0: Ze hebben een laag inkomen en wonen bijvoorbeeld in een slecht geïsoleerd huis. Ook rijden ze voor hun werk meer kilometers. Er is nu officieel getekend. De Amerikaanse president Trump en de president van Iran hebben een handtekening gezet onder afspraken die ervoor moeten zorgen dat er in het Midden-Oosten niet meer wordt gevochten. Ook de straat van Hormuz moet weer open. Het is een tijdelijke overeenkomst, want Amerika en Iran werken nog aan een definitief akkoord. In Didam in Gelderland zijn 5 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen een mogelijke asielopvang die verder rustig verliep. Ze hadden fakkels en vuurwerk afgestoken terwijl dat niet mocht. Het centrum van Didam was vanwege de veiligheid potdicht. Dat had onder andere te maken met de komst van Geert Wilders. En Heilo bij Alkmaar schiet het kabinet te hulp dat dringend op zoek is naar extra opvangplekken voor asielzoekers. Tijdens de zomervakantie kunnen maximaal 100 mensen terecht in een sporthal. Daar komt dag en nacht toezicht en inwoners van Heilo worden volgende week bijgepraat. Het weer van Weer Online. Vannacht opklaringen. Overdag aardig wat zon en erg warm. Het wordt 27 tot 33 graden. 'S Avonds neemt de bewolking toe en is er kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: Wil je weten wat er speelt
3: en of waarom?
2: In de BNR-app
3: heb je ook altijd en overal breaking news.
2: Download de BNR-app
3: en blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Lobbypanel. Kan de vleesbranche nog van haar slechte imago afkomen? En na een gevallen kabinet naar de stembus, is dat zometeen verleden tijd? Dat en meer bespreek ik met de leden van het lobbypanel. Nora van Elver is hier partner van EPA. En Frits Hoefnagel van Castro Communicatie. Welkom, leden van het panel.
5: Goedemorgen, Thomas.
4: Goedemorgen. Zullen we maar eens beginnen met Tom de Graaf, de scheidend vicepresident van de Raad van State. Hij wil dat Nederland, als het even kan, minder vaak naar de stembus gaat. Vertelde hij afgelopen zondag in Buitenhof. De Graaf hoopt op meer politieke stabiliteit. Het patroon van verkiezingen na een kabinetsval draagt daar niet aan bij. Hij zei dit.
6: Als we nu een democratie hebben waarin elke 2 jaar verkiezingen zijn, waarin Kamerleden nauwelijks de kans krijgen om te groeien in het vak, waarin meerderheden, voor zover ze er zijn, ogenblikkelijk weer overboord worden gegooid, in een tijd waarin de kiezers heel volatiel zijn, voortdurend wisselen van voorkeur, dan roept dat wel de vraag op, moet je met dat gebruik doorgaan?
4: Het komt wel eens in dezelfde tijd ter tafel. Mirjam Bikker heeft het onder andere ook nog bepleit bij de beschouwingen van vorig jaar, dacht ik. Is het tijd om hier weer eens serieus over na te denken, Nora?
7: Nou, het is een interessant voorstel van de scheidend vicepresident van de Raad van State. Interessant ook voor een democraat, voor minder verkiezingen pleiten natuurlijk. Maar het is interessant omdat enerzijds in historisch perspectief te zien. Hè, dus tot de jaren 60 was het heel gebruikelijk dat na een kabinetsval er gewoon een ander kabinet werd geformeerd zonder tussentijdse verkiezingen. Omdat heel veel van wat wij doen in onze parlementaire democratie niet per se in de wet of helemaal niet in de grondwet is geregeld, maar eigenlijk van gebruiken en gewoonten aan elkaar hangt. En ik kan ook wel onderschrijven dat de gemiddelde zittingsduur van Kamerleden, dat die zo is afgenomen, dat dat niet per se bevorderlijk is voor de kwaliteit van de besluitvorming of van de representatie. Ik denk iedereen in het publieke versvak dat die daar wel tegenaan loopt, dat je wederom een nieuw Kamerlid spreekt. En die mensen kunnen er ook niks aan doen. Hè? Maar het duurt gewoon eigenlijk 4 jaar voordat iemand een beetje weet hoe het werkt, hoe de hazen lopen en hoe een onderwerp
4: betekent
7: werkt.
4: Betekent dat even tussendoor dat iemand die in de publieke vers zit ook meer invloed heeft, omdat je kennisvoorsprong steeds groter wordt?
7: Ja, dat wordt vaak gedacht. Ik ben daar eerlijk gezegd zelf een beetje sceptisch over. Het wil natuurlijk wel eens voorkomen, maar tegelijkertijd, zogene luistert net zo goed naar de volgende die binnenkomt en de vorige, als ze al luisteren. En wat je ziet is, omdat die gemiddelde zittingsduur afneemt en omdat de omvang van fracties ook afneemt, dat ze überhaupt minder tijd hebben om met belanghebbenden te spreken.
4: Frits, de eerste schoten voor de boeg van Nora, een democratie pleit voor minder verkiezingen. Zo kun je het ook plat slaan, dat is toch vreemd? Maar zit er wel wat in?
8: Nou, het is natuurlijk helemaal geen voorstel. Het is gewoon eigenlijk hoe het feitelijk is geregeld. Het is niet nodig om verkiezingen te organiseren wanneer er een kabinet valt. Want dat mandaat van de kiezer is voor 4 jaar. Dus als je dan een andere coalitie kan samenstellen, dan heb je daar eigenlijk geen verkiezingen voor nodig. Kijk, ik snap wel dat mensen nu lopen te ageren tegen Tom de Graaf, omdat ze zeggen, ja, dat is lekker opportunistisch.
5: Nu was het weer de grootste op dit moment.
8: D66 is voor het eerst in de geschiedenis de grootste partij, en opeens hebben we geen verkiezingen meer nodig als het kabinet valt. Maar als we dat even buiten beschouwing laten, dan heeft hij feitelijk gelijk. En kijk, als hij zegt van ja, het zou fijn zijn als Kamerleden ook wat langer zitten. Ja, dat heeft met twee dingen te maken. Eén, dat politieke partijen, als er dan weer verkiezingen zijn, andere mensen op de lijst zetten, waardoor mensen dus niet een tweede of een tweede helft van hun termijn kunnen
5: volmaken.
8: Maar
5: de mensen die niet hoog op zo'n nieuwe lijst komen, die hebben misschien ook onvoldoende laten zien dat ze iets in huis hebben.
8: Dat zou kunnen, maar dan is het maar de vraag of je dat allemaal in twee jaar kan laten zien. De andere reden is natuurlijk de kiezer. De kiezer die als een zwerm spreeuwen. Spreeuwen gaan dan van de ene boom, gaan ze met z'n allen naar de andere boom. En kiezers die doen dat bij politieke partijen. Dus de ene keer is Baudet de grootste en dan is Caroline van der Plas de grootste. Je kan een partij oprichten en in één keer 20 zetels halen.
5: Is dat gebeurd?
8: En dat is wel eens gebeurd. Volgens mij heet het NSC.
5: Maar mag ik er wel eventjes Pieter? Bij opmerken dat toen Mirjam Bikker dit voorstelde, dat hij steun kreeg van twee partijen. Forum voor Democratie en NSC.
8: Ja, nou, NSC snap ik dus wel. Want die hadden op dat moment waarschijnlijk die 20 zetels. En bij de verkiezingen daarna stonden ze weer op nul. Dus dat zou ik eerder opportunisme vinden dan dat Tom de Graaf dit nu voorstelt.
7: Ja, wat ik ook wel interessant vind is om door te denken. Oké, wat zou dat betekenen voor de machtsdynamiek? En wat betekent dat dan ook voor het publieke versvak? Het pleidooi van Tom de Graaf is helder. Hij denkt dat het voor meer politieke stabiliteit zou zorgen, omdat er een prikkel wordt weggenomen om een kabinet op te blazen als jouw partij het goed doet in de peilingen.
8: In de peilingen, ja.
7: En dat is een interessante gedachtegang. Anderzijds kun je ook de andere kant op redeneren. Dat als je geen verkiezingen nodig hebt om een volgend kabinet te formeren, dat als jij in zo'n kabinet zit en je bent eigenlijk niet zo gelukkig met je coalitiepartners, dat je dan achter de schermen misschien een andere meerderheid kan gaan formeren, waardoor je juist weer een instabieler kabinet krijgt. Dus daar zitten nog wel wat haken en ogen aan die heel interessant zijn.
8: Maar dat is in feite hoe het in de lokale politiek ook gaat. He, want we hebben gemeenteraadsverkiezingen, die zijn echt eens in de 4 jaar. En als een coalitie sneuvelt omdat ze niet langer met elkaar willen doorwerken, krijgen we geen nieuwe gemeenteraadsverkiezingen.
5: Jij hebt de enige lokale ervaring?
8: Ja, dat werkt dus wel. Precies wat Noornet zegt. 1, partijen blijven makkelijker bij elkaar, want investeren meer in elkaar. Maar als het onverhoopt wel gebeurt, ja, dan krijg je gewoon een nieuwe coalitie.
5: Maar wat voor formaties horen daar dan bij? Want je hebt eerst een paar jaar geprobeerd om het met de ene clubje voor elkaar te krijgen. Nou, dat lukt dan niet, dan valt dat. En dan ga je proberen met er dan nog over is, wel iets voor elkaar te krijgen.
8: Als dat valt, is het vrij logisch dat je dan denkt, ik moet naar andere coalitiepartners op zoek. En dan ga je kijken van wat daarvan kun je samenstellen, zodat er kwestie is van de meerderheid.
5: Dit is allemaal bedoeld om de stabiliteit...
7: Uitslag af, ja, want als de uitslag er niet naar is om, laat staan 1, maar laat staan 2 verschillende meerderheidsopties te formeren, dan zit je dus wel 4 jaar vast in een soort van deadlock, wat we bijvoorbeeld in Den Haag in de lokale politiek hebben gezien.
8: En daarom zie je dus ook dat bij na gemeenteraadsverkiezingen steeds vaker er niet alleen een collegeakkoord wordt gesloten, maar een raadsakkoord. Een raadsakkoord waaraan veel meer partijen zich verbinden dan dat nodig is voor een minimale meerderheid.
5: Dus als je het goed zou inrichten, dan ben jij wel voorstander van wat de Graaf hier suggereert?
8: Nou, ik ben geen voorstander van wat de Graaf suggereert, want ik denk dat je het per keer moet bekijken. Maar dat hij zegt, het is niet nodig om standaard verkiezingen te hebben nadat een kabinet is gevallen, heeft hij wat mij betreft helemaal gelijk in.
5: Overigens sprak Trouw, toen Mirjam Bikker dit voorstelde, nog met hoogleraar Wim Voermans. Die weet van alles over de grondwet. En die zegt dat de grondwet wel zou moeten worden aangepast. Nu heeft de regering namelijk de bevoegdheid om de Kamer te ontbinden. En een grondwetswijziging gaat in 2 stappen. Bij de laatste heb je dan een 2/3 meerderheid nodig. Dus, concludeerde Voermans, ik zie het niet gebeuren. Moet hier nu wel echt grondig iets voor worden aangepast of niet?
7: Nou, ik wil natuurlijk, ik ben geen jurist en zeker niet zo geleerd als Wim Voermans. Maar volgens mij is die passage uit de grondwet niet gewijzigd sinds de jaren 60. En in de jaren 60 kon dit ook gewoon. Het is overigens een discussie die elke keer opspeelt zodra er een kabinet valt. Het is formeel gezien niet nodig om die verkiezingen uit te schrijven. Dat staat helemaal nergens. Ja, de regering heeft die optie. Maar dat is wat anders dan dat het vereist is. Dus als er in de Tweede Kamer, want die heeft het initiatief, een initiatief wordt gestart om een ander kabinet te formeren naar een kabinetsveld, dan kan dat gewoon zonder dat we de grondwet moeten wijzigen. De vraag is natuurlijk wel, als we even kijken naar de kabinetsformaties van pak en beet de afgelopen 15 jaar, sinds ons staatshoofd daar geen rol meer in speelt, of we dan heel veel verder komen met die politieke stabiliteit.
5: Ja, de eerste politieke reactie kon daar aan tafel al worden opgehaald bij Jesse Klaver. Leider van Pro, die zei aan, goed idee, maar we moeten er nog wel heel lang over praten.
8: Ja, nou ja, dat is natuurlijk, Pro wil sowieso over alles heel lang praten. Maar ik ben geen hoogleraar, maar volgens mij wat Voermans zegt is gewoon niet waar. Ik ben wel politicoloog en ik heb nooit geleerd dat je de grondwet zou moeten aanpassen. En inderdaad, als je de Kamer ontbindt, dan krijg je een ander verhaal. Maar op zich, wat de Graaf zegt, volgens mij klopt dat.
5: Goed zo, dan gaan we naar deel 2 van het panel.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
5: Wat klopt er wel of niet van het beeld dat veel mensen hebben van de vleesbranche? Ik bespreek het met het lobbypanel. Nora van Elfris hier en Frits Hoefnagel. Natuurlijk ook om misstanden in de sector, die vleessector, te bestrijden, dreigt de minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een week of twee geleden met een uitzendverbod. En hij eiste een voortgangsrapportage over de werk- en de leefomstandigheden. En die rapportage is net op tijd gekomen. Genoeg reden voor Nieuwsuur om Manon Hoebe uit te nodigen. Zij is de voorzitter van VleesNL, de branchevereniging. En haar werd gevraagd of de sector terecht als rot wordt beschouwd.
9: Nou, dat is het beeld wat naar buiten geschetst wordt.
10: Ja, niet zonder reden.
9: Dat weet ik niet. Maar als we kijken naar wat wij weten over onze bedrijven, is het zo dat wij samen met de bedrijven afgesproken hebben dat wij werken met gecertificeerde bureaus. En dat die gecertificeerde bureaus en allerlei criteria doen, die gaan over hoe er met mensen omgegaan wordt, dat hoe er gekeken wordt naar huisvesting.
5: En dan zegt de interviewer van Nieuwsuur, Jeroen Wollaars, dat die certificaten vooral worden uitgedeeld door de sector zelf. En dan bestrijdt Manon Hoebe dat. En dan is het gevecht op televisie begonnen. Maar laten we dit vanuit een public affairs perspectief eens beschouwen. Want die vleesbranche die kan wel een likkie verf gebruiken. Of meer dan dat. Veel mensen hebben er toch al van tevoren verregaande ideeën over. Valt het nog een beetje op te poetsen, Nora?
7: Ja, dat is natuurlijk lastig. En ik denk dat het frame van dat er allerlei misstanden in die vleessector zijn rond de arbeidsomstandigheden van de mensen die daar werkzaam in zijn, dat dat al vele jaren wordt opgebouwd in de media. Dat we allemaal direct beelden op ons netvlies hebben van mishandelingen van werknemers, van mensen die op straat gezet worden.
5: Maar de vakbond komt dan met cijfers die dat zouden kunnen illustreren.
7: Exact, dus er zijn cijfers, er zijn rapporten, maar er zijn ook hele visuele beelden. Dus ik vond het een onverstandige reactie van deze voorvrouw om niet eerst afstand te nemen van misstanden. Als je daarnaar wordt gevraagd, omdat het nu, ja, het klinkt gewoon als een ontkenning van iets wat iedereen in Nederland zelf op televisie heeft gezien. Even los van dat die certificaten en die zelfregulering, waar de sector nu toch al een tijdje op inzet, inderdaad nog niet het gewenste resultaat, tot het gewenste resultaat hebben geleid. En dat de misstanden, Nieuwsuur had er ook weer een aantal van. Ik meen dat er vanochtend in de krant ook weer wat stonden. Ja, je hoeft als journalist niet heel lang te zoeken om die weer boven tafel te krijgen.
5: Maar dan bestrijdt zij dat vooral is dat die branche zichzelf reguleert en dat er wel degelijk onafhankelijk toezichthouders ook zich mee bezighouden. Slaagt zij erin om overeind te blijven?
7: Nou, kijk, dat is natuurlijk een totaal procesantwoord wat allemaal waar is, maar wat niet ter zake doet als de misstanden in stand blijven. En dat niet erkennen is wat mij betreft niet goed. Daarbij zie je dat VleesNL, wat natuurlijk vorig jaar een naamswijziging heeft doorgemaakt, een soort rebranding heeft gedaan.
5: Het was Centraal
7: Overlegorgaan voor het vlees, inderdaad. Ja. Dat zij daar tegenover proberen te zetten, een soort positieve campagne rondom vlees. Nou, dat is op zich te begrijpen. Want dat moet je ook doen voor je eigen sector, zeker als brancheorganisatie. Maar het helemaal niet willen hebben over misstanden is wel heel bout.
5: Frits?
8: Nou, een positieve campagne rondom vlees lijkt mij inderdaad geen probleem. Bovendien, ik vind vlees lekker. Wat dat betreft had ik ook voor de Partij voor de Dieren kunnen zijn. Maar, wat er hier gebeurt is dat de minister constateert, en dat is niet voor het eerst natuurlijk, dat er misstanden zijn in die branche. Dan moet je niet zeggen als voorvrouw, nou ja, maar we zijn heel erg hard bezig en we doen zo ons best. Nee, dan moet je zeggen, daar waar er misstanden zijn, gaan we dat aanpakken.
5: Ja, ze heeft 16 vinkjes, had ze volgens mij in die voortgangsrapportage. Misschien vergeet ik er nog twee, die allemaal toch van rood naar oranje naar groen waren gegaan om aan te tonen dat ze inderdaad bezig waren.
8: Maar ze moeten op groen staan. En dit zijn misstanden waarvan je ook niet zegt oranje is genoeg. Hè? Maar het gaat over hoe lang moeten mensen werken. Wat zijn die arbeidsomstandigheden? Krijgen ze überhaupt wel uitbetaald?
7: Geweld, hè? Bedreigingen. Mensen worden in elkaar geslagen als ze melding doen bij de politie of bij de arbeidsinspectie.
8: Weet je, dus dat is niet van we gaan akkoord met een vintje wat van
5: als je dit uitzendverbod nu te lijf wil gaan. En dat is volgens mij wel de boodschap. Hè? Dat willen wij niet. We willen geen generiek verbod. We willen kijken naar bedrijven die het goed doen en naar bedrijven die het minder goed doen. En daar moet je dan tegen optreden. Hoe kun je dat nog proberen af te wenden?
8: Nou, dan om te beginnen gooi je als branchevereniging zij die zich niet aan de regels houden, gooi je eruit. Dat lijkt me heel. Ik ben zelf ook wel eens voorzitter geweest van een branchevereniging. Dat was ook altijd mijn regel. Want als jij je niet aan de regels houdt, terwijl anderen dat wel doen, ben jij een schande voor de branche.
5: Waren dat de kansspelen of heb je het nu over een andere branchevereniging?
8: De autoschadeherstellers. Daar had ik natuurlijk ook nog. Ja.
5: En dus er was veel rottigheid?
8: Nee, gelukkig niet, want ze hadden een voorzitter waarvan ze wisten dat als ze zich niet aan de regels hielden, dat ze er dan uit zouden.
7: Het is altijd lastig als branchevereniging, wordt altijd aangesproken op de rotte appels. In sommige gevallen zijn die niet eens lid bij jou, maar je bent er toch van, je wordt er toch op aangesproken en dan moet je ermee omgaan.
8: Dat moet je dan in ieder geval kunnen zeggen, hè? Zo van ja, maar deze is geen lid bij ons. En als er dan wordt geconstateerd dat een bedrijf zich niet aan de regels houdt, ja, dan moet er natuurlijk worden ingegrepen. Dus ik snap wel dat de minister zegt, ik ben er nou wel een beetje klaar mee, want dit is niet iets wat vorig jaar voor de eerste op is gekomen. Ja.
5: Maar goed, we hebben nu dus net op tijd die voortgangsrapportage kunnen laten zien. Er komt overigens nog over een week of twee, dacht ik, een rapport van de arbeidsinspectie. Wordt dat dan bepalend voor hoe dit nu politiek verder loopt?
8: Ligt eraan wat erin staat.
7: Ja, ik denk wel dat het een belangrijke rol zal gaan spelen. Een ander zal ook afhangen van hoe sterk de vleessector gaat aanzetten dat een uitzendverbod, zeker als dat vrij snel zou ingaan, de voedselproductie in gevaar zou brengen, of eventueel voedselveiligheid. Het zijn natuurlijk wel kritieke processen waar ze in Nederland mee bezig zijn.
5: Het is in Duitsland al van kracht, zo'n verbod. En dan wordt er gezegd, nou, daar kunnen mensen toch ook nog altijd een braadworst eten en nog betaalbaar ook. Dus dat is wel lastig, denk ik, om dan te zeggen dat in Nederland helemaal niet zou kunnen.
7: Dat denk ik ook. En daarom zei ik, het zal ervan afhangen hoe geloofwaardig ze dat argument weten over te brengen. Het is iets waar overigens echt al 15 jaar over gesproken wordt. En ik denk dat dit kabinet en deze minister daar in ieder geval iets meer op doorpakt dan het vorige kabinet. En het zal heel lastig zijn voor ze.
8: En je zal als branche en als vertegenwoordiger van de branchevereniging, zul je echt de minister moeten overtuigen van het feit dat je serieus bezig bent.
7: Ja, want die moet het weer aan de Kamer gaan verdedigen.
8: Want die moet namelijk tegen de Kamer vertellen, ja, nee, ik heb nu goede afspraken gemaakt en het wordt echt opgelost en de rotte appels die gaan eruit. Maar als je dat niet lukt, dan schaadt dat niet alleen de mensen die zich niet aan de regels houden, maar schaadt dat ook de nette ondernemer in jouw branche. Nou, dat is precies wat je niet wil.
5: Maar dat is ook exact waar Hoebe dat interview met Nieuwsuur mee begon. Er zijn veel goede bedrijven en er zijn een paar slechte bedrijven. En daar moet je tegen optreden.
8: En dat lijkt me terecht. Dat lijkt me een hele goede lijn.
5: Zo, dan gaan we nog eventjes naar een mestakkoord. Daar is ook heel lang over gesproken. Een grote doorbraak werd het genoemd. De mestcrisis die al jaren aanhoudt wordt verlicht. Nederlandse boeren mogen aan de slag met Renewer. Dat is een groener alternatief voor kunstmest. Brancheorganisatie LTO Nederland noemt het een belangrijke stap. Wie wil er in deze stronthoop duiken om uit te leggen wat het precies is?
7: Nou, het is eigenlijk, er is een Europees verbod op het uitrijden van dierlijke mest. Hè. Daar zit een soort maximum op per hectare of per vierkante kilometer. Hou me de precieze cijfers naar goede, Thomas.
5: Ja, daar ga ik zo meteen even van Frits vragen hoe het echt zit.
7: Oké, okay, heel goed, heel goed. En dat geldt niet voor kunstmest. En er is al heel lang een innovatie in de markt die dus dierlijke mest omzet in een vorm van kunstmest renuren. Door Europese regels mocht dat eigenlijk niet worden toegepast. En oud-Europarlementariër Jan Huytema heeft hier echt, ik denk wel 10 jaar lang, heeft hij alle deuren open geprobeerd om open te maken om dit voor elkaar te krijgen.
5: Het stond ook groot in de Leeuwarden Courant, want het is een Friese oud-Europarlementariër.
7: Ja, er worden wel eens successen toegeschreven aan mensen dat je denkt, dat valt wel mee. In dit geval is dit meer dan terecht. Dit was echt zijn topic. Alleen het viel in een wat andere aarde in Europa. Omdat Nederland al veel vaker toezeggingen had gedaan. Voor stikstofreductie en voor innovaties. Die het uiteindelijk niet konden waarmaken. Waardoor deze, terwijl deze wetenschappelijk 300% onderbouwd is. Veel langer heeft geduurd om toegestaan te worden. Maar
5: dan val je dus eigenlijk een beetje in je eigen mes. Want dan heb je het in Europa blijkbaar ook jarenlang niet voldoende over de bühne kunnen brengen dat het dat het oprecht is en dat je niet opnieuw naar een geitenpaadje zoekt.
7: Het is dus bij een dergelijk lobbytraject belangrijk om goed in het snotje te hebben van oké, hoe ziet dat krachtenveld eruit? En in welke hoe word ik ontvangen? En ik denk dat in het begin van deze lobby men dacht, dit is zo evident effectief en zo evident zinvol en nuttig, dat krijgen we er wel door. Maar dat was niet het geval. Daar was nog veel meer en veel langer voor nodig.
8: En juist Nederland heeft dus heel veel mest overschot. Ja. Dus juist voor Nederland is het zo belangrijk dat dit wordt toegestaan. En die andere landen hebben dat probleem minder. Dus het was eigenlijk werd ook wel een beetje gezien als van, dan is het een gunst voor Nederland. Je kan je afvragen of dat echt zo is, maar zo werd het in ieder geval wel
5: Want die
8: ervaren.
5: Mestafvoer, dat kost ontzettend veel, want dan moet je tegen de hoofdprijs.
7: Dan moet je voor betalen.
8: En dan moet je voor betalen, precies. En tel daar ook nog eens een keer bij op dat Jan Huytema zat voor de VVD, dus voor de liberalen in het Europarlement. Ja, dat is niet de grootste fractie, want dat zijn altijd de christendemocraten en de sociaaldemocraten. Dus die moesten ook wel echt knokken om dit er doorheen te krijgen. Dus mooi dat je hem noemt, want dat verdient hij inderdaad ook wel. Maar het is ook niet heel raar dat dit wordt toegestaan. Het was eerder raar dat het zo lang duurde voordat het
5: werd toegestaan. Nog even tussendoor. We gaan denk ik de komende weken heel veel boerenbelangenorganisaties horen. Hè? Want er komt ook steeds meer naar buiten over het grote stikstofplan van de nieuwe minister van Landbouw. Wat mogen we daarvan verwachten?
7: Ja, de bedoeling is dat volgende week in de ministerraad op vrijdag dat daar een klap op wordt gegeven. De eerste details lekken nu uit, omdat we natuurlijk de eerste onderraden ook hebben deze week. Hè. Dus dat is een zonering wederom. 1000 meter of 500 meter rond bepaalde natuurgebieden. Echt hele harde reductie.
5: Die 1000 meter, dat is best fors.
7: Dat is inderdaad best fors in een dicht bevolkte en gebouwd gebied als Nederland. En dat betekent voor de boerenbedrijven die actief zijn in die perimeter, dat echt wel een hele heftige stap gaat zijn. Het een en ander is natuurlijk afhankelijk van de precieze uitwerking. Er is wederom wel weer 20 miljard beschikbaar gesteld. Hoe gaat het kabinet daarmee om? Het heeft nog niet tot een grote opstand geleid. Maar het zal zeker interessant zijn. En daarom zag je natuurlijk ook wel dat de minister van Landbouw, Jamie van Essen, het nieuws over Renuren echt aangreep om heel positief.
5: Ja, daarom dacht ik dat ik dit even moest noemen. Positief, want we beginnen met iets blij. En dan uiteindelijk komt er nog iets.
7: Maar dat doet hij goed. Dat doet hij goed. Hij heeft er natuurlijk zelf niet zo heel veel aan gedaan. Maar hij benadrukt hiermee wel dat dit kabinet wel degelijk zich wil inzetten en kijkt naar oplossingen die boerenbedrijven verlichting bieden.
8: En dat kabinet heeft er in ieder geval weer geld voor gereserveerd. Want het vorige kabinet heeft namelijk de 20 miljard die ervoor was gereserveerd in het laatste kabinet Rutte weggegeven. En daardoor...
7: Wat was ook weer dat vreemde oprotpot? Of wat BBB ook weer bedacht daarvoor om dat uit te leggen?
8: Ja, maar het resultaat was dat die boeren dus niet uitgekocht konden worden. Want dat geld was aan iets anders uitgegeven. Dus wat dat betreft, het is een minderheidskabinet. Maar ik mag toch hopen dat ze er gewoon wel echt een meerderheid
5: hebben. Misschien dan goed dat we weer een keertje konden stemmen voor dit nieuwe kabinet. Of toch beter dan niet?
8: Dat, ik weet niet of je kan herinneren, maar dat was vorig jaar november. Dus laten we vooral hopen dat het nog even duurt.
5: Frits Hoefnagel was hier van Castro Communicatie en Nora van Elfra van EPPA. Dank voor jullie bijdrage aan dit lobbypanel. Andere afleveringen of deze, als je er geen genoeg van kunt krijgen, kun je terugluisteren via je favoriete kanaal. Dan vind je namelijk de podcast.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. De meeste mensen in ons land hebben weinig last van de energiecrisis door de Iran-oorlog, blijkt uit de berekening van planbureau CPB. Maar aan de andere kant worden 300.000 Nederlanders juist wel hard geraakt. Ze hebben een laag inkomen en wonen bijvoorbeeld in een slecht geïsoleerd huis. Ook rijden ze voor hun werk meer kilometers. Er is nu officieel getekend. De Amerikaanse president Trump en de president van Iran hebben een handtekening gezet onder afspraken die ervoor moeten zorgen dat er in het Midden-Oosten niet meer wordt gevochten. Ook de straat van Hormuz moet weer open. Het is een tijdelijke overeenkomst, want Amerika en Iran werken nog aan een definitief akkoord. In Didam in Gelderland zijn 5 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen een mogelijke asielopvang die verder rustig verliep. Ze hadden fakkels en vuurwerk afgestoken, terwijl dat niet mocht. Het centrum van Didam was vanwege de veiligheid potdicht. Dat had onder andere te maken met de komst van Geert Wilders. En Heilo bij Alkmaar schiet het kabinet te hulp dat dringend op zoek is naar extra opvangplekken voor asielzoekers. Tijdens de zomervakantie kunnen maximaal 100 mensen terecht in een sporthal. Daar komt dag en nacht toezicht en inwoners van Heilo worden volgende week bijgepraat. Het weer van Weer Online. Vannacht opklaringen. Overdag aardig wat zon en erg warm. Het wordt 27 tot 33 graden. 'S Avonds neemt de bewolking toe en is er kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
6: De wereld van accountancy is in beweging. Niet alleen digitalisering en AI hebben een grote impact. Ook de krapte op de arbeidsmarkt en de groeiende rol van private equity spelen een rol. Accountant Flint is een vreemde eend in de bijt. Werkt met rentmeesterschap, niet met een partnerstructuur. Kan Flint daardoor stormen in de sector beter doorstaan? Ik vraag het aan Jacques Buit. Hij is de voorzitter van de Raad van Bestuur van Flint. Goedemiddag.
7: Goedemiddag, Thomas.
6: En met een glimlach op de lippen, omdat jullie gisteren de jaarcijfers naar buiten hebben gebracht. En
7: altijd een mooi moment. Ja, die mochten er zeker zijn. We hebben een stabiele groei. Zowel in aan de medewerkerskant, medewerkerstevredenheid enorm gestegen. Zijn we heel erg blij en heel erg trots op. En ook de winstgevendheid is behoorlijk gestegen.
6: En wat is een stabiele groei? Waar moet ik dan aan denken?
7: Omzetgroei is eigenlijk een kleine plus van een paar miljoen. We zitten nu op rond 240 miljoen euro omzet. Zijn daarmee een grote speler, maar niet de grootste speler, maar wel een grote speler in het accountancy- en advieslandschap. En ik denk daar waar we ons richten op het MKB, het midden- en kleinbedrijf, zijn we een hele grote speler.
6: En omzetgroei is natuurlijk heel mooi. Uiteindelijk doet het er ook toe, neem ik aan, ook al zit jullie structuur iets anders in elkaar en hebben jullie geen partners tevreden te houden, wat er dan onderaan de streep overblijft, de winstontwikkeling.
7: Precies, die was heel erg goed, die winst. Ja, je duidt er al op, we zijn geen partnerstructuur. En toch vinden wij winst enorm belangrijk. Want ik zeg altijd, winst geeft keuzes. Geeft keuzes om te gaan investeren in de medewerker, in innovatie, in onze klanten. Daar komt ook dat woord rentmeesters. Wij willen waarde creëren in het maatschappelijk verkeer door het zijn van die rentmeester. En het hebben van winst biedt keuzes.
6: Ja, rentmeesterschap, dat wordt ook wel eens politiek gebruikt. Ik hoor het nu ook in bedrijfsmatige zin. Het is ook wel een beetje een duizend dingen doekje. Wat versta je daar dan onder?
7: Dat is het ook wel een beetje. Wat wij daaronder zien is datgene, zorg dragen voor datgene wat ons is toevertrouwd. En dan moet je denken aan de medewerkers. We hebben ruim 2000 medewerkers bij Flint. Die komen bij ons na studie. En die bieden wij een carrière. We hebben heel veel learning. Dus om ze een vak te leren. Zodat ze zowel bij Flint, maar misschien ook ergens anders dat vak
6: ze gaan na die jarenlange opleiding tot accountant het vak pas leren bij jullie?
7: Ja, dus op de universiteit leer je natuurlijk hele interessante dingen. Maar ik denk dat het echte, het echte werk leer je toch echt, Thomas, in de praktijk. Hè? In de advisering aan klanten. Het doen van de adviezen aan de keukentafel, hè, bij Flint.
6: Ja, ik snap dat dat anders is dan bij de hele grote kantoren die ook de hele grote klanten bedienen. Maar sommige zaken die je noemt en die belangrijk zijn om je winst op peil te houden, omdat je er wel in moet kunnen investeren. Dat zouden andere accountants ook kunnen zeggen. Wij vinden het belangrijk dat we er zijn voor onze klant. We vinden het belangrijk dat we uitdagend werk bieden voor de medewerker. Dat we die goed kunnen ondersteunen. Precies. Ja, tot zover de folder. Dat zegt toch iedereen?
7: Ja, dat zegt ook iedereen. Maar daarom proberen wij ook vanuit Flint met name die unieke aspecten te benadrukken. Hè? Dus die extra tijd die wij besteden aan opleiding. Maar ook het type klanten wat we bedienen. We zitten in het MKB. We kiezen voor food en agri. Hè? Wij kiezen ook duidelijk een ander marktsegment dan een aantal van de andere spelers.
6: Maar daar vindt het bedrijf toch ook zijn oorsprong?
7: Daar vindt het bedrijf zijn oorsprong. 109 jaar geleden zijn we in een soort coöperatieve setting daarmee begonnen. En daar is het om begonnen. En dat is een sector die enorm in beweging is, waar heel veel onzekerheid op dit moment plaatsvindt. Volgende week gaat de minister van Landbouw de stikstofnormen kenbaar maken.
6: Ze liggen al op straat?
7: Ze liggen al op straat, deels. Ik zag het ook al vanochtend wat komen. Hè? De cirkel van 1 kilometer buiten de bedrijven.
6: Ja, dat betekent veel onzekerheid. Ik denk dat je op de lange termijn toch ook wel kunt inschatten dat er wat bedrijven dit niet gaan redden. Die gaan kiezen voor een, want dat geld is ook weer beschikbaar, een uitkoopregeling. Zeker. Dat betekent dus op termijn ook minder klanten.
7: Minder klanten, maar wel die klanten die erover blijven hebben meer zorg en meer aandacht nodig. Ook een onderneming die niet verder gaat, dus die kiest voor de regeling om te stoppen, hebben ook aandacht nodig, hebben ook support nodig. Hè, van wat ga je dan doen? Hè, want er zit best veel kapitaal ook in het land. Dus daar waar er onzekerheid is, is er ook behoefte aan accountants en adviseurs.
6: Want waar begint in jouw optiek het werk van een accountant en waar houdt dat op? Je gaf al aan, jullie komen aan de keukentafel, er zijn veel zorgen, er moeten natuurlijk aan allerlei normen en wetten worden voldaan, duurzaamheid wordt belangrijker, continuïteit is in jullie branche, denk ik, een voornaam gesprekspunt. Maar je bent toch ook accountant, je bent er ook voor de cijfers.
7: Precies, precies. En daar begint het ook mee, hè, denk ik. Die compliance kant die we hebben, het cijfers, het duiden van de cijfers uit het verleden, het opstellen van de jaarrekening, het doen van aangiftes, dat is de basis. Dat is compliance. Ik denk dat we direct ook wel even over AI gaan hebben, want dat is met name daar natuurlijk wat ook impact gaat hebben. Maar daarna gaat het om de inzichten. Hè. Wat betekenen de cijfers daadwerkelijk? Hè. De inzichten die je kan geven aan die keukentafel, of denk aan opvolgingsproblematiek. Hè. Dat zijn zaken die bij MKB-ondernemingen soms 5 tot 7 jaar duren voordat ze daadwerkelijk tot uiting komen. Dat is veel meer dan alleen de cijfers.
6: Ja, het is veel meer dan de cijfers. Als je het heel streng wil bekijken, dan zou je ook kunnen zeggen, je moet dat echt scheiden. Het adviseren enerzijds en de scheiding anderzijds. Zie jij dat ook zo of niet?
7: Ja, dat zie ik zeker zo. Dan heb je het met name over de wettelijke controletaak, hè, van de accountants, de registeraccountants, de controles van de jaarrekening. Maar daar is die scheiding ook heel erg de afgelopen 15 jaar al tot stand gekomen. Hè. Een accountant controleert de boeken, dan wel een adviseur adviseert over de cijfers.
6: Het is ook veel lucratiever om lekker te adviseren. En dat met die cijfers, ja, dat is natuurlijk een beetje de kern, de basis ooit geweest van het beroep. Maar dat doen we er dan een beetje bij en dat gaan we proberen te automatiseren.
7: Dat denk ik niet. De afgelopen jaren, doordat die scheiding ook zo helder is geworden en ook het optimaliseren en standaardiseren van die processen, is de wettelijke controle moet kwalitatief op het allerhoogste niveau plaatsvinden, maar is nog steeds een dienstverlening waar een goede boterham mee te verdienen valt.
6: Ja. Jij hebt heel veel ervaring bij een nog weer groter kantoor. 33 jaar gewerkt bij Deloitte. Valt het MKB ook voor accountants nou toch weer onder een ander regime? Of moet je aan dezelfde kwaliteitsindicatoren kunnen voldoen?
7: Zelfde kwaliteitsindicatoren. We zijn allemaal, onder dezelfde wet en regelgeving. De grote kantoren hebben dan ook vaak nog internationale vertakkingen. Dus moeten ze ook aan de Amerikaanse wet en regelgeving voldoen. Dat geldt voor Flint niet. Maar de accountantswetgeving, ja, dat geldt voor alle accountants.
6: Ik kom er natuurlijk op, omdat er de afgelopen jaren, ik weet niet hoeveel kwartiermakers zijn geweest, commissies zijn geweest, ministers zijn geweest, die hebben gezegd over de branche, kom nou eens op, het moet vanuit jullie zelf komen. Die kwaliteitsverbetering, die scherpte op de controle. Als het niet vanzelf gebeurt, dan kom ik met wetten. Er is nu ook een nieuwe wet op de accountancy.
7: Precies.
6: Om dat ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Zijn er veel steken laten vallen?
7: Nou, in het verleden zijn er natuurlijk zeker incidenten geweest. Hè? Dus dat heb je iets in het nieuws ook veel kunnen lezen. Die nieuwe wet die per 1 januari 2027 ingevoerd gaat worden, die gold eigenlijk altijd al voor de grote accountantskantoren. En wat er nu gebeurt is, nu gaat die ook meer gelden voor de reguliere vergunningshouders, waar Flint er ook eentje van is.
6: En moeten jullie dan ook echt een andere modus operandi vinden, of verandert er in de praktijk niet zo heel erg veel?
7: In de praktijk qua structuur niet. Want wat Flint gedaan heeft, dat was voor mijn tijd, hè, de afgelopen jaren, is omdat die wet die nu per 1 januari 27 ingevoerd wordt, die ligt al heel lang bij de Tweede Kamer, al heel lang bij de Eerste Kamer. Dus wij hebben ons als Flint enkele jaren geleden al klaargemaakt voor die wet. Eén ding bijvoorbeeld is het hebben van een onafhankelijke raad van commissarissen. En dat hebben wij ook.
6: Ja, er zijn ook wel critici die nog eens hebben gekeken naar die kwaliteitsindicatoren, die extra kwaliteitsindicatoren, die zijn opgenomen in die wet en zeggen de rijkwijde daarvan, mwah, daar zijn we niet zo tevreden over. Het gaat niet echt een substantieel verschil maken, denk jij van wel?
7: Nou, ik denk dat het grote verschil al deels gemaakt is. He, dus dit gaat over, een heleboel van deze zaken gaan over cultuur en gedrag. He, en dat is niet iets waar je direct ook de uitkomsten van ziet, maar dat er al heel veel zaken
6: gebeuren. Jij hebt heel veel jaren op de teller. Was er dan sprake van te weinig veranderingsgezindheid binnen die branche? Moest er echt wel te hard aangetrokken worden?
7: Ik denk als je terugfilmt naar, en zo lang ga ik inderdaad al mee, Thomas.
6: Na 15 jaar. Dikte vorige eeuw in.
7: Na 15 jaar geleden, ja, dankjewel daarvoor. Naar heel wat jaren geleden was dat ook het van. Maar ik denk wel dat de laatste, nou denk ik 10, 15 jaar, dat er al heel veel stappen gezet zijn.
6: Maar in de branche is er volgens mij al zo lang als ik erover praat, en dat is inmiddels ook al een flinke poos, sprake van een eeuwigdurende vertrouwenskloof. Er wordt van accountants van alles verwacht, en ergens gaat er, daar kan je op wachten, iets mis. Nee. En dan is de hele sector weer in last. Ja. Hoe kun je daarmee afrekenen?
7: Nou, en misschien kun je er niet mee afrekenen. Hè? Want het geeft mij ook het gevoel, hoe jij dat nu framet, is dat het er dus toe doet. Hè? Want mocht het er niet toe doen, zou je die discussie niet hebben. Dus het doet er toe. Hè? Dat vertrouwen in het maatschappelijk verkeer, wat die accountants en adviseurs hebben, dat is een groot goed. Hè? Dat moeten we ook echt zo als zodanig zien. En het uitleggen van die verwachtingskloof. Hè? Wat doet een accountant wel en wat doet hij niet? Wat doet een adviseur?
8: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Bij onze ogen ook gericht op AI. We doen er wat dingetjes mee. Het is nog niet de mainstream. Loop je dan achter in je eigen optiek?
3: Ik denk het niet. Die opmerking die ik maakte, die gold voor de hele economie. Ik denk niet eens voor de accountancy sector, maar die opmerking die doelde ik ook voor het totaal van het bedrijfsleven. Ook binnen de accountancy- en adviessector zijn we er absoluut naar aan het kijken. Zijn we er ook dingen mee aan het doen. In de tak van sport waar ik nu met name zit, hè, bij Flint. We hebben 35.000 klanten waar we samenstel van jaarrekening adviezen doen. Dus heel veel compliance gericht werk. Kan het een grote versneller gaan zijn voor het doen van onze business?
2: Maar je moet er wel zeker van zijn. Ik meen me te herinneren dat bijvoorbeeld de Nederlandse Orde van Advocaten een paar weken geleden nog waarschuwde, omdat er toch bepaalde zaken terechtkwamen in juridische verslagen die bepaald niet deugden.
3: Nee, hallucinerende kunstmatige.
2: En jullie zitten ook in een branche waarin vertrouwen een zeer groot goed is.
3: Ja. Ja, dus ik denk ook altijd dat, dat de mens, de menselijke factor, de adviseur, die adviseur die van bij ons aan de keukentafel zit, dat een cruciale schakel is en een cruciale schakel zal blijven.
2: Er gaan niet minder mensen werken bij Flint omdat AI het voor een belangrijk deel overneemt.
3: Ik denk dat we met dezelfde mensen meer kunnen doen. Dat is een andere manier om een antwoord erop te geven, denk ik.
2: Ja, maar goed, dat betekent dat je niet per se uitgaat van een uitstroom.
3: Nee, zeker niet. Nee.
2: Jullie hebben wel gekeken, en meer dan dat, naar wat je bijvoorbeeld ook buiten Nederland kunt doen. Het FD heeft daar een tijd terug nog een uitgebreid artikel over geschreven, wat er in Servië te halen valt. Ja. Met als tussentijdse conclusie dat jullie nog eens gingen nadenken over welke vorm dat in de toekomst zou moeten krijgen. Want wat doen jullie op dit moment al met Servische medewerkers?
3: Dat is eigenlijk wat we een flexibele schil, noemen we dat. Een flexibele schil om onze processen meer te gaan standaardiseren. Hè, op dezelfde wijze bepaalde werkzaamheden te gaan uitvoeren. En als je dat dan kan uitbesteden aan een locatie buiten Nederland, dan kan dat op een gestandaarde manier sneller gaan plaatsvinden.
2: Maar waarom zou je dat buiten Nederland doen?
3: Nou, we zijn er al een paar jaar ook mee bezig. Dat was natuurlijk met name ook ingegeven door talent. Hè, dus de moeilijkheid om in Nederland aan het juiste talent te komen. De accountancy-studenten aan de hogescholen en de universiteiten gaan echt schrikbarend naar beneden. Dus het hebben van goed talent, het aantrekken van goed talent is voor ons van zeer groot belang.
2: Snap je dat de toezichthouder dan toch ook wel stevig meekijkt van wat gebeurt er daar in Servië? Wat kunnen we nog zeggen over de kwaliteit die we moeten kunnen garanderen?
3: Ja, maar dat moet ook. Daar moeten ze ook zeker naar kijken. Dat geldt voor ons als reguliere vergunningshouders. Het is niet anders, denk ik, dan bij ook de grote 4 spelers, hè, die dat ook al jarenlang doen. Maar dat daar goed en kritisch naar gekeken wordt en dat de kwaliteitsniveaus op hetzelfde zeer hoge niveau moeten blijven, is evident.
2: Maar toen het FD dat inventariseerde, was het nog even de vraag hoe en of jullie daarmee door zouden gaan. Jij zegt hier volmondig, die Servische tak, dat internationale element, dat houden we in stand.
3: Die flexibele schil houden we absoluut in stand, ja.
2: En
3: ja,
2: die schrikbarende daling van het aantal accountancy-studenten. Kun je dat oplossen door bijvoorbeeld het beroepsprofiel te herijken? Ik geloof dat dat gebeurd is.
3: Ja. Ja, dat zou kunnen. Hè. Dus in het beroepsprofiel zou wat mij betreft ook veel meer moderne technologie komen. Hè. Dus het IT-component, artificial intelligence, zou veel meer onderdeel moeten worden van de eindtermen. En ik denk ook dat je doelt op, dat stond volgens mij vandaag ook in de krant, een artikel van de MBA, hè, dat ze zeiden van de scheiding tussen AA-accountants en RA-accountants. Hè,
2: heel eventjes voor de mensen die wat minder ingelicht zijn, wat is een AA-accountant en wat is een RA-accountant?
3: Een RA-accountant is een registeraccountant die zich primair richt op de wettelijke controle, de accountantscontrole en de boekencontrole, daar waar een AA-accountant, die veel ook bij Flint zitten, zich richt op het samenstellen van de jaarrekening. Dus veel meer een adviserende taak.
2: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
1: Het dilemma.
2: Private equity stelt deze branche in staat om zich verder te ontwikkelen, of private equity, het is goed dat de AVM daar steviger op toe gaat zien.
3: Beide zijn natuurlijk waar, maar het is een dilemma, dus ik

0: moet kiezen, dan kies ik voor de tweede.
1: Want Jacques Buyt, voorzitter van de Raad van Bestuur van Flint. De AFM heeft eerder deze week bekendgemaakt bepaalde Europese richtlijnen wat preciezer te gaan handhaven. Daar preciezer naar te gaan kijken. Met als belangrijkste conclusie: de centrale rol in accountancy-organisaties moet ook zijn weggelegd voor accountants. En dat moet niet alleen op papier zo zijn, dat moet in de praktijk ook zo zijn. Jullie hebben natuurlijk, zoals al eerder uitgelegd, die andere structuur. Dus private equity komt niet over de loopbrug.
0: Nee, niet bij Flint. Niet bij Flint. Wij hebben een stichting, Stichting Beheer Flint. Daar komt ook dat lange termijn waardecreatie vandaan. Dat woord rentmeester, hè, wat je net ook al even noemde. Dat is de structuur die wij hebben. Die is afwijkend, maar is wel een structuur die heel goed bij ons past. En waar we ook de unieke aspecten van mee naar buiten willen brengen.
1: Nou, als je kijkt naar wat oudere kranten die inmiddels al voorbij de kattenbak zijn, dan zie je dat dat ook kan leiden tot stevige botsingen. Overigens, hè, ook Flint heeft wel wat turbulente tijden gehad.
0: Ja, de governance crisis binnen Flint. Hè, dus een behoorlijk aantal jaren geleden.
1: Nou, zes jaar geleden.
0: Ja.
1: Nou, toch nog wel zo recent dat ik dacht, ik kan het toch nog wel even noemen. Want ik denk dat veel mensen dat toen op de voet hebben gevolgd.
0: Ja.
1: Het zegt ook iets over de oorsprong van het bedrijf en de professionaliseringsslag die er volgens de Raad van Commissarissen destijds nodig was. Mm-hmm. Wat merk je daar nu nog van?
0: Nou, wat ik er nu van merk is de structuur die eigenlijk is opgezet naar aanleiding van die governance crisis is een hele robuuste structuur van de Stichting Beheer Flint. De aandeelhouder van Flint met een onafhankelijke, kwalitatief hoogwaardige raad van commissarissen. En de afgelopen anderhalf jaar ook een nieuw raad van bestuurteam gevormd waar ik onderdeel van uitmaak.
1: Ja. Goed, nu eventjes jullie structuur daar gelaten. Je ziet dat private equity om zich heen slaat in deze branche en ook een gewillig oor vindt, warm welkom kent, omdat veel kantoren zeggen, ja, er komt veel op ons af. Je had het net al over nieuwe technologie, over noodzakelijke investeringen. Er is een consolidatieslag gaande. Dat is overigens in veel branches zo, maar accountants zijn daar ook gevoelig voor. Mm-hmm. Begrijp je wel dat die noodzaak er is om te kunnen investeren en misschien ook wel met extern kapitaal?
0: Zeker, die begrijp ik heel goed. Daarom was het dilemma wat jij had ook een moeilijke keuze. Ik zie heel goed dat vanuit private equity je een versnelling kunt krijgen op investeringen. Hè, met name gericht op die technologiekant. En wat je nu ziet is voor die technologiekant, die digitale transformatie in het MKB, wat je daarvoor nodig hebt is aantallen. Je hebt aantallen klanten nodig. Flint heeft al 35.000 klanten, dus voor ons is die noodzaak ietsje minder. Maar ik zie heel duidelijk dat consolidatie leidt tot hogere klantaantallen. En dat je van die hogere klantaantallen die enorme investering, want je hebt echt over tientallen miljoenen euro's aan investeringen in nieuwe technologie. Dat dan past.
1: Dus als je een eenpitter bent, of ook nog een formaatje groter dan een eenpitter bent, dan heb je gewoon geen toekomst.
0: Ik denk het niet. Daarom zie je nu ook heel snel die consolidatie in die MKB-branche doorgang vinden.
1: Nou, ik zou zeggen, Jacques, haal je lijstje maar tevoorschijn. Hoeveel overnamekandidaten tover jij nu uit je binnenjas?
0: Nou, dat is ook interessant natuurlijk.
1: Ja, Ik denk dat
0: inderdaad private equity dat wel doet. Wij zetten met name in op autonome groei. Dus wij zien wel een toename van mensen uit de branche. Accountants, ervaren medewerkers en ook jonge medewerkers naar ons. En dat is eigenlijk wat we in de strategie heel erg naar voren willen brengen. Autonome groei.
1: Maar Flint is nu de hoeveelste accountant van Nederland? Na die grote vier heb je?
0: Nou, we waren Flint altijd nummer 6 heel lang, maar er gebeurt zo enorm veel om ons heen. Hè, met ik denk 3-4 spelers minimaal, die allemaal dezelfde omvang, rond de 250 miljoen, als Flint gaan krijgen.
1: Ja, dan kun je dus wel zeggen, wij willen het autonoom voor elkaar boksen. Maar het kan zijn dat de omgeving waarin jij verkeert, de concurrentie er toch toe leidt dat je wat hongeriger kunt kijken naar eventuele overnamekandidaten. Of
0: maar niet tegen elke prijs. Ja, dan zit je er toch deels naast. Want je ziet ook door die overname van die kleinere, zie je toch ook de waarderingen, hè, die voor adviesbureaus, accountantskantoren nu in de markt neergelegd worden. Daar heb ik toch wel een beetje de twijfels bij.
1: Je werkt geen hengeltje meer uit.
0: Nee.
1: Echt niet?
0: Nee.
1: Want je zegt, we waren altijd nummer 5. Je hebt niet gezegd wat je dan nu bent, maar niet meer nummer 5 blijkbaar.
0: Nummer 6 of nummer 7, denk ik. Ja.
1: En dat doet geen pijn?
0: Dat doet deels pijn, ja. Maar omvang, hè, je noemde het net ook al, omzet is één. Wat ja, veel
1: jij
0: belang
1: begon met de omzet. Jij begon met de omzet, Jacques.
0: Kwalitatieve groei is natuurlijk ook van belang. Ja. Mensen is van belang. Dus ik denk dat je een nieuw speelveld gaat krijgen in de komende jaren.
1: En maakt het voor jouw gevoel veel uit of je bijvoorbeeld werkt bij zo'n Big Four, wat je dus jarenlang gedaan hebt, of dat je nu bij nummer, ik laat het midden, 5, 6 of 7 werkt?
0: Ja, dat maakt absoluut verschil. Hè. En ik ben absoluut niet negatief over wat ik de afgelopen 34 jaar bij een grote speler heb geleerd.
1: Wat jij zegt.
0: Want dat is echt enorm. Maar ik ben ook heel erg happy en heel erg goed op mijn plek bij Flint.
1: Wat is het grote verschil?
0: Het grote verschil is ander type klanten. He, dus daar waar ik het advies vroeger deed wereldwijd in de boardroom, doen we nu advies aan de keukentafel. MKB-ondernemingen, snelle beslissingen, beslissingen die ook meteen zichtbaar zijn.
1: Dat voelt niet als een stapje terug?
0: Absoluut niet, Thomas.
1: Van het wereldtoneel naar de keukentafel?
0: Absoluut niet. Nee, ik heb gedaan wat ik heb gedaan. Daar ben ik absoluut zeer trots op. En dan kijk ik met enorm veel voldoening op terug. Maar het feit dat ik nu bij Flint beweging kan creëren in die grote transities die we nodig hebben, ja, maakt me absoluut gelukkig.
1: Jacques Buit, voorzitter van de Raad van Bestuur van Flint. Dank voor dit gesprek. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Janine Lute, directeur van de Nederlandse aardappelorganisatie, over de Pieperpiek en het feit dat er een negatieve aardappelprijs was. Abonneer je dan op de Top van Nederland om geen aflevering te missen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio.

0: is BNR Nieuwsradio.
1: BNR Business Beat.
2: De beste.
1: Op funk en soul.
0: Ga naar de BNR-app.
1: Daar vind je BNR Business Beat.

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
3: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Slovenië is een Nederlandse man om het leven gekomen tijdens een bergwandeling. Hij was met zijn gezin op de hoogste berg toen het bij het afdalen misging, meldt RTL. Hij zou zijn uitgegleden en gevallen. De Nederlander was er zo slecht aan toe dat hulpdiensten zijn leven niet meer konden redden. Planbureau CPB waarschuwt dat honderdduizenden Nederlanders hard worden geraakt door de energiecrisis. Ze hebben een laag inkomen en wonen bijvoorbeeld in een slecht geïsoleerd huis. Ook rijden ze vaker auto en betalen dus meer benzinekosten. Voor veel andere mensen in ons land vallen de gevolgen mee. Ze gaan er maar ietsje op achteruit. Om Europese grenscontroles makkelijker te maken, werkte onderzoeksinstituut TNO jarenlang aan een omstreden AI-tool, een leugendetector. Daarmee zouden grenswachters kunnen bepalen wie er met kwade bedoelingen Europa wilde binnenkomen, meldt Dagblad Trouw. Uiteindelijk heeft TNO de leugendetector niet verder ontwikkeld. En de Japanse keizer is op bezoek in ons land en koning Willem-Alexander heeft tijdens een diner de vriendschap tussen Nederland en Japan benadrukt. Die vriendschap zie je volgens de koning ook terug in de slaapkamers van veel kinderen. Een verzamelboek met Pokémon-plaatjes staat pal naast de boeken van Nijntje. Het weer van Weer Online. Opklaringen. Overdag aardig wat zon en met 27 tot 33 graden wordt het erg warm. 'S Avonds neemt de bewolking toe en kunnen er een paar stevige buien vallen. En tot zover het ANP nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De strateeg. Paul van Liemt.
4: Welkom bij De Strateeg, een journalistiek onafhankelijk programma van BNR. In samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Experts maken zich steeds grotere zorgen over de effecten van de oorlog in het Midden-Oosten op de wereldwijde voedselzekerheid. Want hoe langer de straat van Hormuz gesloten is, hoe hoger de kunstmestprijzen en hoe lager de beschikbaarheid. Hoe is ons wereldwijde voedselsysteem geregeld? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat het weerbaarder wordt? Dat ga je horen in deze aflevering van De Strateeg. Van Laura Beerkman, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies en hoofd van het Klimaatveiligheidsprogramma. En Thijs Geijer, senior sector-econoom food bij ING.
5: And every day that we have this trade closed and every day that we don't have that production back, we are building a problem for the future and we're building a problem which, as I said, we will be transferring from the energy side into many different sectors, with the food sector being a very important one.
4: Kijk, daar klinkt inderdaad de urgentie in door, Laura. Bij de sluiting van de straat van Hormuz waarschuwden verschillende experts, overigens waaronder jij natuurlijk, voor de gevaren van de mondiale voedselzekerheid. Want die gevaren zijn en waren groot. Maar waarom is die straat van Hormuz zo'n belangrijke schakel als het gaat over de voedselzekerheid, afgezien natuurlijk van het belang van kunstmest?
6: Ja, dank je, Paul. Nou, de straat van Hormuz is een bijzondere locatie, omdat het ook wel bekend staat als een maritiem knelpunt. Knelpunt, om het even goed te zeggen. En dat betekent dat een verstoring in de straat van Hormuz ook vaak verder reikt dan de regio zelf. Omdat grote stromen, olie, gas en ook grondstoffen voor kunstmest bijvoorbeeld via die corridor lopen. En daar zit hem ook net die connectie met het voedselsysteem. Want moderne landbouw is niet alleen afhankelijk van land en arbeid, maar ook heel erg van energie, kunstmest en betrouwbare logistiek.
4: En wat zijn dan concreet de gevolgen? Echt concreet een paar voorbeelden van die sluiting van de straat van Hormuz?
7: Nou, ik denk de belangrijkste, en inderdaad Paul, Laura, wat jullie ook naar voren brengen, is inderdaad rondom kunstmest. Als je dat in cijfers vat, dan is het inderdaad voor diverse soorten kunstmest, zoals die op het land kunnen worden aangebracht, een hele belangrijke ader.
4: Ja.
7: Denk bijvoorbeeld aan urea. Tegelijkertijd zijn er ook veel grondstoffen voor kunstmest die via de straat van Hormuz gaan. Bijvoorbeeld ammonium of sulfur. En daarnaast wordt veel kunstmest wereldwijd gemaakt in fabrieken waar gas wordt omgezet naar stikstofgebaseerde kunstmest.
4: Ja, als je dat weer zo op een rijtje zet, dan zie je wat een machtsmiddel, inderdaad een ongelooflijk machtsmiddel is, om die straat gewoon te sluiten. Om de mogelijkheid te hebben om dat te doen.
7: Ja, inderdaad. En dat is nog op één specifieke keten. En het is natuurlijk iets wat op veel meer ketens invloed heeft. Maar dan hebben we het nu nog over deze ene specifieke keten.
4: Ja, kun je nagaan. Nee, maar goed, voor deze keten, die is belangrijk en groot en heeft hier al veel invloed en impact. Laura, welke landen? Want dat willen we altijd weten. Welke landen wordt het hardst geraakt? Zou je een top 2 of top 3, top 5 kunnen maken?
6: Ja, het zijn veel landen. En ook meerdere regio's. Dus als je het hebt over welke regio's en welke landen, dan moet je kijken naar een samenloop van kwetsbaarheden die landen en regio's hebben. En dan begin ik even met die kwetsbaarheden, dan kan ik die regio's daarna wel noemen. Het gaat vaak over regio's en landen die een hoge afhankelijkheid hebben van voedsel- of kunstmestimport. Die veel weinig financiële en bestuurlijke buffers hebben om die klappen op te vangen. Die een lage koopkracht hebben en ook veelal worden getergd door klimaatstress of waterstress. En in die combinatie zijn ze dus niet vaak in staat om adequaat en snel met buffers of andere maatregelen te komen. En dan praat ik over met name natuurlijk regio's in fragiele contexten, zoals de Sahel, maar ook Noord-Afrika. Maar ook landen in Zuid-Azië, die zijn zeer kwetsbaar.
4: Nou ja, we zien het al als het over oorlogen gaat in algemene zin. We weten nog Soedan natuurlijk en nog steeds. Het duurde heel lang voordat daar aandacht voor kwam. Als je Lara ook de regio's hoort noemen. Ja, er zullen veel mensen denken, het is toch ver weg. Het is heel belangrijk, maar er zijn belangrijke dingen. Want wij merken hier nog vrij weinig van. Of is dat een onderschatting dan, denk je, Thijs?
7: Als je bedoelt met wij de consument die straks vanavond of morgen de boodschappen doet, dan zou ik zeggen van ja, dan merk je er op dat moment heel weinig van.
4: Onze luisteraars, zeker.
7: Ja. Als je het hebt over wij als zijnde experts en mensen die de voedingssector volgen, nou, dan is dit wel iets wat, nou, ik denk, in bijna alle gesprekken die je hebt binnen de sector wel ergens ter sprake komt. Dus daar merken we er echt wel veel van. En als je kijkt naar landen die toch wat dichterbij zijn, bijvoorbeeld een land als Australië, wat wel een belangrijke landbouwexporteur is, bijvoorbeeld van granen. Ja, daar doet de overheid ook interventies in de markt om te zorgen dat er voldoende kunstmest het land inkomt, om te zorgen dat die boeren daar in ieder geval kunnen blijven produceren.
4: Het heeft gewoon wereldwijd natuurlijk zijn invloed, dat is heel duidelijk. Maar je kunt zeggen, in deze omgeving niet. Dus veel mensen zullen denken, en ik zou zeggen, niet afhaken, mensen, want blijf luisteren, er komen nog hele belangrijke dingen naar boven. Maar vooral op dit gebied, van er zijn veel dingen en dit speelt niet. Dus altijd, terwijl je weet hoe ongelooflijk groot het is en het ons uiteindelijk ook kan raken.
7: Ja, inderdaad. En daarbij is wel zo van, als je de vergelijking maakt, en dat wordt natuurlijk ook veel gedaan met de oorlog in Oekraïne, daar zat ook een duidelijke kunstmestafhankelijkheid natuurlijk van Rusland. Maar tegelijkertijd was het direct ook een hele grote schok op agrarische grondstoffenmarkten, doordat alles wat Oekraïne te exporteren had op een moment even afgesloten was van de wereldmarkt. Dus daarin is dit wel wezenlijk anders, omdat deze regio geen exporterende grootheid is op het gebied van agri. Dus je ziet dat veel minder sterk terug direct. Maar we weten wel dat kunstmest en lager gebruik van kunstmest is iets wat resoneert en wat ook in de komende seizoenen, en daar wordt ook over gesproken, dus ook over door de Internationale Kunstmestassociatie, dat het meerdere seizoenen zijn weerslag zal laten zien in de oogsten.
4: Nee, zeker. Maar je merkt ook op verschillende redacties, en dat merk ik dan ook, krant, radio, tv, online, overal zie je dan bezoeken naar momenten om dit voor mensen duidelijker te maken, dat wil zeggen urgenter te maken, om dat woord dan toch maar te gebruiken. En dan zie je ook, dan gaat het over de komkommer, want die heeft het nodig. En de komkommer schiet in prijs omhoog, dan schieten mensen die van komkommer houden helemaal in de war, want die denken, oh, wacht even, weer een kostenpostje erbij. Zo werkt het dan toch vaak. Hoe zou je dat kunnen, het is misschien wel de moeilijkste vraag om te stellen ook, maar hoe kun je dit doorbreken? Om mensen er toch bij te betrekken en aan te geven dat het zeker op termijn een groot verhaal is?
7: Omdat het, en dat hebben we ook afgelopen begin van het jaar, hebben we aan de Europese consumenten ook uitgevraagd van, nou, wat is nu je voornaamste zorg? En dan zijn stijgende prijzen, met name van voeding, dat is de voornaamste zorg aan het begin van dit jaar. Dus dat was nog voor de oorlog in Iran, voor Europese consumenten.
4: Ja,
7: ook in Nederland, ook in Duitsland, ook in Spanje. Dit is iets wat ervoor zorgt dat die prijzen van voeding, waarvan we met z'n allen aan het begin van het jaar ook hoopten van, nou, laat die prijsstijging in ieder geval wat afzwakken, voor een langere tijd weer net een knikje omhoog krijgen. En dat is heel lastig om concreet te maken van, oh ja, dat is 0,1, 0,2, 0,3% in dit jaar of in volgend jaar. Maar het is wel iets wat dus geleidelijk doorcijpelt en iets wat voor aan het begin van dit jaar al de voornaamste zorg was van consumenten.
8: Nee, dat is een goed verhaal, want het tikt natuurlijk voortdurend aan ook. Hè. Dan denk je, inflatie, ja, dat zijn de brandstoffenprijzen. Maar kijk hier nog eventjes naar het boodschappenmandje. Tenminste, dat waren de laatste berichten toen van alle banken. Dat zijn de cijfers ook. Dat viel dan mee naar verhouding, maar dit gaat natuurlijk ook omhoog. En dat willen we niet, dat kunnen we zelfs ook niet hebben.
7: Het zal per huishouden verschillen, denk ik, of we kunnen hebben. Daar moeten we ook, denk ik, eerlijk in zijn. Als je ziet wat voor spaartegoeden Europese huishoudens hebben opgebouwd de afgelopen jaren, dan zijn er heel veel huishoudens die ook een buffer hebben. Ja. Dus er zijn heel veel huishoudens die het zeker kunnen hebben. Maar in Europa zijn er ook heel veel huishoudens die inderdaad wel heel veel moeite hebben om nu met de huidige prijsniveaus rond te komen.
8: Als je kijkt naar voedselzekerheid wereldwijd, en ook dat is ook een hele brede vraag, maar toch even, Laura had het ook over verschillende regio's, maar als je kijkt wereldwijd, hoe is het gesteld met die voedselzekerheid? Want er waren altijd mensen, dat merkte je een jaar of 10 geleden, ja, honger is uit de wereld, dat bestaat niet meer.
7: Ja, helaas zijn we daar niet. Nee. Dat mogen duidelijk zijn. Ik denk wel ook als je daar de vergelijking maakt met het begin van de oorlog in Oekraïne en met voorgaande crisissen waarin voedselprijzen echt omhoog schoten. En dat is denk ik ook goed in kaart gebracht door verschillende organisaties. Sommige condities zijn in ieder geval tot op heden wel wat gunstiger dan dat ze een paar jaar terug waren en bijvoorbeeld ook in 2010, 2012. Dus ja, op het geopolitieke vlak hebben we een enorme schok. En dat zorgde echt wel voor, dat is echt heel ongunstig voor prijsontwikkelingen. Maar we hebben gelukkig op dit moment de luxe dat voor veel grote basisgewassen, eigenlijk de wereldwijde voorraden, dat die best goed gevuld zijn. Of dat die goed gevuld zijn. En dat maakt dat de zorg in markten, dus agrarische grondstoffenmarkten, nog relatief beperkt zijn. Want we hebben in ieder geval nog pakhuizen vol op verschillende plekken in de wereld waar we uit kunnen putten. En dan daarnaast zijn nog een aantal andere factoren die zijn ook gunstig, maar dit is een hele relevante en belangrijke.
8: Dit is een belangrijke. Maar als het gaat, Laura, nog één dingetje. Als het gaat over boeren in arme landen die achter het net vangen, dat wordt ook altijd geroepen. Dan hebben we het meteen over het mondiale voedselsysteem. Daar kun je denk ik wat meer over zeggen.
6: Ja, en ik wil even toch wel aanvullen op jouw eerdere vraag van hoe zit het nou met wereldwijde honger en voedselzekerheid? Nou, dat is ook echt enorm verslechterd eigenlijk de afgelopen 10 jaar. En dat heeft alles te maken ook weer met de interacties tussen voedselzekerheid en conflict bijvoorbeeld. En klimaat en waterstress. Je ziet dat acute honger wereldwijd door conflict met name wordt aangedreven. En dat 70% van de acuut voedselonzekere mensen al in fragiele of conflict getroffen contexten leeft. Maar goed, als je dat inderdaad doortrekt naar bredere, hè, ook naar Europa en Nederland, en hoe zit dat nou met dat bredere voedselsysteem, dan moet het denk ik wel gewoon heel duidelijk stellen dat dat een heel netwerk is. Het gaat niet om alleen de boer en het bord, om het zo maar te stellen. Het gaat echt om alle elementen en activiteiten die te maken hebben met de productie, de verwerking, de distributie en de consumptie van voedsel. Inclusief die effecten die hiervan voelbaar zijn op het milieu, de economie en de menselijke gezondheid. Dus dat is heel complex en heel breed. En als je het vanuit dat oogpunt bekijkt, dan zie je ook direct waarom Nederland, die dus wel heel sterk is in de doorvoer en de logistiek, maar ook daadwerkelijk heel afhankelijk is van een betrouwbare aanvoer van de inputs die dus ook noodzakelijk zijn om die verwerkende industrie dus overeind te houden bijvoorbeeld. En daar zit hem echt een grote zorg. En dat vertaalt zich door uiteraard wereldwijd weer naar allerlei prijsstijgingen die ook uiteindelijk onze consument bereiken. Maar het gaat ook over onze economie en ook op onze positionering als groot landbouwmacht. We zijn de tweede wereldexporteur die hierdoor geraakt wordt.
8: Jazeker, want even nog meer bij jou dan, Thijs, over Nederland. Toch de tweede grootste netto-exporteur, denk ik. Dan denk je, nou, keurig de touwtjes in handen. Maar je wordt hier uiteindelijk door geraakt. En dan krijgen we toch weer met die lange termijn te maken. Dan kunnen we het zo nog over hebben. Dat altijd moeilijk is, dan ligt het wel iets verder weg. Maar toch, wat is dan de positie van Nederland als je zo sterk bent? Heb je dan echt de touwtjes in handen?
7: Misschien nog even over die positie. Ik denk voor die positie zeg maar in de top drie van wereldwijde landbouwexporteurs. Nou, daar zou ze, dat is heel mooi om Nederland voor te tekenen. Ik denk voor het WK zouden we daar ook wel vooraf voor tekenen. Waarschijnlijk als we ergens in die top drie zouden komen in de finale.
8: Wij doen het duidelijk wanneer we dit opnemen. We praten nu 1 dag voor het WK begint.
7: Ja. Tegelijkertijd hebben we die touwtjes in handen. Dat is natuurlijk ook de vraag van wie... Over wie hebben we het dan? Hebben we het dan over de Nederlandse overheid? Want dit is natuurlijk de markt die die stromen beheerst. En op Nederlands grondgebied ligt er opgeslagen, wordt er doorgevoerd. Dus als Nederlandse overheid aan zich heb je daar niet zo heel veel directe regie op. Veel van die stromen zijn ook bestemd voor onze buurlanden... of komen vanuit onze buurlanden, gaan via Nederland weer ergens anders de wereld in.
8: Maar gewoon doorvoerhaven.
7: Ja, zeker. Dus we zijn inderdaad mede zo'n grote exporteur... omdat we heel veel wederuitvoer doen... doordat we toevallig zeg maar, geografisch deze ligging hebben.
8: Maar ja, het verhaal is zo groot natuurlijk dat het uiteindelijk ook... en dat is zeker vanuit de HCSS-oogpunt denk ik van belang ook, Laura... in hoeverre wordt voedselzekerheid als strategisch wapen ingezet? Want dan zie je meteen ook hoe belangrijk het is.
6: Ja, voedselzekerheid wordt zeker als een strategisch wapen ingezet. Met name dus in conflictgebieden. En gebieden waar voedsel niet vanzelfsprekend beschikbaar is. Dus in tijden waarin dus die verdeling van die voedsel een uitdaging is... want ik ben het wel eens, kijk, er wordt genoeg voedsel geproduceerd wereldwijd. Dus in principe is er geen acuut voedselproductie. Tekort. Maar de verdeling van dat voedselvraagstuk is volstrekt ongelijkwaardig. En dan krijg je schaarste en dan krijg je dus ook de behoefte van sommige partijen om daar misbruik van te maken. En dan krijg je dus inderdaad het fenomeen, het gebruik van voedsel als wapen.
8: Ja, daar moeten we niet van opkijken ook op een of andere manier dat uit de hoge hoed wordt getoverd. Want ik bedoel, om de zoveel tijd gebeurt. En dit is natuurlijk een heel zwaar wapen als je dit gaat inzetten. Maar dit gaat gebeuren. Ik denk heel veel mensen dat ontkennen. Ach nee, wij praten er nu over. En straks over een jaar is er een andere situatie. En dan kan dit gewoon gebeuren.
6: Ja. Nou ja, dat is dus ook gebeurd met Oekraïne en Rusland. Dat Rusland ook die oorlog aangreep om dus de export van granen en kunstmest van Oekraïne te belemmeren. Wat dus ook weer een impact heeft gehad op de wereldmarkt van graan.
8: Nee, zeker. Dat is denk ik het meest in het overspringende laatste voorbeeld. Maar nu met die sluiting van de straat van Hormuz gaat ervan uit dat dit nog een tijdje doorgaat. Daar kunnen ook nog rare dingen gebeuren of niet. We willen niemand bang maken, in tegendeel. Maar we willen ook niet blijven slapen. We willen weten wat er aan de hand is.
7: Ja, daar denk ik dat inderdaad dat verdelingsvraagstuk... wat hier ook mee samenhangt, zeker op het gebied van kunstmest... dat heel nadrukkelijk naar voren komt. Nou, ik noemde al Australië, maar tegelijkertijd was vorige week... een grote missie vanuit Brazilië in China. Kunstmest is een enorm belangrijk onderwerp wat daar ook op tafel was. Omdat Brazilië enorm afhankelijk is van kunstmestimport... voor de grote eigen agrarische sector... die vervolgens weer exporteert naar overal in de wereld... waaronder aan China, dus daar is ook een wederzijdse afhankelijkheid... Maar er zijn zeker landen die in staat zullen zijn... om te zorgen dat er voldoende kunstmest voorhanden is. Maar er zullen ook landen zijn inderdaad waar dat niet het geval is. Maar de grote exporterende landen... is natuurlijk het economische belang ongelooflijk groot... om te zorgen dat die boeren die toegang wel houden.
8: Laura, ik ga met jou meteen door. Is oorlog op dit moment het grootste gevaar voor de voedselzekerheid? Je noemde eerder al Oekraïne natuurlijk zojuist ook als van belang. Of blijven dat toch de extreme weeromstandigheden... als je die twee naast elkaar zet?
6: Ja, we praten over grote problemen.
8: Ja, zeker.
6: Ik denk op korte termijn zijn conflicten wel het meest disruptief. Dus je ziet dat als er conflict is... of als er bepaalde effecten direct ervoor zorgen... dat mensen niet meer veilig in hun omgeving kunnen functioneren... en daardoor ook moeten vertrekken of op een andere manier niet meer... op een normale manier zich kunnen voortzetten in het dagelijks leven... dat heel veel onzekerheid brengt. En dus ook ervoor zorgt dat er acute voedseluitdagingen ontstaan. Omdat mensen zich verplaatsen... of omdat ze op een andere manier niet meer toegang hebben tot voedsel. Dus ik denk dat conflict wel de korte termijn grootste uitdaging is. En dan speelt klimaat en waterschaarste en andere wat meer slow onset of langer termijn factoren als een extra risicomultiplier, zoals we dat noemen. Als dat ook aanwezig is, dan zul je zien dat die negatieve spiraal veel sneller tot fragiliteit en ook meer instabiliteit gaat leiden.
8: Ja, denk jij dat ook, Thijs? Die extreme weeromstandigheden, zeker op lange termijn, en die termijn is niet zo extreem lang, daar hebben we niet over 40, 50 jaar, dus dichterbij, dat dat een hele belangrijke, bijna bepalende factor is?
7: Zeker, en dit is ook wel iets waar de Europese Unie heeft in ieder geval volgens mij zeker sinds 5 jaar ook een aparte werkgroep van experts die op dit thema bij elkaar komt. En die worden ook regelmatig gepolst van, oh, jullie als experts, nou zeg het maar, wat zien jullie als belangrijkste risico?
8: Ja.
7: En daar staat weer een klimaat, staat daar gewoon inderdaad altijd hoog. Omdat dat wel een factor is. Nou, we hebben droogte in Spanje, heel dicht, zeg maar, dat is heel dichtbij, of aan het begin van het jaar enorm juist nat. Ja, het is wel ook de combinatie van oorlog waar, als dat inderdaad in een bepalende regio is, of in een regio die voor de wereldwijde voedselvoorziening niet zo relevant is, en ook droogte of juist heel veel wateroverlast waar. Ja, als je die combinatie hebt van dat allebei op een plek gebeurt die cruciaal is voor de wereldwijde voedselvoorziening, dan heb je het pop aan het dansen.
8: Goed, we hebben natuurlijk gehad over die gevaren. Zeker als je de pop aan het dansen krijgt, dan moet je oppassen. Maar waar liggen de kansen? Want het is ook van belang om dat ook goed in kaart te brengen. Waar liggen de kansen als het gaat over voedselzekerheid?
7: Ik denk voor de sector aan zich, dus de voedsel- en agri-sector, is denk ik de voornaamste kans dat het ook hen echt nog beter in staat stelt om hun boodschap naar buiten te brengen van, ja, maar wij zijn wel cruciaal, dus we moeten onderdeel zijn van beleidsvorming die gaat over, zijn we in staat om schokken te doorstaan? Dus dat geeft hen natuurlijk een heel duidelijk tastbaar argument om een belang naar voren te brengen.
8: Ja, en als je dat wilt doen, een belang naar voren brengen, dan gaat het op een goede manier natuurlijk over beleid. Dat hebben we nodig. Beleid en uitvoering hand in hand, maar beleid, daar begint het dan mee. En dan heb je bijvoorbeeld een nationale voedselstrategie nodig. En ik dacht, nou, even zoeken hoe die er in Nederland uitziet. Dan kun je lang zoeken, want die is er niet. Die is bijvoorbeeld wel in het VK. Daar kunnen we trouwens daar ook nog iets over zeggen. Misschien in midden positieve zin, Laura. Maar waarom is die er niet? Waarom heeft Nederland geen voedselstrategie?
6: Ja, dat is een goede vraag. Dat is een
8: tijd ook.
6: Dat is een ingewikkelde uitdaging. Nederland heeft zich natuurlijk ook de afgelopen jaren vooral gefocust op binnenlandse toch uitdagingen. En wat minder op grotere vraagstukken zoals de mondiale voedselzekerheid. Als het gaat om de politiek in ieder geval. Maar er is wel degelijk is er energie op dit onderwerp. En ik heb ook door gesprekken die ik heb gevoerd wel begrepen dat er deze zomer nog een strategische voedselzekerheidsagenda naar buiten gaat komen. Waarin dus ook een visie verder ontwikkeld gaat worden van hoe Nederland zich moet positioneren in een wereld die toch geopolitiek wat ingewikkelder is geworden. En dat komt ook voort uit een advies, vermoed ik, van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, AIV. Dat heet Voedselzekerheid in een wankele wereld. En daar zijn hele concrete ook wel aanbevelingen gemaakt om Nederland toch weer op het spoor te krijgen van hoe zorg je ervoor dat je dus echt vanuit die Nederlandse positie een goede bijdrage kan leveren.
8: Ja, dat is wel belangrijk nieuws. Je hebt gelukkig goede bronnen, dus je gaat ervan uit dat dit gewoon doorgaat. Laten we zeggen dat binnen afzienbare tijd, dus binnen een jaar, dat er gewoon een nationale voedselstrategie ligt. En dat er ook dus sowieso aandacht voor komt, maar dat we dan ook weten hoe we zullen moeten handelen. Wat in ieder geval de richting van de beweging gaat worden.
6: Ja, ze hebben het over een agenda, dus of het een visie wordt, dat is nog even afwachten. Maar ik heb wel begrepen dat, kijk, de kernboodschap, denk ik, die eruit gaat komen, is voedselzekerheid en open handel. Iets waar Nederland natuurlijk voor staat, kan wederzijds versterkend werken. De vraag is, is Nederland en zijn wij nu op zo'n manier gepositioneerd dat dat ook daadwerkelijk het geval is? En ik denk dat dat antwoord op dit moment nog negatief is. Want we zijn nog onvoldoende eigenlijk berust om dus die kwetsbaarheden in die keten, namelijk voornamelijk dus op input als het gaat om kunstmest en maar ook om veevoer en andere zaken waar we heel veel van importeren en verwerken. Als we die afhankelijkheden beter kunnen spreiden, dus we moeten veel meer nadenken over like-minded landen, waar we ja, toch betere handelssamenwerking mee krijgen. En ook dus die risico's verminderen als het allemaal geconcentreerd is in een aantal landen. Dus dat. En ik denk ook dat je moet gaan nadenken over hoe je dus die positie op lange termijn gewoon stabiel houdt. En dat vraagt dus ook om veel meer innovatie op dit punt. Datagedreven, landbouw die dus ook in gebieden waar er heel veel kwetsbaarheden zijn beter en op schaal kan worden gedeeld. Het gaat om proactieve voedseldiplomatie, waar wij denk ik nog veel meer mee kunnen. En het gaat, als je kijkt naar het binnenland en ook in Europa, over hoe kunnen we onze strategische autonomie en voedselvoorraden op zo'n manier inrichten dat we zelf minder last hebben van die schokken die mondiaal plaatsvinden.
8: Ja, er zijn nogal wat vragen die voorliggen natuurlijk. En we kunnen leren van het recente verleden. Niet voor niets dat je ook dus eerder Oekraïne aanhaalde. Dan kun je toch kijken hoe het toen is omgegaan met voedselzekerheid. Dus hoe zijn overheden daarmee omgegaan? Wat hebben ze toen gedaan?
6: Ja, ze hebben toen in eerste instantie, en wellicht dat Thijs dat ook kan aanvullen als het gaat om die prijsschokken, hebben ze gewoon heel erg gekeken van hoe kunnen we verzorgen dat die schok gewoon gedempt gaat worden. En hoe kunnen we die wereldmarkt op een manier ondersteunen, zodat dat die aanvoer stabiel blijft. Dus ook kijken naar andere markten en andere routes om die kunstmest tekorten, om die dus te vervangen.
8: Nou, Thijs, ga je gang. Je mag aanvullen.
7: Ja, ik denk dat ten tijde van die schok natuurlijk ook heel nadrukkelijk werd gekeken van, maar als het niet over zee kan, kan het dan over land? Dus dat er heel veel gedaan is om inderdaad voedselstromen vanuit de Oekraïne over land of zeg maar via binnenvaart in ieder geval richting Europa en richting afzetmarkten te laten gaan. Dus dat is denk ik een heel concreet voorbeeld en laat ook zien, en dat zie je nu natuurlijk ook in het Midden-Oosten, dat allerlei routes over land of via pijpleiding in één keer veel belangrijker worden om toch maar te zorgen dat er geëxporteerd wordt. Want dat is ook zo, als prijzen omhoog schieten, dan is er ook meer een incentive voor bedrijven om te kijken van, iets wat eerder niet haalbaar is, is nu in één keer wel haalbaar, dus laten we ervoor gaan.
8: En tot zover deze aflevering van De Stratege op de Radio. Wil je de hele aflevering beluisteren, ga dan naar je podcast-app. Ik dank Thijs Geijer, senior sector-econoom food bij ING, en Lara Beertman, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies en hoofd van het Klimaatveiligheidsprogramma.
9: Is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
3: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Slovenië is een Nederlandse man om het leven gekomen tijdens een bergwandeling. Hij was met zijn gezin op de hoogste berg toen het bij het afdalen misging, meldt RTL. Hij zou zijn uitgegleden en gevallen. De Nederlander was er zo slecht aan toe dat hulpdiensten zijn leven niet meer konden redden. Planbureau CPB waarschuwt dat honderdduizenden Nederlanders hard worden geraakt door de energiecrisis. Ze hebben een laag inkomen en wonen bijvoorbeeld in een slecht geïsoleerd huis. Ook rijden ze vaker auto en betalen dus meer benzinekosten. Voor veel andere mensen in ons land vallen de gevolgen mee. Ze gaan er maar ietsje op achteruit. Om Europese grenscontroles makkelijker te maken, werkte onderzoeksinstituut TNO jarenlang aan een omstreden AI-tool, een leugendetector. Daarmee zouden grenswachters kunnen bepalen wie er met kwade bedoelingen Europa wilde binnenkomen, meldt Dagblad Trouw. Uiteindelijk heeft TNO de leugendetector niet verder ontwikkeld. En de Japanse keizer is op bezoek in ons land en koning Willem-Alexander heeft tijdens een diner de vriendschap tussen Nederland en Japan benadrukt. Die vriendschap zie je volgens de koning ook terug in de slaapkamers van veel kinderen. Een verzamelboek met Pokémon-plaatjes staat pal naast de boeken van Nijntje. Het weer van Weer Online. Opklaringen. Overdag aardig wat zon en met 27 tot 33 graden wordt het erg warm. 'S Avonds neemt de bewolking toe en kunnen er een paar stevige buien vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
5: Een leven lang ontwikkelen, het is een belangrijke pijler in het regeerakkoord van het huidige kabinet. En de ambitie is duidelijk. Mensen moeten blijven groeien om wendbaar en inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Steeds meer organisaties maken daar serieus werk van en zoeken manieren om ontwikkeling onderdeel te maken van het dagelijkse werk. Ik ben Nigaio Wijnen en naast mij staat zoals elke week vaste recruitment- en arbeidsmarktexpert Arjan Elbers. En te gast Mark Koenen, managing partner bij Unlock. En Niels Gerritsen, manager talent and development bij Vermaat. Niels, wat betekent LLO voor Vermaat?
6: Nou, ik denk best wel veel. Logisch ook, denk ik, in de huidige tijd. We doen daar ook veel aan. Hartstikke tof om er ook hierover te mogen praten.
5: Wat doen jullie concreet?
6: Ja, ik denk, ik zat na te denken over wat betekent een lang leven ontwikkelen nou binnen Vermaat. Maar ik kan het denk ik beter uitleggen aan de hand van gewoon een praktijkvoorbeeld. Collega Sander bijvoorbeeld, 15 jaar geleden binnengekomen als ervaren chef. Hielp ons bij opstarts van nieuwe restaurants. Maar kwam er eigenlijk tijdens die opstarts achter hoe waardevol het was om tegelijkertijd bij die opstarts ook mensen te ontwikkelen. En hoeveel vraagstukken daar op culinair vlak ook lagen. En hij heeft dat eigenlijk vanuit de ondernemersgeest binnen Vermaat beetgepakt. En gezegd, wat als we nou een eigen koksopleiding opzetten? En uiteindelijk is dat uitgegroeid naar een echte volwaardige inhoudelijke mbo-opleiding binnen het bedrijf. En hij gaat volgende week zijn 300ste mbo-diploma uitreiken.
5: Wat een mooi voorbeeld. Daar gaan we straks verder over praten. We gaan eerst even naar het nieuws over werk, Arjan. Gigplatform Temper wordt toch aangemerkt als uitzendbureau.
7: Ja, eigenlijk een hele bijzondere case. Temper is een platform waar klussen op staan. Oftewel gigs noemen we dat ook wel. Ja. En de vakbonden FNV en CNV spanden jaren geleden terug al een rechtszaak aan tegen Temper. Die bonden zijn namelijk van mening dat de mensen die werken via het platform geen ZZP'ers zijn, maar uitzendkrachten.
6: Ja.
7: En in eerste instantie verloren FNV en CNV de zaak en het voordeel van Temper. Dus er werd geoordeeld, het zijn zelfstandigen. Het zijn geen uitzendkrachten. Maar in hoger beroep heeft het gerechtshof in Amsterdam deze week besloten dat gigplatform Temper toch wordt gezien als uitzendclub. En dat is heel opvallend.
5: En wat is nu dan anders aan het oordeel van de rechter voorheen en de recente uitspraak?
7: Ja, dan krijg je echt de hele juridische interpretatie van wat is nou de rol van dat platform? Is het een platform als ja, platform of zijn het echt intermediairs? En wat is de rol van de werknemer? Zijn zij zelfstandig? Mogen zij zelf over hun tarief onderhandelen? Of worden ze toch gezien als werknemer? En dan zie je ook hoe fijn gevoelig dat het is. Want de ene rechter zegt, ja nee, het zijn gewoon zelfstandigen. Maar gisteren werd, of eergisteren werd er dus gewoon besloten, nee, het zijn wel degelijk uitzendkrachten. En dat kan Temper ook een hoop problemen opleveren.
5: Want een kopje onder?
7: Nou, het mogelijk gevolg is dat er serieuze loonvorderingen gaan komen op vakantiedagen en vakantiegeld. Dus die je als werkgever af had moeten dragen aan die mensen. En ik ken de financiële situatie van Temper niet, dus ik weet niet of ze gewoon goed doorgaan of ondergaan. Alleen een vergelijkbaar platform in de zorg is eerder ten onder gegaan nadat zij ook als intermediair werden bestempeld.
5: Wat zegt jouw gut feeling als expert? Is het een platform of is het gewoon een uitzendbureau?
7: Als ik kijk naar de waarde die zij leveren, denk ik dat het eerder een platform is dan een intermediair.
5: Oké, dan hoop ik dat de FNV deze in cassatie niet wint. En dan volg ik jou erin. Bij FNV blijven we dan en dan komen weer stakingen aan.
7: Ja, ze hebben gedreigd met stakingen bij Ethos en Kruidvat. En natuurlijk voor een betere cao. Medewerkers van die drogisterijketens die dreigen te gaan staken. En dat komt vanuit FNV Handel. De vakbond is niet tevreden met het loonbod van de werkgevers wat er op tafel ligt in verband met de nieuwe cao. En ze hebben namelijk 4,5% geboden als werkgevers. Maar, zeggen die bonden, ja, die medewerkers betalen deze verhoging grotendeels zelf. Want tegelijkertijd willen die werkgevers de zondagtoeslag halveren van die medewerkers.
5: Een soort sigaar uit eigen doos.
7: Ja, kan ik me voorstellen.
5: Oké, dan naar echt serieus nieuws. Arjan, en één vraag voor jou als voetbalexpert, als top Ajaxiet. Noem één groot Europees land, een topland, wat dit jaar niet aanwezig is op het WK. Je hebt 3 seconden.
7: Dat kan ik je niet vertellen.
5: Nou ja, ga dan maar de inhoud in. Okay. WK voetbal, wat heeft dat te maken met werk?
7: Ja, wij vragen ons natuurlijk af, joh, WK voetbal, een heel groot event, maar hoe beïnvloedt dat nou onze wereld van werk? Ja, we hebben eigenlijk niet in de gaten hoeveel invloed zo'n voetbal-WK heeft. Nou, denk bijvoorbeeld aan de horeca. Dus de openingstijden worden verruimd. Dus we hebben daar meer mensen nodig. Maar dat werkt nog veel verder door. Dus ook mensen in beveiliging, taxichauffeurs, bezorgers, evenementenmedewerkers, et cetera, et cetera. De keerzijde van datzelfde WK is dat er misschien wel wat economische winst wordt ingeleverd, omdat mensen die 's avonds en 's nachts naar wedstrijden zitten te kijken, 's morgens een beetje gaar zijn als we op het werk komen en daardoor wellicht wat minder productief zijn.
5: Daarover praten we verder met Jannes van der Velde van werkgeversvereniging AWVN. Hallo Jannes. Hoi.
8: Dag, goedemiddag.
5: Weet jij het antwoord op de vraag? Want ik heb gehoord dat jij ook een voetbalkenner bent. Welk topland, Europees topland, is dit jaar niet aanwezig op het WK, waar ze natuurlijk wel hadden moeten zijn, zoals altijd.
8: Nou, ik vrees dat je mij schromelijk overschat. Want ik heb er helemaal geen verstand van. Ik weet het echt niet.
5: Oké, nou dan gaan we ook met jou de inhoud in. Hoe moeten werkgevers nu omgaan met dit WK? Er zijn wedstrijden tot diep in de nacht. Mensen komen moe op hun werk. Voordelen, nadelen. Help eens.
8: Ja, in feite is dat heel eenvoudig. Je moet het er met elkaar even over hebben. En dat kun je beter vooraf doen. Er zijn natuurlijk veel werknemers die, ja, die wedstrijden in de nacht willen volgen. Zeker als Nederland een ronde verder is, zo heb ik begrepen. Dan wordt het echt een nachtwedstrijden. Ja, dan moet je het even over hebben. Het kan natuurlijk zijn dat als het heel laat in de nacht wordt, de mensen die halen de hele nacht door. Ja, dan moeten ze echt maar een dag vrij nemen als ze de volgende dag niet kunnen werken. Dat kunnen ze zelf ook aangeven. Eigenlijk is het heel simpel. Je hebt een arbeidscontract met elkaar. Daarin staat dat die werkgever een salaris betaalt en dat die werknemer daarvoor een bepaalde prestatie moet leveren. Nou, kan hij dat niet, dan is er een uitzondering. En die uitzondering kan bijvoorbeeld zijn dat die werknemer een vrije dag neemt. Want daar heeft hij vrije dagen voor. Dus in die zin is het helemaal niet zo moeilijk. Je kunt natuurlijk ook met elkaar afspreken dat van beide kanten wat flexibiliteit wordt betracht. Heel veel mensen werken tegenwoordig
5: flexibel. Jannes, wat adviseer jij? Wat is goed voor een werkgever om te doen?
8: Nou, eerst maar eens even polsen of zich mogelijk problemen voordoen. Want we moeten ook niet vergeten, dat is een kleine kanttekening bij al het enthousiasme over het WK. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die het niet volgen. En die dus ook niet die nacht zullen doorhalen. Ik vermoed zelfs dat dat wel een meerderheid is. Dat is mensen die er niet voorop blijven. Ja, dus je moet als werkgever eerst eens even inventariseren of zich mogelijk een probleem gaat voordoen. En vervolgens ga je met die werknemers ga je afspraken maken.
5: Helder,
8: Jannes. Als mensen willen doorhalen 's nachts, ja, dan is het hun verantwoordelijkheid.
5: Super, nou, advies klinkt als houd simpel. En ik denk dat ik vannacht op zoek ga naar een Braziliaanse kroeg. Want vannacht staat Brazilië Haiti op het programma. Heerlijk, dankjewel. Jannes van der Velde, AWVN. Dankjewel.
2: Nicaio Wijnen en Arjan Elbers.
5: Een leven lang ontwikkelen staat hoog op de agenda van het kabinet. Maar hoe geef je daar als organisatie echt invulling aan? En hoe zorg je dat medewerkers blijven meegroeien? Daar praten we over vandaag hier met Mark Koenen, managing partner bij Unlock. En Niels Gerritsen, manager talent and development bij Vermaat. Niels, Vermaat kennen we als horecabedrijf. Jullie zitten ook in ziekenhuizen, musea, evenementen. En er werken zo'n 10.000 mensen bij jullie. Hoe passen jullie LLO toe?
9: Ja, nou, je vorige vraag was makkelijker. Dat was Italië natuurlijk, als plan.
7: Eindelijk weten we het.
9: Nou, ik denk hoe we het toepassen. Ik denk op heel veel verschillende manieren. Maar ik denk als ik puur kijk naar Vermaat en bijna 50 jaar relevant. Ja, dan zie je dat we het toch vooral moeten hebben van culinair. Hè, van goed kunnen koken, ons best verkochte product. Koffie en gastvrijheid. En wat we eigenlijk gedaan hebben de afgelopen jaren is heel erg gekeken in de organisatie. Welke senior collega's hebben daar veel ervaring in. Zouden het tof vinden om dat te delen met de Next Gen. En daarmee eigenlijk een platform te creëren. Hè, zodat zij didactisch onderlegd via onze academy uiteindelijk een nieuwe generatie op kunnen leiden. En ik denk dat dat een van de vormen is die het meest rechtstreeks bijdraagt ook aan onze groei en wat we natuurlijk dagelijks doen en waar we vooral ook goed in moeten blijven.
5: En nu draagt dit bij aan jullie groei, dus dan kijk je nog steeds als organisatie van oké, wij zijn Vermaat en wat zien we dat mensen of na een tijdje uitgeblust raken of dat wij als organisatie veranderen, dus ik wil dat mijn mensen meegroeien voor onze, voor mijn groei, hè, dus voor Vermaat. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen zich dusdanig willen ontwikkelen dat ze klaar zijn voor de arbeidsmarkt, ook buiten Vermaat. Want als jullie besluiten om op een dag de hele keuken te automatiseren, wie weet kan dat over een tijdje, dat die mensen dan ook klaar zijn om elders aan de slag te gaan, misschien wel in een totaal andere rol. Hoe kijken jullie daarna?
9: Ja, dat snap ik. Ik denk dat ons geluk is geweest dat we in een aantal locaties 300% gegroeid zijn. Hè, in de afgelopen 10 jaar, ook in medewerkersaantallen. Dat heeft ervoor gezorgd dat we in heel veel verschillende segmenten van de horeca nu actief zijn. Hè, dus een concreet voorbeeld daarvan is, als je bijvoorbeeld in je 20e jaren in een leisure-omgeving werkt met veel avondhoreca, dan kan het zomaar zijn dat je rond je 30e een gezin sticht. En dan kan bijvoorbeeld de bedrijfshoreca weer.
0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkel.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Continu over de ontwikkelbaarheid van alle mensen. En niet alleen kunnen we iemand binnenhalen en die geven een opleiding tot kok of tot dienstverlener. En nu heb je een nieuwe baan. Maar eigenlijk de ontwikkelbaarheid van die mensen die continu doorloopt. Ja. Dat hebben wij gewoon nodig, omdat werk zo snel verandert.
3: Mark, met Unlock helpen jullie bedrijven met die ontwikkeling? Corporate bedrijven, misschien wel bedrijven zoals Vermaat. Waar is op dit moment behoefte aan? Dus wat haal je uit de markt waar behoefte aan is?
4: Ja, dankjewel Nigayo. Er zijn zoveel oplossingen in de markt. Hè? En zoals Arjen zegt, die continue ontwikkeling die is key. En er zijn e-learning platformen. Je kan gecoacht worden, je kan getraind worden. Bedrijven zetten opleidingscatalogussen neer. Maar wat is ontwikkelen? Ontwikkelen is eigenlijk heel vaak voor een organisatie belangrijk in de manier waarop mensen nieuw gedrag ontwikkelen. Dus hoe gaan ze meer klantgericht werken? Hoe gaan ze meer AI adopteren? Hoe gaan ze meer innoverend zijn? Meer ideeën op tafel leggen? Meer feedback geven? Dat soort professioneel gedrag, dat vergt dat mensen oefenen. En dus wat ik vaak mis in de oplossingen die er in de markt zijn, is dat het... Het zijn kosten, mensen moeten iets doen, maar er wordt niet gekeken naar de daadwerkelijke impact morgen op de werkvloer. Dus wat doen mensen morgen anders? Daar is denk ik heel veel behoefte aan. En dat is nog niet zo eenvoudig om zo'n cultuur te creëren.
3: Hoe faciliteer je dat? Want dan voelt het ook een beetje net als heel veel bedrijven met D&I omgaan of met allerlei dingen. Dan heb je een D&I coach en dan kun je dat afvinken en dan kun je weer lekker naar de borrel.
2: Zo'n KPI.
3: Een KPI en dan en door. Maar ja, LLO, dat is nu hot, want het staat in het regeerakkoord. En ook omdat het kabinet dan eigenlijk het opleiden van die mensen lekker bij de bedrijven laat. Maar hoe implementeer je dit nu, Mark, op een manier die... sustainable is, duurzaam, waardoor het echt werkt.
4: Ja, en dat zie je vaak, dat oplossingen om dan feedback te gaan geven of ondernemend te worden, die worden in een kunstmatige omgeving gedaan. Dan krijgt iemand een feedbacktraining, komt hij de volgende dag op zijn werk, probeert op een andere manier iets te zeggen en iedereen zegt, wat doe je raar, ben je soms op training geweest? Zo gaat dat.
3: Ja, bij Vermaat komt iemand de dag daarna naar zijn werk en die maakt eerst gewoon een ruk cappuccino en die kan nu iets heel moois met latte art. Dus dat is dan de upside. Maar ik begrijp je, ga door.
4: Ja, dan zegt hij, dan ben je goed bezig en dat moet gestimuleerd worden. Maar waar het om gaat, is dat als mensen dus in een team zitten waarin één type gedrag gemotiveerd moet worden of meer van worden laten zien, dat als ze dat samen doen en ook delen over, ik ga jou nu feedback geven, jij gaat mij nu feedback geven, dat gaan we morgen doen. En overmorgen gaan we samen vragen aan elkaar, hoe heb jij mij nou ervaren? Zodat in die omgeving, niet in die kunstmatige omgeving van een training of met een coach, dat je echt in het werk dat integreert. En daar heb je een heleboel ingrediënten nodig. Die weten we uit psychologisch onderzoek. Als je die zaken zoals psychologische veiligheid en non-violent communication, als je mensen daar kennis voor overdraagt en vervolgens zorgt dat ze gaan oefenen, dan krijg je resultaat. En het liefst gekoppeld aan doelstellingen van een team of een organisatie. Want anders blijft het dus weer iets in die kunstmatige omgeving. Mensen in je omgeving begrijpen het niet en je gaat niet oefenen. En we weten dat oefenen in kleine stapjes dat resultaat oplevert.
3: En de bedrijven die jij begeleidt of die je hiermee helpt, komt daar het verzoek van LLO juist vanuit de directie? Dus zeggen zij, Mark, help ons, want? Of komt het meer vanuit de werkenden, de collega's die zeggen van, joh, ik moet iets, want ik wil verder binnen dit bedrijf of elders?
4: Nou, de vragen om te ontwikkelen komen van HR, niet zo vaak van de mensen of van de business. En ik heb eigenlijk persoonlijk het liefste dat de business minimaal is aangehaakt. Want als jij als team of organisatie een doelstelling hebt en mensen die met hun nieuwe gedrag, wat ze oefenen, wat misgaat, net als kinderen, die leren ook in kleine stapjes continu gemotiveerd door een systeem, zijn collega's, zijn manager. Als je dat koppelt aan die doelstellingen, dan heeft het ook zin en resultaat voor die persoon om dat in de praktijk te doen en dan stapjes te zetten. En dus niet te stoppen omdat collega's zeggen, hé, wat doe je raar?
3: Arjan, je hebt ook een poll...

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Piksyndroom.
3: Ja. Het gouden piksyndroom, weet je. Dus Sport 7 was financieel een drama, want het heeft ons als aandeelhouders 200 miljoen gekost. Maar voor mij als persoonlijkheid was het heel erg goed, want ik heb mijn lesje wel geleerd. Een lesje nederigheid.
4: Het hele gesprek vind je in je podcast-app. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
5: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.
7: Tierra va tembla en Santiago. Tierra va tembla en Camagüey.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit ooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De Amerikaanse president Trump en de president van Iran hebben hun handtekeningen gezet onder afspraken die ervoor moeten zorgen dat niemand elkaar nog aanvalt. Ook de straat van Hormuz moet weer open. Het gaat om een tijdelijke deal. Die zou eigenlijk morgen worden getekend tijdens een ceremonie, maar dat zag Iran niet zitten. In het Overijsselse Hengelo zijn twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Getuigen hoorden volgens een regionale krant gistermiddag 6 of 7 schoten. 's Avonds is op een andere plek in Hengelo iemand opgepakt voor de schietpartij. Een tweede verdachte is nog op de vlucht. De gewonden zijn niet in levensgevaar. In New York is een jongen van 18 omgekomen bij een ongeluk met een paardenkoets. Paard sloeg tijdens een rit in Central Park op hol en de koets viel om. De jongen die erin zat kwam met zijn hoofd op de grond terecht en overleed in het ziekenhuis. Volgens Amerikaanse media was het een toerist uit India. En de voetballers van Panama waren dichtbij hun eerste punt ooit op een WK, maar ver in blessuretijd stak tegenstander Ghana daar een stokje voor. Panama verloor daardoor met 1-0. In dezelfde groep won Engeland met 4-2 van Kroatië, onder andere dankzij Harry Kane, die 2 keer scoorde. Het weer van Weer Online. Opklaringen, overdag aardig wat zon en met 27 tot 33 graden wordt het erg warm. 'S Avonds neemt de bewolking toe en kunnen er een paar stevige buien vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
6: Woensdag 17 juni. Welkom bij Boekestein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. De tekst van het akkoord tussen de VS en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg publiceerde de 14 punten. Belangrijkste daarvan, een eind aan de oorlog ook in Libanon. Heropening van de straat van Hormuz. Een plan voor wederopbouw van Iran ter grootte van zo'n $300 miljard. Het opheffen van sancties tegen Iran en later vrijgave van bevroren tegoeden. Later ook gesprek over het nucleaire programma. Veel losse eindjes, maar laten we eens even kijken hoe jullie daar nu tegenaan kijken.
7: Nou, misschien dat we even beginnen met die 300 miljard, hè, rehabilitatiefonds. Want daar, ik zag nu net in de FT, net dat dus Trump dat allemaal ontkent, dat Amerika daaraan betaalt. Maar er staat wel gewoon letterlijk in dat Amerika daaraan meedoet. Dus dat is een grote ruzie nou met de conservatieven in de Amerikaanse politiek. Maar het is ook wel, het is wel wat bijzonder, hè, Rob. Het is en dus investeren van 300 miljard. En de sancties gaan er op termijn vanaf. Het is een geweldige deal voor Iran. Ja,
8: ik las het. Ik kon er bijna niet geloven wat daar stond. Als dit doorgaat. Dus inderdaad die 300 miljard. Toegang tot de bevroren tegoeden. Alle sancties worden op termijn opgeheven.
7: Ja.
8: En de Iraniërs mogen ook weer olie gaan verkopen.
7: Ja, heel belangrijk.
8: Dat zijn de 4.
7: Ja.
8: Wat heeft Trump nou bereikt dan hiermee?
7: Helemaal niks. Kennelijk wilde hij zo graag een deal, hè, dat hij gewoon overal ja op heeft gezegd.
8: Nou ja, en dat heeft hij afgekocht.
7: Ja.
8: Dus kijk, dat Iran geen kernwapens gaat fabriceren, dat roepen ze al jaren. Dat ze het kunnen, dat is ook al jaren bekend. Dus er is helemaal niks veranderd wat dat betreft. En ja, je zou denken dat er dan ook afspraken zouden moeten staan over ballistische wapens.
7: Niks.
8: Ik heb het niet gezien. Steun aan de strijdgroepen, de proxies. Ik heb het niet gezien.
1: Ja, misschien is dat wel ook de reden waarom dit uiteindelijk straks niet doorgaat. Hè? Want Iran heeft ook gezegd, dit betekent uitdrukkelijk ook een eind aan de oorlog in Libanon. Netanyahu heeft gezegd, ik ga onze troepen niet terugtrekken. Dus ja, dan houdt het misschien wel vrij snel op met dit akkoord.
8: Ja, dat zou heel goed kunnen. Want eigenlijk wordt Trump nu verantwoordelijk gemaakt voor het beëindigen van de strijd in Libanon. Dat is wel curieus. Ja. Dat is wel curieus wat hier gebeurt.
7: Hoewel gek genoeg. gek genoeg, Rob, eigenlijk is dit akkoord zo gunstig voor Iran, dat Iran er eigenlijk wel graag mee door wil zo. Want dit is wel een goede deal.
8: Nee, dus maar eens. Ik bedoel, je moet even nadenken ook wat dit betekent ook voor de Iraanse bevolking.
7: Ja.
8: Dus daar, het begon allemaal met steun aan de bevolking in januari van die verschrikkelijke protesten. Ik hoorde die prins Reza Pahlavi hoorde ik het getal van 40.000 noemen. Nou, of dat waar is, het aantal doden, dat weet ik niet. Maar ja, dan krijg je dus nu honderden miljarden voor de wederopbouw van je land. Ja, jongens, maar dit, op deze manier verstevig je natuurlijk ook het regime. En ik kan me niet voorstellen dat je dat doet als Amerika. En ik kan me dan voorstellen dat Netanyahu ongelooflijk chagrijnig wordt bij zo'n uitkomst. Ik snap het niet hoor.
1: Dat is hij al.
8: Ja, dat is hij al. Maar als je dit doet, dan faciliteer je natuurlijk dat regime. Want in de eerste commentaar werd natuurlijk ook al gezegd, die deel ik wel. Als er dus geld beschikbaar komt, het eerste wat Iran natuurlijk doet, is zijn defensie wederopbouwen.
7: Ja, en Trump heeft ook gezegd zondag in Fox, we hebben het al eerder opgemerkt, hè, dat die regime change kan mij geen bal schelen.
8: Nee.
7: Terwijl hij toen heeft dus gezegd van, luister eens, hou het vol, we will come to the rescue. Dus het is echt heel ernstig dit allemaal.
8: Ik denk dat ze helemaal compleet lachen, die Ayatollahs en de pers van het regime. In, ja.
7: En ik moet je ook zeggen, de buitenlandse politieke scherpte van de VVD kan ook nog een beetje verbeterd worden. Want weet je nog dat Brekel mensen in het begin zei van, nou, we kunnen wel wat meer begrip voor Amerika en Israël opbrengen ten aanzien van deze oorlog. Nee. Nou, dat blijkt dus nu allemaal niet allemaal onzin te zijn.
1: Hé, hey, waar komt die 300 miljard eigenlijk vandaan?
8: ik heb geen idee. Ik denk dat er weer naar de Europeanen of zo wordt gekeken om dat voor elkaar te krijgen. Of naar de Golfstaten, want die zijn ook heel erg rijk. Maar ik kan me niet voorstellen dat Amerika dat gaat betalen. Als dat klopt hoor, de bericht.
7: Ja, er staat dus letterlijk Amerika met zijn regionale partners. Dan zou je dus kunnen zeggen dat zijn dan de Golfstaten.
8: Ja.
7: Nou goed, die willen best wel wat fondsen niet meer bevriezen. Dus ontvriezen, zeg maar. Hè. Maar om dan 300 miljard te gaan betalen, daar staan ze niet op te wachten, denk ik. Dus dat is ook allemaal nog.
8: Ik vind eerlijk gezegd dat de Golfstaten zelf wel zelfbestalingen mogen eisen. Ja. In de richting van de Verenigde Staten. Want die zijn onwaarschijnlijk hard getroffen. Dan moeten ze ook nog een keer gaan betalen. Ja. Voor de shit die een ander heeft aangericht. Nou.
7: Ik denk ook dat de
8: G7... Ik moet wel zien dat dat gaat gebeuren.
7: De G7-lidstaten hebben ook niet zoveel zin om daar mee te doen. Die willen wel wat mijnenjagers sturen, maar dat is het dan denk ik wel. Dus ook dat is allemaal nog heel dubieus.
1: Ja. We kunnen er dus weinig positiefs van zeggen. Toch wel fijn als die straat van Hormuz inderdaad open gaat.
8: Ja,
1: toch?
8: Maar dat duurt lang hoor. Dat duurt lang. Dat kost zeker nog een maand. Ja. Dat is ook gezegd dat dat nog wel een maand gaat duren. En dat heeft ook gewoon technische redenen. Die schepen moeten worden opgestart. Als ik goed ben geïnformeerd, moeten die romp worden gepolijst. Want er zit natuurlijk allemaal aangroei in. Exact. De propellers die moeten worden gepolijst. Nou ja, ga zo maar door. Ik bedoel, het groeit natuurlijk allemaal aan. Want die onderwaterschepen, die blijven schoon als je ermee vaart. En als je niet mee vaart, dan groeien ze toch uiteindelijk weer aan. Oh. Dus dan kan je maar misschien maar op halve kracht varen. Ik noem maar wat. Dus hier ben je nog niet vanaf. En dat betekent natuurlijk ook dat schepen leeg liggen. En aan moeten komen en gevuld moeten worden. En in ieder geval duurt het vermoedelijk toch 4 maanden voordat al die schepen weg zijn op deze manier. Want er is natuurlijk ook een enorm tekort aan mensen die schepen kunnen schoonmaken.
7: Exact.
8: Trump die zei al, start de motoren, laat de olie vloeien op through social. Maar dat slaat helemaal nergens op. Dat kan dus technisch helemaal niet naar het schijnt.
7: Ja. Trump leeft in zijn eigen werkelijkheid, hè? Ja, zijn eigen realiteit.
8: Ja, dat mag je wel zeggen eigenlijk. Ja.
1: Komen we zo verder op als we het hebben over de G7 in Evian. Laten we eerst eventjes door naar Oekraïne. Oekraïne heeft gisteren een olieraffinaderij getroffen in Moskou. Een van de grootste raffinaderijen van het land. Die met een dagelijkse productie van zo'n 250.000 vaten... 35% tot 40% van de brandstofbehoefte van Moskou zou voorzien. Er ontstond daar brand volgens Reuters, even kijken hoor, in een raffinage-unit. Ik weet niet eens wat dat is, maar goed, ik geef het maar even door. Die dan dus in die fabriek voor meer dan de helft van de productiecapaciteit zorgde. Productie is stilgelegd, zegt Reuters. Door de aanvallen op olieinfrastructuur en de bevoorrading, natuurlijk ook steeds die drone-aanvallen waar wij het veel over hebben, steeds meer berichten over tekorten en rijen bij tankstations in Rusland en in bezet gebied. Op de Krim is ter ondersteuning van de luchtverdediging een verbod uitgevaardigd tegen nachtelijke ritjes op de Brommer. Want dat klinkt heel erg als een drone. Een adviseur van de door Rusland geïnstalleerde gouverneur sprak de verdenking uit dat de vijand kinderen ertoe aanzet 's nachts op de Brommer te gaan rijden. God, het zou kunnen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn opnieuw zeker 8 doden gemeld. In het westen van het land kwamen 2 Oekraïnse piloten om toen hun gevechtsvliegtuig door nog onbekende oorzaak neerstortte. Van het front heb ik geen bevestigde terreinwinst of verlies gemeld gezien.
8: Nee, wat je dus aan het front ziet op dit ogenblik is dat de infiltratiemissies doorgaan. Er is weer een bevestiging gekomen dat in Konstantinivka dat daar 100 tot 150 Russische soldaten zijn geïnfiltreerd. En dat betekent dus eigenlijk dat die stad met zo weinig mensen gewoon behoorlijk onder controle kan worden gehouden. Als ze eenmaal geïnfiltreerd zijn, zijn ze ontzettend moeilijk uit te halen. En je ziet dus nu dat die infiltratiemissies die gaan gewoon door. Dat zien we dus nu in het noorden gebeuren, in het noordelijke Kharkiv oblast. In de stad Kozakka Lopan, Kupiansk, daar zien we het in de richting van Kupiansk gebeuren, bij Podoli. En we zien het wederom gebeuren in Konstantinivka, maar ook in de richting van Pokrovsk. Dus overal zie je dus dat die Russen dezelfde tactiek toepassen. Op een andere manier komen ze niet doorheen. Het is in die zin effectief dat uiteindelijk, na heel veel moeite, ben je dan wel in staat om zo'n stad onder controle te krijgen. Nou, wat je dan tegelijkertijd ziet, is dat de Oekraïners gewoon doorgaan met die Battlefield Air Interdiction. Dus ze zijn buitengewoon effectief in het bestoken van de aanvoerlijnen van Rusland. Dus ook in bezet gebied. Je ziet dat in toenemende mate AI wordt gebruikt om die drones te sturen voor dit soort taken. Wat ze ook doen, dat is ook heel interessant, is ze gebruiken nu ook AI om die Shahed-drones uit de lucht te halen. Dus je hebt nu een Skyfall-systeem. Uiteindelijk kunnen ze daar 50.000 antidrone-drones voor fabriceren. Die worden dus gevoed met beelden van Shahed. Dus die kunnen worden onderkend door AI. En dan kan een antidrone-drone kan er naartoe vliegen. Nou ja, goed, voor wat het waard is. Maar het werkt het allemaal wel, kennelijk. Nog een aardigheidje wat die Russen aan het doen zijn in het kader van de altijd maar doorgaande propaganda, is dat ze nu AI-gestuurde beelden, bijvoorbeeld van Konstantinivka, de wereld in sturen, waarbij vlaggen worden gehesen in delen van de stad. Dat is helemaal niet zo, maar dat zijn gewoon AI-gegenereerde beelden. En dat wordt natuurlijk weer ingezet voor propagandadoeleinden. Nou, voor de rest, ja, de Russen komen niet veel verder. Ze proberen nu ook met verkleinde compagnieën, met 1 tank, een paar gevechtsvoertuigen, wat auto's, motoren en wat een enkele tientallen militairen op de grond infanteristen, proberen ze dan bij Sloviansk een voortgang te creëren. Maar dat lukt ook niet op dit ogenblik. De hele boel die wordt gewoon door die drones gewoon afgemaakt. Daar komt feitelijk op neer.
1: Misschien moeten ze de rest van die oorlog toch met AI proberen te faken. Dat zou wel een hele hoop oplossen.
8: Dan gaan ze met AI de overwinning afkondigen. Ja, we zijn tot alles in staat, ja.
1: Er was iets met Lukashenko.
8: Ja, dat is wel echt geestig hoor. Lukashenko heeft zijn excuses aangeboden aan Zelensky. Die heeft gezegd, nou ja, misschien zijn we toch een beetje te hard van stapel gelopen. Ook met de dreigementen in de richting van Oekraïne. Dat is opmerkelijk dat hij dat doet hoor. Dus sorry wat ik gezegd heb. Dat zijn de teksten die dus nu op papier staan. Goed. En hij zegt, ja, aan de andere kant, kijk, Zelensky is natuurlijk ook een beetje jong. Het is ook geen militair. Dus ja, Dan krijg je dus dit soort harde opmerkingen. En Lukashenko heeft ook gezegd, nou, je moet wel een beetje je inhouden, hoor. Je bent nu preventieve maatregelen aan het nemen tegen ons. Terwijl er helemaal geen dreiging is. Nou ja, ik weet dus niet wat hier aan de hand is. Als Lukashenko het meent, dan betekent dat een enorme scheuring met Rusland. Als Lukashenko het niet meent, dan probeert hij waarschijnlijk de druk op dat noordelijke mogelijke front af te laten nemen. En dat doet hij dan op verzoek van Poetin. Dus waarom hij het heeft gezegd, dat staat er niet bij. En ik heb daar twee verklaringen voor. En ik weet niet wat de juiste verklaring is.
1: Nee, interessant. Daar was nog iets nieuws met dat Russische fregat in het kanaal. Arjan, ja, vind jij dat scherp?
7: Het is een merkwaardig verhaal. Er was dus een gepensioneerd echtpaar. Zat op een heerlijk zeilschip. Het was allemaal leuk. Ja. En hun verhaal, ik geloof ze trouwens wel, is dat Russische fregat heeft helemaal geen contact gezocht. Heeft eigenlijk helemaal niks gedaan. En die begon vrij snel te schieten. Tot hun grote horreur. Hè? Nou, wat is hier aan de hand? Dat schijnt vaker voor te komen. De Russische schepen die hebben een soort 500 meter zone die ze aanhouden. En als je daar binnenkomt, dan kunnen ze zomaar gaan schieten. Niet raak, gelukkig. Er wordt in de Britse pers ook een beetje gedownplayed. Want dit komt allemaal wel vaker voor. En dus misschien ook niet echt een hele serieuze operatie. Het lijkt me voor dat gepensioneerde echtpaar geen prettige ervaring.
1: Dat was niet. Ja. Nee. Maar ik geloof dat vooral werd benadrukt dat er geen verband was met het daar vlak in de buurt ook een dag eerder opgebrachte Russische schaduwvloogschip.
7: Ja. Ja.
1: Dat daar geen verband mee zou zijn. Ja. Ja. Ja. Laten we even kijken naar de G7 in Frankrijk. Afgelopen nacht zag ik een gezamenlijke verklaring binnenkomen van de leiders, waarin de onverminderde steun aan Oekraïne werd herbevestigd, meer hulp beloofd, meer druk op Rusland. En dat alle dus ook mede namens meneer Trump.
8: Ja, ja, ik was echt verbaasd toen ik dat zag. Ik denk, je kon me toch niet vertellen dat de relatie goed is. Ja, ik vond het heel opmerkelijk als dit zo is. Want er staat namelijk ook een verklaring in. Er staat een geopolitieke verklaring in. En een verklaring over wederzijds voordelige samenwerking, partnerschappen. Ja, die eigenlijk ogen die als normale communiqués.
7: Ja.
8: Ja, ik was aangenaam verrast. Maar met Trump weet je het natuurlijk nooit. Dus er staat er wel een rare zin in bijvoorbeeld. Over bijvoorbeeld het Midden-Oosten in de geopolitieke verklaring. Dat ze ontzettend blij zijn met het resultaat van het Memorandum of Understanding, wat dus nu getekend is met Iran, of getekend gaat worden aan de overkant van het meer. En dat komt door de geweldige leiderschap
1: geweldige
8: van Trump.
1: Geweldige meneer Trump, ja. Ja.
8: Maar ja, weet je, kijk, dit slaat natuurlijk eigenlijk nergens op. En hier blijkt dus weer uit dat er helemaal niks is veranderd. Want die Trump, daarvan weten we dat hij de afgelopen dagen ongelooflijk beslijmd is. En dat gebeurt hier dus ook. Dus Trump die gaat een oorlog beginnen. En vervolgens wordt hij onder zijn leiderschap beëindigd. En wordt hij er ook voor geprezen. Straks krijgt hij hier ook nog de Nobelprijs voor. Omdat hij eerst een oorlog heeft begonnen en hem nu beëindigd heeft. Dit is echt heel erg merkwaardig. Maar ik begrijp hem wel. Ik begrijp hem wel. Het hoort natuurlijk wel bij de slijmerij om Trump bij de les te houden. Maar ik moet zeggen, als ik de tekst lees, er staat bijvoorbeeld ook het een en ander in over de armste landen, ontwikkelingssamenwerking. Er staat het een en ander in over financiële gevaren, macro-economische stabiliteit. Nou, vind ik dat heel erg positief wat hier allemaal in staat. Maar ja, nou is maar afwachten of iedereen zich er ook aan gehouden.
7: Ja. De reden dat, heb je die foto's gezien met Trump, met Macron en met Merz en zo? Het is prachtig om te bekijken. En ze zijn natuurlijk zo beleefd allemaal, omdat ze toch heel graag willen dat Amerika meer luchtsteun aan Oekraïne geeft. Hè? Er zijn wat hints, of het waar is, weet ik niet, dat Amerika toch nog iets gaat doen. Hè?
8: Ja.
7: Macron was wel zo vilijn om te zeggen dat ik heb eigenlijk niks gelezen over die Iraanse ballistische raketten. Hè? Dus dat was natuurlijk ook een probleem van die deal. Maar ze zijn allemaal heel beleefd. En Merz zei als commentaar volgens mij leuk... ja, ik heb goed op Trump gelet en hij luisterde heel aandachtig en heel intens. Alsof je dat dus niet altijd doet, weet je wel. Het zijn gewoon ook mensen die gewoon de grote Trump helemaal omzichtig benaderen. Omdat we natuurlijk afhankelijk nog zijn. Hè,
8: voor op een aantal punten wel, ja.
1: Trump en Zelensky hebben elkaar ook gesproken. Hè? Een half uur, begreep ik, en ze lieten... elkaar positieve verhalen daarover achteraf. Het was hun eerste gesprek in 4 maanden tijd. Ja. Trump zei dat de sancties tegen Russische olie... die hij had opgeschort vanwege de gesloten straat van Hormuz... binnenkort weer van kracht kunnen worden. En ik vond eigenlijk nog het meest opvallende... ja, misschien heel simpel, maar dat hij werd ergens geciteerd... Russia should make a deal. Hij zei natuurlijk altijd, Ukraine should make a deal.
8: Ja. Ja. Weet je wat ik denk dat er aan de hand is, jongens? En dat is dat... hij is zo onderuit gegaan in Iran. En we hebben natuurlijk net al gehakt gemaakt van wat wij weten. Althans denken te weten van dat Memorandum of Understanding. Die heel erg in het voordeel is van Iran. Wil hij nog iets van zijn erfenis overeind houden? En toch nog worden gezien als een president die in het buitenlands beleid nog iets voor elkaar krijgt. Dan zal hij zijn houding ten opzichte van Oekraïne moeten veranderen. Ja. Dus het zou mij niet verbazen... Als Oekraïne hier uiteindelijk toch iets mee begunstigd wordt. Of wat het juiste woord daar ook voor is. Het zou me niet verbazen, want dit gaat niet goed voor Trump. En dat weet natuurlijk iedereen. Iedereen lag zich helemaal wild als ze dat MOU zien. Maar wil hij nog wat, dan moet hij dus echt vooruitgang maken met de Oekraïne.
7: En weet je, bij Trump is het ook zo, die wil zo graag als dealmaker bekend staan, dat als er ergens een deal dreigt gesloten te worden, dan moet hij zijn handtekening erop kunnen zetten. En daarom doet hij ook dit soort dingen.
8: Ja. Ja, maar hij is natuurlijk enorm verzwakt. Dus in die zin, dit verklaart misschien ook waarom die Evian-top van de G7 behoorlijk...
1: Traditioneel is verlopen
8: en het een traditionele uitkomst heeft, omdat Trump zo verzwakt is. Dat hebben we natuurlijk ook gezien met Trump bij Xi. Ja. Daar was hij ook zo'n mak als een lammetje, omdat hij gewoon geen deuk meer in een pakje boter kan slaan. En iedereen weet dat. En ze doen een beetje aardig tegen hem, maar iedereen weet natuurlijk dat de olifant in de kamer is.
1: Ja. Goed. Ja. We zitten een beetje krap in de tijd. Ja. Dus laten we de rest van de punten eventjes puntsgewijs doen. Arjan, Amerika.
7: Ja, 2 dingen. De Republikeinen hebben weer geprobeerd om die War Powers Resolution doorheen te krijgen. Dat is dus weer niet gelukt. Dat wil zeggen dus dat Trump nog steeds veilig zit op dat gebied. Hè? Je weet, die War Powers Resolution was van 1973, hè, na de Vietnamoorlog. Nou, en verder wat ik heel grappig vind, Cash Patel, die FBI-director... dat is een beetje een merkwaardige mevrouw, laat ik het zo formuleren. En die heeft dus de hele geheime dienst...
1: Een man, toch?
7: Een man. En die heeft dus de hele geheime dienst tot wanhoop gebracht. Namelijk, zij sprak... Ja, er is dus een plot geweest om de White House, UFC... weet je wel, dat event allemaal op te leggen. En
1: tien, dat was een heel wild verhaal. Ja.
7: Ja, en op social media heeft ze dat... In dinsdag, er zijn 10 verdachten zijn gearresteerd. En dat heeft ze dus allemaal veel te vroeg gedaan. Snap je? Dus ze heeft haar mond voorbij gepraat. En daardoor is iedereen nu boos.
8: Oh. Ja. Nou, erg.
1: Oké. nog wat Europese dingen, Rob? Heb jij nog wat Europese dingen voor ons?
8: Interessante toenadering tussen Polen en Polen-Duitsland. Waarbij Merz heeft gezegd... we moeten nu echt veel nauwer gaan samenwerken... met betrekking tot defensie. Dat gaan ze dus ook doen. Duitsland heeft natuurlijk een belangrijke rol te spelen... in de verdediging van de Baltische Staten. Polen ook. Dus ze hebben eigenlijk elkaar ook wel nodig. Er komt niet een echt formeel verdrag tussen beide landen. Want dat zou door Nawrocki, de president... die rechtse rakker van de PIS... zou dat worden geblokkeerd. Want die haalt formeel nog voor zijn achterban Duitsland. Dus, maar goed, daar gebeurt dus wel het een en ander. En je ziet dus ook dat in Duitsland gebeurden echt interessante dingen... ook op defensiegebied. Daar wordt nu vaart gemaakt met het verder ontwikkelen van de IRIS-T. Dat is ook een luchtdoelgedoe. Niet vergelijkbaar met Patriot. Patriot is beter, heeft ook een langere dracht. Maar IRIS-T is ook redelijk effectief voor de luchtverdediging. En er wordt nu, en dat is interessant... degene die dat maakt in Duitsland, Defense... die is nu bezig met Firepoint in Oekraïne... om te kijken of ze die Flamengo gezamenlijk kunnen gaan produceren. Hè. Dat ding heeft, dat is eigenlijk een kruisraket. Daar komt veilig op neer met een straalmotor. 3000 kilometer bereik. Ja. Heel erg gevaarlijk voor de Russen. Daar zijn ze niet blij mee dat ding bestaat. Ja, daar zijn dus nu bewegingen om dat gezamenlijk te gaan produceren. Dat is echt interessant hoor, wat hier gebeurt. En het is ook allemaal conform... Met de wensen die wij eigenlijk de afgelopen maanden hebben uitgesproken... van ga samenwerken en produceer dit soort zaken samen... of laat het ook bijvoorbeeld in Duitsland of in Nederland of waar dan ook maken. En dat gebeurt dus nu.
1: Mooi. Okay. Dank voor vandaag. Morgen meer.
4: Yes. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De Amerikaanse president Trump en de president van Iran hebben een handtekening gezet onder afspraken die ervoor moeten zorgen dat niemand elkaar nog aanvalt. Ook de straat van Hormuz moet weer open. Het gaat om een tijdelijke deal. Die zou eigenlijk morgen worden getekend tijdens een ceremonie, maar dat zag Iran niet zitten. In het Overijsselse Hengelo zijn 2 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Getuigen hoorden volgens een regionale krant gistermiddag 6 of 7 schoten. 'S Avonds is op een andere plek in Hengelo iemand opgepakt voor de schietpartij. Een tweede verdachte is nog op de vlucht. De gewonden zijn niet in levensgevaar. In New York is een jongen van 18 omgekomen bij een ongeluk met een paardenkoets. Paard sloeg tijdens een rit in Central Park op hol en de koets viel om. De jongen die erin zat kwam met zijn hoofd op de grond terecht en overleed in het ziekenhuis. Volgens Amerikaanse media was het een toerist uit India. En de voetballers van Panama waren dichtbij hun eerste punt ooit op een WK, maar ver in blessuretijd stak tegenstander Ghana daar een stokje voor. Panama verloor daardoor met 1-0. In dezelfde groep won Engeland met 4-2 van Kroatië, onder andere dankzij Harry Kane, die 2 keer scoorde. Het weer van Weer Online. Opklaringen, overdag aardig wat zon en met 27 tot 33 graden wordt het erg warm. 'S Avonds neemt de bewolking toe en kunnen er een paar stevige buien vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach.
7: Welkom op deze woensdag 17 juni. Een gekke dag, want ja, er is een akkoord tussen Iran en de VS waar beleggers blij mee zijn. Maar ondertussen zaait president Trump onrust over diezelfde deal.
8: No, it's not final. It's a memorandum of understanding. And if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head.
7: Deze aflevering kijken we wat die deal tussen Iran en de VS nu echt voor jou als belegger betekent.
9: En dan hebben we het ook over auto's, want het is weer raak. Er is weer een winstwaarschuwing.
10: BMW has slashed its profitability forecast for the year following. Worsening demand in China, its biggest market, as well as negative sentiment from the war in the Middle East.
9: En niet alleen BMW, maar ook een hele reeks andere auto-aandelen krijgen ervan langs. Je hoort zo of dat terecht is.
7: En je hoort meer over Snapchat. Het bedrijf wil iedereen van zijn telefoonverslaving afhelpen met een nieuw scherm.
9: De Amsterdamse beurs sloot dik in de plus. 1,2% erbij. Op 1083 punten eindigt hij. Winnaar van de dag is ASM met 5,9%. En Wall Street staat helemaal in het groen. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Niels Koers van Stockwatch.nl en de podcast Het Beurscafé. Welkom.
11: Dankjewel voor de uitnodiging.
7: Goed dat je er bent. En laten we dan maar gelijk beginnen met een bedrijf waar we het helemaal nooit over hebben. SpaceX. Daar kunnen ze opgelucht ademhalen, want Michael Burry gaat niet achter ze aan. Nou, voor wie Michael Burry niet kent, dat is die man die wereldberoemd werd omdat hij de problemen op de Amerikaanse huizenmarkt aanzag komen. Hij voorspelde die neergang, het begin van de financiële crisis. Hij ging short en verdiende bakken met geld, waar later dan weer de bekende en geniale film The Big Short over werd gemaakt.
12: These outsiders saw the giant lie at the heart of the economy and they saw it by doing something the rest of the suckers never thought to do. They looked.
7: Michael Burry ging later ook nog short op aandelen zoals Palantir, Nvidia, maar dus niet op SpaceX. Op Substack zegt hij dat niet doet omdat hij de opties te duur vindt. Maar hij zet wel vraagtekens bij de waardering van SpaceX. Hij zegt: het is in wezen een klein ruimtevaartbedrijf, een niche telecombedrijf, een geplaagd social media onderneming en een afgezwakte versie van CoreWeave. Om eraan toe te voegen, SpaceX is Berkshire Hathaway voorbij, is veel meer waard. Ja, Berkshire Hathaway, zorgvuldig opgebouwd gedurende 2 eeuwen, de 2 grootste investeerders van onze tijd. Ja, en dan wil hij dus zeggen, en dan is SpaceX gewoon meer waard dan dat iconische bedrijf.
9: Ja, maar hij wil dan weer niet short op gaan, maar dan wel weer een beetje gemixte boodschap. Ja. Dan het moment van de waarheid, dat is aangebroken. Niet voor jou of voor mij, maar wel voor chipmaker Intel. De beurskoers van het bedrijf heeft een spectaculaire stijging achter zich. 460% afgelopen jaar. Maar nu moeten de Amerikanen bewijzen dat ze dat ook echt waard zijn met een nieuwe serie chips. De A18P-processoren, om precies te zijn. Ja, moeilijke naam, maar goed. Vergeet dat verder maar. Dat moet, want dit is het belangrijkste, de meest geavanceerde chip worden die ze ooit hebben gemaakt. En ook de chip die bijvoorbeeld Apple gaat overtuigen om weer zaken met Intel te gaan doen. En ze zijn nu begonnen met het produceren van dat ding. RISC Production heet dat dan. Op kleine schaal produceren ze die chips om te bewijzen dat dat proces werkt. En daarna is het opschalen geblazen. Dan moeten ook de orders voor de datacenters binnen gaan komen. En dat is belangrijk. Laat die dus maar binnenstromen. Maar ja, dat moet dus eerst allemaal wel goed gaan lopen nu.
7: Heb ik ook nog een Hollands aandeel voor je, Aldelhaize. Een aandeel dat het al sinds de kwartaalcijfers van 6 mei slecht doet. Eigenlijk alleen maar daalt. Vandaag ging er weer wat van de koers af. Een verlies van ruim 2%. Dit keer omdat zakenbank Jefferies hun koersdoel aanpast. Volgens de analisten daar is het vooruitzicht voor de Amerikaanse markt slechter dan in Europa. Komt door de Amerikaanse wetgeving. Daar hebben meer concurrenten last van in de VS, maar Aldelhaize, zeggen die analisten, presteert dan alsnog slechter dan de rest. En, zeggen ze bij Jefferies, er zijn zorgen over de managementwijzigingen. CEO Frans Muller, we weten het, die gaat volgend jaar weg. Maar ook de topmannen van de Amerikaanse en Europese takken. En dus zijn er dus zorgen, Niels, bij Jefferies. Maar deel jij die ook?
11: Ja, kijk, je hebt het over zorg van Jefferies. Maar hun koersdoel van 43 ligt nog steeds boven die van ons bij Stockwatch. Dus het is wel zo, de koers is nu van 35 naar 43. Er zit nog wel een gat. Kijk je naar die vraag, ja, de zorg zit met name om de nieuwe topman. Die moet zich bewijzen, Thierry Garnier. Kijk, bij Frans Muller wisten we natuurlijk gewoon, die levert altijd. Mm-hmm. En bij deze man, ja, is dat gewoon onzeker. En ja, we hebben wat meer koersdoelverlagingen gezien. Dat is ook de reden waarom Ahold de laatste paar maanden wat lager staat. Maar we moeten ook allemaal niet overdrijven. De jaarcijfers waren heel goed. Q1-cijfers waren gewoon uitstekend. Dus voor de lange termijn is dit gewoon een uitstekende belegging voor in de beleggingsportfolio.
7: Ja, en toch ging dat aandeel een kleine 10% naar beneden. Kan Frans Muller in zijn laatste maanden nog wat betekenen? Kan die tijd nog keren?
11: Ja, dat is altijd lastig. Ik zeg altijd, prijs en waarde, daar zit altijd een verschil in. Als ik echt puur kijk naar de cijfers, vind ik het zelf 42,50 waard. Ja, dat de koers dan wat is gecorrigeerd naar 35. Ja, dat zie ik eerder als een interessant instapmoment.
9: Jij zegt Thierry Garnier moet bewijzen dat hij het waard is.
11: Ja.
9: Zou een leuke slogan zijn voor Garnier.
7: Oh, nou maar. God, ik moest heel lang nadenken. Ja, leuk.
9: Ik denk, ik ken het ergens van. Heb ik tot slot nog even de oplossing voor iedereen die zijn geld niet aan Mark Zuckerberg wil geven. Hij heeft natuurlijk met Meta die Ray-Ban slimme bril. Voor €450 kun je dat goedkoopste model daarvan krijgen. Maar goed, niet iedereen wil zijn zielzaligheid en al zijn data aan Meta verkopen. Dus is er nu een alternatief van Snap. Ja, het bedrijf achter Snapchat, de Snap Specs heten die dingen. Het levenswerk van topman Evan Spiegel, zegt hij zelf tegen CNBC. 20 jaar na de lancering van de iPhone, zegt hij, is het publiek klaar voor iets nieuws.
13: I think it's something that people are really looking for in this moment, where they feel like screens are distracting them. People are spending on average more than 7 hours a day staring down at screens instead of connecting with their friends and staying present in the world. And we think Specs offer a totally new opportunity to bring computing into the world around you and help computing feel more human and more personal.
9: Ja, dus in plaats van het scherm van je telefoon, doe dan maar dat scherm voor je neus de hele dag. Goede oplossing. En iets nieuws dus, dat wel door Meta, Google en Huawei al wel langer gedaan wordt. Maar goed, Snap denkt dus dat dit een hit wordt, want dit is echt heel erg anders.
13: Specs occupy a totally new category of computing. So whether you want to bring a private display on the road with you, whether you want to play games together with your friends, or just use real-world utilities like, you know, navigation or real-time translation, Specs are incredibly capable of bringing computing into the world around you.
9: Nou, het enige ding is, hij gaf dit interview met die dingen op zijn neus en het ziet er echt niet uit. Het is echt een soort Prins Bernard model meets Tron, zo ongeveer. Beleggers die maken zich ook zorgen, want die vinden de $500 miljoen die Snap daar jaarlijks aan uitgaf wel erg veel. En dat helpt dan ook niet dat die dingen toch wel lang gaan duren voordat ze zich terugverdienen. Want ik denk niet dat heel veel mensen dit kunnen betalen. Zo'n bril kost $2.195.
7: Wat een geld. Zometeen hoor je meer over de treurige marges van BMW.
9: En je hoort hoe het meest bekeken aandeel van de afgelopen jaren en misschien wel ooit ervoor staat.
7: Eerst naar vrede op aarde. Dat lijkt een stukje dichterbij nu Iran en de VS tot een akkoord zijn gekomen.
14: More than 107 days after the U.S. began its war with Iran, the first concrete steps to bring the conflict to an end were taken over the weekend.
15: The two sides have finally negotiated a Memorandum of Understanding, or MOU, to extend the fragile ceasefire and hopefully pave the way to a more permanent agreement.
7: Details van de deal zijn er niet, maar persbureau Bloomberg heeft het voorlopige vredesakkoord in handen. Een plan dat volgens hun uit 14 punten zou bestaan. Eén van die punten is de belangrijke straat van Hormuz. Die gaat direct na ondertekening open. En de VS werken aan de wederopbouw van Iran mee.
16: Maar er staat wel in dat er mogelijk een particulier fonds komt van $300 miljard. En dat geld moet investeringen in Iran stimuleren. En meer dan de helft van die investering zou al zijn toegezegd, zegt persbureau Reuters.
7: $300 miljard voor Iran. Ja, kost wat, maar heb je ook wat. Of nou ja, de vraag is of dat hele akkoord stand houdt. Want Trump die waarschuwt Iran nog even.
8: If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head.
7: Ja, hoe slim is dat, Niels, dit dreigement?
11: Ja, kijk, weet je, af en toe denk ik hierover van ja, als belegger, wat kun je hiermee? Het gaat al de ene naar de andere kant gaat het op. Je ziet eigenlijk altijd de beurzen als het gaat om de Iran-oorlog, dat ze er al niet echt heel erg meer mee bezig zijn. Want ja, er is eigenlijk geen touw aan vast te knopen. Nee. En dat is met deze deal ook. En dan hoor je, ja, er is een deal. Maar als je ziet hoeveel losse eindjes er nog allemaal aan zitten. Ja, dan denk je toch van, nou, het kan ook zo weer klappen.
7: Maar ik heb altijd geleerd dat beleggers rust en duidelijkheid willen. Ja. Die is er nog steeds niet. Dus hoe kan het dat beleggers eraan voorbij gaan eigenlijk?
11: Ja, maar dat komt omdat de focus vooral ligt op die chipbedrijven die het gewoon heel erg goed doen. Tech, dat gaat heel erg goed. En de bedrijfswinsten nemen toe. En dat is de reden waarom die koersen heel goed gaan. Dat is gewoon puur omdat bedrijfswinsten stijgen. En ja, dit dan is dit conflict staat dan wat meer langs de zijlijn. Dat wordt gewoon minder naar gekeken.
9: En als je dan nu kijkt wat er ingeprijsd wordt, wordt het dan, denk jij, een soort best case scenario ingeprijsd met dat die oorlog snel voorbij is, of een worst case dat het echt nog lang gaat duren?
11: De markt, hoe de markt het nu inprijs is dat het uiteindelijk wel goed komt. En als het niet nieuw is, dan is het over een aantal maanden. Maar de brede verwachting is wel dat uiteindelijk wel een deal komt. Dus en daarom zijn die markten ook relatief rustig.
7: Er zijn dus veel dingen al uitgelekt van dat plan. Wat betekent deze deal uiteindelijk voor beleggers, volgens jou?
11: Op zich wel, als het terecht komt, is het wel positief. Sowieso, er is wel duidelijkheid. En op het moment dat ook de sancties voor Iran worden opgeheven en zij ook weer olie kunnen exporteren, ja, dan ga je veel meer aanbod van olie krijgen. En dan kunnen ook die olieprijzen kunnen omlaag. En dat is natuurlijk goed voor energie-intensieve bedrijven. Dus in principe voor de beurs zou dit dan wel goed nieuws moeten zijn. Maar ja, aan de andere kant, het zit alweer grotendeels ingeprijsd. Dus het is niet zo dat dan nog eens even verder omhoog gaan. Ik denk eerder dat de koersbewegingen de komende maanden, dat die vooral bepaald wordt als het rondom AI.
7: Ja, en de VS geeft ze wel veel geld, die $300 miljard uiteindelijk. Waardoor die economie misschien ook weer op de rit gaat. Dat zou dan weer een potentiële handelspartner worden.
11: Nou, daar wil ik eigenlijk geen uitspraak over doen. Iran, het is natuurlijk nog wel gewoon een terreurstaat. Dus of je daar nou echt zaken mee wil doen, dat is weer een tweede.
7: Ja, ze willen ook servicekosten gaan heffen, hè, bij die straat van Hormuz.
11: Ja, god. Ja, het is allemaal drama.
7: Verwacht je dat die straat van Hormuz nu wel voor langere tijd open gaat? Want dat was elke keer wel het ding wat we de afgelopen maanden horen. Van die straat moet open, dat is goed voor die oliehandel. Is uiteindelijk goed voor wereldwijde economieën en dus voor de beurs.
11: Ja, kijk, er kan wel open gaan, maar dat betekent niet dat de schepen er ook meteen doorgaan. Want ja, als je vreest dat er misschien nog een paar verdwaalde mijnen liggen, die wil je niet op je schip hebben. Dus het is niet zo dat als die officieel dan, of dat iedereen zegt hij is open, dat er ook doorheen gevaren wordt. Dat is helemaal niet het geval.
7: Dus jij denkt dat we daar nog wel daar even gaan we mee nog wel, bezig
11: het
7: zijn?
11: Gaat zeker nog wel maanden duren, absoluut.
7: Dus, over wat maanden gaat duren gesproken. Ondertussen denkt de ECB dat het openen van die straat niet gelijk ineens een positief effect heeft op de inflatie. Ze zeggen die daalt niet snel. Ben je het met ze eens?
11: Klopt, de inflatie is gewoon te hoog, zowel in Amerika als in Europa. En daardoor zag je ook vorige week dat de ECB de rente wat heeft verhoogd. En dat is ook belangrijk.
7: Gaan ze dat nog een keer doen?
11: Ik denk dat het wel de verwachting is, want de inflatie is gewoon structureel te hoog. Ze kijken ook altijd naar de inflatieverwachtingen. Als die ruim boven de 2% is, ja, dan moet uiteindelijk de ECB gewoon de rente verhogen. Zodat die inflatie wat afkoelt.
7: Wel weer minder voor de beurs.
11: Ja, normaal gesproken is inderdaad een hoge rente slecht voor de beurs. Maar als dat het gevolg is van juist verbeterde economische activiteit en veel hogere bedrijfswinsten, ja, dan hoeft dat niet per se een probleem te zijn. In 2022 was het wel een probleem, want toen zag je dalende winsten en stijgende rentes. Mm-hmm. Ja, dat is echt een hele giftige cocktail. Maar nu zie je en stijgende bedrijfswinsten en winsten. En als dan de rente wat stijgt, is dat minder problematisch.
17: BNR Beurs.
9: Of die oorlog in Iran nu eindigt of niet, één sector is al slachtoffer. De koersen van autobouwers die tuimelen massaal omlaag. En dat gebeurt na een winstwaarschuwing van BMW. De Duitse bouwer verwacht een lagere operationele winstmarge dit jaar tussen de 1% en 3%. Terwijl die verwachting eerder nog op 6% lag. En dat moet allemaal beter, zegt Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow.
18: Het is niet best. Een autofabrikant als BMW zou moeten streven naar een winstmarge die richting de 10% gaat. Maar je ziet dat dit al wat langer onder druk staat. En dat komt vooral door geopolitieke spanningen. De importheffingen in Amerika die hakken er echt wel flink in. En de hevige concurrentie op de Chinese automarkt, waar een deel van de markt gewoonweg is weggevallen.
9: Ja, en op dat laatste weet BMW maar geen antwoord te vinden. En ondertussen blijven ze wel volop investeren.
18: BMW houdt voorlopig vast aan alle aandrijflijnen. Benzine, diesel, vol elektrisch. Daar is echt enorm veel geld in geïnvesteerd. Maar ook waterstof. Dat is een bewuste keuze om de wereldmarkt te kunnen bedienen. Maar je moet wel blijven ontwikkelen. En dat vergt investeringen. En die moet je uiteindelijk wel gaan terugverdienen. Voor nu de juiste keuze. Maar met alles wat er in de wereld aan de hand is, staan de resultaten toch behoorlijk onder druk.
9: Ja, de winstwaarschuwing trekt het aandeel van BMW 8,5% naar beneden, naar het laagste punt sinds 2020. Maar ook andere autobouwers dalen dus. Mercedes dik 4% en Stellantis en Volkswagen 3% beide. Niels, twee oorzaken dus bij BMW. China en die oorlog in het Midden-Oosten hoofdzakelijk. Zitten andere autobouwers ook met beide problemen?
19: Ja, kijk, sowieso als het bouwen van auto's, ja, het is vrij energie-intensief. En als je dan inderdaad te maken hebt met hele veel hogere olie- en gasprijzen, dan zie je dat terug in de marges van het bedrijf. En sowieso, voor die autobouwers, die marges zijn van nature al heel erg laag. En dan hoeft er maar iets te gebeuren wat tegen zit. En dan verdampt gewoon de winst als sneeuw voor de zon. En dat is ook een van de redenen waarom ik niet graag in dit soort bedrijven beleg. Oh. Nee, dus je hebt en slechte vooruitzichten, moordende concurrentie en lage marges. Ja, dat is niet, dan zijn dit niet de type aandelen waarmee je op lange termijn geld gaat verdienen.
9: Nee, dus lijkt wel in ieder geval in die situatie van het Midden-Oosten misschien wel iets te gebeuren. Is dat ook gelijk vooruitgang voor die autobouwers? Je zei net, die inflatie die gaat echt nog wel lang aanhouden.
19: Ja, kijk als uiteindelijk die energieprijzen omlaag gaan, dan is dat wel goed natuurlijk voor de autobouwers. Maar het lange termijn probleem is nog steeds gewoon die overgang van de gewone brandstofmotoren naar elektrische motoren. Daar zit gewoon de pijn ook voor de hele Duitse auto-industrie.
9: Ja, maar BMW investeert er dus wel in te zorgen dat ze die hele brede range van verschillende opties hebben. Is dat dan nog belangrijk dat ze die investering houden? Want ze zijn wel ook met een bezuinigingsprogramma bezig. Ja, moeten ze niet op korten.
19: Ja, maar ze moeten wel, want ze worden gewoon aan alle kanten voorbij gestreven. Bijvoorbeeld in China wordt er natuurlijk ook extreem in geïnvesteerd. Dus om enigszins bij te blijven, moeten ze forse investeringen doen. En als belegger is dat gewoon heel vervelend. Want al die euro's die zij moeten investeren, ja, die gaat niet direct naar jou als belegger.
9: Ja, dan dus dat probleem in China, zwakke vraag daar, is een dip, hebben ze al lang mee te maken. Is daar überhaupt een oplossing voor die westerse autobouwers?
19: Met simpele prijsverlagingen, daar ga je het niet mee redden. Hoe ik het vooral zie, is dat als je daar wat wil doen, moet je toch vooral de samenwerking zoeken. Bijvoorbeeld Nissan heeft dat gedaan met Dongfeng. Dat Dongfeng bijvoorbeeld voor de techniek zorgt en dat er dan zo'n Nissan logo bij komt, waardoor je toch nog wat kan verkopen in China. Dus je zou het vooral moeten zien dat Europese autobouwers meer zouden moeten samenwerken met de Chinezen. Ja. Dat is de manier.
9: Maar is dat mogelijk voor iedere autobouwer? Denk je?
19: Nee, niet alle autobouwers zullen daarvoor kiezen. Maar je ziet bijvoorbeeld dat de Nissan dat wel doet. En het fijn is ook bijvoorbeeld, als je zo'n samenwerking hebt, dat is ook weer het voordeel van de Chinese autobouwers. Want buiten China, ja, hebben die natuurlijk niet zo goed imago. En als je dan de krachten kan bundelen, dan kun je als geheel gewoon meer verkopen. Dus dat is wel echt the way to go.
7: Ja, want er is ook wel een gigantische concurrentie van een BYD bijvoorbeeld, die voor veel goedkoper kunnen produceren, die ook wel gematst worden door de overheid met de mogelijke subsidies, dan is het best wel moeilijk om dat tegenop te boksen.
19: Nee, dat is het ook. Nee, dat is ook echt. Ja, ik zeg al, het is niet voor niets dat ik hier echt niet in wil beleggen. En dat is gewoon, ja, dat is echt een hele giftige cocktail van eigenlijk alleen maar slecht nieuws. Alles komt samen als het gaat bij die Duitse autobouwers.
7: Luchtvaart op wielen. Hè?
19: Ja, nou, dat is wel een goeie, ja.
9: De tijdelijke oplossing van BMW is in ieder geval naar het kostenplaatje kijken, bezuinigen. Waar kunnen ze verder nog op de centen gaan letten? Die investeringen kunnen ze dus niet gaan zitten, want daar moeten ze bij blijven, zeg
19: maar. Ja, goed, het is inderdaad efficiënter opereren. Ja, dat is altijd. Dus dan ga je naar het productieproces kijken. Daar zal ook nog wel wat te halen zijn. Dat is echt een grote uitdaging. Eerlijk, ik zou het zelf ook niet weten hoe ze dat moeten oplossen.
9: Ja, en op termijn, want ze willen dus, en Nout zegt al, ja, eigenlijk wil je een marge, een winstmarge van 10% hebben.
19: Ja.
9: Ja, ze gaan nu in het slechtste geval naar 1%. Wanneer kunnen ze die 10% dan wel weer halen?
19: Nou, ik denk dat op korte termijn onhaalbaar is. Dus ik zie het niet snel gebeuren.
7: Ja. En Volkswagen is ook zo'n bedrijf waar we het vaak over hebben gehad. Han Diepering heeft al heel vaak het faillissement van de grote Duitse autobouwer voorspeld. Als jij, ik wil niet zeggen pistool tegen je hoofd, maar je moet kiezen welke van de autobouwers denk je dan van, daar zou ik
19: van de
9: grootste kans van overleven.
7: Van Europese merken, ja.
19: Ik hoef ze echt niet te hebben. Zou ik eerder nog eerder Ferrari doen, omdat dat zo'n sterk merk is. Maar ja, die hebben het ook weer verprutst met zo'n elektrische auto. Maar dan zou ik nog eerder voor Ferrari vanwege de merchandise.
7: En die hele goede en nette marges nog steeds.
19: Ja, zeker. Die verdienen wel geld. Dus als je dan moet kiezen, zou ik voor die alleen. Ze zijn wel weer heel duur. Ja, dat dan wel weer.
17: BNR Beurs.
7: Aandelen worden ook duurder op Wall Street. Laten we daar eens naartoe gaan. De Dow Jones staat 0,4% in de plus. De S&P 500 staat onveranderd. En de Nasdaq staat ook onveranderd. Nou, laten we dan gelijk even kijken hoe het aandeel SpaceX ervoor staat. Nou, het waren 3 fantastische dagen, maar het aandeel gaat naar beneden. Vrijdag natuurlijk het beursdebuut. Ging het flink omhoog. Maandag ging het omhoog. Dinsdag gaat het omhoog. Ging het omhoog. En vandaag gaat het aandeel 2,6% naar beneden. Het stond zelfs even 6% in de min.
9: Wij dachten dat het einde der tijden was aangebroken natuurlijk. Toen ze 6% in de
19: dat kan over 1 minuut weer anders zijn, hè, bij dit aandeel.
9: Ja, dat is waar.
7: Het staat nu 3% lager. Dus het is een beetje, maar nog steeds niet heel schokkend. Nog steeds genoeg
19: het
7: waard.
19: Het staat veel hoger dan ik ooit had gedacht.
7: Ja, dat denken wij ook met jou.
9: Goed, dan het positieve nieuws. Een ontwikkeling in een van mijn favoriete beursverhalen van de afgelopen maanden. Je herinnert je vast nog Allbirds. Dat schoenenmerk dat zichzelf besloot om te dopen tot een AI-bedrijf. Mm-hmm. Omdat ze ergens een magazijn hadden. Nou, dat zou dan een datacenter worden. En dat aandeel staat weer dik in de plus en wel 51% op dit moment. Dat komt doordat ze hun naam veranderen. Ja, dat kan veel teweeg brengen. Ze deden dat al. Ze gingen van Allbirds naar Newbird AI. En nu wordt het toch weer wat anders, namelijk Smartbird. Ze kunnen er niet helemaal een beslissing over nemen, maar het lijkt dan nu dan toch wel te lukken. En iedereen is weer enthousiast. Wat ook misschien helpt. Ze krijgen een nieuwe CEO. Een oud Amazon-bestuurder neemt de leiding over. En ze hebben nog wat extra geld opgehaald om die schuur, dat magazijn dat ze hebben, om te bouwen tot dat datacenter.
7: Misschien moet BMW zich BMW AI noemen. Of smart BMW. Ja,
19: dat werkt misschien voor een paar dagen. Maar ik denk op lange termijn gaat dat niet werken.
7: Over auto's gesproken. Ik heb nog een mededeling van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, de RDW. Die reageren dan weer op een bericht van persbureau Reuters eerder deze week. Reuters zei dat Tesla statistieken rond veiligheidsclaims heeft opgesmukt om goedkeuring te krijgen voor zelfrijdende auto's in Nederland. Nou, de RDW zegt nu dat verhaal niet waar is. Tesla heeft de RDW niet misleid met data voor zelfrijdende auto's. Aldus de RDW zelf. Er rijden op dit moment, zeggen ze, 40.000 Tesla's met het zelfrijhulpsysteem rond in Nederland. Bij elkaar goed voor 24 miljoen kilometers zonder, zeggen ze, relevante incidenten.
9: Nou, wat fijn. Nou, een Tesla die niet crasht.
7: Zijn we er ook weer achter.
9: Godzijdank. Genoeg over vandaag. We gaan nog even kijken wat je van morgen kan verwachten. Veel is het niet, maar er zijn 2 dingen waar je zeker op moet letten. En het zijn 2 gelegenheden waarbij aandeelhouders bij elkaar komen. Eerste is Volkswagen. De autobouwer verwelkomt investeerders op de aandeelhoudersvergadering. En die investeerders zullen vast meer willen weten over het lopende bezuinigingsprogramma daar. En nog een saillant detail dat je terug kan vinden in de agenda heeft te maken met Dieselgate. In 2021 trof Volkswagen daarvoor een schikking met oud-CEO Martin Winterkorn voor 11 miljoen euro. Een waar aandeelhouders massaal mee instemden, maar die dan weer sneuvelde bij de rechter. En daarover moet nu nogmaals gestemd worden. En dan is er ook nog een beleggersdag bij chipmachinemaker Besi. En daar zullen vast vragen zijn over de overnamegeruchten van een paar maanden terug. Verschillende Amerikaanse partijen zouden bij Besi aangeklopt hebben. Geruchten waar topman Richard Blickman niet op in wilde gaan. Maar misschien moet hij nu toch iets erover loslaten. Verder hebben beleggers daar niks te klagen. De koers is dit jaar al verdubbeld.
7: Ja, luister vooral morgen, want dan hebben we het dus over Bezi. En dan hebben we het ook over de Fed. Vanavond om 8:00, dus net na deze uitzending. Verwacht je nog vuurwerk in het...
19: Dat zal vooral in de toespraak moeten zijn van de nieuwe...
7: Kevin Warsh.
19: Juist, van de nieuwe Fed-voorzitter. En de rente zal onveranderd blijven. Dus daar zal het hem niet in zitten. Dus we kijken vooral uit naar de persconferentie.
7: Zeker. Dit was de BNR Beurs van woensdag 17 juni. Betekent dat je alweer over de helft van de beursweek bent. Hoe mooi is dat? En daar werden we naartoe geholpen door Niels Koerts van Stockboards.nl. Dank je wel weer.
19: Graag gedaan.
9: En jij hielp ons er natuurlijk ook doorheen door te luisteren. Dank weer daarvoor. En alvast ook voor het abonneren, het volgen, het reageren. Want dat ga je natuurlijk allemaal doen. En dan zien we je morgen weer.
7: En kijk vooral ook op YouTube. Daar staan we ook op.
9: Ja, inderdaad.
7: Kunnen mensen naar jouw leuke koppie kijken.
9: Ja, en jouw leuke koppie. En die van Niels.
7: Tot morgen.
17: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR Business.

0: Tijdens jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar is het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Dankzij modernere vliegtuigen hebben mensen die wonen rond Schiphol minder last van vliegtuiglawaai. Er wordt al een tijdje geroepen door de luchtvaartsector zelf, maar volgens het Parool blijkt dat inderdaad zo te zijn. Er zijn metingen gedaan en in 7 jaar tijd is het geluidsniveau zo'n beetje gehalveerd. De meeste mensen in ons land hebben weinig last van de energiecrisis door de Iran-oorlog, blijkt uit een berekening van planbureau CPB. Maar aan de andere kant worden 300.000 Nederlanders juist wel hard geraakt. Ze hebben een laag inkomen en wonen bijvoorbeeld in een slecht geïsoleerd huis. Ook rijden ze voor hun werk meer kilometers. In Didam in Gelderland zijn 5 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen een mogelijke asielopvang die verder rustig verliep. Ze hadden fakkels en vuurwerk afgestoken, terwijl dat niet mocht. Het centrum van Didam was vanwege de veiligheid potdicht. Dat had onder andere te maken met de komst van Geert Wilders. En Engeland is het WK voetbal in Amerika goed begonnen. Ze versloegen in een eerste groepswedstrijd Kroatië met 4-2. Vooral in de tweede helft leek Engeland de wedstrijd koste wat koste willen winnen. Grote man bij de Engelsen was spits Harry Kane, die 2 doelpunten maakte. Het weer van Weer Online. Opklaringen, overdag aardig wat zon en met 27 tot 33 graden wordt het erg warm. 'S Avonds neemt de bewolking toe en kunnen er een paar stevige buien vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
7: Winkelen, het was nog nooit zo makkelijk. Van achteraf betalen met Klarna, tot oneindig scrollen op TikTok Shop. Spot goedkope producten van Temu en Shein. Het is met een paar klikken gedaan, die aankoop. Nou, hoe verandert dat ons koopgedrag? Hoe ziet het winkelen van de toekomst eruit? En hoe duurzaam is het dat kopen zo makkelijk wordt gemaakt? Daarover ben ik deze week in gesprek met 5 kopstukken en BNR's Big Five van het nieuwe winkelen. Vandaag de gast neuropsycholoog Margriet Sitskoorn. Ze is hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Universiteit van Tilburg, gespecialiseerd in de wisselwerking tussen onze omgeving, onze hersenen, ons gedrag. Ze schreef meerdere boeken, waaronder het 50-plus brein en hersenhack. Welkom. We gaan het hebben over het effect dat online winkelen heeft op je brein. Eerst 2 dingen die ik graag van je wil weten. Allereerst, die spullen die we bestellen op internet, dat consumeren, doen we dat vaker uit verveling of uit noodzaak?
8: Meer verveling.
7: Ja? Ja. Dus tijdverdrijf.
8: Onder andere. En genot.
7: Ja, want dat is het, hè? Consumeren is lekker.
8: Ja.
7: Ja. Dat vindt ons brein gewoon heerlijk.
8: Heerlijk.
7: Ja, waar moet je het mee vergelijken?
8: Je kan het vergelijken. Kijk, het begin, dan is het leuk. Op een gegeven moment wordt het een automatisme. En op den duur wordt het noodzaak. En dat is precies hetzelfde proces als bij verslavingen.
7: Ja, van leuk naar automatisme naar noodzaak.
8: Ja.
7: Ja, en dat geldt voor scrollen, swipen, kopen.
8: Inderdaad.
7: Mm. Tweede vraag, en meteen de persoonlijke dan maar. Ben jij immuun voor de verleiding van webshops?
8: Absoluut niet.
7: Nee?
8: Het is niet dat ik koop eerlijk gezegd niet zoveel bij webshops, maar mijn hersenen, daar gaan we het straks over hebben, zijn hersenen net als van iedereen. Ja. En die zijn zeer gevoelig dus voor aankopen.
7: Hoe wapen jij je daartegen?
8: Nou, ik heb zelf geen social media.
7: Geen enkele.
8: Dus dan,
7: en dat is bewust, neem ik aan?
8: Dat is heel bewust. Dan krijg je heel veel prikkels, krijg je niet. Dus daar hoef je ook niet tegen te wapenen.
7: Nee, ben je ook wel heel wereldvreemd dan? Je maakt heel veel niet mee.
8: Ja, wat mis ik? Vertel het me.
7: Nou ja, er zijn een heleboel dingen die online plaatsvinden. Hypes en mensen die met rages bezig zijn. En
8: ja,
7: zo.
8: Ik denk dat ik er zonder kan.
7: Ja. Oké, ik ben benieuwd. Hè, als we eens gaan kijken naar dat brein. Die bestelknop, die waar wij dan zo graag op willen drukken online. Ja. Wat gebeurt er eigenlijk in ons brein als je dat doet?
8: Ja, wat er gebeurt is dat het je sowieso heel makkelijk gemaakt wordt om te kopen. En om te beseffen wat dat met je hersenen doet, moet ik je een stukje mee terug in de tijd nemen.
7: Oké, kom maar op.
8: Ja, de hersenen zijn miljoen jaar geleden eigenlijk ontwikkeld door de tijd heen. En die zijn ontwikkeld in tijden van schaarste. En dat betekent dat je, als je iets zag wat jou hielp bij overleven of bij voortplanten, dat zijn de evolutionair gezien de belangrijkste dingen, dan moest je meteen actie ondernemen, want alles was schaars. Dus als jij vet, zout, suiker, een mogelijke partner zag of spullen, dan ging je daar meteen op af en dan wil je dat hebben.
7: Ja.
8: In je hersenen is iets ontstaan wat we het genotsysteem noemen. En dat genotsysteem, als dat geprikkeld wordt, voel je je lekker. Als je aankoopt bijvoorbeeld, als je iets krijgt. Maar het genotsysteem zorgt er ook voor dat je gemotiveerd blijft om te blijven doen wat je deed om je lekker te voelen. Dus, als je op die koopknop duwt, wordt het genotsysteem geprikkeld, je voelt je lekker. Dat wordt later nog eens bevestigd als het pakketje aan de deur komt. Als je het uitpakt misschien niet, maar in ieder geval heb je genoeg genot gehad om dit te blijven doen. Blijven drukken, blijven kopen, blijven consumeren.
7: En is het dan zo, want het klinkt meteen als een soort verslaving die jij beschrijft, is het dan zo dat de eerste keer het lekkerst is en daarna wordt het minder, zoals bijvoorbeeld bij sommige vormen van drugs?
8: Ja,
7: zeg dat, niet uit eigen ervaring natuurlijk.
8: Dat zou je zeker zo kunnen zeggen. We hebben iets in de hersenen wat we habituatie noemen. En dat betekent, als je vaak iets doet, wordt de genotsprikkel eigenlijk kleiner over tijd.
7: Ja.
8: En wat je ziet, wat is ontstaan eigenlijk met in de tijd dat de hersenen ontwikkelden, dus dat die genotsystemen ontwikkelden in de tijd nu, is dat er een mismatch is ontstaan. Dus onze hersenen zijn nog steeds gericht op pakken wat je pakken kan, want die zijn ontwikkeld in een tijd van schaarste. Terwijl we nu ten aanzien van spullen, kopen, consumeren,
7: tijd in overvloed leven.
8: In overvloed. En daar zie je dus een mismatch. Die zijn niet op elkaar ingesteld.
7: Nee, dan heb je volgens mij, weet ik dan, als het gaat over pubers of over tieners, die hebben er nog eens extra last van, toch of niet?
8: Ja, dat komt omdat genotsystemen, we hebben ook pijnsystemen, gaan we straks denk ik iets over vertellen, maar die genotsystemen zijn evolutionair oud. Die zitten wat dieper in de hersenen. Als je zo achter je oren naar binnen graaft, dan kom je daar een beetje uit. Maar je hebt ook een gebied wat veel later ontwikkeld is, en dat is de prefrontale hersenschors.
7: Ja, je wijst hem naar je voorhoofd.
8: Ja, inderdaad. Het zit achter je voorhoofd, achter je oogkassen. En dat is het systeem wat al die impulsen, alles wat op korte termijn in je opkomt, kan onderdrukken. Maar dat ontwikkelt pas later, dat ook in de mensenleven.
7: In de mensenleven.
8: Inderdaad. Dus bij pubers is dat nog wat minder ontwikkeld dan bij volwassenen. En hoe vaker je leert om dingen zelf te reguleren en te controleren, hoe sterker dat systeem wordt. Dus als je ouder wordt, als het goed is, heb je dat vaker gedaan. Je woede onderdrukt, je kopen onderdrukt, noem het allemaal op. En dan ontwikkelt dat systeem beter. En dat is bij pubers en kinderen minder ontwikkeld.
7: Ja, maar het is eigenlijk een systeem, dat brein van ons, dat gilt gewoon, we moeten nu iets ervaren. En dat kan zijn, of dat nou eten is, of drinken, of een potentiële partner, omdat we ons willen voortplanten. Daar zijn we eigenlijk voortdurend, is dat brein daarmee bezig.
8: Voortdurend. We hebben het leven best wel ingewikkeld gemaakt met belastingssystemen en met rechtssystemen enzovoort. Maar evolutionair gezien, twee dingen het belangrijkst. Zelf blijven leven en voortplanten.
7: Ja.
8: Daar gaat het om. En alles, ook nu in koopgedrag en in hoe dat door webshops wordt aangeboden, alles is eigenlijk op die basale systemen gericht. En daarom zijn we er zo gevoelig voor.
7: Ja. En is dat dan zo, zijn we dan online gevoeliger dan fysiek? Dus is het zo, als ik door een gewone winkel loop, dat ik het makkelijker kan onderdrukken, dat kopen?
8: Ja. Online wordt heel veel van de pauzes die je met gewoon winkelen hebt, worden weggenomen. Als je gewoon winkelt en je zit in een kledingzaak en je ziet iets leuk, dan pak je het. Je past het misschien, het staat wel, het staat niet. Nou, dat is al de eerste keuze van ja of nee. Dan ga je in de rij staan, moet je wachten. Nou, al het tweede keuzemoment. Dan moet je je pasje pakken of misschien nog contant geld. Dat is al het derde moment. En op het moment dat jij je pasje pakt of het contante geld, dan wordt eigenlijk je pijnsysteem geprikkeld. Want aan kopen zit niet alleen genot, er zit ook pijn. En die betaling is de pijn. En op dat moment krijg je hersenen toch weer een signaal, wil ik dit eigenlijk wel?
7: Ik zie maar weinig mensen bij de kassa dan toch omdraaien.
8: Ja, dan ben je al een heel eind. Dan heb je al gezegd, het staat me, als het even over kleren gaat, dan ook over andere dingen gaat.
7: Ik heb het echt nodig.
8: Ja, we hebben zoveel echt nodig. Ja. Dus dat zijn allemaal momenten, vertragingsmomenten, die hersenen, met name die prefrontale hersenschors, de kans geven om nog de impuls te onderdrukken.
7: Ja.
8: En dat zie je niet in bijvoorbeeld TikTok Shop.
7: Nee, want die TikTok Shop staat zich... ik heb gisteren en eergisteren daar gesprek over gehad... daar wordt het nog frictielozer, maar één klik op de knop... en je hebt je artikel binnen.
8: Ja. Ja.
7: Wat een service.
8: Ja. Als service toch eens het hoogste goed was in het leven. Hè? Als we daar allemaal alleen maar gelukkig werden van service. Maar zo zit het natuurlijk niet. Je koopt het inderdaad. Het wordt veel aantrekkelijker om snel te reageren. Het wordt meteen geregeld voor je. En er speelt nog iets mee. Als je in de winkel bent, dan... Kijk, op TikTok Shop, laat ik het anders zeggen... wordt ook nog eens heel erg ingespeeld op allerlei sociale dingen. Als je dit koopt, ben je knapper, krijg je meer mates, word je rijker.
7: Die ene influencer die jij zo leuk vindt, heeft het ook.
8: Inderdaad, dus dat is heel erg belangrijk, sociale status. Want het is net als op de apenrots wie het hoogste zit... Ja, heeft het meeste toegang tot en eten en behuizing en partners. Mm-hmm. Dus je moet hoog op die apenrots komen. En daar helpen die social influencers, die helpen jou daarbij... Mm-hmm. om te zien, dit moet je wel doen, dit moet je niet doen. Dus op TikTok Shop bijvoorbeeld... wordt daar ook nog eens heel erg hard ingespeeld... op allerlei andere factoren die je niet zo sterk in de winkel hebt.
7: Nee. En het is ook nog eens zo, als je dan online shopt... dan heb ik iets aangeklikt, dan krijg ik meteen allemaal aanbevelingen... van dit zou je ook wel eens leuk kunnen vinden.
8: Ja, je kan nog lekker doorklikken. Ja, inderdaad. En het staat ook bij dit en hierdoor krijg je nog meer status. Dus het wordt een oneindig eigenlijk proces van kijken, scrollen, kopen.
7: Ja. Ideaal toch? Want heel veel, dat werd gisteren gezegd, eergisteren ook... het is ook voor bijvoorbeeld mensen met belangst... die moeten presteren omdat ze naar een winkelstraat moeten gaan... en dan moeten ze daar vragen stellen. Sommige mensen durven dat niet eens. Nu kun je gewoon vanaf je bank, kun je via TikTok Shop bijvoorbeeld vragen stellen aan mensen over het product waar jij in geïnteresseerd bent. Je kunt comments lezen waarin wordt gezegd dit is een goed product. Nee, ik vind het geen goed product. Dus het is veel democratischer deze manier van kopen.
8: Ja, als daar het leven maar om ging. Kijk, als je kijkt naar wat de mens nodig heeft, dan heb je de meest basale behoeften. Bij die meest basale behoeften zitten eten, drinken, seks hebben, consumeren. Mm-hmm. En een beetje vrienden hebben. Dat is het meest basale. Dat is gekoppeld aan genot, zoals ik zei. Maar genot is eigenlijk niet waar we op de lange termijn op drijven. Waar drijven we wel op welzijn, op gezondheid, op geluk, op sociaal contact. En al dat soort dingen wordt eigenlijk ondermijnd. Dus wat krijg je? Van genotsprikkel naar genotsprikkel, maar daarna een hoop leegte. En dat is ook wat je wel terugziet in de maatschappij eigenlijk.
7: Ja, op wat voor manier zie je dat terug?
8: Nou, je ziet dat er eigenlijk veel meer ziektes zoals angsten, stoornissen, depressie, eenzaamheid komen. En ja, dan kun je zeggen, ja, maar voor iemand die eigenlijk een angststoornis heeft en niet durft te bellen of de straat niet op durft, is het super makkelijk.
7: Ja.
8: Maar zou je niet liever hebben dat er gewerkt wordt aan die angststoornis?
7: Ja, of en, allebei.
8: Of allebei, maar in ieder geval ook dat we nadenken over hoe komt het nou dat zoveel meer mensen problemen hebben met sociaal contact. Mm-hmm. En willen we daar niet liever iets aan doen?
7: Ja, nou, ik denk dat ik jouw antwoord wel weet, Margriet.
8: Ja, mijn antwoord is duidelijk.
9: Ja. Big Five. Art Rooijakkers.
7: Ja, Margriet Sitskoorn is vandaag te gast. We hebben het over, dus over dat nieuwe winkelen. Wat we nog niet hebben besproken, daar ben ik wel benieuwd naar. Over dat, als je het over dat online winkelen hebt. Er zijn ook services waarmee je achteraf kan betalen. Klarna is een bekende. Die zijn eigenlijk niet meer weg te denken uit het online winkellandschap. Je had het net over die pijnprikkel die je ervaart wanneer je bij een kassa staat en je pasje moet swipen. Of in een uniek geval ook nog eens cash betaalt. Dat achteraf betalen, heeft dat ook invloed op ons brein?
8: Heel erg. We noemen dat eigenlijk temporal discounting. En dat betekent, als je meteen een pijnprikkel hebt, dus jij geeft mij nu een klap, heb ik nu die pijnprikkel, ga ik daarop handelen. Mm-hmm. En als je achteraf moet betalen, dan wordt eigenlijk de pijnprikkel uitgesteld. Hoe werkt het nou in de hersenen? Als je nu genot kan hebben waarvan je later de pijn voelt, ga je toch eerder voor dat genot. En dat is eigenlijk wat bedrijven als Klarna doen.
7: Dat is ook het succes van alcohol.
8: Inderdaad. Ja, en van vreemdgaan en van te veel eten. Ja. Van alles wat, ik noem dat korte termijn fijn, lange termijn pijn.
7: Ja.
8: En Klarna die speelt daar perfect, en anderen, die spelen daar perfect op in. Dus die halen die korte termijn pijn weg, die zetten ze in de toekomst. Daardoor komt die minder hard aan. Je denkt er helemaal niet aan, je denkt alleen maar aan het genot. En dan koop je.
7: Mm-hmm.
8: En dan komt er eigenlijk nog meer bij. Want normaal gesproken zie je op een kaartje wat iets kost. Het kost €13,95. En dan kan je meteen besluiten, nou, dit vind ik het waard, dit vind ik het niet waard. Maar wat krijg je met dat soort diensten, met Buy Now Pay Later, dan zie je dat je eigenlijk niet meer goed weet hoeveel het nou precies kost. Mm-hmm. Dus een
10: eerste prijs, dan is er een termijn, dan komt er later percentages op. En dat zorgt voor wat wij noemen heel veel cognitive load. Dus de hersenen krijgen eigenlijk veel meer te verwerken. Mm-hmm. En als de hersenen veel meer te verwerken krijgen, dat kost heel veel energie. Hersendenken kost heel veel energie. En dan heb je minder energie om je impulsen te onderdrukken. Dus het is op alle manieren slim bedacht als verkoop je hoogste doel is.
7: Want je hersenen zijn zo druk bezig dat je die impulsen onderdrukken kost nou eenmaal ook veel energie.
10: Heel veel energie. We hebben een snel systeem en een langzaam systeem. Dat snelle systeem is al die impulsen, is pijn vermijden, genot binnenhalen. Mm-hmm. En het langzame systeem is eigenlijk de ruimte tussen de prikkel en je reactie op de prikkel.
7: Ja.
10: Nou, die is in dat korte, in dat snel systeem helemaal weg. Maar die dat nadenken over, wil ik dit wel? Moet ik dit wel doen? Wat brengt mij dit? Wat kost mij dit? Ja, die ruimte, die wordt eigenlijk weggenomen als je maar genoeg stress en genoeg cognitief denken in die hersenen zet, dan hebben ze daar geen ruimte.
7: Daarom gaan sommige mensen ook stress eten, bijvoorbeeld.
10: Bijvoorbeeld. Omdat je veel dat, moeilijker.
7: Ja, je kan niet onderdrukken dan.
10: Inderdaad.
7: Ja, ja. En dat, nou zijn wij twee ongelooflijk rationele volwassenen natuurlijk, met zeer volgroeide hersenen. Maar we hebben het dus ook over jongeren, want die zitten veel op TikTok. Die komen dus ook in contact met TikToks op. Dan wordt er gezegd, ja, maar er is een leeftijdsgrens van 18 jaar. Alhoewel er vragen zijn of je die kan omzeilen of niet. In ieder geval heeft de Consumentenbond een vrees. Die zeggen, ja, die TikTok-shop dat komt naar Nederland, gaat leiden tot meer impulsaankopen, vooral bij jongeren. Gaat ook leiden tot geldproblemen misschien wel, tot schulden. Zijn het zorgen die jij deelt?
10: Ja, zeker. Ik ben naast mijn hoogleraarschap op de universiteit ben ik ook directeur van Zero Poverty Lab.
7: Ja, Zero Poverty Lab. Ja, ja.
10: Waar we onderzoek doen naar armoede en het voorkomen van armoede, onder andere in Nederland. En wat je ziet is dat omdat die prefrontale hersenschors, dus eigenlijk dat regulerende systeem nog niet goed ontwikkeld is. Mm-hmm. Omdat allerlei manieren waardoor je door pijn zou zeggen, ik wil dit niet, worden weggehaald. Dus je betaalt later. Je kunt meteen op de knop duwen. Je status wordt verhoogd. Nou, noem het allemaal op. Genotsysteemprikkeling. Ja, is het heel erg moeilijk om daar, ook voor volwassenen hoor, niet alleen voor jongeren, om daar goed mee om te gaan.
7: Ja.
10: En we zien nu al eigenlijk dat door te veel kopen schulden omhoog gaan.
7: Jongeren met schulden.
10: We hebben ook al gezien bij gokken bijvoorbeeld. Er zijn veranderingen in
7: het online gokken. Ja.
10: Dat mag. En ook daar zie je, als alle grenzen worden weggenomen, dat het veel moeilijker wordt om, zeker als je jonger bent, je eigen gedrag goed te reguleren. Ja,
7: want wat doen jullie dan? Wat onderzoeken jullie bij het Zero Poverty Lab?
10: Ja, we doen eigenlijk van alles. Wat we onder andere doen is, we hebben hele grote databases van over de hele wereld. En daar laten we wiskundige modellen oplossen. En dan kunnen we eigenlijk voorspellen, wat is nou het meest verwoestende voor mensen, voor hun hersenen en dus hun gedrag, die in armoede opgroeien? Heel veel mensen denken, nou, armoede gaat alleen maar over geld. Mm-hmm. Dat is niet zo. Armoede gaat vooral over niet mee kunnen doen in de maatschappij. Maar als je arm bent, zijn er heel veel andere variabelen die inwerken op je hersenen. Wij zijn met name geïnteresseerd in intergenerationele armoede. Dus armoede van
7: vader op kind of moeder op kind.
10: Ja, inderdaad. En dan zien we dat de hele omgeving eigenlijk tegenwerkt. Het huis waar je zit meer schimmel of meer gif in. Vaak is er heel veel problematiek al in gezinnen, omdat er heel veel stress is enzovoort. Gezondheidsproblemen zijn groter, mentale problemen zijn groter. Nou, daar doen we onderzoek naar, hoe we zo snel mogelijk de variabelen kunnen vinden, de factoren kunnen vinden die het slechtst zijn voor hersenen in armoede. Mm. Want wat zien we, en dat sluit er heel erg aan met wat we net bespraken, als je in armoede opgroeit, en zeker als het generatie op generatie is, dan ontwikkelen je hersenen anders.
7: Oh ja?
10: Ja, dat weten heel veel mensen
7: fysiek
10: niet. Fysiek anders. Je hersenen die zijn eigenlijk plastisch, die kunnen veranderen. En hersenen veranderen dus onder invloed van alles wat je denkt, voelt, doet en meemaakt. Hersenen
7: wordt wat je denkt in zekere zin.
10: Zeker, zeker. Hersenen bestaan uit neurale netwerken, zitten cellen in. Die cellen hebben uitlopers, noemen we axonen en dendrieten. Die maken verbinding met elkaar, dat noemen we synapsen waar ze verbinden. En zelfs in dit gesprek, wij praten een uur met elkaar.
7: Jij bent mijn hersenen aan het veranderen nu.
10: Ja, en jij de mijne. Dus ja. Echt, we krijgen duizenden en duizenden verbindingen, synapsen in dit gesprek al bij.
7: Mm-hmm.
10: Dat noemen we synaptogenese. Maar je krijgt niet alleen synapsen bij, je krijgt ook cellen bij. Dat noemen we neurogenese. En dat zorgt ervoor dat je hersenen, het grootste doel van de hersenen, zich aan kunnen passen aan de omgeving.
7: Maar, ja, sorry, ga door.
10: Als je nou in armoede opgroeit, dan is die omgeving zo dat met name de structuren die te maken hebben met korte termijn beslissingen die ontwikkelen heel goed. Daar word je heel goed in. En dat is ook heel begrijpelijk, want in armoede moet je continu korte termijn beslissingen nemen. Maar de structuren die te maken hebben met meer lange termijn beslissingen, die kunnen slechter ontwikkelen. En daardoor wordt het ook steeds moeilijker om je gedrag, bijvoorbeeld bij gokken, bij kopen, goed te reguleren voor de toekomst.
7: Ja, om die impulsen te onderdrukken. En dat zie je gewoon fysiek in hersenen.
10: Dat zie je fysiek in de hersenen.
7: Wat ik dan niet helemaal begrijp, en hopelijk kan jij dat uitleggen, is, we begonnen dit uur met dat je zegt van ja, onze hersenen zijn ontwikkeld in een tijd van schaarste en die passen zich maar moeilijk aan in de huidige tijd.
10: Ja.
7: Maar wat je nu zegt is dat die hersenen heel, heel plooibaar zijn. Dat zelfs in dit gesprek onze hersenen al andere verbindingen aangaan. Dat als je in armoede opgroeit, dat je hersenen ook anders gevormd worden dan wanneer je niet in armoede opgroeit. Dat lijken twee verschillende werkelijkheden.
10: Ja, dat klopt. Maar beide bestaan. Wat is het? Voor de hersenen is heel erg belangrijk dat wat jou altijd geholpen heeft met overleven, dat zijn hele sterke krachten. Dus die pijn- en genotsystemen, hele sterke krachten. Maar door de nieuwe tijd, door de complexiteit van de nieuwe tijd, heb je die prefrontale hersenschors erbij gekregen. Mm-hmm. Je zou kunnen zeggen, door de evolutie heen zijn wij zo ontwikkeld dat we steeds meer niet alleen aan onszelf, maar ook aan de ander zijn gaan denken. En steeds meer niet alleen op de korte termijn, maar ook op de lange termijn.
7: Ja.
10: Dat is de ontwikkeling. Maar toen kregen we allerlei andere invloeden in die wereld van daarbuiten. En die sturen ons eigenlijk nu terug naar pijn en genot.
7: We zijn achteruit aan het gaan in ontwikkeling.
10: Je zou kunnen zeggen dat heel veel van de krachten die nu op ons inspelen, en dat zijn met name krachten die zorgen, doe het nu, doe het nu, doe het nu, doe het nu. Ja. Hè? Die krachten zorgen ervoor dat die korte termijn systemen weer veel beter ontwikkelen. En eigenlijk die lange termijn systemen het steeds moeilijker krijgen.
7: En dat is een ontwikkeling die je ziet gebeuren, bijvoorbeeld onder druk van wat je online allemaal tot je kan nemen als consument.
10: Ja, en dat klopt. Er zijn heel veel onderzoeken die daar naar kijken. En bijvoorbeeld aandachtssystemen veranderen ook in de hersenen.
7: Ja, we kunnen minder lang concentreren.
10: Ja, en dingen zijn niet, verandering is niet goed of slecht aan zich. Hè. Kijk, mijn expertise is neuroplasticiteit van de hersenen. En dat betekent het verandervermogen van de hersenen. Neuroplasticiteit aan zich is niet goed of slecht.
7: Mm-hmm.
10: Maar het kan wel goed of slecht uitpakken.
7: Mm-hmm.
10: Dus als je van tevoren bedenkt met z'n allen, we willen die kant op. Hè? We denken van, nou nee, maar we willen naar uitsluitend consumeren. Consumeren en service, daar is het wat, waar het om draait in deze wereld. Nou, dan zijn we prima bezig. Ja.
7: Ja, maar jij zegt nee, je zegt net dat is, zoals jij het omschreef, is eigenlijk de laagste vorm waar je mee bezig kan zijn.
10: Ja,
7: dat is de meest basale vorm van door het leven
10: bazaal.
7: Gaan.
10: Is ontzettend bazaal. Ja. Echt kopen, eten, drinken, seks hebben, gokken. Ja, dat is allemaal heel bazaal.
7: Ja, vinden mensen wel allemaal heel lekker.
10: Ja, allemaal genotsysteem. Jij en ik vinden het ook lekker. Ik bedoel, hè, dat ligt niet aan de persoon. Dat is niet iets individueels. Dat is hoe de hersenen zijn.
7: Ja. Maar je ziet dus, want dat vind ik wel fascinerend wat je zegt. Jij zegt dus vanuit jouw expertise, zie je eigenlijk een beweging dat we, in plaats van dat we ons steeds meer verheffen als mensen, zou ik maar zeggen, met dat langere termijn systeem bezig zijn, zie je nu dat er zo op ons wordt ingebeukt, bijvoorbeeld door sociale media, door online, dat we achteruit aan het gaan zijn.
10: Ja, kijk, vooruit of achteruit vind ik eigenlijk ook nu niet eens zo belangrijk.
7: Term, inderdaad, er zit een waardeoordeel in, maar dat een andere ontwikkeling.
10: Andere ontwikkelingen. En ik heb wel het idee dat we met z'n allen niet besluiten waar willen we naartoe. En wat we krijgen is wat wel genoemd wordt een cruel optimism. Dus een wreed optimisme. He, ik zeg tegen jou, maar jij kan je telefoon toch wegleggen?
7: Ja.
10: Je hoeft het toch niet te doen?
7: Precies.
10: Je hoeft toch niet te scrollen? Ja, dat station, als je al zeker als kind al vanaf je jeugd op social media zit, dat station is gepasseerd. Dat is hetzelfde als tegen een zwaar verslaafde zeggen, joh, laat die drank staan. Je hoeft het niet te drinken, hè? Mm-hmm. Zo werkt het niet meer. Wat ik eerder uitlegde, van leuk naar automatisme, naar noodzaak, hè, naar verslaving, is eigenlijk dan ook, ja, valt samen met noodzaak. Ja, die stappen zijn al gezet. Dus je kan op een gegeven moment niet meer tegen het individu alleen zeggen, joh, leg jij gewoon je telefoon eens even weg.
7: Ja, maar dat was inderdaad, ik had eergisteren GoSpooky CEO Liam Choa te gast. Hij serviced bedrijven, helpt bedrijven in hun stappen zetten op TikTok, bij TikTok Shop. En hij zegt, ja, het is toch ook, als consument heb je ook, het is je eigen verantwoordelijkheid. Je kan spullen ook terugsturen als je een impulsaankoop hebt gedaan waarvan je denkt, ik heb het niet nodig nu.
10: Ja, zoiets als vrije wil in de hersenen is heel erg moeilijk. Want wat weten we? Door neuroplasticiteit, dus hoe de omgeving, alles wat je meemaakt, alles wat je doet, hoe dat de hersenen verandert, dat is wat is. Ja. En dan kan je eerst de hersenen veranderen en dan zeggen je moet anders doen. Zo gaat het niet. Als je investeert in voetballen, word je beter in voetballen, maar ga je niet beter zingen. En ik denk, dat is iets wat we met z'n allen veel beter moeten beseffen.
7: Op wat voor grote schaal dat nu gaande is.
10: Ja.
7: Ja, we gaan het zo verder hebben over ook de psychologische trucjes die webwinkels gebruiken en hoe je jezelf daar toch tegen kan beschermen. Wat kan je dan zelf eigenlijk doen? En ook of het iets heeft te maken met sociale status. Nou, er is genoeg te bespreken met Margriet Sitkoorn over online winkelen en wat dat met ons brein doet. Blijf luisteren.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Dankzij modernere vliegtuigen hebben mensen die wonen rond Schiphol minder last van vliegtuiglawaai. Er wordt al een tijdje geroepen door de luchtvaartsector zelf, maar volgens het Parool blijkt dat inderdaad zo te zijn. Er zijn metingen gedaan en in 7 jaar tijd is het geluidsniveau zo'n beetje gehalveerd. De meeste mensen in ons land hebben weinig last van de energiecrisis door de Iran-oorlog, blijkt uit een berekening van planbureau CPB. Maar aan de andere kant worden 300.000 Nederlanders juist wel hard geraakt. Ze hebben een laag inkomen en wonen bijvoorbeeld in een slecht geïsoleerd huis. Ook rijden ze voor hun werk meer kilometers. In Didam in Gelderland zijn 5 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen een mogelijke asielopvang die verder rustig verliep. Ze hadden fakkels en vuurwerk afgestoken terwijl dat niet mocht. Het centrum van Didam was vanwege de veiligheid potdicht. Dat had onder andere te maken met de komst van Geert Wilders. En Engeland is het WK voetbal in Amerika goed begonnen. Ze versloegen in een eerste groepswedstrijd Kroatië met 4-2. Vooral in de tweede helft leek Engeland de wedstrijd koste wat koste willen winnen. Grote man bij de Engelsen was spits Harry Kane, die 2 doelpunten maakte. Het weer van Weer Online. Opklaringen, overdag aardig wat zon en met 27 tot 33 graden wordt het erg warm. 'S Avonds neemt de bewolking toe en kunnen er een paar stevige buien vallen. En tot zover het ANP Nieuws.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
6: Tweede half uur, 5 kopstukken uit de wereld van het online winkelen. Morgen is het volgens mij, ja, daar praat ik of later deze week met Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM, over toezicht op e-commerce giganten. En vandaag de gast Margriet Sitkoorn, weet alles van ons brein. Ze is neuropsycholoog, dus dat is maar goed ook dan. Wil nog 2 onderwerpen met je bespreken, namelijk of en hoe we onszelf moeten beschermen tegen deze nieuwe manier van winkelen. En ook die trucjes, die psychologische trucjes die worden ingezet om ons te verleiden om meer te kopen. Zullen we met het laatste beginnen? Want er wordt van alles ingezet. Ik hoorde gisteren zelfs dat bijvoorbeeld bol.com heeft dan voor iedereen een net iets andere pagina, zo'n beetje. Zijn andere kleurtjes, andere knoppen. Dat het toch een klein beetje wordt aangepast. Alleen maar om jou nog meer te verleiden iets te kopen. Je knikt meteen bevestigend. Je kent dit soort voorbeelden.
7: Ja, kijk, bij al dat soort bedrijven gaat het natuurlijk om de verkoop. Het gaat niet over ons welzijn. Laten we daar even duidelijk over zijn. Dus wat zij proberen te doen, is ze proberen in te spelen op die mismatch waar ik het eerder over had. Ja. Over die oude structuren in de hersenen, op genot, op het directe ervaren van een lekker gevoel of om pijn te vermijden. Dat is een andere. Hè? Dat kan, want je kan ook zeggen van, als je dit niet doet, dan, nou, en dan komt er iets vreselijks. Mm-hmm. Dus pijn vermijden en genot krijgen. De trucs, sommige hebben we al besproken. Bijvoorbeeld sociale status aanbieden. Bij de groep horen aanbieden. Niet ziek worden is ook zo'n sterke. Hè? Dus als je deze armband draagt, dan word je niet dement. Of zo. En dat kan dan op allerlei vlakken. Ja. Of wat je nu ziet, al bij hele jonge kinderen, dat ze allerlei huidverzorgingsproducten moeten gebruiken. Want, nou ja, we kunnen allemaal bedenken dat toen wij jong waren, of als wij onze kinderen zien, is er dan iets waarvan wij denken, nou, die moeten nu echt al aan de fillers enzovoort. Maar dat heeft allemaal te maken met die sociale druk. De mens is een groepsdier. Dat vergeten we heel vaak. We denken dat we individuen zijn, maar we zijn groepsdieren. En dat betekent dus wat de groep wil, wat de groep zegt dat goed is, en wat de groep doet om ons erbij te laten horen of ons te laten verstoten, dat gaan we doen. Mm-hmm. Want vergeet niet, die pijnsystemen, die worden niet alleen geprikkeld door als je een klap of een schop krijgt, bijvoorbeeld fysieke pijn, maar ook heel erg hard de sociale pijn.
6: Als je verstoten wordt, dan denk je er niet bij. Of
7: uitgescholden wordt, gediscrimineerd wordt. Het is allemaal prikkeling van het pijnsysteem.
6: En er zit geen verschil tussen dat pijnsysteem en een fysiek pijnsysteem?
7: Het overlapt vrijwel, echt. En daarom, dat pijnsysteem zorgt er ook voor dat niet alleen dat jij je hand niet in het vuur steekt, maar ook dat jij de dingen gaat doen om bij de groep te horen. Want evolutionair gezien, in je eentje op de steppen of in het oerwoud, dat ging je niet redden. Je moet bij de groep horen. Ze echt verstoten worden, is heel erg pijn. Dus dat ga je ook doen. Nou, en daar horen die nepwimpers bij, die kleding, die rugzak, die noem het maar op.
6: Is dat ook waarom al onze huizen op elkaar zijn gaan lijken? Ja. Qua inrichting, ja. En al onze kledingstijlen zo naar elkaar toe zijn gegroeid. We alleen maar saaie auto's zien rijden.
7: Ja.
6: We durven minder af te wijken.
7: Dat durven we niet echt. Dat durf je beter als je de macht hebt. Ik zeg wel eens, als je bijvoorbeeld naar Mick Jagger kijkt, als Mick Jagger niet bekend zou zijn en hij zou zo dansen, zouden we allemaal, of Joe Cocker bijvoorbeeld, zouden we heel gek vinden.
6: Ja.
7: Maar als je de macht hebt, als je beroemd bent, ja, dan kom je met heel veel weg. Dan kan je heel veel andere dingen doen. En dan gaan mensen jou net ook weer volgen en jou
6: omdat het lekker net anders is. Ja. Ja. Nog even naar die winkels. Want stel, ik ben online. Ik ben zo'n beetje aan het swipen en doen. Ik zie een paar schoenen ergens en ik denk, nou, gooi ik ze in mijn winkelmandje. Dan wordt er van alles gedaan om ervoor te zorgen dat ik ook daadwerkelijk tot die koop overga.
7: Ja.
6: Wat voor, want dan zit er, kijk, jij legt hier uit, zeg maar, hoe het systeem werkt en hebt er ook kritiek op. Er zijn ook collega's van jou die in dat systeem werken, die voor die winkels heel goed nadenken over hoe ze al die prikkels die jij beschrijft kunnen inzetten om mij te laten kopen. Wat gebeurt er allemaal achter de schermen?
7: Ja, wat er allemaal gebeurt, kijk, iedereen mag voor zich bedenken wat hij wil doen in het leven om bij te dragen of niet bij te dragen aan de maatschappij. Dus nogmaals, als jouw einddoel is de verkoop verhogen, ja, dan zet je dat soort trucs in. Ik zelf vind dat we er naartoe moeten dat we met z'n allen meer willen gaan bepalen hoe willen we ontwikkelen, hoe willen wij ontwikkelen en hoe willen we dat onze kinderen ontwikkelen. En dat betekent eigenlijk niet alleen maar inspelen op die pijn- en genotstructuren met al die trucs, dus de pijn weghalen, kopen kan meteen, je hoeft niet meer na te denken, veel stress in die hersenen, cognitive load in die hersenen brengen, zodat je al helemaal niet meer nadenkt. De betaalprikkel uitstellen, want dat is een pijnprikkel. Zorgen dat dingen als status verhoogd worden, dat zijn eigenlijk, alles is een variant op die thema's, kan je zeggen. Maar ja, is dat wat we willen? Of zouden we liever willen dat we mensen opvoeden die nadenken op de lange termijn? Die niet alleen aan zichzelf denken, maar ook aan de toekomst. Die niet consumeren als het hoogste goed in deze maatschappij zien.
6: Ja, maar wat er ook bijvoorbeeld online gebeurt, is schaarste. Toch het idee van, er zijn nog maar 2 kamers voor deze prijs beschikbaar. Ja. Denk, nou, snel
7: werkt
6: boeken.
7: Ook heel erg goed. Want dat, ik vertelde dat in het begin een beetje. Die hersenen zijn ontwikkeld in tijden van schaarste. Dat heel veel schaars was. Eten, onderdak, partners, veiligheid. Dus op het moment dat je het zag, moest je meteen
6: toeslaan.
7: Doe het nu. Dat is eigenlijk wat onze hersenen de hele dag schreeuwen. En met name online. Doe het nu. Je kan de hele dag kopen, je kan de hele dag gokken, je kan de hele dag seks hebben online. Doe het nu.
6: Ja.
7: En hoe meer het geschreeuwd wordt naar je, hoe minder tijd je krijgt om na te denken, hoe sneller je het kan verkrijgen, hoe minder tijd je krijgt om na te denken en hoe minder het je kost, althans in dit moment, hoe sneller je het gaat doen.
6: Mm-hmm.
7: Dat is het hele systeem. En we hebben daar heel weinig weerstand tegen.
6: Mm-hmm. Ja. Ik wil straks met je over die weerstand hebben. Nog even over dat systeem. Want er is een fenomeen, dat heet neuromarketing, toch?
7: Ja,
6: of niet?
7: Ja, dat
6: en dat is precies waar wij het nu over hebben.
7: Precies
6: of niet?
7: Waar wij het over hebben. Dat is goed bedenken hoe je in kan spelen op de zwaktes en de biases van de hersenen.
6: Ja.
7: Dus die mismatch van hoe de hersenen miljoenen jaren zijn ontwikkeld en hoe eigenlijk het leven miljoenen jaren was. Schaarste, alles was schaarste. Mm-hmm. Hoe je daarop in kan spelen om te verkopen.
6: Ja, ja. Nou is het ook zo. Gisteren was John Lin bijvoorbeeld de gast. Die zei, als ik naar China ga, het lijkt alsof ik in een tijdmachine stap. Hoe goed het daar geregeld is en hoe achter wij hier lopen. Hij gaf een voorbeeld van hoe die in de trein zit en in een super app waarin alles aan elkaar gekoppeld is, kan zeggen, ik heb honger. En er wordt gezegd, bij het volgende station zijn deze en deze restaurants. Die worden dan gewoon in je stoel, zodra je dat 10 minuten later aankomt, wordt het allemaal bezorgd. Het is ook allemaal wel makkelijk en fijn. En, ja, een soort...
7: ja, ik vind het heel interessant dat hij... Ik heb het gesprek niet gehoord en ik ken hem niet. Maar hoe definieert hij goed geregeld?
6: Nee, dat is dan zijn definitie. Dat je hier in de trein als je honger hebt, ja. Dan ja, moet dus je wachten.
7: Oké.
6: Ja, dus, en daar is gewoon, daar wordt, als je daar om 2:00 s'nachts op je hotelkamer een nieuwe koffer wil bestellen, dan wordt die bezorgd.
7: Maar goed geregeld is natuurlijk iets anders dan goed leven. En een goed leven voor jezelf en voor anderen hebben.
6: Want wat is het verschil?
7: Nou ja, het verschil is dat goed geregeld gaat weer helemaal over die korte termijn. Ik heb nu honger, dus ik wil nu eten. En er mag geen tijd tussen zitten. En mijn koffer is kapot. Dus er moet nu een nieuwe koffer komen. Mm-hmm. Hoe dat geregeld wordt, denk je dan misschien niet zo over na. Want die koffer wordt door iemand geleverd. Die koffer, die kapotte koffer, ja, ik weet niet hoor. Ik heb zijn koffer niet gezien.
6: Maar waar blijft die dan, bedoel je?
7: Ja, inderdaad. Dus goed geregeld is geen definitie van goed leven. Dat zijn totaal verschillende dingen. Ja, dus
6: heeft dat te maken ook misschien met dat... In zo'n systeem, wat hij beschreef in China ook... waarbij mensen dus van alles de hele tijd kunnen consumeren. Ik kreeg daar het gevoel bij, had ik het ook kort met hem over... dat je daar... Ik vind het ook een fijn idee dat ik soms dat ik burger ben. En niet alleen consument.
7: Inderdaad.
6: Dat je, als je alleen maar behandeld wordt en benaderd wordt als consument... ga je misschien ook zo gedragen.
7: En er is een heel groot verschil tussen consument zijn of onderdeel van iets zijn. Als je consument bent, dan ben je eigenlijk los van datgene... wat je consumeert. Als we voedsel als voorbeeld nemen, je kan op een klik op de knop, komt het voedsel bij je thuis bezorgd. Mm-hmm. Dan ben je los van dat voedsel. Dat voedsel is uitsluitend ten dienste van jou, zou je kunnen zeggen.
6: Omdat ik honger heb.
7: Omdat jij honger hebt. Op het moment dat je voedsel verbouwt, er energie in steekt. Ik zeg niet dat iedereen dit moet gaan doen, hè, maar even om uit te leggen hoe dat in de hersenen werkt. Dan word je onderdeel van het systeem. En eigenlijk, de mens is zo ontwikkeld, in onze hersenen ook, dat wij het fijn vinden om onderdeel van het systeem te zijn. Want buiten consumeren zijn er ook dingen als gezondheid. En nog hogere dingen als purpose, als waarde hebben in het leven. Als bijdragen aan het leven, aan verantwoordelijkheid nemen, moraliteit. Dat zijn allemaal dingen die de mens door de tijd heen in staat heeft gesteld zich te ontwikkelen. En die erbij zijn gekomen op die hele primitieve dingen zoals consumeren. Mm-hmm. En ik wil daar geen waardeoordelen aan geven. Maar ja, ik denk dat het belangrijk is voor jezelf en voor de mensen die je lief hebt om je heen. Om te bepalen wat vind ik nou belangrijk voor die ander.
6: Ja.
7: We weten dat het sluitend consumeren niet tot geluk en welzijn leidt.
6: Nee.
7: Dat weten we.
6: Ja. Dat weten we of dat weet jij? Ik weet
7: dat
6: niet
7: weet
6: of
7: wetenschap.
6: Ja,
7: weet men.
6: Nee, ja, nou ja,
7: dat weet heel. Ik denk dat zelfs als jij uitsluitend consumeert, dat jij het ook weet. Hè? Het consumeren alleen.
6: Dat vraag ik me dus af.
7: Nou,
6: ik vraag me af of inderdaad, hè, of dat dit iets is van de hoogopgeleide, welgeïnformeerde burger die hierover nadenkt. Maar dat voor veel mensen het een.
7: Nee, het consumeren, wat we zien, is dat eenzaamheid wordt groter. Mental well-being, dus
6: angststoornissen,
7: depressie wordt allemaal groter.
6: Yeah.
7: Dat ligt niet aan, ja, aan mensen die weten hoe het zit.
6: Nee.
7: Dat komt. Hoe wij zijn en hoe wij handelen.
6: Ja. Wij hebben toch een raar systeem ingericht met z'n allen, Margriet, als we dit weten.
7: Ja, ik denk niet dat we dat bewust hebben gedaan in het begin. Hè? Ik bedoel, heel vaak zie je het zo gaan, er zijn mogelijkheden. En die mogelijkheden die gebruiken we. En die gebruiken we steeds meer. En dan komen er andere mogelijkheden en dan gaan we door.
6: Ja. En als ik het niet doe, dan doet een ander het wel.
7: Ja, dat vind ik wel een vorm van wat we moral licensing noemen. Hè?
6: Ja.
7: Dus voor jezelf iets goed praten waarvan je weet het is eigenlijk niet goed. Maar... Dus we zouden veel meer, nu zo ontzettend veel mogelijk is... want we hebben het nu alleen nog over techniek... Hè, maar met AI gaat er allemaal nog veel meer op ons afkomen. Het komt er al op ons af. We zouden misschien even wat rust moeten nemen... en moeten bedenken, waar willen we naartoe? Wat willen we voor onszelf... En wat willen we veranderen? Ik definieer succes, vind ik heel belangrijk. Wat is de definitie van succes? Is dat consumeren, veel hebben? Of is succes gezond zijn, gelukkig zijn, bijdragen, gezamenlijkheid?
6: Mm-hmm.
7: Nou, ja, ik ga er niet over. Maar dan zou je dus met z'n allen
6: over
7: na kunnen denken.
0: Ja. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
6: Je luistert naar BNR's Big Five van het nieuwe winkelen. Eerder deze week sprak ik met Liam Choa. Ik noemde hem al oprichter en CEO van marketingbedrijf Go Spooky. Ging onder andere over de impact van influencer marketing. Het is terug te luisteren via onze app of de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast neuropsycholoog Margriet Sitskoorn. We hebben veel besproken. En eens kijken of we, of we samen iets kunnen vinden in hoe we onszelf dus, je zei al, weerbaar kunnen maken, hoe we ons kunnen beschermen. Wat we kunnen doen om dat korte termijn denken, want zo zal ik het dan maar vertalen, om dat een beetje, misschien toch in te perken. Helpen ze eens even.
7: Ja, ik denk als ouder moet je jezelf ook een beetje zien als de externe prefrontale hersenschors van je kinderen.
6: Mm-hmm.
7: Dus bij opvoeden, daar komt heel veel kijken hoe je kinderen ook kan wapenen tegen dit soort verslavingen.
6: Hoe moet ik dat doen? Want ik heb twee dochters die zo richting de puberteit beginnen te gaan.
7: Ja, wat ik heel vaak uitleg is dat als je kind leert lopen of leert staan, dan ze kruipen, ze gaan proberen te staan, ze vallen, je pakt ze op. Ze vallen, je pakt ze op.
6: Ja.
7: Ze vallen, je pakt ze op. Dat doe je 100.000 keer, mm-hmm, als het nodig is. Wat je niet doet, is schreeuwen naar ze. Ik heb het je al 100 keer uitgelegd. Ga toch eens staan.
6: Yeah.
7: Dat doe je niet.
6: Nee.
7: Dat doet geen ouder. Je zegt ook niet, weet je wat? Dat kruipen, doe dat maar. Want dat lopen is niks voor jou.
6: Blijven kruipen.
7: Lekker blijven kruipen. Doe je nergens. Snappen we allemaal.
6: Je begeleidt ze naar het lopen.
7: Inderdaad. En wat ga je doen als ze ouder worden? Ze kunnen zichzelf kleden, ze kunnen op de fiets naar het voetbal. Mm-hmm. Ze gaan naar school zelf, ze lopen enzovoort. Ze eten met mes en vork. Dan ga je dat loslaten. Maar die dingen moet je inderdaad loslaten, want die kunnen ze. Maar dan komen de echte moeilijke dingen.
6: Mm-hmm.
7: Verantwoordelijkheid nemen. Wapenen tegen verslaving. Niet alleen aan jezelf denken, maar ook aan de ander.
6: Ja.
7: En dat vereist net zoveel vallen en opstaan als leren lopen.
6: Mm-hmm.
7: Alleen, wat doen we dan als ze achter de Xbox of de PlayStation zitten en we zeggen, joh, kom je eten? En ze komen na 3 keer roepen niet, beginnen we te schreeuwen.
6: Ja.
7: Terwijl eigenlijk voeden we, door ze te laten zitten, door niet te reguleren, voeden we die verslaving, zou je kunnen zeggen, de tijd die ze besteden, in dit geval Xbox of PlayStation.
6: Ja, ja.
7: Dus als ouder, je bent in eerste instantie niet de vriend van je kinderen. Je bent de opvoeder. En als je het goed doet, ben je later bevriend. Maar dat vallen en opstaan geldt dus niet alleen voor lopen, maar geldt ook voor al die belangrijke ontwikkelingen van vaardigheden die later pas komen.
6: Ik vind
7: heel
6: het mooi,
7: veel tijd.
6: Ja, het kost veel tijd, maar ik vind het een mooi advies. Het raakt ook aan de kettingvraag die jou gesteld wordt door John Lin, gisteren dus de gast. Retaildeskundige China. Ja, hij pendelt heen en weer tussen beide landen en schetst de situatie daar en hier. Het was fascinerend zoals hij erover sprak. Hij is vader van een jong kind en, mm-hmm, had daarom deze kettingvraag voor jou.
3: Dus ik zie bij veel van die techbedrijven dat ze heel veel dus ook eigenlijk neuropsychologen in dienst hebben om juist die mensen snel op die koopknop te laten drukken. Hoe kan je er nou voor zorgen als ouder? Oké, hoe kan ik mijn kinderen nou eigenlijk beschermen tegen, het is niet alleen een TikTok, maar ook een Booking. Die hebben ook dat soort mensen in dienst zitten. Dus hoe bescherm je als ouder nou je kids of jezelf tegen dat soort dingen? Of moeten we juist meer naar die overheid gaan kijken?
7: Ja, als ouder heb je dus een hele belangrijke taak. Je belangrijkste taak is opvoeden. Mm-hmm. Dus dat vallen en opstaan, wat ik net vertelde. Maar ook zeker moet de overheid hier een rol in spelen. Wat ik eerder zei, dat cruel optimism, als je mensen eerst verslaafd laat worden, als het systeem zo is ingericht dat we allemaal alsmaar kopen, alsmaar enzovoort enzovoort, ja, dan zal daar toch iets van regulatie moeten plaatsvinden. En dat is heel erg moeilijk, dat snap ik. Maar nogmaals, ik denk dat het er echt op neerkomt, waar wil je naartoe? Waar wil je naartoe qua ontwikkeling, qua maatschappij, qua mensen? En daar moet je op ingericht raken.
6: Ja, maar dus wat, dan zou je bijvoorbeeld het buy now, pay later, misschien dat je daar moet kijken. Of een leeftijdsgrens. Of,
7: zeker,
6: dat soort
7: zeker.
6: Zaken.
7: Zeker.
6: Ja. Ja. En als ouder, wat kun je als ouder doen?
7: Ja, je moet begeleiden en het vooral ook op de juiste manier voorleven.
6: Ja, ja.
7: De hersenen hebben iets wat we spiegelneuronen noemen. En spiegelneuronen zijn cellen die spiegelen wat de ander doet.
6: Mm-hmm.
7: Dus als jij naar je kind schreeuwt dat hij niet mag schreeuwen, dan leer je hem schreeuwen.
6: Ja.
7: En dat geldt ook met telefoongebruik, met kopen. Als de pakketjes continu, als jij ze aan de deur laat komen, ja, dan is dat het perfecte voorbeeld voor een kind dat dit normaal is.
6: Ja.
7: En dat geldt voor alcohol, geldt voor allerlei dingen. Voorleven wat jij denkt dat het beste is.
6: Ja. Maar het is eigenlijk het is een soort maatschappelijke discussie waarvan jij zegt, die moeten we voeren. Ja, we hebben nu dit gesprek, maar ik heb niet het idee dat het heel breed gevoerd wordt, die vraag over, is dit nou wel wat we willen?
7: Nou, kijk, als je weet hoe neuroplasticiteit werkt, ja, dus dat de hersenen en daardoor je denken, voelen en doen verandert door de invloed van de omgeving, ja, dan is dat een discussie die echt gevoerd moet worden. Ja. Er is niets belangrijker dan de ontwikkeling van mensen. Nee. Mensen maken de maatschappij, maken de wereld, maken elkaar. Uh-huh. Dus als je weet hoe sterk die invloed is, ja, dan ja, is het een no-brainer dat je het daarover moet hebben.
6: En is het dan zo dat we, want je ziet nu bijvoorbeeld als het gaat over sociale media, hadden een aantal weken geleden hier een week over, dan zie je dat er nu in verschillende landen verboden komen. Tot 16 jaar, Engeland deze week, Australië was al zover, Nederland gaat die discussie ook. Dus je ziet dat de regulering, ja, er op een gegeven moment achteraan komt. Maar jij knikt nu, mijn vraag is eigenlijk, is dat dan op tijd? Is dat
7: nou,
6: goed?
7: Op tijd is het natuurlijk niet. Je hebt liever dat je van tevoren nadenkt. Het is hetzelfde als met roken. We weten al, nou ja, hoe lang al, echt al heel erg lang, hoe schadelijk roken is. Mm-hmm. Maar die regulering is pas veel later gekomen.
6: En is dit online winkelen het nieuwe roken?
7: Ja, op een andere manier. Zeer ongezond ook.
6: Ja, leg eens aan.
7: Ja, het online winkelen. Kijk, er zit geen kwaad in het online winkelen zelf, even voor de duidelijkheid. Maar het alsmaar blijven aansturen naar meer, meer, meer consumeren en dat makkelijker maken voor de mens, is op geen enkel vlak goed.
6: Nee, voor de mens niet, voor de planeet niet, voor onze hersenen niet, noem maar op.
7: Ja.
6: Alles waar we dit uur over hebben gehad.
7: Ja.
6: Ja. En bij roken is dat dan op een gegeven moment gereguleerd. En jij zegt dus dat zou je hier ook moeten gaan doen.
7: Ja, kijk, bij roken is het gereguleerd. Nogmaals, je had liever preventief gedaan. Ja. Maar ja, oké, hebben we niet gedaan. En dan zie je wel, in het begin is dat moeilijk en weerstand enzovoort. Maar er wordt hier nou niet gerookt. Nee. Ik kom nog uit de tijd dat op de universiteit, op alle kamers, werd gewoon gerookt.
6: Ja, ja, ja.
7: Iedereen rookte lekker mee. Nu gebeurt dat nergens meer. Sterker nog, op een campus van de universiteit mag niet eens meer. Dus ook buiten mag eigenlijk niet meer gerookt worden. Nou, dat gaat altijd met hobbels natuurlijk en weerstand enzovoort. Maar je moet ergens beginnen. En dit zou een goed begin zijn.
6: Ja, bij roken ging de discussie natuurlijk ook over eigen verantwoordelijkheid. Ja, je kan er toch mee stoppen. Het is een keuze
7: ook
6: van die roker.
7: Het is verslavend.
6: Ja, en dat is dit ook, waar we het nu over hebben.
7: Ja, ja.
6: Ja. Want dat is dan een argument dat je vaak zal horen van, ja, je hoeft toch niks te kopen.
7: Ja.
6: Het is geen verplichting. Je kan er ook van wegblijven.
7: Ja, maar als je goed tot je door laat dringen, wat ik net allemaal heb verteld over de ontwikkeling van de hersenen.
6: Mm-hmm.
7: En dat het dus met name inspeelt in die hele lage structuren die jou steeds meer motiveren, ja, om genot te zoeken. En kopen brengt genot. Het moment dat je op die knop duwt, heb je al genot. Dan hoeft het nog niet eens voor aan te komen. En dat je niet ziet dat je moet betalen, dus ook geen pijnprikkel. Dat werkt verslavend.
6: Mm-hmm. Morgen een hele andere gast. We schieten door de tijd heen. Wat jammer is, dan kan ik nog langer met je door willen praten. Morgen Kitty Koelemeijer te gast. Ze is hoogleraar marketing aan de Nijrode Business Universiteit. Je mag een kettingvraag stellen.
7: Ja, ik zou haar heel graag willen vragen. Hoogleraar marketing, prachtig beroep. Maar hoe verweven zij ethiek en sociale zorg in wat zij doen? Dus neuromarketing, je wil op de hersenen inspelen om dingen te verkopen.
6: Mm-hmm.
7: Gaat dat dan ook uitsluitend voor dingen die ongezond zijn voor mensen? Maar of gaat het ook, want diezelfde mechanismen werken ook om ons te sturen naar gedrag wat goed voor ons is. Dus dat vroeg ik me af. Hoe zit ethiek daarin en hoe worden keuzes gemaakt?
6: Het is een mooie vraag die ik morgen stel aan Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan de Nijrode Business Universiteit. Margriet Sitskoorn, dank voor de inzichten vandaag. Het was interessant. En succes met het nieuwe boek, want het zit eraan te komen.
7: Ja,
6: volgens mij, toch,
7: oktober een nieuw boekje.
6: Ja. Gaat er ook onder andere hierover?
7: Ja, het gaat over hoe we los zijn gekomen van alles van waarde.
6: Oké, we gaan het in de gaten houden. Dank in ieder geval voor dit gesprek. Onze afleveringen zijn terug te luisteren. Kun je doen als podcast in onze app. Ook nog ergens anders trouwens, hoor, andere podcastkanalen. Je wil in ieder geval geen aflevering missen. Bijvoorbeeld de eerste twee van deze week kun je terug luisteren als je zou willen. Tot morgen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.

0: Mijn vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
1: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
1: En ik ben er ook.
0: Het is toch heerlijk.
1: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Meerstad bij Groningen zijn vannacht twee doden gevonden in een huis. Er zijn nog veel vragen. Zo is het onduidelijk waardoor de twee zijn overleden en of het gaat om een misdrijf. Vanwege het politieonderzoek is de straat in Meerstad afgezet. De meeste huishoudens merken minder van de hoge energieprijzen door de Iran-oorlog dan gedacht. Eén groep wordt volgens planbureau CPB wel hard geraakt. Mensen met lagere inkomens die in een slecht geïsoleerd huis wonen en vaak hun auto nodig hebben. Zij kunnen er volgend jaar 6% op achteruit gaan. Nieuwe vliegtuigen zorgen voor minder geluidsoverlast rond Schiphol. Dat wordt al een tijdje geroepen door de luchtvaartsector zelf, maar volgens het Parool is nu bewezen dat moderne vliegtuigen stiller zijn. Er zijn metingen gedaan en in 7 jaar tijd is het geluidsniveau rond Schiphol zo'n beetje gehalveerd. In Slovenië is een Nederlandse man om het leven gekomen tijdens een bergwandeling. Hij was met zijn gezin op de hoogste berg van Slovenië toen het bij het afdalen misging. Hij zou zijn uitgegleden en gevallen. Hij was er zo slecht aan toe dat de hulpdiensten zijn leven niet meer konden redden. En er wordt volop geboden op de shirts die de oranje spelers hebben gedragen in de WK-wedstrijd tegen Japan. De teller staat nu op ruim 25.000 euro. Het populairste shirt is dat van aanvoerder Virgil van Dijk. De opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum, dat jonge kankerpatiëntjes een leuke dag wil geven. Het weer van Weer Online? Aardig wat zon vandaag en de temperatuur loopt hard op. Het wordt 27 tot 33 graden. Vanavond is er kans op een paar felle buien. En dat was het ANP-nieuws.
6: Ja, die tijdelijke overeenkomst, het Memorandum of Understanding, is nu officieel getekend door zowel Trump als Pezeskian. Maar hoe nu verder naar een definitieve overeenkomst? Want de details die moeten nog wel even worden ingevuld. Zometeen Midden-Oosten correspondent Tarek Enkhuis in onze podcast.
7: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
8: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
7: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
9: Circuit Zandvoort staat in het teken van klassieke raceauto's tijdens de Historic Grand Prix. En daar pakt BMW uit met de viering van 40 jaar M3. Dat en Jan Lammers hoor je morgen om 3 uur in de Nationale Autoshow.
10: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
4: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven en Iwan Verrips.
6: Nee, niet. Want het is dan wel donderdag, 18 juni, maar het voelt als vrijdag.
11: Eigenlijk wel, hè?
6: Eigenlijk wel, want naast me zit dus inderdaad Nina van der Dungen.
11: Goedemorgen,
6: Bas. En dat is wel heel prettig. Morgen bovendien ben ik even een dagje weer niet op de zender. Nee, dat is ook wel weer prettig.
11: Dan is Iwan er wel.
6: Dan is Iwan
11: dan
6: er
11: kunnen
6: wel
11: we zijn jingle draaien.
6: Ja, zo. Dat is dan weer handig. Ja. Maar in ieder geval, ja, nu dus. Nina, wat gaan we doen het komende half uur in deze podcast?
11: Nou, voor de meeste mensen vallen de stijgende brandstofprijzen door de oorlog in Iran best wel mee. De pijn daarvan. Maar er zijn toch 300.000 huishoudens waar de kosten echt wel de pan uitreizen. Blijkt allemaal uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Zometeen horen we onze politiek verslaggever Leenert Beekman daarover. En 70.000 Britten die gaan vandaag naar de stembus. Uiteraard vanwege de kwestie premier Keir Starmer. Zijn lot hangt aan een zijden draadje. Straks horen we Lia van Beckhoven, onze correspondent in Londen, daarover.
6: Ja, wat kan die Andy Burnham het worden? Nou, dat zou mooi zijn. We gaan inzicht geven in de dag die komt op BNR Nederland en de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag begint uiteraard in het Midden-Oosten. Want de presidenten van Amerika en Iran, Trump en Pezeshkian, hebben gisteren officieel de tijdelijke overeenkomst getekend, melden Iraanse staatsmedia en bevestigt ook een functionaris van het Witte Huis aan persbureau Reuters. En de Amerikaanse president Trump, die tekende de overeenkomst uiteraard met zijn Sharpie tijdens het diner in Versailles aan het eind van de G7-top, onder toeziend oog van Emmanuel Macron en zijn Brigitte.
12: Good job. Great job. Bravo.
6: Nou, en dit is dus een memorandum of understanding, een voorovereenkomst. En die moet gaan leiden tot 60 dagen nader praten. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de afspraken direct ingegaan voor die 60 dagen. En inmiddels zijn de New York Times en CNN, na het uitgelekte stuk van gisteren, met een uitgebreidere versie van het memorandum gekomen. En daarin staat onder meer dat het verrijkte uranium van Iran moet worden verdund. En meldt de BBC dat de Straat van Hormuz voor 60 dagen tolvrij zal zijn. Periode waarin er dus inderdaad verder wordt onderhandeld. En die periode is dus al begonnen. We gaan naar Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis. Tara, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
6: Nou, er is getekend, onderhandelingsteams zitten nog in Geneve. Wat gaat dit nou concreet betekenen? Verder praten?
13: Ja, concreet betekent het vooral dus dat er nu een periode begint van 60 dagen onderhandeling over de dingen die nog niet in het Memorandum of Understanding staan. Ja. Dus bijvoorbeeld het nucleaire dossier, het opheffen van de sancties en het herstelfonds van 300 miljard. Maar ook betekent het dat een aantal van de clausules nu in werking gaan. Je noemde het al, geen militaire operaties over en weer. De Amerikaanse maritieme blokkade wordt opgeheven en Iran heft haar blokkade geleidelijk op met 60 dagen tolvrije doorvoer door de Straat van Hormuz.
6: Ja, nou is dit een 60 dagen overeenkomst. Hè? We kenden dit uit het verleden met Gaza-deals. Wanneer praten ze verder? Want ik zei al, die onderhandelingsteams die zitten nog in Genève. Wordt er meteen vandaag weer gekeken naar hoe gaan we verder invullen?
13: Ze zouden denk ik morgen beginnen in Genève. Daar zou natuurlijk in eerste instantie een fysieke tekeningsceremonie zijn. Ja. Dus JD Vance is daarbij en Ghalibaf, de hoofdonderhandelaar van Iran. Dat is ook het begin van de onderhandelingen. Het is de vraag of nu deze digitale tekening al gebeurd is, ze ook nog zullen tekenen fysiek. Ja, ja. Maar in ieder geval beginnen dan de onderhandelingen van die 60 dagen.
6: Ja. Even als we kijken naar die versies die nu uitgelekt zijn, hebben New York Times en CNN, de uitgebreide versie, zou ik maar even zeggen, van die MOU en verhalen van overheidsofficials. Wat valt jou op? Wat zit daarin wat we nog niet wisten eigenlijk? Wat nog niet helemaal in die anderhalve A4 staat?
13: Ja, dat de straat tolvrij open gaat voor 60 dagen alleen is nu bevestigd. Dat wisten we al wel een beetje van lekker, maar dat is nu wel echt bevestigd. En verder zien we natuurlijk dat de officials van beide kanten op elke manier op hun eigen manier het proberen uit te leggen. Overigens hebben we nog steeds niet één verenigde tekst. De tekst die door Amerikaanse media gedeeld wordt komt van een telefoongesprek waarin de tekst is voorgelezen. Ja. En Iraanse staatsmedia delen ook een tekst. Maar er staan nog kleine verschillen in. Sommige wellicht ook door vertalingen. Maar bijvoorbeeld de naam van het memorandum is anders in beide versies. Als het gaat over Libanon, dan zegt de ene versie: we garanderen de Libanese soevereiniteit. De andere: we respecteren de Libanese soevereiniteit. Toch een cruciaal verschil.
6: Nog eventjes over dat verrijkt uranium, want ook daar wordt dus over geript. Dat zou moeten worden verdund. Nou, dat betekent dus dat het geen weapon-grade uranium meer is, zoals dat lelijk heet. Maar heel concreet, waar hebben we het dan over?
13: Ja, dat verdunnen, dat betekent inderdaad dat het naar een graad moet onder de 3,67%. Dan is het alleen maar voor civiel gebruik te gebruiken. Dan kan je het niet meer in wapens gebruiken. Mm-hmm. Hoe dat verdunnen gaat, dat is een heel technisch proces. En er staat ook in dat memorandum dat het Internationaal Atoomenergieagentschap dat zal overzien. En dat dat in Iran gebeurt. Dat is natuurlijk een belangrijke concessie vanuit de VS. Want in eerste instantie was de vraag: gaat die stockpile overgeheveld worden naar andere landen of zelfs naar de VS? Maar nee, daar staat nu in het memorandum, hoewel er nog over dooronderhandeld wordt, dat het in ieder geval alleen maar verdund gaat worden.
6: Ja, dan eventjes, er wordt niets gezegd, echt met geen woord gerept over de ballistische raketten die de Iraniërs hebben en al die drones en zo. Er wordt niks over gezegd, maar dat blijft dus kennelijk een soort status quo. Wel, Libanon wordt in punt 1 genoemd van het memorandum, zagen we gisteren. Alleen president Aoun van Libanon heeft gezegd dat het geen onderdeel vormt van de gesprekken tussen Amerika en Iran. Hoe moeten we dat lezen?
13: Ja, ik denk dat Aoun blij is dat er in ieder geval een staakt het vuur is. Maar niet zo blij dat dat eigenlijk bereikt is door druk van Iran. En hij wil natuurlijk graag zijn eigen soevereiniteit bewaken en zelf daar zeggenschap over houden. Dus wat hij eigenlijk probeert is het positioneren van de volgende stappen als onderdeel van de onderhandelingen die volgende week doorgaan tussen Libanon en Israël in de VS. Dat wil hij in eigen hand houden. Ondanks dat heeft hij natuurlijk wel gezegd, deze taak te vuren is welkom.
6: Ja, en Hezbollah, hebben we daar iets van gehoord?
13: Ja, die heeft de MOU in ieder geval verwelkomd. En in een speech gisteren was de leider Naim Qassem ook een stuk milder eigenlijk over de onderhandelingen tussen Israël en Libanon. Tot vorige week was hij helemaal tegen. Zei hij dat er onder geen voorwaarden kan je onderhandelen als Libanon zijnde met Israël. Nu zei hij dat die onderhandelingen wel door moeten gaan, maar alleen over veiligheid tussen Israël en Libanon en niet over binnenlandse kwesties. Daarmee bedoelt hij natuurlijk de ontwapening van Hezbollah. Hij wil niet dat dat behandeld gaat worden met Israël. Dat gaat zeker wel onderwerp van gesprek zijn bij de onderhandelingen volgende week. Maar hij is in ieder geval iets milder.
6: Dankjewel. Tarek Enkhuis, onze correspondent in het Midden-Oosten. Ja, dan denk je, Stonehenge, dat is best oud, hè? Kan nog veel ouder. Blijkt bij een vondst waar we het zo over gaan hebben. En weet je waar die ligt?
11: Nou?
6: 5 kilometer van Stonehenge.
11: Droog. Ochtendnieuws. De hogere energie- en brandstofprijzen door de oorlog met Iran, die hebben voor de meeste Nederlandse huishoudens maar een beperkt effect. Maar er zijn wel 300.000 huishoudens waarvoor de extra kosten toch wel flink kunnen oplopen. En dat geldt vooral als de energieprijzen langdurig hoog blijven. Blijkt allemaal uit een analyse van het Centraal Planbureau. En onze politiek verslaggever Leendert Beekman weet er alles van. Leen, goedemorgen.
14: Goedemorgen, Nina.
11: Nou, voor het gros van Nederland dus beperkt effect, terwijl we wel allemaal staan te huilen aan de pomp.
14: Ja, precies. Ja, het effect is echt beperkt. Voor de meeste huishoudens, zeker als het niet langdurig meer vast blijft zitten in die straat van Hormuz, wordt er verwacht dat het verlies op het besteedbaar inkomen 1% is. In 2026 en 2027. Nou, mocht het nou langer duren, dan kan het oplopen tot 2%. Maar ja, al met al lijkt dat toch wel echt mee te vallen.
11: Ja, en daarmee kunnen we dus eigenlijk zeggen dat het kabinet Jetten wel gelijk had met het niet nemen van generieke maatregelen?
14: Nou, ja, we zien natuurlijk wel dat er een hoge inflatie is. Hè, de boodschappen worden ook duurder. Maar dat komt eigenlijk omdat er puur is gekeken naar het effect op het inkomen. En Rutger Teulings van het CPB legt dat uit.
15: We hebben gekeken naar hoeveel huishoudens meer aan elektriciteit, gas, benzine en diesel zijn gaan betalen. En vergelijken dat ten opzichte van hun besteedbaar inkomen. En dat noemen we een inkomenseffect.
16: Is dit dan precies hetzelfde als die koopkrachtcijfers waar we altijd zoveel over horen?
15: Nee, want we hebben hier alleen gekeken naar de directe effecten. Dus hoeveel meer betalen mensen aan de pomp, hoeveel meer betalen mensen aan hun energierekening. Terwijl er zijn ook indirecte effecten. Denk bijvoorbeeld aan hogere voedselprijzen of hogere transportprijzen, waardoor producten duurder worden voordat ze bij de consument liggen. En dit nemen we niet mee.
14: Nee, en het kabinet gaat deze zomer naar de koopkracht kijken. Wat doet die oorlog in Iran nou voor het totaalpakket? Die cijfers liggen er begin juli waarmee ze gaan rekenen. Dat heet dan de CMEF, Concept Macro-Economische Verkenning. Uh-huh. Ja, en die kunnen dus wel weer anders uitpakken, omdat daar namelijk gekeken wordt naar het grotere plaatje en niet alleen naar wat kost nou gas en wat kost brandstof extra en wat heeft dat voor een effect op je besteedbaar inkomen.
6: Ja. En dan kijken we dus veel meer naar inderdaad wat besteden, wat kunnen we nog in de supermarkt kopen en onze auto vullen. Dat is echt inflatoer.
14: Ja. Exact, dat is het.
11: Ja, en als je dan kijkt naar die 300.000 huishoudens die wel significant geraakt worden, is dat inderdaad een duidelijke groep?
14: Ja, uiteraard zijn dat de lagere inkomens. Dat kan je van tevoren al invullen. Maar je zou dan ook misschien wel denken, dat is misschien wel gek. Ze wonen in een kleiner huis, dus dan hoefden ze minder gas te stoken. Ze hebben ook kleinere auto's of helemaal geen auto, dus ze rijden minder. Maar dat blijkt dan toch niet zo te werken.
15: Ja, dat klopt. Dat is een logische intuïtie. Maar wat we zien is dat eigenlijk alle huishoudens, onafhankelijk wat hun inkomen is, ongeveer evenveel gas verbruiken. Dat betekent dus dat voor huishoudens met een laag inkomen het aandeel wat zij kwijt zijn aan de energie en voornamelijk gas veel groter is. Dus een kleine prijsstijging van de gasprijzen leidt bij de lagere inkomens tot een veel groter negatief inkomenseffect.
14: Simpelweg omdat dat relatief is eigenlijk.
15: Precies, inderdaad. Ja.
14: Hoe komt het nou dat kleinere huishoudens ongeveer net zoveel gas verbruiken als een groter huishouden, een groter huis? Omdat die simpelweg beter geïsoleerd zijn of een warmtepomp hebben.
11: Ja, kan je natuurlijk inderdaad ook op je vingers uittellen. Ik zei al net, die generieke maatregelen waar Jette zei van, nou, dat gaan we nu nog niet doen, maar misschien wel in de toekomst. Ik neem aan dat deze cijfers van het Centraal Planbureau daar niet bij helpen.
14: Nee, absoluut niet. Het kabinet wil het niet. De roep horen we wel vanuit de Kamer. Ook deze week nog bij het Vragenuur. Mona Keijzer, verlaagt die accijnzen nou op brandstof? Nou, het CPB zegt, dat moet je niet doen. Die lagere inkomens die rijden veel minder of hebben helemaal geen auto. Dat heeft geen effect op hen. Dus op het moment dat je gericht hen wil helpen, dan helpt zo'n generieke maatregel niet.
11: Nee.
14: Wat helpt wel?
17: Warmtepompen.
14: Verduurzamen, warmtepompen, isoleren. Duur. Ga dat doen, ga daarop inzetten. Maar het heeft geen zin om aan de pomp nu de accijns te verlagen. Kost veel geld en het effect is minimaal.
11: Jette blij, want de portemonnee kan dicht blijven. wat staat er dan verder nog vandaag op de agenda?
14: Er wordt vandaag gesproken over stikstof. Dat is misschien wel het belangrijkste. En wie komen er vandaag bij het kabinet op bezoek? Dat zijn echte belangenverenigingen. Dus dan moet je denken aan LTO, aan de jonge boeren, maar ook de natuurorganisaties, monumenten of natuurmonumenten bijvoorbeeld. En ja, ze zijn natuurlijk aan het toewerken naar het pakket. En dat is nu nog maar iets langer dan een weekje. Volgende week vrijdag moet dat stikstofpakket er liggen. Alle seinen staan nu op groen om dat daadwerkelijk ook volgende week door de ministerraad te krijgen. Maar er moeten nog een aantal knopen worden doorgehakt. Maar Den Haag staat op dit moment helemaal in het teken van stikstof. En vandaag, want er is natuurlijk al wat gelekt over dat stikstofpakket. Mm-hmm. Daar hebben de natuurorganisaties, Greenpeace, natuurmonumenten ook al op gereageerd. Ontevreden, vooral over die zonering. Nou, die mogen vandaag bij het kabinet komen. Er wordt natuurlijk niet voor niets gelekt. Dat is ook om te kijken, nou, hoe valt iets eigenlijk? Zeker bij dit soort organisaties. Nou, zij mogen gaan vertellen wat ze ervan vinden. En voor een deel vinden ze het nog steeds te mager, te weinig. Het moet meer zijn. Maar LTO zal daar weer anders over denken. LTO zal bijvoorbeeld die bufferzone, als je daarover gelezen hebt, van rondom natuurgebieden van een kilometer, veel te breed vinden en veel te streng. Dus ja, ze zullen van verschillende kanten verschillende signalen krijgen. Van te streng tot niet streng genoeg.
11: Dat en meer in Den Haag vandaag. Dankjewel, politiek verslaggever Leendert Beekman.
17: En dan de Fed laat de rente zoals verwacht onveranderd. Een unanieme beslissing, zei de kerstverse voorzitter Kevin Warsh.
18: As you saw a few moments ago, the committee decided to maintain the target range for the Fed funds rate at 3.5% to 3.75%.
17: Ja, we laten dus bij al het oude. De eerste rentebesluitvergadering die Warsh leidde bij zijn nominatie gaf hij in de Senaat nog aan dat hij aanzienlijke veranderingen wilde doorvoeren binnen de Fed. Trump wilde langer dat de rente omlaag gaat, hoopte dat Warsh dat zou doen. En daar is volgens Warsh nu te vroeg voor. Sterker nog, Amerikaanse beurzen gingen de laatste uren van de handel flink omlaag. Beleggers zijn bang voor renteverhoging in de toekomst. Uit nieuwe ramingen van de Fed blijkt dat meerdere beleidsmakers dit jaar nog een renteverhoging verwachten door de hoge en oplopende inflatie. Straks Han de Jong in de reguliere uitzending daarover.
11: Kijken we even naar de beursdag. Daarvoor schakelen we naar de collega's van BNR Beurs. Maxime van Meel.
19: Veel is het niet, maar er zijn twee dingen waar je zeker op moet letten. En het zijn twee gelegenheden waarbij aandeelhouders bij elkaar komen. Eerste is Volkswagen. De autobouwer verwelkomt investeerders op de aandeelhoudersvergadering. En die investeerders zullen vast meer willen weten over het lopende bezuinigingsprogramma daar. En nog een saillant detail dat je terug kan vinden in de agenda heeft te maken met Dieselgate. In 2021 trof Volkswagen daarvoor een schikking met oud-CEO Martin Winterkorn voor 11 miljoen euro. Een waar aandeelhouders massaal mee instemden, maar die dan weer sneuvelde bij de rechter. En daarover moet nu nogmaals gestemd worden. En dan is er ook nog een beleggersdag bij chipmachinemaker Besi. En daar zullen vast vragen zijn over de overnamegeruchten van een paar maanden terug. Verschillende Amerikaanse partijen zouden bij Besi aangeklopt hebben. Geruchten waar topman Richard Blickman niet op in wilde gaan. Maar misschien moet hij nu toch iets erover loslaten. Verder hebben beleggers daar niks te klagen. De koers is dit jaar al verdubbeld.
17: Al dus Maxime van Meel van BNR Beurs. Elke avond, elke werkdag kun je luisteren naar BNR Beurs om 6:30 s'avonds live of als podcast in de BNR-app.
11: En er is hier weer het Nationaal Hitteplan. Dat wordt vanaf vandaag uit de kast getrokken, want het wordt hartstikke heet de komende dagen. Vandaag al richting de 30 graden. Morgen dan daar nog flink overheen, want dan moeten we rekening houden met lokaal 35 graden. Leuk, we hebben een BNR-feestje op een dakterras. Ik hoop dat er een tentje staat. Het Nationaal Hitteplan dat gaat in werking als het minimaal 4 dagen achter elkaar 27 graden of warmer is. Nou, dat betekent natuurlijk dat we allemaal een beetje extra moeten opletten. Op ouderen, op kinderen en op zieken. En vooral zelf ook op je eigen ramen, deuren en gordijnen. Want je moet het gewoon allemaal dicht houden om je huis zo koel mogelijk te houden. En natuurlijk heel veel water drinken. En ik keek ook al even gauw vooruit. Tot zeker volgend weekend zie ik temperaturen van 27 graden of hoger. Dus echt 8-9 dagen, geen druppel regen. Het wordt even plakken, s'nachts. Het
17: kan ook wel zijn dat we af en toe heftige onweersbuien krijgen. Ja. Dus dan krijg je nog wel regen, mogelijk zelfs hagel of sneeuw.
11: Sneeuw?
17: Nee, natuurlijk niet. Maar wel hagel. Ik maak je even bang.
11: Nou, lekker.
17: Ja.
11: Maar goed.
17: We gaan even naar dit. Want de toekomst van de Britse premier Keir Starmer en mogelijk de hele Labour Party gaat vandaag bepaald worden door slechts 70.000 kiezers. Als die stemmers een rechtse populist naar het parlement sturen, is dat een fikse opsteker voor de reformpartij van Nigel Farage. Maar wint de megapopulaire Labour-burgemeester Andy Burnham, nu nog van Manchester, dan kunnen de sociaaldemocraten ademhalen. Behalve Keir Starmer, want de verwachting is dat Burnham dan meteen campagne zal gaan voeren om Starmer zo snel mogelijk Downing Street 10 uit te krijgen en premier te worden. En correspondent Lier van Beckhoven die stak alvast eventjes de thermometer in Makerfield, waar gekozen wordt.
20: Do you know Andy Burnham?
21: Yeah, we do.
20: Will you be voted for him?
21: No.
20: Andy Burnham mag dan een van de populairste Britse politici zijn, maar niet overal. Zelfs niet hier in het kiezersdistrict Makersfield, waar hij vandaan komt.
22: I was an ex-miner and I voted and supported Labour all my adult life.
20: Volgens deze oud-mijnwerker en zijn vrouw die hun hele leven Labour gestemd hebben, is de partij de weg kwijt. Beloofde veranderingen bleven uit, inkomsten zijn laag, winkels en kroegen gingen dicht, migratie nam toe, zeggen ze.
22: And I'm disgusted how they've gone with it. If there's a general election tomorrow, they get wiped out. That's the feeling around here. Yeah, yeah.
20: Tell me who you'll be voting for.
21: Reform.
22: I made my mind up. 100% reform.
23: I have never voted and I'm 60 years old, but I'm going to vote this year because I'm tired of the way this country's gone over the last 20, 30 years. So I am going to vote for the first time.
20: Whoa. And may I ask you who you're going to vote for?
23: I'm going to vote for Restore.
20: Reform en Restore zijn nationalistische partijen die vooral in dit deel van het vroeger geïndustrialiseerde Noordwest-Engeland hun populariteit hebben zien groeien. En belangrijkste reden voor die groei: immigratie.
21: And I think one of the topics which I've said before we have to deal with is illegal immigration. Yeah. Labour's not doing it, Conservatives not doing it, so maybe Reform might do it.
24: What I find is that people really connect with Andy as an individual. They're really willing to vote for him because of what he represents as an individual and what his individual career has been. And even if they're very frustrated with the government right now, they don't associate him with that.
20: Andy Burnham mag dan een Labour-politicus zijn, maar hij wordt als burgemeester van de regio Manchester niet met de Labour-regering geassocieerd, zegt deze partijactivist. Wat natuurlijk precies de bedoeling is. Hoeveel er van deze verkiezing afhangt, dat merk je hier op het tijdelijke hoofdkwartier van de Burnham-campagne. Tientallen activisten staan hier te wachten voordat ze met stapels posters de straat opgestuurd worden. Wat mij dus opviel, is dat ik niemand ben tegengekomen die voor Andy Burnham gaat stemmen.
24: Really? Well, look, I've just been out knocking on doors in a few different parts of the constituency, and almost everybody I spoke to is going to vote Labour.
20: Vote Andy, vote hope, staat er op de plakaten hier. Ik denk niet dat hoop iets is waar ze hier nog veel van hebben. Kiezers die ik gesproken heb willen geen hoop. Ze willen verandering. Nu.
23: And I'm now so tired of it. I want change more than anything. I may be wrong in how I vote. I may be right. But I definitely want change.
17: Ja, reportage. Mooie van correspondent Lier van Beckhoven uit Greater Manchester. Inderdaad, waar de burgemeester Andy Burnham dus ook kiesbaar is. 0,1% van de kiezers van Engeland die kunnen dus bepalen hoe het lot eruit gaat zien van de premier Keir Starmer. 0,1%. Anton Pijpen, we gaan naar de kranten.
11: In de Telegraaf lezen we dat Brussel een bom legt onder box 3. Het is echt heel radicaal. Dit gaat de schatkist miljarden kosten. Volgende week komt de Europese Commissie namelijk met voorstellen die het veel lucratiever gaan maken om te beleggen vanuit een BV. Blijkt uit een conceptvoorstel van onze eurocommissaris Wopke Hoekstra van Fiscaliteit. Die heeft vergaande plannen om beleggingen in Europa te stimuleren. Nu worden alleen aandelenbelangen vanaf 10% tussen moeder- en dochterbedrijven vrijgesteld van belasting op dividend. En in dat voorstel wat nu volgende week komt, geldt de vrijstelling vanaf 2028 voor alle aandelenbelangen tussen bedrijven.
17: Nou, dat wordt nog leuk bij ons. De nieuwbouw van koopwoningen zakt in, schrijft de Telegraaf naar aanleiding van een rapport van ING. In de eerste 5 maanden van dit jaar zijn er 14% minder nieuwbouwwoningen gekocht dan een jaar eerder. En dat komt onder meer omdat er een groter aanbod is op de markt van bestaande koopwoningen. Dat komt door het uitponden.
11: Ja, het uitponden. Ja. De Volkskrant kopt nieuwe kerncentrales alleen haalbaar in de Groningse Eemshaven. Maar de provincie wil daar niks van weten. De Groningse haven lijkt nu de enige locatie in het land waar het haalbaar is. Lees technisch haalbaar zonder enorme extra kosten. Dat concludeert Tennet in een vertrouwelijk advies. En dat maakt het realiseren van de Nederlandse kernenergieambities heel onzeker, aldus de Volkskrant.
17: Nou, en dan nog even naar dit. Ben je wel eens in Stonehenge geweest?
11: Nee, ben ik nooit geweest.
17: Heel erg leuk.
11: Ja?
17: Ja, is mooi, want het is zo'n hele mooie ronde toestand met monolieten die er staan. Ja. En wat doen die? Die brengen in beeld de jaarlijkse zonnewende. Dus hè, 21 juni of 21 december, dan schijnt de zon precies tussen een paar stenen door. En dan wist de boerengemeenschap daar in de buurt van 4500 jaar geleden, jongens, de winter gaat beginnen, of jongens, de zomer gaat beginnen. En daar werd op geleefd, dat waren de belangrijke momenten. Mm-hmm. En wat is er nu ontdekt? Dat is hartstikke leuk. Op 5 kilometer afstand in het dorpje Bulford een veel eerdere en eenvoudiger versie van Stonehenge.
11: En ja, wat is dan eenvoudiger? Het even in.
17: Nou, dat is wel leuk. Het zijn 2 gaten in de grond die ze hebben ontdekt. Op een plek trouwens waar nieuwe legerwoningen zouden gaan komen. Maar daar zie je 2 gaten in de grond. Daar hebben houten palen ingestaan van 1,04 meter hoog. Precies 120 meter afstand van elkaar.
11: Ja.
17: Nou, die palen zijn inmiddels al lang verrot. Maar die kuilen die zijn er wel. En wat heeft een archeoloog gedaan? Die zegt, joh, weet je, als ik nou die 2 punten verbind met een lineaaltje, kan ik een rechte lijn trekken. En als je dan de klok even terugzet naar 5000. Jaar geleden, dan zie je precies de zonnewende op de winter en de zomer zonnewende. Palen. Zie je in de lijn van die palen. Het is de voorloper van Stonehenge. Heel eenvoudig. En die boeren hebben waarschijnlijk gedacht van, joh, dat kunnen we ook groter doen, maar dan in steen en dan een paar honderd meter verderop. Of 5 kilometer verderop. Het leukste is, dit is een 500 jaar, een half millennium ouder dan Stonehenge. 5000 jaar. Nou, niet alleen maar omdat je dat keurig kunt verbinden met die lijn, hè, die zonnelijn door die palen, maar ook omdat er kuilen zijn gevonden waar allemaal artefacten in lagen. Allemaal stukjes en pijlen en boogpunten en messen, maar ook, en dat is het aardige, gebroken aardewerken. Daarvan zeggen de archeologen, ja, weet je waarom? Ze vierden naar feest, werd flink gezopen, ja, en dan ging alles tegen de grond. Europese leiders komen bij elkaar in Brussel, waar onder meer een pikant diner gepland staat. Over China. Hoe dat zit, zometeen. Stefan de Vries vanuit Brussel.
0: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè?
3: Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
5: Als duurzaamheidscertificaten opvragen dagen tijd kost en fouten leiden tot verkeerde claims, terwijl wetgeving steeds meer van je vraagt, dan is het tijd voor GS1. GS1, samen neutraal wereldwijd.
25: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
26: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België en weer terug.
27: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
26: Ja, flexibel ticket, hè?
27: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
26: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
28: Op zoek naar Tom Poes. Netcongestie is het zand in de raderen van onze economie. Wie verzint er een list? Dat was de hoofdvraag op de Energeia Energy Lunch. Er zijn al veel plannen en maatregelen, maar het is nog niet genoeg. Bij de Energeia Energy Lunch kwam een selecte groep energieprofessionals bijeen om te zoeken naar onorthodoxe oplossingen. Waar zitten de onverkende paden? Welke slimme ingrepen kunnen nu helpen? En wat vraagt dat van bedrijven, overheid en netgebruikers? Kijk voor de learnings uit de discussie op energeia.nl/energylunch. Energeia Energy Lunch wordt mede mogelijk gemaakt door Tennet. Connecting everyone to a brighter energy future.
2: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
4: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
7: Thomas van Zijl.
8: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het boardroompanel over bonussen voor topbestuurders en een gesprek met Bert Bakker, CEO van energiedienstverlener Fudura. Ik vraag hem hoe bedrijven toch kunnen groeien ondanks het volle stroomnet. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
10: BNR Verkeer.
12: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen files en er zijn geen flitsers.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
13: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Meerstad bij Groningen zijn vannacht twee doden gevonden in een huis. Er zijn nog veel vragen. Zo is het onduidelijk waardoor de twee zijn overleden en of het gaat om een misdrijf. Vanwege het politieonderzoek is de straat in Meerstad afgezet. De meeste huishoudens merken minder van de hoge energieprijzen door de Iran-oorlog dan gedacht. Eén groep wordt volgens planbureau CPB wel hard geraakt. Mensen met lagere inkomens die in een slecht geïsoleerd huis wonen en vaak hun auto nodig hebben. Zij kunnen er volgend jaar 6% op achteruit gaan. Nieuwe vliegtuigen zorgen voor minder geluidsoverlast rond Schiphol. Dat wordt al een tijdje geroepen door de luchtvaartsector zelf, maar volgens het Parool is nu bewezen dat moderne vliegtuigen stiller zijn. Er zijn metingen gedaan en in 7 jaar tijd is het geluidsniveau rond Schiphol zo'n beetje gehalveerd. In Slovenië is een Nederlandse man om het leven gekomen tijdens een bergwandeling. Hij was met zijn gezin op de hoogste berg van Slovenië toen het bij het afdalen misging. Hij zou zijn uitgegleden en gevallen. Hij was er zo slecht aan toe dat de hulpdiensten zijn leven niet meer konden redden. En er wordt volop geboden op de shirts die de oranje spelers hebben gedragen in de WK-wedstrijd tegen Japan. De teller staat nu op ruim 25.000 euro. Het populairste shirt is dat van aanvoerder Virgil van Dijk. De opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum dat jonge kankerpatiëntjes een leuke dag wil geven. Het weer van Weer Online? Aardig wat zon vandaag en de temperatuur loopt hard op. Het wordt 27 tot 33 graden. Vanavond is er kans op een paar felle buien. En dat was het ANP-nieuws.
6: De Europese leiders komen vandaag gezellig bij elkaar in Brussel. En daar hebben ze een diner. Een pikant diner, want het gaat over China. Hoe dat zit, hoor je zo meteen van onze correspondent in Brussel, Stefan de Vries.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
29: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
28: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
16: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
30: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
6: Goedemorgen. Het loket is weer open. Het is 4 minuten over 6:30.
17: Het is donderdag 18 juni 2026. Welkom in de tropen, want het wordt vandaag tropisch warm. Het Nationaal Hitteplan is zelfs van kracht. En daarom zitten we hier ook in buitengewoon slecht bedraden shirtjes om te zorgen dat het niet al te heet wordt.
7: Morgen zwembroek dan, hè?
17: Hoewel, daar had je gedacht. Hoewel de airco... Nee, ik ben er toch niet morgen, dus moet je aan iemand vragen.
7: Precies.
17: Je hoort het al, Nina van der Dungen zit naast me.
7: Goedemorgen, Bas.
17: Die weet ook wat we het komende half uur allemaal gaan doen.
7: En ja, we gaan het onder andere hebben over Oekraïne en Rusland, want die hebben vannacht opnieuw over en weer geschoten. Er zijn ook doden bijgevallen. En we kijken even vooruit naar het WK. Alzien, dat is natuurlijk inmiddels al een week bezig. Maar we gaan straks even bijpraten met Jaap de Groot.
17: Ja.
7: Want alle voetbalclubs die ontvangen een vergoeding voor de spelers die actief zijn op het WK. En dat is voor iedereen hetzelfde bedrag, zou je zeggen. Heel eerlijk. Maar FC Volendam en FC Barcelona denken daar toch misschien iets anders over.
17: Maar we gaan eerst naar Europa. Want de Europese leiders die komen 2 dagen bij elkaar in Brussel voor die nieuwe Europese top. En dat wisten we. Dat gaat vandaag gebeuren. Er zal nog meer worden gesproken over hoe we de handelsrelatie met China kunnen hervormen. Dat wil niet zeggen dat het verbeterd wordt. Maar uiteraard wordt er ook gesproken over Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar China is belangrijk. Vanuit Brussel is bij ons Europa-correspondent Stefan de Vries. Stefan, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Bas.
17: Neem ons even mee in het spoorboekje. Begin met een diner over China. Wat is daar de main issue, de main course?
11: Ja, officieel heet het de mondiale macro-economische onevenwichtigheden. Dus dat staat op het menu vanavond bij het diner. Maar dat is codetaal voor China. Het gaat dan om de Chinese overcapaciteit, export van China, het monopolie op zeldzame aardmetalen. Want ja, de cijfers zijn pittig. Er is een Chinees overschot van $113 miljard in 4 maanden. En Ursula von der Leyen onder meer waarschuwt dat Europa dat niet langer kan volhouden om zo te concurreren met China. Ja, in Beijing spreekt ze dan van vergelding. Dat staat er dus op het menu vanavond. Eigenlijk China wordt geserveerd, maar er wordt heel omslachtig gedaan om het woord China te noemen.
17: Nee, precies. Dat is wel duidelijk. Maar als we inderdaad de inzet en de agenda zien van der Leyen, die heeft er al gezegd, er komen importheffingen, iets waarvan we meneer Trump beschuldigd hebben dat hij dat zo onterecht deed. Ik kan me voorstellen dat de Chinezen daar niet heel blij over worden. Gaan we daar nog een reactie van krijgen? Want je zegt impliciet staat dat op de agenda, maar we weten allemaal dat het over China gaat.
11: Ja, zeker. Europa probeert zich natuurlijk te verhouden tot China. Om sterker te staan, ook de onafhankelijkheid af te bouwen van zeldzame aardmetalen, andere grondstoffen, dat is natuurlijk echt een zwakte van de Europese Unie. En ja, die zwakheden die zijn er natuurlijk al jaren. Alleen nu we ook vanuit het Westen, vanuit de Verenigde Staten, eigenlijk niet meer kunnen rekenen op een normale band, is Europa al een tijd op zoek naar hoe gaan we om met die veranderende wereldorde? Ja. Er worden handelsakkoorden gesloten met andere delen van de wereld. Mercosur, Australië, noem maar op. Dus ja, dit is ook een weerslag eigenlijk van hoe de positie van Europa aan het veranderen is in de wereld. Ja. En waar Europa eerst nog leidzaam onder ging, willen we nu echt de regie pakken.
17: Nou, druppelen er ook nog veel zaken over Iran naar buiten op dit moment.
11: Ja.
17: Gaan we daar nog iets over horen? Wat zijn de gevolgen voor Europa? Wordt dat besproken?
11: Ja, waarschijnlijk wel. Het akkoord dat er is tussen Washington en Teheran, dat wordt natuurlijk verwelkomd. Want het lijkt erop dat dat voor enige stabiliteit gaat zorgen, dat de olieprijs gaat zakken en daarmee de hoge energieprijzen. Tegelijkertijd ook pijnlijk voor Europa. Dit is natuurlijk een verhaal. Europa staat opnieuw langs de zijlijn. We mogen wel bijdragen voor openhouden van de straat van Hormuz. En ja, dat zal op de agenda staan. Maar inderdaad, Europa was afwezig in dit verhaal,
17: ja,
11: min of meer. En nu dragen we wel de gevolgen. En tegelijkertijd kunnen we alleen maar zeggen, ja, fijn dat er een akkoord is. Dus zoiets zal ook uit de top komen, waarschijnlijk morgen.
17: Ja, dan nog even het andere conflict, Oekraïne. Dat wordt vandaag besproken bij de NAVO. Hè. Er komt nieuwe steun, dat is ook geregeld. Nederland draagt zijn steentje bij. Wordt ook in Brussel, neem ik aan, een belangrijk verhaal. Het kantoor van Costa, de EU-president, die heeft al contact gehad met het Kremlin van Poetin. Willen we nou direct gaan praten met meneer Poetin? En is de grote vraag, wie gaat het doen, of niet?
11: Ja, precies, dat zijn de vragen. Het is opmerkelijk, er zijn 2 gesprekken geweest met een vertrouweling van Poetin. De deur staat nog niet open tussen Europa en Rusland. Een heel klein kiertje misschien, of misschien wordt even gekeken door de brievenbus. Want de Europese Unie is nog steeds heel erg verdeeld. De keuze van een speciaal gezant ligt heel gevoelig. Daar doen allerlei namen de ronde, maar eigenlijk is niemand erover eens wie dat dan moet doen. De gok is natuurlijk dat Russische tegenslagen op het slagveld in Oekraïne Moskou naar de tafel gaan duwen. Je ziet de laatste weken toch een verandering ook in de retoriek, dat Oekraïne toch de overhand aan het krijgen is. Of dat zo is, dat is natuurlijk lastig in te schatten. Maar in ieder geval is de sfeer of het gevoel optimistischer dan de afgelopen 4 jaar tijdens de oorlog. Dus ja, een klein beetje de deur op een kier, maar nog eigenlijk niets concreets. De kanalen worden een beetje opengehouden tot het moment dat er inderdaad concrete gesprekken mogelijk zijn.
17: Ja, nog even één ander dingetje, want dat weten we. Bolle Jos, nog steeds in Sierra Leone. Nederland heeft ervan gezegd, we moeten eigenlijk dat land onder druk gaan zetten. Dat is nu Europees opgepakt. Gaan we dat inderdaad terugzien? Gaan die leiders daar nog hebben? Is dat Bolle Jos nog het programma, om maar zo te zeggen?
11: Ja, die staat ook op het menu samen met China. Het is opmerkelijk dat het eigenlijk om één crimineel gaat. Ik heb het niet, kan me niet echt herinneren dat het vaker is voorgekomen bij Europese toppen, behalve dan als het natuurlijk over Vladimir Poetin gaat. Maar dit is een ander soort crimineel. Waar het om gaat is de steun aan Oekraïne. Nederland wil graag de financiële druk opvoeren. Aan Sierra Leone. Nederland wil graag de financiële druk opvoeren op Sierra Leone. De EU geeft 325 miljoen euro ontwikkelingshulp. En het zou kunnen dat op de top daarover wordt gesproken, omdat het natuurlijk ook in het belang van Europa is. Dus dat het netwerk wordt opgerold. Turkije heeft al zijn broer uitgeleverd. En Nederlandse arrestatiepogingen, ja, die zijn volgens nog niet succesvol geweest. Dus er zal druk worden uitgeoefend vanuit Europa op Sierra Leone door middel van geld. En dat zou dan misschien kunnen leiden tot de arrestatie van Bolle Jos.
17: Dankjewel. Europa-correspondent Stefan de Vries.
7: Dan gaan we naar Oekraïne en Rusland, want die hebben vannacht opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Daarbij zijn ook aan beide zijden doden gevallen. Bij een droneaanval in de Russische regio Rostov kwam volgens de gouverneur 1 persoon om. 2 anderen raakten gewond en er ontstond ook brand in 2 gebouwen in de grensregio. In Oekraïne melden de autoriteiten in Sumy een dodelijk slachtoffer door een droneaanval. In grote delen van Oekraïne ging afgelopen nacht weer het luchtalarm af vanwege Russische aanvallen. En ook in Kiev was dat het geval. Daar kwamen ook raketten overheen. Voor zover bekend zijn daar geen slachtoffers bij gevallen. Gisteravond meldde het Oekraïense leger een Russische olietanker te hebben getroffen met een luchtaanval. Die tanker, genaamd de Fina A, voer op de Zwarte Zee en zou volgens Oekraïne deel uitmaken van de Russische schaduwvloot. Zo zou de tanker door verschillende westerse landen op de sanctielijst zijn gezet. En intussen waarschuwt de NAVO voor een verminderde bescherming van een belangrijk logistiek knooppunt in Zuidoost-Polen. Dat wordt gebruikt voor de aanvoer van hulp, toevoer naar Oekraïne dus. En na het vertrek van Nederlandse luchtverdedigingssystemen daar is er nog altijd geen ander NAVO-land dat nu die taak volledig kan overnemen. Volgens een hoge NAVO-militair blijft de situatie vooralsnog beheersbaar, maar neemt het risico op luchtaanvallen daar wel toe.
1: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
17: En dan, particulieren kunnen online eenvoudig muis- of rattengif kopen dat ze niet mogen gebruiken. Zowel Nederlandse als Europese webwinkels verkopen namelijk die zogenaamde rodenticiden zonder te controleren of de koper wel gecertificeerd is, blijkt uit onderzoek van BNR. Je kan dus gewoon rattengif kopen. Bart van Rijswijk van onze onderzoeksredactie is bij ons. Goedemorgen, Bart.
3: Goedemorgen.
17: Ja, en het is gelukt, hè, om dat gewoon te kopen.
3: Ja, mijn collega Casper heeft geprobeerd eigenlijk om 3 verschillende gifsoorten te bestellen. Alle 3 best wel behoorlijk verboden. En dat lukte ook gewoon 3 keer. Dat deden we bijvoorbeeld bij bol.com, bij een Nederlandse webwinkel voor kantoorbenodigdheden en ook bij een Belgische tuinwinkel. En alles werd probleemloos geleverd, zonder dat we hoefden te bewijzen dat we professionals zijn, zonder dat er om papieren werd gevraagd.
17: Ja, en die stoffen, ja, mogen die wel verkocht worden? Want die zijn zo giftig? Nou, hoe zit die supply chain in elkaar?
3: Ja, dat is een beetje complex. Nederland zijn die verboden, maar in de rest van Europa vaak niet. En bijvoorbeeld ook niet in België. En dat verklaart ook een beetje waarom we natuurlijk bijvoorbeeld bij bol.com werd het product aangeboden door een Belgische verkoper.
17: Ja, en dan mag het dus.
3: Dan mag het, ja. Ja.
17: Nou werden in 2023 8 van dat soort rodenticiden voor particulier gebruik verboden. Worden nog steeds online verkocht. Maar wat is er nou precies verboden? De verkoop, het spul zelf, het gebruiken daarvan?
3: De verkoop is ook verboden. Hè? Dus die Belgische partner mag het wel verkopen in België, maar niet in Nederland. Mm-hmm. Eigenlijk mogen alleen gecertificeerde bedrijven en professionals mogen ze inzetten. Dus die mogen die producten kopen. Dat vergt ook dat ze hun kennis bijhouden. Ja. Dat ze weten hoe die gifstoffen werken. En dat ze een beetje gediplomeerd zijn. Wij zijn dan niet, maar wij hebben ze alsnog kunnen bestellen.
17: Ja. En nooit iets gevraagd van, joh, waar ga je het voor gebruiken? Ben je een professional?
3: Nee, geen papier, niks. Maar, nee, gewoon alsof je je een paar pennen of etuis bestelt. Ja.
17: Nou was dat vroeger ook zo. Hè? Het was heel normaal een beetje rattengif in huis te hebben, wat je last had van muizen of ratten.
3: Precies, ja. En eigenlijk is het nog niet zo heel lang verboden. Ja. Deze stoffen tenminste. En dat komt vooral omdat ze schadelijk zijn voor het milieu. Hè. Ze zijn natuurlijk bedoeld om dieren mee te doden. Ratten en muizen. Maar de praktijk leert dat ze natuurlijk dat ook andere dieren daaraan doodgaan. Ja. Zoals katten en katten, egels, noem het maar op. Ja. En dat komt ook niet alleen omdat ze dat gif opeten, maar ook omdat het gif zich eigenlijk ophoopt in zo'n rat of in zo'n muis. En die worden dan weer gegeten door roofdieren, die daar dan vervolgens weer aan overlijden. Mm. En wat je ook ziet, en dat lijkt ook een beetje op het bijvoorbeeld te veel voorschrijven van antibiotica. Ratten en muizen worden op een gegeven moment resistent. Dus het is meer bedoeld als een soort laatste redmiddel. Als alle andere, als alle andere opties zijn benut, dan wordt er pas gif ingezet.
17: Precies.
7: En hebben jullie nu ook bij die bedrijven zelf, bijvoorbeeld bol.com, heb je dat voorgelegd? Dat jullie daar als een niet gediplomeerd persoon het konden fixen?
3: Ja, zeker. We hebben het dus besteld bij bol.com en twee kleine bedrijven. Dat waren MKB'ers. En ja, die MKB'ers die waren eigenlijk simpelweg niet op de hoogte dat die giffen zo streng hier gereguleerd zijn. En hebben dus ook de producten offline gehaald. En bij bol.com was het meer, volgens mij, berustend meer op een misverstand met de Belgische verkoper. Die had een verkeerd artikelnummer doorgegeven of verkeerd productnummer. Ja, en daardoor dacht bol.com dat die Belgische verkoper gewoon een normaal product aanbood. Dat bleek dus niet zo te zijn. En dat product is ook inmiddels offline gehaald.
17: Dankjewel, Bart van Rijswijk van onze onderzoeksredactie. Later gaan we met Patrick Jonker praten, eigenaar van een club in ongediertebestrijding, die uitlegt onder werk of strikte voorwaarden je dat spul nog wel mag gebruiken, mits je daar dus een cursus voor hebt gehad. We gaan naar Erwin Hart van de ANWB. Erwin, zijn er al files?
0: Ja, er zijn een paar files. Ze geven niet heel veel vertraging van betekenis. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. De dagelijkse drukte bij afrit Kerkdriel. Betekent nu 6 minuten later op het werk. En op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp. Sukkelt het door over 7 kilometer. Dat zal ook wel weer aflopen. Op de N218 Spijkenissen Oostvoorde. Dan loopt het weer vast bij de N15. 3 kilometer file. Er zijn geen meldingen van flitsers.
5: Luister vandaag, begrijp morgen.
14: Wij vinden sowieso dat we natuurlijk te hoog zitten op vaccins in ons land, op de benzine.
15: The US and Iran say they have reached an agreement to halt the war and reopen the Strait of Hormuz.
18: Ik denk niet per se dat dit hele grote gevolgen gaat hebben voor Tesla, omdat toezichthouder RDW is echt heel streng geweest bij de goedkeuring.
7: Dit najaar wordt in Amsterdam een Europese AI-hub geopend met de naam The Stack. Dat moet in september gebeuren onder leiding van TechLeap. Dat is een aanjager van de Nederlandse techsector. In het gebouw, waar eerder ook de persgroep zat, nemen dan zeker 30 AI-bedrijven hun intrek. Met name zijn dat Nederlandse start-ups dus in die sector. Maar ook grootmachten Anthropic en OpenAI die kunnen daar kantoren openen. Zo zegt medeoprichter Philip Gast in de grote techshow van BNR.
19: Er zit natuurlijk altijd een geopolitiek verhaal tussen Amerikaanse partijen en wij. Maar je kan niet ontkennen dat het wel nu de meest toonaangevende AI-bedrijven zijn in de wereld. Dus ze daar in de stack hebben, gewoon puur om de ambitie te laten zien en gewoon een praatstoel te hebben waar je even mee kan praten, dat zij weten hoe het gaat. Ja, dat is natuurlijk dat is onmisbaar. Dus ik denk dat er zeker ruimte is voor een Anthropic of een OpenAI.
20: Dus die gaan daar ook kantoortjes openen?
19: Nou, ik denk niet dat we dat niet zouden doen.
7: Ja, voelt misschien een beetje als concurrentie, als een soort spanningsveld.
17: Ja,
7: maar
17: Amerikanen weer Amerikaanse tegen Nederland. Ja.
7: Maar goed, daar kan je dan ook niet aan ontkomen, zeggen althans de oprichters. Volgens hen is het bovendien noodzaak om vinger aan de pols te houden bij ook wat deze leidende Amerikaanse AI-ontwikkelaars allemaal doen. En hoe daar juist ook Nederlandse spelers uit kunnen voortkomen. Zo zegt medeoprichter en directeur Esther Bisschop in diezelfde podcast.
2: Tuurlijk zit daar een spanningsveld in die zin dat wij het er met elkaar wel over hebben. Willen we dat, ja of nee? Ik denk, Nederland is te klein om ons te gaan afsluiten voor dit soort enorme spelers op dit vlak. Je moet ze juist inderdaad heel dichtbij halen.
4: Ja, strategische relevantie boven digitale autonomie.
2: Absoluut. En ook, we kunnen van ze leren. Hè, ze brengen ook de nieuwste inzichten. Daar kunnen onze founders weer van alles aan voordeel van hebben. Mm-hmm. Laten we niet vergeten dat ook werknemers die bij Google weggaan, een heel groot percentage daarvan gaat zelf een bedrijf starten.
7: Nou, het hele gesprek met de medeoprichters van deze AI-hub kun je horen in de podcast De Grote Tech Show met Jo van Buurik en Ben van den Burg. En je vindt hem uiteraard in de BNR-app of lekker op bnr.nl.
17: Ja, dan gaan we uiteraard naar 2K voetbal. Je hoort het al. Alle spelers die met 2K actief zijn, die leveren geld op voor hun werkgevers, de clubs. De FIFA betaalt clubs namelijk een vergoeding, maar met name de kleintjes worden daar blij van. We gaan daarover praten met onze sportverslaggever Jaap de Groot vanuit Kansas City, standplaats van het Nederlands elftal. Jaap, goedemorgen. Of goedenavond is het weer voor jou.
8: Goedemorgen, Bas.
17: Ja.
8: Ja.
17: Even bij het begin beginnen, want hoeveel geld ontvangen die clubs dan als hun spelers actief zijn op het WK? Wat krijgen ze per man per dag?
8: Ja, per man per dag $10,000. Zo. En dat is natuurlijk voor clubs als Volendam, voor Telstar, voor Almere City. Ja, is dat een aardig cadeautje.
17: Nou.
8: Maar praat je over clubs als Barcelona, Manchester City of Bayern München, ja, dan wordt het een heel andere koek.
17: Ja, want die spelers die zijn daar zo duur. Daar kan die 3 ton is een druppel op een gloeiende plaat.
8: Nee, maar kijk, als je uitgaat van gemiddeld zo'n speler dat ze 30 dagen op een WK zitten, dat is sowieso met de eerste ronde het geval, dan kom je uit op ongeveer 3 ton. Nou, als je dan de finale haalt, zit je ongeveer op 4 ton. Maar ik neem als voorbeeld Frenkie de Jong bij Barcelona. Die verdient 1,5 miljoen per maand.
17: Ja.
8: Dus 3-4 ton, ja, dat is
17: niks.
8: Daar komt Barcelona nog een ruime miljoen tekort.
17: Ja.
8: Maar Barcelona heeft 7 andere spelers daar ook spelen. Dus die komen uiteindelijk, kost het WK Barcelona 10 miljoen euro. En hetzelfde geldt voor Bayern München en voor Manchester City en andere grote clubs.
17: Is het zo dat er over gemokt wordt door die grotere clubs? Die zeggen, ja, weet je, wij sturen de echte verdetten. Daar moet je ook wel voor betalen, of werkt het niet zo?
8: Nou ja, kijk, het was al een probleem in Qatar. En dan denk je, want het is toch iets van, je leest een auto, er komt de rekening en je zegt vervolgens, ik betaal maar 20%.
17: Ja.
8: Nou, de FIFA is zo brutaal geweest om voor dit toernooi nog een week extra te pakken. Dat duurt een week langer, maar voor dezelfde prijs. En over 4 jaar is het de WK 2030, gaat weer een week langer duren. Dus ja, je kan je afvragen van hoe lang gaat dit goed? Want kijk, naast het feit dat ze dus de salarissen gewoon door moeten betalen, heb je ook nog met de merchandising te maken. Ik was gisteravond bij Argentinië, Algerije. Daar zaten 60.000 Argentijnen. En 30.000 Argentijnen droegen een nationale Argentijnse shirt van Messi, met Messi op de achtergrond, op de rug. De
17: kant, ja.
8: Maar niet het roze shirt van Inter Miami.
17: Nee, natuurlijk niet.
8: Dus de clubs, ja, Haaland, als die succesvol is op het WK, dan gaan de mensen toch het shirt van de nationale helft van Noorwegen kopen.
17: Ja.
8: En niet dat van Manchester City.
17: Nee, nee.
8: Dus daar krijgen ze ook nog een klap mee.
17: Ja, nou hadden de clubs ook al rottigheid met de UEFA. Toen ze dreigden een eigen competitie op te zetten. De FIFA gaat tegen de wens van clubs in. Kan dit nog escaleren ergens na dit WK? Of tijdens het WK misschien al?
8: Nou, ik verwacht wel dat er op een gegeven moment toch iets gaat inderdaad gaat escaleren. Want de speelkalender is gigantisch. Ik heb uitgerekend, Nederland speelt zijn eerste wedstrijd op het WK van de week op 14 juni. En de laatste wedstrijd van de Nations League speelt Nederland zelf op 15 november. Daar praat je over 5 maanden. Daar speelt een international 34 wedstrijden, waarvan 18 voor zijn club en 16 voor het nationale elftal. Dat is 45% van de wedstrijden in 5 maanden die hij niet voor zijn club speelt.
17: Nee.
8: Terwijl zijn club hem wel door moet betalen.
17: Dat is best veel,
8: en als je geblesseerd raakt, is het risico voor de club. Dus er zit een enorme weeffout op dit moment in het systeem.
17: Hm. Ja, nou ja, we gaan zien hoe hard het gespeeld gaat worden.
8: Bas, ik heb nog een aardigheidje voor je. Ik weet dat jij van snelheidssport houdt.
17: Ja.
8: Dus hier net bekend geworden dat de snelste speler op het WK... Mm-hmm. is Mickey van der Ven.
17: Nee.
8: Met 37 kilometer 38. De snelste voetballer.
17: Ja. En,
8: dus ja, niet zo snel als Max Verstappen. Die haalt over de 320 kilometer. Maar het is wel behoorlijk snel.
17: Ja,
7: hoe meten ze dat, Jaap? Is dat echt tijdens een wedstrijd gemeten? Of doen ze gewoon even de sprintje?
8: Ja,
7: gewoon
8: dat
7: een
8: kunnen
7: keer
8: ze
7: los?
8: Met zo'n
17: cameraatje doen.
8: Ja, dat hebben ze met Usain Bolt. Die haalt bijvoorbeeld 44 kilometer. Je kan dat meten. En het is natuurlijk ook een kwestie van de tijd, de tijdspannen tussen de afstand. Ja, dat kan je gewoon vertalen naar kilometers.
17: Ja, maar wij gaan dat nooit halen, ja, die snelheden, geloof ik.
7: Ik ook niet, 37 kilometer.
8: Misschien bergaf een keer.
17: Rollend.
7: Met een motor.
17: Dat dan weer wel. Dankjewel, BNR's sportverslaggever Jaap de Groot, die ons elke dag ontvermijdt.
10: In de Friday Move gaat het over tv.
12: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Microsoft deed in 2018 al een beroep met een datacenter voor de kust van Schotland. En gaat deze maand er ook eentje openen in de buurt van Shanghai.
5: Ja, maar dat is een onderzees datacentrum. Dat is helemaal bizar, joh.
4: Een onderzees datacentrum.
5: Heel vet.
4: Ook, hoef je ook niet te koelen. Dat scheelt ook enorm veel energie.
5: Ja.
4: Maar de zee wordt er wel warmer van.
5: En wat krapper voor de vissen.
4: Precies. Je kan sneller bouwen. Je hoeft niet op een lange wachtlijst te staan voor stroomaansluiting. Nogmaals, je hebt die koeling bij. Dus inderdaad, onder zee zou nog wel een mooi idee zijn. Eén ding moet je even de schaduwvloot weg zien te houden die daar misschien kabels uit de grond trekt.
5: Dat dan weer wel.
4: Die MOU, die Memorandum of Understanding, is ondertekend, bevestigt Iran ook. En zagen we ook getekend worden in Versailles door Trump. En de Amerikanen lijken de grootste concessies te doen in de overeenkomst. En het valt bij de MAGA-aanhanger in Amerika niet helemaal in goede aarde. Zometeen onze correspondent in Amerika, David Handelburg.
6: Nog steeds aan het twijfelen over jullie bedrijfsfeest? Z-Eventships regelt het op het water.
7: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
8: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
7: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
8: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
6: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Zeventships.nl.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
10: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
11: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
12: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
13: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
14: Kozijnen. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja. Ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
17: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
18: Nu in de BNR-app.
5: VS en Iran tekenden een akkoord en het scheepsverkeer komt langzaam op gang. De IEG zegt de nieuwbouwmarkt komt tot stilstand. De verkoop is 14% lager. En de Fed laat de rente opnieuw ongemoeid en negeert druk van Donald Trump. Dit en meer vind je nu in de BNR-app.
4: En we gaan naar de ABB. Daar is Erwin de Hart en die zit achter de schermen en die ziet de eerste vertraging ontstaan. Erwin, klopt dat?
19: Ja, dat klopt. Het is nog niet heel erg druk. Het is maar de vraag hoe druk het gaat worden, alles bij elkaar. Want er is al de hele week sprake van een soort van WK-slapte, heb ik het idee. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, 5 kilometer langzaamaan. A27, Breda richting Utrecht, tussen Knoopend Gorkum en Lexmond, 5 kilometer langzaamaan. En op de A73, Nijmegen richting Maasbracht, heb je ook 5 minuten vertraging bij Boksmeer en flitsers, nee, die zijn er even niet.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaital.

0: De politie in het Groningse Meerstad onderzoekt hoe twee mensen zijn overleden die vannacht werden gevonden in een huis. Er is nog veel onduidelijk. De straat in Meerstad is afgezet, zodat de politie de ruimte heeft voor het onderzoek. We betalen meer voor energie en brandstof, maar voor de meeste mensen zijn de gevolgen niet groot, heeft het CPB berekend. Mensen met een laag inkomen die veel rijden merken het wel. Die kunnen tot wel 6% aan koopkracht verliezen. Volgens het CPB was de impact van de energiecrisis van 4 jaar geleden groter. Iran en Amerika hebben vannacht hun voorlopige vredesdeal ondertekend. De Straat van Hormuz is daardoor weer open voor de scheepvaart en ook de blokkade van Iraanse havens door Amerika is voorbij. Vannacht hebben meerdere schepen daar meteen gebruik van gemaakt door zonder problemen van en naar Iran te varen. Het is verboden om thuis muizen en rattengif te gebruiken, maar het is online gewoon te koop zonder dat iemand vragen stelt, heeft BNR uitgezocht. Eigenlijk moeten de webshops vragen of je wel een diploma of certificaat hebt om het gif te mogen gebruiken, maar dat gebeurt nooit. Bol.com heeft gezegd naar de zaak te kijken. En Engeland heeft op het WK voetbal in een spektakelstuk afgerekend met Kroatië. Het werd 4-2. De definitieve beslissing viel pas kort voor tijd. In diezelfde groep won Ghana met 1-0 van Panama. Vanmorgen won Colombia met 3-1 van Oezbekistan. De Colombianen gaan in die groep aan kop omdat Portugal niet langs Congo kwam. Dat werd 1-1. Het weer van Weer Online? Het wordt zonnig en erg warm, 27 tot 33 graden. Vanavond slaat het weer om en kan het flink doorplensen. Er is dan ook kans op een klap onweer. En dat was het ANP-nieuws.
1: Ja, nieuwe recordhoogtes in Azië, de Nikkei, 1,9% in de plus. En de Kospi in Zuid-Korea ook daar een record met 1,6% winst. Hang Seng doet het wat minder, 1,8% naar beneden. De olieprijzen zijn gedaald nadat de presidenten van Amerika en Iran inderdaad die overeenkomst hebben getekend. Al is al gelukt. Brent crude is gezakt met een procentje of 2 naar $77,9 per vat. Alle beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. En dan zometeen het memorandum of understanding. Die MOU is inmiddels ondertekend, zegt ook Iran. Is digitaal getekend door meneer Pezeshkian. Trump heeft hem fysiek getekend tijdens de bijeenkomst in Versailles gisteravond. Maar als je nou even alles goed beschouwt, dan hebben de Amerikanen de meeste concessies gedaan. En dat valt bij de MAGA-aanhang niet helemaal de goede aarde. Zometeen correspondent David Handelburg.
2: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
3: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
2: Obli. Meer rust, meer rendement.
4: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
2: Meer rust, meer rendement? Obli.nl. Met AU en EY.
5: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
7: Screening voorkomt dat je mensen aanneemt die ellende veroorzaken. Kijk, bij Hofman spreken we uw sollicitanten persoonlijk en vertellen ze mij zelfs wat ze liever niet vertellen. Over schulden, belangenverstrengeling, chantabel zijn.
8: Je wil je nieuwe medewerkers vertrouwen, maar kunt u dat ook? Wij helpen door ze zorgvuldig te screenen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Wilt u geen risico lopen met sollicitanten? Laat ze screenen door Hofman.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
1: Goedemorgen, 5:05. En het is donderdag 18 juni 2026. Als ik naar buiten kijk, schijnt de zon uitbundig. Wordt het vandaag ook heel erg warm. Voelt het als vrijdag. En dat komt omdat Nina van der Dungen naast me zit.
11: Nou, goedemorgen, Bas.
1: Wat gaan we doen?
11: We gaan het onder andere zo meteen hebben over het diner gisteravond tussen Trump en Macron in het paleis van Versailles. Behalve asperges en caviar was er ook een flink charme-offensief geserveerd daar. Wat ervan terecht is gekomen horen we straks van onze Frankrijk-correspondent. En we gaan praten met onze huiseconoom Han de Jong over de beslissing van de Fed gisteren om de rente, zoals verwacht, ongemoeid te laten.
1: En als kers op de taart gaan we het hebben over box 3.
11: Ja, zijn we al wakker? Ja. Box 3?
1: Nee, maar dat is wel
11: hartstikke leuk.
1: Brussel legt een bom onder de plannen van het kabinet voor box 3.
11: Ja.
1: En terecht. We gaan eerst naar dit. Het MOU, de Memorandum of Understanding tussen Amerika en Iran, is inmiddels getekend door zowel Trump als Pezeshkian, bevestigt een woordvoerder van het Iraans ministerie van Buitenlandse Zaken. En daarmee is die overeenkomst gewoon van kracht. De ondertekeningsceremonie in Genève is dus morgen niet langer nodig, zeggen de Iraniërs. Maar morgen besluiten de onderhandelingsteams van beide landen of er toch zoiets komt en of en hoe ze verder gaan praten. En dat is natuurlijk belangrijk, want ja, die 60 dagen, als die nu begonnen zijn, dan moet je nog wel even de voorwaarden invullen waaronder vrede kan worden gesloten. New York Times en CNN claimen dat bijvoorbeeld het verrijkt uranium van Iran verdund moet worden. En de BBC meldt dat de Straat van Hormuz voor 60 dagen tolvrij zal zijn. Dat is precies die periode die nu dus aangevangen is, waarin verder wordt onderhandeld. We gaan erover verder praten met Amerika-correspondent David Handelburg. David, goedemorgen.
12: Ja, hey Bas, goedemorgen.
1: Nou, dus je zou zeggen, feitelijk, die overeenkomst is dus al van kracht. Kunnen we iets zeggen over wat dat praktisch gezien betekent? Want ja, het geweld is voorbij en zoals Trump zegt, laat de schepen maar varen. Let the oil flow. Kunnen die weer door de Straat van Hormuz?
12: Dat is onduidelijk, omdat dit alleen maar een memorandum of understanding is. En dit leidt dus door voor meer gesprekken. Maar ik wil het even hebben over de concessies die uiteindelijk Amerika moest maken. Want Trump zei op Truth Social op 6 maart... er zal geen deal met Iran zijn, behalve onvoorwaardelijke overgave. Ja. En als je naar die 14 punten kijkt van de Memorandum of Understanding, dan zien we daar natuurlijk niet zoveel van terug. Want die belofte is hij, ja, nee, die kon hij niet nakomen. Er zijn in feite 5 doelen gesteld voor de regering aan het begin, de Amerikaanse regering. De belangrijkste daarvan, en de rode lijn, was het beëindigen van het nucleaire programma. Niet alleen kernwapens, maar helemaal geen nucleaire verrijking, nul verrijking. En dat staat niet in het akkoord. Het beëindigen van ballistische raketten staat even min in dat akkoord.
1: Ja.
12: En met honderden miljoenen of miljarden dollars die wordt vrijgegeven voor wederopbouw in en vrijlaten voor sancties voor, is het ook geen duidelijke overwinning voor Amerika. Ja, dat Iran maandenlang is platgebombardeerd is duidelijk, maar dat deze asymmetrische oorlog Iran overeind kon blijven en met economische knelpunten rond de Straat van Hormuz Amerika in de problemen kon zorgen,
1: ja,
12: heeft een totale overwinning. Dat is het dus nooit gekomen.
1: Nee, precies,
12: er wordt met veel argusokers naar deze deal gekeken.
1: Ja, precies. Want je hoort ook veel mensen die zeggen, ja, eigenlijk de facto is Iran hier de winnaar. Want ze zijn de sancties kwijt, ze krijgen geld om wederop te bouwen. Over de, inderdaad, wat je zegt, die ballistische raket is niets gezegd. En ze hebben gezegd, ja, we beloven dat we geen nucleair wapen gaan bouwen. Nou, that's it. Het regime change waar destijds over ging, ook niet gebeurd. Hoe kijkt de achterban van Trump naar deze overeenkomst eigenlijk, David? Weten we dat?
12: Er zijn 2 reacties vanuit zijn achterban. De eerste is dat de MOU meer een verdrag is dat de problemen voor zich uitschuift.
1: Ja, ja.
12: Goed gedaan, meneer de president. Eindelijk iemand die Iran laat zien waar Amerika voor staat. Zo prezen bijvoorbeeld de voorzitter van het huis, Johnson, en verwante republikeinen het akkoord als slim bestuur en voerde zij aan dat invloed van de regering gunstige voorwaarden heeft veiliggesteld en noemen het een totale overwinning. Maar een groot deel van de MAGA-beweging is allesbehalve blij. Voormalige republikeinse afgevaardigde Trey Gowdy zei op Fox News bijvoorbeeld, we hadden dat land in een economische vuurgreep, dus als we nu terugkeren naar de situatie voor de blokkade, wat schieten we daarmee op? Wat hebben we bereikt? Louisiana-senator Bill Cassidy zei, Reagan draait om in zijn graf. De nucleaire ambities van Iran zijn niet ingedampt. Ze hebben geleerd dat dreigen met de straat van Hormuz werkt. En zullen dat middel in de toekomst ongetwijfeld opnieuw inzetten. Ja. Dit is de grootste blunder op gebied buitenlands beleid in decennia. En ook de democraten kwamen met de voorspelde reacties. Maar ik denk dat de meesten daarvan zullen denken... laat de republikeinen maar lekker hun eigen graf bouwen.
13: Precies, want er zijn midterm elections in november. Trump heeft concessies moeten doen, hè, dat mogen wel duidelijk zijn. De benzineprijs bij jou in Amerika is nog steeds ongelooflijk hoog. En dat vindt de Amerikaan in de straat niet zo leuk, denk ik. Gaat dit meespelen? Hoe gaat die Amerikaan straks dit wegen versus de verkiezingen in november?
12: Het speelt zeker mee. Kijk, ja. Het is nu 18 juni. Hè, die midterm zijn in november.
13: Ja.
12: Maar hij moest een uitweg vinden. Al weken, zelfs maanden al. Hij moest ingrijpen. Een oorlog die maximaal 5 weken zou duren. Het openhouden van de straat van Hormuz. Regimeverandering. De nucleaire ambities van Iran. Terwijl dat allemaal een jaar geleden had opgeblazen. Ik denk dat hij de kans heeft gegrepen. Kijk, je moet denken op 27 februari zaten alle Ayatollahs in één kamer.
13: Ja.
12: En men wist toen dat vanwege het daglicht niet aangevallen kon worden. Dus dit was dé kans voor Amerika en Israël om in te grijpen. Maar er was geen duidelijk vervolgplan om eruit te komen.
13: Nee,
12: dus nu is het pakken van... nu is het pakken wat je pakken kan.
13: Ja.
12: Hij zal nooit erkennen dat er iets fout is gegaan. Hij probeert een overweldigende overwinning uit te roepen in de hoop dat mensen het geloven.
13: Ja.
12: Zijn hoop is dat de benzineprijs omlaag gaat, dat de inflatie daalt en dat tegen de tijd van de midterms in november iedereen dit al lang weer is vergeten. Met natuurlijk de framing van een totale overwinning.
13: Ja.
12: En mocht het allemaal tot niets leiden, grapte hij aan het einde van zijn persconferentie in Frankrijk vandaag, kan hij altijd de schuld geven, al was het een grap, hè, aan degene die die MOU zou ondertekenen en heeft onderhandeld zijn eigen vicepresident J.D. Vance.
13: Dankjewel. Amerika-consulent David Hammelburg. Fijn als je zo'n baas hebt die dan toch zegt, als er iets fout gaat, dan was jij het.
11: Precies. Inmiddels komt het Iraanse internationale scheepsverkeer langzaam op gang. Volgens de Staatstv hebben sinds de overeenkomst tussen Iran en de VS zeker 8 Iraanse schepen de territoriale wateren verlaten. Er zijn er juist 3 teruggekeerd, schrijft Al Jazeera. In de deal werd onder meer afgesproken dat de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens onmiddellijk zou worden opgeheven. En in de overeenkomst is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz dus geopend wordt. Premier Sharif van bemiddelaar Pakistan benadrukte vannacht ook dat per direct dat allemaal zal gaan gebeuren. Het is nu nog niet duidelijk of de straat van Hormuz helemaal geopend is. Maar goed, er zou dus wel sprake zijn van iets van internationaal scheepsverkeer dat op gang komt.
14: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
13: En dan schrijft de Telegraaf vandaag dat Brussel een bom legt onder onze BOX3-plannen. De Europese Commissie komt namelijk volgende week met voorstellen die het veel lucratiever maken om te beleggen vanuit een BV. Blijkt uit het conceptvoorstel van de Eurocommissaris Wopke Hoekstra van Fiscaliteit, die vergaande plannen heeft om beleggen in Europa te stimuleren. Nu worden alleen aandelenbelangen vanaf 10% tussen moeder- en dochterbedrijven vrijgesteld van belasting op dividend. Volgens het nieuwe voorstel geldt die vrijstelling vanaf 2028 voor alle aandelenbelangen tussen bedrijven. Een radicaal plan, zegt ook Jan van der Streek, hoogleraar fiscaal recht in Leiden, uit. Met een simpel voorbeeld. Hij zegt, wanneer je belegt uit je BV, betaal je helemaal geen belasting meer over je belegging. Pas wanneer je als eigenaar van de BV jezelf uitkeert, dan betaal je 31% belasting. En dat is veel minder dan de 36% voorgesteld in box 3, waarbij je nu ook nog in het nieuwe voorstellen gaat betalen over nog niet behaald rendement.
11: En dit is alleen voor BV's, dus niet voor eenmanszaakjes.
13: Ja, gaat
11: jammer.
13: Er is nu vaak gedoe tussen landen over de belasting op dividend op dochterbedrijven om kapitaalvrijheid te laten stromen. Tussen EU-landen wil Brussel daarom bestaande regels vergaand versoepelen. Brussels voorstel gaat alleen over dividenden, niet over beleggingswinsten. Maar in Nederland geldt nu al een zogeheten deelnemingsvrijstelling die ervoor zorgt dat beleggingswinsten vanaf 5% niet worden belast. Volgens fiscale experts ligt het daarom voor de hand dat die deelnemingsvrijstelling naar nul gaat, in lijn met het Europees voorstel. Maar gaat dit het halen, is de vraag. Want voor dit soort belastingzaken is de steun van maar liefst 27 Europese landen nodig. Een aantal van die landen zit op het strafbankje vanwege te hoge begrotingstekort en torenhoge staatsschulden. En het is dan de vraag of die dat wel willen gaan afbouwen. Want die schuld wordt alleen maar groter als je minder belasting binnenkrijgt. Ja, de Hart van de ABB, die is bij ons. Ja, er staat hier een kapotte bij. Eindhoven. Ja. Dat zal waarschijnlijk een vrachtauto zijn. Want een bij, ja, als die kapot gaat, dan is dat zielig.
15: Oh, daar staat daar kapotte bij.
11: Ja, kapotte bij.
15: Wat grappig. Ja,
11: maar dat is een auto.
15: Kan verkeren. Ja. Ja, op de, nou, een bij kan ook flink wat overlast veroorzaken.
13: Nou, een kapotte bij wel. Nou.
15: Nou ja, dan heb je er dan gratis bij. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Mahees en knooppunt Leenderheide. 9 kilometer stilstaand verkeer. Je kan er een meter om lachen, want de vertraging is al 38 minuten op dit moment. Nou, dat staat in schril contrast met het, het algemene verkeersbeeld op de Nederlandse wegen. Want de vertraging in de files die er zijn is 4 tot 5 minuten. Dan een flitser. Hey, een flitsermelding. A22 Beverwijk-Velsen, hectometerpaal 14,5.
14: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
11: De Federal Reserve laat de rente zoals verwacht onveranderd. Het was een unanieme beslissing. En het was natuurlijk ook de eerste vergadering onder de nieuwe voorzitter Kevin Warsh.
16: As you saw a few moments ago, the committee decided to maintain the target range for the Fed funds rate at 3.5 to 3.75%.
11: Nou, we weten natuurlijk dat Trump hoopte op renteverlagingen, maar Warsh heeft bij zijn nomination hearing in de Senaat aangegeven dat hij aanzienlijke veranderingen wil doorvoeren binnen de Fed. Maar goed, dus nog geen renteverlagingen. Niet meteen het schoothondje van Trump. Bij ons, onze huiseconoom, die het uiteraard allemaal heeft bekeken en nog heeft gevolgd, Han de Jong. Han, goedemorgen.
17: Goedemorgen, Nina.
11: Nou, jouw eerste indruk. Wat vond jij van de persconferentie en hoe deed Warsh het?
17: Nou, ik vond dat hij het uitstekend deed, moet ik zeggen. Weet je, bij zijn voorganger Jay Powell, voor wie ik veel respect heb. Maar er was altijd sprake van heel veel nuance en daardoor toch eigenlijk ook altijd een beetje twijfel. Maar Warsh die presenteerde zich echt als een man on a mission. En het is natuurlijk precies wat jij zegt, hè, omdat hij natuurlijk door Trump is naar voren geschoven en Trump wil renteverlagingen. Ja, begint Warsh met de verdenking dat hij een schoothondje van Trump is.
11: Ja.
17: Ja, hij heeft zich juist heel sterk geuit. Hè. Hij uitte een hele sterke vastberadenheid om de inflatie terug te dringen naar de doelstelling. Mm-hmm. Dus hij bleek in ieder geval in zijn uitingen gisteren veel meer een havik, terwijl anderen misschien een duif hadden verwacht. Nou, het is misschien te vroeg om te zeggen dat hij heeft afgerekend met de perceptie dat hij een schoothondje van Trump is, maar hij had niet beter zijn best kunnen doen dan wat hij gisteren liet zien, wat mij betreft. Nee, uitstekend.
11: Nee, en het was dus een unanieme beslissing. Je zou ook kunnen zeggen, de rente of de inflatie in Amerika staat op 4,2% over afgelopen maand. Dat er toch wel een renteverhoging misschien in had gezeten.
17: Ja, nou ja, daarvan zei hij dat dat het er in ieder geval gisteren dus niet in zat. Wat we natuurlijk wel weten is, hè, elke tweede vergadering van de Fed publiceren ze een zogenaamde dotplot. Dat zijn eigenlijk puntvoorspellingen van elk lid van het rentecomité over wat ze denken dat er met de rente aan het eind van het jaar gebeurd zal zijn. Mm-hmm. Nou, als je daarnaar kijkt, dan blijkt dat de helft van alle leden verwacht voor het einde van het jaar 1 of meer renteverhogingen. Ja. En de andere helft, en van die andere helft verwacht 1 lid een renteverlaging. Dus er is wel sprake van behoorlijke verdeeldheid. Ja. Men neigt duidelijk naar renteverhogingen. Maar Warsh zei daarvan dat daar toch weinig convictie achter zit.
11: Ja, precies. Oké, dus op dit moment ongemoeid gelaten. Financiële markten reageren daar positief op?
17: Ja, nou ja, vind ik wel. Als je kijkt naar wat er met de rente op de obligatiemarkt gebeurde. Kortlopende staatsleningen tijdens de persconferentie steeg de rente daarop. Dus dat indiceert dat de markt denkt dat de Fed de rente gaat verhogen. Of althans dat die kans toeneemt. En je zag ook de dollar sterker worden. Ook al een teken dat men renteverhogingen verwacht. Tegelijkertijd daalde de rente op heel langlopende staatsleningen. En dat is eigenlijk een teken dat marktpartijen er wat meer op vertrouwen dat het uiteindelijk goed gaat komen met de inflatie. Ja. En aandelen die verloren wat terrein, maar goed, die waren ook wel heel hoog opgelopen. En die verliezen die vielen nogal mee. Dus ja, ik zou zeggen dat markten toch wel heel positief op Warsh gereageerd hebben.
13: Ja, en dan over Warsh zelf, want hij heeft dus inderdaad aangekondigd die al allerlei veranderingen gaan doorvoeren. Merken we daar wat van? Heeft hij daar iets over losgelaten al?
17: Nou, dat was direct zichtbaar. Hè. Ten eerste was het persbericht was veel korter.
13: Ja.
17: 130 woorden tegen 340 woorden de vorige keer. Ja. Journalisten mochten 2 vragen stellen, terwijl ze in het verleden altijd maar 1 vraag per persoon mochten stellen. Uh-huh. Maar het belangrijkste was eigenlijk dat Warsh bekendmaakte dat hij 5 zogenaamde taskforces heeft ingesteld. Ja. Die elk op een eigen onderwerp gaan nadenken over de vraag hoe de Fed het beter kan doen in de toekomst. Ja. En Warsh zei erbij dat hij hoopt dat die taskforces hun werk voor het einde van het jaar afronden.
18: Dat zou mooi zijn. Maar inderdaad wel verandering ten opzichte van wat de voorganger Jay Powell deed. Ja. En het verschil met de ECB wordt alleen maar groter op die manier.
17: Nou ja, dat denk ik ook. Ja. Eigenlijk zegt Warsh dat de Fed aan een proces van een soort soul-searching gaat beginnen.
18: Ja, precies.
17: Even een paar stappen terug doen. Even de vraag stellen, waartoe zijn we op aarde? Wat proberen we te bereiken? Hoe doen we dat en hoe kan het beter? Dat is denk ik voor elke organisatie van tijd tot tijd heel nuttig. Ja. Ik weet niet of de ECB daar op dit moment aan toe is. Maar de Fed in ieder geval wel. En misschien kunnen we daar in Europa wel wat van leren.
18: Dankjewel. BNR's huiseconom Han de Jong. Ja, nog even terug naar die G7-top. Want Emmanuel Macron ontving gisteravond Trump voor een diner op het paleis van Versailles. Samen met zijn vrouw Brigitte. Echt ontspannen was het niet, want inmiddels weten we dus dat Trump tussen de gangen door ook even die MOU met Iran ondertekende. En ze hadden nog veel meer te bespreken. Met de ontvangst zette Macron zijn diplomatiek offensief richting de Amerikanen verder in. Zo lag ook de betrokkenheid van Amerika met Oekraïne op tafel. Nou, hoe ging het nou met dat diner in het Palais de Versailles? Vragen we aan onze Frankrijk-correspondent Eva Ramelow. Eva, goedemorgen.
19: Goedemorgen.
18: Ja, de spatte de symboliek er niet vanaf? En zat hij niet alleen maar rond te kijken van wat is er hier echt goud en wat niet?
19: Ja, nee, hij vond het prachtig. De sfeer was ontzettend goed. Wat je als eerste moet weten is dat het hier in Parijs verzengend heet is. Er is een hittegolf. Dus het moment dat Trump gisteravond aankwam, dat was inmiddels toch al even na 10. Toen begon het al wat af te koelen. Dat moet heel fijn zijn geweest. Ja. Nou, hij werd door Macron en Brigitte onthaald. Ze hebben een wandeling gemaakt door de Spiegelzaal. Aangeschoven voor een licht diner. Een soupeetje noem je dat. Een intiem diner ook met 30 gasten. En ja, daar hebben ze asperges, geroosterde kip en een chocoladetaartje met vanilleijs gegeten.
18: En een kaasplateau.
19: Ik
18: was
19: er niet bij, maar het schijnt heel lekker te zijn geweest.
18: En een kaasplateau toe hoorde ik ook, hè?
19: Oh, vast. Ja, je komt niet recht zonder kaas.
18: Nee, precies. Of een hamburger bij Macron, of althans bij Trump. Maar we hadden het er gisteren al over. Heeft Macron Trump weer voor zich kunnen winnen? Ik zag wel een beetje een soort bromance-achtige armen om elkaar heen in de Spiegelzaal bij het loopje.
19: Ja, hij mag zich weer de vriend van Trump noemen. Ah. Het lijkt er zeker op dat het een succes was. Macron heeft natuurlijk in Frankrijk best wel wat kritiek gehad op deze move. We zouden niet meer gaan buigen voor Trump. Zeker niet na die dreigingen over Groenland. Maar gisteravond zei Macron, ja, we moeten ons niet schamen voor wie we zijn. Versailles is nu eenmaal een diplomatiek instrument. En hij herinnerde ook even aan dat andere bezoek aan Versailles. Een heel pijnlijk moment, nu 9 jaar geleden. Toen kwam Poetin namelijk langs. En die werd toen met alle egards onthaald. Macron was toen net president en hij wilde heel graag met Rusland praten. Het ging hem toen nog om de bezette Krim. Nou ja, dat bezoek heeft natuurlijk niet gewerkt. Bij Poetin werkte al die vleierij niet. En Macron die kreeg heel veel kritiek omdat hij dat grotendeels alleen ondernam. Zonder zijn Europese collega's. Nou ja, daar heeft hij van geleerd. Ja. Dit bezoek is aanmerkelijk beter verlopen. Ja.
18: Over Oekraïne is daar nog over gegaan?
19: Ja, er zit natuurlijk enorm veel symboliek in Versailles. De 250 jaar na de verklaring van de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten. Nou, deze keer werd dan dat Iran, die Iran-verklaring, die Iran-deal getekend. Ja. Dus dat is enorme symboliek. Maar het ging de Europeanen natuurlijk vooral om Oekraïne. Daar is Trump een aantal keer van kant gewisseld. Hè. Daar was hij heel onbetrouwbaar over. Hij leek opeens heel veel sympathie te hebben voor Poetin. Maar deze week was hij in een goede bui. Bij de G7 hebben ze enorm op hem ingepraat. Hebben heel veel foto's laten zien waar hij van onder de indruk zou zijn geweest. Dat zou hem hebben overgehaald om, zoals een Franse diplomaat zei, weer aan de goede kant van de geschiedenis te komen staan.
18: Precies. En wat meer druk op Poetin te zetten. Dat is het. verhaal. Hè?
19: Ja, en er zijn een aantal concrete afspraken gemaakt waar jullie het zo meteen nog over gaan hebben, geloof ik. Onder meer de productie van lange afstandsraketten en luchtverdedigingssystemen onder Amerikaanse licentie ter plaatse.
18: Duidelijk, dankjewel. Frankrijk correspondent Eva Ramelow. Nog één keer komen de ministers van Defensie en de NAVO bij elkaar voordat de NAVO-top in Turkije gaat plaatsvinden. Inderdaad, we gaan het zo onder meer hebben over die lange afstandsraketten van Oekraïne. Onze Europa-verslaggever Michal van der Toorn die volgt dat voor ons, praat ons zo meteen bij.
20: Hoge energieprijzen.
21: Oplopende kosten.
20: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
21: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
20: We stellen korte, gerichte vragen
21: over wat er speelt
20: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
21: Ben jij die beslisser?
20: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
22: Van Copilot tot ChatGPT, van prompten tot agents bouwen. Keuze uit meer dan 60 AI-cursussen. Met Fiverr leer je het allemaal. Ga naar fiverr.ai.
23: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
22: Fiverr, dat klopt voor jou.
24: 52 min 40.
25: 12 natuurlijk.
24: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
25: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
24: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
26: Of je nu je dag begint of eindigt. Wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op mak-auto.nl. Mak Auto. We go the extra mile.
24: In 12 weken leren rekenen?
25: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
27: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
28: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
29: Crayon kozijnen.
27: Mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
30: Ondernemers die toekomstbestendig groeien. Hoe doen ze dat? Hallo, ik ben Eva en ik sta hier in Eindhoven met Inge van Liem, eigenaar van Inge Naaimachines. Inge, jouw winkel groeide in 7 jaar tijd van eenmanszaak naar bruisend creatief centrum. Met wereldwijde community en 2 miljoen euro omzet. Dat klinkt niet als een standaard winkel.
31: Dat klopt. We zijn een winkel met beleving. Hier kun je producten uitproberen, deelnemen aan een workshop of gelijkgestemden ontmoeten. Technologie speelt erbij een belangrijke rol, zowel in de winkel als online. We brengen mensen met dezelfde passie samen en dat merk je in de cijfers.
30: Meer weten hoe beleving en technologie je bedrijf vooruit helpen? Kijk op partner.bnr.nl/exact.
32: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
33: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
32: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
33: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
34: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
35: Ontwikkelen of beleggen in vastgoed is uw expertise. De financiering ervan, die van ons. PREF, of Paris Proof Real Estate Finance, weet welke thema's voor financiers het verschil maken en levert u de best mogelijke vastgoedfinanciering. Debt Advisory. Pref. PPREF. BNR
0: Verkeer. Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 9 kilometer file tussen afrit Budel en knooppunt Leenderijden door die kapotte vrachtwagen. Maar de weg is alweer vrij. De meeste dagelijkse files geven een bescheiden vertraging. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht een kwartier vertraging tussen Soesterberg en afrit De Bilt. 9 kilometer file door een autobrand zijn 2 rijstroken dicht. En door een slecht wegdek op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer 5 kilometer file en bijna 20 minuten vertraging dan de flitsers. A9 Amstelveen-Alkmaar, hectometerpaal 57,7. De A12 Arnhem-Utrecht bij 75,5.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De politie in het Groningse Meerstad onderzoekt hoe 2 mensen zijn overleden die vannacht werden gevonden in een huis. Er is nog veel onduidelijk. De straat in Meerstad is afgezet, zodat de politie de ruimte heeft voor het onderzoek. We betalen meer voor energie en brandstof, maar voor de meeste mensen zijn de gevolgen niet groot, heeft het CPB berekend. Mensen met een laag inkomen die veel rijden merken het wel. Die kunnen tot wel 6% aan koopkracht verliezen. Volgens het CPB was de impact van de energiecrisis van 4 jaar geleden groter. Iran en Amerika hebben vannacht hun voorlopige vredesdeal ondertekend. De Straat van Hormuz is daardoor weer open voor de scheepvaart en ook de blokkade van Iraanse havens door Amerika is voorbij. Vannacht hebben meerdere schepen daar meteen gebruik van gemaakt door zonder problemen van en naar Iran te varen. Het is verboden om thuis muizen en rattengif te gebruiken, maar het is online gewoon te koop zonder dat iemand vragen stelt, heeft BNR uitgezocht. Eigenlijk moeten de webshops vragen of je wel een diploma of certificaat hebt om het gif te mogen gebruiken, maar dat gebeurt nooit. Bol.com heeft gezegd naar de zaak te kijken. En Engeland heeft op het WK voetbal in een spektakelstuk afgerekend met Kroatië. Het werd 4-2. De definitieve beslissing viel pas kort voor tijd. In diezelfde groep won Ghana met 1-0 van Panama. Vanmorgen won Colombia met 3-1 van Oezbekistan. De Colombianen gaan in die groep aan kop omdat Portugal niet langs Congo kwam. Dat werd 1-1. Het weer van Weer Online? Het wordt zonnig en erg warm, 27 tot 33 graden. Vanavond slaat het weer om en kan het flink doorplensen. Er is dan ook kans op een klap onweer. En dat was het ANP-nieuws.
18: Ja, nog één keer. Vandaag komen de minister van Defensie van de NAVO bij elkaar in Brussel, voordat de NAVO-top in Turkije gaat plaatsvinden. Er staan heel wat dingen op het programma, uiteraard. Want ja, NAVO, niet onbelangrijk. En Antonio Costa van de Europese Raad, die heeft al gezegd, ik ga even met Poetin bellen. Nou, Europa-verslaggever Michal van der Toorn, die volgt het voor ons, praat ons zo meteen bij.
3: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
5: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, op ons kan je rekenen. Forvis Mazar.
6: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
7: Ik hou van wonen in het groen en ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
8: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
6: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
9: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas
10: Bas van Werven.
18: Ja, en dan is het inmiddels 5 minuten over 7:30 geworden op donderdag 18 juni 2026, de eerste tropische dag van dit jaar. Nou, de tweede eigenlijk, want we hadden er in mei ook al eentje.
11: Oh ja, ja, dat was het ook al 30
18: plus,
11: hè?
18: Maar nu hebben we het nationale hitteplan, want het gaat 4 dagen.
11: Ja, het wordt
18: 4 dagen wordt het verschrikkelijk. Jongens, laten we er nou van genieten, hè?
11: Tuurlijk.
18: Want we klagen altijd over sneeuw en regen en viezerheid.
11: Hé, hey, Rosé, het was op.
18: Zo.
11: Om 10 uur. Zijn wij klaar? Gaan wij met Rosé het was
18: op? Nou, ik moet nog even werken, maar ver neer. Wat gaan we allemaal doen het komende half uur?
11: Zo meteen horen we van Niels Kolos in de tech-update dat Apple de prijzen van de iPhones gaat verhogen. Schrikken, heel erg schrikken. En we horen een, nou dat is leuk, bij ons wordt bekend wie de nieuwe directeur wordt van reizigersvereniging Rover. Ik heb me laten vertellen dat het iemand van 24 is.
18: Oké.
11: Okay. Nou, dat is toch wel best bijzonder.
18: Ja.
11: Gaan we zo meteen spreken.
18: Maar eerst gaan we naar dit, want de defensieministers van de NAVO-landen druppelen op dit moment binnen voor een belangrijke bijeenkomst in Brussel, waar ze onder meer praten over de steun aan Oekraïne en ja, vooruitlopend op die belangrijke NAVO-top die in Turkije wordt gehouden. Volgens NAVO-chef Rutte is dit een belangrijke top met onder meer inderdaad aandacht voor de steun aan Oekraïne.
12: So we will discuss obviously the Ankara summit, which will be all about delivering. Delivering on the spending, delivering on the industry, delivering on the support for Ukraine. When it comes to spending, what we are seeing is staggering amounts of money coming in.
18: And finally, I noticed that I have been missing his English dearly, but that's on the other side. In de studio, Michal van der Toorn, Europa-verslaggever, maker van de BNR-podcast Make Europe Great Again. En in het defensief, Michal, welkom, fijn dat je er bent.
13: Goedemorgen, Bas.
18: Ja, wat gaan de ministers en Rutte vandaag allemaal bespreken? Want eventjes in de zijlijn daarvan. We hebben ook nog tussendoor even te horen gekregen dat Antonio Costa, de baas van de EU, zeg maar eventjes, die heeft gezegd, ik ga Poetin maar eens even bellen.
13: Ja, daarover wordt in Europa nog een beetje gesteggeld hoe dat eruit moet komen te zien. Maar hij heeft gezegd, ik wil met Poetin praten. Rutte werd er net naar gevraagd bij de inloop bij het hoofdkwartier van de NAVO. Daar gaf hij een Rutteaans en inderdaad heerlijk Engels antwoord op dat hij het altijd goed vindt om met iedereen te praten. En dat hij heeft ook met Zelensky gepraat. Gisteravond heeft hij met Zelensky gepraat. Ja. Dus ja, het is lastig te lezen of hij dit nou een goede ontwikkeling vindt of niet. Hij richt zich voor nu eventjes op de drukke dag die bij de NAVO voor de boeg is.
18: En wat staat daar op de agenda? Die defensieministers van de 27 staten praten daar met elkaar. Ja. En dat zijn met name alle NAVO-leden ook, hè?
13: Ja, dus daarnet heeft Rutte de inloop gedaan. Die is altijd onmenselijk vroeg. Voor jou niet, maar rond 7 uur. Mm-hmm. Dus daar heeft hij even gezegd wat hij gaat doen. Hij heeft zometeen ook nog een kort persmomentje met de Amerikaanse Secretary of War, Pete Hegseth. Ja. En dat betekent dus ook dat Amerika weer een onderwerp is. We weten, de laatste tijd komt er steeds meer nieuws naar buiten over dat Amerika toch wat minder wil uitgeven aan de verdediging van Europa. Mm. En ja, dat is dan ook een belangrijk onderwerp. Vragen over dat NATO force model. Dus dat de Amerikanen het mes willen zetten in hun bijdrage. Ja. Hoewel ze daar het openlijk niet echt over willen hebben, is dat natuurlijk wel een heel groot onderwerp. Hoe gaan we om met Amerika als Europese NAVO-landen? Verder is er de toch wat geheimzinnige Nuclear Planning Group die overlegt. En ze komen vandaag met een document. En dat is vrij uniek. Dat hebben ze al 20 jaar niet gedaan. Het schijnt doodzaai te zijn, de tekst. Maar goed, ze brengen iets naar buiten. En het gaat natuurlijk heel erg over de steun aan Oekraïne. Dat spreekt voor zich. Er is ook Ukraine Defense Contact Group. Zelensky is ook uitgenodigd.
18: Ja, precies.
13: Dus dat is het menu.
18: Maar als we nou even kijken naar, we hebben Trump, die zich deze week gecommitteerd heeft aan steun voor Oekraïne, heeft tijdens de G7-top toch echt duidelijk een move gemaakt en ook echt gezegd wat de Russen zijn aan zet, die moeten wat gaan doen. Gaan we dat terugzien vandaag op die NAVO-top, die pre-NAVO-top, dat er meer steun is vanuit Amerika en vanuit Hegseth ook voor Oekraïne?
13: Ja, het is lastig te zeggen natuurlijk of dit gewoon Trump is die blij was dat hij lekker in Versailles mocht dineren en dus maar zijn handtekening heeft gezegd. Of dat het echt een verandering is of in beleid, of dat Oekraïne echt weer op de Amerikaanse radar staat. Dus dat weet je niet helemaal. Je weet niet helemaal hoe betrokken Trump en Amerika nou echt is. Los daarvan is er natuurlijk, dus aan de steun aan Oekraïne, is er ook nog dat andere, dus dat force model. Dus het standpunt van Amerika over hoeveel Europa moet bijdragen, dat is heel duidelijk en dat is onveranderd. Ja. Amerika vindt dat Europa meer moet bijdragen. En als je Rutte vraagt naar die Amerikaanse bijdrage en de lastenverdeling tussen Amerika en Europa, zegt hij natuurlijk met een enorme glimlach ook net weer dat het super gaat, dat Europa echt zijn verantwoordelijkheid neemt. Maar het blijft ook in aanloop naar de top in Turkije een heel gevoelig onderwerp.
18: Absoluut. Van is Amerika onze bondgenoot en in hoeverre? Ja. Hoe kan je erop steunen? Maar toch, over steunen Oekraïne gesproken. Nederland kwam ineens met een groot nieuw pakket, kondigde onze minister van Defensie Yeşil Göz aan.
10: And we will continue to support Ukraine with drones. And that is why I can announce today that the Netherlands will provide 250 million for the procurement of drones from the Dutch defense industry for Ukraine. Air defense is more important than ever. The Netherlands will therefore make an additional contribution of 250 million to the Pearl Initiative, which includes advanced US-made air defense systems.
18: Ja, nou, dus we gaan inzetten op twee dingen. En ze mogen kopen voor weinig, de Oekraïners, bij onze eigen drone-industrie. En we gaan Amerikaanse luchtverdedigingssystemen leveren. Alles bij elkaar, een groot pakket, 500 miljard.
13: Ja, best veel. En Nederland heeft ook al heel veel gegeven aan Oekraïne. Is een van de grootste ondersteuners van Oekraïne, in ieder geval binnen de NAVO. Mm-hmm. Dat Pearl-pakket, dat is dus ook weer een NAVO-initiatief, inderdaad, om de Amerikaanse spullen te kopen voor Oekraïne die nergens anders verkrijgbaar zijn. Dus Patriot, F-35. Dus ja, dat werd gisteren aangekondigd. Daar was ik gisteren ook bij. Daar was ook bij de Oekraïense minister van Defensie, Fedorov. En dat ging dus inderdaad heel erg over die samenwerking tussen Oekraïne en Nederland. Ja. En ook de samenwerking van de industrie. Want wij hebben veel dronebedrijven. Daar zet Nederland ook flink op in. En Oekraïne heeft dat natuurlijk ook. En we hebben echt iets aan elkaar. En dat hoorde je gisteren ook heel duidelijk. Wij kunnen profiteren van de Oekraïense innovatie. En Oekraïne van onze spullen en ons geld. Dus dat was wel mooi om te zien.
18: Mooie samenwerking wat dat betreft. Ja. En het is verplichte winkelnering voor onze bedrijven. Dat is altijd leuk.
13: Ja.
18: Vandaag dus die laatste NAVO-bijeenkomst in Brussel. Voordat de top in Ankara is op 7 en 8 juli. Mm-hmm. Wat kunnen we vandaag verwachten? Wat gaat er uitkomen? Komt er nog commitment uit? Komt er een standpunt van de Amerikanen uit? Of een standpunt van andere NAVO-bondgenoten versus Amerika?
13: Nee, maar het is wel een belangrijke voorbereiding op die top. Want in Ankara, daar gaat het weer. Het is een vervolg eigenlijk op de top in Den Haag. Waar natuurlijk historische
18: financiële afspraken werden gemaakt.
13: Zijn gemaakt.
18: Ja, precies.
13: Iedereen kon bij Den Haag vertrekken. Maar ja, het is nu een jaar later. Waar staan we nu? Hoe gaat het nu met die defensieuitgaven? Turkije heeft een hele sterke defensieindustrie. Ja. Die hebben heel veel investeringen gedaan. En zijn een belangrijke exporteur van drones. Ander militair materieel. Dus daar, zij willen ook graag hun industrie een beetje in de etalage zetten. Ook in het achterhoofd. Als Amerika toch de biezen pakt, dan zijn wij er om jullie militaire behoeften te voorzien. Dus wat dat betreft is het wel een voorbereiding. En ook aan de positie van Amerika wordt daar gewoon weer een belangrijk onderwerp. Dus dat moeten ze toch wel even goed gaan bespreken vandaag.
18: En even voor de weet, Ankara is de tweede grootste bijdrager in de NAVO. Hè? Het is
13: zeker. En ze hebben ook de tweede grootste krijgsmacht.
18: Ja, Michal van der Toorn, dankjewel. Robert, verslaggever, maker van de BNR-podcast Make Europe Great Again. En in het defensief. Ga dat luisteren.
14: Goedemorgen, BNR. Dit is de Ochtendspits.
11: De bouw van twee nieuwe kerncentrales in Nederland lijkt alleen haalbaar te zijn in de Groningse Eemshaven. Dat schrijft de Volkskrant vandaag. Dat doen ze op basis van een vertrouwelijk advies van de hoogspanningsbeheerder TenneT. Het kabinet wil in september een besluit nemen over de locatie. Waar zouden twee nieuwe kerncentrales kunnen komen? Tot nu toe waren vooral Borselen, Terneuzen en de Maasvlakte in beeld. Maar volgens TenneT is het dus de Eemshaven, gewoon de enige plek waar je die centrales zonder enorme extra kosten kan neerzetten en kan aansluiten op het elektriciteitsnet. Vooral de locatie Borselen in Zeeland levert problemen op. Daar wordt straks al veel stroom opgewekt. Onder andere door windparken op zee. En om daar dan ook nog twee kerncentrales neer te zetten, dat zou een nieuwe hoogspanningsverbinding vergen. Die moet je dan aanleggen naar de Randstad. Dat aanleggen kost ruim zeker tientallen miljarden euro's, schrijft TenneT. En het zou knijterlang duren. Nou, de conclusie van TenneT brengt wel het kabinet Jetten een beetje in een lastig pakket. Want dat heeft zojuist al toegezegd dat de kerncentrales niet naar Groningen gaan. En zo werd de Eemshaven eerder juist aan het onderzoek toegevoegd als een soort van formaliteit. Maar de provincie die wil het helemaal niet. Zowel het kabinet als de noordelijke overheden hebben meerdere keren gezegd van we gaan Groningen echt ontzien vanwege de gevolgen van de gaswinning jarenlang. Ja, dus dan krijg je nu ineens dit van TenneT. Groningen reageert woest, verontwaardigd, zeggen ze dan, op het advies. De provincie en de gemeente het Hoge Land zeggen dat het kabinet zich moet houden aan eerdere afspraken. Dat is dus de strekking, de kerncentrales komen niet hier. Het kabinet heeft er nog niet op gereageerd op dat rapport van TenneT. Morgen dan wordt waarschijnlijk meer duidelijk over de vervolgstappen.
18: Dan Erwin Hart van de ANWB. Erwin, een autobrand op de A28 zorgt voor stremmingen.
0: Ja, verkeersopstopping op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Soesterberg en Afrit de Bilt. 8 kilometer lang door een autobrand zijn 2 rijstroken maar liefst dicht. En de vertraging is 20 minuten. Dat is veel meer dan gemiddeld in de dagelijkse file staat op dit moment. Want 4 tot 5 minuten is het adagium. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht zit een gaten in de weg bij Boksmeer. Al een hele tijd tussen Kuik en Boksmeer 7 kilometer file en 22 minuten vertraging. Even wat flitsers noemen. A12 Den Haag Utrecht hectometerpaal 9,0. De A12 Den Haag Arnhem 64,4. En de A12 Arnhem richting Utrecht bij hectometerpaal 75,5.
1: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
18: Ja, en dan de reisvereniging Rover. Hebben een nieuwe baas. En die heet Daan Zieren. Is voormalig voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. En gaat aan de slag als de baas van de Vereniging voor Betaalbaar en Toegankelijk Openbaar Vervoer. Niet makkelijk, want verbetering van het openbaar vervoer heeft een flink prijskaartje. Den Haag wil heel graag dat we uit de auto gaan. En allemaal in het openbaar vervoer. Alleen, put your money where your mouth is. Dat is er niet bij vanuit Den Haag. Daan Zieren is bij ons, kerstvers directeur van Rover. Meneer Zieren, goedemorgen. U bent jong, hè, nog geloof ik.
15: Goedemorgen. Ja, ik ben denk ik ietsje jonger dan misschien andere directeuren. Mm-hmm. Maar als het gaat om openbaar vervoer vind ik dat eigenlijk niet zo heel verbazingwekkend. Want de grootste groep reizigers zijn ook jongeren. Dus wat dat betreft hoop ik dan ook veel beter hun belangen te kunnen behartigen.
18: Ja, ik zei net al eventjes, iedereen wil heel graag hebben. We moeten allemaal naar het openbaar vervoer, alleen het mag niks kosten. Wat gaat u doen? Hoe gaat u zorgen dat dat in Den Haag gaat landen, dat kwartje?
15: Eigenlijk door ook denk ik gewoon dat te herhalen. Er staan nog steeds bezuinigingen gepland in 2028. En dat is eigenlijk best wel een beetje vreemd als je bedenkt inderdaad dat we ook met z'n allen willen dat mensen meer het openbaar vervoer gaan nemen. Want er is gewoon heel veel meer capaciteit nodig. We hebben juist nu met deze woningopgave dat we heel veel extra woningen willen bouwen. Is het denk ik heel belangrijk dat we goed omgaan met onze ruimte.
18: Ja.
15: Dat vraagt dus ook om investeringen voor de toekomst. Dus zorgen dat we meer spoor aanleggen, meer capaciteit creëren. En zodat meer mensen dus uiteindelijk ook de trein, de bus, de tram en de metro kunnen pakken.
18: Ja, en wat zien we in de praktijk nou gebeuren? Veel openbaar voerbedrijven die willen of de concessies niet hebben omdat ze niet betaalbaar zijn, het businessmodel er niet uit kan. Of de overheid zegt, die lijnen zijn niet rendabel, laten we die maar opheffen. Dus wat dat betreft, het wordt met de mond beleden, maar met de portemonnee nogmaals niet gedaan. Het lijkt een beetje alsof u vecht tegen de bierkaai.
15: Ja, maar tegelijk is het denk ik ook wel echt wel positief nieuws. We hebben nu dat Nederland vrij ticket.
18: En, 3 maanden.
15: Dat is nog geen lange termijn oplossing, maar het is wel een hartstikke mooie eerste stap.
18: Ja.
15: Juist omdat het ook laat zien dat er heel veel mensen, zodra je echte prijzen substantieel verlaagt, echt wel het OV zien als een heel mooi alternatief.
18: Ja, moet het dus gratis maken.
15: Voor mij was 3/4 van de nieuwe abonnementhouders was nieuw.
18: Ja.
15: Dat laat al heel zien dat er echt wel heel veel behoefte is. Juist bij mensen die dus nu bijvoorbeeld nog geen abonnement hebben.
18: Nee, maar dat zijn mensen die denken voor 49 piek, 3 maanden, kan je geen bel aanvallen. 1 keer reizen, ik heb het eruit. Dat is natuurlijk wel grappig. Het gaat alleen om, zet dit ook door. En uiteindelijk zou je moeten zeggen, misschien op bepaalde lijnen moet je het openbaar vervoer gewoon gratis maken.
15: Ja, laten we beginnen bij een heel stuk goedkoper. Want dat is nu nog echt gewoon te duur voor heel veel mensen.
18: Ja.
15: En ik denk dat er best wel heel veel simpele oplossingen zijn om het al goedkoper te maken. We zouden bijvoorbeeld dit daltarief kunnen doorzetten. Maar misschien nog veel makkelijker is bijvoorbeeld de BTW op openbaar vervoer afschaffen. Dan heb je ook al gewoon 10% korte goedkopere tickets. Wat natuurlijk heel veel mensen in Nederland ook al heel erg zou helpen.
18: Ja, toch even naar uw voorganger Freek Bos. Die vertrok met een harde conclusie. Die zei, als het aankomt op openbaar vervoer, ontbreekt het in Den Haag aan regie. Daar moet u het maar mee doen. Deelt u die mening? 1 en 2, hoe gaat u het anders doen dan Freek?
15: Wat ik wel dus met mij mee heb, is dat ik toch misschien een ander perspectief meebreng.
18: Ja.
15: Juist als iets jonger iemand. En dat is niet alleen dus omdat jongeren echt de grootgebruikers zijn van het openbaar vervoer, maar ook omdat ik wat verder vooruit wil kijken. Het openbaar vervoer is een hartstikke goede investering voor Nederland. Juist met alle opgaven die we zitten, waar het ook wat meer regie nodig is, moeten er dus ook keuzes gemaakt worden.
18: Ja.
15: En dat kunnen we ook echt heel veel aan terugverdienen. Het is, we kunnen talent beter koppelen aan werkgevers. We kunnen zorgen dat de werkgelegenheid in het algemeen dus beter wordt. Maar ook zorgen gewoon dat mensen echt een stukje meer vrijheid hebben. Want niet iedereen in Nederland heeft een auto. Toch moeten al die mensen zich ook verplaatsen.
18: Precies.
15: Dus ik denk dat we daar echt iets kunnen veranderen.
18: Ja, maar nogmaals, dan worden de lijnen dicht gedaan en tracés afgesloten die niet rendabel zijn. Ja, dan kunnen we het allemaal willen, maar dan gebeurt er nog steeds niks. Er ontbreekt regie. Ik praat meneer Bossen maar weer eens na.
15: Er onderbreekt inderdaad nu nog inderdaad regie. Ja. Maar dit kabinet is 100 dagen in aan de macht. En ik ben heel benieuwd wat ze met deze begroting ook gaan doen. Juist omdat ze zeggen van we willen allemaal meer huizen bouwen. We willen juist dat meer mensen overstappen op het OV. Ja. Als je dat soort dingen wilt, dan moet je dus ook daad bij woord zeggen. Ja. En misschien dus ook dus concluderen dat je dus echt heel veel meer investering nodig hebt om dat te realiseren.
18: Nou, gewoon volle agenda. Dank. Daan Zieren, nieuwe directeur van Rover, reizigersvereniging.
11: En dan de Cubaanse regering. Die wil serieuze hervormingen gaan doorvoeren om de economie daar uit het slop te trekken. En ook oud-president Raúl Castro is voor die maatregelen, heeft de 95-jarige man in een brief laten weten. De regering op Cuba wil zo snel mogelijk meer sectoren openstellen voor particuliere investeringen. Ze willen meer kapitaal aantrekken van Cubanen die in het buitenland wonen. En ze willen de rol van de staat inperken. Nou, dat zijn toch wel de meest ingrijpende hervormingen.
18: Op weg naar het kapitalisme.
11: Jaren, ja precies. Vandaag stemt het Cubaanse parlement over een aantal van die maatregelen. We weten natuurlijk, de economie van Cuba is compleet ingestort sinds de olieblokkade die is ingesteld door Trump. Stroomuitval is aan de orde van de dag daar ook echt langdurig. Er zijn tekorten aan alles, brandstof, voedsel, drinkwater en medicijnen. Dus nu is de Cubaanse regering eindelijk zover van, jongens, we gaan toch even helemaal anders doen.
14: Tech-update.
18: En daarom is aangeschoven in onze studio Niels Koloos van BNR's Tech-redactie. Niels, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Bas en Nina.
18: En wat lezen wij op allerlei internationale media? Apple gaat zijn prijzen verhogen door het wereldwijd tekort aan chips. En dat komt allemaal door de booming AI-markt, zegt topman Tim Cook onder meer tegen de Wall Street Journal. Nou, fijn, dank u. Wat gaat de nieuwe iPhone kosten?
16: Nou, dat heeft Tim Cook dan weer nog niet gezegd. En eigenlijk weten we maar heel weinig naast deze aankondiging. We weten niet welke producten dan duurder worden, wanneer dat gaat gebeuren en aan wat voor prijsstijgingen we dan moeten denken. We weten alleen, het komt eraan. Een beetje een onheilspellende boodschap.
18: Het is een beetje de andere boodschap van uw boodschappen worden volgend jaar 10% duurder.
11: Dus koop nu een iPhone, zegt Tim Cook.
16: Ja, misschien direct wel. Dat zou ik zelf niet zeggen. Maar Apple heeft volgens Cook wel geprobeerd om zoveel mogelijk zelf op te draaien voor die hogere productiekosten tot nu toe. Maar die situatie is volgens hem gewoon niet langer houdbaar. En dat zagen we eigenlijk al begin dit jaar. Als je een Mac Mini wilde kopen, dan moest je begin dit jaar ineens €250 extra afrekenen. Maar er gaan dus veel meer prijsstijgingen op Apple-producten komen. En hoe graag ik dan ook wil zeggen dat Apple de geheugenchip tekort een beetje als een excuusje gebruikte om gewoon meer te vragen, moeten we Cook toch ook een beetje gelijk geven? Geheugenchips waren namelijk ooit een bijzaak als je een elektrisch apparaat in elkaar wilde schroeven. Dat was eigenlijk een van de goedkoopste elementen. Maar sinds vorig jaar is de prijs minstens verdubbeld. En in sommige gevallen zijn de prijzen zelfs 4 keer over de kop gegaan. En dat is dus niet fijn voor Apple, maar wel fijn voor partijen zoals Samsung die geheugenchips maken. Want daar zie je dus nu recordwinsten binnenkomen.
18: Oké, toch, hè, het kan zijn dat uiteindelijk die iPhone gewoon te duur wordt voor de consument. Wat gaan ze dan doen? Nou, ondertussen heb je allerlei Android-achtige toestanden die veel goedkoper zijn, hetzelfde kunnen, net zoveel wegen, goede camera's hebben, noem maar op.
16: Ja, in sommige gevallen is dat natuurlijk ook al zo. Maar Apple is natuurlijk iets meer een premium merk. Ja, ja. Maar Cook heeft ook gezegd dat hij gewoon hoopt dat de prijzen vooral weer gaan dalen van geheugenchips. Eigenlijk zegt hij dat is de enige echte structurele oplossing. Okay. Maar intussen zou hij het ook niet erg vinden, dat vond ik opvallend, als Apple naar China zou gaan kijken en daar even aan gaat kloppen. Want daar zitten nogal wat geheugenchipproducenten. Maar veel Amerikaanse partijen werken daar nog niet mee samen. Enerzijds omdat er een zekere president tussen zit, zullen we maar zeggen. En anderzijds omdat er exportrestricties gelden voor veel Chinese bedrijven. Maar over dat tweede punt zegt Cook dat we eigenlijk gewoon naar alle opties zouden moeten kijken. Ik verwacht alleen niet dat we dit jaar al volop geheugenchips uit China
18: gaan halen. Nee,
16: denk ik
18: niet.
16: Daar zit een zekere president tussen, dus nogmaals. Dus je nieuwe iPhone gaat vanaf september waarschijnlijk gewoon een stuk duurder zijn. De Wall Street Journal heeft ook nog eens zitten rekenen en denkt dat we in de VS prijzen van, nou ja, hou je vast, $1300 kunnen zien voor een nieuwe iPhone. En even ter vergelijking, de iPhone 17 kostte $800 in de VS vorig jaar toen die uitkwam. Dus dan hebben we het over stijgingen van meer dan 60% voor nieuwe Apple-producten.
18: Dank u.
11: Ga je toch niet betalen?
16: Nee, ik zou
11: dan gaan we allemaal naar Samsung.
18: Hey. Ik ga geen aanbeveling doen, ben je gek. Niet alleen Grok, ook ChatGPT kan vrij gemakkelijk beelden genereren die tegen alle voorwaarden van OpenAI ingaan. Dan gaat het om deepfake porno. Dat zagen we begin dit jaar ook bij Grok. Hè. Daar kon je inderdaad gewoon nep-porno maken, maar ja, wel met jouw gezicht.
16: Van mensen, mijn gezicht, inderdaad, ja, in allemaal seksuele poses. Nou, dat kan dus blijkbaar ook met ChatGPT, maar het wordt nog een stukje heftiger, Bas. Je kan namelijk ook gewelddadige beelden maken die je gewoon via ChatGPT, dus ja, die levert die aan jou, zonder dat je al te moeilijk hoeft te doen met hele moeilijke prompts. En dat is ontdekt door een Britse AI-startup MindGuard. Die heeft dus gewoon de veiligheidsfilters van ChatGPT weten te omzeilen. Ja. Ja, en dat staat ook al bekend als jailbreak, hè, in de AI-wereld. En met weinig woorden konden ze ook bijvoorbeeld foto's maken van best wel heftig mishandelde vrouwen, of van nog heftiger toegetakelde lichamen met een heleboel bloed en allemaal andere ellende. Wat dus absoluut niet zou moeten kunnen volgens OpenAI. En het raarste erbij is dat er niet eens specifiek om dat soort beeldmateriaal gevraagd werd. Van maak eens eventjes een foto van een mishandelde vrouw. Nee, het was eigenlijk een hele nietszeggende prompt. Maar om een of andere reden wist ChatGPT op basis daarvan dus hele heftige beelden uit te spugen. Wat er dus ook op wijst dat het getraind is met dat soort bestaande beelden. Daarvan zegt MindGuard dus dat is best wel heftig. We hebben ook bij ChatGPT en bij OpenAI aan de bel getrokken. Het zou opgelost moeten zijn, maar toen ik het net zelf even op de redactie probeerde, werkte het gewoon. Dus mocht je op social media dit soort prompts zien tegenkomen waarvan je denkt, wat gek, waarom gaat dit viraal? Doe het niet, zet het niet in ChatGPT.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Kijk op bloesem.nl.
2: Vision Planner, voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: En, hoe ging je leestoets?
5: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
4: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
5: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
6: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
7: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, op ons kan je rekenen. Forvis Mazar.
6: In 14 weken begrijpend leren lezen?
5: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
8: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
9: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
10: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
9: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
10: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
8: Lenklen, van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen, LANCLAN.nl.
11: Thomas van Zijl.
12: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het boardroompanel over bonussen voor topbestuurders en een gesprek met Bert Bakker, CEO van energiedienstverlener Fudura. Ik vraag hem hoe bedrijven toch kunnen groeien ondanks het volle stroomnet. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht.
14: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
15: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Pulse for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
16: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
17: Klopt, minstens 2 dagen per week.
16: En jij?
17: Ik meestal maar 1 keer per maand.
16: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
17: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
16: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
18: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn core business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
19: Nu in de BNR-app.
20: VS en Iran tekenen een tijdelijk akkoord. Er zijn 60 dagen voor een definitieve deal. Doden door droneaanvallen in Oekraïne en Rusland. En de industrie verwacht minder te investeren in 2026. Dit en meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
21: En wij gaan naar Erwin de Hart van de ABW. Erwin, hoe staat het erbij op de A28 naar die autobrand?
22: Nou, dat is nog steeds eigenlijk dezelfde situatie. Status quo op de A28. Amersfoort richting Utrecht tussen Soesterberg en Afrit de Bilt. 7 kilometer file, 17 minuten vertraging door een autobrand. 2 rijstroken dicht. Verder weinig vertraging in Nederland. Relatief rustig op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Wel 20 minuten extra tussen Sliedrecht-Oost en Alblasserdam. Zal er iets bij de Noordtunnel gebeurd zijn. 6 kilometer file. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer. Nog steeds door gaat in de weg, 24 minuten vertraging in 8 kilometer. En een flitser langs de A12 Arnhem richting Utrecht bij hectometerpaal 75,5.
23: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
24: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Influencers verkopen een hoop onzin over geslachtsziektes en voorboedsmiddelen, vindt de Tweede Kamer. En dat moet maar eens afgelopen zijn. RTL meldt dat. Op social media beweren influencers bijvoorbeeld dat

0: condooms onnatuurlijk zijn, terwijl het aantal SOA's de afgelopen 10 jaar explosief is gestegen, zegt de Kamer. In een huis in het Groningse Meerstad zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie weet nog niet hoe ze zijn overleden, dat wordt onderzocht. Volgens regionale media was het huis pas verkocht. Er was ook een hond in het huis. Die is opgevangen door buurtbewoners en werd later opgehaald door de dierenambulance. Sinds de voorlopige vredesdeal tussen Iran en Amerika is ondertekend, kunnen schepen weer zonder problemen van en naar Iraanse havens varen. Een van de punten uit de deal was dat de straat van Hormuz ook weer direct open zou gaan voor de scheepvaart. Daar zijn voor zover bekend nog geen schepen doorheen gevaren. Rusland heeft een paar 100 drones van Oekraïne uit de lucht geschoten. Een deel ervan was onderweg naar Moskou, waar wel een aantal gebouwen zijn geraakt. Waaronder een energiecentrale in het zuidoosten van Moskou. Die werd gisteren ook al bestookt. Het is niet bekend of er ook slachtoffers zijn gevallen bij de droneaanval. En het klopt dat nieuwe vliegtuigen, waarvan wordt beweerd dat ze stiller zijn, echt stiller zijn. Uit metingen rond Schiphol blijkt dat de herrie voor omwonenden vorig jaar met bijna de helft is afgenomen, schrijft het Parool. Luchtvaartmaatschappijen zeggen dat nieuwe vliegtuigen stiller zijn, maar omwonenden hebben twijfels over die claim. Het weer van Weer Online? Het wordt zonnig en erg warm, 27 tot 33 graden. Vanavond slaat het weer om en kunnen er stevige buien vallen met een klap onweer. En dat was het ANP-nieuws.
1: Gaan we naar de beurs kijken, de Nikkei, bijna 2% hoger. De Kospi in Zuid-Korea staat 2% ruim hoger. Maar de Hang Seng bijvoorbeeld bijna 2% naar beneden. Kijken we naar de olies. De olieprijs zijn gedaald nadat Trump en Iran samen die memorandum of understanding tekenden. En daarmee is de facto de 60 dagen dat er niet op elkaar geschoten wordt van akkiet. En zouden er ook al schepen varen door de straat van Hormuz. Brent crude, $77.58 nu in de future. Alle beursnieuws krijg je bij BNR, onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Ja, getekend dus inderdaad, hè, die gezamenlijke bijeenkomst. Hoewel die tijdelijk is voor 60 dagen. Maar hoe nu verder naar een definitieve, gaan we zo bespreken met Midden-Oosten correspondent Tarek Kenkhuis.
2: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
2: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
4: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
5: Je feed, je podcast, je netwerk, ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
4: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
5: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
6: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
1: Goedemorgen, het is 7:05. We zijn op de helft van deze ochtendspits. Buiten is het warm aan het worden, al een graadje of 20. En het stijgt door tot een graadje of 30. Het is donderdag 18 juni 2026. En naast me zit Nina van der Dungen, omdat het donderdag is.
8: Goedemorgen, Bas.
1: Zo gaat het.
8: Ja, nee, ja, kan een keertje. Hè?
1: Ja, hartstikke leuk. Wat gaan we doen?
8: Nou, als je wel eens in een keer iemand heel hard voorbij ziet wandelen, snel wandelen, dan zou het kunnen zijn dat diegene meedoet aan een of andere nieuwe Japanse trend. Het schijnt heel gezond te zijn dat je even heel hard moet wandelen en daarna gewoon rustig moet lopen. Nou, je hoort er zo meteen alles over. En in meer inhoudelijker nieuws, de hogere energie- en de brandstofprijzen door de oorlog met Iran hebben voor de meeste Nederlanders relatief weinig effect, maar voor 300.000 huishoudens toch kunnen de kosten enorm uit de klauwen lopen. Hoor je zo meteen.
1: Maar we gaan eerst even naar het Midden-Oosten, want de presidenten van Amerika en Iran hebben gisteren officieel die tijdelijke overeenkomst, die Memorandum of Understanding, getekend. Dat deed Pezeskian digitaal. Trump deed dat terwijl hij aan een diner zat in Versailles op bezoek bij meneer Macron. In ieder geval, alles dus getekend. Onder het toeziend oog van Macron en zijn vrouw ging de Sharpie op het papier.
9: Goed job. Great job. Bravo.
1: Nou, volgens het Iraans ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de afspraken die de komende 60 dagen gelden dus ook direct van start gegaan. En inmiddels zijn de New York Times en CNN na het uitgelekte stuk van Bloomberg met een uitgebreidere versie gekomen van de wat meer ins en outs van het memorandum. En daarin staat onder meer dat het verrijkt uranium van Iran moet worden verdund. En ook meldt de BBC dat de straat van Hormuz voor 60 dagen tolvrij zal zijn. Periode waarin er verder wordt onderhandeld. Nou, Midden-Oosten-correspondent Tarek Kenkhuis vertelt wat de ondertekening concreet betekent en hoe we nu inderdaad verder definitief gaan invullen.
10: Dat er nu een periode begint van 60 dagen onderhandeling over de dingen die nog niet in het Memorandum of Understanding staan. Dus bijvoorbeeld het nucleaire dossier, het opheffen van de sancties en het herstelfonds van 300 miljard. Maar ook betekent het dat een aantal van de clausules nu in werking gaan. Je noemde het al, geen militaire operaties over en weer. De Amerikaanse maritieme blokkade wordt opgeheven. En Iran heft haar blokkade geleidelijk op met 60 dagen tolvrije doorvoer door de straat van Hormuz.
1: Ja, nou is dit een 60 dagen overeenkomst. Hè? We kenden dit uit het verleden met Gaza-deals. Wanneer praten ze verder? Want ik zei al, die onderhandelingsteams die zitten nog in Genève. Wordt er meteen vandaag weer gekeken naar hoe gaan we verder invullen?
10: Ja, ze zouden denk ik morgen beginnen in Genève. Daar zou natuurlijk in eerste instantie een fysieke tekeningsceremonie zijn. Ja. Dus JD Vance is daarbij en Ghalibaf, de hoofdonderhandelaar van Iran. Dat is ook het begin van de onderhandelingen. Het is de vraag of nu deze digitale tekening al gebeurd is, ze ook nog zullen tekenen fysiek. Ja, ja. Maar in ieder geval beginnen dan de onderhandelingen van die 60 dagen.
1: Ja. Even, als we kijken naar die versies die nu uitgelekt zijn, hebben New York Times en CNN de uitgebreide versie, zou ik maar even zeggen, van die MOU en verhalen van overheidsofficials. Wat valt jou op? Wat zit daarin wat we nog niet wisten eigenlijk? Wat nog niet helemaal in die anderhalve A4 staat?
10: Ja, dat de straat tolvrij open gaat voor 60 dagen alleen is nu bevestigd. Dat wisten we al wel een beetje van lekker, maar dat is nu wel echt bevestigd. En verder zien we natuurlijk dat de officials van beide kanten op elke manier, op hun eigen manier, het proberen uit te leggen. Overigens hebben we nog steeds niet één verenigde tekst. De tekst die door Amerikaanse media gedeeld wordt komt van een telefoongesprek waarin de tekst is voorgelezen. Ja. En Iraanse staatsmedia delen ook een tekst. Maar er staan nog kleine verschillen in. Sommige wellicht ook door vertalingen. Maar bijvoorbeeld de naam van het memorandum is anders in beide versies. Als het gaat over Libanon, dan zegt de ene versie: we garanderen de Libanese soevereiniteit. De andere: we respecteren de Libanese soevereiniteit. Toch een cruciaal verschil.
1: Nog eventjes over dat verrijkt uranium, want ook daar wordt dus over geript. Dat zou moeten worden verdund. Nou, dat betekent dus dat het geen weapon-grade uranium meer is, zoals dat lelijk heet. Maar heel concreet, waar hebben we het dan over?
10: Ja, dat verdunnen, dat betekent inderdaad dat het naar een graad moet onder de 3,67%. Dan is het alleen maar voor civiel gebruik te gebruiken. Dan kan je het niet meer in wapens gebruiken. Mm-hmm. Hoe dat verdunnen gaat, dat is een heel technisch proces. En er staat ook in dat memorandum dat het Internationaal Atoomenergieagentschap dat zal overzien. En dat dat in Iran gebeurt, dat is natuurlijk een belangrijke concessie vanuit de VS. Want in eerste instantie was de vraag: gaat die stockpile overgeheveld worden naar andere landen of zelfs naar de VS? Maar nee, daar staat nu in het memorandum, hoewel er nog over dooronderhandeld wordt, dat het in ieder geval alleen maar verdund gaat worden.
1: Ja. Dan eventjes, er wordt niets gezegd, echt met geen woord gerept over de ballistische raketten die de Iraniërs hebben en al die drones en zo. Er wordt niks over gezegd. Oké, maar dat blijft dus kennelijk een soort status quo. Wel, Libanon wordt in punt 1 genoemd van het memorandum, zagen we gisteren. Alleen president Aoun van Libanon heeft gezegd dat het geen onderdeel vormt van de gesprekken tussen Amerika en Iran. Hoe moeten we dat lezen?
10: Ja, ik denk dat Aoun blij is dat er in ieder geval een staakt het vuur is. Maar niet zo blij dat dat eigenlijk bereikt is door druk van Iran. En hij wil natuurlijk graag zijn eigen soevereiniteit bewaken en zelf daar zeggenschap over houden. Dus wat hij eigenlijk probeert is het positioneren van de volgende stappen als onderdeel van de onderhandelingen die volgende week doorgaan tussen Libanon en Israël in de VS. Dat wil hij in eigen hand houden. Ondanks dat heeft hij natuurlijk wel gezegd, deze taak het vuren is welkom.
1: Ja, en Hezbollah, hebben we daar iets van gehoord?
10: Ja, die heeft de MOU in ieder geval verwelkomd. En in een speech gisteren was de leider Naim Qassem ook een stuk milder eigenlijk over de onderhandelingen tussen Israël en Libanon. Tot vorige week was hij helemaal tegen. Zei hij dat er onder geen voorwaarden kan je onderhandelen als Libanon zijnde met Israël. Nu zei hij dat die onderhandelingen wel door moeten gaan, maar alleen over veiligheid tussen Israël en Libanon en niet over binnenlandse kwesties. Daarmee bedoelt hij natuurlijk de ontwapening van Hezbollah. Hij wil niet dat dat behandeld gaat worden met Israël. Dat gaat zeker wel onderwerp van gesprek zijn bij de onderhandelingen volgende week. Maar hij is in ieder geval iets milder.
8: En dat zei onze Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis. Inmiddels komt het Iraanse internationale scheepsverkeer weer een beetje op gang. Volgens de Staatstv hebben sinds de overeenkomst tussen Iran en de VS 8 Iraanse schepen de territoriale wateren verlaten. En er zijn er 3 juist weer teruggekeerd, zo schrijft Al Jazeera. In de deal werd onder andere afgesproken dat de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens onmiddellijk zou worden opgeheven. En er werd ook vastgelegd dat de straat van Hormuz dus wordt geopend. Volgens premier Sharif van Pakistan zal dat ook per direct allemaal gaan gebeuren. Het is niet duidelijk of die inmiddels open is, de straat van Hormuz. Maar goed, er zou dus in elk geval iets van scheepvaartverkeer te zien zijn dat het op gang is.
1: Ja, dan is het 12 minuten over 8. De verkoop van nieuwbouwkoopwoningen zwakt af, blijkt uit onderzoek van ING Bank. In de eerste 5 maanden van dit jaar zijn er 14% minder nieuwbouwwoningen verkocht dan een jaar daarvoor. De bank concludeert dat het herstel van de nieuwbouwmarkt daarmee tot stilstand komt. En ook voor de rest van het jaar zijn de verwachtingen eigenlijk gewoon gematigd. Nou, hoe kan dat nou, zou je zeggen? Omdat er steeds meer bestaande woningen op de huizenmarkt komen. Omdat, zoals we weten, door het uitponden veel huurwoningen worden verkocht. Dat maakt het voor woningzoekers makkelijker om een al bestaande woning te vinden, in plaats van te wachten tot er een nieuwbouwvehikel uit de grond is gestampt. En daarnaast sluit het aanbod van nieuwbouwwoningen steeds minder goed aan bij de vraag. Zoals bijna de helft van de aangeboden nieuwbouw vorig jaar een appartement, maar die appartementen die worden veel minder populair. En ook staat de vraag naar nieuwbouw onder druk vanwege de toegenomen economische onzekerheid en de hogere hypotheekrentes, waardoor huishoudens aankoopbeslissingen vaker uitstellen. En ook de aanbodzijde kampt met knelpunten, want sinds begin van de oorlog in het Midden-Oosten lopen de kosten van bouwmaterialen op door de hoge energieprijzen. Toch verwacht ING dat de structurele vraag naar nieuwbouwwoningen zal aanhouden. En dat heeft alles te maken met het woningtekort. Want ook zijn mensen steeds meer op zoek naar een energiezuinige woning sinds de gascrisis van 2022, wat nieuwbouw aantrekkelijker maakt. Ja, en ook de energieprijzen van nu, die hebben hetzelfde effect. Tijdelijke factoren zullen 2026 dus een uitdagend jaar maken voor nieuwbouw. Maar het goede nieuws is, de vraag blijft.
8: Nou, en dan zei Bas het al een kwartiertje geleden. Het wordt hartstikke warm vandaag en de komende dagen ook. En daarom wordt het Nationaal Hitteplan weer van stal gehaald. Vandaag gaat het al zo richting de 30 graden. Vanavond kan het ook even keihard gaan onweren of regenen. Morgen dan wordt het echt heet. Dan moeten we rekening houden met lokaal 35 graden. En het Nationaal Hitteplan dat treedt in werking als het minimaal 4 dagen achter elkaar 27 graden of warmer is. Nou, dat gaat dus gebeuren. Sterker nog, dat duurt nog wel langer. Het gaat waarschijnlijk tot en met ruim volgend weekend aanhouden, die hitte. Dat betekent dus dat je gewoon extra goed op moet letten. Op jezelf, maar ook op ouderen om je heen, kinderen en zieken. Probeer ook vooral ramen en deuren en de gordijnen dicht te houden om je huis zo koel mogelijk te houden. En heel veel water te drinken. En ik keek dus al even vooruit. We zijn dit waarschijnlijk tot en met een volgend weekend, dat we gewoon echt heel erg warme dagen en ook warme nachten hebben. Dat wordt lekker plakken.
1: Wat is even buurt bij de ANWB. Erwin de Hart, die is bij ons. Erwin, opnieuw. Ja, gisteren met je collega Tim Schaap ook al over. Er zitten gaten in het wegdek op de A73. Ja, ja, die zitten er nog steeds. En daarom zijn er rijstroken afgesloten.
11: Ik meen van wel. Het staat er niet automatisch bij. Ik zal daar eens even mijn licht opsteken daar bij Boksmeer. Want daar hebben we het nu over. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Dus een Kuik en Boksmeer. 8 kilometer file. Ja, en als Tim het zei, dan was het gisteren ook zo natuurlijk. 25 minuten is op dit moment de vertraging door de gaten in de weg. Je weet het, het budget. Chat is op en ja, goede raad is duur. Dus we weten niet wanneer de gaten zijn gevuld. De file is verder op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Soesterberg en Afrit de Bilt. 8 kilometer file door bergingswerkzaamheden. Een kwartier vertraging nu. De A15 Gorkum Rotterdam heeft een kwartier vertraging bij Papendrecht. En de flitser, nou, de A9 bijvoorbeeld Alkmaar richting Amstelveen bij 29,2.
12: Luister vandaag, begrijp morgen.
13: Wij vinden sowieso dat we natuurlijk te hoog zitten op vaccins in ons land, op de benzine.
14: The US and Iran say they have reached an agreement to halt the war and reopen the Strait of Hormuz.
15: Ik denk niet per se dat dit hele grote gevolgen gaat hebben voor Tesla, omdat toezichthouder RDW is echt heel streng geweest bij de goedkeuring.
12: BNR.
8: 16 minuten over 8 is het. De hogere energie- en brandstofprijzen door de oorlog met Iran hebben voor de meeste mensen in Nederland weinig effect. Maar toch kunnen de kosten voor sommige huishoudens, 300.000 om precies te zijn, flink gaan stijgen. En dat gebeurt vooral als de energie lang duur blijft. Blijkt allemaal uit een analyse van het Centraal Planbureau. Onze politiek verslaggever Lener Beekman die sprak met de hoofdonderzoeker Rutger Teulings.
16: We hebben gekeken naar hoeveel huishoudens meer aan elektriciteit, gas, benzine en diesel zijn gaan betalen en vergelijken dat ten opzichte van hun besteedbaar inkomen. En dat noemen we een inkomenseffect.
17: Is dit dan precies hetzelfde als die koopkrachtcijfers waar we altijd zoveel over horen?
16: Nee, want we hebben hier alleen gekeken naar de directe effecten. Dus hoeveel meer betalen mensen aan de pomp, hoeveel meer betalen mensen aan hun energierekening. Terwijl er zijn ook indirecte effecten. Denk bijvoorbeeld aan hogere voedselprijzen of hogere transportprijzen, waardoor producten duurder worden voordat ze bij de consument liggen. En dit nemen we niet mee.
17: En is er gekeken naar twee scenario's? Welke scenario's zijn dat?
16: We kijken naar een scenario dat heet marktverwachtingen. Dus dat zijn wat verwacht de markt dat de prijzen gaat doen. En we kijken naar een scenario dat heet langer hoog. En dit langer hoger scenario gaan we vanuit dat de oorlog weer begint of verder gaat en dat de Straat van Hormuz langer dicht blijft en dat de productiefaciliteiten van gas en olie zwaarder beschadigd worden, waardoor er minder olie en gas op de wereldmarkt terechtkomt.
17: En binnen die twee scenario's, hoe groot is dat inkomenseffect dan uiteindelijk?
16: Nou, als je kijkt in doorsnee voor de meeste huishoudens, zien we dat in het marktverwachtingsscenario ongeveer bij alle groepen huishoudens het inkomenseffect lager is dan 1%. Als je kijkt naar het langer hoger scenario, dus als de oorlog langer duurt, dan zie je dat in 2026 de inkomenseffecten nog rond de 1% liggen. Maar in 2027, als ook de gasprijs langzaam gaat stijgen in het loop van de winter, dan zien we dat vooral voor de lagere inkomens het inkomenseffect stijgt naar rond de 2% en voor de hoge inkomens rond de 1,5%.
17: Hoe komt eigenlijk dat verschil dat de hogere inkomens eigenlijk een minder groot inkomenseffect hebben dan die lagere inkomens in dat langere termijn scenario? Je zou toch zeggen, groter huis, een grotere auto, dat moet een grotere impact hebben.
16: Ja, dat klopt. Dat is een logische intuïtie. Maar wat we zien is dat eigenlijk alle huishoudens, onafhankelijk wat hun inkomen is, ongeveer evenveel gas verbruiken. Dat betekent dus dat voor huishoudens met een laag inkomen het aandeel wat zij kwijt zijn aan de energie en voornamelijk gas veel groter is. Dus een kleine prijsstijging van de gasprijzen leidt bij de lagere inkomens tot een veel groter negatief inkomenseffect dan
17: simpelweg omdat dat relatief is eigenlijk.
16: Precies, inderdaad. Ja.
17: En wat betekent dit voor het beleid? Want aankomende zomer, en dan zijn er ook de koopkrachtcijfers bij het CMF, maar aankomende zomer moet het kabinet gaan zitten. Wat voor soort maatregelen moet dan aan gedacht worden? Generiek of juist heel gericht?
16: Nou, dat hangt natuurlijk ten eerste af van wat de politiek wil. Wil de politiek de uitschieters in de inkomenseffecten, vooral bij de lagere inkomens, willen ze die gaan compenseren, ja of nee?
17: Want die uitschieters kunnen wel groot zijn, hè?
16: Ja, we zien uitschieters tot wel -6%, zeker bij de laagste inkomensgroepen.
17: En heeft het dan bijvoorbeeld zin om te horen, we gisteren in het Vragenuur, of dinsdag in het Vragenuur, hoorden we er ook over, doe wat aan die brandstofprijzen aan de pomp. Heeft dat zin?
16: Nou, dat is een hele de accijns verlagen bijvoorbeeld, dat is een manier om de brandstofprijzen te verlagen. Dat is een hele generieke maatregel die voor alle huishoudens de benzineprijs verlaagt. Maar we zien juist dat in doorsnee de meeste huishoudens niet zwaar geraakt worden. Dat is maar een kleine groep huishoudens die echt grote negatieve inkomenseffecten voor de kiezer krijgen. En die groep heeft, dan heb je een hele dure maatregel om die hele kleine groep te helpen.
17: Tot slot nog even. We hebben natuurlijk gezien dat er een akkoord op handen is tussen Iran en de VS. De straat van Hormuz gaat ook weer open. Hebben jullie dat nog meegenomen in deze cijfers?
16: Nee, daar hadden we geen tijd meer om deze ontwikkeling mee te nemen. Wat we wel zien is dat de marktverwachtingen ten opzichte van wat wij hebben meegenomen sindsdien ongeveer 5-10%, de prijzen 5-10% lager zijn. Dat zal ook iets doen voor de inkomenseffecten. Die zullen daardoor zeker in het marktverwachtingenscenario kleiner worden.
17: Maar terug naar normaal gaan we in ieder geval niet op korte termijn.
16: Voorlopig lijkt het er niet op. En er is natuurlijk nog heel veel onzekerheid. Denk aan of de straat van Hormuz, wanneer is die mijnen vrij? Hoe zwaar is de schade aan de productiefaciliteiten? Maar ook of het vredesproces, of het onderhandelingsproces... Ja,

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Rusland heeft een paar honderd drones van Oekraïne uit de lucht geschoten. Een deel ervan was onderweg naar Moskou, waar wel een aantal gebouwen zijn geraakt. Waaronder een energiecentrale in het zuidoosten van Moskou. Die werd gisteren ook al bestookt. Het is niet bekend of er ook slachtoffers zijn gevallen bij de droneaanval. En het klopt dat nieuwe vliegtuigen, waarvan wordt beweerd dat ze stiller zijn, echt stiller zijn. Uit metingen rond Schiphol blijkt dat de herrie voor omwonenden vorig jaar met bijna de helft is afgenomen, schrijft het Parool. Luchtvaartmaatschappijen zeggen dat nieuwe vliegtuigen stiller zijn, maar omwonenden hebben twijfels over die claim. Het weer van Weer Online? Het wordt zonnig en erg warm, 27 tot 33 graden. Vanavond slaat het weer om en kunnen er stevige buien vallen met een klap onweer. En dat was het ANP-nieuws.
2: De Europese Commissie komt met nieuwe voorstellen die het Nederlandse box 3-stelsel mogelijk totaal op zijn kop zetten. Is dat zo? Gaan we zo bespreken met de hoogleraar Fiscale Economie.
3: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
4: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken, dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
3: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
5: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
6: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
5: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
7: Tegenwoordig is elke organisatie eigenlijk een IT-organisatie. Digitale processen bepalen hoe u werkt, levert en samenwerkt. Intussen nemen de digitale dreigingen toe. Northwave helpt al 20 jaar organisaties om grip te houden op digitale veiligheid.
0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
7: Northwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
2: Goedemorgen, 8:05 op deze donderdag, de 18e juni 2026. En naast me zit niemand minder dan Nina van der Dungen. En daarom voelt het vrijdag.
9: Goedemorgen, Bas.
2: Ook omdat de temperatuur oploopt.
9: Nee, ja, het is zeker. Niet. Nee. Nog 2 dagen.
2: Nee. Wat gaan we allemaal voor spannend doen?
9: Straks even vooruitblikken op de opening van de beurs. Doen we met Stan Westerterp van Bond Capital Partners. En de crypto-update krijgen we van Bart Mol van Satoshi Radio. En we gaan het hebben over ratten- en muizengif. Ja, okay. Hoor je zo meteen.
2: Maar we gaan eerst naar dit, want de Europese Commissie komt volgende week met voorstellen die het veel lucratiever maken om te beleggen vanuit een BV, schrijft de Telegraaf. Eurocommissaris Wopke Hoekstra van Fiscaliteit stelt voor om de belasting op dividend helemaal te schrappen tussen bedrijven. Wat zou dat opleveren? Nou, dat we daarmee veel makkelijker kunnen gaan investeren in andere bedrijven en met beleggingen rijker kunnen worden. En dat is makkelijk, want dan heeft het bedrijfsleven geld en dan kunnen we investeren en innoveren. En zie daar, dan vervolmaken we mogelijk een beetje de rapporten van Wenning en Draghi en Letta. Volgens fiscalisten, ja, leuk plan, maar gaat het wel een beetje problemen opleveren voor het Nederlands voorgesteld box 3-stelsel. En dus ook voor de staatskas. We gaan het bespreken met Edwin Heidhuis, hoogleraar Fiscale Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Meneer Heidhuis, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
2: Ja, uw collega's die zijn toch wel bezorgd over dit voorstel. Zeker als je het legt naast de plannen die er zijn voor ons bijstellen van box 3. Hoe ziet u dat?
10: Ja, het lijkt mij terecht. Ja? Dus ja, het is inderdaad zo als de commissie gaat voorstellen wat is uitgegeven.

0: komen. Dan zijn dividenden straks in de BV niet meer belast. Hè? Want er geldt nu nog een minimumcriterium van 10% voor. Dat gaat verdwijnen. Dus elke belegging, hoe klein ook, in aandelen, zal een belastingvrij dividend opleveren. Nou, in box 3 is dat niet zo. Dus dat betekent dat mensen nog lucratiever is. Dat is het eigenlijk al op dit moment. Maar nog lucratiever wordt om je aandelenbeleggingen voortaan via een BV te structureren.
1: Ja. En wat gaat dat betekenen voor de staatskas? Kunnen we dat een beetje zo inschatten?
0: Nou, getalsmatig kan ik dat niet. Dat heeft de minister van Financiën heeft er allemaal modellen voor. Ja. Maar hoe je het ook bent of keert, de belastingopbrengst in box 3 gaat natuurlijk verder dalen.
1: Ja.
0: Dat is evident, ja.
1: Ja. Nou, is er al veel kritiek op het voorgestelde box 3 verhaal. Zou je daar nog wat binnen de grenzen van het van datgene wat Hoekstra nu voorstelt kunnen doen om te zorgen dat het toch lucratief is voor de staatskas, maar ook de burger wat geholpen wordt en het investeringsklimaat in Europa verbeterd wordt?
0: Nou goed, je moet natuurlijk proberen om het gelijk te trekken.
1: Ja.
0: En dat betekent eigenlijk dat je in box 3 in elk geval al moet doen wat al wel in de lijn der verwachting ligt. Mm-hmm. Je weet dat Heijnen terug is gegaan naar de tekentafel.
1: Ja.
0: Bij box 3. En dat houdt in dat er een integrale vermogenswinstbelasting moet gaan komen in box 3. Dat we aandelenbeleggingen nu nog onder de vermogensaanwasbelasting vallen.
1: Ja.
0: Waarbij dus waardestijgingen belast worden zodra die zich aandienen en nog niet zijn gerealiseerd.
1: Ja, precies.
0: Daar is heel erg veel kritiek op dat voorstel.
1: Ja.
0: Mede ook in relatie tot box 2, want daar doen we dat niet. Mm-hmm. In box 2 belasten we pas aandelenwinsten bij verkoop, ja. Dus bij realisatie.
1: Ja, precies.
0: Ja, en aangezien box 2 nu op dit moment via dit voorstel vanuit Brussel nog aantrekkelijker wordt, is dat een versterking van de beweging in box 3 om in elk geval om daarop te stappen op een integrale vermogenswinstbelasting, ook voor aandelenbeleggingen.
1: Ja.
0: Dat is denk ik al wel de planning. Maar ja, dat zal heel snel dan. Dat zal sneller moet ik denk ik dan nu eens voorzien. Want dat is nu pas voorzien ergens in 2029, 2030.
1: Ja.
0: Terwijl er nu op box 3 al in 28 moet komen, dan zouden we eerst nog 1-2 jaar met een aanwasbelasting zitten en daarna met de winstbelasting.
1: Ja, dat is een beetje van de gek.
0: Om in één keer te doen.
1: Ja, ja.
0: Om in één keer te doen. En je moet dan iets doen aan het tarief. Hè, want ja, als je nou natuurlijk box 3 belast wordt tegen 36%. En in box 2
1: tegen 31%.
0: Ja. En ook nog, ja, vergeet je niet, en ook nog dat je de mogelijkheid hebt om de 31% in box 2 uit te stellen. Hè, dus je belegt in je BV. Die krijgen allemaal dividenden en die zijn dus op dat moment onbelast.
1: Ja.
0: En 31% komt pas als jij dividend
1: uitkeert.
0: Gaat uitkeren.
1: Precies.
0: Ja, dan kun je mee wachten eigenlijk tot het laatste moment
1: tot
0: overlijden.
1: Tot Sint-Jusimus. Ja, ja, precies. Ja.
0: Dus dat zit er ook nog bij. Het is niet alleen een lager tarief. Er is ook nog een enorm uitsteleffect is er in box 2 mogelijk. Dus daar moet echt drastisch naar gekeken worden hoe men dat gaat oplossen.
1: Ja.
0: En dat kan het gevaar opleveren. Ja, dat bij het ministerie van Financiën de beweging gaat ontstaan dat ze dan in box 2 het tarief misschien gaan verhogen.
1: Ja.
0: Of misschien ook nog wel eens met maatregelen komen om mensen te dwingen om ook daadwerkelijk dividend in box 2 te genieten.
1: Ja.
0: Niet dat eeuwige uitstel.
1: Nee, precies. Precies. Want dat zou dan wel weer passen binnen zo'n regeling, ook al wordt die door Hoekstra zo voorgesteld. Maar dat voorstel, als het er komt, hè, dat moet toch wel even mee ingestemd worden door 27 lidstaten.
0: Ja, precies, vergis je niet, en dat is natuurlijk best wel een ding.
1: Ja, er zijn meer heidens op deze wereld.
0: Ja, exact. En er wordt heel veel geld uitgegeven in Europa aan van alles en nog wat.
1: Ja.
0: Ja, en dat moet ook ergens uit gefinancierd worden. En dat is dan prima met de belastingen te doen.
1: Ja.
0: In eerste instantie. Als je dan die belastingen gaat verlagen, dan komt de volgvraag over waar ga je het dan uit financieren? En wat je altijd moet realiseren bij voorstellen uit Brussel. Dit zijn fiscale voorstellen en dat moet bij unanimiteit. Dus alle 27 lidstaten moeten daarmee instemmen.
1: Ja.
0: Ja, en dat is toen nog niet gezegd dat gaat gebeuren.
1: Nee, dat kan ik me voorstellen. Dat is niet even iets wat 1, 2, 3 hier gelopen is. Maar toch wel, het zet wel de fiscus, ook in ons land, aan het denken over de denkrichting die Brussel voor zich ziet.
0: Ja.
1: Hè? Want nogmaals, uiteindelijk, we weten allemaal dat willen we verder in de vaart der volkeren meegaan. Dat hebben Draghi en Letta en ook Wennick in ons land laten zien. Dan moeten we investeren in innovatie. En dan moet je het fiscaal aantrekkelijker maken om die investeringen te laten plaatsvinden, toch?
0: Ja, zeker. Nee, dat is onder meer. Dat past in beweging. En vanuit dat perspectief is het natuurlijk heel merkwaardig dat Nederland voor aandelenbelegging de boost 3 ingezet heeft op de vervolgens aanwachtbelasting.
1: Precies.
0: Dat gewoon eigenlijk achter de horde aanlopen, heb je de grote ontwikkeling niet gevolgd.
1: Nee, precies.
0: Dus nee, dat was niet slim. Dat was geen slimme zet. Nou, gelukkig, die stap gaan we dan wel zetten uiteindelijk. Ja. Maar ja, dan nog. Het probleem wordt nu alleen maar groter eigenlijk.
1: Ja, zeker. Meneer Heijnen, die zal niet lekker wakker worden met dit stuk van de Telegraaf. Nee. Dat denk ik ook. Dank voor uw toelichting, Edwin Heidhuis. Hoogleraar Fiscale Economie aan de Universiteit van Amsterdam.
2: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
3: Particulieren kunnen heel gemakkelijk online muizen- en rattengif kopen met allerlei gifstoffen die gewoon verboden zijn. Die zijn namelijk helemaal niet mogen gebruiken. Zowel Nederlandse als Europese webwinkels verkopen die zogenaamde rodenticiden zonder te controleren of de koper gecertificeerd is. Zo blijkt het onderzoek van onze onderzoeksredactie. We gaan erover praten met Patrick Kramer, eigenaar van Jonker Ongediertebestrijding. Beschikt wel over de juiste papieren als het goed is. Meneer Kramer, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja, het gaat hier om allerlei pesticiden, muizen- en rattengif, die dus u wel mag gebruiken en dus ook mag aanschaffen, maar ik niet. Zo moet ik het zien, toch?
4: Klopt inderdaad. Ja, er zijn een aantal rodenticiden die mogen wij gebruiken onder strikte voorwaarden, mits gecertificeerd uiteraard. En deze middelen zijn wel verkrijgbaar online bij websites.
3: Ja, dat blijkt. Onder andere bij bol.com konden mijn collega's dat gewoon online bestellen. Schrikt u ervan dat dat inderdaad zo makkelijk te krijgen is?
4: Ja, dat vind ik wel verontrustend. Zeker.
3: Ja, waarom is het zo gevaarlijk als ik dat spul, stel ik heb muizen, dat ik dat spul dan even onder de keukenkastjes strooi?
4: Nou, het verkeerd toepassen van het product kan ertoe leiden dat het juist moeilijker wordt om een populatie onder controle te krijgen. En daarnaast komen deze stoffen al heel vaak en heel snel in het ecosysteem terecht.
3: Ja, en over wat voor...
4: Met allerlei gevolgen van dien.
3: Ja, precies. Dus het kan schadelijk zijn voor het milieu. En het is dus ook gewoon... Je kan het ook echt zo verknallen dat er juist meer muizen ontstaan. Dat moeten we even uitleggen.
4: Op het moment dat de middelen verkeerd worden toegepast, dan naast het de vergiftigen van mensen en beesten die eigenlijk niet de bedoeling zijn, komt er dus ook bij de knaagdieren terecht. Ja. Die knaagdieren die bouwen dan, als het niet goed gaat, resistentie op tegen een product of tegen een werkzame stof. Mm-hmm. Waardoor de knaagdieren veel meer van dat middel moeten toenemen, zeg maar. Ja. Om uiteindelijk van te sterven.
3: Ja.
4: Dus het verkeerd toepassen van een product, het voeren in de niet juiste hoeveelheden of de verkeerde plekken met te weinig middel, ja, dat leidt ertoe dat er juist resistentie ontstaat.
3: Ja, precies. U mag het dus wel. Heeft u er een cursus voor moeten doen?
4: Ik en al onze medewerkers moeten daar een opleiding voor volgen, uiteraard. Mm-hmm. Die opleiding die heeft nascholingspunten die je dus elke 5 jaar weer moet vernieuwen. En naast deze opleiding hebben we dus ook een bedrijfscertificering, waarbij, en die is ook verplicht, waarbij een audit plaatsvindt door een externe partij binnen jouw bedrijf, minimaal eens in het jaar, om te kijken of je alles doet conform de huidige wet en regelgeving.
3: Ja, ja, ze zitten er bij u dus streng op, maar niet bij de particulieren. Hoe los je dat op?
4: Ja, dan zou dat dus online opgelost moeten worden. Dat is moeilijk, omdat heel veel van deze aanbieders ook niet gevestigd zijn in Nederland bijvoorbeeld. Mm-hmm. Het liefst zou je zien dat dit product gewoon verdwijnt vanuit de handel,
1: ja,
4: zeg maar.
1: Ja, maar even voor de weet, bol.com, daar bestel je dat, wordt door een Belgische leverancier geleverd. Ja, en daar mag je gewoon wel dit soort pesticiden...
3: Ja, dit wisten wij niet.
1: Deze rodenticiden leveren aan particulieren in België.
4: Ja, klopt. Ja, dat is dus eigenlijk strafbaar. Voor de particulier is het eigenlijk strafbaar dus om dit toe te passen.
1: Ja, als ze niet gehandhaafd worden.
4: Er is natuurlijk geen controle op, inderdaad.
1: Nee, precies. Daar wringt de schoen, denk ik. Ja. Hè?
4: En daar wringt de schoen, inderdaad.
1: Ja.
4: En bij de bijvoorbeeld een bol.com, maar er zijn ook andere plekken waar het aangeboden wordt. Mm-hmm. Daar is het heel moeilijk voor de ILNT of voor de overheid om dus eigenlijk de verkopers, omdat die dus buiten de grenzen zitten vaak,
1: ja,
4: om die aan te pakken.
3: Mm. Ja.
4: Dus ik hoop dat er een Europese wet komt die dit gewoon verbiedt. Dan zou dat al wat
1: schelen. Ja, precies.
3: Hartelijk dank, Patrick Kramer, eigenaar van Jonker Ongediertebestrijding.
1: 14 voor 9, we gaan naar Erwin de Hart van de ABB. Erwin, waar staat het vast nog?
5: Nou, het staat echt vast op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Hoe gaat het in de weg tussen Kuik en Boksmeer? 8 kilometer file. De rechterrijstrook is afgesloten. 27 minuten vertraging. Dat is nou eenmaal zo. Op de A2 Den Bosch richting Maastricht. Tussen Best en Knoop de Hoogte. 4 kilometer file door een ongeluk. 10 minuten extra reistijd. De linkerrijstrook is dicht. A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein 7 minuten vertraging. Nou, dat geeft wel aan dat het allemaal niet heel sensationeel is. Als ik dat ga opnoemen. Dan de flitser, de A15, Europoort Rotterdam. Ja, niet te hard rijden, maar dat moet je sowieso niet doen. Ook niet bij hectometerpaal 47,0.
2: Blik op de beurs.
1: En dat brengt ons bij Stan Westerter van Bond Capital Partners. Stan, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Bas, hoi.
1: Ja, een beetje gemengd beeld zagen we vanmorgen. Azië en ook in Amerika. Wat gaan we zien? Wat zegt de future?
6: Ja, Amsterdam gaat toch wel een 0,5% lager openen. En dat is inderdaad in navolging van Amerika... dat gisteren toch wel een stapje terug deed. Zeker natuurlijk na het rentebesluit van de nieuwe Fed-voorzitter Kevin Warsh. Helaas werd de toon wat meer havikachtig. Niet een gehele verrassing, misschien wel voor Donald Trump... maar in ieder geval de rest van de markt had er wel rekening mee gehouden... omdat we natuurlijk zien dat de inflatie al jarenlang... boven de doelstelling van de 2% ligt, ook in Amerika. En ook dat is Kevin Warsh een doorn in het oog. En ook de zogenaamde dotplot waar we naar kijken dan, dat liet ook zien dat we voor dit jaar in plaats van renteverlagingen misschien wel 1 of 2 renteverhogingen nog kunnen verwachten.
1: Ja, dat geeft weinig goed sentiment. Zo weten we. Dan gaan we even op aandeelniveau kijken. Wat gaat belangrijk zijn bij de AEX vandaag, denk je, Stan?
6: Ja, onze vrienden uit Duiven, die kwamen met een update. Richard Bliekman, CEO van Besi, inderdaad. Ja. Dat is de meest opvallende naam. Het bedrijf gebruikt zijn Investor Day om de lange termijn doelstelling opnieuw te verhogen. En die omzetambitie die gaat echt wel weer een stuk omhoog. Van 1,7 tot 2,2 miljard is de verwachting. Maar ook de onderkant van de operationele marge wordt opgehoogd naar 45%. En dat is wel echt kwalitatief een sterke guidance. Maar daar moet ik wel bij zeggen dat BC year-to-date... dus voor dit jaar al op plus 130% staat qua koersstijging.
1: Ja.
6: Dus er is al behoorlijk wat ingeprijsd door beleggers en door de markt. Dus de verwachting is... we moeten even kijken wat dit gaat doen. Maar de verwachtingen waren al hoog gespannen. BC maakt dat fundamenteel wel waar. Maar de vraag is een beetje of het genoeg gaat zijn... om die hogere koers te rechtvaardigen.
1: Ja, dan even macro. Uiteraard, we hebben een ondertekende overeenkomst nu liggen. We zien ook de olieprijs. Ik zie de future hier naar 70,65 Brent Oil gaan.
6: Ja.
1: En dan de rentebesluiten erbij, ongewijzigd.
6: Ja.
1: Toch
6: ja.
1: Op oplopende inflatie. Zijn er nog dingen waar we macrotechnisch de deodorant voor moeten pakken?
6: Nou, de Bank of England komt met een rentebesluit. Maar daar is ook de verwachting dat er geen verandering zal zijn vandaag. Verder nog wat macro-economisch nieuws. Maar met name is het natuurlijk inderdaad van belang... hoe gaan die energieprijzen zich ontwikkelen...
1: Ja.
6: Nadat ze al een flinke daling hebben laten zien afgelopen week. En hoe gaat dat op langere termijn weer doorwerken in die inflatie? En als blijkt dat het inderdaad die inflatie-effecten... relatief tijdelijk zijn geweest door die energieschok... dan zou het zomaar zo kunnen zijn dat ook die renteverhoging... waar we het nu over hebben... dat die toch ook weer van tafel gaan. Dus het is wel heel relevant om dit soort prijsbewegingen... echt goed in de gaten te houden.
1: Dankjewel. Stan Westerter van Bond Capital Partners.
2: Crypto-update.
1: En dan gaan we naadloos over naar Bart Mol... presentator van Satoshi Radio, Nederlandstalige podcast over cryptocurrency. En dan is de grote vraag, Bart, hoe staat het erbij met de cryptomarkt?
7: Nou ja, Bas, goedemorgen. Eigenlijk best wel goed. Althans, goed. Naar omstandigheden goed. We staan nog steeds op $64.000. Een beetje omhoog gegaan deze week. Dus ongeveer €56.000. Dus een paar procent in de plus. Ook Ethereum wat omhoog. Naar $1.730. Maar goed, ja, het ging goed, laat ik het zo zeggen. Totdat, net als wat Stan zei, de nieuwe voorzitter van de Fed aan het woord kwam.
1: Ja.
7: En die mededeling daar, die had ook geen goed effect op Bitcoin en crypto. Dus dat de rente onveranderd bleef en misschien zelfs wel wat omhoog zou kunnen gaan. Bitcoin zakte direct 3%. Wat wel opvallend is, we hebben het hier natuurlijk maandenlang gehad over de situatie in Iran. Dat impact heeft op crypto. Nou, daar gebeuren natuurlijk wel wat positieve dingen. Met het ondertekenen van die voorlopige vredesdeal. Maar daar reageerde Bitcoin dan eigenlijk weer amper op. Waar andere markten dat wat meer deden. Maar blijkbaar is inmiddels de aandacht verschoven van Iran naar de Fed. En zullen we het daar de komende tijd even
1: moeten doen. Precies.
7: Ja.
1: Nog een verhaal dat we 2 weken geleden bespraken, dat sindsdien alleen maar groter geworden is. Michael Saylor en zijn bedrijf Strategy, die liggen flink onder vuur, hè?
7: Ja, dat klopt. Ja, ik was in Praag vorige week toen ik je sprak. Ja. Op een grote Bitcoin-conferentie. Daar sprak Michael Saylor ook op verschillende events. Ik heb er zelf een aantal of eentje bij gewoond. En op een van die events, het was een soort Q&A... met allemaal andere business owners en ondernemers en noem het maar op. En daar vertelde hij eigenlijk, Bas, het was wel grappig... dat hij eigenlijk helemaal nooit heeft gezegd dat hij nooit zijn bitcoin ging verkopen. Nee. Hij heeft gezegd, you never sell your bitcoin. Dat is eigenlijk, ja, rules for thee, ja, but not for me. Dat was eigenlijk een beetje zijn... ja, en iedereen die toch een beetje een brein had, die wist dat ook wel. Die snapte wel dat Saylor en Strategy misschien wel eens een keertje bitcoin konden gaan verkopen. Mm-hmm. Als dat goed voor het bedrijf was. Ja, goed, dat, in mijn ogen is dat een beetje wat ze noemen gaslighting, want... Ja, dat was ook helemaal niet de vraag die mensen stelden. Natuurlijk snappen mensen dat een beursgenoteerd bedrijf... ze nu en dan zijn assets moet verkopen om als dat goed is voor het bedrijf. Het probleem was natuurlijk dat Michael Saylor 5 jaar lang heeft verteld... dat ze dat nooit gingen doen en
1: precies,
7: dat nu opeens
1: en nu doet
7: wel doet.
1: Ja.
7: En niet de hand in eigen boezem steekt. Dus een beetje humility had hem hier goed gedaan. Maar dat heeft hij dus niet gedaan. En ja, goed... Dus dat was het eerste gedeelte over Michael Saylor.
1: Ja, en de tweede, speciaal aandeel Stretch. Want hoe doet dat het? Wat betekent dat voor zijn bitcoinmachine van Saylor?
7: Nou ja, die kritische vragen die hij krijgt, die komen natuurlijk ergens vandaan.
1: Ja,
7: het gaat even niet zo goed met de bitcoin gratis geldmachine van Michael Saylor. Dat is ook niet zo gek, omdat het, als je hem helemaal plat slaat, is het gewoon leverage long op bitcoin. Ja, en als bitcoin dan omlaag gaat, dan werkt je leverage long niet zo goed.
1: Nee.
7: Dat is natuurlijk allemaal niet zo moeilijk. Stretch, het is een preferent aandeel dat hij heeft uitgegeven. Het idee was dat aandeel blijft altijd op $100 staan... maar geeft wel op dit moment 11,5% rente op jaarbasis. En daarvoor zou het interessant moeten zijn voor mensen om dat te kopen. Ja, wat er nu is gebeurd is dat aandeel is gedaald naar $90 ongeveer. Dus dat betekent dat de mensen die hem gekocht hadden... en dachten iets stabiels te kopen, want Michael Saylor heeft hem verkocht... als zijnde een soort money market fund, wat het helemaal niet is. Ja, die staan al 10% natuurlijk nu in de min. Dus dan kan je wel dividend krijgen. Maar ja, als je het wil verkopen, dat aandeel, dan moet je gewoon verlies nemen. En nou ja, goed, en het probleem voor Michael Saylor is dat dit zijn grootste inkomstenbron was om bitcoin te kopen. Dus als die onder de $90 staat, kan die het niet uitgeven, kan die geen bitcoin kopen.
1: Ja.
7: En het vervelende is, die dividenden moet hij wel betalen. En waarmee moet hij dat kopen of betalen met de bitcoin die onder water staan. Dus zijn hele machine staat in zijn achteruit eigenlijk.
1: Ja, precies.
7: En hij krijgt hem nog niet omgedraaid, de voorkant op.
1: Ja, precies. Nee, precies. Dan Europa, want het werelds grootste cryptobeurs Binance dreigt eruit te worden gedonderd, hè, uit de Europese markt.
7: Ja, nou ja, dat waren ze natuurlijk op zich ook al wel. Dus dat wat ze probeerden is weer terug te komen eigenlijk. Hè? Want het is natuurlijk wel echt bij far de grootste cryptobeurs. Inmiddels in Nederland met Pekkenveer al een paar jaar de markt uitgejaagd. En dat geldt eigenlijk voor heel Europa. Ze wilden eerst wat via Frankrijk gaan doen. Dat is er ook niet gelukt. Toen dachten ze, weet je wat, wij gaan die vergunning... die MiCA-licentie, die gaan we in Griekenland halen. En als je die licentie hebt in één land... dan mag je in principe in de hele EU... Je diensten verkopen. Maar goed, Reuters geeft aan dat de Griekse toezichthouder... op het punt staat die aanvraag af te wijzen. Ja, en als het daar niet lukt...
1: Ja, dan mag het in de rest van Europa ook niet.
7: Precies, en ik denk ook niet dat de AFM staat te wachten... om ze weer met open armen op te vangen... nadat de DNB ze een paar jaar geleden eruit heeft gekikt. En ik denk dat in andere landen ongeveer hetzelfde. Dus ja, wat blijft er dan over? Misschien Malta of zo, of iets in die richting. Maar het ziet er niet goed uit.
1: Nee, precies. Nog even kort. Coinbase, grootste Amerikaanse cryptobeurs... die kondigde deze week van alles nieuws aan.
7: Ja, dat klopt. Dat is wel interessant. Er is gewoon op dit moment niet zoveel geld te verdienen in de cryptomarkt. Omdat de handelsvolumes laag zijn. Dus wat gaan grote cryptobeurzen doen? Zoals Coinbase, de grootste van Amerika, beursgenoteerd. Ja, die moeten wat. Dus die zeggen, ja, weet je wat wij gaan doen? Wij worden gewoon de Everything Exchange. Dus niet alleen crypto, maar van alles en nog wat. Wat hebben ze aangekondigd?
1: Ja.
7: Handel in getokeniseerde aandelen. Dat zijn echte aandelen, maar dan op de blockchain. Dus dan kan je 24/7 handelen, dividenduitkering, alles erop en eraan. Opties, perpetual futures op crypto en aandelen. AI agents die voor je kunnen handelen. Nou ja, ze hebben van alles aangekondigd. Maar de richting is duidelijk. Gewoon concurreren met, ja, eerder met Robinhood en met andere grote brokers en exchanges dan dat ze met normale crypto-exchanges doen. Dus wel interessant om in de gaten te houden. Er zit wel wat kapitaal en bewegingen achter. Dus wie weet dat het ze gaat lukken.
1: Dankjewel, Bart Mol, presentator van Satoshi Radio.
8: Crypto Update wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
1: Ja, vandaag zijn de ministers van Defensie van de NAVO-landen bij elkaar in Brussel. Voordat de NAVO-top in Turkije gaat plaatsvinden, dat is 7 en 8 juli. Nou, Mark Rutte reageerde al op het nieuws dat Antonio Costa, voorzitter van de Europese Raad, contact heeft gezocht met het Kremlin. En Duitsland zendt marineschepen naar Hormuz voor een mogelijke missie. Zometeen al het laatste nieuws hier op BNR.
9: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
10: BNR Business Beats.
9: Met de beste pop, funk en soul.
10: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
9: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
11: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
14: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Manen in Barneveld. Door het vuur. Kijk op vanmanenkachels.nl.
15: Benieuwd hoe jij AI in jouw werk kan toepassen? Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar vijvert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Vijvert.ai, dat klopt voor jou.
16: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
17: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Pulse for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
15: 5 Hart, dat klopt voor jou.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
20: 52 min 40.
21: 12 natuurlijk.
20: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
21: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
20: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
22: Ontwikkelen of beleggen in vastgoed is uw expertise. De financiering ervan, die van ons. PREF of Paris Proof Real Estate Finance weet welke thema's voor financiers het verschil maken en levert u de best mogelijke vastgoedfinanciering. Debt Advisory. PREF. PPREF.
20: In 12 weken leren rekenen?
21: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
23: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
24: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
9: Nu in de BNR-app.
0: De NVM ziet dat bedrijfspanden met een sterke stroomaansluiting fors meer waard zijn. Werkloosheid in Nederland blijft in mei stabiel, maar het banenverlies loopt op. En Besi scherpt de lange termijn doelen aan dankzij de AI-hoos. Dit en meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: We gaan naar Erwin de Hart van de ABB. Erwin, waar in Nederland sta je nu het langste stil?
3: Nou, dat is nog steeds op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer. 8 kilometer file. Er zitten gaten in de weg. Een half uur is de vertraging daarom. De rechte rijstrook is voorlopig dicht. De A1 Amsterdam-Amersfoort. Daar heb je iets minder vertraging, namelijk 20 minuten. Tussen Naarden West en Knoopend Eemnes, 9 kilometer file. A2 Maastricht-Eindhoven doet mee met een kwartier extra reistijd. Tussen Weert-Noord en Knoopend Leenrijden, 12 kilometer file. We noemen nog even een flitsermelding. De A4 Den Haag-Amsterdam. Hectometerpaal 21,4.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer is klaar met alle onzin die influencers verspreiden over geslachtsziektes en voorbehoedsmiddelen. Het moet strafbaar worden, vinden ze. Influencers komen met kreten als hormonen zijn vergif. En dat terwijl het aantal mensen met SOA's omhoog schiet, zegt een Kamerlid bij RTL. De herrie rond Schiphol is de afgelopen jaren een stuk minder geworden, schrijft het Parool. We zitten nu op de helft van 2018, dat overigens wel een recordjaar was. En dat komt door nieuwe vliegtuigen die een stuk stiller zijn. Bijna de helft van de toestellen die op Schiphol vliegen is van dat type. In Moskou zijn alle grote luchthavens dicht na een grote droneaanval van Oekraïne. Er zouden gebouwen zijn geraakt in Moskou, waaronder een energiecentrale in het zuidoosten van de stad. Over slachtoffers is niks bekend. Rusland zou meerdere drones uit de lucht hebben geschoten voor ze schade konden aanrichten, maar niet alles. Europese landen geven steeds meer geld uit aan defensie en daar zijn ze in Amerika blij om. Daar werd lang om gevraagd, zodat NAVO-landen zichzelf kunnen beschermen. Maar er zijn volgens Amerika ook nog steeds landen die verzaken. NAVO-baas Mark Rutte zegt dat er in Europa zeker 20% meer naar defensie gaat dan vorig jaar. En maar iets meer dan de helft van de nieuwe vaders neemt geboorteverlof op. Dat is veel minder dan verwacht. Er werd gerekend op meer dan 3/4 van de kersverse vaders die dat zou doen. De regeling bestaat nu 6 jaar. Mannen hebben recht op 5 weken verlof na de geboorte van hun kind tegen 70% van het salaris. Het weer van Weer Online? Veel zon en het wordt vandaag erg warm, 27 tot 33 graden. Aan zee blijft het iets koeler. Vanavond slaat het weer om en kunnen er stevige buien vallen. Daar kan ook een klap onweer bij zitten. En dat was het ANP-nieuws.
1: Kijken we naar de AIX. Die opent 1078 punten, 0,4% lager. Zagen al even het sentiment in Amerika gisteren door die rente. Vooruitzichten van Amerika niet zo heel geweldig onder beleggers. Wie zien we stijgen? Nou, TSMC 0,7, ASML 0,7% en N Group 0,3. Dan Aegon 0,3. En dan hebben we het wel een beetje gehad. Dan gaan we naar de dalers kijken. Relics 2,2% naar beneden. Magnum 1,6. Wolters Kluwer 1,6. En ArcelorMittal 1,1% lager. Shell uiteraard ook op basis van die lagere olieprijzen 0,8% ervan af. Van Beesje nog met een trading update 0,6% lager op €308,50. Olies op dit moment Brent Crude $77,70 in de future. Nog één keer zijn de ministers van Defensie van de NAVO-landen vandaag bij elkaar in Brussel. Voordat 7 en 8 juli die vervolg-NAVO-top in Turkije op het programma staat in Ankara. En Mark Rutte reageerde al op het nieuws dat Antonio Costa, voorzitter van de Europese Raad, contact heeft gezocht met het Kremlin. Duitsland zendt marineschepen een Hormuzvermogenmissie. Kortom, je krijgt zo meteen het laatste nieuws.
6: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
25: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
26: Klopt, minstens 2 dagen per week.
25: En jij?
26: Ik meestal maar 1 keer per maand.
25: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
26: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
25: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
2: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
7: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
2: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
7: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
8: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
10: kozijnen. Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
11: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
12: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
10: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
13: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
11: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
10: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
27: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
28: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
1: 6:09, goedemorgen. Het laatste uurtje van deze ochtendspits van 18 juli 2026 is een feit. Het is donderdag, buiten wordt lekker warm. En Nina van der Dungen zit, omdat het donderdag is, een keer naast. Dat is ook wel gezellig.
0: Goedemorgen, Bas.
1: Nina, wat gaan we allemaal doen?
0: Nou, zometeen laten we het licht van onze huiseconoom Han de Jong even schijnen op het rentebesluit van de Fed. En ze hebben zoals verwacht de rente onveranderd gelaten. En we hebben even contact met onze correspondent in Frankrijk, Eva Ramelow. Want gisteravond was het moment dat Trump naar het paleis van Versailles mocht.
1: Zo.
0: Eventjes kijken of, daar, of hij nog ideeën op kon doen voor het Witte Huis. Omdat hij daar te gast was bij Emmanuel Macron.
1: Dus zeg een beetje Macron, Ramelow, Kaasplateau.
0: Ja, dat denk ik, ja.
1: Dat straks. We gaan eerst naar dit. Want de NAVO-chef Mark Rutte heeft tijdens de inloop bij de NAVO-top, die nu in Brussel wordt gehouden, daar zijn alle defensieministers van de NAVO-landen bij, gereageerd op het nieuws dat Antonio Costa, voorzitter van de Europese Raad, contact zocht met Moskou.
29: I understand why the discussion is going on, but it is a European discussion where NATO is not involved. But I of course closely follow this. We constantly update each other.
1: Ja, dit is niet een NAVO-aangelegenheid, maar een Europese. Costa wil een poging wagen de Europese Unie te betrekken bij nieuwe vrezen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne onder leiding van de Amerikanen, zegt het persbureau Bloomberg. Maar voor zover we weten is de eerste keer dat er contact is gezocht met het Kremlin sinds de Russische inval in Oekraïne. Brussel heeft sinds die tijd alle banden verbroken. Nou, er zou dus nu weer contact zijn geweest. Het is niet duidelijk wat het opgeleverd heeft. En Rutte heeft ook gezegd dat de vermindering van Amerikaanse troepen voor Europa onmiddellijk is ingegaan. Hè? Dus dat de NAVO-landen, althans Amerika, zijn betrokkenheid in NAVO-landen in Europa terug aan het schroeven is. Bedoeling dat Europa zelf die taken overneemt. Wanneer we worden aangevallen, nou, dan kunnen we altijd nog rekenen op Amerika, zegt Rutte.
29: Clearly, what all allies will do, including the United States, is max out whatever they can do. I'm not saying that they can still do what they promised to the NATO force model, but they will still max out, and it depends of course on what type of war it is, what other constraints there are, what other challenges there are, but I'm pretty confident that we will fight that war and we'll win it.
0: Aldus Rutte vanochtend bij de inloop. Nou, tijdens dat statement gaf de Amerikaanse minister van Oorlog, Pete Hegseth, ook een speech. Daarin gaf hij aan blij te zijn dat veel NAVO-lidstaten hun bijdrage aan het militaire bondgenootschap hebben verhoogd. Het is volgens Hegseth belangrijk dat vrienden eerlijk zijn tegen vrienden. Oh, oké. En ook die relatie staat zeker weer op de agenda. Dat zegt Europa-verslaggever Michal van het Hoorn.
30: We weten, de laatste tijd komt er steeds meer nieuws naar buiten over dat Amerika toch wat minder wil uitgeven aan de verdediging van Europa. En ja, dat is dan ook een belangrijk onderwerp. Vragen over dat NATO force model. Dus dat de Amerikanen het mes willen zetten in hun bijdrage. Hoewel ze daar het openlijk niet echt over willen hebben, is dat natuurlijk wel een heel groot onderwerp. Hoe gaan we om met Amerika als Europese NAVO-landen?
0: Tot slot heeft ook Duitsland aangegeven te willen meehelpen aan de Hormuz-missie. Er zijn twee Duitse marinevaartuigen onderweg naar de straat van Hormuz ter voorbereiding op een mogelijke inzet. Dat zegt de minister van Defensie Boris Pistorius bij aanvang van de EU-top.
1: En als er nieuws uitkomt, uiteraard hoor je dat hier meteen op BNR. We gaan even terug naar gisteravond, waar de Fed zijn vergadering had en het eerste optreden ook een feit werd voor de nieuwe voorzitter Kevin Warsh. De rente blijft onveranderd.
31: As you saw a few moments ago, the committee decided to maintain the target range for the Fed funds rate at 3.5% to 3.75%.
1: Maar dat was een unanieme beslissing, zei Warsh. Nou hoopte president Trump natuurlijk op renteverlagingen. Warsh heeft nog bij zijn nomination hearing in de Senaat aangegeven dat hij aanzienlijke veranderingen wil doorvoeren binnen de Fed. Maar kennelijk, renteverlaging is daar niet een deel van. Onze huiseconom Han de Jong heeft het allemaal op de voet gevolgd en die zegt, die Warsh, die was hartstikke overtuigend.
9: Nou, ik vond dat hij het uitstekend deed, moet ik zeggen. Weet je, bij zijn voorganger Jay Powell, voor wie ik veel respect heb. Maar er was altijd sprake van heel veel nuance en daardoor toch eigenlijk ook altijd een beetje twijfel. Maar Warsh die presenteerde zich echt als een man on a mission. En het is natuurlijk precies wat jij zegt, hè, omdat hij natuurlijk door Trump is naar voren geschoven en Trump wil renteverlagingen. Ja, begint Warsh met de verdenking dat hij een schoothondje van Trump is.
30: Ja.
9: Ja, hij heeft zich juist heel sterk geuit. Hè. Hij uitte een hele sterke vastberadenheid om de inflatie terug te dringen naar de doelstelling.
30: Mm-hmm.
9: Dus hij bleek in ieder geval in zijn uitingen gisteren veel meer een havik, terwijl anderen misschien een duif hadden verwacht. Nou, het is misschien te vroeg om te zeggen dat hij heeft afgerekend met de perceptie dat hij een schoothondje van Trump is, maar hij had niet beter zijn best kunnen doen dan wat hij gisteren liet zien, wat mij betreft. Nee, uitstekend.
30: Nee, en het was dus een unanieme beslissing. Je zou ook kunnen zeggen, de rente of de inflatie in Amerika staat op 4,2% over afgelopen maand. Dat er toch wel een renteverhoging misschien in had gezeten.
9: Ja, nou ja, daarvan zei hij dat dat het er in ieder geval gisteren dus niet in zat. Wat we natuurlijk wel weten is, hè, elke tweede vergadering van de Fed publiceren ze een zogenaamde dotplot. Dat zijn eigenlijk puntvoorspellingen van elk lid van het rentecomité over wat ze denken dat er met de rente aan het eind van het jaar gebeurd zal zijn.
30: Mm-hmm.
9: Nou, als je daarnaar kijkt, dan blijkt dat de helft van alle leden verwacht voor het einde van het jaar 1 of meer renteverhogingen.
30: Ja.
9: En de andere helft, en van die andere helft verwacht 1 lid een renteverlaging. Dus er is wel sprake van behoorlijke verdeeldheid.
1: Ja.
9: Men neigt duidelijk naar renteverhogingen. Maar Warsh zei daarvan dat daar toch weinig convictie achter zit.
30: Ja, precies. Oké, dus op dit moment ongemoeid gelaten. Financiële markten reageren daar positief op?
9: Ja, nou ja, vind ik wel. Als je kijkt naar wat er met de rente op de obligatiemarkt gebeurde. Kortlopende staatsleningen tijdens de persconferentie steeg de rente daarop. Dus dat indiceert dat de markt denkt dat de Fed de rente gaat verhogen. Of althans dat die kans toeneemt. En je zag ook de dollar sterker worden. Ook al een teken dat men renteverhogingen verwacht. Tegelijkertijd daalde de rente op heel langlopende staatsleningen. En dat is eigenlijk een teken dat marktpartijen er wat meer op vertrouwen dat het uiteindelijk goed gaat komen met de inflatie.
1: Ja.
9: En aandelen die verloren wat terrein, maar goed, die waren ook wel heel hoog opgelopen. En die verliezen die vielen nogal mee. Dus ja, ik zou zeggen dat markten toch wel heel positief op Warsh gereageerd hebben.
1: Ja, en dan over Warsh zelf, want hij heeft dus inderdaad aangekondigd dat hij al allerlei veranderingen gaan doorvoeren. Merken we daar wat van? Heeft hij daar iets over losgelaten al?
9: Nou, dat was direct zichtbaar. Hè. Ten eerste was het persbericht was veel korter.
1: Ja.
9: 130 woorden tegen 340 woorden de vorige keer.
1: Ja.
9: Journalisten mochten 2 vragen stellen, terwijl ze in het verleden altijd maar 1 vraag per persoon mochten stellen.
1: Uh-huh.
9: Maar het belangrijkste was eigenlijk dat Warsh bekend maakte dat hij 5 zogenaamde taskforces heeft ingesteld.
1: Ja.
9: Die elk op een eigen onderwerp gaan nadenken over de vraag hoe de Fed het beter kan doen in de toekomst.
1: Ja.
9: En Warsh zei erbij dat hij hoopt dat die taskforces hun werk voor het einde van het jaar afronden.
1: Dat zou mooi zijn. Maar inderdaad wel verandering ten opzichte van wat de voorganger Jay Powell deed. Ja. En het verschil met de ECB wordt alleen maar groter op die manier.
9: Nou ja, dat denk ik ook. Ja. Eigenlijk zegt Warsh dat de Fed aan een proces van een soort soul-searching gaat beginnen.
1: Ja, precies.
9: Even een paar stappen terug doen. Even de vraag stellen, waartoe zijn we op aarde? Wat proberen we te bereiken? Hoe doen we dat en hoe kan het beter? Nou, dat is denk ik voor elke organisatie van tijd tot tijd heel nuttig.
1: Ja.
9: Ik weet niet of de ECB daar op dit moment aan toe is. Maar de Fed in ieder geval wel. En misschien kunnen we daar in Europa wel wat van leren.
1: Zij BNR's huisgenoom Han de Jong. En dus gaan we naar Erwin de Hart van de AWB. Je hoort het al, het aantal files. Hoe staat het erbij? Neemt het een beetje af, Erwin?
3: Ja, het neemt vlug af nu. 26 meldingen. Dus daarnet hadden we twee keer zoveel nog. Dus ga maar na. Op de A10 Watergraafsmeer, de Nieuwe Meer, staat een file tussen afrit Volendam en de Koentunnel. 5 kilometer. En er staat een te hoge vrachtwagen, denk ik. Want de vertraging is al meer dan 20 minuten. Dat is een tijdje geleden dat ik daar een file heb gezien. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda staat door een ongeluk 4 kilometer file bij Schiedam. Daar is de vertraging nog geen 10 minuten, namelijk 9. De A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer 7 kilometer file. En daar is de vertraging nog steeds bijna een half uur. Door een door gaten in de weg is de rechte rijstrook dicht. En dan de flitser, de A12 Arnhem-Duitse grens, hectometerpaal 143,4.
14: Blik op de beurs.
1: Ja, nou, als we nu kijken naar de beurs, we wisten het al een beetje aan de future. We zouden wat lager openen. 0,3% gaat eraf, 1079 punten. En welke fondsen staan er dan bovenaan? Nou, ASML, 1,3% winst. ASMI, 1% winst. BESI volgt met 0,5. En dat was een fonds, dat moesten we in de gaten houden, van Stan Westerter, van Bond Capital Partners.
15: Dat is de meest opvallende naam. Het bedrijf gebruikt zijn Investor Day om de lange termijn doelstelling opnieuw te verhogen. En die omzetambitie die gaat echt wel weer een stuk omhoog. Van 1,7 tot 2,2 miljard is de verwachting. Maar ook de onderkant van de operationele marge wordt opgehoogd naar 45%. En dat is wel echt kwalitatief een sterke guidance. Maar dan moet ik wel bij zeggen dat BESI year-to-date, dus voor dit jaar al op plus 130% staat qua koersstijging. Dus er is al behoorlijk wat ingeprijsd door beleggers en door de markt. Maar de verwachtingen waren al hoog gespannen. BESI maakt dat fundamenteel wel waar. Maar de vraag is een beetje of het genoeg gaat zijn om die hogere koers te rechtvaardigen.
1: Ja, al dus Tom Westerterp van Bond Capital Partners. Nou, ik zei het al even, BESI dus inderdaad in de vaart en volkeren mee. Het is weinig, 0,2%. Maar toch, aan de andere kant de dalers. Magnum, op een dag dat het 32 graden wordt, iedereen een ijsje wil, 2,9% lager. Relix 2,5% lager. Wolters Kluwer staat 2% in de min.
0: En dan, dit najaar wordt in Amsterdam een Europese AI-hub geopend met de naam The Stack. Dat moet in september gaan gebeuren. Onder leiding van TechLeap, dat is de aanjager van het Nederlandse tech-ecosysteem. En dat gebeurt dan in het INIT gebouw, is een gebouw in Amsterdam waar eerder de persgroep zat. Daar trekken zeker 30 AI-bedrijven in, met name Nederlandse start-ups in die sector. Maar ook grootmachten Anthropic en OpenAI, die kunnen daar kantoortjes gaan openen. Dat zegt medeoprichter Filip Gast in de grote techshow van BNR.
16: Er zit natuurlijk altijd een geopolitiek verhaal tussen Amerikaanse partijen en wij. Maar je kan niet ontkennen dat het wel nu de meest toonaangevende AI-bedrijven zijn in de wereld. Dus ja, ze daar in de stack hebben, gewoon puur om de ambitie te laten zien en gewoon een praatstoel te hebben waar je even mee kan praten, dat zij weten hoe het gaat. Ja, dat is natuurlijk, ja, dat is onmisbaar. Dus ik denk dat er zeker ruimte is voor een Anthropic of een OpenAI.
17: Dus die gaan daar ook kantoortjes openen?
16: Nou, ik denk niet dat we dat niet zouden doen.
0: Ja, voelt het natuurlijk een beetje gek. Maar goed, je kan er niet aan ontkomen, zeggen de oprichters. Volgens hen is het bovendien ook noodzaak om vinger aan de pols te houden bij wat al die leidende Amerikaanse AI-ontwikkelaars doen. En hoe daar juist ook Nederlandse spelers uit kunnen voortkomen, zo zegt medeoprichter en directeur Esther Bisschop in diezelfde podcast.
18: Tuurlijk zit daar een spanningsveld in die zin dat wij het er met elkaar wel over hebben. Ja. Willen we dat, ja of nee? Ik denk, Nederland is te klein om ons te gaan afsluiten voor dit soort enorme spelers op dit vlak. Je moet ze juist inderdaad heel dichtbij halen.
17: Ja, strategische relevantie boven digitale autonomie.
18: Absoluut. En ook, we kunnen van ze leren. Hè. Ze brengen ook de nieuwste inzichten. Daar kunnen onze founders weer van alles aan voordeel van hebben. Mm-hmm. Laten we niet vergeten dat ook werknemers die bij Google weggaan, een heel groot percentage daarvan gaat zelf een bedrijf starten.
0: Het hele gesprek met de medeoprichters van deze AI-hub kun je nu horen in de podcast De Grote Tech Show, met uiteraard Ben van den Burg en Joe van Buurik. En die vind je in de BNR-app.
1: Ja, en dan is het 10 minuten voor 9:30. De Nederlandse bank, DNB, heeft onderzoek gedaan naar 10 verschillende bedrijven die illegaal trustdiensten aanbieden. Trustkantoren die diensten aanbieden regelen het bestuur en de administratie van buitenlandse bedrijven die zich willen vestigen in ons land. En zo worden ze geholpen de beste fiscale regelingen en belastingverlagen te krijgen. Om trustdiensten aan te bieden hebben bedrijven een vergunning nodig, maar dat gebeurt steeds vaker zonder. Trustkantoren die proberen die vergunningsplicht te ontlopen door hun diensten op te knippen. Dan bieden ze wel alle diensten aan buitenlandse bedrijven, maar ze voeren ze niet allemaal zelf uit. En sommige opknippers doen zelf wel bijna al het werk rondom de oprichting en administratie van Nederlandse BV, maar besteden het postadres uit en ook daarmee overtreden ze de wet. Het opknippen van trustdienstverleningen zonder vergunning is niet alleen nadelig tegenover vergunninghouders. Het verhoogt ook de kans op fiscale criminaliteit, zoals witwassen, corruptie en sanctieontwijking. Om een vergunning te krijgen zijn kantoren verplicht hun klanten streng te controleren. Dat u het weet.
2: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
4: Na afloop van de G7-top gisteren ontving president Emmanuel Macron gisteravond Trump voor een diner op het paleis van Versailles. Nou, echt een ontspannen dinertje was het op zich niet. Want inmiddels weten we dus dat Trump tussen de gangen door het Memorandum of Understanding met Iran heeft zitten tekenen. Maar de twee leiders die hadden nog veel meer op tafel liggen te bespreken. Met het ontvangst zette Macron zijn diplomatieke offensief richting de Amerikanen verder in. Zo lag ook de betrokkenheid van de VS met Oekraïne op tafel. En onze Frankrijk-correspondent Eva Ramelow vertelt hoe dat eraan toeging bij dat diner.
5: De sfeer was ontzettend goed. Wat je als eerste moet weten is dat het hier in Parijs verzengend heet is. Er is een hittegolf. Dus het moment dat Trump gisteravond aankwam, dat was inmiddels toch al even na 10. Toen begon het al wat af te koelen. Dat moet heel fijn zijn geweest. Ja. Hij werd door Macron en Brigitte onthaald. Ze hebben een wandeling gemaakt door de Spiegelzaal. Aangeschoven voor een licht diner. Een soupeetje noem je dat. Een intiem diner ook met 30 gasten. En ja, daar hebben ze asperges geroosterd. De kip en een chocoladetaartje met vanille-ijs gegeten.
1: En een kaasplateau.
5: Ik was er niet bij, maar het schijnt heel lekker te zijn geweest.
1: En de kaasplateau toe hoorde ik ook, hè?
5: Oh, vast. Ja, je komt niet weg zonder kaas.
1: Nee, precies. Of een hamburger bij Macron, of althans bij Trump. Maar we hadden het gisteren al over. Heeft Macron Trump weer voor zich kunnen winnen? Ik zag wel een beetje een soort bromance-achtige armen om elkaar heen in de spiegelzaal bij het loopje.
5: Ja, hij mag zich weer de vriend van Trump noemen. Het lijkt er zeker op dat het een succes was. Macron heeft natuurlijk in Frankrijk best wel wat kritiek gehad op deze move. We zouden niet meer gaan buigen voor Trump. Zeker niet na die dreigingen over Groenland. Maar gisteravond zei Macron, ja, we moeten ons niet schamen voor wie we zijn. Versailles is nu eenmaal een diplomatiek instrument. En hij herinnerde ook even aan dat andere bezoek aan Versailles. Een heel pijnlijk moment, nu 9 jaar geleden. Toen kwam Poetin namelijk langs. En die werd toen met alle egards onthaald. Macron was toen net president en hij wilde heel graag met Rusland praten. Het ging hem toen nog om de bezette Krim. Nou ja, dat bezoek heeft natuurlijk niet gewerkt. Bij Poetin werkte al die vleierij niet. En Macron die kreeg heel veel kritiek omdat hij dat grotendeels alleen ondernam. Zonder zijn Europese collega's. Nou ja, daar heeft hij van geleerd. Ja. Dit bezoek is aanmerkelijk beter verlopen. Ja,
1: over Oekraïne is daar nog over gegaan?
5: Ja, er zit natuurlijk enorm veel symboliek in Versailles. De 250 jaar na de verklaring van de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten. Nou, deze keer werd dan die Iran-deal getekend.
1: Ja.
5: Dus dat is enorme symboliek. Maar het ging de Europeanen natuurlijk vooral om Oekraïne. Daar is Trump een aantal keer van kant gewisseld. Hè. Daar was hij heel onbetrouwbaar over. Hij leek opeens heel veel sympathie te hebben voor Poetin. Maar deze week was hij in een goede bui. Bij de G7 hebben ze enorm op hem ingepraat. Ze hebben heel veel foto's laten zien waar hij van onder de indruk zou zijn geweest. Dat zou hem hebben overgehaald om, zoals een Franse diplomaat zei, weer aan de goede kant van de geschiedenis te komen staan.
1: Precies. En wat meer druk op Poetin te zetten. Dat is het verhaal, hè?
5: Ja. En er zijn een aantal concrete afspraken gemaakt. Onder meer de productie van lange afstandsraketten en luchtverdedigingssystemen onder Amerikaanse licentie ter plaatse.
4: Zij onze Frankrijk-correspondent Eva Ramelow.
1: En dan, Nina, ben je wel eens in de Cotswolds geweest in Engeland?
4: Nee, staat wel op mijn lijstje.
1: Nou, dan kan je, als je dat een beetje handig plant, rij je langs Stonehenge. Heel mooi, want het is een soort, een kleinere snelweg. En dan zie je daar in het veld, zie je daar Stonehenge liggen. Weet je wel, dat is die groep met stenen, 4500 jaar geleden daar neergezet, waarbij op twee plekken, op het moment dat of de zon in zijn hoogste punt staat of zijn laagste punt staat, de zonnewende, dus we krijgen of winter of zomer, dan staat hij in een lijn door 4 van die monolieten.
4: Ja, het is gewoon een soort kalender.
1: Dat is eigenlijk een kalender, ja. En het was bedoeld om boeren die daar woonden, want dat was toen een boerengemeenschap, belangrijk moment, want ze wisten dan precies, nee jongens, het wordt nu zomer of het wordt nu winter. Weten we wat we ermee doen. Het is vieren, want als de winter voorbij is, dan komen de plantjes weer en dan kan je weer eten krijgen. Ja, oké, nou mooi. Nou is Stonehenge 4500 jaar oud, maar wat is er nu ontdekt? 5 kilometer verderop in Bulford, dorpje iets verder terug, daar hebben ze een veel eenvoudigere versie van Stonehenge teruggevonden, die ouder is. Die constructie is meer dan 5000 jaar oud, dus een half millennium ouder dan Stonehenge, maar waarschijnlijk met exact hetzelfde doel. Ook daar, ja, wat zie je? 2 kuilen in de grond. Daar hebben palen, houten palen ingestaan. Die zijn al lang weg. Maar die grote kuilen die gegraven zijn, die zijn er nog steeds. Die staan 120 meter uit elkaar. Mm-hmm. Daar werden houten palen in geplaatst. En er is een archeoloog geweest die heeft gezegd, als je nou de tijd 5000 jaar terugzet, dan zie je precies een lijntje recht over die palen heen lopen wanneer de zonnewende is. In de winter en de zomer. Leuk, hè? Dus ook dat werd dan al gevierd. En wat is er nog meer leuk? Ze hebben dit ontdekt toen er terrein moest worden vrijgemaakt om nieuwbouw van legerwoningen te maken. En toen dachten ze, rare kuilen zijn dat eigenlijk. Nou, eens even kijken dat. 10 jaar geleden al ontdekt. En nu komt er dus een archeoloog. Daar is kwartje gevallen. Die dacht, dat heeft een doel. En inderdaad, dat doel is dus gewoon de zonnewende aangeven. Ja, nog leuker. Ze hebben daar omheen allemaal putten gevonden met artefacten. Dus daar zitten vuistbijltjes in en pijlpunten en ook gebroken aardewerk. En hij zegt, ja, dat is helemaal niet gek. Ze vierden daar feest dat het weer zomer werd. Dus dan gingen de kruiken met drank, die gingen daar
4: gewoon gezopen
1: omheen. Boerenbier uit Bulford. Ja, en dan ging hem wel eens een kruikje kapot. En dat vind je dus terug. Maar Stonehenge, wat heel blij is met het feit dat ze Stonehenge hebben, heeft er een concurrent bij, 5 kilometer verderop. En er komen 100.000 bezoekers naartoe, naar Stonehenge. Dus deze 2 kuilen in de grond, je weet maar nooit, er wordt een toeristische trekpleister. Europese leiders komen bij elkaar in Brussel vandaag, waar onder meer een pikant diner gepland staat over China. De grote vraag is, gaan ze China harder aanpakken? Gaat dat lukken? Zometeen Europa-correspondent Stefan de Vries vanuit Brussel.
6: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
7: Het is ongekend wat hier gebeurt.
6: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
8: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
6: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
12: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
19: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
12: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
20: Toen chipmaker Nexperia in Chinese handen kwam, leek dat goed nieuws.
21: China was geen probleem, China was geen gevaar.
20: Maar 10 jaar later grepen de minister en de ondernemerskamer hard in. Hoe het zover kwam, hoor je in De Strijd om Nexperia. Te vinden op fd.nl en in je podcast-app.
22: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
20: Luister De Strijd om Nexperia op fd.nl of in je podcast-app.
23: Thomas van Zijl.
24: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het boardroompanel over bonussen voor topbestuurders en een gesprek met Bert Bakker, CEO van energiedienstverlener Fudura. Ik vraag hem hoe bedrijven toch kunnen groeien ondanks het volle stroomnet. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
25: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
26: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
32: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
33: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
34: Yes! Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
33: Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
3: Yes!
9: Albert Verlinde is vrijdag de co-host in de Friday Move met Wilfred Gené. We zenden live uit vanuit het Amstelpark bij het culinaire foodfestival Bite of Amsterdam. Ook schuiven Joël Borelli en Micha Blok aan.
10: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
11: BNR Verkeer.
13: Ik ben Herman de Hart van de ANWB. Er staat een file door een ongeluk bij afrit Volendam. Op de afrit is maar één rijstrook open. En daarom staat op de A10 een file tussen Landsmeer en de Koentunnel. 5 kilometer, 25 minuten vertraging. De weg is zo weer vrij. A73 Nijmegen-Maasbracht met zijn gat in de weg bij Boksmeer. 6 kilometer file en een dikke kwartier vertraging. En dan een flitser A12 Arnhem-Utrecht bij hectometerpaal 75,5.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
15: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer is klaar met alle onzin die influencers verspreiden over geslachtsziektes en voorbehoedsmiddelen. Het moet strafbaar worden, vinden ze. Influencers komen met kreten als hormonen zijn vergif. En dat terwijl het aantal mensen met SOA's omhoog schiet, zegt een Kamerlid bij RTL. De herrie rond Schiphol is de afgelopen jaren een stuk minder geworden, schrijft het Parool. We zitten nu op de helft van 2018, dat overigens wel een recordjaar was. En dat komt door nieuwe vliegtuigen die een stuk stiller zijn. Bijna de helft van de toestellen die op Schiphol vliegen is van dat type. In Moskou zijn alle grote luchthavens dicht na een grote droneaanval van Oekraïne. Er zouden gebouwen zijn geraakt in Moskou, waaronder een energiecentrale in het zuidoosten van de stad. Over slachtoffers is niks bekend. Rusland zou meerdere drones uit de lucht hebben geschoten voor ze schade konden aanrichten, maar niet alles. Europese landen geven steeds meer geld uit aan defensie en daar zijn ze in Amerika blij om. Daar werd lang om gevraagd, zodat NAVO-landen zichzelf kunnen beschermen. Maar er zijn volgens Amerika ook nog steeds landen die verzaken. NAVO-baas Mark Rutte zegt dat er in Europa zeker 20% meer naar defensie...
16: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: China hard aanpakken. Grote vraag is, gaat dat lukken? Zometeen onze eigen Europa-correspondent Steven de Vries vanuit Brussel.
2: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
3: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
4: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
3: Ja, flexibel ticket, hè?
4: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
3: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
2: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
5: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
6: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
5: En naar wat er o zo fout is gegaan.
7: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
5: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
8: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
9: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
10: Remt energie de vooruitgang van je onderneming? Samen met Fudura ben je klaar voor de energietoekomst. Fudura, de verandering voor in energie.
11: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
1: Goedemorgen, het laatste half uurtje van deze Ochtendspits van 18 juni 2026 is in feite donderdag. Het is 9:55 geworden. We gaan het belangrijkste nieuws met je doornemen, nog een half uurtje. Nina van der Dunk, wat doen we?
12: Goedemorgen. Nou, we gaan zo meteen het laatste technieuws krijgen van Niels Koloos. En het is wel leuk dat onze correspondent in Londen, Lia van Beckhoven, even de stemming ging peilen in Makerfield. Daar stemmen vandaag 70.000 kiezers. Dan denk je, nou, dat is dus niks. Maar die 70.000 kiezers die gaan toch echt het lot bepalen van premier Keir Starmer.
1: Dat zeker. Dat gaan we het onder meer bespreken. Ja. Hè? Maar we gaan eerst eventjes naar de EU-top. Want de Europese leiders komen 2 dagen bij elkaar in Brussel voor een nieuwe Europese top. Waar ze onder meer spreken over onze Europese handelsrelatie met China. Nou, je weet, mevrouw von der Leyen van de Europese Commissie die zet hard in met gestrekt been. Het gaat er uiteraard over Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar het eerste is er een diner en het gaat helemaal over China. Wat daar wordt besproken, weet Europa-correspondent Steven de Vries.
13: Officieel heet het de mondiale macro-economische onevenwichtigheden. Dus dat staat op het menu vanavond bij het diner. Maar dat is codetaal voor China. Het gaat dan om de Chinese overcapaciteit, de export van China, het monopolie op zeldzame aardmetalen. Want ja, de cijfers zijn pittig. Er is een Chinees overschot van $113 miljard in 4 maanden. En Ursula von der Leyen onder meer waarschuwt dat Europa dat niet langer kan volhouden om zo te concurreren met China. Ja, in Beijing spreken ze dan van vergelding. Dat staat er dus op het menu vanavond. Eigenlijk China wordt geserveerd, maar er wordt heel omslachtig gedaan om het woord China te noemen.
1: Nee, precies. Dat is wel duidelijk. Maar als we inderdaad inzetten en de agenda zien van der Leyen, die heeft er al gezegd, hè, er komen importheffingen. Iets waarvan we meneer Trump beschuldigd hebben dat hij dat zo onterecht deed. Ik kan me voorstellen dat de Chinezen daar niet heel blij over worden. Gaan we daar nog een reactie van krijgen? Want je zegt impliciet staat dat op de agenda. Maar ja, we weten allemaal dat het over China gaat.
13: Ja, zeker. Europa probeert zich natuurlijk te verhouden tot China. Ja. Om sterker te staan, ook de onafhankelijkheid af te bouwen van zeldzame aardmetalen, andere grondstoffen, dat is natuurlijk echt een zwakte van de Europese Unie. En ja, die zwakheden die zijn er natuurlijk al jaren, alleen nu we ook vanuit het Westen, vanuit de Verenigde Staten eigenlijk niet meer kunnen rekenen op een normale band. Is Europa al een tijd op zoek naar hoe gaan we om met die veranderende wereldorde? Ja.

0: Er worden handelsakkoorden gesloten met andere delen van de wereld. Mercosur, Australië, noem maar op. Dus ja, dit is ook een weerslag eigenlijk van hoe de positie van Europa aan het veranderen is in de wereld. Ja. En waar Europa eerst nog leidzaam onder ging, willen we nu echt de regie pakken.
1: Nou, druppelen er ook nog veel zaken over Iran naar buiten op dit moment.
0: Ja.
1: Gaan we daar nog iets over horen? Wat zijn de gevolgen voor Europa? Wordt dat besproken?
0: Ja, waarschijnlijk wel. Het akkoord dat er is tussen Washington en Teheran, dat wordt natuurlijk verwelkomd. Want het lijkt erop dat dat voor enige stabiliteit gaat zorgen. Dat de olieprijs gaat zakken en daarmee de hoge energieprijzen. Tegelijkertijd ook pijnlijk voor Europa. Dit is natuurlijk een verhaal. Europa staat opnieuw langs de zijlijn. We mogen wel bijdragen voor openhouden van de Straat van Hormuz. En ja, dat zal op de agenda staan. Maar inderdaad, Europa was afwezig in dit verhaal, ja, min of meer. En nu dragen we wel de gevolgen. En tegelijkertijd kunnen we alleen maar zeggen, ja, fijn dat er een akkoord is. Dus zoiets zal ook uit de top komen, waarschijnlijk morgen.
1: Ja, dan nog even het andere conflict, Oekraïne. Dat wordt vandaag besproken bij de NAVO. Hè. Er komt nieuwe steun, dat is ook geregeld. Nederland draagt zijn steentje bij. Wordt ook in Brussel, neem ik aan, een belangrijk verhaal. Het kantoor van Costa, de EU-president, die heeft al contact gehad met het Kremlin van Poetin. Willen we nou direct gaan praten met meneer Poetin? En is de grote vraag, wie gaat het doen, of niet?
0: Ja, precies, dat zijn de vragen. Het is opmerkelijk, er zijn twee gesprekken geweest met een vertrouweling van Poetin. De deur staat nog niet open tussen Europa en Rusland. Een heel klein kiertje misschien, of misschien wordt er even gekeken door de brievenbus. Want de Europese Unie is nog steeds heel erg verdeeld. De keuze van een speciaal gezant ligt heel gevoelig. Daar doen allerlei namen de ronde, maar eigenlijk is niemand erover eens wie dat dan moet doen. De gok is natuurlijk dat Russische tegenslagen op het slagveld in Oekraïne Moskou naar de tafel gaan duwen. Je ziet de laatste weken toch een verandering ook in de retoriek, dat Oekraïne toch de overhand aan het krijgen is. Of dat zo is, dat is natuurlijk lastig in te schatten. Maar in ieder geval is de sfeer of het gevoel optimistischer dan de afgelopen 4 jaar tijdens de oorlog. Dus ja, een klein beetje de deur op een kier, maar nog eigenlijk niets concreets. De kanalen worden een beetje opengehouden tot het moment dat er inderdaad concrete gesprekken mogelijk zijn.
1: Ja, nog even één ander dingetje, want dat weten we. Bolle Jos, nog steeds in Sierra Leone. Nederland heeft ervan gezegd, we moeten eigenlijk dat land onder druk gaan zetten. Dat is nu Europees opgepakt. Gaan we dat inderdaad terugzien? Gaan die leiders daar nog hebben? Is dat Bolle Jos nog op het programma, om maar zo te zeggen?
0: Ja, die staat ook op het menu samen met China. Het is opmerkelijk dat het eigenlijk om één crimineel gaat. Ik heb het niet, kan me niet echt herinneren dat dat vaker is voorgekomen bij Europese toppen, behalve dan als het natuurlijk over Vladimir Poetin gaat. Maar dit is een ander soort crimineel. Waar het om gaat is de steun aan Oekraïne. Nederland wil graag de financiële druk opvoeren. Aan Sierra Leone. Nederland wil graag de financiële druk opvoeren op Sierra Leone. De EU geeft 325 miljoen euro ontwikkelingshulp. En het zou kunnen dat op de top daarover wordt gesproken, omdat het natuurlijk ook in het belang van Europa is. Dus dat het netwerk wordt opgerold. Turkije heeft al zijn broer uitgeleverd. En Nederlandse arrestatiepogingen, die zijn volgens nog niet succesvol geweest. Dus er zal druk worden uitgeoefend vanuit Europa op Sierra Leone door middel van geld. En dat zou dan misschien kunnen leiden tot de arrestatie van Bolle Jos.
1: Ja, Europees gearresteerd. Europa-correspondent Stefan de Vries.
2: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: Ja, we hoorden het wellicht al eventjes. Op alle grote luchthavens in Moskou zijn vluchten tijdelijk stilgelegd nadat de Oekraïners een droneaanval pleegden, meldt de Russische luchtvaartautoriteit. Volgens lokale autoriteiten zijn er bijna 200 drones boven Moskou neergehaald. Als gevolg van die grootschalige inzet van drones door de Oekraïners werden ook enkele wegen in en rond Moskou afgezet. Oekraïne en Rusland hebben over en weer trouwens weer aanvallen uitgevoerd, waarbij aan beide kanten van de grens doden zijn gevallen. Bij nachtelijke aanvallen was onder meer een belangrijke Moskouse olieraffinaderij doelwit. net als een dag eerder. En bij een droneaanval in de Russische regio Rostov kwam volgens de gouverneur daar 1 persoon om het leven. 2 anderen raakten gewond en er ontstond brand in 2 gebouwen in de grensregio. Maar ook in Oekraïne melden autoriteiten in de noordoostelijke stad Sumy 1 dodelijk slachtoffer door een droneaanval van de Russen. Grote delen van het land ging afgelopen nacht het luchtalarm af door Russische aanvallen. En ook Kiev werd weer bestookt met raketten volgens militaire autoriteiten. Voor zover bekend daar geen slachtoffers. En gisteravond meldt het Oekraïnse leger een Russische olietanker te hebben getroffen met een luchtaanval. De Fina A, nou zo Fina is hij niet meer, die voer op de Zwarte Zee, zou volgens Oekraïne deel uitmaken van de Russische schaduwvloot en zou door diverse westerse landen al op de sanctielijst staan. Erwin Hart van AWB, wat staat er nu nog vast en wat gaan we vanmiddag zien?
3: We staat nu nog een file op de A59, knooppunt Zonzeel richting 's-Hertogenbosch tussen Maan en knooppunt Hooipolder. 5 kilometer, 10 minuten vertraging. De A73 Nijmegen-Maasbracht. 5 kilometer file tussen Kuik en Boxmeer. Nog altijd een kwartier vertraging door het gat in de weg. Dat zijn de files. Vanmiddag zijn er weer files, maar dan de andere kant op. Dat heet dan de avondspits. Het begint zo rond 4 uur. Het is wat drukker onderweg naar zuiden van rond Utrecht door de werkzaamheden aan de A12 bij knooppunt Lunette. Vanmiddag dan. En om 3 uur 's middags opent de camping van Pinkpop. En dat betekent dus extra mensen op de weg richting Zuid-Limburg. En ja, op dit moment nog wel het flitsers. De A4, Den Haag richting Amsterdam bij hectometerpaal 21,4. A9 Amstelveen-Alkmaar 57,3.
2: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
4: Wij vinden sowieso dat we natuurlijk te hoog zitten op vaccins in ons land, op de benzine.
5: The US and Iran say they have reached an agreement to halt the war and reopen the Strait of Hormuz.
6: Ik denk niet per se dat dit hele grote gevolgen gaat hebben voor Tesla, omdat toezichthouder RDW is echt heel streng geweest bij de goedkeuring.
2: BNR.
1: En zo meteen is het tijd alweer voor de 4e van BNR's Big Five deze week. Deze week staat helemaal in het teken van het nieuwe winkelen. En Art Rooijakker staat naast me. Art, je hebt tot nu toe iedereen laten informeren. Ga je vandaag ook even nieuw winkelen of niet?
7: Vandaag niet, nee.
1: Tijdens de uitzending, nee.
7: Tijdens de uitzending ook niet en na de uitzending ook niet, nee. Vandaag zit het niet in mijn systeem.
8: Ja, je hebt een nieuw shirtje aan. Een nieuw blouseje, of
7: ja, zeker. Wat goed
8: Temu.
7: Is.
8: Ja, het ziet er goed uit.
7: Dankjewel. Nee, dit is geen Temu. Nee,
1: dat is misschien er ook niet uit.
7: Nee. Vandaag de gast Kitty Koelemeijer. Ja. Ze is hoogleraar marketing op de Nijrode Universiteit. Zij weet eigenlijk wat het nou gaat betekenen. We hebben deze week in kaart gebracht dat de TikTok-shop naar Nederland komt. We hebben gezien wat het in China betekent voor de winkelstraat daar. We hebben het ook gehad met Margriet Sitkoorn over hoe wij onze hersenen verleid worden om van alles te kopen. Neurologisch gezien. Ja. Maar nu vandaag gaan we kijken naar wat betekent het eigenlijk voor onze Nederlandse winkelstraten. Jullie hadden eerder deze week al het nieuws. 20% van de Nederlandse fysieke winkels is al verdwenen. Nou ja, hoe gaat dat de komende jaren zich ontwikkelen als we nog meer online gaan shoppen?
1: Ja,
7: ik zit naar Nina te kijken.
8: Hebben we meer woningen?
7: Dan hebben we wel meer woningen.
8: Zou ik zeggen.
7: Ja.
8: Maar je zit naar mij te kijken en?
7: Nou ja, of jij dan, doe jij veel aan online shoppen of niet?
8: Ja.
7: Ja,
8: ja guilty. Zeker.
1: Ja.
8: Het is gewoon makkelijk.
7: Ja. Nou ja, die winkels dus. Hoe moeten ze zich daartoe verhouden? Daar gaan we het over hebben vandaag.
1: Nou, mooi. Zo, in BNR's Big Five. Zo meteen om 10 uur met Art Rooijakkers.
8: De toekomst van de Britse premier Keir Starmer en mogelijk de hele Labour Party die gaat vandaag bepaald worden door zo'n 70.000 kiezers maar. Want als deze stemmers een rechtse populist naar het parlement sturen, dan is dat een fikse opsteker voor de Reformpartij van Nigel Farage. Wint de superpopulaire Labour-burgemeester Andy Burnham van de Greater Manchester, dan kunnen de sociaaldemocraten weer even ademhalen, althans, bijna allemaal, want niet op premier Keir Starmer. Nou, de verwachting is dat Burnham namelijk meteen een campagne zal starten om Starmer af te zetten en zelf premier te worden. En onze correspondent Lia van Beckhoven ging kijken hoe de stemming in Makerfield, waar gestemd wordt, hoe die is.
9: Do you know Andy Burnham?
10: Yeah, we do.
9: Will you be voted for him?
10: No.
9: Andy Burnham mag dan een van de populairste Britse politici zijn, maar niet overal. Zelfs niet hier in het kiezersdistrict Makersfield, waar hij vandaan komt.
11: I was an ex-miner and I voted and supported Labour all my adult life.
9: Volgens deze oud-mijnwerker en zijn vrouw die hun hele leven Labour gestemd hebben, is de partij de weg kwijt. Beloofde veranderingen bleven uit, inkomsten zijn laag, winkels en kroegen gingen dicht, migratie nam toe, zeggen ze.
11: And I'm disgusted how they've gone with it. If there's a general election tomorrow, they get wiped out. That's the feeling around here. Yeah, yeah.
9: Tell me who you'll be voting for.
10: Reform.
11: I made my mind up. 100% reform.
12: I have never voted, and I'm 60 years old, but I'm going to vote this year because I'm tired of the way this country's gone over the last 20, 30 years. So I am going to vote for the first time.
9: Whoa. And may I ask you who you're going to vote for?
12: I'm going to vote for Restore.
9: Reform en Restore zijn nationalistische partijen die vooral in dit deel van het vroeger geïndustrialiseerde Noordwest-Engeland hun populariteit hebben zien groeien. En belangrijkste reden voor die groei: immigratie.
13: And I think one of the topics which I've said before we have to deal with is illegal immigration. Yeah. Labour's not doing it, Conservatives not doing it, so maybe Reform might do it.
14: What I find is that people really connect with Andy as an individual. They're really willing to vote for him because of what he represents as an individual and what his individual career has been. And even if they're very frustrated with the government right now, they don't associate him with that.
9: Andy Burnham mag dan een Labour-politicus zijn, maar hij wordt als burgemeester van de regio Manchester niet met de Labour-regering geassocieerd, zegt deze partijactivist. Wat natuurlijk precies de bedoeling is. Hoeveel er van deze verkiezing afhangt, dat merk je hier op het tijdelijke hoofdkwartier van de Burnham-campagne. Tientallen activisten staan hier te wachten voordat ze met stapels posters de straat opgestuurd worden. Wat mij dus opviel, is dat ik niemand ben tegengekomen die voor Andy Burnham gaat stemmen.
14: Really? Well, look, I've just been out knocking on doors in a few different parts of the constituency, and almost everybody I spoke to is going to vote Labour.
9: Vote Andy, vote hope, staat er op de plakaten hier. Ik denk niet dat hoop iets is waar ze hier nog veel van hebben. Kiezers die ik gesproken heb willen geen hoop. Ze willen verandering. Nu.
12: And I'm now so tired of it. I want change more than anything. I may be wrong in how I vote. I may be right, but I definitely want change.
1: Dat zei een van de mensen in het kiesdistrict Greater Manchester in een reportage van correspondent Lia van Beckenhoven.
8: De bouw van twee nieuwe kerncentrales in Nederland lijkt alleen haalbaar te zijn in de Groningse Eemshaven. Schrijft de Volkskrant vandaag op basis van een vertrouwelijk advies van de hoogspanningsbeheerder TenneT. Het kabinet wil in september een besluit nemen over de locatie voor de twee nieuwe kerncentrales. Tot nu toe waren vooral Borselen, Terneuzen en de Maasvlakte in beeld. Maar volgens TenneT is dus de Eemshaven de enige plek waar ze die centrales zonder enorme extra kosten kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Nou, vooral de locatie in Zeeland, Borselen, levert problemen op. Daar wordt straks al veel stroom opgewekt, onder meer door windparken op zee. En om ook nog twee kerncentrales aan te sluiten, dan heb je een nieuwe hoogspanningsverbinding nodig naar de Randstad. En het aanleggen daarvan kost naar verwachting tientallen miljarden euro's en duurt veel te lang. De conclusie van TenneT brengt het kabinet wel een beetje in een lastig pakket, want dat heeft eerder toegezegd dat die kerncentrales zeker niet in Groningen zouden komen. Zo werd de Eemshaven eerder aan het onderzoek toegevoegd, maar meer als een formaliteit van we kijken even, maar de Eemshaven is absoluut niet de voorkeurslocatie. Nou, zowel het kabinet als de noordelijke overheden hebben meerdere keren gezegd dat ze Groningen juist willen ontzien vanwege de gevolgen van de gaswinning. Ja, in Groningen zijn ze dan ook niet blij met dit advies van TenneT. De provincie en de gemeente Het Hoge Land zeggen dat het kabinet zich moet houden aan eerdere afspraken. Dus dat is de strekking, die kerncentrales komen niet hier. Het kabinet heeft er nog niet op gereageerd. Morgen wordt waarschijnlijk meer duidelijk over de volgende stappen.
15: De BNR Tech Update.
1: Ja, en dan is een heel apart dingetje, hoor je nu. Het laatste technieuws krijgen we van Niels Koloos. Goedemorgen, Niels.
16: Goedemorgen, Bas en Nina.
1: Apple gaat samenwerken met Intel om chips in Amerika te produceren, zegt althans president Trump. En dat is niet zo gek ook. Die is aandeelhouder bij Intel.
16: Ja, 10% aandeelhouder met de Amerikaanse overheid, tuurlijk. Inderdaad. Alleen Bas, we hadden het in de eerste tech-update al over. Apple heeft prijsstijgingen aangekondigd door chiptekorten. Ja. En deze samenwerking gaat daar waarschijnlijk geen verandering in brengen. Want die prijsstijgingen komen door het wereldwijde tekort aan geheugenchips. Juist. En ja, ze komen sowieso. Maar Intel maakt geen geheugenchips. En wat het extra tragisch maakt, Intel is wel de uitvinder van de moderne geheugenchips. En de hele business die geheugenchips maakte, heeft Intel vlak voor de AI-hype verkocht aan het Zuid-Koreaanse SK Hynix. Dus Apple gaat daar weinig aan hebben. Ja. Sowieso weten we eigenlijk niet wat Apple precies aan deze deal met Intel heeft. Want onze bron is Trump met een enkele Truth Social post. En daar staat naast een hele hoop geneuzel over importheffingen en verkiezingsdiefstal meestal eigenlijk maar heel erg weinig in. We lezen alleen, quote, Apple heeft ermee ingestemd om samen te werken met Intel voor het ontwerpen en produceren van zijn chips in Amerika. En that's it.
1: Ja, en verder dus niks over zijn het geheugenchips niet. Nee. Het lijkt er dus op dat we ons wel zorgen moeten maken over die aangekondigde prijsstijging van Apple.
16: Ja, die prijsstijgingen gaan er wel komen. Lazen we dus vanochtend in de Wall Street Journal. In een interview met Apple-topman Tim Cook. En daarin zei hij dus dat Apple-producten duurder gaan worden door die wereldwijde geheugenchiptekorten.
1: Juist.
16: Maar ja, welke producten het dan zijn, wanneer ze duurder worden en ja, wanneer die prijsstijgingen dan komen en hoe
1: hoog ze
16: zijn.
1: Niet.
16: We weten het allemaal gewoon niet, inderdaad. Apple heeft volgens Cook tot nu toe wel geprobeerd om zoveel mogelijk zelf op te draaien voor de hogere productiekosten, want de tekorten begonnen vorig jaar al. Maar nu is de situatie onhoudbaar geworden volgens hem. En dat zagen we eigenlijk begin dit jaar ook al. Want toen verhoogde Apple de prijs van de Mac Mini ineens met €250. Maar er gaan dus veel meer prijsstijgingen aankomen, heeft hij gezegd.
1: Wat weten we daarover? Is dat bekend waar? In welke producten?
16: Nee, dat weten we
1: dus. En dus ook niet wanneer?
16: We weten daar eigenlijk helemaal niks over. Hij heeft eigenlijk alleen gezegd, ja, het is nu zo onhoudbaar. We gaan het niet langer opeten.
1: Je moet het gaan betalen.
16: Het beste consumentje mag gaan betalen. En hoe graag ik ook wil zeggen dat Apple de geheugenchip tekort een beetje als een excuusje gebruikt, want toch maar wat meer winst te maken, de marges op peil houden. Moet ik Cook toch gelijk geven? Want ja, geheugenchips waren ooit een bijzaak als je een elektrisch apparaatje in elkaar wilde schroeven. Je betaalde er echt geen drol voor. Totdat we afgelopen jaar ineens ontdekten, hey, AI heeft ook geheugen nodig. En dat moet allemaal in die datacenters gepompt worden. Dus heel veel AI-ontwikkelaars zijn al naar geheugenchipmakers zoals Samsung en SK Hynix gestapt en hebben gezegd, ik wil gewoon jullie hele voorraad. Nu.
1: Precies.
16: En nou, dan zeggen zij natuurlijk, dat hebben we niet, dat moeten we maken. Dan zeggen ze, nou, dan betalen we vooruit. En daardoor zie je dus dat die prijzen heel erg hoog zijn geworden. Minstens dubbel zo hoog ten opzichte van vorig jaar. En in sommige gevallen, bijvoorbeeld voor desktopcomputers, hebben we het over prijsstijgingen van 4 keer. Die 4 keer over de kop zijn gegaan.
1: Hallo.
16: Dus. Ja, ik wilde nog upgraden begin dit jaar, Bas, van bij mijn computer. Maar ik denk, nou, wacht nog wel een jaartje of 2 of 3 of 4 of 5.
1: Maar wacht even, Niels. In mijn iPhone zit tegenwoordig ook, er zit 256 giga aan geheugenchips in mijn. De nieuwe iPhones die dat soort dingen hebben, die gaan dus ook hartstikke duur worden. Hoe gaat Apple daarmee om?
16: Nou ja, Apple die heeft dus.
1: Te duur dus.
16: Ja, Cook heeft gezegd dat hij hoopt dat de prijzen vooral weer gaan dalen. Eigenlijk is dat de enige oplossing, zei hij. En hij vindt het zelf niet erg om daarvoor bij de Chinezen aan te kloppen. Want daar zitten nogal wat geheugenchipproducenten. Maar veel Amerikaanse partijen werken daar nog niet mee samen.
1: Ik heb nog niks op Truth Social gezien daarover.
16: Nee, ik kan het ook niet zo zeggen. Enerzijds doen Amerikaanse bedrijven dat niet, want het was nooit echt nodig. We hebben de Zuid-Koreanen, we hebben Taiwan-bedrijven zitten. En anderzijds, ja, je raadt het al, er gelden gewoon exportrestricties voor Chinese techbedrijven. Maar over dat tweede punt zegt Cook dat we nu echt naar alle opties moeten gaan kijken. Dus dat is op zich alweer interessant. Alleen verwacht ik dan niet dat we dit jaar al volop geheugenchips uit China gaan zien. Want daar zit dus een zekere president tussen die dat liever niet wil. En zelfs zonder die president je hele toeleveringsketen opbouwen is ook niet zomaar gedaan. Dus de nieuwe iPhone 18 die we in september waarschijnlijk gaat zien, wordt waarschijnlijk ook een stuk duurder. Wall Street Journal ook gelijk maar even gaan rekenen en denkt dat we in de VS prijzen van $1300 kunnen verwachten.
8: Nou,
16: gaan we dat even vergelijken. De iPhone 17 van vorig jaar, die kostte $800 in de schappen in de Verenigde Staten toen hij dus uitkwam. En dan hebben we het dus over een prijsstijging van meer dan 60% voor een iPhone.
1: Ja,
16: nou, enorm veel. Maar het zou vooral pijnlijk zijn als de MacBook Neo dat soort prijsverhogingen gaat krijgen. Die heeft Apple in maart dit jaar nog aangekondigd.
1: Die goedkope in het instapmodelletje.
16: Nou ja, dat is quote, de meest betaalbare laptop van Apple ooit.
8: Maar dan niet meer.
16: Nou ja, toegegeven, als Apple alle MacBooks duurder gaat maken, dan blijft het de meest betaalbare laptop van Apple. In ieder geval van de huidige generaties. Maar het is toch zuur, omdat die MacBook Neo voor Apple begrippen echt een goedkope laptop is. Tegenwoordig betaal je daar €650 euro voor.
1: Ja,
16: nou ja, de gemiddelde MacBook, dan ga je al lang over de 1000 heen.
1: Makkelijk.
16: Ja, doe je daar even de 60% overheen, dan is die Neo ook alweer meer dan €1000. Dus ik hoop het niet, maar misschien dat het toch gaat gebeuren.
1: Precies, de appels worden duur betaald. Dankjewel, Niels Koolhoos.
15: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Ja, gaan we nog eventjes naar Castro. Oud-president Raúl Castro inmiddels is de man. 150 om te zien.
8: Ja, hij is 95.
1: Hij is 95, precies. Ja. De Cubaanse regering wil serieuze hervormingen doorvoeren om de economie uit het slop te trekken, zegt de oud-president in een brief. Hij is voor die maatregelen. Ja. Dat mot. De regering op Cuba wil zo snel mogelijk meer sectoren openstellen voor particuliere investeringen, meer kapitaal aantrekken van Cubanen in het buitenland en de rol van de staat inperken. Nou, dit is een hele duidelijke move die Cuba wil maken richting het kapitalisme, zo lijkt. Het zijn de meest ingrijpende hervormingen in jaren. Vandaag stemt het Cubaanse parlement over een aantal maatregelen. En dat betekent dus ook dat we dus een misschien ander Cuba gaan zien. Economie is compleet ingestort sinds de olieblokkade die is ingesteld door Trump. Stroomuitval aan de orde van de dag. Er zijn tekorten aan brandstof, voedsel, drinkwater en medicijnen. Tja. Ja, en dan zometeen gaan we natuurlijk naar BNR's Big Five van het nieuwe winkelen. Art Rooijakker spreekt zometeen met Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan de Nijrode Business University. En dit was hem voor vandaag. Nina, dankjewel.
8: Ja, jij bedankt.
1: Jullie zijn er morgen weer en ik lekker niet.
8: Nou, fijn weekend, jongen.
1: Zou ik zeggen, dankjewel.
17: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
18: Beats. Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
19: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
18: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
20: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
21: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
22: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
20: Koop nu het extra dikke Quest zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
23: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
24: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
25: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
26: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
27: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
28: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar Beursnerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
29: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
30: Nu in de BNR-app.
8: De VS en Iran tekenen een tijdelijk akkoord. 60 dagen voor een definitieve deal. Kevin Warsh toont zich als man on a mission tijdens de eerste rentebesluit. En de markt voor videogames breekt record. De omzet is ruim $200 miljard. Dit en meer verhalen nu in de BNR-app.
1: En dat brengt ons bij de AWB. Erwin de Hart. Erwin, zijn we filevrij inmiddels?
0: Nee, we zijn niet filevrij, helaas. Want op de A8 Zaanstad richting Amsterdam is de rechterrijstrook dicht bij Knopend Zaandam. Dat betekent 4 kilometer file vanaf Assen-Delft. 20 minuten vertraging. Een file op de A59 Zonzeel richting Den Bosch bij Knopend Hooipolder geeft bijna 10 minuten vertraging. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht nog steeds een gat in de weg. Een kwartier vertraging tussen Kuik en Boksmeer in 4 kilometer file. Dan nog flitsers. A12 Arnhem-Utrecht hectometerpaal 75,5. A16 Rotterdam-Breda bij 46,0. En de A28 Assen-Zwolle bij hectometerpaal 165,2.
30: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De mensen die vannacht dood werden gevonden in een huis in het Groningse Meerstad zouden gaan verhuizen naar een andere plek in die buurt. Volgens RTV Noord gaat het om een echtpaar en woonde hun 13-jarige dochter er ook. Zij zou voorlopig ergens anders worden opgevangen. De politie wil nog niks bevestigen en doet onderzoek. Nu Amerika minder vliegtuigen en oorlogsschepen in Europa heeft, gaat Nederland helpen om dat gat op te vullen. Volgens defensieminister Jesselgus doen we alles wat er van ons gevraagd wordt. Maar wat dat betekent is geheim. Nu we weer tegenover een vijandig Rusland staan, is dat volgens Jesselgus belangrijker dan ooit. In een gebouw in Nuenen, vlakbij Eindhoven, is iets gevonden dat op een explosief lijkt. Er zijn ook ruiten van het gebouw vernield. Het gaat om een gebouw waar vanaf de zomer asielzoekers worden opgevangen. Een groepje tegenstanders probeerde de komst van het AZC via de rechter nog tegen te houden. Dat het aantal mensen met een geslachtsziekte zo enorm groeit is ook de schuld van influencers, vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. Daarom moet er een verbod komen op het verspreiden van onzinverhalen over voorboedsmiddelen en SOA's, meldt RTL. Een van die verhalen is dat condooms onnatuurlijk zijn. En een eeuwenoude boom die een link heeft met het verhaal van Robin Hood is dood. De eik staat in het Engelse Sherwood Forest, het bos waarin Robin Hood zou hebben gewoond. Hitte en droogte zijn de boom fataal geworden, maar ook toeristen. Zij konden zelfs in de holle stam klimmen, maar daar is jaren geleden een eind aan gemaakt. Het weer van Weer Online? Veel zon en het wordt vandaag erg warm, 27 tot 33 graden. Aan zee blijft het iets koeler. Vanavond slaat het weer om en kunnen er stevige buien vallen. Daar kan ook een klap onweer bij zitten. En dat was het ANP-nieuws.
3: Steeds meer consumenten kopen hun producten via sociale media. Dat betekent best wel wat voor de Nederlandse winkelstraten. Maar wat dan? Nou, dat bespreek ik zo meteen in BNR's Big Five van het nieuwe winkelen. Met hoogleraar marketing Kitty Koelemeijer.
4: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
5: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
4: Ja, flexibel ticket, hè?
5: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
4: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Alweer hetzelfde bedrijfsfeest? Of dit jaar op een schip van Z-Event Ships. Z-EventShips.nl.
7: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
6: Z-Eventships. Bekijk alle info op z-eventships.nl.
10: Op zoek naar tompoes. Netcongestie is het zand in de raderen van onze economie. Wie verzint er een list? Dat was de hoofdvraag op de Energeia Energy Lunch. Er zijn al veel plannen en maatregelen, maar het is nog niet genoeg. Bij de Energeia Energy Lunch kwam een selecte groep energieprofessionals bijeen om te zoeken naar onorthodoxe oplossingen. Waar zitten de onverkende paden? Welke slimme ingrepen kunnen nu helpen? En wat vraagt dat van bedrijven, overheid en netgebruikers? Kijk voor de learnings uit de discussie op energeia.nl/energylunch. Energeia Energy Lunch wordt mede mogelijk gemaakt door Tennet. Connecting everyone to a brighter energy future.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
30: In de BNR-app.
11: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
30: En blijf scherp.
11: BNR Nieuwsradio. The Big Five.
3: Winkelen was nog nooit zo makkelijk. Van achteraf betalen met Klarna tot oneindig scrollen op TikTok Shop. En spotgoedkope producten van Temu en Shein. Ja, met een paar klikken is een aankoop gedaan. Hoe verandert dat ons koopgedrag? Hoe ziet het winkelen van de toekomst eruit? En hoe duurzaam is het dat kopen zo makkelijk wordt gemaakt? Vandaag bespreek ik dat met Kitty Koelemeijer. Ze is hoogleraar marketing aan de Nijrode Business Universiteit. Ze is ook directeur van het Nijrode Faculty Expertise Center Marketing en Supply Chain Management. Klopt toch of niet?
9: Dat klopt.
3: Ja, fijn dat je er bent. Welkom. Ja. We gaan het hebben over de effecten van die social commerce, dat online winkelen en de komst van TikTok Shop sinds deze maandag in Nederland op de winkelstraat. Ik wil graag eerst twee dingen van je weten. Koop je zelf wel iets met sociale media?
9: Nou,
3: via sociale media?
9: Niet zoveel, moet ik zeggen. Ik koop wel veel online. Maar sociale media, Instagram, is natuurlijk ook veel make-up. Mm-hmm. En het is een beetje een generatieding, moet ik wel toegeven.
3: Oh ja?
9: Maar nog niet.
3: Nee, maar online shoppen wel?
9: Ja, online, absoluut.
3: Ja. De tweede vraag waarmee ik wil beginnen is, je bent naast hoogleraar marketing dus ook ondernemer. Hoe kun je die twee combineren?
9: Nou, ik heb een aantal commissariaten.
3: Ja?
9: Dat combineert fantastisch, omdat ik dan in de praktijk allerlei dingen meemaak die ik in mijn colleges kan gebruiken. Studenten waarderen dat en andersom.
3: Oké. We gaan het hebben over die TikTok-shop. Heb je al een kijkje genomen eigenlijk, of niet?
9: Ja, en ik heb ook al met ondernemers gesproken daarover. En het is natuurlijk een fenomeen. In Azië is het al veel groter. In de Verenigde Staten en Groot-Brittannië bestaat het ook al langer, zoals je weet.
3: Ja.
9: En het is groot.
3: Ja. Hoe kijk je naar de komst van die winkelfunctie naar Nederland?
9: Ik zie het toch als een nieuw kanaal wat twee elementen combineert. Ik leg al heel lang vaak heel veel aandacht voor twee trends. Hyperconvenience en hyperpersonalisatie.
3: Mm-hmm.
9: En jullie hebben het daar ook al over gehad. Maar hyperconvenience, gemak, gedragskosten minimaliseren, frictie, wachttijden, maar ook irritatie.
3: Mm-hmm.
9: En aan de andere kant personaliseren. En in dit geval door algoritmes. TikTok Shop combineert die twee. En combineert dat ook nog met die functie van social media. Menselijke interactie, het lijkt daarop. Hè? En het zijn niet alleen influencers, maar ook echt content creators die daar je producten laten zien. Waardoor mensen ook het gevoel hebben dat ze met herkenbare anderen te maken hebben.
3: Ja, het verschil tussen influencers en content creators, wat is dat in jouw ogen?
9: Ja, influencers, dat zijn mensen die hebben vaak een groot aantal volgelingen. Die worden betaald om een bepaald product te promoten.
3: Ja.
9: En content creators, zeker op TikTok Shop, die krijgen een product opgestuurd. En kunnen dan beslissen daar filmpjes over te maken, video's en te zeggen wat hun ervaringen zijn met het product.
3: Ja. Biedt het kansen voor Nederlandse ondernemers, denk je, die komst van TikTok Shop?
9: Zeker. Ik heb bijvoorbeeld het zit een beetje tussen start-up en scale-up, Super Ninja. Die hebben een biologisch middel tegen fruitvliegjes. Die zitten sinds een jaar, denk ik, in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië al op TikTok Shop.
3: Mm-hmm.
9: En zij zeggen, er zijn ontzettend veel mensen met niks glamorous die video's maken. En dan zie je bijvoorbeeld, die heeft ook rommel in de keuken. En die heeft ook dat probleem met fruitvliegjes, dat helemaal geen Instagrammable onderwerp is.
3: Nee.
9: Er zit niks glamorous aan. En zij zien hun omzet echt enorm toenemen. En zij zien ook heel duidelijk de effecten op de marketplaces, zoals Amazon en Bol.
3: Oh, op wat manier dan?
9: Nou, dan heb je natuurlijk die mogelijkheid om in TikTok Shop direct te kopen.
3: Ja.
9: Maar het doet ook wat voor je merkbekendheid en de informatie die je geeft over het merk.
3: Dus het zorgt eigenlijk voor dat je ook op andere platforms meer zou kunnen gaan verkopen?
9: Ja.
3: Dat merk je in die andere landen meer?
9: Ja, en TikTok Shop is vooral ongepland. Het kan hedonistisch zijn en heel erg leuk. En, maar het kan ook heel utilitair zijn. En dan heb je de geplande aankopen. Daarvoor ga je meer naar de andere platforms en de marketplaces. En dan denk je, ik heb een probleem en ik kan het oplossen met misschien wel dit product.
3: Maar het hele idee is volgens mij dat het zo, wat je net ook al zegt, het is frictieloos, het is zo makkelijk mogelijk. Je hoeft eigenlijk maar één keer te klikken en je hebt ongeveer al gekocht.
9: Ja.
3: Je gaat ook niet weg van het platform, je blijft op TikTok terwijl je dus iets koopt. Daarna kun je ook weer gewoon doorscrollen. Maar jij zegt toch komen mensen uiteindelijk ook bij Amazon of Bol terecht.
9: Ja, omdat je koopt het misschien één keer, dan ga je misschien voor de herhalingsaankoop naar Amazon of Bol. Of je hebt op dat moment geen zin of geen tijd om te kopen. En je onthoudt het. Of je krijgt een herkenning op het moment dat je op Bol of Amazon zoekt naar zo'n soort product.
3: Ja, ja, ja. En jij zei net, want je zei het is ook een generatieding. Voor winkels, is het vooral voor een jonger publiek? Als je producten hebt die bij een jonger publiek populair zijn, is dat vooral interessant dan?
9: Ja, het is natuurlijk een gevaarlijke opmerking van mij. Want er is natuurlijk helemaal niet waar dat alleen jonge mensen op TikTok Shop kopen.
3: Nee, dat weet ik niet, misschien wel.
9: Nou, maar er zit ook een gewoontegedrag in. Hè? Kijk, je bent, heel veel mensen hebben een manier om dingen te kopen waar ze eerst van af moeten.
3: Mm-hmm.
9: Dus je ziet dan dat die adoptie vaak op een bepaalde manier gaat.
3: Mm-hmm.
9: En mensen die nu al heel veel op Instagram kopen, die zullen makkelijker naar TikTok Shop overgaan. Of mensen die al heel veel naar TikTok kijken en luisteren.
3: Ja. Is het zo dat wat in Azië werkt, dus in China met name dan werkt, die social commerce, dat automatisch dan ook bij ons gaat werken?
9: Nou, niet per se, want we hebben ook... Kijk, China loopt voor, dat is duidelijk. Kijk bijvoorbeeld naar de QR-code, hè, die wij al afgeschreven hadden... en die ineens weer een revival kreeg, doordat die in China zo belangrijk werd.
3: Ik weet niet, is dat zo gegaan?
9: Ja, dat was een jaar geleden op Schiphol, zag je QR-codes. Dat was Heineken die een promotie deed, toen wij allemaal nog Nokia'tjes hadden. En ja, op een gegeven moment is dat weer teruggekomen via die Chinese apps, zoals WeChat, waar alles op QR-codes draait... Maar,
3: ik snap het verhaal niet helemaal, sorry. Dus hoezo draait het allemaal op QR-codes?
9: Nou, je kunt in China betalen met QR-codes. Ja. QR-codes scannen is daar heel gewoon.
3: Ja, en je ziet dat nu dus terugkeert?
9: Al terug hier bij ons.
3: Ja. Oké. Dus op die manier, dat nemen we dan wel over... maar je was bezig aan uitleggen dat het niet automatisch zo is.
9: Omdat China natuurlijk een hele andere markt is. Je hebt daar steden die bijna zo groot zijn als heel Nederland. Mm-hmm. En bijvoorbeeld het ontzettend snel leveren... He, die instant delivery, dat kan in hele dichte bevolkte gebieden... waar miljoenen mensen bij elkaar wonen. Mm. En in Nederland op het platteland werkt dat niet. Dus die markt is anders, het koopgedrag is ook wat anders. Chinezen hebben bijvoorbeeld zijn gewend bij fabrieken te kopen. Fabriekswinkels, een soort grey market. Mm. Daar zitten toch echt verschillen. Dus natuurlijk nemen we innovaties over, maar niet automatisch en niet alles.
3: Nee. Wat gaan we wel hiervan overnemen als je een beetje naar de toekomst kijkt?
9: Nou ja, wat ik zeg, zo snel mogelijk, zo makkelijk mogelijk. We vragen er niet om, hè, een snelle levering binnen een uur. Maar als het eenmaal gebeurt, dan went het snel.
3: Ja.
9: Ja, dan vind je dat al heel snel gewoon en leuk. En word je een beetje narrig als dat niet gebeurt. Ja. Dus dat soort dingen nemen we wel over.
3: En tegelijkertijd hadden we, dat kwam met COVID, liep dat een beetje parallel, die ontwikkeling van in grote steden de flitsbezorging. Ging dan vooral over boodschappen. Dat is ook weer uitgedoofd, die trend.
9: Ja, dat klopt. En dat heeft dus mee te maken dat die noodzaak voor flitsbezorging niet zo groot was. Het was wel makkelijk. En daar moet ook toch een prijs voor betaald worden. Mm. En in Nederland heb je elke zoveel honderd meter heb je een supermarkt. Mm-hmm. Dus wij wonen ook heel dicht bij de supermarkten.
3: Ja, dus dan was dat minder nodig.
9: Ja, dan
3: het
9: is dat
3: niet
9: gemak.
3: Een probleem op dat we dat. Dat we
9: nee, het echt... mag niet te veel kosten ook.
3: Nee. Dat is ook wel heel Nederlands natuurlijk.
9: Ja,
3: hè?
9: Absoluut.
3: Ja. Als je kijkt naar die TikTok-shop, dat dan sinds deze week er is, die social commerce, als we het wat breder trekken. Is dit iets waar we rekening mee moeten gaan houden? Ook ondernemers? Of zeg je nou, dit zou wel eens net zoals die flitsbezorging kunnen gaan. Een hype, en dat verdwijnt ook alweer.
9: Nee, ik denk dat dit blijft wel. En vooral die ongeplande aankopen, die je heel makkelijk via social commerce kan doen.
3: Mm-hmm.
9: En het staat of valt er ook mee hoe efficiënt het toch is. Niet iedereen heeft tijd om heel lang op TikTok te scrollen, tijd door te brengen. We horen overal dat mensen uren gemiddeld op die app doorbrengen. Maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Mm-hmm. Dus ja, het is vergelijk het met naar de action gaan. He, waar mensen heen gaan om nieuwe dingen te ontdekken, dat zit dan in een... prijsklasse die lager is dan wat op TikTok Shop kan worden aangeboden, omdat daar allerlei commissies tussen zitten, is toch weer een intermediair. Je gaat ook niet elke dag voor alles bij de Action kijken of ze het hebben. En soms hebben ze het niet. En dan denk je, ik ben voor niks gegaan. Of je koopt dan nog wat andere dingetjes. Dus je kunt het een beetje. Het is een beetje de action van het online. Waarbij er dan natuurlijk nog meer die sociale component en wat meer. Wat minder het nuttige, wat meer het plezierige zit. Maar het blijft wel. En het concurreert met andere online platforms en met de winkels... in de zin dat het om ongeplande verrassingsaankopen gaat. En dat, ik zie daar natuurlijk wel de toekomst voor.
30: Art Rooijakkers.
3: Vandaag de gast Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan de Nyenrode Business Universiteit. Goed, we hebben het over die social commerce gehad, over die komst van TikTok Shop. En je zegt, ik zie daar wel een toekomst in, vergelijkt met de action. Wat een mooie vergelijking is. Dan gaan we eens kijken naar wat voor gevolgen dat heeft voor het winkelaanbod zoals we dat nu kennen. Ook het fysieke winkelaanbod. Eerst maar eens die winkelstraat in Nederland in kaart brengen. Hoe gaat het er eigenlijk mee?
9: Nou, het gaat fysieke winkels hebben en houden bestaansrecht. Hè? Dus dat is absoluut zo en dat blijft zo.
3: Mm-hmm.
9: In het ver verleden hadden we de fysieke winkels, we hadden de postorder, we hadden de deur-tot-deurbezorging. En de fysieke winkelstraat was de zoekmachine, was het kanaal waar je eigenlijk wel naartoe moest.
3: Mm-hmm.
9: Nou, online heeft daar natuurlijk wat van weggehaald. Niet eens zoveel, maar genoeg om die hele winkelnetwerken die zijn opgebouwd met langdurige huurcontracten, vierkante meters, personeel, om dat onder druk te zetten en die winstgevendheid van die fysieke retail moeilijker te maken. Mm-hmm. Ja, en dat zien we natuurlijk ook. 20% minder winkels.
3: Ja, dat werd deze week bekendgemaakt. Het aantal winkels de afgelopen 3 jaar met 20% gedaald. Dat is onderzoek van ING. Omzet van online winkels bijna 3 keer zo groot als die van fysieke winkels in ons land. Zijn dat cijfers waar jij dan verrast door bent?
9: Nee, en er zit bij online ook heel veel dienstverlening in. Hè? Verzekeringen, reizen. Mm-hmm. Dus die zou je er eigenlijk uit moeten halen. Maar dan nog is dat duidelijk. En die verschillende kanalen concurreren met elkaar. Maar voor de consument zijn die kanalen ook complementair. He, want je kan naar de fysieke winkelstraat gaan. Als je echt iets nu moet hebben, je denkt dat de winkel het in voorraad heeft. Mm-hmm. Heb je wel wat ongemak. Je moet reistijd maken, misschien wat parkeerkosten maken. Je moet daar misschien wachten voor de kassa. Maar als het er is, kun je het wel meenemen.
3: Ja.
9: Als je het online bestelt, heb je veel meer keuze. Je kunt makkelijker prijs vergelijken. Maar ja, je moet wel even wachten voor je het in huis krijgt. Mm. Hebben we ook nog iets als beleving. Is het leuk? Heb je het gevoel dat je iets kan aanraken, sensorisch? Dus ook daar heeft de winkel ook het voordeel. En zo concurreren die kanalen met elkaar. En dan zie je nu dat voor de ongeplande aankopen daar veel meer social media kanalen bij komen.
3: Mm. Die impuls aankopen?
9: Impuls.
3: Is dat iets anders?
9: Ja, ongepland, maar dat kan dus utilitair zijn. Dan is het eigenlijk bijna een achterloze aankoop. Hè? Ja. Ik denk dat ik dat nodig heb.
3: Die hergenschaar kan ik wel eens gebruiken.
9: Ja, of ik vind het heel erg leuk om dit, hè, denk aan make-up. Hm. En dat voegt op die manier iets toe.
3: Ja. Ja.
9: Ja, en dat, ja.
3: Maar als ik dan kijk naar in 3 jaar tijd, daalt het aantal winkels met 20% de afgelopen 3 jaar. Ja, als je die lijn doortrekt, dan hebben we over niet al te lange tijd totale leegstand in de Nederlandse winkelstraten.
9: Ja, ik denk niet dat het zo'n vaart loopt. We hebben natuurlijk al leegstandproblematiek gehad.
3: Ja.
9: Dat is best creatief opgelost. Mm-hmm. Heel veel horeca, moet ik zeggen. Ja. Winkels ombouwen tot woningen. Wonen, werken, leven, winkelen dichter bij elkaar brengen. Mm-hmm. Dus ik denk echt wel dat we daar wat mee kunnen. Je ziet natuurlijk dat er grote warenhuizen zijn omgevallen.
3: Mm-hmm.
9: En dat heeft echt tot leegstand geleid. Want dat soort panden.
3: In de V&D bijvoorbeeld.
9: Ja, daar kun je wat moeilijker mee. Hudson's Bay natuurlijk ook. Maar goed, dat is ook opgelost. En die winkels, die fysieke winkels, zal nog steeds moeilijker krijgen met die opkomst van online kanalen.
3: Ja.
9: Omdat mensen natuurlijk niet 2 keer zoveel gaan uitgeven. Maar voor de consument, als het goed is, zijn die kanalen die verrijken elkaar.
3: Ja. Wat is dan die komst van TikTok Shop waar we het over hebben? Is dat dan voor winkeliers, ook die een fysieke winkel hebben, iets wat een kans kan bieden om juist hun aanbod te versterken? Of is dat weer een nieuwe bedreiging?
9: Allebei eigenlijk. Het is een nieuwe bedreiging in de zin dat het een kanaal is waar mensen aankopen kunnen doen die je ook in de winkel kan doen.
3: Ja.
9: En het is een kans omdat TikTok Shop, maar ook TikTok natuurlijk een kanaal is waarop je jezelf kan laten zien, kan adverteren. Maar als je kijkt naar lokale winkeliers die een lokale binding hebben, die hebben natuurlijk veel minder baat bij TikTok Shop.
3: Uh-huh.
9: En als jij als winkelier producten verkoopt van een ander merk, hè, als je een tussenpersoon bent, een reseller, dan komt er dus nog een intermediair tussen als TikTok. En die vraagt ook weer commissie. En de content creators vragen wat. Dus dan wordt je businessmodel wel heel moeilijk.
3: Ja, wordt je marge steeds kleiner.
9: Ja.
3: Ja. Want die winkelstraat, de functie van de winkelstraat in Nederland is de afgelopen jaren dus, zeg jij, veranderd. Dat was de plek waar je heen moest als je wilde oriënteren. Dat is al niet meer zo. Dat doe je tegenwoordig online dan.
9: Ja, dat doe je grotendeels online.
3: Ja.
9: En je gaat winkelen voor het sociale, gezelligheid, maar ook vanwege sensorische rijkdom. Als je kleding koopt, je kan het meteen voelen, aanpassen. Je ruikt de sfeer.
3: Mm-hmm.
9: Je krijgt een veel betere indruk. Kijk, online is natuurlijk sensorisch best arm. Het is geluid en beeld.
3: Ja.
9: Heel belangrijk, maar een deel van wat wij kunnen waarnemen.
3: Mm-hmm. Ja. Maar toch werkt het met kleding bijvoorbeeld. Hè?
9: Ja.
3: Je ziet de pakketjes om je oren vliegen als je door de stad rijdt.
9: Ja, de huiskamer als paskamer.
3: Ja, dat is het. En dan wordt dan ook weer teruggestuurd. Dat is niet, dus je ziet daar wel een enorme verandering in. Als je die lijn doortrekt, is daar iets over te zeggen hoe we dan de komende 3 jaar gaan beleven met elkaar bijvoorbeeld?
9: Ja, fysieke winkels zullen hun aanbod moeten aanpassen. Bijvoorbeeld dienstverlening combineren. Denk in het geval van kleding aan vermaakservices, reparatie, dat is ook een trend die al een tijd aan de gang is.
3: Mm-hmm.
9: En gewoon producten verkopen en heel oneerbiedig dozen schuiven, dat ja,
3: dat kan niet meer.
9: Nou ja, het kan wel, maar dat gaat je niet ver brengen als winkelier.
3: Nee.
9: Dus je moet je of lokaal heel goed inleven in je klant, dat je echt die lokale functie hebt, die functie in het dorp of in de stad. Mensen naar jou toe komen omdat je hun kent en omdat je allerlei services biedt. Of je moet een uniek aanbod hebben met je eigen merk of een product dat anderen niet hebben. En dan kun je ook weer op TikTok Shop gaan.
3: Ja, ja. Maar gewoon, ik noem maar een gewone schoenenzaak die een sportschoenencollectie heeft, die je overal kan krijgen, daar red je het niet meer mee.
9: Ja, dat ligt dus aan je binding en het ligt aan je service. En je zult wel een klantenkring houden, maar dat komt wel onder druk te staan.
3: Ja.
9: Ik wil niet zeggen, je redt het niet. Want sommige ondernemers zijn gewoon heel goed, heel inventief. En die weten toch hun klant heel goed te binden. Maar makkelijker wordt het niet.
3: Nee, nee. Maak je zorgen eigenlijk over wat je ziet gebeuren? Of denk je, dit is nou eenmaal hoe het loopt?
9: Ja, het is eigenlijk alle twee. Ik maak me natuurlijk zorgen over ondernemers. Aan de andere kant, dit is een ontwikkeling die niet te stoppen is.
3: Nee.
9: Dus je moet daar als ondernemer, dat is ook het hele kern van het ondernemer zijn.
3: Mm-hmm.
9: Je moet daar wat mee. Dus je moet die trend omarmen en daar iets op vinden.
3: Ja. Ja, straks gaan we het wel hebben over hoor, wat je dan kan doen en wat je erop moet vinden. Maar ik wil eerst nog met je in kaart brengen. Zie je bijvoorbeeld verschillen tussen grote winkelketens? Is het daar, wordt daar de toekomst moeilijker voor? Of is het juist voor kleine ondernemers ingewikkeld? Waar zie je de kansen, waar zie je de gevaren?
9: Ja, grote winkelketens hebben het voordeel van schaal. Dat ze ook investeringen kunnen doen in nieuwe technologieën, in AI, in RFID, in beter voorraadbeheer, in camera's die hun eigen AI hebben.
3: Mm-hmm.
9: He, dus dat soort investeringen waardoor je operatie efficiënter wordt en ook je contact met je klanten verbetert. Wat eigenlijk vaak technologie-investeringen zijn, die kunnen grote ketens doen. Terwijl zij tegelijkertijd margedruk ervaren, omdat hun product overal te koop wordt. Mm. En ook leveranciers rechtstreeks naar de consument gaan, direct to consumer. Dat is de problematiek van de grote ketens. En de kleintjes, die hebben het probleem dat zij die investeringen niet kunnen doen. Of in ieder geval niet alleen. Het is veel moeilijker voor ze en zij hebben de kans van de binding lokaal. En misschien het unieke product wat zij hebben.
3: Ja.
9: Maar een kleine winkelier die merken van een ander verkoopt, die moet wel een hele goede propositie hebben.
3: Ja, die moet dus zorgen dat hij bijvoorbeeld die lokale binding heeft.
9: Ja, maar ook dat is niet altijd genoeg.
3: Niet genoeg?
9: Nee.
3: Nee, nee, nee. Nee.
9: Al heel lang niet.
3: Nee. Je had het over eigen camera's met AI in grote winkelketens?
9: Ja, je hebt camera's waar je lokaal AI op hebt.
3: En
9: ja.
3: Dan? Wat doen die dan? In
9: nou, die kunnen analyses doen, die kunnen
3: hoe
9: signaleringen doen.
3: Bewegen door het pand?
9: Ja, maar je hebt bijvoorbeeld ook robotjes die rijden langs schappen in supermarkten en die scannen die schappen en die zeggen, dit schap moet bijgevuld en geven een signaal af.
3: En voor jou is dit volstrekt normaal.
9: Maar
3: ik zit een beetje met mijn oren te klapperen. Ik heb nog nooit gezien zo'n robot. Ik zie dan toch gewoon van die 15-jarigen die vooral met elkaar staan te kletsen. Toch? Als bijbaantje.
9: Dit is zo'n appel. Ja, het is ook niet overal nog. In de Verenigde Staten best wel gemeengoed al.
3: Oh ja?
9: Ja.
3: Dus robots die dan in de gaten houden of de schappen wel goed gevuld zijn.
9: Ja, het is geen mannetje. Hè? Het is een apparaat wat langs de schappen rijdt, scant de schappen en ziet dan of er gaten zijn.
3: Gaat mijn bijbaantje. Ik heb nog moeten spiegelen, Kitty. Weet je nog wat het is of niet? Dat je het allemaal zo precies op een rijtje moest zetten.
9: Ook dat gebeurt nog.
3: Ja? Ja. Maar dat gaat dus ook verdwijnen dan?
9: Ja, wordt steeds minder. Ja. Ja.
3: Maar dat is eigenlijk wel interessant. Want wat je dan zegt is dat dus in die winkel, die winkel groeit eigenlijk toe naar een soort ook meer digitale omgeving. Want het gaat dus met AI op camera's, zoals je zegt, of met robots die de schappen in de gaten houden. Dus daarmee gaat die fysieke winkel eigenlijk iets meer op een online winkel lijken bijna.
9: Ja, in dat opzicht wel. En je ziet bijvoorbeeld in heel veel innovaties, dan gaat het om kassaloze winkels of winkels zonder personeel. Bijvoorbeeld Amazon Go.
3: Ja.
9: Die winkels zijn nu weer gesloten, omdat dat in de praktijk toch veel moeilijker bleek en ook veel duurder.
3: Mm-hmm.
9: Maar je hebt dat soort initiatieven wel.
3: Ja. Het zijn interessante tijden voor winkeliers, maar ook voor ons als klanten. Want het aanbod is natuurlijk steeds groter, ruimer. Je kan het op allerlei kanalen kun je slag slaan. Maar er zijn ook al risico's die kleven aan het gebruik van social commerce. En Kitty Koelemeijer gaat daar straks over vertellen. Ik zou vooral blijven luisteren. Tot zo.
30: Hoge energieprijzen.
12: Oplopende kosten.
30: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
23: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
12: Vertrouwen is goed, Hofman is beter. Zeker bij fraude, want juist dat ondermijnt het vertrouwen. En dan helemaal als je het onderzoek verkeerd aanpakt. Bel dus vandaag nog met Hofman als je fraude vermoedt. We staan direct voor je klaar, ontmaskeren daders en zorgen voor bewijs. Zo brengen we het vertrouwen weer terug. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
15: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
16: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
17: Klopt, minstens 2 dagen per week.
16: En jij?
17: Ik meestal maar 1 keer per maand.
16: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
17: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
16: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
18: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens. BNR Verkeer.
0: Ik ben Erwin Douwens van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en een camper op de A27 Utrecht richting Gorkum. De weg is dicht tussen knooppunt Everdingen en Lexmond. Dus omrijden geblazen via knooppunt Deil, via de A2 en de A15. Op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht staat 8 kilometer file tussen Noordeloos en knooppunt Everdingen. Op de A73 Nijmegen Maasbrachtel gaat in de weg bij Boksmeer. 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. Dan de flitser A1 Hengelo-Duitse grens. Hectometerpaal 172,8. A4 Den Haag Amsterdam 21,4. En de A12 Den Haag richting Utrecht bij 49,1.
30: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De mensen die vannacht dood werden gevonden in een huis in het Groningse Meerstad zouden gaan verhuizen naar een andere plek in die buurt. Volgens RTV Noord gaat het om een echtpaar en woonde hun 13-jarige dochter er ook. Zij zou voorlopig ergens anders worden opgevangen. De politie wil nog niks bevestigen en doet onderzoek. Nu Amerika minder vliegtuigen en oorlogsschepen in Europa heeft, gaat Nederland helpen om dat gat op te vullen. Volgens defensieminister Jesselgus doen we alles wat er van ons gevraagd wordt. Maar wat dat betekent is geheim. Nu we weer tegenover een vijandig Rusland staan, is dat volgens Jesselgus belangrijker dan ooit. In een gebouw in Nuenen, vlakbij Eindhoven, is iets gevonden dat op een explosief lijkt. Er zijn ook ruiten van het gebouw vernield. Het gaat om een gebouw waar vanaf de zomer asielzoekers worden opgevangen. Een groepje tegenstanders probeerde de komst van het AZC via de rechter nog tegen te houden. Dat het aantal mensen met een geslachtsziekte zo enorm groeit is ook de schuld van influencers, vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. Daarom moet er een verbod komen op het verspreiden van onzinverhalen over voorboedsmiddelen en SOA's, meldt RTL. Een van die verhalen is dat condooms onnatuurlijk zijn. En een eeuwenoude boom die een link heeft met het verhaal van Robin Hood is dood. De eik staat in het Engelse Sherwood Forest, het bos waarin Robin Hood zou hebben gewoond. Hitte en droogte zijn de boom fataal geworden, maar ook toeristen. Zij konden zelfs in de holle stam klimmen, maar daar is jaren geleden een eind aan gemaakt. Het weer van Weer Online? Veel zon en het wordt vandaag erg warm. 27 tot 33 graden. Aan zee blijft het iets koeler. Vanavond slaat het weer om en kunnen er stevige buien vallen. Daar kan ook een klap onweer bij zitten. En dat was het ANP-nieuws.
3: Welke invloed heeft social commerce op de marketingstrategie van ondernemers? Kun je denken, ja, maakt mij het uit. Ik ben geen ondernemer. Ik doe niet aan social commerce. Nou, het heeft wel invloed op ons allemaal als klanten ook. En hoogleraar marketing Kitty Koelemeijer gaat ons zo uitleggen hoe dat zit. En BNR's Big Five van het nieuwe winkelen.
8: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
20: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan? Terwijl de zaken gewoon doorgaan. Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
21: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar één kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team.
22: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit?

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
2: Tweede half uur alweer. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van het nieuwe winkelen. Gisteren sprak ik met neuropsycholoog Margriet Sitskoorn over het effect van online winkelen op ons brein. Is terug te luisteren als podcast via onze eigen app of de bekende podcastkanalen. En vandaag de gast Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan de Nyenrode Business Universiteit. 2 onderwerpen die ik graag nog met je wil bespreken, sowieso het komende half uur. De risico's van social commerce voor ondernemers. En welke invloed het heeft op de marketingstrategie van bedrijven. Maar voordat we, dan gaan we naar de ondernemers, naar de bedrijven. Ik wil eigenlijk nog heel even bij ons als klanten blijven. Want net liet je al in een zin AI vallen. Maar daar zit ook een revolutie aan te komen voor ons als klant, toch? Want AI gaat voor ons shoppen straks.
3: Ja, je hebt natuurlijk agentic AI. Ja. Hebben we al ontzettend veel over kunnen lezen. Echt razendsnel. He, dat zijn large language modellen. Die zich ontwikkelen tot large reasoning modellen. Ja. En daar zitten agents, kun je daar maken, heel makkelijk. En die kunnen dingen voor je doen.
2: Ja, en die kunnen dan die kunnen bijhouden wanneer mijn spijkerbroek aan vervanging toe is.
3: Ja, en die kunnen voor mij de goedkoopste optie kiezen. Kunnen met name herhaal aankopen. De boodschappen waar je liever niet te veel tijd aan besteedt gaan doen voor je. Binnenkort gaat dat gebeuren. En het grappige is, ze concurreerden eigenlijk met wat Amazon met Alexa probeerde. En Google Home, eigenlijk dat voice commerce, wat nooit goed is doorgebroken. En agentic AI maakt dat, is eigenlijk een tweede kans, een tweede ronde om dat te doen. Maar ook daarvoor geldt natuurlijk, vertrouwen consumenten die agents genoeg. Ik denk dat het iets wordt zo van suggesties door de agents. En dat je dan met een druk op de knop of met een ja gaat zeggen, koop dit maar. Mm-hmm. Dat volledig autonoom opereren van die agents, dat zie ik voor de korte termijn nog echt niet.
2: Nee. Want het doet ook wat denken aan, zouden ooit zo'n koelkast krijgen. Die dan zelf bijhoudt wanneer die bijgevuld moet worden. Ja. Zo. Dat is dit idee ook een beetje.
3: Ja, maar dan heb je elke overal een apparaat voor nodig. Een koelkast of een apparaatje om thuis te zetten. Of iets om met je mee te nemen. En die komen er ook in de toekomst nog wel aan, maar dit is gewoon een app die je bij je draagt. Ja. Hè, of een agent die je bij je draagt. Ja. En op elk gewenst moment wat voor je kan doen. En ook kan samenwerken met andere agents.
2: Ja. Je houdt je al een hele poos bezig met het onderwerp, met marketing, toch? Wat voor tijden zijn dit? Als je dit zou moeten typeren, vergelijken met waar je de afgelopen tijd mee bezig hebt gehouden?
3: Ja, voor mezelf zeg ik altijd niet saai. Nee. Nooit saai. Nee, ja, zeer dynamisch. Heel interessante tijden. En verg ook het uiterste van ondernemers en ook van ondernemingen. Mm-hmm. En je ziet natuurlijk nu ook de beweging ontstaan naar de productiviteitsverbetering als gevolg van AI. Die toont zich nog niet helemaal, maar heel veel functies kunnen natuurlijk straks in ondernemingen wel door AI worden overgenomen. Mm-hmm. Wat dat voor gevolgen gaat krijgen voor de organisatie van de ondernemingen. En dat gaat gigantisch groot worden.
2: Ja, ja.
3: Ook in de retail.
2: Ja, ook in de retail, dus tuurlijk. In de fysieke winkels.
3: Ja, maar ook de hele back-office, hè?
2: Ja.
3: Klantenservice, maar ook de voorraden, alles.
2: Ja. Ja, maar toch, joh. Ik word soms helemaal gek van die AI-chatbots bijvoorbeeld. Jij niet? Ik had laatst met de energieleverancier en dan zit je weer eindeloos met zo'n bot te ouwe hoeren. En uiteindelijk zie ik mezelf alleen maar tikken. Ik wil contact met een mens.
3: Ja, dan werken ze gewoon niet goed, hè?
2: Nou ja. Of ik ben gewoon een chagrijnige man dan. Kan
3: nou,
2: ook.
3: Nou, ik stoor me ook aan de al te vriendelijke toon van ChatGPT. Maar je kunt dat instellen. Oh, dat hij wat anders
2: is. Hij is onaardig tegen jou.
3: Nee, te aardig.
2: Hij is maar je hebt hem nu onaardiger gemaakt, bedoel ik.
3: Ja, wat neutraler. Ja.
2: Ja. We hadden het over dat online shoppen. En jij zei al van, dat zijn aankopen die je eigenlijk. Het zijn ontdekkingen eigenlijk. Het wordt ook wel discovery commerce genoemd volgens mij, toch? Of niet? Wat je bijvoorbeeld op TikTok doet. Dus het zijn spullen waarvan je niet weet dat je ze wil hebben eigenlijk.
3: Klopt.
2: Ja.
3: Ja. En ik vergelijk toch weer met de action, want daar is dat ook zo.
2: Ja, maar dat is natuurlijk helemaal niet toevallig. Want er zit een hele algoritme en machinerie achter om dat bij mij, in mijn tijdlijn, te laten landen.
3: Ja, dat klopt. En die algoritmes die zijn echt niet feilloos. En die weten echt niet alles van je. Maar die zijn wel ontworpen om jou te verleiden te blijven kijken. Hè? Dat is natuurlijk al tientallen jaren aan de gang. Mm-hmm. Je hebt het ook gehad over verslaving aan apps. Mm-hmm. En dat is eigenlijk vanaf het eerste moment dat apps zoals Facebook kwamen, is dat daarop ontwikkeld. En nu is dus dat gecombineerd met die conversie naar aankoop.

0: Ja. Maar dat zorgt dus voor dat jij als bedrijf, je hebt een product waarvan je denkt, hiermee wil ik bij die doelgroep in de tijdlijn belanden. Dan komt het dus bij het vak waar jij je ook mee bezig had, met marketing. Want je wil dus invloed op dat algoritme. Je wil duidelijkheid hebben over hoe je daar terechtkomt. Hoe kun je dat doen?
1: Ja, dat is voor een deel toch nog trial and error. Want je wil een boodschap hebben naar de consument. En bij TikTok gebeurt dat dan, bij TikTok Shop, door een heel groot aantal influencers je product te sturen en hen te laten experimenteren en video's maken met je product. En dan hoop je dat er een aantal viral gaan. Mm-hmm. Dat die beklijven, dat veel mensen daarbij blijven hangen, dat die daar kopen. En voor een deel is het trial error. Heel veel AB-testen en heel veel kijken, moet ik wat meer de functionele aspecten van mijn product benadrukken, of moet ik wat meer op de emotionele kant gaan zitten? Moet ik het mooier in beeld brengen, wat minder mooi in beeld brengen? Ja. Dus daar zijn ongelooflijk veel aspecten aan. Ja,
0: en daar komt AI ook wel om de hoek. Want wat je doet, is je maakt met AI gewoon een eindeloos aantal variaties van dat ene filmpje. Ja. En dan kijk je welke het beste scoort.
1: Ja.
0: En dat gaat echt over microseconden, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Dus mensen scrollen binnen een seconde alweer door. Dus het moet meteen gebeuren.
1: Ja, en die concurrentie is natuurlijk enorm. Hè? Want nu is TikTok Shop relatief klein, zeker in Nederland. En is het nog te doen om op te vallen? Maar op een gegeven moment wordt dat natuurlijk heel lastig. Hè? En dat bedrijf Super Ninja, waar ik al over sprak, die zeggen, het is bij ons gigantisch succesvol, maar hoe lang blijft dat nog zo?
0: Omdat de concurrentie eraan zit te komen.
1: Ja. Ja, het is vrij lage toetredingsdrempel om dat medium te gebruiken.
0: Ja. Dus je bent eigenlijk, als ik het samenvat wat je net zegt, die strategie van, je wil als ondernemer op de juiste pagina belanden, of bij de juiste doelgroep in de tijdlijn verschijnen. Eigenlijk is dat een hagelschieten, zoals je het omschrijft.
1: Ja en nee, maar ja. Je hebt natuurlijk ook je eigen algoritmes. Je leert het algoritme van TikTok Shop kennen. Dus je kunt dat wel. Je kunt heel goed micro-targeten op bepaalde doelgroepen. Maar ja, daarbinnen is het toch met hagelschieten.
0: Wat me zo ingewikkeld lijkt als ondernemer is, dan heb je een product, of je verkoopt een product waarvan je denkt, dit voegt iets toe, bijvoorbeeld die tegen de fruitvliegjes. Maar dat je in zekere zin afhankelijk bent van een algoritme waar jij geen invloed op hebt. Dat is dus van anderen. Je bent afhankelijk van content creators, mensen die dat willen. Hè. Je stuurt het op, maak er een filmpje van, of van influencers. Dus de verkoop doe je eigenlijk niet zelf.
1: Nee, dat is ook de rol van de tussenpersoon. En daar betaal je commissie voor.
0: Ja. Yeah. Ja, maar dat is, lijkt mij, kijk, als je een fysieke winkel hebt, dan kun je gewoon, je kunt jezelf je etalage inrichten. Kan je zelf zeggen, moet je kijken wat voor mooie spullen ik heb. Nu staat iemand anders voor jou te vertellen, kijk eens wat voor mooie spullen zij heeft.
1: Ja, en je etalage is dan voor een deel op de marketplaces, op Bol en Amazon. Je kunt natuurlijk zelf ook content maken en dat aanbieden, dus je hebt daar wel invloed op. Maar het is maar net wat het beste werkt. En content creators zijn er soms gewoon heel erg goed in.
0: Ja. Ja, is dat eigenlijk zo? Zit daar nog een verschil in? Want je ziet op Instagram, zie je dan influencers, mensen met een enorm aantal volgers, die een schitterend, vlekkeloos leven leiden en dat allemaal vastleggen met foto's en video's. Op TikTok zie je soms ook wat meer mensen met pukkels, zou ik maar zeggen. Wat meer gewone mensen.
1: Ja, Instagram, dat is het aspiratieniveau. Dat is eigenlijk de lat die je zou willen halen.
0: Ja.
1: Mooi, glamorous, succesvol. En TikTok is meer de gewone mens waar je je verwant mee voelt en die een probleem heeft. Ja. En het product lost dat probleem op. En dat zou voor jou ook wel kunnen werken.
0: Het verklaart het verschil tussen die twee. Hoe is dat?
1: Dat is hoe Instagram gepositioneerd is. En TikTok is natuurlijk, je hebt het daar ook over gehad. Daar zitten natuurlijk heel veel jonge gebruikers, ook jonge kinderen.
0: Ja.
1: En dat is een wat minder gepositioneerd als luxe, als wat minder op het beeld. Ja. Instagram is natuurlijk altijd op de mooie foto's gericht.
0: Ja. Dus Instagram is de bijkorf en TikTok is de action.
1: Nou ja, en nog wat daartussenin.
0: Ja. Nou, is er ook zoiets, dat noemde jij volgens mij, key opinion leaders, dat er in China meegewerkt wordt. Wat zei dat dan weer?
1: Ja, in China heb je twee hele grote platformen. Je hebt Alibaba en je hebt Tencent.
0: Ja.
1: En je kunt betalen eigenlijk in winkels maar met één van twee apps, Alipay of WeChat. Mm-hmm. En dat zijn eigenlijk enorme ecosystemen waar niet alleen handel, winkels zitten, maar daar zitten en reisbureaus, maar daar zitten ook data management platforms, daar zitten cloud services, daar zitten allerlei, het is gewoon hele grote
0: superapp wordt het genoemd, hè?
1: Ja, Nee, maar dat zijn dan de platforms. Ja. En die apps, die geven je dan toegang tot heel veel van die diensten. Maar okay. Er zitten ook veel business-to-business diensten bij. Hè? Ja. Ik bedoel, je kunt je data opslaan in de cloud van Alibaba. Je kunt het opslaan in WeChat. Dus daar zit logistieke dienstverlening. Die ecosystemen zijn gigantisch groot. Voor de consument kan zo'n app heel veel betalen. Daten, recepten, afspraken met dokters, keuze van ziekenhuizen, van alles zit daarin. Maar die ecosystemen zijn vrij gescheiden. En key opinion leaders zijn influencers die contracten hebben, overeenkomsten met beide platforms of één van beide. En die bereiken eigenlijk het publiek wat zowel op Alibaba als op Tencent zich begeeft.
0: Die gaan over
1: in welke
0: platformen
1: apps
0: heen.
1: Dan ook. Die gaan daar overheen, hebben vaak hun eigen collecties. Ja. En zijn daarmee een hele belangrijke factor.
0: Ja, en er zijn mensen met de expertise dan op een bepaald vakgebied of zo?
1: Ja, dat zijn influencers die bekend staan om, ik noem maar wat, make-up, kleding.
0: Ja, en die volgen we dan allemaal?
1: Ja, die Chinese consumenten die volgen hen. Een groot aantal volgers hebben ze. En die laveren tussen die systemen.
0: Ja, dus dat gaat nog verder dan influencer, gaat nog verder dan content creator. Dat, is, ja. dat zijn mensen met een enorm bereik. Dus dan
1: ja, dat zijn tussenpersonen op zichzelf.
0: Ja, ja. Wat is die toegevoegde waarde dan voor een bedrijf?
1: Ja, curation. Hè? Dus een keuze maken uit het assortiment. Je eigen product op de markt brengen.
0: Ja.
1: De keuze vermakkelijken en beter maken.
0: En die worden vertrouwd omdat ze een expertise hebben?
1: Ja, en omdat mensen volgen ze, en omdat ze ze volgen, vertrouwen ze ook. En andersom.
0: Ja, zometeen praat ik verder met Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan de Nijrode Business Universiteit. Ook wel eens de gast geweest voor zaken, neem ik aan.
2: Niet één keer, niet twee keer, maar eindeloos veel vaker. Ja, en altijd met veel plezier.
0: Ja, toch?
2: Ja, vind ik wel.
0: Nou, vandaag ook met veel plezier, want we gaan het straks nog hebben over de marketing van marketing, Thomas.
2: Oeh.
0: Ja, dit is een beetje Inception, maar daar komen we wel eigenlijk uiteindelijk zo meteen op uit. Maar jij gaat eerst vertellen wat je in BNR Zaken doen gaat
2: doen. Ik ga het hebben over een nauwelijks besproken onderwerp, namelijk dat volle stroomnet. Het werd wel eens tijd dat we er wat aandacht aan
0: hebben. Vertel eens, hebben we nooit zo gehoord. Ja. Zit het stroomnet vol?
2: Ja, het stroomnet zit vol, maar ook al zit het vol, je kunt er toch wat aan doen. Want je kunt je energie ook beter verdelen. Je kunt de spitsen op het stroomnet proberen te vermijden. En er zijn veel bedrijven die zich daarmee bezighouden. Fudura doet het al wat langer en wat serieuzer. Is marktleider als het gaat om de zakelijke gebruikers. Wordt sinds enige tijd bestuurd door Bert Bakker. Dus hij gaat vertellen hoe het anders moet. Hij pleit ook voor een soort nationaal energiechef. Anders dan onze minister. Of die dat misschien zelf wil worden. Of die nog kandidaten kent. Ik ga het hem allemaal vragen. En het boardroompanel is er ook. Ja, daar staan we vaker stil bij bonussen. Er is een groot onderzoek uitgevoerd door het FD. Waaruit blijkt dat raden van commissarissen die bonussen eigenlijk zo ontwerpen dat het verdomd lastig is om hem niet binnen te halen. En aandeelhouders die voelen zich daardoor buitenspel gezet. Ja, het boardroompanel mag zich daarop stuk bijten.
0: Oké. Veel plezier.
2: Yes.
0: Op deze tropische dag, Thomas.
2: Je
0: bent nu al verhit.
2: Ik pak mijn bidonnetje ervan.
0: Zou ik doen.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
0: Ja, je luistert naar BNR's Big Five van het nieuwe winkelen. Eerder deze week sprak ik met John Lin, China retail deskundige. Het ging over Chinese bedrijven als TikTok, Alibaba, Shein, die onze manier van winkelen fundamenteel veranderen. Het is terug te luisteren als podcast. En vandaag de gast Kitty Koelemeijer. Ze is hoogleraar marketing aan de Nijrode Business Universiteit. We gaan de kettingvraag eens nalopen als je het goed vindt, Kitty. Want gisteren dus de gast Margriet Sitkoor, neuropsycholoog, had deze vraag voor jou.
4: Hoe verweven zij ethiek en sociale zorg in wat zij doen? Dus neuromarketing, je wil op de hersenen inspelen om dingen te verkopen. Mm-hmm. Gaat dat dan ook uitsluitend voor dingen die ongezond zijn voor mensen? Maar of gaat het ook, want diezelfde mechanismen werken ook om ons te sturen naar gedrag wat goed voor ons is. Dus dat vroeg ik me af. Hoe zit ethiek daarin en hoe worden de keuzes gemaakt?
1: Ja, ik ben blij met die vraag.
0: Ja.
1: Want die vraag geeft mij ook de kans om uit te leggen wat marketing wel en niet is.
0: Mm-hmm.
1: En marketing gaat over het creëren van waarde, het leveren van waarde, het communiceren van waarde. En marketing is niet sales. En marketing is ook niet hetzelfde als advertising. Veel mensen denken dat zo. Hè? Dat er een push zit, een het duwen, het maximaliseren van opbrengsten ten koste van alles en iedereen. Dat is marketing niet. Marketing gaat echt over waardecreatie. En daar heb je ethische vragen bij. Net zo goed, ethici zijn erg normatief. Ik zal een voorbeeld geven. Ik heb een collega die doet dan onderzoek naar zuinigheid.
0: Ja.
1: Vanuit ethisch perspectief is dat goed, want het is eigenlijk goed om zuinig te zijn. En vanuit marketingperspectief is zuinigheid, dat is een kenmerk, een toestand of een gedragsaspect wat oorzaken heeft en wat gevolgen heeft. En wij dan zeggen dan niet per se dat is goed of slecht. Maar je hebt natuurlijk wel ook ethische vragen in marketing. En er is zoiets dat heet responsible marketing. En eigenlijk vind ik dat lastig, omdat ik vind dat alle marketing responsible zou moeten zijn. Maar dat houdt onder andere in dat je transparant bent. Dat je rekenschap aflegt. Dat je, ja, dat je probeert dingen te doen die goed zijn voor mensen. Hè, wat je met waardecreatie ook kan. En dat in dat kader is beïnvloeding, beïnvloedingstechnieken zijn van alle tijd. Hè. We kennen allemaal het verhaal van de autoverkoper. En we kennen het verhaal van de adviseur die je iets wil brengen. Alleen nu is die beïnvloeding algoritmisch. En we waren er vroeger al nauwelijks tegenop gewassen. En we zijn er nu zeker niet tegenop gewassen. En waar je vroeger iemand meenam als je een auto ging kopen, is het eigenlijk best gek dat wij tegenover die apps alleen staan. Mm-hmm. Dus wat ik eigenlijk denk dat er gaat komen en moet komen, is dat ik een persoonlijke agent krijg die namens mij contact heeft met die apps. En die voor mij kijkt wat interessant is, wat goed is, wat voordelig is. Dus eigenlijk alles doet wat in mijn voordeel werkt en nog steeds leuk en makkelijk is. Mm-hmm. Want dat is natuurlijk een grote zwakte, dat we alleen staan tegenover die enorme kracht van die apps.
0: Ja.
1: En Margriet Siskorn sprak ook over opvoeding. Ja, dat is opvoeding is een langdurig traject waar niet iedereen even succesvol in is. En ook maar de vraag hoe ver je dat kan zijn. Maar waar ik echt voor zou willen pleiten, er is een boek van sociaal psycholoog Robert Cialdini. Veel mensen kennen hem, Influence, invloed, de psychologie van de overtuiging. En hij noemt een aantal principes van beïnvloeding die eigenlijk nu nog steeds gelden en ook in de apps worden gebruikt.
0: Zoals?
1: En ook in TikTok. Schaarste, autoriteit, consistentie, wie A zegt moet B zeggen, sociale druk, groepsdruk. Al die zaken bespreekt hij op een hele leuke toegankelijke manier, want die gebeuren natuurlijk ook buiten de apps. En ik zou ervoor willen pleiten om dat verplichte kost te maken. Zelfs op de lagere scholen al. Gewoon dat soort beïnvloedingstechnieken te bespreken.
0: Ja.
1: Zodat kinderen al heel jong weten wanneer ze gemanipuleerd worden. Ik denk dat dat echt iets toevoegt.
0: Ja. Want jij zegt marketing is waardecreatie. Maar je gebruikt als laatste gebruik je een woord, zo zullen mensen het ook zien inderdaad, dat je gemanipuleerd wordt. Dat je gemanipuleerd wordt om iets te kopen of iets mooi te vinden waarvan je niet wist dat je het wilde hebben. En dat is eigenlijk waar Margriet Siskorn volgens mij aansloeg van het gaat over impuls aankopen, het gaat over nog meer consumeren. Terwijl dat is zo'n basale behoefte. Volgens mij moet volgens haar het leven gaat om meer dan alleen maar consumeren.
1: Ja, natuurlijk. En dat is ook zo. En het punt is hier dat voorkeuren veranderen tijdens je zoektocht als consument. Dus terwijl je zoekt, veranderen je voorkeuren. Het is niet iets wat vaststaat.
0: Nee.
1: En daar doen met name die algoritmes hun voordeel mee. Waardoor jij tot aankopen overgaat en ineens denkt dat je iets nodig hebt. En de behoefte die vervuld wordt is niet alleen het product, hè. Dat is ook het gevoel om iets te kopen. Mm-hmm. Hè, de opwinding die dat geeft. Het bezit van iets. En het gevoel erbij te horen. En dat, wat ik zeg, wij zijn niet tegen die algoritmes opgewassen. En je kunt je afvragen, wie heeft die algoritmes gemaakt? Wie hebben die apps gemaakt? Nou, kan je zeggen, daar zitten ook veel neurowetenschappers bij.
0: Ja, zeker.
1: Die dat doen.
0: Ja.
1: En dat,
0: die dus meedenken over hoe wij verleid kunnen worden. Ja. En dan zeg je van daar zijn wij niet tegen opgewassen. Nou,
1: nee.
0: Dan zijn jij en ik nog buitengewoon rationele volwassenen natuurlijk, hè, Kitty. Maar als we dan naar jongeren kijken, die zijn er misschien nog wel minder tegen opgewassen. De prefrontale cortex is nog niet helemaal af.
1: Nee.
0: Dus impulsen zijn moeilijk te onderdrukken. Dus daarom is de Consumentenbond bijvoorbeeld kritisch op de komst van TikTok Shop. Zeggen dat gaat leiden tot nog meer impulsen aankopen. Snap jij die zorgen?
1: Ik snap die. En er is natuurlijk al een hele generatie jongvolwassenen kinderen die al opgegroeid zijn met apps op telefoons. En dat zijn niet altijd apps waar je aankopen kunt doen, maar ze zijn wel gewend aan die dopamine shot die je krijgt als je likes hebt bij posts op Facebook, op Instagram, op TikTok.
0: Mm-hmm.
1: Dus hun brein is daardoor veranderd. En de vraag is dan, hoe bescherm je ze daartegen? En wat marketing doet, is proberen een product, een dienst te leveren die goed aansluit bij wat mensen willen.
0: Ja.
1: En de keerzijde daarvan is natuurlijk de begeerigheid iets heel aantrekkelijk maken waardoor mensen kopen.
0: Ja, ja. En als je dan naar TikTok kijkt, want wat je dus ziet, we noemen wel de CEO van GoSpooky, Liam Choa, die helpt bedrijven dus om daar te floreren op TikTok. Terwijl eigenlijk wat je doet is, je bent als ondernemer ga je geld verdienen aan impuls aankopen, bijvoorbeeld voor jongeren. Nou ja, dat raakt aan die vraag van aan die kettingvraag. Is dat iets waar ondernemers mee bezig zijn? Is dat moreel verantwoord of niet? Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, we hebben altijd hypes gehad, hè? Ook in het offline tijdperk. Mm-hmm. Waren er allerlei spelletjes, speelgoedjes, dingetjes op het schoolplein, flippo's. Zijn altijd hypes geweest. Ja. En veel van deze aankopen vallen in de categorie hypes. En waarom koop je zo'n product? Mm-hmm. Om erbij te horen. Ja. Bij je vrienden, online en offline. En dat is van alle tijden. Alleen nu volgen ze elkaar in sneller tempo op. En ja, wat ik zeg, dat algoritmische beïnvloeding, daar zit de pijn.
0: Ja, nou mag je onder de 18 officieel niet via TikTok Shop kopen. Ja, je begint er ook al bij te lachen.
1: Ja, ik was een paar jaar geleden in New York op een kantoor van TikTok. En daar werd dat dus ook gezegd. En ik weet niet of het inmiddels veranderd is. Maar toen wist iedereen dat heel veel jonge kinderen echt wel op TikTok waren. Maar dat werd toen ontkend. En ja, dat vond ik, dat is me echt bijgebleven. Dat vond ik heel erg. Dus ja, er zitten heel veel jonge kinderen op TikTok. En ja,
0: dat
1: ik denk dat
0: blijven.
1: Die. Ja, dat zal zo blijven. Maar dat, ja, dat moet je dan onder ogen zien als aanbieder. Mm-hmm. En dan moet je dan wat mee doen. En je kunt niet zeggen, het is niet zo.
0: Nee, nee. En de aanbieder bedoel je in dit geval het platform zelf. En niet die ondernemer
1: TikTok. Nee, ik bedoel echt het platform.
0: Ja, ja, ja. Eigenlijk wel gek dat zo'n gewoon groot platform dan naar ons land komt. Dat we ook helemaal geen Nederlands alternatief daar tegenover hebben. Want we hebben het over die Nederlandse ondernemer en hoe moeten ze zich hiertoe verhouden. Ja, er is geen Nederlands alternatief, dus dat zal ook moeten.
1: Nee, want die schaal van TikTok, die schaal die kunnen wij niet hebben in het gefragmenteerde Europa. Al die talen, al die grenzen.
0: Ja,
1: dus gefragmenteerde kapitaalmarkt.
0: Dat zijn we afhankelijk van die Chinese platforms, van Amerikaanse platforms. Want je kunt natuurlijk wachten tot het vanuit Amerika ook deze kant op komt.
1: Ja, nog wel, ja. Ja. Ja.
0: We gaan de kettingvraag behandelen. Morgen te gast Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM. Je mag een kettingvraag stellen.
1: Ja, ik heb een vraag aan Martijn Snoep. De Europese Commissie werkt aan de Digital Fairness Act. Mm-hmm. En die wet moet consumenten beschermen tegen online manipulatie en verslavend ontwerp. En ook vooral jonge consumenten, jongeren, zouden hier baat bij moeten hebben. En wat ik me afvraag is of deze wet afdoende zal zijn. We hebben natuurlijk een generatie, wat ik zei, die al decennia lang met apps op smartphones te maken hebben. Mm-hmm. En hoe meet je het effect van deze wet?
0: Ja, interessant dat laatste.
1: Ja, misschien de indruk is toch dat de wetgeving achter de feiten aanloopt. Ja. Laat het dan effectief zijn.
0: Ja, ja, ja. Ja, nou, ga ik het vragen aan Martijn Snoep dus, bestuursvoorzitter van de ACM. Het gaat dus over die Digital Fairness Act, die Europese wet waaraan gewerkt wordt. Het is een interessante vraag. Morgen gaat Martijn Snoep hem beantwoorden. Kitty Koelemeijer, dankjewel. Ga je iets kopen op TikTok vandaag of niet?
1: Vandaag niet.
0: Nee, dit weekend dan? Heb je
1: veel andere dingen.
0: Nee, andere dingen. Nou, dank voor de komst vandaag. Hoogleraar marketing aan de Nijrode Business Universiteit. Kitty Koelemeijer, dank voor het gesprek.
1: Dankjewel.
0: Onze aflevering van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Doe dat in onze eigen app, want dan kun je nog veel meer podcasts vinden. Ook van, nou, bijvoorbeeld, wat zit er allemaal wel niet in? Napleiten zit erin, of Make Europe Great Again. Van alles en nog wat, allemaal te vinden daar. Je kan het ook in andere podcastkanalen doen. Maar nu gewoon lekker blijven luisteren naar BNR Zaken doen. Omdat Thomas van Zijl op scherp staat. En ook zijn ongeveer voltallige redactie zich al begint te melden in de regieruimte. Dat betekent meestal dat er iets spannends gaat gebeuren. Ik zou vooral blijven luisteren. Tot morgen.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
7: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
6: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
7: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
5: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om? Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
11: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
12: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
13: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
13: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook. Uit de meterkast.
12: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
13: Zo, koffie?
12: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
15: Nu in de BNR-app.
2: Brussel komt met een alternatief belastingplan en zet daarmee de Box 3-wet onder druk. De grootste droneaanval op Moskou in jaren is een feit. En ChatGPT genereert ondanks veiligheidsfilters extreem gewelddadige beelden. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB, naar Erwin Dart. Hoe staat het ervoor op de weg?
16: Op zich staat het wel goed voor, maar er is een probleem op de A27. Namelijk een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en een camper. Van Utrecht naar Gorkum is de weg dicht bij knooppunt Everdingen. En dan moet je omrijden via knooppunt Deil, via de A2 en de A15. De andere kant op staat 9 kilometer file van Breda naar Gorkum. Door spoedreparatie is daar de rechterrijstrook dicht. Dan hebben we nog een file op de A50 Apeldoorn richting Zolderdorp. Een ongeluk, 3 kilometer file bij Heerde, 20 minuten vertraging. En een flitser langs de A12 Arnhem-Utrecht, hectometerpaal 75,5.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het OM denkt bij 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door een middel dat werd gekocht via de website Funcaps. Naar 4 sterfgevallen wordt nog onderzoek gedaan. Die kunnen daar nog bij komen. In totaal werden er 58 sterfgevallen onderzocht. Bij de rest ontbreekt er hard bewijs voor een link met Funcaps. In een gebouw in Nuenen, Brabant, waar asielzoekers zouden komen, zijn een vuurwerkmortier en mogelijk een pijpbom gevonden. Bouwvakkers zagen een kapot raam, dachten explosieven te zien liggen en seinden de politie in. In Nuenen is weerstand tegen de komst van asielzoekers. Bij het gebouw werd al eens brand gesticht. In Schiedam is iemand overleden na een ongeluk met een vrachtwagen. Volgens regio-omroep Rijnmond gebeurde het bij het oversteken op een zebrapad en werd het slachtoffer nog een paar meter meegesleurd. Er zou een flink bloedspoor op de weg liggen. De bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden. De mensen die vannacht dood werden gevonden in een huis in het Groningse Meerstad zouden gaan verhuizen naar een andere plek in die buurt. Volgens regionale media gaat het om een echtpaar en woonde hun 13-jarige dochter er ook. Zij zou voorlopig ergens anders worden opgevangen. De politie wil nog niks bevestigen en doet onderzoek. En Amerika gaat de komende maanden nog eens bekijken welke troepen en militaire bases ze in Europa willen houden. Defensieminister Pete Hegseth wil gaan kijken welke rol Amerika nog kan spelen nu Europese NAVO-landen meer geld in defensie steken. Europa is bang dat de verdediging tegen Rusland tekortschiet als de Amerikanen verdwijnen. Het weer van Weer Online? Veel zon en het wordt vandaag erg warm. 27 tot 33 graden. Aan zee blijft het iets koeler. Vanavond slaat het weer om en kunnen er stevige buien vallen. Daar kan ook een klap onweer bij zitten. En dat was het ANP-nieuws.
2: Hoe gaan raden van commissarissen om met de uit te keren bonussen? Zometeen het boardroompanel in BNR Zaken doen.
0: Inkomsten die verdwijnen naar onderhoud. Wetgeving die continu verandert. Tja, vastgoed. Je moet er maar zin in hebben.
18: Ontdek Obli en laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7%. Maandelijks uitgekeerd.
0: Obli. Meer rust, meer rendement.
19: Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen.
20: Yes!
0: Je vermogen laten groeien zonder zorgen? Kijk op obli.nl.
19: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
20: Yes! Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
21: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
20: Ja, flexibel ticket, hè?
21: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
20: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
22: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
23: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
24: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
22: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
25: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
23: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
22: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
26: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
27: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
28: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
29: In de BNR-app
28: heb je ook altijd en overal breaking news.
29: Download de BNR-app
28: en blijf scherp.
29: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
28: Thomas van Zijl.
2: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen het boardroompanel. Ja, het is het boardroompanel, dus het gaat ook over bonussen. Om 12 uur hoor je het laatste maken we economisch nieuws met Edi Mujagic. En om 12:30 een gesprek met Bert Bakker van Fudura over het oplossen van de netcongestie. Maar nu eerst het economisch nieuws van de dag. En dat gaat over een conceptvoorstel van Wopke Hoekstra. Dat is de eurocommissaris fiscaliteit. Om aandelenbelangen tussen moeder- en dochterbedrijven vrij te stellen van die belastingen. De Europese Commissie mikt er met dat voorstel op om beleggingen in Europa te stimuleren. En daarmee legt Brussel alleen wel een bom onder het Nederlandse box 3-voorstel. Aldus de Financiële Telegraaf. Mijn collega's van de ochtendspits vroegen Edwin Huithuis, hij is hoogleraar fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam, of hij de zorgen over het voorstel terecht vindt.
30: Ja, hij lijkt mij terecht. Dus ja, het is inderdaad zo, als de commissie gaat voorstellen wat in de wat is uitgekomen nu. Dan zijn dividenden straks in de PV niet meer belast. Want er geldt nu nog een minimumcriterium van 10% voor. Dat gaat verdwijnen. Dus elke belegging, hoe klein ook, in aandelen zal een belastingvrij dividend opleveren. Nou, in box 3 is dat niet zo. Dus dat betekent dat mensen het nog lucratiever is. Dat is het eigenlijk al op dit moment. Maar het nog lucratiever wordt om je aandelenbeleggingen voortaan via een BV te structureren.
2: Volgens Heidhuis is het daarnaast overduidelijk dat de belastingopbrengsten in box 3 door deze Europese maatregel drastisch zullen teruglopen. En hij pleit daarom voor een versnelde invoering van een integrale vermogenswinstbelasting ook op aandelenbeleggingen.
30: Aangezien box 2 nu op dit moment via dit voorstel vanuit Brussel nog aantrekkelijker wordt, ja, is het maar één. Is dat een versterking van de beweging in box 3 om in elk geval over daarop te stappen op een integrale vermogenswinstbelasting, ook voor aandelenbelegging. Dat is denk ik al wel de planning, maar ja, dat zal heel snel dan, dat zal sneller moet ik denk ik dan nu eens voorzien, want dat is nu pas voorzien ergens in 2029, 2030.
2: Het is overigens nog onduidelijk of dat voorstel van Hoekstra gaat halen. Voor Europese belastingzaken is namelijk de steun van alle 27 lidstaten nodig. En een aantal daarvan kampt met hoge begrotingstekorten en torenhoge staatsschulden. Het is nog maar de vraag of zij kunnen leven met lagere inkomsten. Ik kijk tot slot van dit blokje naar de stand van de AEX. En ik zie dat hij wat inlevert, namelijk 0,6% en staat op 1076 punten. Om 1 uur meer van onze beursnerd.
31: Boardroom panel.
2: Bestuurders van de Duitse Commerzbank en de Italiaanse UniCreditbank verwijten elkaar over en weer wanbestuur. En hoe gaan 's lands beursgenoteerde bedrijven om met bonussen voor de top? Ik bespreek het met onze eigen top in het boardroompanel. AG Telleman is oprichter van het gelijknamige bestuurs- en organisatieadviesbureau, voorzitter van de Raad van Toezicht van Topsport Amsterdam en voorzitter van de Raad van Toezicht van ICK Dans Amsterdam. En Tisha van Lammer is er ook, CCO van Odido. Welkom, leden van het panel.
32: Dankjewel, Thomas.
2: Tisha, ik begin bij jou, want de vorige keer dat jij op de planning stond, had je het druk met andere dingen. Odido is veel in het nieuws geweest. Als we daar een keer uitgebreid over willen praten, is dit misschien niet de plek. Maar hoe is het met jou? Hoe is het met Odido?
32: Ja, nee, ik heb inderdaad een paar keer overgeslagen, want ik was druk met andere zaken. Het gaat wat beter. Het is denk ik wel een van de meest intense periodes geweest tot dusver. In mijn zakelijke carrière, maar het heeft ook wel privé wel gevolgen gehad. Dus ik kan weer een beetje ademen. We kunnen weer een beetje ademen. Maar het was heel intens voor onze klanten, voor onze medewerkers.
2: En hoe heb je dat als bestuurder ervaren?
32: Ja, heel intens. Want je bent zo betrokken bij dat bedrijf. En dan word je aangevallen, gebeurt zoiets. Iedereen is boos op je, klanten zijn boos op je. En daar doe je het niet voor. Dus het raakt je persoonlijk heel diep. Slapeloze nachten, heel hard werken, onder dreiging staan.
2: Onder dreiging staan, hoe ver gaat dat dan?
32: Het zijn criminelen, dus wordt gewoon gedreigd. Als je niet doet wat ze willen, word je gewoon bedreigd.
2: Maar heb je dat persoonlijk ook ervaren?
32: De bestuurders hebben dat ervaren. En verder zal ik daar niet zo heel veel over zeggen. Maar dat is iets niet waar ik dagelijks gewend aan ben. En ja, we zijn nu vooral heel erg bezig met vooruit. En aan klanten bewijzen dat wij hebben een aantal beloften gedaan. Beterschap beloften. Aan klanten die beloften inlossen. Daar gaat het nu om.
2: Want tot slot, de woede van die klanten die er was. Zeker in de eerste paar dagen, weken. En misschien toch ook nog wel in het verdere verloop van het proces. Begrijp je die wel?
32: Ik begrijp woede zeker. Zeker, want en op meerdere fronten van waarom betaal je niet en het is mijn data, heb je dat niet beter kunnen beschermen? Allemaal gewoon logische vragen. Het is alleen een stuk genuanceerder en complexer. Maar waar mij om gaat is dat we dat vertrouwen en dat die woede zakt en die is aan het zakken. Vertrouwen terugwinnen. En gewoon weer doorgaan met waar we als bedrijf voor staan.
2: We gaan het over andere dingen hebben. Commissarissen van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven kunnen steeds flexibeler sturen op doelen die bepalen of ze een bonus krijgen of niet. En dan gaat het over de bestuurders van die bedrijven. Blijkt uit het jaarlijkse bonusonderzoek van het FD en PwC. Stond in de krant afgelopen week. Wat is hier nu precies aan de orde, Ageet? Hoe werkt dit?
1: Ja, nou, wat er interessant onderzoek vindt ook jaarlijks plaats. Daardoor zien we trends. En wat er eigenlijk uit blijkt is dat er gedurende het jaar afgeweken wordt van de KPI's die aan het begin van het jaar worden vastgesteld, op basis waarvan aan het eind van het jaar een prestatiebeloning wordt uitgekeerd. En dat heet dan de discretionaire ruimte die de RVC heeft om gaande het jaar te kijken, zijn dit nog de goede doelen waarop we sturen met deze bestuurder? Daar heb ik best begrip voor. Want zeker in deze tijd kunnen er ontwikkelingen zijn. Kijk naar de energieprijzen, geopolitieke ontwikkelingen. Dat je het ook verstandig vindt dat een bestuurder op andere doelen gaat sturen en daar dus ook op afgerekend wordt dan dat je aan het begin van het jaar nog dacht.
2: Want je hebt een variërend mandje. Het gaat om financiële doelstellingen. Het gaat om strategische doelstellingen. Ja. Je kunt ESG belangrijk vinden of juist niet.
1: Precies. Maar waar het om gaat is dat dit, als je discretionaire bevoegdheid wil, als RVC, wat ik denk, waar ik zelf heel erg achter sta, dat daar ruimte voor is. Maar dan gaat het ook over vertrouwen, dat je daar goed mee omgaat. En op de achtergrond, en dat blijkt tegelijkertijd uit het onderzoek, is dat de bonussen elke keer weer toenemen. En die zijn natuurlijk al hoog. En dan gaat het in de governance eigenlijk over, doen we dit nou rule-based of judgment-based? Hè? Gaat het over de regelhandhaven of mag er ruimte zijn voor een oordeel? Maar op het moment dat er weinig vertrouwen is, worden die regels ingevoerd. Nou, de kredietcrisis is daar een hele belangrijke aanleiding voor geweest. En op het moment dat je ziet dat er altijd een bonus is en nooit een malus, als het niet goed gaat.
2: Want dat is het verwijt, je kunt het nu zo ontwerpen dat het bijna onmogelijk is om die bonus niet binnen te slepen.
1: Ja, als we zien dat eigenlijk elke keer die bonussen toenemen en het dus eigenlijk altijd goed gaat, dan ga je natuurlijk twijfelen als aandeelhouder, maar misschien ook wel als samenleving, van wordt dat kader nou verruimd om die bonusregels op te rekken? Of is daar echt gegronde reden voor?
2: Het ging in dat artikel vooral over de achtergestelde positie van de aandeelhouder. Ja, maar jij zegt, je moet het eigenlijk nog breder trekken. Je moet kijken hoe de samenleving hierop zou kunnen reageren.
1: Nou, ik vind dat beide. Het is natuurlijk het interne toezicht. En wij als samenleving moeten we erop vertrouwen dat zij die regels die er zijn, ook vanuit Brussel, en die, dus de aandeelhouder stelt één keer in de zoveel jaar het kader voor beloningen vast, dat dat goed gehandhaafd wordt. Maar natuurlijk heeft de aandeelhouder ook een belang in. Maar we willen als samenleving juist dat evenwicht. Ik vind het heel goed dat het aandeelhouderbelang niet altijd dominant is. Dat is namelijk niet per se altijd goed voor de onderneming. Het moet juist om checks en balances gaan.
2: Maar, net even Brussel aangehaald. Er is een Europese richtlijn die voorschrijft dat je van tevoren heel duidelijk aangeeft wat de criteria zijn, hoe je die weegt en dat aandeelhouders daar van tevoren over kunnen stemmen. Moet je dat niet gewoon ook als richtlijn proberen te hanteren in plaats van er dan dus toch vrij gemakkelijk van afwijken?
32: Nou, niet als een concert. Hè? Dus niet als een strak mechanisme waar je niet meer vanaf kan wijken. Dat werkt niet in de huidige markt, dat werkt niet in de huidige wereld. Sorry, maar als ik 4 jaar lang mijn KPI's al zou weten, dat gaat gewoon niet, weet je. En dan ga je ook niet meer concurreren op de wereldmarkt. Je krijgt niet meer topbestuurders naar Nederland. Dus je zal dat niet als een strak corset moeten gaan hanteren.
2: Dit argument wordt regelmatig natuurlijk naar voren gebracht, dat je anders niet meer de top krijgt. Is dat zo?
32: Ik denk wel dat je wat anders kunt doen. Kijk, ik kom zelf uit een andere wereld. Hè. Ik ben natuurlijk een bestuurder van een private equity bedrijf. Dus dat betekent dat je skin in the game moet hebben.
2: Binnenkort ook beursgenoteerd, geloof ik, als het een beetje mee zit.
32: Daar doe ik geen uitspraak over, maar ik ben nu private equity. En dat betekent dat je investeert in het bedrijf en dat je investeert in lange termijn waardecreatie. Verhalen die er nu rondgaan over bestuurders bij beursgenoteerde bedrijven, dat de doelen te makkelijk gehaald worden, dat de bonus alleen maar omhoog gaat.
2: Je kunt het toch vaststellen, het is gestaafd in dit onderzoek, toch? De beloning is
32: cijfermatig wel, ja. Maar als je kijkt naar de beloning in Nederland versus de rest van de wereld, ligt die op topbestuur nog steeds relatief laag.
2: Maar het gaat over AIX-bestuurders die gemiddeld, en dan hebben ze de exotische bedrijven, dus niet-Nederlandse bedrijven, nog buiten beschouwing gelaten op meer dan 5 miljoen?
32: Ja, vergelijk dat dus met een wereldtoneel. Als jij zeg maar, je weet gewoon dat landen in Azië of in Amerika op AI bijvoorbeeld veel verder vooruit zijn en je wil een hele grote transformatie bij een heel groot bedrijf in Nederland doen en je hebt zo'n topbestuurder nodig, dan kan je als Nederland gewoon niet eens meespelen. Dus ik vind dat je dan nog, voor mij is belangrijk dat die flexibiliteit er is, geen corset, en tegelijkertijd alles wat je doet discretionair moet wel in de krant kunnen staan.
2: Geet.
1: Ja, nou Thomas, jij kent mij over het algemeen denk ik wel als een genuanceerd persoon, maar dit is nou een punt waar ik echt volstrekt niet van overtuigd ben dat dit tot de beste bestuurders leidt. Ik denk dat de RVC's zoeken gewoon naar grip waarop je kan verantwoorden dat je de beste bestuurder uit de markt haalt. En dan kijken we ook naar wat zijn de beloningen en met welke bedrijven concurreren wij. Maar ik denk dat het juist de geschiedenis uitwijst dat het ook slechte bestuurders heeft voortgebracht. Dus ik ben helemaal niet van overtuigd dat we, om goede bestuurders te werven, dat we die salarissen nodig hebben.
2: Ik ben blij dat je mij aankijkt, maar het is ook gericht aan de andere kant van de tafel, Tisha. Hier wordt gezegd, die betere bestuurders die lok je niet met hogere beloningen. Jij denkt toch dat dat een belangrijk element is?
32: Voor specifieke taken en als je internationaal talent naar binnen wil halen op een domein waar je in Nederland eigenlijk niet op voorloopt, speelt dat wel degelijk een rol. Maar voor mij gaat het erom dat wat je doet, wat je afspreekt, dat de krant gewoon in kan staan. Dat je daar niet hoeft over te schamen.
2: En wat er nu in de krant staat, daar hoeft geen enkel bedrijf zich voor te schamen.
32: Ik vind het als je het in binnenkamers houdt en discretionair, maar niet durft naar buiten toe te treden, dat niet. Maar de bedragen zelf vind ik niet dat je voor hoeft te schamen. Nee,
1: ik denk dat het wel een vraag stelt bij hoe scherp kunnen RVC's, en dat gaat over competenties, maar ook over onafhankelijkheid, het gesprek voeren met de bestuurder over wel of niet halen van doelen en rechtvaardigheid voor het verhogen van bonussen of het volledig uitkeren van een bonus. Ik denk dat dat al start bij hoe iemand wordt binnengehaald. En dat zie je niet alleen op topposities bij bestuursgenoteerde ondernemingen, dat zie je ook op andere plekken. Dat soms zit je gewoon klem en wil je iemand hebben. En dan wordt er juist met het variabele deel uitgeweken om iemand toch te verleiden voor jouw bedrijf te kiezen. En daar begint al dat de verwachting is, nou, als alles een beetje gaat zoals ik normaal, hè, als ik een goede bestuurder ben, krijg ik dat. Dan is er heel weinig ruimte om nog terug te gaan over, nou, een deel daarvan heb je verdiend, maar een deel niet.
2: Maar dit illustreert overigens wel wat Tisha zegt, dat je met een flinke zak geld ervoor kunt zorgen dat je iemand toch wel binnenboord weet te slepen. Ja. Met blijkbaar talenten die je ergens anders niet zomaar vindt.
1: Zeker. En in een enkel geval zal het zo zijn, ik stel alleen de vraag, wat gezien wordt als de beste bestuurder, of dat ook echt zo is. Ik betwijfel dat. Ik denk dat de geschiedenis en zeker de kredietcrisis heeft laten zien dat het werken met prestatiebeloning en mensen die die drijfveren hebben om echt voor het maximale salaris te gaan, dat dat ook heel veel slecht bestuur heeft opgeleverd. En ik denk dat er ook, als je breder kijkt naar de markt met talent, dat er en ook daar goede successieplanning bij hebt, dat je niet altijd zo hoeft te kiezen.
32: Iets andere blik denk ik op. Voor mij is het van belang dat bestuurders investeren in het bedrijf. Want dan ga je voor de lange termijn, dus niet alleen korte termijn.
2: Zit er ook in, hè? Je moet aandelen vasthouden tot het einde van je termijn.
32: Ja, maar dat mag best meer zijn. Want als je dat doet, ben je niet bezig met een korte termijn doel. Ben je bezig met waar ga je 4 of 5 jaar uitkomen. Tweede is, alles wat je discretionair afspreekt moet in de krant kunnen staan. En derde is, wij zullen die topbeloning voor topbestuurders nodig blijven hebben om als Nederland competitief te blijven.
2: We gaan de liftenbranche in.
29: BNR Nieuwsradio.
32: Over zaken doen.
29: Thomas van Zeil.
2: En er is een goede reden voor om die lift dus te bespreken met de leden van het boardroompanel. AG Telleman, Tisha van Lammeren. De overname van TK Elevator door het liftbedrijf Konen zorgt voor machtsconcentratie in de branche. Staat gewoon in de krant. Mag ook in de krant. Woningbouwcorporaties vrezen opnieuw kartelvorming van de sector. En ondertussen moedigt Brussel met nieuwe regels voor fusies en overnames juist de creatie van Europese kampioenen aan. Dit is een langer lopende zaak, want er is al een kartel blootgelegd jaren terug, toen Nelly Kroes daar vanuit Europa nog over ging. En het is de stichting De Glazen Lift die opkomt voor woningcorporaties, na al die jaren nog altijd niet gelukt om te schikken met bepaalde liftfabrikanten. Dus, Tisha, zou je kunnen zeggen, als er dan weer een speler verdwijnt en een andere liftfabrikant alleen maar groter wordt, dan is de huiver terecht?
32: Denk het wel. Ik heb eerst even zelf gekeken welke lift hebben wij in ons pand. Nou, dat was dus TK Elevator, ja, die dus nu overgenomen wordt door Koon. En ik moet zeggen, het is een van de grootste klachten die wij als medewerkers in het pand hebben, want die lift doet het nooit.
2: Ook dat nog. Ook dat
32: dus
2: nog.
32: Dat geeft wel iets aan over dat je vastzit aan zo'n lift en het onderhoud is slecht en dan heb je als medewerker ben je daar de dupe van. Dus ik begrijp de problematiek. Ik geloof niet in dat het echt gaat over dat je maar 3 spelers overhoudt. Het gaat erom, want in telecom heb je eigenlijk ook maar 3 grote spelers. Het gaat erom, is er voldoende regulering? Zijn er voldoende mogelijkheden dat andere mensen toegang of andere bedrijven toegang tot die markt kunnen hebben, zodat er meer druk komt te staan op prijs, maar ook op betere dienstverlening?
2: Ja. En dat is een ander punt, want als je dan die lift hebt die het ook nog eens niet doet, dan heb je te maken met gesloten systemen, met techniek waar anderen dan weer geen kaas van hebben gegeten, of die specifiek gemaakt is voor die ene liftfabrikant. Dus word je voor de jaren dat die lift in operatie is zo goed als buitengesloten. Je hebt niet eens meer een kartel nodig.
32: Nee, dus ik geloof dus ook niet in gesloten systemen. Kijk, het kan best zijn voor een infrastructuur, herken ik natuurlijk ook vanuit telecom, dat je degene bent die de infrastructuur aanlegt. Maar dan kan door regulering kan je verplicht worden gesteld dat anderen toegang tot die systemen krijgen.
2: Is gebeurd.
32: Ja, maar onvoldoende. Want er zijn uiteindelijk nog steeds maar 3 partijen dadelijk over die dienstverlening kunnen verlenen. Dus in mijn ogen mist hier een stukje regulering, mist hier concurrentiedruk, en ja, dan krijg je wat je nu bestelt.
2: Vergeet.
1: Ja, ik vond het ook interessant om te lezen dat hier een exorbitante boete ooit is uitgedeeld door Eurocommissaris Kroes in 2012. Juist omdat zij ook zei, je zit zo vast aan deze partijen. Niet alleen voor de lift zelf, die meerjarig meegaat, maar ook voor de monteurs die je nodig hebt. Want ze werken al met hun eigen technologie, dat wel 50 jaar pijn moet doen. Want
2: ja,
1: je zit er als,
2: elke dag voelen.
1: Vond ik interessant. En dat is natuurlijk hele mooie beeldspraak. En daar zitten we, ja, je zou zeggen 2012 is al heel lang geleden, maar dat is dus eigenlijk nog lang niet zo lang geleden. Of niet zo lang geleden als je het op die 50 jaar beschouwt. Maar ik denk dat het interessant is dat we in Europa dus nu voorbereiden dat we het soepeler maken om binnen Europa fusies toe te staan. Zodat we Europese kampioenen kunnen creëren. Wat ook in de waarde heeft dat je competitief bent op een wereldwijde schaal en minder afhankelijk wordt van andere machtsblokken.
2: Kortom, groter worden.
1: Groter worden en dat tegelijkertijd dat de interne markt verstoort. En ik denk dat het hier, als je specifiek naar de liftensector kijkt, waar ik ook niet verwacht had dat ik het daar een keer over zou hebben. Maar heel interessant dat je dus ziet dat daar geen vertrouwen is. En tot op de dag van vandaag nog uitspraken worden gedaan over dat ook echt. Dus er waren echt wanpraktijken. Er werd echt bewust werden er kartelafspraken gemaakt met bonnetjes en lunches. Dus er is geen voldoende vertrouwen. En ik denk dan dat je heel erg kritisch moet kijken naar zo'n fusie. Want het maakt het gewoon veel moeilijker voor kleine toetreders, nieuwe toetreders, om daarin te komen. En het maakt dus de bouwers in Nederland afhankelijk van die ene speler. Nog meer van die ene speler.
2: Patricia, laten we voor het gedachte-experiment ervan uitgaan dat jij niet bestuurder bent bij Odido, maar bij een woningcorporatie.
32: Ja.
2: Wat nu te doen?
32: Ja, ik denk wel echt een aantal dingen die ze aan het doen zijn. Dus heel veel druk zetten op dat er meer regulering moet komen. Heel veel druk zetten dat er dus eigenlijk ten nadele van de klant, en dat uit zich in hogere prijzen, dat uit zich in slecht onderhoud, weinig innovatie, dat je echt dat pleidooi voeren dat dit anders moet. Want en er zijn genoeg markten in de wereld die bestaan uit een oligopolie. Ja, dat hoeft helemaal niet verkeerd te zijn. Dus daarom zeg ik, het gaat niet om het aantal spelers. Het gaat erom, is er voldoende omheen dat er toegang is tot dat gesloten systeem. En daar zou ik wel op blijven drukken. Want uiteindelijk ben je als woningcorporatie gewoon de dupe.
2: Maar die stichting, De Glazen Lift, mooi gevonden, zegt, het is David tegen Goliath.
32: Ja,
2: we kunnen dit eigenlijk niet winnen.
32: Ik herken dat spel. Ik bedoel, ik weet nog dat wij als Odido toegang probeerden te krijgen tot het vaste netwerk van KPN. Dat was ook David en Goliath. Dat is een spel van een lange adem. Moet je door in blijven gaan, want je hebt gewoon een inhoudelijk valide argument.
1: Ik zou daaraan toe willen voegen dat je er ook politiek moet maken. Want ik vind als de markt niet werkt, dan is de overheid aan zet als marktmeester. En hier faalt de markt. Daar is de samenleving de dupe van. Hè? De woningcorporatie, maar dat vertaalt zich ook door in de prijzen. Dus ik vind dat dit op de politieke agenda hoort. Van hoe gaan we dit machtsblok doorbreken, zodat er geen prijsafspraken kunnen worden gemaakt en we niet juist meehelpen met fusies om dat nog eens te verergeren.
2: Bankenfusies over de grens heen, daar gaat het ook al heel lang over. We zijn inmiddels toe aan de zoveelste aflevering in de soap, overnamesoap van UniCredit en de Commerzbank. UniCredit zet nu de Commerzbank publiek onder druk. De Italiaanse bank bouwt via de aankoop van derivaten invloed op, dreigt publiekelijk om het bestuur en de commissarissen eruit te knikkeren en stapt naar de Duitse toezichthouder, de BaFin. Ondertussen is in een eerdere aflevering van die soap het omgekeerde zo goed als gebeurd. Wat ligt hij nu aan ten grondslag, Tisha? Hoe komt het toch dat dit ontaardt in iets wat publiekelijk nu zo stevig wordt uitgevochten?
32: Nou, ik heb eerst proberen de zakelijke deal te ontleden. Nou, daar kwam ik niet helemaal uit. Dus het gaat ook wel heel lang niet meer over de zakelijke deal. Toen heb ik gekeken naar het governance-vraagstuk. Ik denk dat het daar ook nog niet eens meer om gaat. Het gaat hier dus eigenlijk over macht, over politiek, over nationaal belang versus Europees belang.
2: De Duitse staat zit in de Commerzbank.
32: Ja. Ja.
2: Dus het gaat over macht, het gaat over politiek.
32: Ja.
2: Het gaat over wat je nationaal of internationaal wil aanpakken.
32: Ja.
2: En wat maak jij daar dan van als je al die dimensies bent nagegaan?
32: Nou ja, uiteindelijk, kijk, ik kijk er even vanuit een bestuurder. Stel, ik zou daar werken als bestuurder, dan is dit...
2: Je bent nu al bij een woningcorporatie gaan werken.
32: Ja, ik ben druk, joh.
2: Je bent bij Odido volgens mij best wel druk bezig. Maar
32: ik heb genoeg te doen, maar stel je zou daar werken, dan is dat natuurlijk wel gewoon ontzettend vervelend. Want als in the end uiteindelijk er toch een vorm van integratie plaatsvindt, met een politiek moddergooi festival, zou ik maar zeggen, wordt het wel erg lastig om dadelijk twee bedrijven, twee bloedgroepen bij elkaar te
2: brengen. De OR van de Commerzbank stelt zich toch achter de Commerzbank zelf op. Hè?
32: Ze kunnen niet anders.
2: Ze kunnen niet anders. Nee. Ageet?
1: Oh, ze kunnen wel anders. Het gebeurt ook wel eens anders. Maar in dit geval ben ik het er helemaal mee eens dat het heel verklaarbaar is. Ik denk dat het onderdeel is van het zakelijk spel en een stuk stakeholder management is dat het zo via de media wordt gespeeld. Met ongekende proporties. Dus niet dat ik het daarmee normaal vind. Maar ik denk wel dat dit er helemaal op gaat. Het doel ervan is om de andere aandeelhouders, te beïnvloeden. Van beide kanten. En dit gebeurt vaker. Dat op het moment de aandeelhouders moeten eigenlijk voor kiezen, goh, gaan wij het verkopen?
2: Ja, het eerste bod van UniCredit op de Commerzbank is afgewezen. En nu ligt er een vrijwillige bieding.
1: Ja.
2: Kunnen aandeelhouders dus zeggen, wij sluiten aan. Overigens is de termijn bijna afgelopen. Dus
1: en daar worden dus via de band worden aandeelhouders beïnvloed. En dat is en daar zijn twee verschillende belangen. Dus enerzijds, wij zijn een legitieme partij. De Italianen willen dat vooral uitstralen. En verkoop je aandeel aan ons, want daar word je beter van. En de andere partij zegt, nee, hoor eens even, ze verdraaien de werkelijkheid. En natuurlijk is er ook een belang, een Duits belang. De staat is ook aandeelhouder in deze bank.
2: Dus dit moet zeggen, in Duitse handen blijven, dat is goed voor de financiering.
1: Dat zullen ze heel graag willen. Ja. En nu is er nog heel veel discussie over wie heeft nou de juiste onderbouwing en wordt het spel hard gespeeld.
2: Maar is het,
32: ik weet niet of het strategie is. Volgens mij is dit niet strategie, dit is een compleet uit de hand gelopen proces. Ik geloof niet dat dit uiteindelijk goed is voor beide partijen. Ik geloof niet dat het goed is voor de grotere discussie. Nationaal belang versus op Europees belang. Als je op dit niveau gaat uitvechten met elkaar, is het proces uit de hand gelopen.
2: Want het ligt nu dus al bij toezichthouders. Er wordt onderzoek gedaan. Exact. Hoe breng je het dan weer tot bedaren?
32: Nou ja, weet je, net zoals iedere ruzie, op een gegeven moment moet je weer met elkaar gaan praten en moet er weer rust komen. Want nogmaals, uiteindelijk als die bedrijven samenkomen, moet dat gaan samenwerken. En dit helpt niet.
2: Nou, of je moet niet meer gaan samenwerken, omdat je na al die jaren ruzie maakt tot de conclusie bent gekomen.
32: Ik denk dat het uiteindelijk wel iets gaat worden.
2: Oh, het gaat hem wel worden?
32: Ik denk het wel, als ik gewoon naar de feiten kijk.
1: Ja, het gaat natuurlijk eigenlijk nog niet eens over een overname. Het gaat over een machtsverschuiving. Hè. Als ze over die 30% komen, dan zeggen we, ze hebben een zo groot belang dat de macht verschuift binnen Commerzbank. Dat is ook waarom ze dat eigenlijk nu al proberen voor te zijn met een vrijwillige bot eigenlijk. En dus ik denk dat die endgame is misschien wel een overname, maar nu gaat het echt over krijgen zij die 30% en komen ze dan in control? En daar zien spelers ze al op. Doordat ze ook zeggen, wij gaan de volgende aandeelhoudersvergadering pleiten voor een vervanging van de raad van bestuur.
2: Er moet van alles gebeuren, want er moet eerst de raad van commissarissen van kleur verschieten. Ja. En dan misschien heb je zoveel invloed dat je ook de raad van bestuur kunt vervangen.
1: En ik denk, kijk, je zou kunnen zeggen, welk belang is hier nou? Wie wil dit? Ik weet niet of je van tevoren dit als strategie uitstippelt. Maar je kan natuurlijk, het is toch schaken. Op een gegeven moment denken, oké, nu is de volgende stap dat we dit doen.
2: Het is wel geëscaleerd. Het liefst hadden ze denk ik na 2 weken een handtekening gezet.
1: Maar ik denk ook dat als je dan hier staat, dat het wel degelijk ook in het Duitse belang is om dit nu ook publiekelijk hard te spelen. Omdat dan mensen wakker worden. Wacht eens even, het gaat hier niet alleen over aandeelhouderswaarde. Het gaat ook echt over een machtsverschuiving. En het gaat ook over het belang voor Duitse ondernemers. Dus als je zegt van er zitten heel veel bedrijven, belangrijke bedrijven, familiebedrijven, hidden champions bij deze bank. Dus dat spel wordt ook gespeeld. Van wacht eens even, willen wij. En dan is het leuk haakje naar het vorige onderwerp. Willen we een Europese kampioen? Ja, of willen wij een Duitse systeembank?
2: Ik denk dat ik jullie allebei alweer uitgebreid heb besproken voordat ze echt samen gaan. Maar ik dank jullie voor vandaag. Tiesje van Lammeren, de CCO van Odido. AG Telleman was er ook van het gelijknamige bestuurs- en organisatieadviesbureau. Ook verbonden aan de Raad van Toezicht van Topsport Amsterdam en ICK Dans Amsterdam. Tot snel weer. Dit panel is terug te luisteren als podcast. Zometeen, 4 op de 10 vaders nemen geen aanvullend geboorteverlof op. Vergroot dat de inkomensverschillen. Je hoort het in BNR Zaken doen.
27: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
3: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
4: Het is ongekend wat hier gebeurt.
3: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
5: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
3: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
8: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
9: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
8: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
9: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk. Voor precies die company-info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
10: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
11: kozijnen. Toen chipmaker Nexperia in Chinese handen kwam, leek dat goed nieuws.
12: China was geen probleem, China was geen gevaar.
11: Maar 10 jaar later grepen de minister en de ondernemingskamer hard in. Hoe het zover kwam, hoor je in de strijd om Nexperia. Te vinden op fd.nl en in je podcast-app.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
11: Luister de strijd om Nexperia op fd.nl of in je podcast-app.
14: Albert Verlinde is vrijdag de co-host in de Friday Move met Wilfred Gené. We zenden live uit vanuit het Amstelpark bij het culinaire foodfestival Bite of Amsterdam. Ook schuiven Joël Borelli en Micha Blok aan.
31: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
33: BNR Verkeer.
0: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A27 Utrecht richting Gorkum. En de weg is dicht bij knooppunt Everdingen. Omrijden kan via knooppunt Del, via de A2 en de A15. De andere kant op heb je veel vertraging tussen Hank en Gorkum vanaf Breda. Door een spoedreparatie 7 kilometer en een vertraging van 25 minuten. Op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. 3 kilometer file bij Heerde. Door een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. De vertraging is zo'n 10 minuten op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Kuik en Boxmeer nog steeds een file 4 kilometer. Door een gat in de weg, 10 minuten extra. Een flitser dan langs de A12 Arnhem-Utrecht. Hectometerpaal 75,5. A28 Assen-Zwolle 165,3. A58 Tilburg-Breda bij 58,7.
29: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
15: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het OM denkt bij 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door een middel dat werd gekocht via de website Funcaps. Naar 4 sterfgevallen wordt nog onderzoek gedaan. Die kunnen daar nog bij komen. In totaal werden er 58 sterfgevallen onderzocht. Bij de rest ontbreekt er hard bewijs voor een link met Funcaps. In een gebouw in Nuenen, Brabant, waar asielzoekers zouden komen, zijn een vuurwerkmortier en mogelijk een pijpbom gevonden. Bouwvakkers zagen een kapot raam, dachten explosieven te zien liggen en seinden de politie in. In Nuenen is weerstand tegen de komst van asielzoekers. Bij het gebouw werd al eens brand gesticht. In Schiedam is iemand overleden na een ongeluk met een vrachtwagen. Volgens regioomroep Rijnmond gebeurde het bij het oversteken op een zebrapad en werd het slachtoffer nog een paar meter meegesleurd. Er zou een flink bloedspoor op de weg liggen. De bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden. De mensen die vannacht dood werden gevonden in een huis in het Groningse Meerstad zouden gaan verhuizen naar een andere plek in die buurt. Volgens regionale media gaat het om een echtpaar en woonde hun 13-jarige dochter er ook. Zij zou voorlopig ergens anders worden opgevangen. De politie wil nog niks bevestigen en doet onderzoek. En Amerika gaat de komende maanden nog eens bekijken welke troepen en militaire bases ze in Europa willen houden. Defensieminister Pete Hegseth wil gaan kijken welke rol Amerika nog kan spelen nu Europese NAVO-landen meer...
16: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland, omdat werk al

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: alslon.nl.
4: Als duurzaamheidscertificaten opvragen dagen tijd kost en fouten leiden tot verkeerde claims, terwijl wetgeving steeds meer van je vraagt, dan is het tijd voor GS1. GS1, samen neutraal, wereldwijd.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
6: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
7: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
6: Voor pallets van 100 kilo?
7: Zie je, dat als een kans. Train die core, mensen.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
9: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met onze expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw visie. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
11: Blijf scherp.
12: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
13: BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. 4 op de 10 partners neemt geen aanvullend geboorteverlof op, blijkt uit onderzoek van economenvakblad ESB. Sinds enkele jaren kunnen vaders en partners na de geboorte van een kind met verschillende verlofregelingen in totaal 15 weken verlof opnemen. 1 week met volledig salaris en 14 weken tegen 70% van het loon. Contact met Koen van der Kaats, onderzoeker verbonden aan de Erasmus Universiteit, auteur van het artikel in ESB. Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
13: 4 op de 10 vaders zien er toch vanaf. Waarom?
14: Ja, wij hebben de vaders niet zelf gevraagd. Maar wat wij hebben gedaan is UWV-gegevens over de betaalde uitkeringen voor het verlof gekoppeld aan CBS-data over wat voor soort vaders het zijn. Dus dan kun je denken aan hoeveel werkt een vader, hoeveel verdient hij, wat voor soort contract heeft hij, maar ook wat voor opleiding heeft hij afgerond. En een van de opvallendste patronen die we daarin zien, in de analyses die we hebben gedaan, is dat er een sterk verband is met het inkomen van vaders. Dus vaders met lage inkomens, die nemen het minst vaak verlof op. Dat stijgt dan als het inkomen toeneemt en dan is vrij stabiel voor de middeninkomens rond de 64%. En dan daalt het weer onder de topinkomens. En dat suggereert dat onderbouwt eigenlijk al een hypothese die in het debat er wel leeft, dat de financiële prikkels ertoe doen. Je krijgt dus 70% van je dagloon doorbetaald van het UWV. Maar dat is ook maximaal 70% van het maximum dagloon. Dus voor de lage inkomens kan gelden dat als je een stukje van je inkomen moet inleveren, dat je gewoon niet rond kunt komen. Je huur niet kan betalen, je boodschappen. En voor de hoge inkomens kan dat in theorie natuurlijk ook. Maar wat daar ook speelt is dat ze gewoon relatief meer gaan inleveren boven dat maximum dagloon. Dus dat je dan niet 70%, maar misschien maar 50 of 30 doorbetaald krijgt.
13: Maar ze gaan relatief meer inleveren. Ze houden toch ook in absolute zin misschien genoeg over om dat verlof wel op te nemen.
14: Ja, dat zou je inderdaad kunnen denken. Het ligt natuurlijk ook aan wat je uitgavenpatroon is. Hoeveel geld je nodig hebt. En het kan ook zijn dat er andere redenen spelen natuurlijk. Dus misschien dat het ook consequenties heeft voor je verdere loopbaanontwikkeling als je verlof opneemt. Dat is iets waar we nog verder onderzoek naar willen gaan doen.
13: Wat zijn de gevolgen van wat er nu uit jullie onderzoek blijkt? Betekent dit dat verschillen tussen gezinnen groter worden? Wat durf je daar op basis van deze gegevens al over te zeggen?
14: Nou, we durven nu wel te laten zien dat er dus wel grote verschillen zijn tussen gezinnen. Dus zowel op basis van inkomen, maar ook als we kijken naar bijvoorbeeld vaders met een tijdelijk contract, die nemen het minder vaak op dan vaders met een vast contract. Of als je bij een klein bedrijf werkt, neem je het ook minder vaak op dan bij een groter bedrijf. Dat suggereert ook wel dat je positie op de arbeidsmarkt naast het inkomen ook ertoe doet. We weten ook bijvoorbeeld van moeders dat er vaker zwangerschapsdiscriminatie is. Bij moeders met een tijdelijk contract wordt het contract minder vaak verlengd rond de zwangerschap.

0: Dat soort dingen zouden hier ook voor vaders kunnen spelen. En verder, wat de effecten zijn van het gebruik van verlof op de beslissingen die ouders verder maken over het verdelen van zorg en werk. En ook wat het doet met de arbeidsmarkt, dat zijn we nog verder aan het onderzoeken.
1: Koen van der Kraat, onderzoeker verbonden aan de Erasmus Universiteit, schreef een groot stuk in ESB, het Economenvakblad. Dank.
2: Ongevraagd advies.
1: Cybersecurity-experts bij grote Amerikaanse bedrijven zoals Nvidia en Adobe vroegen de Trump-regering in een open brief om aangekondigde restricties op de meest krachtige AI-modellen op te heffen. Daarover schreef Reuters eerder deze week. De Europese Commissie reageerde in eerste instantie nog wat afwachtend op dat Amerikaanse besluit. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. Dat komt van Lisette Bij, hier vaker te gast als techjurist, eigenaar van Lime Legal. Lisette, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Nog eventjes in een notendop. Het gaat om nieuwe modellen van Anthropic. Waarom zouden die niet beschikbaar moeten zijn in Europa voor Europese gebruikers?
3: De achterliggende reden, in ieder geval vanuit de overheid van de VS, is dat er onderzoek is gedaan en er zijn wat veiligheidsproblemen opgetreden, waarvan Anthropic zegt, nou, die zien niet specifiek op ons model, maar in ieder geval wordt er gezegd dat er een mogelijkheid, of dat suggereren ze, dat er een mogelijkheid zou zijn om Fable 5 te jailbreken. Dat betekent dus dat je er binnen zou kunnen komen en dan zou je het model informatie kunnen laten geven die het eigenlijk niet mag geven. Maar Anthropic zelf zegt, nou, het zijn kleine veiligheidsdingen die geconstateerd zijn. Die zijn al bij ons bekend en ja, een volledig afgedicht model bestaat niet. Dus zij zien dat probleem niet zoals het nu gepresenteerd wordt door dat onderzoek.
1: En is dit nu onderzoek dat verricht is door de Amerikaanse overheid? Ik kwam in Amerikaanse media ook tegen dat Amazon ze erbij gelapt zou hebben?
3: Klopt. Amazon zou inderdaad tegen de Amerikaanse overheid hebben gezegd dat deze problemen er zijn. Dat onderzoek is dus gedaan. Wordt niet specifiek gezegd of dat dan door Amazon is gedaan. Maar Amazon heeft dat inderdaad aangekaart bij de Amerikaanse overheid. Maar het feit dat er een exportverbod is opgelegd, dat is verder niet in detail onderbouwd door de Amerikaanse overheid. Het is alleen gezegd, het is een probleem van de nationale veiligheid en daarom komt er een exportverbod.
1: En dat handhaven van dat exportverbod, dat ligt dan bij Anthropic. En daarvan heeft Anthropic gezegd, dat kunnen wij niet
3: weigeren.
1: We kunnen niet weigeren, maar we moeten daar dus wel in meegaan.
3: Ja.
1: Wat zeggen nu die cybersecurity experts in die open brief?
3: Nou, die zeggen inderdaad eigenlijk hetzelfde als wat Anthropic ook een beetje zegt. Dit probleem wat nu geconstateerd wordt, dat is niet een probleem voor alleen de modellen van Anthropic, maar ook voor andere modellen. En daar komt ook bij dat op het moment dat jij een exportverbod oplegt op een heel goed en krachtig model, zoals die modellen van Anthropic, en daarvoor zorgt dat niemand daar meer bij kan, je eigenlijk ook jezelf in de vingers snijdt. Want degene waar je bang voor bent, de aanvaller, die kan een ander model gaan gebruiken. Maar degene die zich moet verdedigen, die kan niet meer het model gebruiken om zichzelf te beschermen. Dus is dit dan het middel om toe te passen? Dat is eigenlijk de vraag die zij stellen.
1: Mm-hmm. Nou, dat is een relevante vraag. En ik heb toevallig een relevante gast.
3: Ja.
1: Wat is jouw antwoord op die vraag?
3: Ik denk dat ze daar een heel sterk punt hebben. En ik denk dat het natuurlijk zo is op het moment dat jij... Want wat het model doet, die kan onderzoeken of er bepaalde beveiligingsproblemen zijn. Dus of er bepaalde openingen zijn. En als jij veilige software wil kunnen programmeren en wil kunnen laten maken door een model, moet een model natuurlijk ook weten waar de pijnpunten zitten om zichzelf te beschermen tegen bepaalde aanvallen van buitenaf. Dus het is niet onlogisch dat een model dit kan. En het pijnpunt zit er ook in dat als jij zegt, er komt een exportverbod, maar het niet verder onderbouwt aan nationale veiligheid, het heel moeilijk is om te toetsen of dat verbod... ik wil het niet legitiem noemen, want een staat heeft het recht om te zeggen, hey, nationale veiligheid, dus
1: of dat in verhouding is.
3: Of dat in verhouding is, inderdaad. Dus ik denk dat het wellicht een middel is. En ik me afvraag of het het doel de middelen heiligt in dit geval.
1: Wat heb jij tot nu toe vernomen uit Brussel? Is dat gepruttel? Is het meer dan dat? Welke reactie hebben we tot nu toe gehoord?
3: Nou, je ziet vooral natuurlijk de reactie vanuit het veld meer. De experts die er zijn, die zeggen, hey, doe dit niet. En jongens, let op, we gaan nu zelf een achterstand creëren. En echte reactie is niet gevolgd. Maar besef je ook dat vooraanstaande AI, zoals de modellen van Anthropic, een enorm machtig middel zijn en de kraan dichtdraaien daartoe. Ja, dat is toch een soort kritieke digitale infrastructuur voor ons. Dan bekijk je het ook een klein beetje vanuit een andere bril. Doen we dit nou echt vanuit nationale veiligheid? Of zetten we hier VS in een hele machtige positie?
1: Nou, als je ergens de kraan dichtdraait of anderen draaien die kraan voor jou dicht, dan is er meer noodzaak om er zelf voor te zorgen dat je met een goede kraan op de markt komt.
3: Jazeker. En ik denk dat wij die noodzaak, die onderkennen we al heel lang. En we roepen al heel lang digitale soevereiniteit. En dat is echt onderwerp van gesprek. Maar ik denk dat we toch een keer aan de bak moeten. Want je ziet nu, op het moment dat er zo'n kraan wordt dichtgedraaid, dan zie je pas hoeveel pijn dat doet. En dat je eigenlijk toch zelf niet in staat bent om hier onafhankelijk
1: doet dat op dit moment al pijn? Dat Anthropic niet uitrolt naar Europa?
3: Ik denk dat dat zeker pijn doet. Want de modellen die wel beschikbaar zijn, die zijn wel echt minder goed dan de modellen die nu niet beschikbaar zijn.
1: Het is geen hype?
3: Nee, het is zeker geen hype, nee.
1: Wat is jouw ongevraagde advies aan von der Leyen?
3: Ja, ik zei het al, het is al veel besproken onderwerp, die digitale soevereiniteit. Maar ga echt met lidstaten verbonden. Kijk, Amerika is natuurlijk één geheel. Die kan met bedrijven, die hebben natuurlijk miljarden geïnvesteerd in modellen van bijvoorbeeld een Anthropic. En wij moeten toch echt als Europa, hoe versnipperd we ook zijn, hier echt mee aan de bak. En in plaats van het continu onderwerp van discussie te laten zijn, heel erg veel geld, niet alleen in AI-modellen, maar gewoon in de hele AI-capaciteit. Denk aan infrastructuur, GPU's, datacenters, de cloud-mogelijkheden. Alles, investeer echt bakken met geld, als ik dat mag zeggen, in die AI-capaciteit. En zorg er ook voor dat wij als Europa niet alleen een mooi model hebben, maar ook de infrastructuur waar het op kan draaien, dat als die kraan wordt dichtgedraaid, we toch echt minder pijn hebben dan dat we nu hebben.
1: Lisette Meij, tech-jurist, eigenaar van Lime Legal. Dankjewel en tot snel weer. Eerdere adviezen, ongevraagde adviezen, vind je en hoor je door je te abonneren op de podcast Ongevraagd Advies.
2: Beursnerd XL.
1: Iedere donderdag praat ik op dit tijdstip over beleggen. Wat uitgebreider zelfs, want in de studio ook Jochem Visser, redacteur van dit programma, presentator van BNR Beurs. Onze Beursnerd XL. Met de complimenten voor Lisette, zag ik zojuist.
4: Jazeker, ik vind dat t-shirt met. Ik vind het t-shirt gewoon heel cool. Met Pikachu erop en een zomerseiland. Ja.
1: Ah, uitstekend, mag
4: overigens,
1: ook.
4: Overigens, Geert Wilders die was al niet blij met het feit dat Fable 5 werd uitgezet. Die ging er een slaatje uitslaan. Die zei, ja,
1: ik zag het.
4: Ik dacht al, hoe vaak zou hij dat nou eigenlijk gebruiken? Maar goed.
1: Wall Street dan. En de nieuwe indexen voor chips en rekenkracht. Daar gaan we het wat langer over hebben. Ja. Op jouw verzoek, waarom?
4: Nou, kijk. We moeten dus die Patagonia-vestjes op Wall Street bespreken. Want tegenwoordig is men alleen maar zo van, ja, de hele markt is voor gokkers en SpaceX is veel te duur en AI is een bubbel. En dan komen Ed Zitron en Jona van Loenen ons nieuwsbrieven verkopen. En dan pakken ze een mysterie. Dan zeggen ze, wat is AI? Levert het wel geld op? Wat is de zin van het leven? En dan zeggen ze, nou, het is allemaal bullshit. Abonneer je op mijn nieuwsbrief. En dat is een beetje de Willem-Middelkoop manier van verkopen eigenlijk. Hè? Dus dan zijn mysterie was, wat is een centrale bank? Wat is valuta? En dan zegt hij, het is allemaal bullshit. Koop mijn peperdure goudfonds dat slechter presteert dan goud als goud echt stijgt. En dan denk ik, ja, nou stop dan maar met al die ChatGPT-berichtjes op LinkedIn waar ik altijd van moet overgeven. Maar ondertussen staat de wereld niet stil. Dus ik wilde gewoon een keer beschrijven van wat gebeurt er nou met AI en rekenkracht op Wall Street? Want dat is natuurlijk een van de eerste use cases voor AI. En dat is nou juist een plek waar men echt geld uitgeeft aan tokens, waar kosten minder een rol spelen, zolang de winst een paar basispuntjes omhoog gaat.
1: Je moet het toch wel goed in de gaten blijven houden. Sterker nog, ik ken jou ook als iemand die dat nauwlettend doet. Ja. En die ook wel eens wat kritiek heeft geuit op de businessmodellen en hoe dat allemaal wordt gefinancierd.
4: Zeker, zeker. En je kan ook echt wel zeggen van, bedrijven die deinzen terug nu ze echt per token in plaats van per maand moeten gaan betalen voor AI. Hè? En dan zie je dat Anthropic en OpenAI nu ze daar duidelijkheid over geven, of nu ze gedwongen zijn om die tokens te bekostigen, dat ze klanten verliezen. Maar ja, en je kan ook zelfs zo ver gaan als Ed Zitron deze week, die de cijfers van OpenAI weer eens had bemachtigd. Die lekken overigens elk kwartaal in die Information magazine daar, omdat ze een IPO gaan doen binnenkort. Maar en dan gaat hij weer zwaaien, ja, ze hebben alleen maar verlies en het komt allemaal niet uit. Nou, prima, OpenAI kan morgen gewoon helemaal failliet gaan. Dan is het Netscape van de jaren 2020, zeg maar. Dat is die oude internetbrowser uit de 90s. Ook heel veel consumenten waren daar blij mee, net als met ChatGPT. En toen bleek Internet Explorer, dat kwam er aan. En toen was het een Highlander film. Was het There Can Be Only One. En toen ging de kop van Netscape eraf.
1: Atza.
4: Maar als OpenAI morgen doodgaat, zoals Ed Zitron graag wil, dan is AI nog niet dood. Ook niet op Wall Street. Dus dat wilde ik een keer bespreken.
1: Hoe ligt Wall Street erbij dan op dit moment?
4: Het is echt leuk, Thomas. Want grote handelshuizen die moeten omgaan met nieuwe fenomenen. Ze gebruiken dan AI als patroonherkenner, want dat is het natuurlijk. En die legt niet altijd uit waarom je bepaalde patronen vond. Wat hele leuke filosofische dilemma's oplevert. En ze zien ook de kosten de pan uitreizen omdat dat gebeurt. Dus de kosten stijgen eruit en ze vinden patronen. Maar het interessante is dat dit wel de plek dus is op aarde die het meest bereid is te betalen voor AI. Want als jij een paar basispuntjes beter beter presteert dan die gozers aan de andere kant van de gang op Wall Street, dan heb jij wel een villa en die andere gozers niet, en heb jij de bonus en zij niet. Dus Wall Street vindt dat wat waard. Dus je hebt allemaal van die McKinsey-achtige rapportjes tegenwoordig van ja, bedrijven levert allemaal niks op, dat AI en zo. Nou, dat is hier dus absoluut niet waar. Want de leukste case om te bekijken is die van quantitative trading firma's. Dat is in de volksmond ook wel de high frequency trader of de algoritmehandelaar of wat dan ook. En als je nou alle type omzet uit die business op een hoop gooit, dan zie je gewoon dat ze patronen zoeken die een tijdje werken. En dan exporteren ze die helemaal naar de malle moeren. En dat kan dus flow traders zijn, wat gewoon jouw indexfondsje blijft vullen, zodat het echt overeenkomt met de index, om het zo te zeggen, de ETF moet ik dan zeggen. Ja. Dat is dan een authorized participant. Of je hebt een Jane Street, de grote moloch op Wall Street, grootste winsten, handelswinsten van heel Wall Street, dus het nieuwe Goldman Sachs eigenlijk. Nou, die vinden de raarste dingen. Die halen soms de halve bankenindex van India overhoop, omdat ze een discrepantietje zien. En die gaan ze dan kapot arbitrageren. En er gebeurt dus echt van alles. En als je daarin AI loslaat, en dat doen ze nu, dan zie je dus dat kosten per persoon van tokens gewoon echt $200 tot $1000 per dag per persoon gaan worden. En dat is nogal veel.
5: Ja, dat is een hoop geld. Ja. Waar gaat dat heen?
4: Nou, gewoon het standaardwerk natuurlijk. Dus ze vullen er spreadsheets mee en ze hebben een beetje monitoring van informatie uit de markten. Want ja, als jij 5 agents laat draaien, wat nu op heel veel vermogensbeheerders en tradingfirma's gebeurt, dan kun je gewoon bepaalde informatiestromen vinden. Dit doet het FD overigens ook. Die laten ook gewoon het internet scrapen met AI en dergelijke, gewoon om meer informatie te vinden. Maar het leuke is ook dat er natuurlijk ideeën voor trades worden gegenereerd door AI.
5: Ah, nu wordt het interessant.
4: Ja, en daar wordt het een beetje freaky ook, want men wil altijd factors vinden. Dus een soort, dat is een factor, is eigenlijk op Wall Street een term voor iets dat een aandeel omhoog doet gaan. En als je een groepje van die aandelen koopt met die eigenschap, dus bijvoorbeeld dat ze goedkoop zijn, of dat de CEO's van die bedrijven allemaal Peter heten, of dat aandelen met de letter X het beste doen op dinsdag of zo, dan zit je even gebakken als je dat op grote schaal doet. En dan kopen ze er makkelijk duizenden verschillende aandelen met die eigenschap. En dan verdien je eraan tot die relatie tussen die factors weer is afgebroken en de andere firma's het allemaal zien en het ook gaan doen. Want dat gebeurt ook altijd.
5: Maar je hebt het over die tokens natuurlijk. Ja. Die kosten ook wat.
4: Ja.
5: Dus het hele kostenplaatje verandert voor Wall Street.
4: Ja, ja, ja.
5: Hoe ziet dat eruit?
4: Nou, zolang de opbrengsten uit trades er tegenop wegen, is het allemaal pest en vrees. Allemaal goed. Maar je ziet dus wel bizarre dingen gebeuren. Want kijk, je ziet bij Jane Street, bij Hudson River Trading, bij andere plekken, zie je die kosten per persoon $200 per dag worden in tokens. Of $1000 per dag worden in tokens soms. Jane Street gaat zijn eigen AI-modellen bouwen. Echt van training tot inference, oftewel draaien. Dat gaat echt vrij ver. En anderen, die zijn gewoon naastig op zoek naar meer compute, meer rekenkracht. En dat gaat in contracten van 3 tot 4 tot 5 jaar. En die bestellen dan eerder 6000 GPU's om erin te flikkeren dan 600, om het zo te zeggen. En wat daar ook leuk is, is dat dat dus een kostenpost wordt. Dus dit wordt een nieuwe markt. Want ooit zeiden we, chips wordt het nieuwe olie. Weet je nog? Dat was ooit een ding. En dat kwam dan allemaal uit Taiwan, overigens, die olie. Maar goed, dan krijg je grappige dingen. Want dan zie je dus dat ze naar CoreWeave of Nebius gaan, van die clouds met veel chips en veel chip vastgoed. En dan zeggen die soms van, ja, maar wat is jouw kredietbeoordeling, beste hedgefondser? En dan zeggen ze, nou, ik vind het een beetje eng met jou. En andersom zeggen die traders dan soms van, ja, maar jij bent CoreWeave, jouw hele balans is een soort wc-pot die vol is gestopt met schulden. En dan gaan ze liever naar SpaceX, omdat de credit default swaps op SpaceX goedkoper zijn. Waarmee ik dus wil zeggen, de hedgefondsen verzekeren zich tegen het failliet van hun eigen cloud. En dat vind ik ook heel grappig. Want niemand snapt die nog. Dus het leukste is eigenlijk dat er nu een soort markt ontstaat en beurzen gaan straks rekenkracht beprijzen. Dus je hebt nu firma's zoals Silicon Data en ook de Compute Exchange en ook het bekende CME, de grootste Amerikaanse derivatenbeurs, die zijn bezig met het ontwikkelen van futures op rekenkracht, zoals je ook gewoon op olie hebt tegenwoordig. En dan is de volgende vraag, oh, maar hoe moet ik rekenkracht dan definiëren? Hoeveel GPU's, welke GPU's, welke datacenters, hoeveel energie? En daar is ook een firma voor. ANP PBC heet dat. Dat is een project van iemand, de eerste venture capitalist die geld aan Anthropic gaf. En die vent die zegt, nou, je moet het gaan beprijzen op output van de chips en niet op input. Dus dan hoef je al die energie en GPU's niet te snappen, maar wel op hoe vaak je het hebt gebruikt. Er
5: zit wat in.
4: Ja, er zit echt wat in. En daar heeft hij software voor ontwikkeld, maar dat is allemaal nog heel vers. En dat is echt leuk. Je ziet nu dus op Wall Street een nieuwe markt ontstaan.
5: Features op rekenkracht.
4: Ja.
5: Wow.
4: Welkom in de nieuwe wereld, Thomas. En ja, dus eigenlijk is het punt een beetje van, op LinkedIn schrijft men afgrijzelijke diepe berichten met 2 witregels per zin. Waarschijnlijk nog met ChatGPT ook, om een beetje stoer te lullen over economie of AI of bubbels. En ondertussen is heel Wall Street dat helemaal aan het uitlachen. En zeggen ze, luister, ik ben bezig met het ontwikkelen van futures op rekenkracht. Dat is een mooi contrast, vind ik.
5: Jochem Visser, onze Beursnerd XL. Dankjewel.
6: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
2: Het MKB praat mee.
5: Hoe kan dat toch? De R zit nog niet in de maand en toch vindt de seizoensopening van het Zeeuwse mosselseizoen al plaats. In het Zeeuwse Burgsluis komen vissers, liefhebbers en geïnteresseerden samen om de start van de oogst in te luiden. Contact met Dennis Verschuren, eigenaar van Verschuren Mosselkweek. Goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen.
5: Ik hoor een hoop geruis op de achtergrond. Ben je op dit moment op een boot?
7: Ja, dat klopt. Dat zijn de motoren die een klein beetje hoort op de achtergrond.
5: Nou, dat is alleen maar mooi, een hoorspel op de radio. Hoe gaat het eraan toe vandaag?
7: We hebben vanochtend mosselen gevist. Die vanmiddag naar de verwerker toe gaan en vanaf morgen verkrijgbaar zijn.
5: Ja, dat klinkt alsof je het wel vaker doet. Of is vandaag toch echt anders dan gisteren? Of is vandaag ook echt anders dan morgen?
7: Nee hoor, voor ons is vandaag gewoon een dag als heel veel anderen. Maar het is toch wel... Aan de andere kant ook wel een leuke dag, want het is wel de officiële start van het nieuwe seizoen. Dus dat is toch wel speciaal.
5: Ja, ik heb natuurlijk net al een grandioze fout gemaakt door weer eens die R aan te halen. Want als de R in de maand is, dan weet je dat er een goede mossel te krijgen is. Nou, daar zijn we volgens mij nog niet. Moet ik dat echt definitief tot het verleden rekenen?
7: Ja, dat klopt hoor. Dat is echt een fabeltje van vroeger. Toen mosselen nog niet geconditioneerd en gecontroleerd bij de consument gebracht konden worden. En ja, tegenwoordig is dat geen probleem natuurlijk.
5: Nee. En kun je nu al wat zeggen over hoe die mossel er dit seizoen uitziet? Of het een goed jaar wordt?
7: Of het een goed jaar wordt, dat blijft altijd lastig. Maar voor deze tijd van het jaar zijn ze wel erg goed in elk geval.
5: Oh, maar het klinkt wel alsof de piek nog moet komen.
7: Dat weet je nooit helemaal zeker. Maar normaal gezien worden ze naar... Verder de zomer in worden ze nog wel iets beter van kwaliteit. Maar ja, zeker. We zijn in ieder geval blij verrast met de kwaliteit die ze nu zijn.
5: En een betere kwaliteit is een grotere mossel of kijk je heel ergens anders naar?
7: Een grotere mossel is niet per se een betere mossel. Om zelf te eten heb ik liever net wat kleinere mossel met een mooi gevuld, mooi visje erin.
5: Ja, dat hoop ik ook, dat het dan een goed gevuld visje is. Maar hoe zou jij hem... Je hebt nu het publiek, die mossel dan het beste klaarmaken.
7: Het beste? Dat is wel het mooie van mossel natuurlijk. Het kan op heel veel manieren snel en eenvoudig klaargemaakt worden. Maar zelf heb ik ze toch liefst gewoon zo naturel mogelijk. Gewoon lekker gekookt met wat peper en groenten. En mossel heeft niet van nodig. Ze zijn erg smaakvol van zichzelf.
5: Dennis Verschuren, het wordt een mooie dag. Het wordt misschien zelfs wel een mooi seizoen. En dat seizoen dat is officieel begonnen. Hij is van Verschuren Mosselkweek. Nog een hele mooie dag. Ben je MKB'er? Wil je meepraten over de actualiteit? Laat het weten via zaken@bnr.nl.
2: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
5: En deze rubriek is te beluisteren als podcast. Onder andere via de app van BNR. Zometeen Edi Mujagić met het laatste macro-economische nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
8: Een legendarisch bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Bol vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boel, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooiebol.nl/bnr of kom langs.
9: Even kijken. Benkie. BENKEY. Benkie.
10: Benkie, dat is toch geen woord?
9: Nee. Maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou jij weer.
11: Benkie. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
12: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
13: We kunnen niet alles beloven zien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
11: BENKEY, Benkie, steengoed in vermogen.
14: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
10: Inspiratie voor je bedrijfsfeest? Die vind je op het water bij Z Eventships.
15: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
10: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Z-Eventships.nl.
16: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
17: Klopt, minstens 2 dagen per week.
16: En jij?
17: Ik meestal maar 1 keer per maand.
16: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
17: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
16: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
18: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
2: Nu in de BNR-app.
5: De markt voor videogames breekt een record. De omzet komt uit boven de 200 miljard dollar. De werkloosheid in Nederland blijft in mei stabiel. Het banenverlies loopt wel op. Forse daling in investeringen in de industrie, dat wordt verwacht. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB, daar zit Dennis Mooi. Hoe druk is het op dit moment, Dennis?
19: Nou, dat valt op dit moment reuze mee. Er staat 25 kilometer file. Op de A1 van Hengelo naar Duitsland staat 2 kilometer daarvan voor de grens bij de Lutte. De A27 Utrecht-Gorkum is afgesloten tussen Everdingen en Lexmond. Dat komt door een ongeluk. Vanaf Everdingen kies je de A2 richting het zuiden. De A73 vanuit Nijmegen naar Venlo tussen Kuik en Boksmeer doe je 5 minuten langer over. Vanwege slecht wegdek is de rechterrijstrook daar dicht. Flitsmeister meldt dan een camera op de A12, daarna Utrecht bij 49,1 en op de A28 naar Utrecht bij 60,9.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Het echtpaar dat vannacht dood in hun huis in het Groningse Meerstad is gevonden, is door een misdrijf om het leven gekomen. Ook is iemand opgepakt, een minderjarige, die ook uit Meerstad komt. Meer wil de politie er niet over kwijt. Het echtpaar had een dochter van 13 die bij haar ouders woonde. Het OM wilde 3 mannen achter de website Funcaps voorlopig vasthouden. Eén van hen loopt nog vrij rond, maar hij zou vluchtgevaarlijk zijn met een speciaal visum voor Dubai. Volgens het OM valt het niet uit te leggen dat hij nog vrij rondloopt. Van zeker 18 sterfgevallen denkt het OM te kunnen bewijzen dat er een link is met Funcaps. De voorwerpen die in een nieuw AZC in het Brabantse Nuenen werden gevonden waren echte explosieven, blijkt uit onderzoek. Bouwvakkers sloegen een alarm toen ze het vonden vanmorgen. Er was ook een raam kapot. In Nuenen zijn mensen niet blij met de komst van asielzoekers. Er werd eerder al eens brand gesticht bij het gebouw. In een woonwijk in Hilversum is brand uitgebroken. Die ontstond bij een autoschadebedrijf, meldt NH Nieuws. Er is veel rook en daarom hebben omwonenden het advies gekregen om deuren en ramen dicht te houden. Over de oorzaak van de brand is niets bekend en of er gewonden zijn is ook niet duidelijk. En Feyenoord heeft Giovanni van Bronckhorst officieel gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer. Gisteren werd al bekend dat hij voor 2 jaar heeft getekend in de Kuip. Van Bronckhorst was van 2015 tot en met 2019 ook al hoofdtrainer bij Feyenoord. Toen werd hij landskampioen, won hij 2 keer de beker en 1 keer de Johan Cruijffschaal. Het weer van Weer Online? Veel zon en het wordt vandaag erg warm, 27 tot 32 graden. Aan zee blijft het iets koeler. Vanavond slaat het weer om en kunnen er stevige buien vallen. Daar kan ook een klap onweer bij zitten. En dat was het ANP-nieuws.
5: Het stroomnet zit vol. Bedrijven willen groeien. Hoe doen ze het? Je hoort het zo meteen van de topman van de energiedienstverlener Fudura. En hoe de nieuwe president van de Fed ervoor gaat zorgen dat Edin Mujik iets op woensdagavonden misschien vrij krijgt. Ook dat zo meteen in BNR Zaken doen.
21: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meer Ervoort.
0: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
21: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
3: Ondernemers die toekomstbestendig groeien. Hoe doen ze dat? Hallo, ik ben Eva en ik sta hier in Eindhoven met Inge van Lien, eigenaar van Inge Naaimachines. Inge, jouw winkel groeide in 7 jaar tijd van eenmanszaak naar bruisend creatief centrum. Met wereldwijde community en 2 miljoen euro omzet. Dat klinkt niet als een standaard winkel.
22: Dat klopt. We zijn een winkel met beleving. Hier kun je producten uitproberen, deelnemen aan een workshop of gelijkgestemden ontmoeten. Technologie speelt erbij een belangrijke rol, zowel in de winkel als online. We brengen mensen met dezelfde passie samen en dat merk je in de cijfers.
3: Meer weten hoe beleving en technologie je bedrijf vooruit helpen? Kijk op partner.bnr.nl/exact.
23: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
24: Yes!
25: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
23: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
24: Yes!
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
26: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Tweede uur van BNR Zaken doen. Zometeen een uitgebreid gesprek met Bert Bakker, de topman van Fudura, over batterijen als oplossing voor netcongestie en wat er allemaal bij komt kijken. Maar eerst...
26: Macro met Mujagic.
1: Het laatste macro-economische nieuws vandaag met Edin Mujagic. Edin, goedemiddag.
27: Goedemiddag, Thomas.
1: Met een belangrijk onderwerp om te bespreken, namelijk het, mogen we wel zeggen, officiële debuut van Kevin Warsh als president van de Fed.
27: Gebeurt niet vaak dat we wisseling aan de wacht krijgen. En om dat even in perspectief te plaatsen, er hebben sinds 1969 meer mensen op de maan gelopen dan dat we voorzitters van de Fed hebben gehad. Dus alleen dat feit is groot nieuws. Nou, gisteren hadden we voor het eerst dus de nieuwe aanvoerder van de centrale bank in zijn rol als aanvoerder. Namelijk, er is een vergadering geweest over de rente en de bijbehorende persconferentie.
1: Hoe deed hij het?
27: Uitstekend. Ik heb er geen ander woord voor een centrale bankier die, als die voor het eerst achter de microfoon gaat staan bij een persconferentie, dat die al begint met: jongens, luister eens. Wij hebben de opdracht voor 2% inflatie per jaar te zorgen. Daar slagen wij al 5-6 jaar niet in. Dus we doen het gewoon slecht. Er moeten dingen gaan gebeuren. En dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft gezegd: wij gaan er wel voor zorgen dat het goed komt.
1: Ja, hij gaat het groots en anders aanpakken met allemaal werkgroepen. Hij gaat de manier van communiceren wijzigen.
27: Ja. Het belangrijkste van gisteren was misschien wel dat je hier, denk ik, toch de echte veren van deze voorzitter hebt gezien. Want er is een behoorlijk verschil tussen Kevin Warsh voordat hij definitief benoemd zou worden en gisteren. Voordat hij definitief benoemd zou worden, kreeg hij allerlei vragen over: nou, hoe ga je opstellen tegenover het Witte Huis en zo. Nou, daar gaf hij wat ontwijkende antwoorden op. Begrijpelijk in die situatie, want je weet, één verkeerd antwoord en je benoeming voor een hele mooie baan gaat niet door. Dat gevaar is geweken. Die ontwijkende antwoorden van hem zorgden er wel voor dat er enige vrees was in de markt. Ja, wat voor iemand is het? Gaat hij inderdaad het juiste doen of gaat hij vooral luisteren naar het Witte Huis?
1: Nou, we hebben helemaal de besluitvorming nog niet benoemd, hè, want het blijft onveranderd.
27: Inderdaad, de rente is ongewijzigd gebleven. En je hoorde gisteren heel duidelijk iemand die het echt meent, die inflatie wil aanpakken, ook als dat niet iets is wat het Witte Huis wil. Dus die vrees die er bij heel veel mensen zat over de vraag: wat voor nieuwe voorzitter van de Fed hebben we straks? Ik denk dat die vrees gewoon echt van tafel kan. Dit is gewoon een goede man op de juiste positie.
1: Maar, Edin, gesteld dat het een menens is met het bestrijden van de inflatie.
27: Ja.
1: In oogschouw nemen dat die inflatie ook in Amerika nu boven de 2% ligt.
27: Ja.
1: Moet hij dan niet meer doen dan de rente onveranderd laten?
27: Nee, in principe hoefde hij gisteren niks te doen. Laten we hier even de vergelijking tussen de Fed en de ECB, of tussen Amerika en de eurozone nemen. In Amerika loopt de inflatie richting 4%. Nou, dat is naar alle maatstaven hoog. Bij ons ook. Onze centrale bank heeft de rente wel verhoogd. Met 25 basispunten. Maar dat is wel gebeurd van een niveau van 2%. En in Amerika ligt die rente aanmerkelijk hoger. En dat betekent dat de Fed meer ruimte heeft om deze week bijvoorbeeld te zeggen, nou, we hoeven nu niks te doen. Als ik naar de laatste vergadering van de ECB luister en de persconferentie na afloop, ja, daar bleek, daar het droop daar echt vanaf dat men eigenlijk niet graag de rente wil verhogen. Dus je zit met 4% inflatie, je zit met hele lage rente. Dat was het moment voor de baas van de ECB om te zeggen, dit is het begin van een reeks. Nou, zij probeerden alles om dat imago vooral niet neer te zetten. Nou, hoe anders is het gisteren geweest? Want de baas van de Fed zei, wij verhogen de rente vandaag niet, maar als we in juli bij elkaar komen, ja, dan zou de rente wel eens omhoog kunnen. Ja, ja. Echt een wereld van verschil in aanpak.
5: Dat hebben we allemaal kunnen horen. Dat hebben we in beperkte mate maar kunnen lezen. Want ik zal mezelf niet mooier voordoen dan ik ben. Ik kijk niet naar alle persconferenties, maar ik lees wel het statement van de Fed.
27: Ja.
5: En dat was onder de voorganger van Warsh, Powell, een heel boekwerk. En in het geval van Warsh een kattenbelletje. Is dat een goede ontwikkeling?
27: Iets meer dan 100 woorden. Dus ik vind dat een hele goede ontwikkeling. Kijk, de afgelopen, nou, laten we zeggen, 10, 15 jaar.
5: De banken niet meer communiceert.
27: Nou, de afgelopen 10, 15 jaar zijn centrale banken in het algemeen echt meer gaan communiceren. En zoals voor alles in het leven geldt ook voor de mate van communicatie en transparantie. Je kunt ook doorschieten. Het kan zijn doel voorbij gaan. En soms je mond houden is ook ontzettend wijs. Dus dat deze man onder andere als een soort plan heeft dat de Fed minder gaat communiceren, dat als de bank communiceert, dat het meer to the point wordt, dat lijkt me een hele goede zaak. Want hoe meer je communiceert, des te meer vragen je kunt oproepen. En ik zal je een voorbeeld geven. De reden waarom de verklaring van gisteren veel korter is dan de verklaringen daarvoor, is dat het stuk wat we dan zo mooi noemen de forward guidance, dus wat gaan wij in de toekomst doen als centrale bank, dat is eruit. Daar heeft deze man helemaal niks mee. Nee. En ik vind dat een goede zaak, want zo'n stuk wat gaan wij in de toekomst doen impliceert om te beginnen dat je als centrale bank meer zicht op de toekomst hebt dan wie dan ook. Is niet zo. Het zorgt voor problemen down the road. Als je zegt, nou, wij zijn van plan om de rente te gaan verhogen, maar de omstandigheden wijzigen, dan moet je gaan uitleggen waarom je van koers gewijzigd bent. Daar zit niemand op te wachten. Dat zorgt alleen maar voor ruis, voor onzekerheid door de markten. Dus stop daarmee. En hij is daarmee gestopt. En het lijkt me een hele goede zaak, Thomas.
5: Jij kunt pas serieus stoppen vandaag als je Zwitserland even hebt besproken.
27: Ja, zeker. Want de Zwitserse Centrale Bank heeft de rente onveranderd gehouden. Op 0%. Dat is geen teken van zwakte. Van dat die economie het niet aan kan. Die kan het heel goed aan. Maar ze hebben de rente op 0% gehouden om de simpele reden dat inflatie de komende jaren onder de 1% zou blijven. En waarom niet? En dat is weer een groot pluspunt van de nieuwe baas van de Fed. Dit is de man die ook zegt, inflatie komt niet uit de lucht vallen. Inflatie ontstaat niet door de oliesheiks, of wie dan ook. Inflatie is het gevolg van beleid, van onder andere centrale bank. En met deze man achter het stuur bij de Fed komt er eindelijk meer aandacht voor de ontwikkeling van de geldhoeveelheid. Hoeveel geld druk je bij? Nou, Zwitserland heeft heel lage inflatie. Zwitserland heeft met dezelfde schokken te maken gehad als wij allemaal. Daar is de inflatie laag. En het grote verschil tussen Zwitserland en de rest van de wereld is, de groei van de geldhoeveelheid is daar zeer, zeer beperkt geweest de afgelopen jaren. Ja, dat betaalt zich nu uit.
5: Edi Mujagic, succes vanavond tegen Zwitserland.
27: Dankjewel.
5: En tot volgende week.
4: Blik op de wereld.
5: Iedere dag een blik op de wereld. En die komt vandaag van Peter Weininga van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Peter, goedemiddag.
6: Hey, goedemiddag Thomas.
5: Stellen die afspraken tussen Iran en de Verenigde Staten nu werkelijk zo weinig voor dat we het er eigenlijk niet over moeten hebben?
6: Ja, eigenlijk zou ik zeggen, wacht maar af tot ze echt om de tafel zitten om de onderwerpen die ze dan nu weliswaar hebben aangekaart daadwerkelijk goed af te ronden, zeg maar. En dan heb je het onder andere over de uraniumverrijkingsprogramma en dat soort zaken, maar ook over het opheffen van sancties. In feite is Wat er nu zeg maar is afgerond en met veel bombarie wordt gepresenteerd, met name door Trump, een soort overeenkomst, je zou bijna zeggen een gespreksagenda. En gedurende zeg maar die gesprekken heeft men dan afgesproken elkaar niet aan te vallen en die straat van Hormuz open te gooien. En meer is het ook niet.
5: Nou, als je het hebt over sancties, dat hoorde ik jou tussen neus en lippen door zeggen, kunnen we net zo goed dan schakelen naar het andere conflict, de andere oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Er is tijdens de G7 gesproken over extra sancties tegen Rusland. Wat voor effect gaan die hebben?
6: Ja, dat is altijd lastig te voorspellen. Sancties hebben over het algemeen eigenlijk alleen maar een lange termijn effect. Je moet dus niet verwachten dat als er vandaag sancties worden afgekondigd, dat morgen Poetin zeg maar de witte vlag gaat hijsen of zo. Dus daar moet je altijd voorzichtig mee zijn. Effecten zijn ook niet helemaal te voorspellen. Maar het gaat natuurlijk wel weer druk vanuit richting Rusland. Van hé, we willen dat jij een einde maakt aan die oorlog en dat je serieus gaat onderhandelen. Dat is het signaal wat Europa een beetje heeft G7 een beetje heeft afgegeven. Wat overigens ook volmondig door Europa wordt ondersteund. Dus dat is wel belangrijk, inderdaad.
5: Ja, je ziet dat de verhoudingen ook wat aan het verschuiven zijn. Dat de diplomatiek het een en ander in beweging is gezet. Dat er aan het front verandering optreedt. Wat kan Rusland daar tegenover stellen?
6: Nou, dat is eigenlijk wel een grote vraag. Op dit moment verkeert Rusland echt wel in moeilijkheden. Aan het front, zeker. Maar ook thuis, met het aanvallen van met name de olieindustrie. Ook vanmorgen nog, of vannacht, een grote aanval geweest in de regio Moskou. Zodanig zelfs dat Rosneft, de Russische oliemaatschappij, en Tatneft, dat is de Tatarstaanse oliemaatschappij, wat onderdeel uitmaakt van de Russische Federatie, in feite hebben gezegd, olie en moet op rantsoen. Hè? Dus aan de pomp, benzine en diesel, gaat gewoon op rantsoen. En dat is toch wel fnuikend natuurlijk. Dat is duidelijk een heel belangrijk signaal dat de Russen in moeilijkheden verkeren voor wat betreft de olie. Dat betekent ook minder inkomsten in de Russische staatskas om deze oorlog te voeren. Tegelijkertijd zie je dat steeds meer landen ertoe overgaan om de Russische schaduwvloot aan te pakken. Die tankers die dan op illegale wijze proberen de sancties te omzeilen met het leveren van Russische olie aan landen die daar wel toe bereid zijn om daarvoor te betalen. Ja, dat maakt het natuurlijk ook nog weer penibeler. Dus in die zin kun je zeggen dat op dat gebied Rusland al in de knel zit. En aan het front gaat het gewoon niet goed op dit moment. Al 2 jaar lang vliegen de Russen tot wel 35.000 soldaten per maand. Dood en gewond. Dat betekent een enorme last op de werving, rekruteringsinspanningen en opleidingsinspanningen voor nieuw personeel. En in feite gaat het op dit moment te verliezen in zo'n hoog tempo dat de Russische rekruterings- en opleidingsinstanties dat niet kunnen bijhouden. Dus wat je ziet is soldaten die naar een veel te korte opleiding slecht uitgerust en slecht getraind aan het front komen, die dus steeds minder in kwaliteit zijn qua gevechtskracht dan aan het begin van de oorlog. En dat biedt voordelen voor de Oekraïners. De Russen zijn minder in staat om terrein te veroveren. Zelfs de Oekraïners zijn wat meer in staat terrein terug te pakken. En daarnaast zijn de Oekraïners ook aan het front absoluut dominant in het gebruik van drones.
5: Nog even kort, want er zijn signalen, de NOS heeft er achteraan gebeld, dat de voorzitter van de Europese Raad, Costa, gaat proberen om het officiële contact met Rusland, met het Kremlin, te herstellen. Tot welke dynamiek kan dat leiden?
6: Nou, ik vind het wel belangrijk dat Europa eens een rol gaat spelen in dit hele verhaal. Tot nu toe hebben we eigenlijk aan de zijlijn gestaan. En die rol kun je natuurlijk spelen door het proberen bij Trump aan tafel te komen en via Trump, zeg maar, op de onderhandelingen invloed uit te oefenen. Maar ik denk inderdaad dat het beter is om rechtstreeks contact met de Russen op te nemen. En daarbij kan Europa natuurlijk ook zijn spierballen laten zien. Want Europa is, zeker in economisch opzicht, een supermacht. En dat is iets waar Rusland in de toekomst toekomst baat bij heeft. Dus je zou als het ware vanuit Europa een soort carrot and stick approach kunnen voeren richting Moskou. Dus je zegt, hey Moskou, als je toegevelijker bent in die onderhandelingen en daadwerkelijk tot constructieve afspraken komt met Oekraïne, dan zijn wij als Europa bereid om je in de toekomst weer in de Europese kring op te nemen. Laten we het zo maar even zeggen. Zo'n benadering zou je best wel kunnen uitvoeren. En weigert Rusland dat dan? Ja, dan zal Europa ook best het signaal kunnen afgeven. Prima. Maar dan blijven wij de Oekraïnse oorlogsinspanning blijven we die voeren. Misschien voeren we die zelfs wel op. Ik denk dus dat het belangrijk is om dat signaal af te geven naar het Kremlin.
1: Peter Weininga van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dank voor jouw blik op de wereld. Terugblik op de wereld. Abonneer je op de podcast.
7: De Zakenlunch.
1: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Bert Bakker, de CEO van Fudura. Dat is een dienstverlener. Gaat het over de zakelijke energiemarkt. En Stan Westerterp van Bond Capital Partners voor zijn blik op de beurs. En ik zie bij de stijgers, het is overigens overzichtelijk, maar in de AEX bezig staan. Heeft het iets te maken met de beleggersdag, Stan? Goedemiddag.
8: Ja, goedemiddag Thomas. Ja, de chippers inderdaad staan toch weer in het groen. Ondanks de hawkish tone van Kevin Warsh van gisteren. En inderdaad, BC heeft vandaag zijn beleggersdag. Om 1 uur volgt daar ook een webcast bij die later beschikbaar komt. Maar vooruitlopend daarop hebben ze de omzetdoelstellingen natuurlijk al verhoogd. En wat met name heel erg belangrijk was, is ook de operationele marge. Met name de onderkant die gaat van 40% naar 45% minimale verwachting. En dat is dus kwalitatief ook een sterke verbetering. Dus gaat niet alleen je topline meer draaien, maar ook onderaan de streep blijft er relatief meer over. En dat is goed nieuws. Tegelijkertijd, als we kijken naar de koers van BC, is dat de absolute ster dit jaar van binnen de AEX, met een plus van meer dan 130%. Dus je zou kunnen beargumenteren dat er ook al een behoorlijk voorschot door beleggers is genomen op dit goede nieuws, wat nu eigenlijk bevestigd wordt door BC. Nou,
1: want jij zegt, natuurlijk hebben ze die omzetverwachting verhoogd. Dat kun je gewoon afleiden aan bestellingen die eraan zitten te komen.
8: Ja, zeker. De BC profiteert dus van die AI-software-hype die we natuurlijk al veel langer zien. Hè? Die AI-datacenters, de packaging en natuurlijk die hybrid bonding-technologie.
1: Oh, blij
8: van
1: BC, dat je hem even noemt. Ja, hybrid bonding. Ja,
8: die nu al relevant is, maar naar de toekomst natuurlijk nog steeds relevanter wordt.
1: Ja.
8: Dus fundamenteel levert het ook waar beleggers een voorsprong op hadden genomen en wat we eigenlijk in de hele chipmarkt terugzien. Maar nogmaals, en dat zien we ook in de hele chipmarkt, die waarderingen zijn inmiddels ook al behoorlijk opgelopen. Dus de vraag is of dat langer zo door kan gaan, of dat je toch op een gegeven moment zal zien dat er wat winstnemingen gaan komen. In het kader van buy the rumor, sell the fact. En dat zou dan betekenen dat we misschien het hoogtepunt voor BC in ieder geval voor de komende periode bereikt hebben.
1: We komen zo meteen nog wat uitgebreider te spreken over centrale banken, want er zijn er heel veel die bij elkaar zijn gekomen en die iets hebben gedaan met de rente. Maar je gaf net aan dat de chippers in de plus staan, ondanks de hawkish toon van Kevin Warsh. Wat zegt dat?
8: Nou ja, de Fed heeft natuurlijk de rente niet verhoogd. Maar de toon was wel duidelijk veel strakker natuurlijk. Ik bedoel, de nieuwe voorzitter Warsh lijkt ook de markt minder aan de hand te nemen. We hebben net al het verhaal van Edin gehoord. Die zegt less is more eigenlijk vanuit de centrale bank. Dus dat betekent minder forward guidance. En dat betekent dat wij als beleggers en analisten weer zelf ons werk zullen moeten gaan doen. En weer meer naar de inflatie en de arbeidsmarktdata zullen moeten gaan kijken. Om zelf een betere inschatting te maken van de renteverwachtingen. En het maakt natuurlijk in die zin de Fed minder voorspelbaar, waar we juist de laatste 10 jaar eigenlijk wel gewend waren geraakt aan het feit dat de centrale bank een voorzetje doet en dat wij dan boos of gelukkig kunnen zijn op het moment dat ze daar in positieve of negatieve zin vanaf kunnen gaan wijken.
1: Bert, goedemiddag.
9: Goedemiddag, Thomas.
1: Met de bevindingen van het Economisch Instituut voor de Bouw over grote infrastructuurprojecten gaat het en over of er iets mee verdiend kan worden, hoe belangrijk rendement is. Dat er zelfs, al lijkt het dat het geld op is, zo af en toe ergens geld blijft liggen. Wat wil je eruit pikken?
9: Ja, wat ik eruit wilde pikken, Thomas, is dat, kijk, een van de grote opdrachten voor een overheid is om te zorgen voor een hele goede infrastructuur. Nu zitten er twee punten in. En het eerste punt is, er is niet genoeg geld om al die infrastructuur goed te kunnen onderhouden. Wat eigenlijk al best wel zorgwekkend is. En het tweede punt is dat geld dat gealloceerd wordt aan bepaalde projecten, wordt dat nou gealloceerd aan de meest zinnige projecten die het meeste opleveren. En in dat artikel dat je aanhaalde en dat ik had gelezen vanochtend, blijkt dat niet zo te zijn. Dus een beetje meer data-gedreven besluitvorming zou ik helemaal niet erg vinden.
5: Want de onderbuik schrijft eigenlijk voor dat je zegt, eerst je zaak op orde maken, dus richt je vooral op dat onderhoud, terwijl het, als je kijkt naar rendement, misschien wel eens verstandig is om te zeggen, nou ja, het ligt er al niet best bij, maar we laten het toch nog even voor wat het is, want er zijn andere projecten, misschien wel nieuwe projecten, die op rendement hoger scoren?
9: Ja, nou, eigenlijk waar ik voor pleit is gewoon een hele rationele besluitvorming. Waar besteden we nou ons geld aan?
5: En die rationele besluitvorming, die is er nu niet?
9: Nou ja, wat ik uit het artikel haal is dat die er niet altijd is. Laat ik het zo vriendelijk zeggen.
5: Ja. Nou ja, goed, we gaan het over andere vormen van infrastructuur nog uitgebreid hebben. Want op energie hebben we natuurlijk ook nog wat nodig te verbouwen. Stan, ik wilde met jou toch nog even terug naar die centrale banken. Want Edin gaf het zojuist al aan, die verklaringen die worden wat korter. Edin preludeerde zelfs vanochtend in een telefoongesprek bij op een persconferentievrije woensdag. Dus überhaupt geen contact meer met de markt. Ja. Vind jij ook dat transparantie kan doorschieten?
8: Ja, zeker. Maar ik tegelijkertijd, waar moeten we het dan over hebben, Thomas? Ik bedoel, we willen toch wel een beetje praten over hoe de centrale bankiers de gedachten gaan over waar het beleid naartoe gaat. Dus ik begrijp heel goed dat ze zeggen, joh, we willen ons minder in een hoekje laten drijven. Ook omdat dat misschien niet goed is voor de verwachtingen. En dat het misschien de schokken wel groter maakt in de financiële markten. Tegelijkertijd wil je toch ook wel een beetje weten waar je vanuit kan gaan. Hè? Wat Eden net ook zei, die geldhoeveelheid is natuurlijk enorm toegenomen. Hè, met uitzonderingen van Zwitserland. Maar goed, de Zwitserse beurs heeft het dan ook weer niet zo goed gedaan. Tegelijkertijd, als daar verandering in zou komen, en dat is heel relevant voor financiële markten, ja, dan wil je daar toch wel een beetje wat voorwaartse guidance, om een mooi woord te gebruiken, inzien. Dus ik begrijp de achtergrond heel goed, maar ik stel daar wel mijn vraagtekens bij als belegger, omdat het toch wel essentiële informatie is vaak die wij ook nodig hebben om beslissingen te nemen.
5: Ja, maar waar is die essentiële informatie dan op gebaseerd? Edin gaf net aan dat hij niet heeft kunnen zien de afgelopen jaren dat centrale bankiers er meer kijk op hebben dan jij en ik.
8: Nee, dat is correct. Hè. Ze kijken in principe naar dezelfde data en ze analyseren dat. Maar het gaat met name ook inderdaad om een idee te krijgen over de gedachtegang van hoe ze naar die data kijken. Hè. Dus de harde data die kunnen we allemaal zien. Maar het is met name de interpretatie van die data die voor ons relevant is.
5: Christine Lagarde was in de optiek van Edin niet duidelijk genoeg over wat de ECB verder van plan is. Ik dacht dat ze toch wel had gezegd dat ze het zeer wel mogelijk hield dat er een renteverhoging aan zat te komen, ook nog in september. Pakt zij het dan echt heel anders aan dan Kevin Warsh?
8: Nou, dat kan je misschien beter aan Edin vragen, want Christine Lagarde is natuurlijk zijn grote vriendin. Maar het is inderdaad een andere vorm van communiceren met de markten. Dit is dan nog een beetje de oude manier, om het zo maar te zeggen. En Kevin Warsh heeft nu de nieuwe manier geïntroduceerd. Ja, ik ben heel benieuwd hoe we daar. De tijd zal uitwijzen wie daarin gelijk heeft. Tegelijkertijd, we hebben natuurlijk genoeg voorspellende waarden, ook als we naar de Fedwatch kijken en zo. Hè, de markt in Amerika verwacht nu ook duidelijk dat er een of meerdere renteverhogingen komen nog dit jaar. Dus er zijn wel andere datapoints om naar te kijken. Maar het wordt interessant om te zien of de communicatie vanuit de centrale banken, als dat ook een tweesporen beleid wordt, welke centrale bank het in die zin beter gaat doen om de inflatie te beteugelen.
5: Stan Westerterp van Bond Capital Partners, dankjewel. Ik kijk tot slot van dit halve uurtje nog naar de stand van de AEX en ik zie een minnetje. 1079 punten blijven er over om 1 uur meer van onze beursnerd. Zometeen 15.000 bedrijven wachten op stroom. Oorzaak het volle stroomnet. Wat kan daaraan gebeuren?
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
10: Naast nieuwsradio kun je nu ook naar muziekradio luisteren.
11: Geen beurs,
10: maar beats. Geen politiek, maar popmuziek.
11: Geen nieuws,
10: maar non-stop muziek.
11: Muziek die helpt
10: focussen en de energie erin houdt op kantoor.
11: Luister
10: via de BNR-app, bnr.nl
11: en DAB+. Business Beats.
12: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Nicole Broersma, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
13: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
12: Belisol. Jij onderneemt
14: Wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
15: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
16: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
15: En naar wat er oh zo fout is gegaan.
17: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
15: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
18: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
19: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
20: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
19: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
20: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
24: Toen chipmaker Nexperia in Chinese handen kwam, leek dat goed nieuws.
28: China was geen probleem, China was geen gevaar.
24: Maar 10 jaar later grepen de minister en de ondernemingskamer hard in. Hoe het zover kwam, hoor je in De Strijd om Nexperia. Te vinden op fd.nl en in je podcast-app.
29: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
24: Luister De Strijd om Nexperia op fd.nl of in je podcast-app.
30: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
31: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
30: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
31: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
32: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
33: BNR Verkeer.
34: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Hier staat een dikke 40 kilometer file verspreid over Nederland. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland staat 3 kilometer voor de grens bij de Lutte. Kost je 10 minuten extra. De A12 van Arnhem naar Duitsland, ook voor de grens 10 minuten vertraging. De A27 Utrecht richting Breda is dicht tussen Everdingen en Lexmond vanwege een ongeluk. Vanaf Everdingen word je de A2 in de richting van Den Bosch opgestuurd om te rijden. De A73 Nijmegen-Venlo tussen Kuik en Boksmeer, 10 minuten vertraging. En dat komt door slecht wegdek. Flitsmeister meldt dan een camera op de A12 Den Haag-Utrecht bij 49,1. En de A28 Assen-Zwolle bij 165,3.
35: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
36: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Het echtpaar dat vannacht dood in hun huis in het Groningse Meerstad is gevonden, is door een misdrijf om het leven gekomen. Ook is iemand opgepakt, een minderjarige, die ook uit Meerstad komt. Meer wil de politie er niet over kwijt. Het echtpaar had een dochter van 13 die bij haar ouders woonde. Het OM wil de 3 mannen achter de website Funcaps voorlopig vasthouden. Eén van hen loopt nog vrij rond, maar hij zou vluchtgevaarlijk zijn met een speciaal visum voor Dubai. Volgens het OM valt het niet uit te leggen dat hij nog vrij rondloopt. Van zeker 18 sterfgevallen denkt het OM te kunnen bewijzen dat er een link is met Funcaps. De voorwerpen die in een nieuw AZC in het Brabantse Nuenen werden gevonden waren echte explosieven, blijkt uit onderzoek. Bouwvakkers sloegen een alarm toen ze het vonden vanmorgen. Er was ook een raam kapot. In Nuenen zijn mensen niet blij met de komst van asielzoekers. Er werd eerder al eens brand gesticht bij het gebouw. In een woonwijk in Hilversum is brand uitgebroken. Die ontstond bij een autoschadebedrijf, meldt NH Nieuws. Er is veel rook en daarom hebben omwonenden het advies gekregen om deuren en ramen dicht te houden. Over de oorzaak van de brand is niets bekend en of er gewonden zijn is ook niet duidelijk. En Feyenoord heeft Giovanni van Bronckhorst officieel gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer. Gisteren werd al bekend dat hij voor 2 jaar heeft getekend in de Kuip. Van Bronckhorst was van 2015 tot en met 2019 ook al hoofdtrainer bij Feyenoord. Toen werd hij landskampioen, won hij 2 keer de beker en 1 keer de Johan Cruijffschaal. Het weer van Weer Online? Veel zon en het wordt vandaag erg warm, 27 tot 32 graden. Aan zee blijft het iets koeler. Vanavond slaat het weer om en kunnen er stevige buien vallen. Daar kan ook een klap onweer bij zitten. En dat was het ANP-nieuws.
5: Mijn volgende gast wil dat er een nationale energiechef wordt aangesteld. Wat zou zo iemand dan moeten gaan doen? Je hoort het zo in BNR Zaken doen.
37: Even kijken. Benki. B-E-N-K-E-Y. Benki.
38: Benki, dat is toch geen woord?
37: Nee,
0: Maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou jij weer.
1: Bankie, steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
2: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
1: B-E-N-K-E-Y, Bankie, steengoed in vermogen.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
6: Als je informatie over je product wilt delen met je klanten, maar je productdata staan in meerdere systemen en je wilt je verpakkingen niet volzetten met verschillende QR-codes, dan is het tijd voor de QR-code Powered by GS1. Vanaf eind 2027 ook scanbaar aan de kassa.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Nederland wil verduurzamen, elektrificeren en economisch blijven groeien. Ondertussen staan duizenden bedrijven op een wachtlijst voor stroom en loopt het elektriciteitsnet op veel plekken tegen zijn grenzen aan. Energiedienstverlener Fudura probeert ondernemers te helpen door middel van batterijen, slimme energiesturing. Is het voldoende zolang de vraag naar stroom sneller groeit dan het net kan worden verzwaard? Ik vraag het aan mijn gast Bert Bakker, de topman van Fudura. Welkom.
2: Dankjewel Thomas, heel leuk om hier weer te zijn.
1: Wanneer is het eigenlijk een keertje opgelost, dat volle stroomnet?
2: Voorlopig niet. Ik denk dat we hier nog 8 tot 10 jaar mee te maken hebben. En ik denk dat is iets dat we weten en moeten accepteren.
1: Je zegt voorlopig niet, je hebt ook kennis van zaken. Maar de vorige keer dat je hier was, hebben wij het nog gehad over smaakversterkers op basis van kruiden. Werkt je voor aroma? Ja. Ik ga het allemaal van je aannemen hoor, dat je ook veel kijk hebt op energie. Maar het is wel een heel andere tak van sport.
2: Totaal anders. Dus vorige keer, dus ik heb, wat ik je net ook zei, 30 jaar lang voor bedrijven gewerkt die ontwikkelen en produceren. En energie interesseerde me niet heel overdreven, tot twee momenten. Nee, 2022, Rusland valt Oekraïne binnen. Prijzen alle kanten op.
1: Oh. En dus toen het duur werd, kreeg je er wel oog voor?
2: Absoluut, ja. Nou, weet je wat het is? Kijk, onze maatschappij, en het is, we hadden het net over Kees de Kort, maar die zei ook altijd hier in de uitzending, onze maatschappij is gebouwd op betrouwbare en betaalbare energie. En dat was ook heel lang zo. Je hoefde er niet naar om te kijken. Dus als jij wilde uitbreiden of je wilde meer, was één belletje genoeg. Nou, en exact dat punt is eigenlijk voorbij. En dat heeft mij zo enorm gefascineerd en ben ik in deze sector terechtgekomen.
1: Want Roma wilde uitbreiden, was er ook al verregaand mee bezig, kavel gekocht. En toen?
2: wij zaten op de Hessepoort in Zwolle met een fantastisch pand. En het kavel naast ons was vrij, dat hebben wij aangekocht. En ik zat het te tekenen bij de gemeente en die zei, joh Bert, in 23. En die vertelde mij, joh, weet je wel dat je pas in 2030 een energieaansluiting krijgt. En die had ik eerlijk gezegd even over het hoofd gezien. Meer ook omdat ik gewoon altijd gewend was, daar hoefde je niet over na te denken.
1: En toen koos jij het hazenpad. Je hebt 2030 niet afgewacht. Of heeft dat met andere dingen te maken? Nou, ik moet het toch even vragen, want ik had het idee, we hebben toen een leuk gesprek gehad. Je had het naar je zin. Ja. Ik geloof dat er in de eigendomstructuur van Europa ook het nodige veranderd is.
2: Ja, dat klopt. Misschien twee dingen. Dus het kavel hadden we aangekocht omdat het land van de buren was. En het land van de buren kan je maar één keer benutten. Volgens mij is het nu nog steeds niet bebouwd. Veel belangrijker is, wij hebben met Europa een fantastische rit doorgemaakt. En we hebben dat verkocht in 2024 aan het mooie Japanse bedrijf Marubeni. Heel groot Japans bedrijf, 80 miljard omzet of zo. Nou is het niet helemaal mijn ambitie, Thomas, om binnen een heel groot corporate bedrijf te werken.
1: Dus jij bent liever afhankelijk van private equity.
2: Nou, ik
1: waar Fudura natuurlijk flink mee in zee is gegaan.
2: Ja, ik werk heel erg graag samen met private equity. En de reden daarvan is hele snelle besluitvorming. Een heel duidelijk doel wat je met elkaar wil bereiken. Je werkt samen met echt hele slimme mensen. En daarnaast, weet je, er is ruimte om dingen te proberen. En als het een keer fout gaat, dan gaat het fout. Dan proberen we iets anders. Niet te vaak dezelfde fout maken, maar ik vind dat een hele verfrissende cultuur.
1: Ja, waarom ik het vraag is, je hebt het heel duidelijk over lange termijn problemen. Ja. In 2030, 2035 hebben we misschien zicht op iets wat lijkt op een oplossing. Private equity is toch niet echt van het uithoudingsvermogen, of wel?
2: Ja, kijk, private equity is geen private equity. Daar zitten zoveel verschillende smaken. Toch even om het heel duidelijk uit te leggen. Fudura is in 22 overgenomen van Enexis door PGGM, pensioenfonds en DIF. Het is vandaag CVC, DIF. Dat is een infrastructuurfonds.
1: Een mega grote speler, CVC in ieder geval. En DIF is daar dan een onderdeel van.
2: Ja, absoluut. En
1: als je toch niet voor een groot bedrijf wil werken, waarom?
2: Maar er zijn dus twee aandeelhouders, PGM, dus pensioenfonds, sowieso lange termijn. Maar ook de infrastructuurtakken van private equity, die hebben per definitie een veel langere horizon dan de standaard private equity.
1: Jij wist dat het een probleem was. Dat heb je aan de lijve ondervonden bij je vorige werkgever. Nu is er Fudura, dat is er overigens al een tijdje, losgeknipt van de netbeheerder Enexis, gaf je het al aan. Wat doet

0: Fudura?
1: Nou, Fudura is een fantastisch bedrijf. Fudura is de nummer 1 energieinfrastructuurdienstverlener van zakelijk Nederland. We hebben meer dan 25.000 klanten. Energieinfrastructuur, dat een beetje vaag hoort, maar waar moet je nou aan denken? Dan moet je denken aan transformatoren, meters, batterijen, zonnepanelen, laadpalen, generatoren, power quality. Die meters die wij hebben, die genereren allemaal data. En op basis van die data, samen met onze klanten, ontwerpen wij hele mooie specifieke oplossingen voor de behoeften, voor de energiebehoeften van onze klanten. Dus we ontwerpen die, we installeren die en daarna onderhouden we die met een servicecontract. En als laatste daarbovenop, als de klant het niet wil, in één keer wil afrekenen, hebben we ook een hele mooie financiële dienstverlening in de vorm van een lease.
0: Dus het is slechts mijn waarneming hoor, maar wel gebaseerd op het gastenbestand van de afgelopen jaren. Ik heb het idee dat het best wel druk is in deze markt. Dat er veel partijen zijn, en misschien niet even groot als Fudura, die zeggen, wij kunnen bedrijven helpen bij het beter managen van hun energieverbruik. En daar hebben we apparatuur voor, dat meten we dan, en dan stellen we samen een plan op, en dan kun je de toekomst aan.
1: Ja, dat is
0: hoe
1: waar.
0: Hoe druk is het?
1: Nee, het is erg druk. Het is erg druk. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat klanten, maar hetzelfde geldt dus zakelijk Nederland, maar ook voor particulieren, door de boom het bos niet meer zien. Ik zal je een klein voorbeeldje geven. Ik heb net een thuisbatterij proberen te kopen. En dan weet ik er net iets meer vanaf. Maar het was een zoektocht, want je gaat kijken op internet en je struikelt over de aanbieders. En het is heel moeilijk om het kaf van het koren te scheiden.
0: Beetje flauw hoor, want jullie hebben heel veel klanten, maar jullie kwamen eind vorig jaar ook nog in het nieuws omdat dat meten niet altijd vlekkeloos verloopt. Ik dacht vrij bazaal, namelijk lever je nu iets terug aan het net of onttrek je het aan het net? Ging over zonnepanelen van Udea, dat is de biologische groothandel, bekend van Ecoplaza,
1: ja.
0: Onder andere.
1: Ja.
0: Daar was het nodige verkeerd gegaan, met naheffingen tot boven de 8 ton, geloof ik.
1: Ja.
0: Hoe kan zoiets?
1: Kijk, je moet je voorstellen dat wij, dus ik zei al, wij zijn de grootste in Nederland. We hebben bij die 25.000 klanten zo'n 70.000 meters. En daar is in één van die meters, en begrijp me goed hoor, is één te veel, daar is iets verkeerd gegaan. Er is een bepaalde periode de standen niet goed doorgegeven van het verbruik.
0: Ja, geen week, geen maand, maar een paar jaar, toch?
1: Ja, absoluut.
0: Ja, voor de context.
1: Ja, nee, dat is helemaal waar. Dus dat is niet goed gegaan en daar ging deze zaak over. Ik moet er wel bij vertellen, en dat is heel belangrijk, dat die meters, die zijn een hele tijd geleden geïnstalleerd. Daar hebben we van geleerd, dus we hebben de meters aangepast. We hebben onze controle op die data-uitlezing aangepast. We hebben onze software aangepast. Dus vandaag de dag gebeurt dat niet meer.
0: Als bedrijven door Fudura in te schakelen, of ja, ze zijn er toch, een van jullie concurrenten, nu hun energieverbruik aanpassen en flexibeler gaan werken, wat betekent dat dan voor die enorme wachtrij van 15.000 bedrijven op dit moment? Hoeveel kun je daarmee reduceren?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Dus heel even toch om het heel duidelijk te schetsen, die 15.000 bedrijven vandaag de dag, en daar per jaar groeit dat met ongeveer 2.000, die wachten op een zwaardere aansluiting of een nieuwe aansluiting. En wij noemen dat voor de meter. Dus dat betekent dat zij energie onttrekken aan het net. Dus het moet over het distributienetwerk. Ons verhaal is, ga daar nou niet op wachten. De ruimte zit achter de meter, dus wat je allemaal zelf kan doen. Dat is dus met een bepaalde combinatie van energieinfrastructuur, batterijen, zonnepanelen, transformatoren. Wij denken, kijk, het zal heus niet een oplossing zijn voor 100% van die 15.000 bedrijven. Maar nou, laat ik eens voorzichtig zijn, 50-60%.
0: Oh, dat is voorzichtig.
1: Ja, ja.
0: En van die 15.000, nu we toch dat aantal genoemd hebben, hoeveel daarvan staan er ook daadwerkelijk in de rij? Of zijn het bedrijven die, omdat ze weten dat ze als ze het nu aanvragen pas in 2032 aan de beurt zijn, denken, nou, ik heb nog niet heel concrete plannen, maar ik ben beter voorbereid, ik meld me maar vast.
1: En dan bedoel je bij ons?
0: Nou, niet zozeer bij ons, maar in die wachtrij. Hoeveel van die bedrijven hebben nu acute nood? Willen echt nu uitbreiden? Ik heb wel eens begrepen dat die wachtrij ook voor een deel bestaat uit bedrijven die het zekere voor het onzekere willen nemen en zich alvast hebben aangemeld.
1: Ja, dat is helemaal waar. Kijk, Thomas, er zal wat overdrijving in zitten in die lijst. En het is heel moeilijk in te schatten hoeveel dat is. Ik heb eigenlijk eerlijk gezegd geen flauw idee.
0: Maar jij stelt wel voor dat er veel aan gebeurt. Dat kan via jullie. Maar het is ook goed als er iemand het overzicht houdt. Want het is een hele keten die in beweging moet komen. En daarom klom jij in de pen en richtte je tot de Volkskrant en daarbij tot het grote publiek. Omdat zij kennis moesten maken met de nationale energiechef. Wat moet zo iemand gaan doen?
1: Ja, waar ik specifiek voor heb gepleit, is dat bedrijven een chief of energy aanstellen. En eigenlijk gaat het niet zozeer om een persoon, maar meer dat energie en infrastructuur een strategisch onderwerp wordt aan de directietafel.
0: Oh, maar dat is in ieder bedrijf een aparte energiechef en niet nationaal iemand die dat overkoepelend in de gaten houdt. Daar hebben we namelijk een minister voor.
1: Per bedrijf.
0: Heb je dan het idee, misschien ben ik eenzijdig georiënteerd, dat bedrijven hier nog niet mee bezig zijn?
1: Ik denk dat sommige bedrijven, kijk, als je bedrijven hebt waarvan een heel groot deel van de kosten aan energie opgaat, kassen, staalbedrijven, aluminiumbedrijven, die hoef je niks te vertellen. Maar er zijn ook zat bedrijven, ik denk dat het echt het merendeel is, die daar helemaal niet mee bezig zijn. En eigenlijk altijd, als zich een probleem voordoet, niet precies weten, maar wat moet ik nou doen? Wat is nou mijn handelingsperspectief? En juist daarom zeggen wij, ga het nou echt als strategisch onderdeel benoemen. Kijk naar je groeiplannen, maar kijk ook hoe je dat gaat managen qua energie.
0: Maar jij denkt natuurlijk ook, als er zo'n energiechef wordt aangesteld, dan heeft hij ons snel onder de knop. Dan gaat hij kijken naar mogelijkheden om dit probleem te verhelpen. En simsalabim, dan is daar in één keer Fudura.
1: Dan is daar Fudura of een van onze concurrenten. Maar uiteindelijk gaat het erom. Weet je, het gaat niet zozeer om ons, maar het gaat er veel meer om zakelijk Nederland vooruit te helpen.
0: Ja. Maar zakelijk Nederland kan natuurlijk ook rekenen op de overheid. Dat gaat nog even duren, maar er gaat voor de komende jaren, decennia, honderden miljarden gaan er in de verzwaring en de uitbreiding van het net, transformatorhuisjes, nieuwe kabels.
1: Ja.
0: Heeft Den Haag dit probleem dan nog niet scherp of pas te laat scherp gekregen? Wat is jouw analyse?
1: Ja, ik denk dat ze het scherp hebben. Ik denk dat de uitvoering en de executie wat laat is. Die had best wat eerder mogen beginnen. En ik denk daardoor dat we ook de komende jaren met dit probleem van netcongestie blijven zitten.
0: Ja, er is wel al het nodige gepresenteerd, ook een nieuwe aanpak. En daar gaat het over, als je dan vindt dat er toch zoveel mogelijk moet blijven opereren, hoe dan? Kun je iets inleveren, bijvoorbeeld op het gebied van betrouwbaarheid? En de conclusie van onder andere minister, maar ook VNO-NCW, is dat kan best. We hebben een heel betrouwbaar net. Als je daar iets meer risico in durft te nemen, heb je ook al een hoop gewonnen. Begrijp jij die afweging?
1: Ja, ik begrijp die afweging best een beetje. Ik denk niet dat het de eindoplossing is of een heel grote impact gaat maken. Maar bedoel, het zal ongetwijfeld wat helpen.
0: Gaat er ook veel veranderen met het nieuwe prioriteringskader? We spreken elkaar net voordat het 1 juli wordt.
1: Ja.
0: Dat is denk ik in jouw wereld een belangrijke datum.
1: Ja.
0: Wat verandert er op dat moment?
1: Nou ja, kijk, per 1 juli hebben we inderdaad de nieuwe wetgeving. Prioriteringskader heet dat. En tot nog toe hielden de netbeheerders altijd ruimte vrij voor kleingebruikers, particuliere MKB. Dat is per 1 juli is dat voorbij en komt iedereen op dezelfde grote wachtlijst. Met uitzondering van en daarom heet het prioriteringskader, 3 sectoren die benoemd zijn, die krijgen prioriteit.
0: De congestieverzachters.
1: Congestieverzachters, dat zijn bijvoorbeeld clubs die hele grote batterijparken aanleggen. Dan heb je nationale veiligheid, ziekenhuizen, defensie krijgen voorrang en essentiële basisbehoeften. Woningbouw, scholen, dat soort dingen.
0: Betekent het nu heel wrang wellicht, en ik weet dat het jou meer te doen is dan alleen maar de nering van Fudura, dat het voor jullie ergens goed zou kunnen uitpakken? Want ook die bedrijven die op zoek zijn naar een kleinere aansluiting komen dus op die wachtrij. Die zouden dan ook kunnen kiezen voor ander energiemanagement. Dus jullie oplossing.
1: Ja, absoluut. Nou, ik denk dat het sowieso ook voor die bedrijven belangrijk is om zich te realiseren, er is een oplossing die niet per se over het net hoeft te gaan, maar veel meer achter die meter zit. Dus dat je het allemaal zelf regelt met de juiste infrastructuur om zo te zorgen dat je toch door kan blijven gaan en kan blijven groeien, kan blijven produceren.
0: En je kunt dan doorgaan op dezelfde voet? Of moet je toch nog eens kritisch kijken naar hoe je je productie hebt ingericht? Het gaat veel over spitsmijden.
1: Ja.
0: Dus niet allemaal op hetzelfde moment energie gebruiken. Maar als je een bedrijf bent, kan ik me voorstellen dat je bepaalde routines hebt die dan toch echt wel tegen het licht gehouden moeten worden.
1: Ja, helemaal waar. Nou, dat is ook het, dus wat ik je net zei. Dus doordat die meters die we hebben, hebben we een heel specifiek idee over wat is nou jouw energieverbruik door de dag heen. En gebaseerd daarop ontwerpen de juiste oplossing. Maar bijna geen enkel bedrijf, zijn bedrijven, maar geen enkel bedrijf heeft een heel vlakmatig energieverbruik gedurende de dag door. Dus daar zit heel veel mogelijkheid.
0: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat af en toe toelichten.
2: Het dilemma.
0: Wij moeten zo snel mogelijk af van Chinese batterijen of de herkomst van batterijen. Dat is mij volstrekt om het even.
1: Volstrekt om het even.
0: Bert Bakker van Fudura, energiedienstverlener, Chinese batterijen. Dat kan toch niet meer?
1: Nou, ik denk dat we een heel groot onderscheid moeten maken tussen de fysieke batterij, dus de asset. En laten we eerlijk zijn, die komen voor het overgrote deel uit China.
0: Daarom dacht ik vraag het ook even.
1: Maar het tweede punt is, hoe sturen we die nou aan? Dus daar zit een software.
0: Waar zit de kill switch? Wie zet hem uit?
1: Exact dat.
0: En wie zet hem uit?
1: Exact. Nou ja, dus. En dat gebeurt heel veel. Daar maken wij ook gebruik van. Er zit gewoon Europese software omheen. Dus er zit een Europees energiemanagement systeem omheen dat die batterij aanstuurt. Dus daar is een heel duidelijk onderscheid aan. Dus daarom mijn antwoord. Die fysieke asset, dus het product zelf, mag prima uit China komen. De manier hoe je de rest eromheen ontwerpt, dat moeten wij zelf doen.
0: Ben ik de eerste die het vraagt? Waar
1: nee,
0: de batterij vandaan
1: nee,
0: komt?
1: Nee hoor.
0: Dus het leeft onder klanten?
1: Ja, tot op zekere hoogte. Tot op zekere hoogte. Want de vraag is er heel vaak. En mijn antwoord zoals ik net gaf is er ook heel vaak. En dan, daar is eigenlijk best wel iedereen heel tevreden mee.
0: Dan zeg je, die software die is Europees.
1: Ja.
0: Die is dus niet Chinees, die is niet Amerikaans, maar die komt van het eigen continent. Zou het wat jou betreft ook Amerikaans kunnen zijn? Want we moeten onze vrienden tegenwoordig wat zorgvuldiger kiezen.
1: Ja, kijk, je hebt drie dingen. Dus je hebt de fysieke asset, daar zit een software schil omheen en dan heb je de cloud. Het liefste zou ik hebben dat geheel Europees is.
0: Maar als dus, dat niet zo is.
1: Nou ja, dus laten we zo zeggen. Dus als we nu kijken, die schil eromheen, Europees. Cloud voor een heel groot deel Amerikaans. Ja, ik denk dat er best wel wat voor
0: is. En kom je dan gegevens tegen in die Amerikaanse cloud die gevoelig zouden kunnen zijn? Want daar is natuurlijk heel veel maatschappelijk debat over geweest. Wat je dan toch, als Amerika dat zou willen inzien, moet afgeven?
1: Nou, ik denk dat het heel erg gaat, Thomas, over autonomie. En op het moment dat, en ik moet je toch eerlijk zeggen, maar daar gaat het gesprek een hele andere kant op, dat de laatste periode van het weekend hadden we Anthropic natuurlijk nog, maar dat de US government nogal best wel wat aan het dit soort dingen aan het weaponizen zijn, ben ik niet heel erg van. Dus daarom pleit ik heel erg voor Europese autonomie.
0: Ja, maar op dit moment ben je dus nog, dat kan bijna niet anders, voor een deel afhankelijk van de Amerikaanse cloud.
1: Zeker, zeker.
0: En als je dat Europees zou willen maken, is dat er nog niet of betaal je dan meer?
1: Nou, dat is er nog niet goed genoeg.
0: Ja. Ja. Je zegt die Chinese batterij, daar hoeven we geen geheim van te maken. Heel veel batterijen komen uit China. Maar dan kom je ook terecht in een debat over de grondstoffen die je nodig hebt. De kritieke mineralen. Misschien zelfs wel de arbeidsomstandigheden van de mensen die ervoor zorgen dat die batterij uiteindelijk een batterij wordt. Is dat een ver van je bedshow? Mag dat zo blijven of niet? Of hoe diep moet jij de keten in om dat ook nog enigszins te kunnen verantwoorden?
1: Nee, ik vind wel dat wij dat goed moeten kunnen verantwoorden. En dat doen we ook. En dat is ook de reden dat wij met hele bepaalde leveranciers werken, waar wij dit gesprek ook gevoerd hebben. En dus ook een heel fijn bevestigend antwoord hebben gekregen dat goed geregeld is.
0: En die batterijen aan zich, zie jij dat als een structurele oplossing?
1: Ja. Ja.
0: Of is dat iets om de tijd door te komen tot over, waar begonnen we dit gesprek bij, 10 jaar, dit hele probleem verleden tijd is?
1: Ja, dus ik denk, dus nee, ik zie het als een structureel probleem. Ik denk ook niet dat de tijden terug gaan komen dat er zoveel koper in de grond ligt dat we het op de oude manier kunnen managen. En batterijen zijn een key product om gewoon elektronen te bufferen en daarmee op een ander moment in de dag te kunnen
0: dat
1: gebruiken.
0: Dat blijft zo?
1: Dat blijft zo, ja. Ja.
0: Heb jij nu, want je loopt nu een tijdje rond in deze branche, dat probleem nog weer onderschat, nu je er dichter op zit? Want je hebt het in je vorige baan dus al ondervonden.
1: Nou ja, kijk, er zit natuurlijk een stukje voortschrijdend inzicht in. En je ziet die wachtrij de hele tijd oplopen. Het tweede is dat ik ook vind dat wat ik heb onderschat is de ingewikkeldheid van deze sector. Dus we hebben ministerie, KGG, dan heb je de ACM.
0: KGG, dat is het ministerie. Klimaat en Groene Groei.
1: Energiebedrijven, dan heb je Tennet, dan heb je de netwerkbedrijven. En iedereen doet zijn deel daarin, hartstikke goed. Maar ik vind dat er te weinig integraal naar het probleem wordt gekeken. Ik vind ook dat te weinig partijen zoals Fudura bij de oplossing worden betrokken. Daar zijn we heel hard mee bezig om dat wel zo te krijgen. Dus ik denk dat na deze uitzending helemaal is opgelost.
0: Je noemt een hele trit ketenpartners.
1: Ja.
0: Wees nou eens eerlijk. Van wie vind jij dat we nog meer mogen verwachten?
1: Ja, ik denk dat het heel erg de vraag is van...
0: Nou, dit was mijn vraag.
1: Ja, maar nee. wie heeft er nou precies regie in deze sector? En dus... Daarnaast, iemand moet dit centraal gaan benaderen.
0: Iemand is niet de minister van Klimaat en Groene Groei.
1: Nou ja, dat...
0: Wil je een speciaal gezant?
1: Nou, ik hoef daar geen speciaal gezant in. Ik zou zeggen, kijk, er is een instituut dat heet Netbeheer Nederland. Daar zit een voorzitter op, dus Maarten Otter van Aliander. Fantastische kerel. Die zou daar een hele grote rol in kunnen spelen.
0: Bert Bakker. Speelt zelf ook een grote rol als de topman van Fudura. Dank voor dit gesprek.
1: Dankjewel, Thomas.
0: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Jacques Buit. Hij is de topman van accountant Flint over private equity in die branche. Abonneer je dan op de Top van Nederland om geen aflevering te missen. Chipmaker Intel heeft een nieuwe opdracht ontvangen en dat maakt beleggers razend enthousiast. Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
5: BNR Business Beats.
4: Met de beste pop, funk en soul.
5: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
9: Klopt, minstens 2 dagen per week.
8: En jij?
9: Ik meestal maar 1 keer per maand.
8: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
9: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
8: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
10: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt... ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
11: Het AI Delta plan, het rapportwedding, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
12: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
11: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
12: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
11: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
12: Op BNR en als podcast.
13: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
15: BNR at Work het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
16: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
15: Nigaio Wijnen
16: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
15: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
17: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
18: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
19: Nu, in de BNR-app.
0: Een nieuwe AI-hub in Amsterdam moet de Europese AI-toekomst aanjagen. Vattenfall komt met datacenters op zee, gevoed met duurzame energie. En de grootste droneaanval op Moskou in jaren heeft plaatsgevonden. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. En mijn naam is BNR Dennis Mooi. Hoe is het op dit moment op de weg?
20: Er staat nu zo'n 50 kilometer file verspreid over het land. Op de A12 loopt het op twee plekken vast. Richting Duitsland staat er tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer. En dat kost je 10 minuten extra. En bij Arnhem op de A12 richting Utrecht, voor het knooppunt Grijshoord, heb je een kwartier extra nodig. Door een vrachtwagen met pech zijn daar 3 rijstroken dicht. Dan de A27, Utrecht-Gorkum. Tussen Everdingen en Lexmond is de weg afgesloten vanwege een ongeluk. Vanaf knooppunt Everdingen word je omgeleid via de A2 richting het zuiden. Dan de A59, Zierikzee-Den Bosch. Tussen Oosterhout en Waspik doe je er een kwartier langer over. En dat geldt ook voor de A73, Nijmegen-Venlo tussen Kuik en Boksmeer. De laatste komt door slecht wegdek, is een rijstrook voor afgesloten. Flitsmeister meldt aan een camera op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij 67,8. En op de A28 naar Utrecht bij 60,9.
19: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De verdachte die in het Groningse Meerstad is opgepakt nadat vannacht een echtpaar dood in hun huis werd gevonden, is hun dochter van 13. Een aantal media meldt dat. De politie wil er niks over kwijt. Die wil er wel over vertellen dat het echtpaar door een misdrijf om het leven is gekomen. De burgemeester van het Brabantse Nuenen is geschrokken dat er explosieven lagen in een nieuw AZC dat deze zomer opengaat. Hij noemt het onacceptabel, omdat ook de veiligheid van andere mensen in gevaar was. Veel mensen in Nuenen zijn tegen de komst van het AZC. Er werd al eens brand gesticht en er zijn veel boze brieven gestuurd. Grote rederijen zijn blij dat de straat van Hormuz weer open kan, maar ze wachten nog op een bevestiging dat ze er veilig doorheen kunnen. Amerika en Iran hebben vannacht een voorlopige vredesdeal ondertekend. Daarin is afgesproken dat de zeestraat weer open gaat. Tot nu toe viel Iran schepen aan die er doorheen wilden varen. Het OM wil de 3 mannen achter de website Funcaps voorlopig vasthouden. Een van hen loopt nog vrij rond, maar hij zou vluchtgevaarlijk zijn met een speciaal visum voor Dubai. Volgens het OM valt het niet uit te leggen dat hij nog vrij rondloopt. Van zeker 18 sterfgevallen denkt het OM te kunnen bewijzen dat er een link is met Funcaps. En bij Pinkpop zijn ze goed voorbereid op het warme weer dit weekend. Er komen extra plekken waar mensen water kunnen tappen en er wordt voor extra schaduw gezorgd. Bezoekers hebben ook een mail gehad dat ze extra zonnebrand moeten meenemen. Het wordt ruim boven de 30 graden en 's avonds kan het stevig gaan onweren. Het weer van Weer Online? Veel zon en het wordt vandaag erg warm, 27 tot 32 graden. Aan zee blijft het iets koeler. Vanavond slaat het weer om en kunnen er stevige buien vallen. Daar kan ook een klap onweer bij zitten. En dat was het ANP-nieuws.
0: Chipmaker Intel heeft een nieuwe opdracht ontvangen die beleggers graag zien komen. Dat en meer zo meteen in BNR Zaken doen.
22: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
23: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op triALSlon.nl.
24: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
2: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Anderen volgen? Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met onze expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw visie. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
5: In de BNR-app
4: heb je ook altijd en overal breaking news.
5: Download de BNR-app en blijf scherp.
4: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Laatste half uur van BNR Zaken doen. Te beginnen met een analyse van de financiële markten.
4: Beursnerd.
0: Mijn collega bij BNR Donner Bakker is hier aangeschoven als beursnerd. Donner, goedemiddag.
25: Thomas, goedemiddag.
0: Stand van de AEX graag.
25: 1078 punten, kleine 0,4% in de min. ASMI, het grootste stijger, 2,3%. De grootste daler, Magnum, 3,9%.
0: We spreken elkaar op de dag dat BC een beleggersdag heeft. Volgens mij net begonnen.
25: Ja, echt op het moment, gewoon dit moment.
0: Daar zijn wij. Wat is daarop vooruitlopend de reactie van beleggers geweest? Want er is al het nodige naar buiten.
25: Ja, zeker. Ja. Ze kwamen vanochtend al met een persbericht in aanloop naar die beleggersdag. En de chipmachinemaker uit Duiven verhoogt de financiële doelstellingen. Ze mikken nu op een omzet tussen de 1,7 en 2,2 miljard euro... met een operationele winstmarge van 45 tot 55%. Nou, een jaar geleden was dat nog 1,5 tot 1,9 miljard... en een marge van 40 tot 55%. Dus alles wordt ietsjes opgekrikt. Het gaat om verwachtingen over de lange termijn. En dan vraag jij, wat is de lange termijn? En dan zeg ik, geen idee, want daar wilde Bezi nog geen details over geven. Maar als we de cijfers van 2025 er even bij pakken, de jaarcijfers, dan bedroeg de omzet in totaal 591 miljoen euro... en de winstmarge was zo'n 35%. Dus het lijkt me dat dat nog wel een lange weg te gaan is. En het wordt dus wel wat verhoogd. Maar goed, die beleggersdag, hè, zoals je zei, is net begonnen. Dus misschien dat we later vandaag nog wat nieuws of duidelijkheid daarover horen.
0: Want vooralsnog, ondanks al dat tromgeroffel, een lauwe reactie van beleggers. Hoe komt dat?
25: Ja, nou, op het moment van schrijven was het helemaal lauwtjes. Was het 0,3% in de plus. Nu staan we hier in de studio en zie ik hem omhoog springen tot een procentje of 2. Nou, dat is al ietsjes enthousiaster. Maar dat heeft er al met al wel wat lauwtjes mee te maken dat de verwachting voor Bezi al best wel in de koers verwerkt zit. Hè? Als ik kijk naar de koers van Bezi, dan steeg die dit jaar al 140%. En analisten hielden dus al een beetje rekening met die opgekrikte financiële doelstellingen. Ze verwachten tussen de 1,7 en 2,2 miljard euro. En gemiddeld dus 1,95. Dat is bijna exact in lijn met bijvoorbeeld de verwachtingen van analisten van JP Morgan en Morgan Stanley. Die verwachten 1,96 miljard voor 2030. Dus ja, het is voor beleggers niet echt een verrassing, maar eerder een zie je wel. En daar reageert de koers dus niet heel erg op, want op de punten zijn we beland dat al die tech en AI aandelen, ja, daar zit alles wel een beetje in. Je moet aan de verwachtingen voldoen. Doe je dat niet, word je afgeschaft. Overtref je ze, word je beloond. En al het andere, ja, dat is niet voldoende.
0: Dan nog even wat macro-economische zaken op één hoop. Het rentebesluit van de Fed, het akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Brengt dat de markt in beweging?
25: Ja, nou ja, lichtjes wel. Hè. Laten we even beginnen in het Midden-Oosten. Beleggers die zijn blij dat Trump een krabbel heeft gezet onder een voorlopig akkoord, hè, met Iran. Nuance, want er is nog een lange weg te gaan en er is nog maar net een eerste stap gezet. Maar het zou wel moeten betekenen dat de Straat van Hormuz dan weer open zou gaan. Wat weer zou betekenen dat de olie- en gasproductie de komende weken of maanden weer op gang moet komen. Wat weer moet betekenen dat de energiekosten gaan dalen. En dat nieuws, nou ja, dat weten we al een paar dagen. Dus je ziet niet heel erg de reacties daar. Mocht alles ook echt in werking worden gezet, dan verwacht ik nog wel wat optimisme. Al kun je je afvragen of we dat optimisme niet de afgelopen tijd alsnog gewoon gezien hebben. De olieprijs zie je natuurlijk wel bewegen. De prijs voor een vat Brent daalde vandaag wederom met 2% en schommelt momenteel rond de $78. En daarmee is die piek van $112 die we hebben gezien weer verder uitzicht.
0: Dan het rentebesluit van de Fed. Gisteravond onze tijd kenbaar gemaakt. Reactie van de markten?
25: Nou, dat ga ik je zo vertellen. Want Thomas, ik moet toch eerst even wat schuld bekennen. Want laten we even snel 24 uur terugspoelen in de tijd.
6: Beginnen we maar met het rentebesluit. Vanavond weten we meer. Hopen dat het bij de Fed vuurwerk wordt, want op de beurs verwacht ik dat niet zozeer.
0: Ja. En nu, een dagje later, beursneur Donnerbakker.
25: Bleek toch ietsjes anders te liggen, hè? Want je hoorde net Eden ook al uitgebreid over de Fed. Hè? De rente die bleef ongemoeid. Daar weinig verrassingen, maar Warsh was toch best wel fel en direct in zijn toespraak. Hij benadrukte echt dat hij terug wil naar die 2% inflatie. Ook moet er wat minder communicatie zijn. En het verslag was ook teruggereduceerd van 340 woorden, de laatste van Powell, tot nu 140. Ja. Dus ja, hij lijkt weer wat open te staan voor renteverhogingen in plaats van verlagingen. Doen we daar een schepje bovenop. Een meerderheid binnen de Fed ziet zelfs geen ruimte voor een renteverlaging in 2027. Nou, en daar schrok de markt dan toch nog wel een beetje van. Aandelenmarkten die daalden live mee. Korte termijnrente op obligaties die stegen. Lange termijnrente die daalde. En ook de dollar won weer wat aan kracht. De markt lijkt zich daarmee toch echt op te gaan maken voor wat oplopende rente. Ja, en een spannendere conferentie dan ik in ieder geval dacht. Of we dachten. En dus reageerden ook de markten daar wel op.
0: Nog even kort, want dat heb ik de mensen beloofd. Nieuws over Intel?
25: Ja, inderdaad, ja. Hè. Vanochtend klom president Trump vroeg in de pen. Hij plaatst op True Social: domme presidenten hebben onze economie vanzelfsprekend beschouwd en Taiwan en anderen onze chipfabrieken laat inpikken. Nou, niet langer meer, want Apple heeft ermee ingestemd om met Intel samen te gaan werken. Werkte vroeger al samen, dat zouden ze dus nu weer oppakken. Nou, Intel, kwakkelend chipbedrijf, lijkt er nu weer bovenop te komen. Ook dus de samenwerking met Apple, die al in de geruchtenmolen zat, lijkt bevestigd door Trump. Dat vinden beleggers fantastisch, want het aandeel staat voorbeurs 10% in de plus.
0: Zo, Donnerbakker, onze beursnerd van vandaag. Ben je er morgen ook? Dan kunnen we kijken of je er iets van hebt gebakken natuurlijk.
25: Nou, morgen ben ik er ook, dus laten we dat doen.
7: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
0: Wil je meer nieuws en inzichten over de financiële markten? Dat kan ik me zo voorstellen. Dan is er een geruststelling. Je kunt je abonneren op de podcast Beursnerd. Daar staan zelfs alle afleveringen.
8: Macro met Mujagic.
0: Het laatste macro-economische nieuws vandaag met Edin Mujagic. Edin, goedemiddag.
9: Goedemiddag, Thomas.
0: Met een belangrijk onderwerp om te bespreken. Namelijk het, mogen we wel zeggen, officiële debuut van Kevin Warsh als president van de Fed.
9: Gebeurt niet vaak dat we wisseling aan de wacht krijgen. En om dat even in perspectief te plaatsen, er hebben sinds 1969 meer mensen op de maan gelopen dan dat we voorzitters van de Fed hebben gehad. Dus alleen dat feit is groot nieuws. Nou, gisteren hadden we voor het eerst dus de nieuwe aanvoerder van de centrale bank in zijn rol als aanvoerder. Namelijk, er is een vergadering geweest over de rente en de bijbehorende persconferentie.
0: Hoe deed hij het?
9: Uitstekend. Ik heb er geen ander woord voor een centrale bankier die, als die voor het eerst achter de microfoon gaat staan bij de persconferentie, dat die al begint met: jongens, luister eens. Wij hebben de opdracht voor 2% inflatie per jaar te zorgen. Daar slagen wij al 5-6 jaar niet in. Dus we doen het gewoon slecht. Er moeten dingen gaan gebeuren. En dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft gezegd, wij gaan er wel voor zorgen dat het goed komt.
0: Ja, hij gaat het groots en anders aanpakken met allemaal werkgroepen. Hij gaat de manier van communiceren wijzigen.
9: Ja, ja. Het belangrijkste van gisteren was misschien wel dat je hier, denk ik, toch de echte veren van deze voorzitter hebt gezien. Want er is een behoorlijk verschil tussen Kevin Warsh voordat hij definitief benoemd zou worden en gisteren. Voordat hij definitief benoemd zou worden, kreeg hij allerlei vragen over, nou, hoe ga je opstellen tegenover het Witte Huis en zo. Nou, daar gaf hij wat ontwijkende antwoorden op. Begrijpelijk in die situatie, want je weet, één verkeerd antwoord en je benoeming voor een hele mooie baan gaat niet door. Dat gevaar is geweken. Die ontwijkende antwoorden van hem zorgden er wel voor dat er enige vrees was in de markt. Ja, wat voor iemand is het? Gaat hij inderdaad het juiste doen of gaat hij vooral luisteren naar het Witte Huis?
0: Ja, we hebben helemaal de besluitvorming nog niet benoemd, hè, want het blijft onveranderd.
9: Inderdaad, de rente is ongewijzigd gebleven. En je hoorde gisteren heel duidelijk iemand die het echt meent, die inflatie wil aanpakken, ook als dat niet iets is wat het Witte Huis wil. Dus die vrees die er bij heel veel mensen zat over de vraag wat voor nieuwe voorzitter van de Fed hebben we straks, ik denk dat die vrees gewoon echt van tafel kan. Dit is gewoon een goede man op de juiste positie.
0: Maar, Edin, gesteld dat het een menens is met het bestrijden van de inflatie.
9: Ja.
0: In oogschouw nemend dat die inflatie ook in Amerika nu boven de 2% ligt.
9: Ja.
0: moet hij dan niet meer doen dan de rente onveranderd laten?
9: Nee, in principe hoefde hij gisteren niks te doen. Laten we hier even de vergelijking tussen de Fed en de ECB, of tussen Amerika en de eurozone nemen. In Amerika loopt inflatie richting 4%. Nou, dat is naar alle maatstaven hoog, bij ons ook. Onze centrale bank heeft de rente wel verhoogd, met 25 basispunten. Maar dat is wel gebeurd van een niveau van 2%. En in Amerika ligt die rente aanmerkelijk hoger. En dat betekent dat de Fed meer ruimte heeft om deze week bijvoorbeeld te zeggen, nou, we hoeven nu niks te doen. Als ik naar de laatste vergadering van de ECB luister en de persconferentie na afloop, ja, daar bleek, daar het droop daar echt vanaf dat men eigenlijk niet graag de rente wil verhogen. Dus je zit met 4% inflatie, je zit met hele lage rente. Dat was het moment voor de baas van de ECB om te zeggen, dit is het begin van een reeks. Nou, zij probeerden alles om dat imago vooral niet neer te zetten. Nou, hoe anders is het gisteren geweest? Want de baas van de Fed zei, wij verhogen de rente vandaag niet, maar als we in juli bij elkaar komen, ja, dan zou de rente wel eens omhoog kunnen. Ja, ja. Echt een wereld van verschil in aanpak.
0: Dat hebben we allemaal kunnen horen. Dat hebben we in beperkte mate maar kunnen lezen. Want ik zal mezelf niet mooier voordoen dan ik ben. Ik kijk niet naar alle persconferenties, maar ik lees wel het statement van de Fed.
9: Ja.
0: En dat was onder de voorganger van Warsh, Powell, een heel boekwerk. En in het geval van Warsh een kattenbelletje. Is dat een goede ontwikkeling?
9: Iets meer dan 100 woorden. Dus ik vind dat een hele goede ontwikkeling. Kijk, de afgelopen, nou, laten we zeggen, 10, 15 jaar...
0: Centrale banken niet meer communiceert.
9: Nou, de afgelopen 10, 15 jaar zijn centrale banken in het algemeen echt meer gaan communiceren. En zoals voor alles in het leven geldt ook voor de mate van communicatie en transparantie. Je kunt ook doorschieten. Het kan zijn doel voorbij gaan. En soms je mond houden is ook ontzettend wijs. Dus dat deze man onder andere als een soort plan heeft dat de Fed minder gaat communiceren, dat als de bank communiceert, dat het meer to the point wordt, dat lijkt me een hele goede zaak. Want hoe meer je communiceert, des te meer vragen je kunt oproepen. En ik zal je een voorbeeld geven. De reden waarom de verklaring van gisteren veel korter is dan de verklaringen daarvoor, is dat het stuk wat we dan zo mooi noemen de forward guidance, dus wat gaan wij in de toekomst doen als centrale bank, dat is eruit. Daar heeft deze man helemaal niks mee. Nee. En ik vind dat een goede zaak, want zo'n stuk wat gaan wij in de toekomst doen impliceert om te beginnen dat je als centrale bank meer zicht op de toekomst hebt dan wie dan ook. Is niet zo. Het zorgt voor problemen down the road. Als je zegt, nou, wij zijn van plan om de rente te gaan verhogen, maar de omstandigheden wijzigen, dan moet je gaan uitleggen waarom je van koers gewijzigd bent. Daar zit niemand op te wachten. Dat zorgt alleen maar voor ruis, voor onzekerheid door de markten. Dus stop daarmee. En hij is daarmee gestopt. En het lijkt me een hele goede zaak, Thomas.
0: Jij kunt pas serieus stoppen vandaag als je Zwitserland even hebt besproken.
9: Ja, zeker. Want de Zwitserse Centrale Bank heeft de rente onveranderd gehouden. Op 0%. Dat is geen teken van zwakte. Van dat die economie het niet aan kan. Die kan het heel goed aan. Maar ze hebben de rente op 0% gehouden om een simpele reden, dat inflatie de komende jaren onder de 1% zou blijven. En waarom niet? En dat is weer een groot pluspunt van de nieuwe baas van de Fed. Dit is de man die ook zegt, inflatie komt niet uit de lucht vallen. Inflatie ontstaat niet door de oliesheik, zo wie dan ook. Inflatie is het gevolg van beleid, van onder andere centrale bank. En met deze man achter het stuur bij de Fed komt er eindelijk meer aandacht voor de ontwikkeling van de geldhoeveelheid. Hoeveel geld druk je bij? Nou, Zwitserland heeft heel lage inflatie. Zwitserland heeft met dezelfde schokken te maken gehad als wij allemaal. Daar is de inflatie laag. En het grote verschil tussen Zwitserland en de rest van de wereld is, de groei van de geldhoeveelheid is daar zeer, zeer beperkt geweest de afgelopen jaren. Ja, dat betaalt zich nu uit.
0: Edi Mujagić, succes vanavond tegen Zwitserland.
9: Dankjewel.
0: En tot volgende week.
10: Blik op de wereld.
0: Iedere dag een blik op de wereld. En die komt vandaag van Peter Weininga van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Peter, goedemiddag.
11: Hey, goedemiddag Thomas.
0: Stellen die afspraken tussen Iran en de Verenigde Staten nu werkelijk zo weinig voor dat we het er eigenlijk niet over moeten hebben?
11: Ja, eigenlijk zou ik zeggen, wacht maar af tot ze echt om de tafel zitten om de onderwerpen die ze dan nu weliswaar hebben aangekaart daadwerkelijk goed af te ronden, zeg maar. En dan heb je het onder andere over het uraniumverrijkingsprogramma en dat soort zaken, maar ook over het opheffen van sancties. In feite is Wat er nu zeg maar is afgerond en met veel bombarie wordt gepresenteerd, met name door Trump, een soort overeenkomst, je zou bijna zeggen een gespreksagenda. En gedurende zeg maar die gesprekken heeft men dan afgesproken elkaar niet aan te vallen en die straat van Hormuz open te gooien. En meer is het ook niet.
0: Nou, als je het hebt over sancties, dat hoorde ik jou tussen neus en lippen door zeggen, kunnen we net zo goed dan schakelen naar het andere conflict, de andere oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Er is tijdens de G7 gesproken over extra sancties tegen Rusland. Wat voor effect gaan die hebben?
11: Ja, dat is altijd lastig te voorspellen. Sancties hebben over het algemeen eigenlijk alleen maar een lange termijn effect. Je moet dus niet verwachten dat als er vandaag sancties worden afgekondigd, dat morgen Poetin zeg maar de witte vlag gaat hijsen of zo. Dus daar moet je altijd voorzichtig mee zijn. Effecten zijn ook niet helemaal te voorspellen. Maar het gaat natuurlijk wel weer druk vanuit richting Rusland. Van hey, we willen dat jij een einde maakt aan die oorlog en dat je serieus gaat onderhandelen. Dat is het signaal wat Europa een beetje heeft G7 een beetje heeft afgegeven. Wat overigens ook volmondig door Europa wordt ondersteund. Dus dat is wel belangrijk, inderdaad.
0: Ja, je ziet dat de verhoudingen ook wat aan het verschuiven zijn. Dat de diplomatiek het een en ander in beweging is gezet. Dat er aan het front verandering optreedt. Wat kan Rusland daar tegenover stellen?
11: Nou, dat is eigenlijk wel een grote vraag. Op dit moment verkeert Rusland echt wel in moeilijkheden. Aan het front, zeker. Maar ook thuis, met het aanvallen van met name de olieindustrie. Ook vanmorgen nog, of vannacht, een grote aanval geweest in de regio Moskou. Zodanig zelfs dat Rosneft, de Russische oliemaatschappij, en Tatneft, dat is de Tatarstaanse oliemaatschappij, wat onderdeel uitmaakt van de Russische Federatie, in feite hebben gezegd, olie en moet op rantsoen. Hè. Dus aan de pomp, benzine en diesel, gaat gewoon op rantsoen. En dat is toch wel fnuikend natuurlijk. Dat is duidelijk een heel belangrijk signaal dat de Russen in moeilijkheden verkeren voor wat betreft de olie. Dat betekent ook minder inkomsten in de Russische staatskas om deze oorlog te voeren. Tegelijkertijd zie je dat steeds meer landen ertoe overgaan om de Russische schaduwvloot aan te pakken. Die tankers die dan op illegale wijze proberen de sancties te omzeilen met het leveren van Russische olie aan landen die daar wel toe bereid zijn om daarvoor te betalen. Ja, dat maakt het natuurlijk ook nog weer penibeler. Dus in die zin kun je zeggen dat op dat gebied Rusland al in de knel zit. En aan het front gaat het gewoon niet goed op dit moment. Al 2 jaar lang vliegen de Russen tot wel 35.000 soldaten per maand. Dood en gewond. Dat betekent een enorme last op de recruterings, werving, rekruteringsinspanningen en opleidingsinspanningen voor nieuw personeel. En in feite gaat het op dit moment te verliezen in zo'n hoog tempo dat de Russische recruterings- en opleidingsinstanties dat niet kunnen bijhouden. Dus wat je ziet is soldaten die naar een veel te korte opleiding slecht uitgerust en slecht getraind aan het front komen, die dus steeds minder in kwaliteit zijn qua gevechtskracht dan aan het begin van de oorlog. En dat biedt voordelen voor de Oekraïners. De Russen zijn minder in staat om terrein te veroveren. Zelfs de Oekraïners zijn wat meer in staat terrein terug te pakken. En daarnaast zijn de Oekraïners ook aan het front absoluut dominant in het gebruik van drones.
0: Nog even kort, want er zijn signalen, de NOS heeft er achteraan gebeld, dat de voorzitter van de Europese Raad, Costa, gaat proberen om het officiële contact met Rusland, met het Kremlin, te herstellen. Tot welke dynamiek kan dat leiden?
11: Nou, ik vind het wel belangrijk dat Europa eens een rol gaat spelen in dit hele verhaal. Tot nu toe hebben we eigenlijk aan de zijlijn gestaan. En die rol kun je natuurlijk spelen door proberen bij Trump aan tafel te komen en via Trump, zeg maar, op de onderhandelingen invloed uit te oefenen. Maar ik denk inderdaad dat het beter is om rechtstreeks contact met de Russen op te nemen. En daarbij kan Europa natuurlijk ook zijn spierballen laten zien. Want Europa is, zeker in economisch opzicht, een supermacht. En dat is iets waar Rusland in de toekomst toekomst, baat bij heeft. Dus je zou, als het ware, vanuit Europa een soort carrot-and-stick-approach kunnen voeren richting Moskou. Dus je zegt, hey Moskou, als je toegevelijker bent, zeg maar, in die onderhandelingen en daadwerkelijk tot constructieve afspraken komt met Oekraïne, dan zijn wij als Europa bereid om je in de toekomst, weer in de Europese kring op te nemen. Laten we het zo maar even zeggen. Zo'n benadering zou je best wel kunnen uitvoeren. En ja, weigert Rusland dat dan? Ja, dan zal Europa ook best het signaal kunnen afgeven. Prima. Maar dan blijven wij de Oekraïnse oorlogsinspanning blijven we die voeren. En misschien voeren we die zelfs wel op. Ik denk dus dat dat belangrijk is om dat signaal af te geven naar het Kremlin.
0: Peter Weininga van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dank voor jouw blik op de wereld. Terugblik op de wereld. Abonneer je op de podcast. Ik hoop binnenkort te verwelkomen Liesbeth en Niels, de presentatoren van de avondspits. Want ze hebben ongetwijfeld al een idee van wat er tussen 4:30 en 7:30 staat te gebeuren. Dit is het geëikte moment om daar al iets over prijs te geven. En jawel hoor, ze zijn er!
12: Inderdaad, goedemiddag.
0: Niels en Liesbeth. Niels, nu je toch zo enthousiast binnenkomt. Waarom is dat? Ja, verheug je ergens op?
12: Ik verheug me op meerdere dingen eigenlijk wel. Het allerinteressantste voor dit duo... dat al meerdere jaren van de markt is. Wij moeten gaan praten over dating apps.
0: Oh ja, waarom moet
12: dat? Maar het grappige is, die raken een beetje uit de mode. In die zin, er is een nieuwe app in de eerste plaats. Die is dan voor mensen die aan bodybuilding doen. Dus dat is dan niet zeg maar
13: dating voor hoger opgeleide, maar dating voor
14: de opgepompte. Voor jou. Hoger opgepompte. Ja.
0: Mocht je niet van de markt zijn, dan was het echt iets voor jou geweest.
12: Ja, zeker. Je kent me. Maar er komen ook, ze overwegen ook om meer fysieke evenementen te organiseren, zodat die mensen daar elkaar ook gewoon kunnen ontmoeten. Vroeger noemden ze dat een café. Maar ja, daar komen we met Nick ook niet meer, natuurlijk.
14: Nou, ho, gaat voor jezelf.
12: En verder?
14: Verder is het stikstofwoord weer helemaal terug in Den Haag sinds gisteren. De Kamer wordt geïnformeerd en bijgepraat door onder andere natuurmonumenten. Je weet wel, dan komen al die belangenclubs om de beurt langs. Leendert Beekman praat ons bij en neemt ook iemand van natuurmonumenten bij. Want die heeft vast weer eisen en wensen en zorgen op tafel gelegd.
12: En er is een eurotop, belangrijke eurotop, waarin maatregelen worden besproken die wij ook al met Wopke Hoekstra bespraken. Het is een beetje het aanpakken van China. China dat de toegang tot belangrijke grondstoffen nog sterk reguleert en andere producten weer sterk subsidieert, zodat er sprake is van dumping op de Europese markt in de ogen van Brussel. En daar praten de Europese regeringsleiders over. We hebben daar 2 verslaggevers ter plaatse, dus het zou moeten lukken om daar...
0: BNR hoor, 2 verslaggevers ter plaatse.
12: Dat is belangrijk.
0: Doe maar. Oké, okay, en nog op één dingetje. Als het er is, hè. Als
14: ja,
0: het niet
14: zeker.
0: Is,
12: ga ik zo meteen even ijs halen, denk ik.
14: InvestNL, de investeringsvehikel van de overheid, heeft een rapport gepubliceerd met tips en tricks voor het investeringsklimaat in Nederland. Gisteren bespraken wij een rapport van PwC daarover. Nu zegt InvestNL, zo erg als het af en toe lijkt, is het nog niet. Maar 3% of 3,5% van de start-ups vertrekt uit Nederland.
0: Wat goed toch dat er af en toe rapporten worden geschreven. Ja. En dat we er dan aandacht
14: voor
0: kunnen
14: altijd,
0: besteden.
14: Ja, altijd
0: geweldig. Ja. Niels, Liesbeth, veel plezier met de avondspits zometeen om 4:00. Ik ben er morgen weer dan als gast. Evelien Ruinaert, de directeur van het KIFIT. Dat is het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. En het regent daar nog altijd klachten over financiële producten. Boekenstein en de Wijk melden zich na de nieuwsupdate. Veel plezier, tot morgen.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht.
16: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2:00 naar BNR.
17: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
26: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen? Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De company info die je nodig hebt.
18: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
26: Voor precies die company info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
19: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
20: kozijnen. Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
21: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
22: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
21: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
23: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
24: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
23: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
27: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
23: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
28: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
29: BNR Verkeer.
30: Nou, er staat nu zo'n 50 kilometer file verspreid over het land. Op de A12 loopt het op twee plekken vast. Richting Duitsland staat er tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer. En dat kost je 10 minuten extra. En bij Arnhem op de A12 richting Utrecht, voor het knooppunt Grijshoord, heb je een kwartier extra nodig. Door een vrachtwagen met pech zijn daar 3 rijstroken dicht. Dan de A27, Utrecht-Gorkum. Tussen Everdingen en Lexmond is de weg afgesloten vanwege een ongeluk. Vanaf knooppunt Everdingen word je omgeleid via de A2 richting het zuiden. Dan de A59, Zierikzee-Den Bosch. Tussen Oosterhout en Waspik doe je er een kwartier langer over. En dat geldt ook voor de A73, Nijmegen-Venlo tussen Kuik en Boksmeer. De laatste komt door slecht wegdek, is een rijstrook vooraf gesloten. Flitsmeister meldt aan een camera op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij 67,8. En op de A28 naar Utrecht bij 60,9.
29: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
31: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. De verdachte die in het Groningse Meerstad is opgepakt nadat vannacht een echtpaar dood in hun huis werd gevonden, is hun dochter van 13. Een aantal media meldt dat. De politie wil er niks over kwijt. Die wil er wel over vertellen dat het echtpaar door een misdrijf om het leven is gekomen. De burgemeester van het Brabantse Nuenen is geschrokken dat er explosieven lagen in een nieuw AZC dat deze zomer opengaat. Hij noemt het onacceptabel omdat ook de veiligheid van andere mensen in gevaar was. Veel mensen in Nuenen zijn tegen de komst van het AZC. Er werd al eens brand gesticht en er zijn veel boze brieven gestuurd. Grote rederijen zijn blij dat de straat van Hormuz weer open kan, maar ze wachten nog op een bevestiging dat ze er veilig doorheen kunnen. Amerika en Iran hebben vannacht een voorlopige vredesdeal ondertekend. Daarin is afgesproken dat de zeestraat weer open gaat. Tot nu toe viel Iran schepen aan die er doorheen wilden varen. Het OM wil de 3 mannen achter de website Funcaps voorlopig vasthouden. Eén van hen loopt nog vrij rond, maar hij zou vluchtgevaarlijk zijn met een speciaal visum voor Dubai. Volgens het OM valt het niet uit te leggen dat hij nog vrij rondloopt. Van zeker 18 sterfgevallen denkt het OM te kunnen bewijzen dat er een link is met Funcaps. En bij Pinkpop zijn ze goed voorbereid op het warme weer dit weekend. Er komen extra plekken waar mensen water kunnen tappen en er wordt voor extra schaduw gezorgd. Bezoekers hebben ook een mail gehad dat ze extra zonnebrand moeten meenemen. Het wordt ruim boven de 30 graden en 's avonds kan het stevig gaan onweren. Het weer van Weer Online? Veel zon en het wordt vandaag erg warm, 27 tot 32 graden. Aan zee blijft het iets koeler. Vanavond slaat het weer om en kunnen er stevige buien vallen. Daar kan ook een klap onweer bij zitten. En dat was het ANP-nieuws.
32: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
33: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
32: Obli. Meer rust, meer rendement.
34: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Obli. Haal meer rendement met de kwaliteit van institutioneel beleggen.
2: Je bedrijfsfeest niet in het water laten vallen? Organiseer het dan via zeventchips.nl.
3: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
4: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
3: Ja, flexibel ticket, hè?
4: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
3: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
2: Je evenement echt duurzaam organiseren? Zeventchips.nl.
5: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Amerika daaraan meedoet. Dus dat is een grote ruzie nou met de conservatieven in de Amerikaanse politiek. Maar het is ook wel, het is wel wat bijzonder, hè Rob. Het is en dus investeren van 300 miljard... en de sancties gaan er op termijn vanaf. Het is een geweldige deal voor Iran. Ja,
2: ik las het, ik kon er bijna niet geloven wat daar stond. Als dit doorgaat, dus inderdaad die 300 miljard... toegang tot de bevroren tegoeden... alle sancties worden op termijn opgeheven...
1: Ja.
2: En de Iraniërs mogen ook weer olie gaan verkopen.
1: Ja, heel belangrijk.
2: Dat zijn de vier...
1: Ja.
2: Wat heeft Trump nou bereikt dan hiermee?
1: Helemaal niks. Kennelijk wilde hij zo graag een deal, hè, dat hij gewoon overal ja op heeft gezegd.
2: Nou ja, en dat heeft hij afgekocht.
1: Ja.
2: Dus kijk, dat Iran geen kernwapens gaat fabriceren, dat roepen ze al jaren. Dat ze het kunnen, dat is ook al jaren bekend. Dus er is helemaal niks veranderd wat dat betreft. En ja, je zou denken dat er dan ook afspraken zouden moeten staan over ballistische wapens.
1: Niks.
2: Ik heb het niet gezien. Steun aan de strijdgroepen, de proxies. Ik heb het niet gezien.
3: Ja, misschien is dat wel ook de reden waarom dit uiteindelijk straks niet doorgaat. Hè? Want Iran heeft ook gezegd, dit betekent uitdrukkelijk ook een eind aan de oorlog in Libanon. Netanyahu heeft gezegd, ik ga onze troepen niet terugtrekken. Dus ja, dan houdt het misschien wel vrij snel op met dit akkoord.
2: Ja, dat zou heel goed kunnen. Want eigenlijk wordt Trump nu verantwoordelijk gemaakt... Voor het beëindigen van de strijd in Libanon. Dat is wel curieus. Ja. Dat is wel curieus wat hier gebeurt.
1: Gek genoeg, Rob. Eigenlijk is dit akkoord zo gunstig voor Iran... dat Iran er eigenlijk wel graag mee door wil zo. Want dit is wel een goede deal.
2: Nee, dus maar... Eens. Ik bedoel, je moet even nadenken ook wat dit betekent ook voor de Iraanse bevolking.
1: Ja.
2: Dus daar, het begon allemaal met steun aan de bevolking in januari van die verschrikkelijke protesten. Ik hoorde die prins Reza Pahlavi hoorde ik het getal van 40.000 noemen. Nou, of dat waar is, het aantal doden, dat weet ik niet. Maar ja, dan krijg je dus nu honderden miljarden. Ja. Voor de wederopbouw van je land. Ja, jongens, maar dit, op deze manier verstevig je natuurlijk ook het regime. En ik kan me niet voorstellen dat je dat doet als Amerika. En ik kan me dan voorstellen dat Netanyahu ongelooflijk chagrijnig wordt bij zo'n uitkomst. Ik snap het niet, hoor.
3: Dat is hij al.
2: Ja, dat is hij al. Maar als je dit doet, dan faciliteer je natuurlijk dat regime. Want in de eerste commentaar werd natuurlijk ook al gezegd, die deel ik wel. Als er dus geld beschikbaar komt. Het eerste wat Iran natuurlijk doet, is zijn defensie wederopbouwen.
1: Ja, en Trump heeft ook gezegd zondag in Fox, we hebben het al eerder opgemerkt, hè, dat die regime change kan mij geen bal schelen.
2: Nee.
1: Terwijl hij toen heeft dus gezegd van, luister eens, hou het vol, we will come to the rescue. Dus het is echt heel ernstig, dit allemaal.
2: Ik denk dat ze helemaal compleet lachen, die Ayatollahs en de pers van het regime.
1: Ja. En ik moet je ook zeggen, de buitenlandse politieke scherpte van de VVD kan ook nog een beetje verbeterd worden. Want weet je nog dat Brekel mensen in het begin zei van, nou, we kunnen wel wat meer begrip voor Amerika en Israël opbrengen ten aanzien van deze oorlog. Nee. Nou, dat blijkt dus nu allemaal niet. Allemaal onzin te zijn.
3: Hey, waar komt die 300 miljard eigenlijk vandaan?
2: ik heb geen idee. Ik denk dat er weer naar de Europeanen of zo wordt gekeken om dat voor elkaar te krijgen. Of naar de Golfstaten, want die zijn ook heel erg rijk. Maar ik kan me niet voorstellen dat Amerika dat gaat betalen. Als dat klopt, hoor, de bericht.
1: Ja, er staat dus letterlijk Amerika met zijn regionale partners. Dan zou je dus kunnen zeggen dat zijn dan de Golfstaten.
2: Ja.
1: Nou goed, die willen best wel wat fondsen niet meer bevriezen. Dus ontvriezen, zeg maar. Hè. Maar om dan 300 miljard te gaan betalen, daar staan ze niet op te wachten, denk ik. Dus dat is ook allemaal nog...
2: Ik vind eerlijk gezegd dat de Golfstaten zelf wel zelfbestalingen mogen eisen. Ja. In de richting van de Verenigde Staten. Want die zijn onwaarschijnlijk hard getroffen. Dan moeten ze ook nog een keer gaan betalen. Ja. Voor de shit die een ander heeft aangericht.

0: gaan.
1: Ik denk ook dat
0: ik moet wel zien dat dat gaat gebeuren.
1: De G7-lidstaten hebben ook niet zoveel zin om daar mee te doen. Die willen wel wat mijnenjagers sturen, maar dat is het dan denk ik wel. Dus ook dat is allemaal nog heel dubieus.
2: Ja, we kunnen er dus weinig positiefs van zeggen. Toch wel fijn als die straat van Hormuz inderdaad open gaat.
0: Ja,
2: toch?
0: Maar dat duurt lang hoor. Dat duurt lang. Dat kost zeker nog een maand. Ja. He, dat is ook gezegd dat dat nog wel een maand gaat duren. En dat heeft ook gewoon technische redenen. Die schepen moeten worden opgestart. Als ik goed ben geïnformeerd, moeten die romp worden gepolijst. Want er zit natuurlijk allemaal aangroei in. Exact. De propellers die moeten worden gepolijst. Nou ja, ga zo maar door. Ik bedoel, het groeit natuurlijk allemaal aan. Want die onderwaterschepen, die blijven schoon als je ermee vaart. En als je er niet mee vaart, dan groeien ze toch uiteindelijk weer aan. Oh. Dus dan kan je misschien maar op halve kracht varen. Ik noem maar wat. Dus hier ben je nog niet vanaf. En dat betekent natuurlijk ook dat schepen leeg liggen. En aan moeten komen en gevuld moeten worden. En in ieder geval, het duurt dus vermoedelijk toch 4 maanden... voordat al die schepen weg zijn op deze manier. Ja. Want er is natuurlijk ook een enorm tekort aan mensen die schepen kunnen schoonmaken.
1: Exact.
0: Trump die zei al, start de motoren, laat de olie vloeien op through social. Maar dat slaat helemaal nergens op. Dat kan dus technisch helemaal niet naar het schijnt. Nee.
1: Ja. Trump leeft in zijn eigen werkelijkheid, hè? Zijn eigen realiteit.
0: Ja, dat mag je wel zeggen eigenlijk. Ja.
2: Komen we zo verder op als we het hebben over de G7 in Evian. Laten we eerst eventjes door naar Oekraïne. Oekraïne heeft gisteren een olieraffinaderij getroffen in Moskou. Een van de grootste raffinaderijen van het land. Die met een dagelijkse productie van zo'n 250.000 vaten 35-40% van de brandstofbehoefte van Moskou zou voorzien. Er ontstond daar brand volgens Reuters, even kijken hoor, in een raffinage-unit. Ik weet niet eens wat dat is, maar goed, ik geef het maar even door. Die dan dus in die fabriek voor meer dan de helft van de productiecapaciteit zorgde. De productie is stilgelegd, zegt Reuters. Door de aanvallen op olieinfrastructuur en de bevoorrading, natuurlijk ook steeds die drone-aanvallen waar wij het veel over hebben, steeds meer berichten over tekorten en rijen bij tankstations in Rusland en in bezet gebied. Op de Krim is ter ondersteuning van de luchtverdediging een verbod uitgevaardigd tegen nachtelijke ritjes op de brommer. Want dat klinkt heel erg als een drone. Een adviseur van de door Rusland geïnstalleerde gouverneur sprak de verdenking uit dat de vijand kinderen ertoe aanzet 's nachts op de brommer te gaan rijden.
0: God,
2: zou kunnen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn opnieuw zeker 8 doden gemeld. In het westen van het land kwamen 2 Oekraïnse piloten om toen hun gevechtsvliegtuig door nog onbekende oorzaak neerstortte. Van het front heb ik geen bevestigde terreinwinst of verlies gemeld gezien.
0: Nee, wat je dus aan het front ziet op dit ogenblik is dat die infiltratiemissies doorgaan. Er is weer een bevestiging gekomen dat in Konstantinivka dat daar 100 tot 150 Russische soldaten zijn geïnfiltreerd. En dat betekent dus eigenlijk dat die stad met zo weinig mensen gewoon behoorlijk onder controle kan worden gehouden. Als ze eenmaal geïnfiltreerd zijn, zijn ze ontzettend moeilijk uit te halen. En je ziet dus nu dat die infiltratiemissies die gaan gewoon door. Dat zien we dus nu in het noorden gebeuren, in noordelijke Kharkiv oblast. In de stad Kozakka Lopan, Kupiansk, daar zien we het in de richting van Skopjansk gebeuren, bij Podoli. En we zien het wederom gebeuren in Konstantinivka, maar ook in de richting van Pokrovsk. Dus overal zie je dus dat die Russen dezelfde tactiek toepassen. Op een andere manier komen ze niet doorheen. Het is in die zin effectief dat uiteindelijk, na heel veel moeite, ben je dan wel in staat om zo'n stad onder controle te krijgen. Nou, wat je dan tegelijkertijd ziet, is dat de Oekraïners gewoon doorgaan met die Battlefield Air Interdiction. Dus ze zijn buitengewoon effectief in het bestoken van de aanvoerlijnen van Rusland. Dus ook in bezet gebied. Je ziet dat in toenemende mate AI wordt gebruikt om die drones te sturen voor dit soort taken. Wat ze ook doen, dat is ook heel interessant, is ze gebruiken nu ook AI om die Shahla-drones uit de lucht te halen. Dus je hebt nu een Skyfall-systeem. Uiteindelijk kunnen ze daar 50.000 antidrone-drones voor fabriceren. Die worden dus gevoed met beelden van Shahla's. Dus die kunnen worden onderkend door AI. En dan kan een antidrone-drone kan er naartoe vliegen. Nou ja, goed, voor wat het waard is. Maar het werkt allemaal wel, kennelijk. Nog een aardigheidje wat die Russen aan het doen zijn in het kader van de altijd maar doorgaande propaganda, is dat ze nu AI-gestuurde beelden, bijvoorbeeld van Kostadinivka, de wereld in sturen, waarbij vlaggen worden gehesen in delen van de stad. Dat is helemaal niet zo, maar dat zijn gewoon AI-gegenereerde beelden. En dat wordt natuurlijk weer ingezet voor propagandadoeleinden. Nou, voor de rest, ja, de Russen komen niet veel verder. Ze proberen nu ook met verkleinde compagnieën, met één tank, een paar gevechtsvoertuigen, wat auto's, motoren en wat een enkele tientallen militairen op de grond infanteristen, proberen ze dan bij Sloviansk een voortgang te creëren. Maar dat lukt ook niet op dit ogenblik. De hele boel die wordt gewoon door die drones gewoon afgemaakt. Daar komt veilig op neer.
2: Misschien moeten ze de rest van die oorlog toch met AI proberen te faken. Dat zou wel een hele hoop oplossen.
0: Dan gaan ze met AI de overwinning afkondigen. Ja, we zijn tot alles in staat. Ja.
2: Er was iets met Lukashenko.
0: Ja, Lukashenko. Ja, dat is wel echt geestig hoor. Lukashenko die heeft zijn excuses aangeboden aan Zelensky. Die heeft gezegd, nou ja, misschien zijn we toch een beetje te hard van stapel gelopen. Ook met de dreigementen in de richting van Oekraïne. Dat is opmerkelijk dat hij dat doet hoor. Dus sorry wat ik gezegd heb. Dat zijn de tekst die dus nu op papier staan. Goed. En hij zegt, ja, aan de andere kant, kijk, Zelensky is natuurlijk ook een beetje jong. Het is ook geen militair. Dus ja, dan krijg je dus dit soort harde opmerkingen. En Lukashenko heeft ook gezegd, nou, je moet wel een beetje je inhouden hoor. Je bent nu preventieve maatregelen aan het nemen tegen ons. Terwijl er helemaal geen dreiging is. Nou ja, ik weet dus niet wat hier aan de hand is. Als Lukashenko het meent, dan betekent dat een enorme scheuring met Rusland. Als Lukashenko het niet meent, dan probeert hij waarschijnlijk de druk op dat noordelijke mogelijke front af te laten nemen. En dat doet hij dan op verzoek van Poetin. Dus waarom hij het heeft gezegd, dat staat er niet bij. En ik heb daar twee verklaringen voor. En ik weet niet wat de juiste verklaring is.
2: Nee, interessant. Daar was nog iets nieuws met dat Russische fregat in het kanaal. Arjan, vind jij dat scherp?
1: Het is een merkwaardig verhaal. Er was dus een gepensioneerd echtpaar. Zat op een heerlijk zeilschip. Het was allemaal leuk. Ja. En hun verhaal, ik geloof ze trouwens wel, is dat Russische fregat heeft helemaal geen contact gezocht. Heeft eigenlijk helemaal niks gedaan. En die begon vrij snel te schieten. Tot hun grote horreur. Hè? Nou, wat is hier aan de hand? Dat schijnt vaker voor te komen. De Russische schepen die hebben een soort 500 meter zone die ze aanhouden. En als je daar binnenkomt, dan kunnen ze zomaar gaan schieten. Niet raak, gelukkig. Er wordt in de Britse pers ook een beetje gedownplayed. Want dit komt allemaal wel vaker voor. En dus misschien ook niet echt een hele serieuze operatie. Het lijkt me voor dat gepensioneerde echtpaar geen prettige ervaring.
2: Dat vast niet. Ja. Maar ik geloof dat vooral werd benadrukt dat er geen verband was met het daar vlak in de buurt ook een dag eerder opgebrachte Russische schaduwvloogschip. Dat daar geen verband mee zou zijn. Laten we even kijken naar de G7 in Frankrijk. Afgelopen nacht zag ik een gezamenlijke verklaring binnenkomen van de leiders, waarin de onverminderde steun aan Oekraïne werd herbevestigd, meer hulp beloofd, meer druk op Rusland. En dat alle dus ook mede namens meneer Trump.
0: Ja, ik was echt verbaasd toen ik dat zag. Ik denk, je kon me toch niet vertellen dat de relatie goed is. Ik vond het heel opmerkelijk als dit zo is. Want er staat namelijk ook een verklaring in. Er staat een geopolitieke verklaring in. En een verklaring over wederzijds voordelige samenwerking, partnerschappen. Ja, die eigenlijk ogen die als normale communiqués.
1: Ja.
0: Ik was aangenaam verrast. Maar met Trump weet je het natuurlijk nooit. Dus er staat er wel een rare zin in bijvoorbeeld. Over bijvoorbeeld het Midden-Oosten in de geopolitieke verklaring. Dat ze ontzettend blij zijn met het resultaat van het Memorandum of Understanding. Wat dus nu getekend is met de Iran. Of getekend gaat worden aan de overkant van het meer. En dat komt door de geweldige leiderschap van Trump. Kijk, dit slaat natuurlijk eigenlijk nergens op. En hier blijkt dus weer uit dat er helemaal niks is veranderd. Want die Trump, daarvan weten we dat hij de afgelopen dagen ongelooflijk beslijmd is. En dat gebeurt hier dus ook. Dus Trump die gaat een oorlog beginnen. En vervolgens wordt hij onder zijn leiderschap beëindigd. En wordt hij er ook voor geprezen. Straks krijgt hij hier ook nog de Nobelprijs voor. Omdat hij eerst een oorlog heeft begonnen en hem nu beëindigd heeft. Dit is echt heel erg merkwaardig. Maar ik begrijp hem wel. Het hoort natuurlijk wel bij de slijmerij om Trump bij de les te houden. Maar ik moet zeggen, als ik de tekst lees, er staat bijvoorbeeld ook het een en ander in over de armste landen, ontwikkelingssamenwerking. Er staat het een en ander in over financiële gevaren, macro-economische stabiliteit. Nou, vind ik dat heel erg positief, wat hier allemaal in staat. Maar ja, nou is maar afwachten of iedereen zich er ook aan gaat houden.
1: Ja, de reden dat... Heb je die foto's gezien met Trump, met Macron en met Merz en zo? Dat is prachtig om te bekijken. En ze zijn natuurlijk zo beleefd allemaal, omdat ze toch heel graag willen dat Amerika meer luchtsteun aan Oekraïne geeft. Hè? Er zijn wat hints, of het waar is, weet ik niet, dat Amerika toch nog iets gaat doen. Hè?
0: Ja.
1: Macron was wel zo vilijn om te zeggen dat... ik heb eigenlijk niks gelezen over die Iraanse ballistische raketten. Hè? Dus dat was natuurlijk ook een probleem van die deal. Maar ze zijn allemaal heel beleefd. En Merz zei als commentaar volgens zo leuk... ja, ik heb goed op Trump gelet en hij luisterde heel aandachtig en heel intens. Alsof je dat dus niet altijd doet. Weet je wel. Het zijn gewoon ook mensen die gewoon de grote Trump helemaal omzichtig benaderen. Omdat we natuurlijk afhankelijk nog zijn. Hè,
0: voor op een aantal punten wel, ja.
2: Trump en Zelensky hebben elkaar ook gesproken. Hè? Een half uur, begreep ik, en ze lieten elkaar positieve verhalen daarover achteraf. Het was hun eerste gesprek in 4 maanden tijd. Ja. Trump zei dat de sancties tegen Russische olie die hij had opgeschort vanwege de gesloten straat van Hormuz binnenkort weer van kracht kunnen worden. En ik vond eigenlijk nog het meest opvallende, ja, misschien heel simpel, maar dat hij werd ergens geciteerd: Russia should make a deal. Hij zei natuurlijk altijd: Ukraine should make a deal.
0: Ja. Ja. Ja, weet je wat ik denk dat er aan de hand is, jongens? En dat is dat hij is zo onderuit gegaan in Iran. En we hebben natuurlijk net al gehakt gemaakt van wat wij weten. Althans denken te weten van dat Memorandum of Understanding. Die heel erg in het voordeel is van Iran. Wil hij nog iets van zijn erfenis overeind houden? En toch nog worden gezien als een president die in het buitenlands beleid nog iets voor elkaar krijgt. Dan zal hij zijn houding ten opzichte van Oekraïne moeten veranderen. Ja. Dus het zou mij niet verbazen als Oekraïne hier uiteindelijk toch iets mee begunstigd wordt. Of wat het juiste woord daar ook voor is. Het zou me niet verbazen, want dit gaat niet goed voor Trump. En dat weet natuurlijk iedereen. Iedereen lacht zich helemaal wild als ze dat MOU zien. Maar wil hij nog wat, dan moet hij dus echt vooruitgang maken met de Oekraïne.
1: En weet je, bij Trump is het ook zo, die wil zo graag als dealmaker bekend staan, dat als er ergens een deal dreigt gesloten te worden, dan moet hij zijn handtekening erop kunnen zetten. En daarom doet hij dit soort dingen.
0: Ja. Ja, maar hij is natuurlijk enorm verzwakt. Dus in die zin, dit verklaart misschien ook waarom die Evian-top van de G7 behoorlijk...
2: Traditioneel is verlopen,
0: en het een traditionele uitkomst heeft, omdat Trump zo verzwakt is. Dat hebben we natuurlijk ook gezien met Trump bij Xi. Ja. Daar was hij ook zo'n mak als een lammetje, omdat hij gewoon geen deuk meer in een pakje boter kan slaan. En iedereen weet dat. En ze doen een beetje aardig tegen hem, maar iedereen weet natuurlijk dat de olifant in de kamer is.
1: Ja.
2: Goed. Ja. Hey, we zitten een beetje krap in de tijd. Ja. Dus laten we de rest van de punten eventjes puntsgewijs doen. Arjan, Amerika.
1: Ja, 2 dingen. De Republikeinen hebben weer geprobeerd om die War Powers Resolution doorheen te krijgen. Dat is dus weer niet gelukt. Dat wil zeggen dus dat Trump nog steeds veilig zit op dat gebied. Hè? Je weet, die War Powers Resolution was van 1973, hè, na de Vietnamoorlog. Nou, en verder wat ik heel grappig vind, Cash Patel, die FBI-director, dat is een beetje een merkwaardige mevrouw, laat ik het zo formuleren. En die heeft dus de hele geheime dienst...
2: Een man, toch?
1: Een man, ja. En die heeft dus de hele geheime dienst tot ja, tot wanhoop gebracht. Namelijk, zij sprak, ja, er is dus een plot geweest om de White House UFC, weet je wel, dat event allemaal op te leggen. En tien,
2: dat was een heel wild verhaal. Ja.
1: Ja, en op social media heeft ze dat in dinsdag, er zijn 10 verdachten zijn gearresteerd. En dat heeft ze dus allemaal veel te vroeg gedaan. Snap je? Dus ze heeft haar mond voorbij gepraat. En daardoor is iedereen nu boos.
2: Oh.
1: Ja.
0: Nou, erg.
2: Oké. Okay. nog wat Europese dingen, Rob? Heb jij nog wat Europese dingen voor ons?
0: Interessante toenadering tussen Polen en Polen-Duitsland. Waarbij men heeft gezegd, we moeten nu echt veel nauwer gaan samenwerken met betrekking tot defensie. Dat gaan ze dus ook doen. Duitsland heeft natuurlijk een belangrijke rol te spelen in de verdediging van de Baltische Staten. Polen ook. Dus ze hebben eigenlijk elkaar ook wel nodig. Er komt niet een echt formeel verdrag tussen beide landen. Want dat zou door Nawrocki, de president, die rechtse rakker van de PIS, zou dat worden geblokkeerd. Want die haat formeel nog voor zijn achterban Duitsland. Dus, maar goed, daar gebeurt dus wel het een en ander. En je ziet dus ook dat in Duitsland gebeurden echt interessante dingen, ook op defensiegebied. Daar wordt nu vaart gemaakt met het verder ontwikkelen van de IRIS-T. Dat is ook een luchtdoelgedoe. Niet vergelijkbaar met Patriot. Patriot is beter, heeft ook een langere dracht. Maar IRIS-T is ook redelijk effectief voor de luchtverdediging. En er wordt nu, en dat is interessant, degene die dat maakt in Duitsland, Defense. Die is nu bezig met Firepoint in Oekraïne om te kijken of ze die Flamengo gezamenlijk kunnen gaan produceren. Hè. Dat ding heeft, dat is eigenlijk een kruisraket, daar komt veilig op neer met een straalmotor. 3000 kilometer bereik. Ja. Heel erg gevaarlijk voor de Russen. Daar zijn ze niet blij mee dat ding bestaat. Ja, daar zijn dus nu bewegingen om dat gezamenlijk te gaan produceren. Dat is echt interessant hoor, wat hier gebeurt. En het is ook allemaal conform met de wensen die wij eigenlijk de afgelopen maanden hebben uitgesproken. Van ga samenwerken en produceer dit soort zaken samen. Of laat het ook bijvoorbeeld in Duitsland of in Nederland of waar dan ook maken. En dat gebeurt dus nu.
2: Mooi. Okay. Dank voor vandaag. Morgen meer.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
4: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
5: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
6: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
5: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
6: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
4: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
7: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
9: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
9: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
11: Op zoek naar tompoes. Netcongestie is het zand in de raderen van onze economie. Wie verzint er een list? Dat was de hoofdvraag op de Energeia Energy Lunch.
12: Er zijn al veel plannen en maatregelen, maar het is nog niet genoeg. Bij de Energeia Energy Lunch kwam een selecte groep energieprofessionals bijeen om te zoeken naar onorthodoxe oplossingen. Waar zitten de onverkende paden? Welke slimme ingrepen kunnen nu helpen? En wat vraagt dat van bedrijven, overheid en netgebruikers? Kijk voor de learnings uit de discussie op energeia.nl/energylunch. Energeia Energy Lunch wordt mede mogelijk gemaakt door Tennet. Connecting everyone to a brighter energy future. BNR
13: Verkeer. Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 45 kilometer file. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je bij Kerkdriel 10 minuten extra nodig. Door een vrachtwagen met pech is de rechterreis ook dicht. Ook 10 minuten vertraging op de A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de Duitse grens. En de andere kant op richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord doe je er ook 10 minuten langer over. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein is het oponthoud nu een kwartier. Flitsmeister meldt aan een camera op de A12, Den Haag-Utrecht bij 49,1. A28 naar Utrecht bij 60,7 en bij 14,5.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De burgemeester van het Groningse Meerstad is geschokt door wat er in haar plaats is gebeurd. Daar werd vannacht een dood echtpaar in hun huis gevonden. Hun tienerdochter is opgepakt. De politie gaat uit van een misdrijf. De dochter zit in beperking, zoals dat heet. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. In het centrum van Rotterdam is een medewerker van een grote elektronica-winkel neergestoken vanmorgen. De man raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De dader is nog niet gepakt. Die zou iets hebben willen stelen uit de winkel, maar dat is mislukt. De winkel bleef dicht na de steekpartij. In maart werd het ministerie van Financiën gehackt, maar wie daarachter zat is nog steeds de grote vraag. En ook is onduidelijk welke gegevens de hackers hebben gestolen. Dat is nu eenmaal niet meer te achterhalen, zei minister Heijnen in de Kamer. De hackers konden binnenkomen door een fout in de inlogprocedure, die is eruit gehaald. Grote rederijen zijn blij dat de straat van Hormuz weer open kan, maar ze wachten nog op een bevestiging dat ze er veilig door kunnen. Amerika en Iran hebben vannacht een voorlopige vredesdeal ondertekend. Daarin is afgesproken dat de zeestraat weer open gaat. Eerder werden schepen aangevallen door Iran als ze er doorheen gingen. En acteur Paul Hanen heeft met een rouwadvertentie in de Volkskrant afscheid genomen van Wim T. Schippers, die deze week overleed. De twee waren goede vrienden en jarenlang de stemmen van Bert en Ernie in Sesamstraat. De advertentie is daarom geschreven aan Ernie, uit naam van Bert, met de boodschap dat Ernie nooit meer hetzelfde zal zijn. Het weer van Weer Online? Veel zon en het wordt vandaag erg warm, 27 tot 32 graden. Aan zee blijft het iets koeler. Vanavond slaat het weer om en kunnen er stevige buien vallen. Daar kan ook een klap onweer bij zitten. En dat was het ANP-nieuws.
15: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
16: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
15: Ja, flexibel ticket, hè?
16: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
15: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
17: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
18: Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
19: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
18: Ontdek hoe op rma.nl.
3: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn.
20: Stel je voor, de oorlog is niet meer ver weg, maar Nederland krijgt er hiermee te maken. Ziekenhuizen krijgen te maken met grote aantallen gewonden, tekorten aan personeel en verstoringen van voorzieningen. Is onze gezondheidszorg dan voorbereid op zo'n crisissituatie? En wat is er nodig om de zorg weerbaarder te maken? Welkom bij deze aflevering van In het Defensief. Ik ben Michal van der Toorn en normaal zoek ik samen met Ria Katz iedere week uit hoe de defensieindustrie opschaalt en wat daar allemaal bij komt kijken. Vandaag is ze er niet en duik ik in mijn eentje in de zorg in oorlogstijd. Of nou ja, in mijn eentje, niet helemaal. Bij mij zijn brigade-generaal Diana Verwij, commandant van de Defensie Gezondheidszorgorganisatie. Welkom.
1: Dankjewel.
20: En Stijn Goossens, maker van het radioprogramma BNR Beter. Leuk dat jullie er zijn, allebei. Ik zei het al even, Ria is er niet. Maar gelukkig is BNR-collega Stijn er. En Stijn, jij maakt voor het programma BNR Beter een serie over zorg in oorlogstijd. Inmiddels met al 3 afleveringen online. Ja. Wat heb je daarin zo al besproken?
21: Ja, dus BNR Beter gaat normaal over zorginnovatie. Wordt gepresenteerd door Nina van den Dungen. Ik doe daar de redactie voor. En we hebben nu afgelopen 3 weken elke week een aflevering die echt ingaat over, ja, is de zorg in Nederland eigenlijk wel voorbereid op een oorlog of een grote crisis en een ramp? En daar duiken we eigenlijk 4 verschillende thema's in. De laatste aflevering komt dus volgende week online. Het gaat onder andere over, hebben we de juiste medische spullen en is daar een voorraad voor nodig of niet? Welke kennis is er in huis en welke kennis hebben we nodig? Of wat kunnen we leren van huidige oorlogen? Hoeveel mensen hebben we nodig? We hebben al een schaarste aan personeel in de zorg. En volgende week, de laatste aflevering, gaat over, ja, een van de grote kwetsbaarheden misschien wel. Digitalisering en cyber als kwetsbaarheid.
20: Ja, interessant. Zo meteen meer over die afleveringen en ook de fragmenten. Maar eerst even naar mijn andere gast, Diana Verwij. Wat doet de Defensie Gezondheidszorgorganisatie? Kunt u dat even uitleggen?
1: Zeker. Wij zijn verantwoordelijk voor het bieden van gezondheidszorg aan militairen. En dat doen we vanaf de huisartsenzorg tot en met ziekenhuis, revalidatie en GGZ. Daarnaast zorgen wij voor de geneeskundige spulletjes die binnen Defensie gebruikt worden. En wij verzorgen de opleidingen voor het geneeskundig hulppersoneel en aanvullende opleidingen voor militairen. En tenslotte hebben we de arbozorg voor alle Defensiemedewerkers.
20: Oké, en in deze podcast hebben we het veel over de industrie. Die moet opschalen, weten we inmiddels wel. Dat geldt natuurlijk ook voor de zorg die beschikbaar moet zijn in oorlogstijd. Waar moet ik aan denken als het gaat om die opschaling?
1: Voor ons geldt dat wij in staat moeten zijn om met de eenheden mee te gaan die eventueel in het buitenland gaan optreden. En daarvoor zullen wij alles meenemen wat nu in onze organisatie zit. Daar merkt de Nederlander niet zo heel veel van. Maar wij moeten ook medische teams meenemen en die werken momenteel in ziekenhuizen. Nou hebben wij een aantal teams extra ingebracht in de ziekenhuizen. Nou, als je het extra inbrengt, kan je die ook makkelijk meenemen. Maar de ziekenhuizen hebben ook een aantal teams met reservisten voor ons klaarstaan.
20: Ja.
1: Als we die meenemen, dan vallen die weg uit de Nederlandse zorg.
20: Ja.
1: En dat is natuurlijk wel altijd lastig. Want enerzijds gaan wij misschien wel oorlog voeren waarbij er gewonden kunnen vallen. Die komen dan terug naar Nederland. En anderzijds nemen we specialistenteams mee. Nou, dat is een lastige combinatie.
21: Ja. Hoe ga je daar dan mee om, Diana?
1: Nou, allereerst kijken we alleen maar naar wat we echt mee moeten nemen. En niet mee wat we kunnen nemen. Dus alles wat we hier kunnen laten, dat doen we ook. En nu, momenteel, versterken we de zorg zelfs met teams. Dus nu dragen we zelfs extra bij. En daarna wordt het inderdaad gewoon vervelend. Oorlog is niet leuk, oorlog is niet mooi, oorlog is vervelend en de gevolgen daarvan ook.
20: Stijn, wat heb jij gehoord de afgelopen 3 afleveringen? Hoe is de medische sector nu bezig met voorbereiden op oorlogstijd? Want we zijn nu nog niet echt in oorlog. Maar ja, we moeten er natuurlijk wel op voorbereiden.
21: Nee, wat Diana ook net vertelde over die relatieziekenhuizen, daar komen we zo ook nog wel op, want daar hebben we het ook over gehad in BNR Beter.
20: Oké, interessant.
21: Maar wat interessant is, we zijn in gesprek gegaan bijvoorbeeld met de sector voor medische hulpmiddelen en ook voor geneesmiddelen. Daar hebben ze nu al tekorten aan spullen. En dan zie je dus ook, zo'n coronatijd is echt een leermodel geweest. En daar hebben ze toch best wel veel organisaties hebben daar geleerd, oké, we moeten dus echt een noodplan hebben, anders gaat het gewoon mis. Dus noodplannen, oefenen en ook vooral heel veel de samenwerking opzoeken, dat wordt er wel veel gezegd in de afleveringen. En dan wordt er dus ook gepraat over uiteindelijk een nieuwe pandemie als vooral een crisis. De oorlog is nu ook steeds veel meer een onderwerp, maar een nieuwe pandemie is ook niet uitgesloten. Dus dat zijn eigenlijk 2, realistische scenario's om rekening mee te houden. En in onze serie spraken we dan met partijen dus uit die medische hulpmiddelensector en geneesmiddelensector. En daar liggen sinds de coronatijd al steeds meer plannen klaar, vertelde ook Bart Smals.
0: wat je ziet en wat ik denk dat er nu wel goed gaat, is dat VWS en Defensie heel erg actief bezig zijn. Dus de ministeries met het voorbereidheid. Dat is een soort buzzword tegenwoordig in de overheid. Er wordt ook geoefend. Er is een half jaar geleden is er een oefensessie geweest. Virulent heette dat. Dat ging over een hypothetische nieuwe COVID-pandemie. En dat is geoefend met een hele grote groep.
2: Vanuit allerlei gremia om te kijken hoe gaan we nu samenwerken.
0: Ziekenhuizen, hulpmiddelen, dokters, alles.
2: Ja.
0: Dat is denk ik de oplossing. En daar moeten we vooral mee doorgaan. Om ervoor te zorgen dat partijen elkaar kennen. Elkaar telefoonnummer hebben, zeg maar. En ook elkaar vertrouwen. Want vertrouwen komt pas als je elkaar kent.
2: Ja.
21: Nou, Bart Smals is bestuurder bij de LCG, Landelijke Coördinatie Geneesmiddelen. En zij zijn eigenlijk een van de voorstuurers als het gaat over zo'n noodplan hebben. En zorgen dat je ook weet wat je moet doen als er tekorten zijn. Want juist in die geneesmiddelensector, daar zitten die tekorten al. En daar moeten ze dus al met zulke dingen samenwerken. Diana, jullie hebben daar ook last van tekorten, denk ik, of niet?
1: Zeker. Zolang wij gewoon zorg in Nederland bieden, doen wij gewoon mee in de Nederlandse markt en hebben wij geen voorrang op wat dan ook. Dus als er problemen zijn met een bepaalde medicatie voor burgermedewerkers, voor burgercollega's, hebben wij diezelfde problemen.
21: Mm-hmm.
1: Dus daar zullen wij absoluut. Ja, wij delen daarin mee.
21: Ja.
1: Wat wij wel proberen te doen om ons wat weerbaarder te zijn, is inderdaad de voorraden verhogen.
21: Mm-hmm.
1: Maar ook dat moet natuurlijk met een beetje verstand van zaken. Op het moment dat er dus van een geneesmiddel al tekorten zijn, ga je daar nu geen voorraad van inkopen. Dus wij kijken heel goed wat de draagkracht van Nederland is en wat wij kunnen doen in de voorbereidingen daarop.
21: Werken daarin dan ook samen met de zorgsector zelf? Want ik begreep ook in mijn gesprekken en voorbereiding op deze serie dat Defensie ook een beetje een concurrentie in de markt kan zijn.
1: En dat is ook zo. Want wij willen wel voorraden opbouwen. Dus we weten vanuit de pandemie toen dat mondkapjes een groot issue is. Nou, is dat het op zich op dit moment niet meer. Die kunnen gewoon geproduceerd worden. Maar stel dat dat wel zo zou zijn. Wij willen voorraden opbouwen voor goede zorg voor militairen bij conflicten. En civiel wil dan ook een voorraad opbouwen. En dan ben je een beetje mekaars concurrent.
20: Hebben jullie dan dezelfde positie eigenlijk als dus burgerpartijen of civiele partijen?
1: Ja, op dit moment wel.
20: Tenzij er oorlog komt.
1: Ja, en als er oorlog komt, dan hebben ministeries daar besluiten over te nemen. Vorige keer hebben wij ook gewoon in het landelijk verdelingsmechanisme meegedaan. En daarbij hebben we de prioriteit gekregen. Ja, die we verdienden, zeg ik dan maar.
20: Ja, maar dat moet wel eerst nog verdiend worden.
1: Ja, en of je het nodig hebt. Je gaat geen aankopen doen voor voorraden. Maar als er gevochten wordt en Nederlandse militairen zijn ingezet, ja, dan heeft de regering echt een verantwoordelijkheid voor die militairen.
21: Ja, wat ik ook hoorde is dat voorraden ook heel complex zijn. Omdat als je als land een voorraad inkoopt, dan doe je dus ook mee met de markt. Dat is al complex, want er zijn normaal leveranciers. Maar bijvoorbeeld geneesmiddelen en ook hulpmiddelen, die hebben een houdbaarheidsdatum. Hoe gaan jullie daarmee om? Gaat dat dan daarna weer de sector of de markt in?
1: Ja. Ja, wij doen natuurlijk ook geneesmiddelen op voorraad nemen. En daar valt dus een hele beheerorganisatie achter. Waarin we gewoon kijken wanneer lopen dingen uit de houdbaarheid. En dan een maand of wat van tevoren halen we ze uit de voorraad. En gaan we ze juist proactief in het verbruik brengen om ze gewoon op te maken.
20: In deze podcast, in het defensief, hebben we het vaak over Oekraïne, oorlogen nog verder weg of heel erg over afschrikking. Het opschalen om zo'n goede afschrikkingspositie te hebben. Wat als er dus die inderdaad oorlog in Nederland komt? Nu hebben jullie vaak te maken met misschien dat je ergens heen moet, ergens anders in de wereld. Maar als het hier komt of een oorlogssituatie komt, is de zorg er dan hier klaar voor?
1: Ja, zo goed als we nu kunnen. En als de oorlog pas morgen is, zijn we er morgen meer klaar voor. En als de oorlog overmorgen komt, zijn we er weer een beetje klaar voor.
20: Ja.
1: Iedereen doet op dit moment eraan wat hij eraan kan doen. En in mijn ervaring ook wat hij eraan moet doen. Maar het is altijd zo, dat geldt ook als je tentamen moet doen. Als je nog een extra dag voorbereidingstijd bent, dan wordt het allemaal toch net weer ietsje beter.
20: Ja, precies. Wat ik ook vaak hoor van bijvoorbeeld ook bedrijven die hier te gast zijn, is dat het opereren in de grijze zone erg moeilijk is. Dus het is nu niet, we zitten niet in oorlogstijd, maar we willen ons wel erop voorbereiden. Ervaren jullie dat ook op die manier?
1: Het is altijd moeilijk om je voor te bereiden op iets wat je niet ziet of niet hebt meegemaakt. Het is gelukkig heel lang geleden dat wij hier in Nederland zelf oorlog ervaren hebben. Dus wij proberen ons voor te stellen hoe oorlog eruit ziet. Daarbij kijken we naar andere conflicten. En dan proberen we het goede te doen. En voor ons is dat misschien nog net iets makkelijker, omdat wij de verhalen krijgen. En wij krijgen, we gaan op verkenning naar Oekraïne, we gaan daar kijken, dus we krijgen dat binnen. Maar als je nou hier in een ziekenhuis werkt en je kijkt naar je patiënten en je kijkt naar je wachtlijsten en het raakt jou niet, hoe stel je je dan voor op een situatie waarbij bijvoorbeeld geneesmiddelen met prioriteit naar Defensie gaan en jij krijgt ze niet? Ja, dat is best heel ingewikkeld. En dat is ook de reden dat we zo graag met die ziekenhuizen en met VWS en met het NCTV in gesprek gaan om met elkaar een beeld op te bouwen. Wat moeten we nou samen doen? Wat kunnen we nog verbeteren? En wat kunnen we mensen meegeven om dat begrip ook te kweken?
20: Ik wil nog even terugkomen op een punt wat u ook eerder heeft gezegd, namelijk een dilemma waar je voor komt te staan. Want Defensie trekt in oorlogstijd mensen uit de reguliere zorg. Daar zijn al tekorten. Hoe gaan jullie daarmee om? Hoe gaat dat samen? Hoe maak je dan keuzes?
1: Wij maken keuze vanuit de opdracht die wij krijgen. Dus als wij de opdracht krijgen om met een bepaalde eenheid naar een gebied te gaan, dan maken wij een keuze wat wij nodig denken te hebben om die eenheid op dat moment te ondersteunen. En dat leggen wij keurig voor aan ons hogere niveau. De commandant der strijdkrachten, die steunt dat dan en legt dat voor bij de minister.
21: En dan de zorg moet maar gewoon slikken.
1: En dat is een besluit wat ver buiten mijn salarisschaal valt. Dan mogen ze in de ministerraad dan een heel verstandig besluit
21: overnemen. Ja, precies. Nou hebben we met Saskia Meerhof ook gesproken in WNR Beter. Zij is commandant voor de relatieziekenhuizen waar je het net ook over had. Dat zijn dan dus de zorgprofessionals die in het ziekenhuis werken, maar dus ook opgeroepen kunnen worden om naar het front te gaan. En daar vertelden ze dit over.
5: Dus we hebben in de 14 ziekenhuizen steeds 3 teams. 1 beroepsteam en dan 2 teams van reservisten. En dat zorgt dat we in Nederland 42 teams aan chirurgische capaciteit tot onze beschikking hebben, als dat nodig is in het ernstigste geval.
2: Ja, ja, en dan is er natuurlijk een verschil tussen de zorgreserve
5: Zeker. En
2: de reservisten.
5: Ja, want de reservisten bij ons zijn militair getrainde reservisten, die dus ook gewoon alle militaire basisvaardigheden beheersen. En die wij
2: schieten,
5: in 8 weken
2: alles,
5: optrainen.
2: Vechten.
5: Ja, zeker. Die kunnen, ja, die moeten zichzelf ook echt in leven kunnen houden. Die moeten gewoon alle militaire basisvaardigheden beheersen, want wij zetten ze dicht bij onze militairen in. Als we willen dat militairen die gewond raken zo goed mogelijk behandeld worden, dan moet je dichtbij zijn.
2: Ja.
5: Dus dan kan je niet zeggen, nou, we vliegen je eerst naar Nederland. Want dan is de schade te ver gevorderd.
2: Ja.
5: Dus wij gaan echt mee naar het front.
21: Nou ging het hier ook over de nationale zorgreserve in deze aflevering. Charlotte de Schepper was daar te gast van. En dat is dus een burgerreserve die ook weer mensen inzet in de zorg. Dat zijn dan mensen die of in de zorg gewerkt hebben of student zijn bijvoorbeeld. Nou, die kunnen natuurlijk van pas komen bij een crisis. Maar jullie hebben dus mensen die jullie meenemen naar een oorlogsgebied. Het zijn 42 teams, zei Saskia. Zijn dat genoeg mensen? Want ik kan me ook voorstellen dat die druk steeds groter wordt, dat je ook daarin wil opschalen.
1: Wat wij mee moeten nemen aan geneeskundig personeel staat in verhouding tot de eenheden die daadwerkelijk het gevecht moeten voeren. En mijn inschatting op dit moment met de huidige omvang van de krijgsmacht is dat die 42 teams genoeg zou kunnen zijn. Daar zit natuurlijk wel een caveat in. En dat is dat geneeskundig personeel is niet uit zichzelf bulletproof.
20: Nee.
1: Dus wij zijn zelf ook onderdeel van dat gevecht. En ons geneeskundig personeel kan even zo goed zelf gedood worden of gewond raken. Als wij dan nog eenheden in het gevecht hebben, ja, dan begin ik wel opnieuw te bellen. Dan gaat Saskia opnieuw bellen.
21: Mm-hmm.
1: Om nieuwe teams uit de ziekenhuizen te halen om toch weer naar het front te sturen.
20: Wat voor militaire skills heeft geneeskundig personeel nodig extra? Dus ja, artsen die u opleidt tot artsen in oorlogsgebieden. Wat leer je?
1: Ja, waar wij met name ingaan zijn op verwondingen die je in oorlogstijd kan oplopen. En dan moet je denken aan veel meer schotwonden, scherfwonden, blastletsel. Dat is letsel wat ontstaat als er hoge druk is.
20: Ja.
1: Dan gaan allerlei vliezen in je lichaam, die springen dan en dat zorgen voor nare bloedingen. Veel aangezichtsletsel, want je ziet mensen ook vaak met een helm op. Maar die helm bedekt natuurlijk niet je gezicht. Dus dan krijg je juist oogtrauma. In oorlogstijd zie je ook vaak dat als een voertuig geraakt wordt, dat die dan in brand vliegt. Dus je hebt ongelooflijk veel meer brandwonden als je normaal zou zien. En dat zijn allemaal verwondingstypen die je gelukkig in Nederland lang niet zoveel ziet. Dus wij hebben protocollen daarvoor die wij nog extra aan de mensen leren, bovenop de gewone medische opleiding die men in Nederland ook kan krijgen.
21: Is er nou ook veel animo hiervoor om dit te gaan doen? Want ik kan me ook voorstellen dat mensen werken al onder druk, willen graag mensen in de zorg, willen graag mensen in Nederland helpen. Dat het ook wel een beetje afschrikwekkend kan zijn. Maar aan de andere kant ook alweer natuurlijk een enorme eer om dat te mogen doen.
1: Ja, en dat hangt dus heel erg van de mens zelf af. Maar er is over het algemeen best voldoende animo. Wat je ziet is waar de oorlogen of de verwondingen die ik beschreef, dat zijn wat wij dan noemen trauma's. Nou, daar zitten dan vaak traumachirurgen op. En dat zijn uit de aard der dingen juist de mensen die wel een beetje avontuurlijk zijn ingesteld.
21: Ja,
1: en daarbij natuurlijk met respect voor het feit dat er ook jonge gezinnen kunnen zijn en dat het niet iedereen op dat moment uitkomt. Maar over het algemeen merk ik dat er zijn echt wel groepen die daar zich heel erg aangesproken toe voelen. En die zijn voor ons ook heel waardevol, want die brengen die energie ook naar ons toe.
20: Diana, Stijn stipte het net al eventjes aan. We hebben er recent een crisis op zitten, de coronapandemie. In hoeverre is zoiets nou te vergelijken met een oorlogssituatie?
1: Oh, dat is nog best ingewikkeld.
20: Nou, laten we bij het begin beginnen dan.
1: Een pandemie in Nederland raakt echt alles en iedereen. En dat hebben we nu ook gezien. Dus het is er door de hele samenleving heen. Het raakt de opa's, de oma's, het raakt de kleuters, de schoolkinderen en de werkende populatie. Als ik kijk naar wat een oorlog raakt, dan zijn in eerste aandacht wie er weggaan, ja, dat zijn is de werkende mensen. Hè, dus tussen de 18 en de 60, zeg ik maar even. Maar ook die hebben natuurlijk vaders, moeders en kinderen die weliswaar niet rechtstreeks geraakt worden, maar die ook betrokken zijn. En stel nou dat er uit een gezin een ouder overlijdt van in de 30. Dat is echt ongelooflijk ontwrichtend. En dat krijgt een rippeling door de organisatie. Dus het gezin heeft er last van, de opa's en de oma's. Maar ook de vriendjes en de vriendinnetjes van de kinderen op school. Want daar raakt plotseling iemand. Iemand is er minder. En dat heeft een hele invloed op zo'n klas. Dus dat heeft echt wel een rimpeling door de samenleving. Dat wordt natuurlijk. Daarbij is denk ik het beste woord. Daarbij komt dan nog dat als we echt in oorlog raken, dat ik ook niet denk dat wij daar zelf als Nederland ongeschonden uitkomen. Wij hebben hele goede industrie. Wij hebben de Rotterdamse haven. Allerlei zaken waar wij Europa mee kunnen steunen en waarvan een eventuele vijand dan kan zeggen, nou, het zou toch echt goed zijn als ze dat niet zouden hebben.
20: Mm-hmm.
1: En als wij dus, cyberdreiging, zometeen in aflevering 4 hoor ik.
21: Ja.
1: Hoe erg wordt het als er gerommeld wordt met ons spoorwegstelsel, als er gerommeld wordt met het bankenstelsel, als het misgaat in de industrie? Daar krijg je dan op een andere manier als samenleving last van. Dus wat is er nou erger, een pandemie of oorlog? Ik denk dat het ieder op zijn eigen manier enorm ontwrichtend is, maar niet hetzelfde.
21: Hebben jullie nou, want jullie hebben ook in de coronapandemie wel een rol kunnen spelen, ook om te helpen. Hebben jullie daar nou ook echt wat van geleerd als defensie, wat jullie weer kunnen inzetten bij een oorlogssituatie juist weer?
1: Nou, we hebben heel erg weer met elkaar de crisissituatie binnen Defensie scherp gekregen. Want ook wij zaten een beetje op, we kiezen ervoor om een missie te doen en dat doen we dan. En daar zaten stramine in die we al 20 jaar deden en die deden we gewoon goed. Maar dit was er ook voor ons weer even die ontwrichting die je soms nodig hebt om weer scherp te worden. Dus wij hebben onze crisisstructuren weer wat beter op orde gekregen. En daar kunnen we nu weer mee verder.
20: Dus weer beter voorbereid op een volgende crisis.
1: Ja.
20: U stipte ook eerder al aan, we kijken natuurlijk naar oorlogen om ons heen, conflict situaties om ons heen. Daar is Oekraïne dan één van, neem ik aan.
1: Zeker.
20: Op welke manier kijken jullie daarnaar of leren jullie daarvan?
1: Als ik het op de geneeskundige kant van de oorlog bekijk, dan zie je dat er in Oekraïne gevochten wordt met middelen die wij ook hebben. Dus waar ik het net aanhaalde, welk type verwondingen zie je nou voorkomen? Je ziet tussen de diverse oorlogen, van de Tweede Wereldoorlog naar nu, dat de auto's die we hebben, de voertuigen, de bepansering, de bescherming, dat zorgt ervoor dat je langzamerhand een ander type verwonding hebt. Dat soort zaken nemen wij mee in onze protocollen, in de uitrusting. En daar proberen we dan van te leren.
20: Stijn, dit heb jij ook gehoord in BNR Beter.
21: Ja, zeker, ja. We hadden Edith Willigendaal in de show in een van de afleveringen, arts-militair bij Defensie. En die vertelde ook over dat oorlog in Oekraïne is natuurlijk qua drones een hele andere oorlog dan we gewend zijn. En zei dat zorgt ook voor hele andere wonden bijvoorbeeld. Meer aan het hoofd en de hals. En dat medici, dat vond ik echt opmerkelijk, ook echt target geworden zijn. Terwijl er gewoon daar gewoon wetten voor zijn en regels. En waar ik het nog iets over wilde laten horen is, ze vertelde over een speciale soort medische posten die juist heel diep onder de grond verwerkt zitten.
4: De ziekenhuizen die we gewend waren te bouwen in Afghanistan en Irak, dat waren grote faciliteiten.
1: Mm-hmm.
4: Nou, je ziet de Oekraïners daar een antwoord op hebben door ondergronds te gaan. Hele kleine ziekenhuisjes te bouwen met één chirurg, één anesthesist.
2: Onder de grond?
4: Onder de grond.
2: In een container? Of waar moet ik aan denken?
4: Containers, 10 meter onder de grond.
2: Dat is je ziekenhuis?
4: Dat is je ziekenhuis. Goed verborgen. En dan blijf je en zorg dat je wendbaar bent. Dus niet continu op dezelfde plek, maar telkens verhuizen.
21: Stel, hè, we hebben hier een oorlog in Nederland. Is dat iets wat we in Nederland ook moeten gaan doen dan?
6: Ik zou denken van wel.
21: Kunnen we ons daarop voorbereiden?
6: Dat kan. Dat is niet eenvoudig en of goedkoop. Als je dat heel gestructureerd zou willen doen, dan moet je toch inderdaad weer denken aan echte bunkers. Echt serieus diep onder de grond met een ondergrondse infrastructuur. En dan moet je echt heel ver doordenken. Want dat betekent dus ook dat je een heel wegennet moet aanleggen. Mm-hmm. Want als jij een hartstikke mooi veilig ziekenhuis onder de grond hebt, maar je komt steeds zelfs via dezelfde ingang van de garage daar naar binnen. Ja, dat met drones is dat te zien. Dus dan zal je ook daar flexibel en adaptief in moeten zijn.
21: Ja, wat Edith nog meer vertelde is dat we niet alleen naar Oekraïne moeten kijken, maar juist misschien ook naar Polen, omdat dat misschien het land is waar we het nog het meest van kunnen leren.
4: Polen is niet in oorlog, maar wel een buurland. Mm-hmm. En waar wij dus als Nederland ons op moeten voorbereiden, zie je eigenlijk nu al gebeuren in Polen. Zoals afgelopen zomer waren in Polen massale bosbranden. Ja. En of je nog kan herinneren.
6: Zeker.
4: Die waren aangestoken. En dan zie je een totale overbelasting van je brandweerapparaat. Defensie moet inspringen. Je ziet bijvoorbeeld ook vluchtelingen die massaal worden geïmporteerd door Rusland. En via Belarus naar Polen worden gestuurd. Mm-hmm. En waarbij ze honderden kilometers opeens aan grensbewaking moeten doen. Met muren en al dat soort ellende. Je ziet cyberaanvallen op medische systemen. Je ziet het hacken en phishing van medisch personeel. Je ziet sabotageacties op hoogsnelheidsspoorwegen. Mm. Dus dat zijn dingen die, ook al ben je niet in oorlog, zie je wel
2: volle bak mee te maken.
21: Een hele lijst. Ben je ook in Polen geweest om hiervan te leren of niet?
6: Ik ben nog niet in Polen geweest om hiervan te leren. Ik ben wel in Zweden geweest. En dat is ook een heel interessant land om te kijken hoe zij zich daarop voorbereiden. Zij wonen natuurlijk ook veel dichter nog richting het oosten. En zij hebben een heel ministerie wat ook gericht is op sociale samenhang en weerbaarheid. En waar zij echt aan werken is, hoe krijgen we iedereen in de maatschappij

0: wielenpoot gericht op... misschien moet je rampenbestrijding. Maar dan moet je dan wel het woord rampen heel breed lezen.
1: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
2: Hoge energieprijzen.
3: Oplopende kosten.
2: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR-ondernemerspanel.

0: stellen korte, gerichte vragen
1: over wat er speelt
0: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
1: Ben jij die beslisser?
0: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
2: Remt energie de vooruitgang van je onderneming? Samen met Fudura ben je klaar voor de energietoekomst. Fudura, de verandering voor in energie.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: Ondernemers die toekomstbestendig groeien. Hoe doen ze dat? Hallo, ik ben Eva en ik sta hier in Eindhoven met Inge van Liem, eigenaar van Inge Naaimachines. Inge, jouw winkel groeide in 7 jaar tijd van eenmanszaak naar bruisend creatief centrum. Met wereldwijde community en 2 miljoen euro omzet. Dat klinkt niet als een standaard winkel.
5: Dat klopt. We zijn een winkel met beleving. Hier kun je producten uitproberen, deelnemen aan een workshop of gelijkgestemden ontmoeten. Technologie speelt daarbij een belangrijke rol, zowel in de winkel als online. We brengen mensen met dezelfde passie samen en dat merk je in de cijfers.
4: Meer weten hoe beleving en technologie je bedrijf vooruit helpen? Kijk op partner.bnr.nl/exact.
6: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
7: Albert Verlinde is vrijdag de co-host in de Friday Move met Wilfred Gené. We zenden live uit vanuit het Amstelpark bij het culinaire foodfestival Bite of Amsterdam. Ook schuiven Joël Borelli en Micha Blok aan.
8: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
9: BNR Verkeer.
10: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu net geen 75 kilometer file. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je voor Kerkdriel een kwartier vertraging. Door een vrachtwagen met een lekke band is de rechterrijstrook daar dicht. Ook een vrachtwagen met pech op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Voor het knooppunt Grijshoord ben je 10 minuten extra kwijt. Dan de A28 Zwolle-Groningen. Tussen de wijk en knooppunt Hogeveen is de weg afgesloten. Dat komt door een ongeluk. Omrijden doe je via Leeuwarden over de A32 en de A7. Dan op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem wordt geflitst bij 125,6. En de A28 naar Utrecht bij 14,5.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
11: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De burgemeester van het Groningse Meerstad is geschokt door wat er in haar plaats is gebeurd. Daar werd vannacht een dood echtpaar in hun huis gevonden. Hun tienerdochter is opgepakt. De politie gaat uit van een misdrijf. De dochter zit in beperking, zoals dat heet. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. In het centrum van Rotterdam is een medewerker van een grote elektronica-winkel neergestoken vanmorgen. De man raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De dader is nog niet gepakt. Die zou iets hebben willen stelen uit de winkel, maar dat is mislukt. De winkel bleef dicht na de steekpartij. In maart werd het ministerie van Financiën gehackt, maar wie daarachter zat is nog steeds de grote vraag. En ook is onduidelijk welke gegevens de hackers hebben gestolen. Dat is nu eenmaal niet meer te achterhalen, zei minister Heijnen in de Kamer. De hackers konden binnenkomen door een fout in de inlogprocedure, die is eruit gehaald. Grote rederijen zijn blij dat de straat van Hormuz weer open kan, maar ze wachten nog op een bevestiging dat ze er veilig door kunnen. Amerika en Iran hebben vannacht een voorlopige vredesdeal ondertekend. Daarin is afgesproken dat de zeestraat weer open gaat. Eerder werden schepen aangevallen door Iran als ze er doorheen gingen. En acteur Paul Hanen heeft met een rouwadvertentie in de Volkskrant afscheid genomen van Wim T. Schippers, die deze week overleed. De twee waren goede vrienden en jarenlang de stemmen van Bert en Ernie in Sesamstraat. De advertentie is daarom geschreven aan Ernie, uit naam van Bert, met de boodschap dat Ernie nooit meer hetzelfde zal zijn. Het weer van Weer Online? Veel zon en het wordt vandaag erg warm, 27 tot 32 graden. Aan zee blijft het iets koeler. Vanavond slaat het weer om en kunnen er stevige buien vallen. Daar kan ook een klap onweer bij zitten. En dat was het ANP-nieuws.
12: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
13: Hallo, U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
15: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
16: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
17: Je staat nog op mute.
18: Je camera staat nog aan.
17: Goeiemorgen. Zit jij een afspraak in?
18: Ludovie.
19: Trina, Bina, Rio.
20: Ja, goedemorgen deze morgen.
21: Wissel ruis in voor ritme. Zet BNR Business Beats aan.
22: Muziek die werkt,
23: terwijl jij werkt.
21: Met non-stop de beste pop, punk en soul. Luister via bnr.nl.
23: De BNR-app.
21: Of DAB+.
24: Business Beats.
21: BNR. Luister vandaag. Begrijp morgen.
25: Wij vinden sowieso dat we natuurlijk te hoog zitten op vaccins in ons land, op de benzine.
26: The US and Iran say they have reached an agreement to halt the war and reopen the Strait of Hormuz.
27: Ik denk niet per se dat dit hele grote gevolgen gaat hebben voor Tesla, omdat toezichthouder RDW is echt heel streng geweest bij de goedkeuring.
21: BNR. Blijf scherp.
28: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
21: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
29: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En toen het bedrijf van de gast van vandaag een miljoenencontract binnensleepte met een landelijke energieleverancier, kon hij zijn geluk niet op. Na jarenlang hard werken was dit de deal van zijn leven. Totdat bleek dat zijn grootste klant een vijandige overname aan het voorbereiden was en zijn medewerkers ook nog eens een keertje vertrouwelijke informatie hadden doorgespeeld. Welkom Ralf.
30: Dankjewel.
29: Wie ben je en wat doe je?
30: Mijn naam is Ralf van Dam en ik sta ondernemers bij in goede tijden, maar ook in slechte tijden.
29: En waar heb jij het goed gedaan?
30: Wat ik goed heb gedaan is dat ik in slechte tijden ben opgestaan en door ben gegaan.
29: En waar heb jij het ook zo fout gedaan?
30: Nou, ik heb in mijn ondernemerschap mezelf ook aardig verloren als persoon.
29: Ja. Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Dit lijkt me niet een fulltime bedrijf.
2: Nee, is het niet.
1: Nee.
2: Het is een side business. Het is planbaar, het is meer projectmatig. Ik doe het ook niet alleen. Ik doe het samen met een compagnon en met Christel, mijn vrouw. En een flexibele schil van trainers. En zo af en toe doen we het.
1: En wat doe je nog meer?
2: Ja, daarnaast heb ik Geldfit Zakelijk mee helpen oprichten in coronatijd. Dat is een stichting die ondernemers bijstaat in financieel zwaar weer. Daar besteed ik ook af en toe natuurlijk mijn tijd aan. En dan probeer ik dat verder te brengen. En ik ben Head of Startups en Scale-ups bij Achmea Impact Ventures. En daar ben ik eigenlijk in de rol van investeerder. Het scouten van startups en scale-ups. Daarin investeren, maar ook het team vooral begeleiden.
1: Laten we eens even kijken naar jouw geschiedenis. Want ik zei al, dit is niet je eerste onderneming. Nee. Jij begon in 2005 met een bedrijf dat hypotheekverstrekkers koppelt aan potentiële klanten.
2: Ja, een beetje platform van een letter, hè?
1: Ja.
2: Dus het was in Nederland toen de tijd lastig om een hypotheek online te kunnen sluiten al helemaal. Maar ook het vergelijken van rentes met tarieven bijvoorbeeld. Het was niet transparant en openbaar. En daar sprongen mijn broer en ik toen de tijd op in.
1: Met je broer?
2: Ja. Dat was een familiebedrijf.
1: Oh, en waarom met je broer?
2: Nou, hij kwam uit de bank- en verzekeringswereld. Had een hypotheekketen hier in Amsterdam. Ik kwam toen de tijd terug eigenlijk. Ik had net mijn IT-bedrijf verkocht. En ik vroeg aan hem van ja, waarom kan ik niet online vergelijken? Hypotheek, ja, is lastig, moet je naar me toe komen? Ik zei, nou, dat geloof ik niet. Dat kan wel. En daar is het eigenlijk uit ontstaan.
1: Oh, ja.
2: En toen hebben we eigenlijk die renteoverzichtjes, die nu vrij normaal zijn overal, bij Independer en bij allerlei andere partijen, die hebben we naar het internet gebracht. En dat liep meteen als een dolle.
1: Ja?
2: Ja.
1: Hoe zag je dat?
2: Ja,
1: of views? Of...
2: Ja, views, kliks, leads die er direct uit voortkwamen. Dus het overspoelde ons al redelijk snel. En eigenlijk was het meteen al in een 2-3 maanden tijd groter dan het hele adviespraktijk van mijn broer. Dus toen besloten we om die platformbusiness mee in te gaan.
1: Ja, want je had ook wel meteen een businessmodel bedacht van als er dan op die knop geklikt wordt en de hypotheek wordt aangevraagd, dan pakken wij een stukje op.
2: Precies, ja. Lead generation eigenlijk. Je moet je bedenken dat toen de hypotheekverstrekkers nog helemaal niet zo actief waren op online. Het online kanaal nog niet ontdekt hadden. En daar lag mijn expertise natuurlijk wel vanuit mijn achtergrond. Dus we adverteerden op alle grote portalen in Nederland. Hè. Dan moet je denken aan Telegraaf.nl, Nu.nl.
1: Hoe heette het bedrijf?
2: Toen de tijd Hypotheek Lead. Dat was zeg maar aan de B2B kant.
1: Ja.
2: En alles over hypotheken was aan de consumentenkant.
1: Ja. Gaaf. Hoe is het om met je broer te ondernemen?
2: Ja, bijzonder. Een extra dimensie natuurlijk. Familiedimensie
1: positief erbij. Positief of negatief?
2: Allebei.
1: Oké.
2: Okay. Ja, positief ervaren natuurlijk. Je kan lezen en schrijven met elkaar. Negatief is natuurlijk als het spannend wordt. Als je een bedrijf in een vaarwater komt waarin je elkaar in de ogen moet blijven kijken, dan kan het ook natuurlijk heel spannend zijn om met je familie te ondernemen.
1: Ja, dat snap ik helemaal. Is je broer er altijd nog hier gebleven?
2: Ja, tot 2011 eigenlijk. Dus toen scheiden onze wegen. Dat hebben we ook in goed overleg gedaan, zoals dat zo heet. En daar waren we ook wel op voorbereid. Toen we het bedrijf startten, hadden we ook al afspraken gemaakt over oké, als ons pad ergens anders zeg maar scheidt, dan moeten we daar op een goede manier afwikkelen en verder gaan. Dat hebben we ook gedaan.
1: Ja. Ja. Het klinkt als een grote hit.
2: Ja, was het ook.
1: Hoeveel omzet draaide je in die eerste jaren?
2: Dat is 3 miljoen euro, 3,5 miljoen euro, zeg maar.
1: Wow.
2: We waren echt een van de grootste adverteerders ook in Nederland online. We hadden eigenlijk alle banken als klant. We hadden iets van 400 intermediairs als klant.
1: En hoeveel mensen had je?
2: Ik denk dat we als team zijnde toen 20 mensen hadden, denk ik.
1: Okay.
2: Dus een callcenter, zeg maar, met variabelen, zeg maar, die je kon opschalen. Eigen contactcenter, externe contactcenters. Dus op een goede dag konden er wel zo'n 40, 50 mensen actief zijn.
1: Dat liep lekker.
2: Ja, dat liep lekker, ja. Ja.
1: Toen kwam 2008.
2: Ja,
1: voor de mensen die wat niet zo oud zijn als wij, potverdorie, dat was een jaar.
2: Ja, dat vergeet je nooit meer, hè. Oktober 2008, Lehman Brothers crisis. Ik zat in het oog van de storm natuurlijk. Toen dat gebeurde, dat raakte ons in de kern natuurlijk.
1: Want de huizenmarkten stortten totaal in. Er werd geen huis meer verkocht.
2: Nee, dat. Maar het was ook zo dat, ik weet nog goed dat ik hier naar ING in Amsterdam ging, wat een van mijn grootste klanten was. En daar stond gewoon een rij voor een hokje, zeg maar, met allemaal leveranciers die allemaal ter plekke moesten gaan onderhandelen met ING over het contract wat ze hadden, om het wel of niet te ontbinden, zeg maar, met bepaalde voorwaarden.
1: Maar wat voor bedrijven waren
2: allerlei
1: dat?
2: Allerlei soorten bedrijven. Hmm. Er werd direct ingegrepen door hem.
1: Ja.
2: En dan was het een kwestie van, oké, wil je het contract aangaan? Dan moet je het juridische gevecht aangaan. Of we kopen het nu af voor 2-3 ton, ik zeg maar even wat. En dan kun je verder.
1: Ja.
2: Dus het was echt, ik weet nog wel goed hoor, ik verloor in 2-3 maanden tijd bijna 1,5 miljoen.

0: euro.
1: Zo. Ja. En heb je wel 20 mensen nog ontwappen?
0: Ja, dat is meteen shit hits the fan meteen.
1: Ja, dan heb je wel een slagadelijke bloeding.
0: Dus zeker. En dus ingrijpen meteen.
1: Ja. Ja. Dus wat heb je gedaan?
0: Ja, meteen met de stof kwam door alles heen. Dus meteen kijken van waar kun je saneren. Contracten natuurlijk niet meer verlengen. Nou ja, waar je kan, grijp je meteen in.
1: Ja.
0: En gelukkig had ik die ervaring al wel. Want ik had ook de dotcom-crisis meegemaakt met mijn IT-bedrijf. Dus het ingrijpen, het kunnen... Het flexibel kunnen zijn met je bedrijf op het moment dat er zo'n crisis is. Dat had ik al wel geleerd. Mm-hmm. Dus het differentiëren, en dat is misschien ook het haakje naar het volgende avontuur. Het differentiëren naar een andere markt, met hetzelfde model bijvoorbeeld. Dat had ik al wel voor de bril.
1: Dus je zat dat snel te bedenken, maar ondertussen moest je nog reorganiseren. Hoe snel Zeker. Heb je dat kunnen doen?
0: Ja, dat heeft al bijna een jaar geduurd.
1: Zo?
0: Ja. Ja.
1: Dus waarom duurt het zo lang?
0: Echt op een houtje bijten. En goed om uiteindelijk gewoon alles netjes af te wikkelen met alle mensen. En met al je leveranciers nieuwe afspraken te maken. Ja, dat was wel echt het ontbinden van al die contracten, zeg maar, met hypotheekverstrekkers. Ja, daar was wel wat te doen.
1: Ja. Dan ga je inderdaad kijken van oké, kunnen we dit trucje ergens anders toepassen?
0: Ja.
1: Klopt. Dat bleek de energiemarkt te zijn.
0: Ja.
1: Leg eens uit.
0: Nou, die liberaliseerde natuurlijk in 2004. Dus mensen gingen voor het eerst ook kijken naar het oversluiten van hun energiecontract. Toentertijd had je natuurlijk ook NL Energie, zeg maar, eventjes die opkwam. En wij hadden een hele sterke positie online, wat ik vertelde. Hè. Wij konden online adverteren op vaste posities. En ik bedacht van ja, waarom kan ik diezelfde positie niet gebruiken ook voor de energiemarkt? En zo heb ik eigenlijk ook de vraag gekregen vanuit de energiemaatschappij toentertijd. Kun je dat wat je in de financiële sector hebt gedaan met hypotheken, kun je dat voor energie doen? Dacht ik, ja, dat kunnen we. We hebben het hele apparaat staan. Dus toen hebben we het eigenlijk gedifferentieerd naar de energiemarkt.
1: Ja.
0: En dat was eigenlijk nog succesvoller dan de hypothecaire markt.
1: Dat ben je niet.
0: Ja, want je sloot ook daadwerkelijk contracten. Dus dat was een stap verder dan in de hypothecaire markt.
1: Dus, want hier bij de hypothecaire kreeg je leads.
0: Precies.
1: En daar sluit je contracten.
0: Ja.
1: Is dat levert meer geld op, neem ik aan.
0: Ja, exact. De prijs per afspraak uiteindelijk of per contract was veel hoger. Marges waren voor ons beter. En we konden ook nog, dat was ook het mooie, natuurlijk differentiëren, zeg maar, in de zin van als je een lead binnenhaalt voor het energiebusiness, kun je hem ook cross-sellen naar hypotheken. Of andersom.
1: Oh, omdat mensen natuurlijk... op het moment dat ze een nieuw afsluiten, precies, zijn ze misschien ook wel aan het zoeken.
0: Zeker.
1: Naar...
0: Ah, oh. Zeker. Dus dat was een dubbele. Dat was dubbel bingo, zeg maar.
1: Ja.
0: En dat ging ook zeer, zeer voortvarend, Mark was er.
1: Maar even, je had één heel groot contract.
0: Ja. Ja.
1: Kun je zeggen hoeveel procent van de omzet dat ongeveer was?
0: Ja, dat was groot. Dat was 20 miljoen euro.
1: Mm-hmm.
0: Voor 3 jaar.
1: Een soort gegarandeerde omzet dan?
0: Ja,
1: of?
0: Dat was echt als wij de prestatie leverden, dan was het een gegarandeerde omzet, okay, inderdaad. Ja. Dus, maar goed, de cijfers waren zo goed ook bij het aangaan.
1: Ja.
0: Dat wij wel voorzagen van nou, dat gaan we gewoon.
1: Dat gaan we wel halen.
0: Ja. Ja.
1: En die 20 miljoen was hoeveel procent van je omzet?
0: Ja, veel, 80%. Ja.
1: Heb je ergens toen al gedacht, oeh, dat is wel
0: tuurlijk,
1: heel. Ja?
0: Tuurlijk. Maar je komt vanuit een kwetsbare positie. Dus de hypothecaire markt had ik dan net op het niveau gekregen dat het doorliep. Maar het onvoldoende was met de ambities die ik had. Dus ik dacht, oké, ik differentieer naar energie. Ik cross-sell naar hypotheken dan ook. Dan heb ik daar ook nog wat effect daarvan. Maar we gaan vol voor die energiebusiness. En ja, het was een mooi contract. Ik weet nog goed dat we hem tekenden. En ik dacht, van, nou, dit zit goed in elkaar en we gaan gas geven.
1: Wil je zeggen welke energiebedrijf dit was?
0: Nou nee, laten we dat maar niet doen. Het is lang geleden hoor, maar ik wil geen naming and shaming doen.
1: Nee. Bestaan ze nog wel?
0: Ja, zeker.
1: Oké. Want er is wel wat gebeurd.
0: Zeker, ja.
1: Wat gebeurde er?
0: Nou, ik denk, als je het kort samen wil vatten, is het een soort vijandige overnamesituatie geweest. Dus wij deden het zo goed dat we het grootste verkoopkanaal van die energiemaatschappij in 1 jaar tijd werden, of 1,5 jaar tijd. En dan ontstaat er een bepaalde afhankelijkheid. Die misschien op termijn niet wenselijk was. Er was ook een CEO-wissel. Dus het contract met de CEO die ik gesloten had. En de nieuwe CEO heeft denk ik ook een belangrijke rol gespeeld. En die nieuwe CEO die dacht gewoon van ja, maar dat gaan we niet doen. Die afhankelijkheid wil ik niet. Ik trek het naar me toe. Ik ontbind het contract halverwege. Dus ik bespaar daar. En ik ga proberen het toch naar me toe te trekken door het bedrijf zeg maar vijandig over te nemen.
1: Begrijp ik het goed dat jij zegt dat de strategie was, als ik het contract nou ontbind, dan gaat het opeens wankelen, dat bedrijf. En dan zou ik het bij de curator kunnen kopen.
0: Check. Ja.
1: Weten we dit zeker? Of is dit een vermoeden van jou?
0: Nee, dit is al inmiddels 100% zeker.
1: Hoezo weten we dit zeker?
0: Nou ja, dat bleek uit de handelen, zeg maar, op het moment dat ik bij de curator zat. Of tenminste het hele proces met de curator opstarten. Toen was de eerste partij die zich natuurlijk aanmeldde en bereid was ook de curator te financieren, was die energiemaatschappij.
1: Ja.
0: Dus zij hebben daar heel bewust wel op aangestuurd. Ik heb in het moment dat zij het contract opzeggen, want dat was een cruciale, toen heb ik nog wel in die maanden natuurlijk geprobeerd het bedrijf overeind te houden. We waren natuurlijk financieel afhankelijk van hun geworden. Geprobeerd het op een prettige en goede manier over te dragen. Maar daar waren ze niet voor in.
1: Nee. Even voor mij terug naar dat moment dat ze het opzeggen. Want je hebt een contract voor 3 jaar.
0: Ja.
1: En dan zou je zeggen, ja, dat contract is voor 3 jaar.
0: Ja. Nou, dat is David tegen Goliath. Die vraag krijg ik altijd heel vaak natuurlijk. Maar het is natuurlijk zo, als je bent natuurlijk relatief klein ten opzichte van zo'n reus. Daar hebben juristen €25.000 aan verspijkerd aan zo'n contract. En dan dus een jaar later blijkt dat maar heel weinig waard te zijn.
1: Dit was €25.000 van jou, begrijp ik.
0: Ja, zeker. Ja, het is niet zomaar. Dat is echt wel goed over na. Maar dan zie je gewoon dat als je David tegen Goliath hebt. Hè, dus zij hebben een bataljon aan juristen. Ik huur natuurlijk mijn juristen in, maar uiteindelijk hun belangrijkste instrument om mij klem te zetten was natuurlijk mijn uitroken. Ja. Op het moment dat zij stoppen met betalen, dan is het niet overeind te houden. Ja, een paar maanden, maar niet langer.
1: Kun je dan niet ook terug naar de rechter gaan van ja, kijk eens wat er hier aan gebeurt?
0: Nee.
1: Nee, of nee, heb je niet geprobeerd?
0: Ja, natuurlijk wel. We hebben alles uit de kast getrokken natuurlijk. Maar daar heeft zo'n rechter echt geen oren naar. Nee, die kijkt gewoon naar. Nee, het is. Je gaat dan het visumensproces in, curator wordt aangesteld. Nee, ik denk dat je weet hoe dat gaat. Het gaat volledig uit je handen. Curator gaat een dossier opbouwen. Nou, dat liep bij mij ook flink mis. Daar was wantrouwen meteen. Dus die trok alle middelen uit de kast om mij klem te zetten. Met maar één doel. Dat was de overdracht van de database. Hè, van de contractwaarde van de database die in het bedrijf zat. Mm-hmm. Daar waren ze natuurlijk op uit.
1: Ja.
0: Dat zijn 30.000 contracten maal een jaaropbrengst per consument.
1: Dus dat contract wordt opgezegd.
0: Ja.
1: Je probeert het bedrijf omhoog te houden.
0: Ja.
1: En je gaat nog advocaten inzetten.
0: Zeker.
1: Maar je weet al, mijn portemonnee begint leger en leger te raken. Ja. Dus dat is ook een beetje het uitrookprocedure. Elke keer betaal je, wat is het, €300 per uur?
0: Ja, als een advocaat. Je loopt helemaal leeg.
1: Ja. Hoe lang heb je die strijd nog weten vol te houden totdat je de handdoek in de ring gooit?
0: Nou, dat allereerste gesprek van het ontbinden van het contract, dat was denk ik in, dat was toen begin eind januari. En ik heb in mei.
1: Welk jaar was dat?
0: 2011.
1: Oké. Okay.
0: En in mei heb ik het faillissement aangevraagd.
1: Dus 3-4 maanden.
0: Ja, en dan ben je gewoon dus een miljoenenbedrijf is uit je handen.
1: Hoe voel je je dan?
0: Ja, dat sowieso het aanvragen vanzelf van een faillissement, dat is al wat. Dat is echt wel heel pittig. Maar ik dacht oprecht, toen nog, dat het recht zou zegevieren en dat ik dat het oké was. Ik had mijn administratie op orde. Ik had geen enkele reden om achterdochtig te zijn nog op dat moment. Ik had er niet verder naast kunnen zitten dan dat, want toen moest het nog beginnen.
1: Ja. Want je zegt, ik had geen reden om achterdochtig te zijn. Dat had je wel moeten zijn. Leg eens uit.
0: Ja, kijk, achteraf kun je afvragen van als dan zo'n stap gezet wordt, om zo'n contract te ontbinden en dan vol voor te gaan om het bij de curator op te halen. Het wordt zelfs al uitgesproken bij het allereerste gesprek. Dan moet je je eigenlijk wel achter je oren krabben van hey, wat is het doel van deze hele exercitie? En dat was natuurlijk uiteindelijk wat ik zei, die database ophalen die een enorme waarde vertegenwoordigde. En er was inmiddels ook wel contact gelegd met wat collega's van mij, waardoor ook niet alleen maar die database, maar ook de kennis van het concept en van alles wat nodig was om het te kunnen draaien, zeg maar. Mm-hmm. Om dat ook zeg maar beschikbaar te krijgen.
1: De energiemaatschappij neemt contact op met jouw collega's.
0: Ja.
1: Zonder dat jij dat weet.
0: Ja.
1: En wat is hun vraag dan aan jouw collega's?
0: Nou ja, ik ben er niet bij geweest. Maar ik heb wel papieren gezien waaruit bleek dat ze open kaart speelden over wat mijn businessmodel was. Hoe het functioneerde, wat er nodig was. Daar heb ik echt letterlijk op een bureau zien liggen terwijl ik onderhandelingsgesprekken voerde met een van die energiemaatschappijen die het over kon nemen. En dat blijkt achteraf, dat is natuurlijk wel lastig. Maar het momenten geweest zijn ook waarop ze gewoon de handen in elkaar hebben geslaan. Om te zeggen, oké, als het overgenomen wordt door ons, dan kunnen we het ook overeind houden en dan kunnen we het voortzetten.
1: Dus zij zijn achter jouw rug om van als het overgenomen wordt, kunnen wij de baas worden?
0: Ja.
1: Is dit een vermoeden of?
0: Nee, het is gebeurd. En dat is vanaf tot de dag van vandaag het geval.
1: Ja. Heb je daar iets aan kunnen doen? Dat je zegt, ja, dit is zo'n. Ik kan het Nederlands woord even niet vinden, maar malpractice. Het is gewoon. dit. Ergens zal er toch ergens in het arbeidscontract staan. Je mag niet.
0: Die twee personen waren ZZP'ers, dus ik huurde ze in als ZZP'er.
1: Ah, ja.
0: Ze hadden wel sleutelposities. Eén was IT en de ander was commercieel directeur van die energie BV, zeg maar eventjes. Natuurlijk allemaal geprobeerd, ook daar contractueel nagejaagd. Maar als ik iets heb geleerd is dat recht hebben en recht krijgen twee verschillende, totaal verschillende dingen zijn. En je zit natuurlijk ook in een vacuüm van tijd, zeg maar, waarin het heel spannend wordt. Ja, uiteindelijk was het heel zuur natuurlijk dat uiteindelijk bij de afwikkeling van het faillissement uiteindelijk die database wel degelijk naar die energiemaatschappij is gegaan.
1: De koep is gelukt.
0: Ja, exact. Dat is de conclusie. Ja. En ik bleef met de ellende achter zitten natuurlijk. En die was groot, hè. Je praat echt over serieuze bedragen die achterbleven.
1: Dus het hele bedrijf is failliet gegaan? Ja. Maar hoezo zeg je dan dat ik met een andere financiële ellende achterblijft?
0: Ja. Nou, het is zo dat wat ik uiteindelijk heb gedaan met de curators, ik heb een finale kwijting afgesproken. Dat betekent zoveel als dat de database en de assets gingen over naar die energiemaatschappij. En het concept kon door. En ik was bereid om al mijn vermogen wat ik had in te leveren bij de curator. Dus na 15 jaar ondernemen en wat vermogen opgebouwd te hebben, zowel zaken als privé, was uiteindelijk mijn besluit. En dat heb ik echt gedaan om mezelf ook overeind te houden. Want ik dacht, dit ga ik niet lang voortzetten. Heb ik gezegd, oké, ik lever het in. Maar op één voorwaarde, finale kwijting. En dan wil ik ook nergens meer mee van doen hebben. Dan begin ik gewoon opnieuw.
1: En waarom zou je dat doen? Want daar heb je toch een BV voor, zodat je de holding weer beschermd wordt?
0: Nou, word maar wakker. Hè? Zo'n BV en holding en bestuurlijke aansprakelijkheid. En als je zo tegen de muur gezet wordt. En er wordt zoveel druk op je gezet, financieel, psychologisch. Er werd zelfs met vastzetting gedreigd. Je kan maar bedenken. De curator trok werkelijk alles uit de kast om maar de deal te krijgen. Ik heb dan gekozen, maar dat is een persoonlijke keuze. Om te zeggen, die strijd ga ik echt niet aan. Want ik voelde wel aan alles dat ik dat mij geen goed zou doen. En dat het ook ten koste zou gaan van mij als persoon, maar ook privé, mijn gezin, alles wat eraan vasthangt.
1: Ja.
0: Dus ik heb in die zin ervoor gekozen om zo'n deal te sluiten.
1: Je zit dan aan de grond, financieel gezien?
0: Nogal, ja. Ja.
1: Wat doe je dan?
0: Ja, je wonderlikken, maar ook wel. Ik heb wel ook wel echt lang de tijd ervoor genomen van wat is mijn rol hierin geweest. Hè? Je kan zakelijk kijken, rationeel naar de deal en naar allerlei zakelijke dingen. Maar ook wel gekeken naar van wat heb ik gedaan? Wat was mijn handelen? Waar had ik het anders en beter kunnen doen? Dus dat heb ik echt wel de tijd ook voor genomen. En tegelijkertijd heb ik ook.
1: En waar had je het anders kunnen doen?
0: Ja, ik had in die fase dichter op mijn bedrijf moeten zitten. Dus ik stond er denk ik in die fase te ver vanaf. Letterlijk en figuurlijk ook. Dus ik had dichter op de werkvloer nog moeten zitten om echt te voelen wat speelt hier. Dat vind ik achteraf wel eentje.
1: Omdat je dan doorhad van volgens mij
0: schuift. Het schuift, ja. Dat, ik denk dat wel een van de.
1: En waarom was je er niet?
0: Ja, heel praktisch. Ik had privé een bepaalde situatie waar ik in zat. Die ook mijn aandacht vroeg, laat ik het zo formuleren. En ik dacht dat het kon dat ik iets meer afstand zou nemen van dit bedrijf. En dat het wel doordraaide, dat het wel oké was.
1: Kun je er iets meer over zeggen, over waarom je dan weg moest zijn?
0: Nee, die hou ik voor privé.
1: Okay. Ja. Maar het was zo ernstig dat jij dus te weinig op het werk kon zijn eigenlijk.
0: Ja, letterlijk en figuurlijk. Dus ik denk dat heel erg belangrijk is geweest. In feeling houden met van. Ja. Hey,
1: maar kunt je jezelf dan kwalijk nemen?
0: Ja.
1: Vandaar mijn vraag.
0: Nou ja. Kijk, achteraf is het altijd makkelijk, hè. Maar ik neem het mezelf wel kwalijk. Ik denk dat ik naar beste kunnen heb gehandeld en heb gedaan wat ik kon. Maar ik denk wel dat ik zelf ook te veel zoekende was in die fase. Als persoon, als mens, dat het misschien al een beetje wrong in van hey, is dit nog wel het bedrijf van mij? Is dit wat ik wil?
1: Mm-hmm.
0: Dus dat lag er wel achter, waardoor die afstand ook ontstond.
1: Ja.
0: En dat is toch, heeft zich dat uiteindelijk ook gewringd naar de onderneming toe.
1: Ja.
0: Ik denk dat dat wel ook een deel van de conclusie is.
1: Ja, dus je was al eigenlijk een beetje weg aan het gaan, omdat je aan het zoeken was.
0: Ja.
1: En dan wordt dat opeens op de werkvloer gemerkt. En dan zit je opeens in een kwetsbare positie.
0: Ja.
1: En dan bam, is het gebeurd.
0: Exact.
1: Je bent daarna, je zei het net al, onder andere ook een stichting begonnen. Geldfit Zakelijk.
0: Ja.
1: Dat is denk ik vanwege de pijn van dit verhaal.
0: Ja, dat is precies. Kijk, corona brak uit in 2020. En ik zag zoveel ondernemers in financieel zwaar weer. Met zoveel ellende. Dat ik dacht van ja, ik kan op mijn handen blijven zitten of ik kan wat doen. En toen heb ik het initiatief genomen samen met een hoop andere mensen hoor. Om Geldfit Zakelijk op te richten. Een landelijk loket waar ondernemers zich kunnen melden in financieel zwaar weer. Waarbij er een luisterend oor is. Waarbij er gewoon onafhankelijk wordt gekeken naar jouw situatie.
1: Mm-hmm.
0: Een soort huisartsfunctie zou je kunnen zeggen voor ondernemers. En om te kijken van wat voor ingrepen zijn er nodig om jouw hoofd boven water te houden.
1: Ralf, we gaan deze aflevering afronden.
0: Ja.
1: Maar wij ronden altijd af met een Amsterdamse tegeltjeswijsheid.
0: Ja.
1: Heb jij er eentje voor mij?
0: Ja, de persoon die je bent is onlosmakelijk verbonden met de ondernemer die je kunt zijn.
1: Leg eens uit.
0: Nou ja, de mens achter de ondernemer is doorslaggevend ook voor de manier waarop je leiding geeft aan je onderneming. En of de onderneming ook bij je blijft passen. En dat moet je regelmatig toetsen.
1: Ja. Want anders loopt het vanzelf bij je weg.
0: Kan het verkeerd aflopen, ja.
1: Ralf, dankjewel voor je openheid.
0: Graag gedaan.
1: Dit was Bloed, Zweet en Zaken. Volgende week, Remco Beekman. Die zag zijn toekomst als ondernemer verdampen toen zijn lunchroomketen in één klap failliet ging. Hij zat thuis met de handen in zijn haar. En als afleiding begon hij, jawel, Brabantse worstenbroodjes te bakken. En dat werd, totaal onverwacht, een eclatant groot succes. Je hoort het allemaal in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast in de podcast-app. Tot de volgende keer. Dag.
2: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
4: BNR Business Beats.
3: Met de beste pop, funk en soul.
4: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
3: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: De 100 rijkste Nederlandse self-made ondernemers onder de 40 bezitten gezamenlijk bijna 6,4 miljard. Ze verdienen hun geld met slimme innovaties, AI, crypto of ouderwetse handel. Benieuwd naar de complete quotelijst? Bestel nu jouw editie op quotenet.nl/actie.
8: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
7: Bestel nu jouw editie van de top 100 jonge self-made miljonairs op quotenet.nl/actie.
9: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
10: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce, zoals AI bedoeld is.
11: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op triALSlon.nl.
12: Straks om 4 uur in de avondspits.
13: Chef Sagge in Brussel. Hoe moet Europa zich opstellen in de handelsrelatie met China? Stikstof is weer helemaal terug van weg geweest in Den Haag. Lukt een plan uitvoeren dit keer wel? En dating apps verliezen aan populariteit. Gaan we elkaar offline weer opzoeken? Dat en meer. Zometeen om 4 uur in de avondspits hier op BNR. Met Niels Heidhuis en mij, Lisbeth Staats. En nu al vind je het laatste nieuws op bnr.nl en in de BNR-app.
14: BNR Verkeer.
15: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Je hebt vooral veel vertraging op de A28 vanuit Zwolle naar Groningen. Tussen de Wijk en Hogeveen is namelijk een ongeluk gebeurd. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook en dat levert je een uur vertraging op vanaf het knooppunt Langhorst. Je kan het beste omrijden via Heerenveen over de A32 en over de A7. Op de A32, maar dan vanuit Heerenveen naar Meppel, heb je 10 minuten extra nodig tussen Wolvenga en Steenwijk Noord. Er staat daar een vrachtwagen met pech. Flitsmeister meldt een camera op de A6, Lelystad-Muiden bij 72,1. A12 Den Haag-Utrecht bij 49,1. En de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom bij 152,4.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
17: Goedemiddag, ik ben René Postma. In het Brabantse Nuenen wordt gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen bij het asielzoekerscentrum. Daar lagen vanochtend een vuurwerkmortier en een pijpbom. Ze werden gevonden door bouwvakkers en zijn weggehaald door explosieve experts. De burgemeester is geschrokken. De buurt wil het AZC niet. Een stel uit Dalfsen is veroordeeld omdat ze vorig jaar hun kinderen ontvoerden naar België. Ze kregen ruim een half jaar cel, maar hoeven dat niet meer uit te zitten vanwege hun voorarrest. Ze mogen 3 jaar geen contact hebben met de kinderen. Die waren al uit huis geplaatst toen ze meenamen. 2 mannen die achter de website FunCaps zitten, blijven vastzitten. Op die site werden middelen verkocht waardoor mensen overleden. De rechter vindt het niet uit te leggen om ze voorlopig vrij te laten. De mannen werden in België al veroordeeld voor net zoiets. Oekraïne heeft een massale droneaanval op Moskou uitgevoerd. Er zijn bijna 20 gewonden. Onder meer een olieraffinaderij is geraakt en er was meteen brand. Die zorgde voor dikke zwarte rookwolken. En daardoor gingen luchthavens dicht. Het is een vergelding voor de aanval op een historische kerk in Kiev, zegt Zelensky. De hittegolf zorgt voor problemen in het zuiden van Europa. Zo rijden in Spanje geen treinen tussen Madrid en Barcelona door een bosbrand. Het is daar al tegen de 40 graden. Ook in Frankrijk is het heet en rijden sommige treinen niet. En scholen hebben een tropenrooster. Het weer van Weer Online. In de loop van de middag meer bewolking en vanavond kans op onweer met heftige buien. Het blijft wel warm. Vannacht nog steeds 20 graden. Morgen is het zonnig en overal boven de 30 graden. En dat was het ANP Nieuws.
14: Zo dadelijk in BNR De Wereld. Iran en de Verenigde Staten hebben een akkoord. Maar wat betekent het voor de Iraniërs? Dat bespreek ik met de Iraans-Nederlandse jurist Sander Terphuis. En Oekraïne krijgt hernieuwde steun, ook van Trump. Dat bespreek ik met schrijver Joris Luijendijk.
18: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
19: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
18: Ja, flexibel ticket, hè?
19: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
18: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
20: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
7: De 100 rijkste Nederlandse self-made ondernemers onder de 40 bezitten gezamenlijk bijna 6,4 miljard. Ze verdienen hun geld met slimme innovaties, AI, crypto of ouderwetse handel. Benieuwd naar de complete quotelijst? Bestel nu jouw editie op quotenet.nl/actie.
21: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Bestel nu jouw editie van de top 100 jonge self-made miljonairs op quotenet.nl/actie.
22: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
14: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Oekraïne krijgt nieuwe steun van Nederland en de G7, ook van president Trump. Daarover praat ik met schrijver Joris Luijendijk, tegenwoordig actievoerder voor Oekraïne. Maar nu eerst, Trump en zijn Iraanse collega Pezeshkian hebben het memorandum ondertekend waarmee de onderhandelingen over het einde van de oorlog nu echt kunnen beginnen.
23: On Sunday we reached an agreement with Iran that achieves everything we set out to accomplish. Everything and much more. Ending the current conflict, reopening the Strait of Hormuz, and preventing Iran from ever obtaining a nuclear weapon. That's what it was all about.
14: Ik praat erover met Sander Terphuis, jurist en mensenrechtenverdediger, afkomstig uit Iran. Goedemiddag, Sander.
24: Goedemiddag, Bernard.
14: Het memorandum bestaat uit 14 punten. Ik wou er, als je het goed vindt, een paar eens even onder de loep nemen. En je mag me aanvullen als je zelf ook denkt, maar daar wil ik het nog over hebben. Maar laten we beginnen bij punt 2. Dat vind ik een hele spannende. Daar staat namelijk in dat Amerika en Iran elkaars territoriale integriteit en soevereiniteit zullen respecteren. Dat is oké. Maar zich niet zullen bemoeien met elkaars interne aangelegenheden. Dat betekent, als ik het goed lees, dat het westerse voornemen om op te komen voor het Iraanse volk daarmee verdwijnt, toch?
24: Nou, Bernard, je raakt gelijk het misschien wel een zeer gevoelige, meest gevoelige snaar in het alle 14 punten akkoord. Inderdaad, dit punt, punt 2 is dat. Daarmee kun je ook zien dat eigenlijk Iraanse onderhandelaars behoorlijk goed hun huiswerk hebben gedaan door zodanig stevig te onderhandelen dat het hiermee althans op papier is uitgesloten dat een regime change nog mogelijk zal worden gemaakt. En dat dus Iran op enige wijze kan worden nog aangevallen. Dus de conclusie is helaas ook voor sommige Iraniërs die ik afgelopen dagen sprak, het regime zit nog alleen maar steviger in het zadel.
14: Ja, ja. In januari zei Trump nog dit.
23: And I've canceled all meetings with the Iranian officials until the senseless killing of protesters stops. And all I say to them is help is on its way. You saw that I put tariffs on anybody doing business with Iran. And I say make Iran great again. You know, it was a great country until these monsters came in and took it over.
14: Ja, voelen jij, Sander, en de Iraniërs je nou in de steek gelaten?
24: Ja, helaas. Ik kan het ook niet anders verwoorden. En het is ook misschien wel het meest gehoorde geluid uit Teheran en andere steden met wie ik in contact kreeg afgelopen dagen. Want het doel, het hoogste doel was natuurlijk het verdwijnen van dit misdadige regime. Een regime, dat weet je, je kent Iran heel goed. Een regime dat al 47 jaar onderdrukking pleegt, ellende aanricht, van martelingen tot executies. Tot afgelopen maand hebben we weer gezien met die protesten in Iran, dat duizenden of misschien zelfs tienduizenden mensen werden doodgeschoten. Dus eigenlijk, ja, het Iraanse regime, vooral de jonge mensen die ik spreek, Bernard, die zeggen, nu hadden we zo ongelooflijk gehoopt dat het nu het afgelopen zou zijn met dit moorddadig regime. En wat zien we? Trump, die als dealmaker, als businessman, nu gewoon ook wat voordelen inziet. Hè? Onder andere vanwege midterms die gaan aankomen. Maar ook onder andere om, straks spreken we misschien weer meer over, om Iraanse olie en grondstoffen en alles toch wel voor zich binnen te halen. En dan, als het ware, China ook een blok, een hak te zetten. Maar op die manier gewoon op een heel andere toon gooit. En dat is hoe dat went of keert is en blijft pijnlijk. Ja.
14: Ja, en dat is, je vertelt ook, je hebt veel contact met mensen in Iran. Is dat ook het verhaal in het algemeen? Of zijn er ook mensen die er, nou ja, wat milder over denken?
24: Tweeledig. Goed dat u dit vraagt. Kijk, de mensen, ik heb bijvoorbeeld mijn neef Reza van 22 gesproken, ook mijn nichtje Magnus, 23, die gaan naar de universiteit, die hebben het internet ontdekt, die zien de vrijheid in het Westen, die zien al dat welvaart. Die willen vooruitgang, hè? Die willen echt wel omwenteling. Dus die had ook alles, was wat hun betreft erop gericht om inderdaad van Iran een vrij land te maken zonder dit afschuwelijk regime. Maar ik spreek ook bijvoorbeeld mijn broer, die nog altijd de kruidenierszaak van mijn vader heeft overgenomen, die ook nog gewoon kinderen thuis heeft en al die woonlasten die we ook in Nederland kennen, dure boodschappen, hele dure boodschappen, die zegt, ach weet je, dat regime, dat is verachtelijk, dat is zoals het is. Maar laten we nu hopen dat de sancties verdwijnen, dat er dan weer dollars naar Iran stromen. En dat wij ook gewoon, zoals hij dat letterlijk zegt, weer een kilo vlees kan kopen, kip kan kopen, eieren kan kopen voor mijn kinderen, voor mijn gezin. Zodat we hier wat weer rust vinden en wat lucht krijgen. Dus op twee manieren hoor je dat in geluid.
14: Ja, ja. Ja, dat is ook logisch. Dat is natuurlijk het eerste waar je aan denkt. Nou, je zei al, Trump heeft zo zijn eigen motieven. Daar komen we misschien wel even op. Maar de vraag die wij ons stellen is, waarom liet hij bijna van de een op de andere seconde, eerst zei hij, ik kom jullie te hulp. En dat liet hij dan onmiddellijk weer vallen. Hoe verklaar jij dat?
24: Nou, hij heeft het misschien niet onmiddellijk laten vallen, maar hij is wel gaandeweg wel tot het besef gekomen dat, en misschien heb je het ook gelezen, er was een uitgebreide beschrijving, ik meen in de New York Times, die beschreven de situatie waarbij eind februari Netanyahu naar Washington was gevlogen, daar in het Witte Huis overleg gehad met Trump, en dan liet hij een PowerPoint-presentatie zien van, joh, kijk maar hoe snel je Teheran kunt inlijven, en een beetje à la Venezuela. Ja. Hè? Binnen 3 dagen ben jij daar ook weer de king of the king, en dan kun je als een overwinnaar uitkomen. Maar gaandeweg kwam hij toch tot het besef van, bijvoorbeeld het afsluiten van de straat van Hormuz, dat er toch een dingetje is. En dat hun basis in de Golfstaten, dat die gewoon wel kunnen worden geraakt door de ballistische raketten van Iran. Ik denk dat hij toen veel meer tot het besef is gekomen, oh god, waar ben ik nou aan begonnen? En natuurlijk, Bernard, zijn eigen politieke agenda. Hè? De midterms straks in november, in het najaar. Maar ook de Amerikanen, hè, die beginnen nou te morren onder de hoge energieprijzen en dergelijke. Dan dacht hij van, ja, waar ben je eigenlijk aan begonnen?
14: Ja.
24: Ik denk dat die scenario is.
14: Nee, maar wat ik me dan afvraag, Sander, als Netanyahu tegen hem zegt, we kunnen nu aanvallen en binnen de kortste keren ben je daar hier een meester. Dat zijn eigen diensten, die moeten toch, de CIA, de MIA, noem ze allemaal maar op. Die wisten toch wel beter.
24: Nou, ik denk dat hij betoverd werd. Het is echt dat minutieuze beschrijving van die bespreking in de Situation Room.
14: Ja, dat is wel goed.
24: Anyway. Ja, en daar wordt gezegd dan. En Netanyahu had ook wat mensen van het Mossad meegenomen, hè, voor extra overtuiging. Gewoon zeggen: kijk maar, die zijn zo verzwakt en die hebben we al zo geraakt en dit en dat. Ja. En dat had ook gezegd: nou, het hoeft maar een paar van de kopstukken uit te schakelen. Dan is het hele machtsstructuur stort in elkaar. Dat was de belofte.
14: Ja.
24: En ik denk dat daar gewoon die man is een beetje betoverd. En nogmaals, ook als gevolg van wat hij in Venezuela had, kort daarvoor aangericht. Hè,
14: ja.
24: Dat hij dacht: oh, dat kunstje. Kan ik nog een keer verlikken, om het zo te zeggen.
14: Ja. Oké, we kijken even verder naar dat memorandum van 14 punten. Ik kijk even naar punt 6. Daar staat dat Iran een enorme hoeveelheid geld krijgt. 300 miljard voor de wederopbouw en economische ontwikkeling. En ze mogen gewoon uranium blijven verrijken. Die 300 miljard die moet dan worden betaald door het bedrijfsleven. En volgens Trump niet door de belastingbetaler, dat zullen we dan nog zien. Maar bewijst dit bij elkaar dat Trump uiteindelijk ook niks heeft bereikt?
24: Ja of nee? Kijk, ervan uitgaande dat daar echt een idee achter zit, dat er een doordacht plan achter zit. Ik heb wel eens ook een soort Marshallplan genoemd, anno 2026. Als dat tenminste, nogmaals, de doordachtheid zal zijn. Hè, maar met Trump weet je dat natuurlijk maar nooit. Die kan de ene uur dit zeggen en de andere uur even later iets anders zeggen. Maar als dat idee zou achter zitten, ik noemde al China. Zoals je weet, Bernard, China is de grootste afnemer van olie uit Iran. Net zo goed als grondstof, als lithium en alle andere waardevolle dingen. Ik denk dat hiermee de VS ook tot agenda heeft om China hier een hak te zetten. Door te zeggen van, wij nu dat enorm land, 40 keer Nederland, hè, dat weet je, groot land met rijk aan grondstoffen en olie en alles. Om dat eigenlijk meer van ons te maken. Om daar ook als het ware die kanalen met China af te sluiten. Want de grootste uitdaging van de VS, dat weten we, dat is uiteindelijk de Big Brother China. Om daarmee de krachtmeting aan te gaan. Dus dat is denk ik één argument. En ten tweede denkt hij, kijk, Iran is ook een destabiliserende factor in de Golfregio. Hè? Elke keer als Saudi-Arabië, Emiraten, die willen naar nog groter rijkdom, komt Iran dan weer met hun milities, met Hezbollah, Hamas of Houthis in Jemen, weer wat zorgen voor destabilisatie, onveiligheid enzovoort. Ik denk dat ook daar ook een agenda achter zit vanuit Golfregio, door te zeggen, doe wat je wilt, maar breng maar dat monsterlijk regime tot rust. Hè? Doe zaken met ze. Want Saudi-Arabië en Emiraten en Qatar hebben gezien, hè, wat voor schade die hebben geleden afgelopen dagen met een paar raketten, hè, die werden afgeschoten op die landen. Dus ik zie het in die meer geopolitieke context, Bernard.
14: Ja, maar ik denk dan, hij zegt in deze overeenkomst 300 miljard toe. Dat doen niet de landen die worden geacht te betalen, maar dat doet hij. Hij zegt in een van de andere artikelen, ik geloof 10 en 11... Ook toe dat de sancties worden opgeheven. Daar gaat hij zelf ook niet helemaal over. En dat de internationale tegoeden worden ontdooid. Dat Iran die weer kan krijgen. Daar gaat hij ook niet alleen over. Maar goed, als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan denk je, hij koopt een vredesbestand of een bestand met Iran. Hij koopt het gewoon met heel veel miljarden.
24: Dat heb je heel, denk ik, treffend gezegd. Hij koopt een bestand, inderdaad, waarbij nou komt. En je kent de Iraniërs ook inmiddels, denk ik. Je bent er ook een paar keer heen, daar geweest. Je kent die mensen. Lekker. Dat zijn de rasdiplomaten. Dat zijn rasonderhandelaars. We weten hun minister van Buitenlandse Zaken, bijvoorbeeld Araghchian. En ik vraag me echt af, en dat moeten we misschien ook wel nu daarop ons richten, die 60 dagen nu, wat wordt uitgetrokken, om in details te treden en nog alles te goed te bespreken en zo. Ik vraag me af, mijn voorspelling is als volgt. Kijk, er zitten drie elementen, wat ik noem, die het bestaansrecht van het Iraanse regime garanderen. Dat is één, toch het verkrijgen van nucleaire wapens. Dat is hun machtsfactor. Dan kunnen ze daar ook echt tegenover machtige landen als Israël en Saudi-Arabië kunnen ze een partij zijn. Twee, dat is hun ballistische raketten, tot en met intercontinentale raketten die ze hebben. Daar kunnen ze ook echt wel indruk maken. En drie, dat is hun milities, hè, die landen hebben, zoals Hezbollah, Hamas en de Houthis, die ze ook aan het werk kunnen zetten om hun macht te bevestigen. Wat nou Trump nou juist wil, is dat die alle drie komen te verdwijnen. En ik moet het nog zien. Ik hoorde echt een andere neef van mij die politicologie studeert die zeggen, ja, maar als die dit soort fundamentele elementen bij het regime weghaalt, dan is eigenlijk hun bestaansrecht verloren gegaan. Ja. Dan zullen ze pas echt moeten vrezen voor Israël en Saudi-Arabië. Ja. Dus ik vraag me af hoe dat gaat aflopen.
14: Dat is waar, maar je kunt ook zeggen, als de economische situatie verbetert, dus als dat miljardenplan wordt uitgevoerd of gedeeltelijk uitgevoerd, dan komt er misschien ook wel iets terecht bij bijvoorbeeld jouw broer. Uiteindelijk, misschien krijgt hij dan toch iets van verlichting. En dan, dat kan ook best zijn dat dan het terreur van de revolutionaire garde of andere organisaties wat vermindert. Omdat er simpelweg minder behoefte aan is om mensen te onderdrukken als ze het wat beter hebben. Met andere woorden, is het niet zo dat er ook misschien wel een positieve kant zit aan die aanpak van Trump. Hè? Laten we ze maar heel veel geld geven. We krijgen in ruil daarvoor wat concessies. Maar in elk geval is de stoorzender valt dan uit. Hè, die Iran toch erg is.
24: Ik zou daar een beetje mee kunnen gaan voor wat betreft, laten we zeggen, de binnenlandse rust / onrust. Hè. Inderdaad, dat denk ik echt wel. Als het onderwijs wat betaalbaar wordt, boodschappen betaalbaar worden, dat mensen zich ook meer richten op hun dagelijks leven. Ja. Het feit is wel, Bernard, dat dit regime heeft al decennia lang internationaal, vooral in de Golfregio, maar ook bijvoorbeeld met Palestijnse, met Hamas en zo, veel ellende aangericht. Veel boosheid teweeg gebracht. Ik moet nog zien hoe Saudi-Arabië hier dan straks gaat reageren. Of helemaal de regering van Israël. En je ziet dat, we hebben het nog niet over gehad, maar ik zie echt wel een groot gevaar aan de kant van de regering van Israël. Want die zullen het niet accepteren. Nee. Die willen het liefst nog doorstoten. Hè?
14: Ja, die willen doorstoten, dat klopt. En er is ook ruzie over, dat is duidelijk, tussen Trump en Netanyahu. Dus we moeten nog maar zien hoe dat loopt. Ik wil even een ding aan je vragen. We maakten op 1 maart een extra nieuwsuitzending. Daar was jij ook, daar zit jij ook in. We wisten dat Khamenei was gedood. En jij was toen ook heel hoopvol dat er verandering zou komen. Hoe kijk je daar nu zelf op terug?
24: Ja, met alle analyses die ik zelf maak, alle bladen die ik lees, ik denk dat ik toch, mag ik het woord zeggen, lichtelijk naïef was op dat moment. Ja. Want ik dacht, kijk, feit is wel, daar hoor je ook wel mensen in Iran zeggen, hoe je dat wendt of keert, maar we moeten Trump toch ook wel dankbaar zijn. Dat wil zeggen, na decennia lang is er een macht ontstaan die dit regime toch even de oren heeft gewassen. Hè? Die heeft het een kopstuk uitgeschakeld. Hè? Die heeft het aangericht. Er is geen ander regime geweest. Hè? Geen andere leider geweest in de afgelopen 47 jaar. Dus in zoverre dacht ik ook, dit kan zo zijn. En dan zeker in combinatie met de opstelling van de regering van Israël. Want Netanyahu heeft meerdere malen gezegd, hè, dat gevaarlijke regime moet verdwijnen en zo. Ik dacht, dit kan een soort moment zijn om door te pakken, om echt schoon schip te maken. Dat was mijn idee. Ja. Alleen, wat ik zelf ook niet voorzag, Bernard, is hoe zij nogmaals, ik heb al eerder gezegd, het Iraanse regime heeft laten zien met een paar raketten naar Jordanië, Qatar, Saudi-Arabië en de straat van Hormuz, hoe ze eigenlijk het Westen toch wel op de knie kunnen krijgen.
14: Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Sander Terphuis, jurist en mensenrechtenverdediger afkomstig uit Iran. Sander, Iran komt er eigenlijk best goed uit, hè, als je zo kijkt. Hoe is Iran veranderd, als het al is veranderd door deze oorlog?
24: Kijk, interessante is, daar had ik ook. Ik luister ook veel naar Iraniërs die vooral nu studeren. Hè, die echt wel zich verdiepen in de materie. De ene vriend van mij die had het over, kijk, het is weliswaar geen revolutie mogelijk gemaakt of geen revolutie tot stand gekomen, maar mogelijk leidt dit tot een evolutie. En met evolutie bedoelde eigenlijk ook een beetje in lijn met wat jij dat hiervoor aangaf, Bernard. Die zei, stel dat al die sancties worden opgeheven en stel dat die miljarden echt wel naar Iran doorstromen en dat de waarde van ons geld weer toeneemt en dat we ons weer van alles kunnen permitteren en ook naar het buitenland kunnen reizen enzovoort, dan kan het best wel zijn dat het Iraanse regime Maar dan moeten die echte extremisten, islamitische, moeten verdwijnen uit dat toneel. Hè. Dat zijn van die hele enge ayatollahs die in de Heilige Stad zijn opgeleid. Niet de rekkelijke, maar de precieze, om het maar eens in Nederlandse termen te zeggen.
14: Ja.
24: Als die verdwijnen, dan heb je een kans dat Allah Saudi-Arabië wordt. Dat op een gegeven moment zegt, joh, wij zetten nu onze economische belangen en rust en stabiliteit voorop. En dan gaan we die islamitische regels wat ruimer opvatten. En dan hoeft dat misschien de sluiers van de vrouwen ook al niet meer. Dit dan dat. Maar dat is wel een mooi perspectief wat die jonge mensen wel voor mij wel schetsten. Ik dacht, oh, als dat zou kunnen, dan hoeft het ook. Dat heeft wel als groot voordeel, Bernard, dat niet meer bloed hoeft te vloeien in Iran. Je weet, duizenden jonge mensen werden doodgeschoten in de afgelopen maanden tijdens hun protesten. Dat wil je toch niet? Of dat ons land werd kapot gebombardeerd met mooie culturele panden, hè, historische panden. Dat deed mij ook zeer eerlijk gezegd toen ik dat las.
14: Ja,
24: ja.
14: Is het zo, nu je dat zegt, hè, dat bombarderen en het vernielen van dingen, ik denk dat heel veel Iraniërs daar niet op hadden gerekend toen die oorlog begon, dat ze dachten dat worden strategische doelen en dat is het.
24: Ja,
14: is het zo dat de sympathie die bij het uitbreken van deze crisis, oorlog, hoe je het maar ook noemt, die toen even bestond, ook bij jou, voor Amerika en Israël, dat die nu is afgenomen onder het Iraanse volk? En dat het Iraanse volk zegt, nou, als het zo is, dan hoeft het voor ons niet. En dat het anti-Amerikanisme vooral gewoon blijft of terugkeert.
24: Er is, hoe gek het ook klinkt, ondanks al die aversie van het regime, er is wel een vorm, of niet een vorm, er is wel een mate van nationalisme aan het groeien in Iran, ja. En dat heeft te maken, met name op basis van die bombardementen, vernietigingen, hè, ook kinderen die werden, school voor kinderen die werd gebombardeerd, dat kwam hard binnen, en bij mij net zo goed. En ten aanzien van mijzelf kan ik zeggen, Bernard, dat ik vind, maar dat had ik daarvoor ook al gezegd, de schending van het internationaal recht, de schending van humanitair oorlogsrecht en al die andere vermeende misdadigen die gepleegd zijn door het regime van Israël. Dit heeft mij sterker doen geloven daarin, noem dan nationalisme of misschien realisme, dat Israël hier eigenlijk heel foute spel heeft gespeeld. En dat is bij mij wel afgelopen maanden wel gegroeid. Nadat ook wat ze allemaal in Palestijnse gebieden hebben aangericht. Dat ik in ieder gesprek ook zei van ja, ik hoop wel echt een dag komt dat Netanyahu en zijn entourage hier in Den Haag berecht worden. Ook voor misdaden die ze in mijn vaderland hebben gepleegd.
14: De eerste test die hij krijgt zijn verkiezingen in eigen land in oktober. En hij staat er niet zo goed voor. Dus daarmee moet het beginnen dan, lijkt mij. Wat kunnen wij doen, Sander, om Iran te steunen en de Iraniërs te steunen?
24: En met wij bedoel je in algemeen
14: het Westen? Wij Nederlanders, wij Europeanen, wat zouden wij moeten doen? Want wij komen eigenlijk in het verhaal niet voor. Het is Amerika, het is Israël, het is Libanon, het is Iran. En dat is het. Wij komen in het verhaal niet voor.
24: Maar je zegt, wij komen in het verhaal niet voor, maar wij claimen ook geen bijvoorbeeld plek aan die tafel. Wij claimen ook geen plek aan die internationale fora. Laat me eerlijk zijn. Ja. Kijk, Trump vroeg toen, van steun mij om die straat van Hormuz open te krijgen of Iran te bombarderen. En ik vond dat toen was wel terecht dat de Europese Unie en de NAVO-landen zeiden, joh, dat is jouw oorlog, dat is jouw feestje, dan gaan we dan die niet mengen. Maar, één voorbeeld. We hebben met Iraanse dissidenten afgelopen jaren Europa bereid voor gelobbyd, alles opgedaan, druk op politici. Zet die vreselijke IRGC op de terreurlijst. Hè? Op de lijst van terroristische organisaties als Europese Unie.
14: Ja.
24: Dat hebben ze keer op keer geweigerd. En dat zei ik toen. Jongens, als jij de pretentie hebt als EU een waardengemeenschap te zijn, hè, die staat voor mensenrechten, die staat voor vrijheid en voor democratie en rechtsstaat, laat nu iets echter van je zien. Daden alsjeblieft. Hè?
14: Ja.
24: En in dat opzicht moet ik bijna zeggen, echt, Europa heeft dat wel van lelijke kant van zichzelf laten zien. En ik vind het ook pijnlijk als mijn nichtje mij elke keer vraagt, maar jullie in het Westen dan, Sander?
14: Ja.
24: Weet je, dat voelt niet oké. Okay. Dus ik hoop dat dit ook een boodschap is aan de Europese leiders, aan Macron, die nu zo stoer loopt te doen met Trump in zijn Elysée hand te schudden. Kom op, sta op voor het Iraanse volk. Dat dappere volk levert hun zelfs een leven voor op, hè, voor die vrijheid en mensenrechten.
14: Ja.
24: Doe alsjeblieft. Geen woorden, maar daden.
14: Ja. Ten slotte, Sander, er staan 2 maanden voor Amerika en Iran om nu verder te gaan onderhandelen over de details. Hè. Bijvoorbeeld geen atoombom, maar wel uraniumverrijking voor elektriciteit. En het woord raketten heb ik trouwens helemaal niet gelezen in die 14 punten. Maar enfin, er wordt 60 dagen onderhandeld. Misschien langer, zeggen ze allebei. Mm-hmm. Denk jij dat als ze echt willen, of dat ze, als ze hun best doen, dat er wel een deal uit kan komen? Of is dit toch weer een slag in de lucht?
24: Kijk, uiteindelijk hebben ze er beide belang bij. Trump heeft belang bij vanwege midterms, vanwege de rust onder Amerikaanse kiezers, noem ze maar op. Hè? Maar ook onder zijn eigen Republikeinen. Hè? Republikeinse partijgenoten beginnen onder te groeien. Dus die heeft er echt wel persoonlijke belang bij tot de partijbelang. Iraniërs, Iraanse top bedoel ik dan, die hebben er belang bij één ding wat voor hen telt: machtsbehoud. Machtsbehoud en nog eens machtsbehoud. En dan hiermee weten ze, als ze dit akkoord sluiten, dan blijven ze ook in ieder geval beschermd voor Israëlische aanvallen. Dus van beide kanten is er zeker belang bij. Zo bezien denk ik, ja, dat leidt wel ergens toe. Alleen wat ik zei, als die onderhandelingen zo voorkomen dat Iran hun bestaansrecht moet inleveren en dan zodanig verzwakt worden en beangstigd worden dat ze zeggen, nou, dat is één brug te ver. Ik denk dat we over 60 dagen dit gesprek nog eens over doen. Dan denk ik van, nou, het is toch niet helemaal gelukt. En dat heeft ook te maken, nogmaals, met die diehards in Iran die heel goed kunnen onderhandelen. Ja. Dus ik hoop dat daar wel weer het tegenwicht komt.
14: Ja, laten we vast afspreken dat we over een maand of twee weer verder praten. Dankjewel. Sander Terphuis, jurist en mensenrechtenverdediger, afkomstig uit Iran.
0: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: Even kijken. Benki. B-E-N-K-E-Y. Benki.
2: Benki, dat is toch geen woord?
1: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
3: Benki. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
4: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
3: B-E-N-K-E-Y. Benki. Steengoed in vermogen. Thomas van Zijl.
25: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over vegetarisch lunchen op je werk en een gesprek met Eveline Ruinaert, directeur van het Kifit. Het klachtenloket wordt overspoeld door klachten geschreven door AI. Hoe moet je daarmee omgaan? Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
26: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
27: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
28: Klopt, minstens 2 dagen per week.
27: En jij?
28: Ik meestal maar 1 keer per maand.
27: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
28: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
29: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
30: De hete zomer, Crayon rolluiken.
31: Geluidsoverlast?
30: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
32: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
33: Straks om 4 uur in de avondspits.
34: Chef Sagge in Brussel. Hoe moet Europa zich opstellen in de handelsrelatie met China? Stikstof is weer helemaal terug van weg geweest in Den Haag. Lukt een plan uitvoeren dit keer wel? En dating-apps verliezen aan populariteit. Gaan we elkaar offline weer opzoeken? Dat en meer zometeen om 4 uur in de avondspits hier op BNR met Niels Heidhuis en mij, Lisbeth Staats. En nu al vind je het laatste nieuws op bnr.nl en in de BNR-app.
35: BNR Verkeer.
2: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Op de A20 naar Hoek van Holland heb je een half uur vertraging tussen het Terbrechtseplein en Delfshaven. Door een ongeluk met een vrachtwagen zijn twee rijstroken dicht. Drie kwartier langer onderweg ben je op de A28 naar Groningen tussen Staphorst en De Wijk. Staat 7 kilometer door een ongeluk. Ook hier zijn twee rijstroken dicht. Vismeister meldt aan een camera op de A1 Amsterdam bij 41,9.
33: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
6: Goedemiddag, ik ben René Postma. In het Brabantse Nuenen wordt gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen bij het asielzoekerscentrum. Daar lagen vanochtend een vuurwerkmortier en een pijpbom. Ze werden gevonden door bouwvakkers en zijn weggehaald door explosieve experts. De burgemeester is geschrokken. De buurt wil het AZC niet. Een stel uit Dalfsen is veroordeeld omdat ze vorig jaar hun kinderen ontvoerden naar België. Ze kregen ruim een half jaar cel, maar hoeven dat niet meer uit te zitten vanwege hun voorarrest. Ze mogen 3 jaar geen contact hebben met de kinderen. Die waren al uit huis geplaatst toen ze meenamen. Twee mannen die achter de website FunCaps zitten, blijven vastzitten. Op die site werden middelen verkocht waardoor mensen overleden. De rechter vindt het niet uit te leggen om ze voorlopig vrij te laten. De mannen werden in België al veroordeeld voor net zoiets. Oekraïne heeft een massale droneaanval op Moskou uitgevoerd. Er zijn bijna 20 gewonden. Onder meer een olieraffinaderij is geraakt en er was meteen brand. Die zorgde voor dikke zwarte rookwolken. En daardoor gingen luchthavens dicht. Het is een vergelding voor de aanval op een historische kerk in Kiev, zegt Zelensky. De hittegolf zorgt voor problemen in het zuiden van Europa. Zo rijden in Spanje geen treinen tussen Madrid en Barcelona door een bosbrand. Het is daar al tegen de 40 graden. Ook in Frankrijk is het heet en rijden sommige treinen niet. En scholen hebben een tropenrooster. Het weer van Weer Online. In de loop van de middag meer bewolking en vanavond kans op onweer met heftige buien. Het blijft wel warm, vannacht nog steeds 20 graden. Morgen is het zonnig en overal boven de 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: De G7-landen komen met nieuwe steun aan Oekraïne met Trump. Waar de Oekraïners behoefte aan hebben, bespreek ik met schrijver Joris Luijendijk. En Europa-verslaggever Geert-Jan Haan is in Brussel op de Europese top.
8: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Nicole Broersma, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: Onlineveilingmeester.nl. Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
10: Nog steeds geen bedrijfsfeest geregeld? Maak het dan meteen bijzonder met Z-Event Chips.
11: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
12: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
10: Z-Eventships. Bekijk alle info op z-eventships.nl.
13: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar BeursNerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
15: BeursNerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
33: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
14: Tijdens een diner van de Europese top in Brussel staat China op het menu. Het handelstekort van de EU met China loopt namelijk al maar op. Zo blijkt uit de laatste cijfers van Eurostat. Het bedraagt inmiddels ongeveer 1 miljard euro... per dag. Contact nu met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan vanaf de top in Brussel. Geert-Jan, wat gaan de Europese leiders aan dit handelstekort doen?
16: Ja, ze gaan nog 1 keer goed met elkaar praten. Met een lekker hapje en drankje erbij. Over de oorzaak en de gevolgen wat betreft het handelstekort. En dan wordt er gekeken naar de commissie die na deze Europese Raad dan met een plan van aanpak gaat komen. En er wordt dan met name ook naar de Duitsers gekeken over hoe scherp dat plan van aanpak moet worden. Wat dat plan precies is, vertel ik je zo. Eerst nog even het probleem schetsen. Dat enorme handelstekort. Wat houdt het nou precies in? Ik vroeg dat vandaag aan Casper Veldkamp, onze oud-minister van Buitenland Buitenlandse Zaken. Hij is ook in Brussel, want hij is hier in opleiding omdat hij over een paar weken ambassadeur namens de EU in China wordt. En hij legt uit waar voor de EU de pijn zit bij zo'n handelstekort van 1 miljard euro per dag.
0: Dus China exporteert naar de EU 1 miljard per dag meer dan het van ons importeert. Een aantal industrieën leidt daaronder. Verliest ook banen. Denk bijvoorbeeld aan de auto-industrie in Duitsland. Denk aan de toeleveringsketen daarvan in Centraal-Europa. Denk aan machinefabrieken in Noord-Italië. En je ziet dat er onder veel regeringsleiders ook echt wel de sfeer is dat daar naar gekeken niet alleen moet worden, maar dat er ook maatregelen moeten opvolgen. Maatregelen die daarbij niet per se tegen China gericht zijn, want dat China zich ontwikkelt en rijker wordt, dat is op zich geen probleem. Maar het is wel zaak om onze eigen industrie te beschermen. Dus dat is een thema wat hier heel erg in gesprek is. Hoe dat te doen, wanneer dat te doen, hoe tegelijkertijd wel contact te houden, hoe je voor te bereiden op eventuele Chinese reacties. Dat is hier een groot thema van gesprek.
14: Tijd voor maatregelen dus, Geert-Jan. Welke maatregelen?
16: Ja, er wordt gewerkt aan twee instrumenten die in de wandelgangen ook wel handelswaar.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: ...hebben in China, lees veel geld verdienen... maar dat ze ook zien dat hun industrie steeds meer leidt onder die concurrentie. En de chemie sector onder aanvoering van de CEO van BASF... ja, die slaat nu flink op de trom. Die wil dat er dus mechanismes nu worden ingesteld... om China aan te pakken en onszelf te beschermen. De vraag is nu hoe ver Friedrich Merz bereid is... om in zijn handelsbalanceeract met China te gaan... en welk mandaat hij aan commissievoorzitter van der Leyen dan geeft.
2: Ja, maar dat lijkt dan toch op het beginnen van een handel. Oorlog. Ik kan het niet zo snel anders zien.
1: Nee, en tegelijkertijd is dat wat Europa zegt... dat ze ten stelligste willen vermijden. Dus Europa wil iets doen aan die problemen die China veroorzaakt. Maar Europa wil China niet onze markt helemaal ontzeggen. Ze willen geen handelsconflict met China. Ze willen in gesprek blijven. Maar daarom gebeurt dit allemaal ook zo vreemd. Het gaat over China, terwijl het niet eens als China op de agenda staat. Dan staat er dat het wereldwijde macro-economische ongelijkheden zijn. Nou ja, het is allemaal diplomatie. Het gebeurt op een manier dat iedereen ook in Beijing wel weet dat het over hen gaat. Daarom is het ook interessant om dit aan Casper Veld kan voor te leggen, want je krijgt toch een beeld bij het EU-China-beleid over de toon, de retoriek, de rode lijnen. Het gaat wat ver om Veldkamp nu een China-fluisteraar te noemen, maar na ons gesprek eerder vandaag heb ik wel een beter beeld van waar de Europese leiders en ook de commissie naar deze top op willen voortborduren. En ook van de toon heb ik een beter beeld gekregen, de manier waarop je met elkaar zaken doet en problemen bespreekt.
3: Qua toon zal ik niet altijd publiekelijk hoorbaar zijn, denk ik, omdat je met China ook heel veel gewoon het gesprek binnen de kamers wil voeren en wil voorkomen dat ze onnodig met verrassingen worden geconfronteerd. In die toon zal natuurlijk zekere mate van respect voor dat enorme land bestaan en voor zijn duizenden jaren oude cultuur. En tegelijkertijd moeten wij gewoon ook wel harde noten kraken over waar we verschil van inzicht hebben, omdat we verschillend tegen de wereld aankijken.
1: Ja, en we hebben de Nexperia-zaak nog in ons achterhoofd, Bernard, toen Nederland dacht dat het wel de strijd kon aangaan met China. En ja, soms moet je wel op je strepen staan, maar de Chinezen zijn zo machtig dat ze je dan gelijk afstraffen. Dus Veldkamp als nieuwe EU-ambassadeur in China hamert daarom ook op coördinatie en samenwerking. Zijn boodschap ook aan de leiders vandaag om dit soort conflicten te voorkomen.
3: Ook als je op sommige thema's niet de indruk hebt dat je hen meteen hun koers kunt beïnvloeden, want het is natuurlijk een heel groot land met 1,4 miljard inwoners en wij staan als Europa met 450 miljoen tegenover. Maar wat zijn zo'n plan? Daar het gesprek in ieder geval over aangaan. Wat voor mij als een paal boven water staat. Ja, landen als Nederland of België kunnen dat niet alleen. Menig Chinese stad heeft al meer inwoners dan wij thuis in ons hele land hebben. Dus je zult zeker op dat handelsterrein, maar ook op een aantal andere terreinen toenemend samen willen staan, samen willen optrekken om te kijken hoe je daarmee omgaat. Zeker nu de VS met het laatste bezoek van Trump aan China ook in ieder geval voorlopig een vorm van accommodatie voor een samenwerking met China aan het zoeken is.
1: Ja, werk aan de winkel dus voor Casper Veldkamp. Binnenkort te bewonderen in China als nieuwe EU-ambassadeur in dat land.
2: We gaan hem opzoeken. Dankjewel, Geert-Jan Haan. In de nieuwsuitzending en op bnr.nl horen we de Europese leiders en ook de reactie van onze premier Rob Jetten.
4: De wereld.
2: G7-landen hebben hun steun uitgesproken voor Oekraïne. In een gezamenlijke verklaring met president Trump staat dat de partijen meer gaan bijdragen aan de Oekraïnse luchtafweer en sancties tegen Rusland moeten worden aangescherpt.
5: C'est pourquoi nous sommes tous convenus d'accroître la fourniture de capacités de défense aérienne, de systèmes et d'intercepteurs supplémentaires, ainsi que de capacités de longue portée.
2: Was de Franse president Macron. Ik praat erover met Joris Luijendijk, voormalig journalist, mag ik dat zo zeggen?
6: Dat mag jij, Bernard.
2: Ja, maar nog wel schrijver.
6: Volledig, en praatjesmaker.
2: Ja, een praatje. Wat ben je nu? Hoe moet ik je
6: Ja, dus aanspreken? Een geëngageerd schrijver, om het ouderwets te zeggen.
2: Ja, je bent net terug uit Oekraïne, want je helpt nu een aantal organisaties daar. Wat doe je?
6: Nou, ik haal hier bij alle bijeenkomsten geld op. En daar kopen organisaties die al 4 jaar bezig zijn spullen van. En dan om de zoveel tijd rijd ik zelf een busje of iets anders daar naartoe. En dan ga ik dus langs die troepen en dan lever ik dat af.
2: En je bent dus niet verbonden aan één organisatie?
6: Nee, ik ben heel promiscu.
2: Ja? En geef eens een indruk van die organisaties dan.
6: Ja, ja,
2: en wat voor materiaal er vooral wordt gebracht? Want we horen van alles, gewoon hulpmateriaal. We horen vaak praten over de behoefte aan wapens of militair.

0: spul. Dus wat zit er in jouw busje?
1: Nou, hoe het werkt, je hebt Protect Ukraine, je hebt Hope for Ukraine, je hebt de vrienden van Oekraïne. En die hebben eigenlijk rechtstreeks contact met commandanten. Het is een hele gedecentraliseerde oorlog. Dus het gaat niet via het ministerie van Defensie, maar het gaat rechtstreeks met die commandanten. Die gewoon, ja, je hoort bij wijze van spreken achter ze de knallen. En die geven aan wat ze tekortkomen, waar het ministerie van Defensie tekortschiet. Als dat dingen zijn die dus niet zeg maar offensief dodelijk zijn, militair, dan kunnen wij dat leveren. Dus wij leveren geen wapens in die zin. Dat zou ik meteen onze belastingvrije status ondermijnen van die stichtingen. Ja. Maar je kan bijvoorbeeld ook, als je bijvoorbeeld generatoren voor zo'n eenheid koopt, zodat, dan valt er daardoor fondsen vrij waar zij wel weer wapens van kunnen kopen. Ik denk dat het heel ongewenst zou zijn als ik met een busje vol met wapens naar Oekraïne reed, want dan gaan andere mensen dat ook doen. Ik ben natuurlijk een keurige jongen, maar wie weet waar die andere wapens terechtkomen. Ja. Je wil het geweldsmonopolie van de staat wel even intact houden.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar er is een hele discussie altijd over wanneer wordt een defensief wapen een offensief wapen. En je kunt ook zeggen dat een kogelvrij vest een wapen is of een helm. Dus ja, waar ligt de grens precies?
1: Nou ja, inderdaad. Bijvoorbeeld, je hebt de zogenaamde verkenningsdrones, die dus heel goed in kaart brengen waar de Russische raketten van aankomen en zo. Maar die verzamelen nog veel meer informatie. En die informatie kan je weer aan soldaten geven, en die soldaten weten dan waar ze moeten schieten.
0: Ja.
1: En dus eigenlijk, het woord dual use is eigenlijk een van de belangrijkste termen nu. Dat bijna alles is dual use geworden.
0: Ja.
1: En je kan een drone gebruiken om een windmolen mee te inspecteren of alles nog goed doet, maar je kan er ook een bom onder hangen en dan kan je de hele Rotterdamse haven mee platleggen.
0: Ja. Goed, je rijdt dan met je busje heen. Wat zat er voor lading in het laatste busje dat je reed?
1: Nou, dat laatste busje was in eerste instantie leeg. Want dat zou het bij de grens ook makkelijker maken. En het was al moeilijk genoeg, want het was een heel groot busje. En toen hebben we het in Lviv volgeladen met Starlinks. Met ook een paar generatoren. En met honderden pakken afgekeurde aardappelpuree van een grote Europese supermarkt. Er is heel veel spul in West-Europa dat wordt afgekeurd, maar eigenlijk nog goed is. Bijvoorbeeld onze brandweer. Ja, je wil natuurlijk, je stuurt die mensen in principe levensgevaarlijke situaties in. Dus je wil dat ze het allerbeste spul hebben. Na 3 jaar schrijf je dat af, maar het is eigenlijk nog ontzettend goed. Nou, dat soort spul wordt heel veel naar Oekraïne gebracht. Dan iedereen wint, want anders moet je het hier gaan weggooien. En wij hebben dus, ja, we hebben daar dus dat busje over geleverd. Dat was een geweldig moment, want die mannen waren er heel blij mee. Dat was zo leuk, omdat ze als kleine jongetjes in dat busje, heb je dit gezien? Er zitten airconditioningen. En dan gingen we daarna al die aardappelpuree brengen.
0: Ja.
1: En dat zegt dus ook iets over de staat van de oorlog. Dat ze dus blij zijn met aardappelpuree.
0: Ja, en als wij aardappelpuree kopen en het is over de datum heen, dan ik krijg dat thuis niet in een pan. Dan krijg ik de grootste ruzie.
1: Ja, ja, en dat is een item bij een talkshow. Want we zitten hier in een soort kinderboerderij waar dat soort dingen heel belangrijk worden gevonden. Terwijl daar zijn ze dolblij dat ze iets hebben wat in die positie.
0: Maar wie stelt nou vast dat je toch kunt eten? Het is een stomme vraag. Maar toch, als je zegt, ik neem spul mee dat eigenlijk is afgekeurd.
1: Nou, afgekeurd, het is over de datum heen. Zoals ook mijn karnemelk in de ijskast is ook afgekeurd. Maar ik kan over de datum heen. En ze zijn er echt heel blij mee. Ze kunnen zelf ook wel even zien of het nog goed is. Maar kijk, het is vaak weer verpakt. Je gooit er kokend water bij. Je zit in die posities.
0: Ja.
1: En die mensen zitten daar in die posities wekenlang. En die worden bevoorraad met gronddrones. En je moet het zo simpel mogelijk eten kunnen maken. En dat is dit. Ja. Ja, dan spreek je dus af bij een tankstation. Ja. En zo'n militair komt daaraan. En die loopt meteen door. Want waar gaat hij naartoe?
0: Nou, waar gaat hij naartoe?
1: Naar de wc.
0: Ja.
1: Hij kan eindelijk een keer, hij zegt porselen.
0: Porselen, porselein.
1: Eindelijk mijn billen tegen het porselein aan.
0: Ja, ja. In plaats van.
1: Daarom zijn die tankstations, die wc's allemaal brandschoon. Omdat de Oekraïners weten, onze soldaten komen hier scheiden.
0: Ja. je reist door het land heen. Leg eens uit zo ongeveer je route. Ben je aan het front?
1: Nee, echt helemaal aan het front. Dat zou levensgevaarlijk zijn. Want het front nu is zo'n 60, 80 kilometer breed. Dat heet de killzone. En alles wat beweegt op een heldere dag is dood.
0: Ja.
1: Je kan er ook niet meer een tank neerzetten, want die is meteen kapot. Een auto is meteen kapot. Dus het zit daar heel raar in elkaar. Ik ken het dus ook alleen van verhalen. En daarachter heb je dan een zone. En dat is de risk zone, de grijze zone. Waar ook drones om de zoveel tijd zijn. Maar dan heb je iets van tijd om ze te spotten. En mensen hebben ook allemaal detectoren bij zich. En dan kan je dus nog op tijd weg. Maar dat geeft enorm veel stress. Dus daar ben je zo kort mogelijk als je wil. En ik probeer daar ook helemaal niet te zijn. Maar dan zie je daar rijden dus ook regelmatig langs een uitgebrande vrachtauto of zo. Dan denk je, ja, daar, die mensen in die vrachtwagen dachten niet van, kom, we zetten hem in de fik. Dat is echt wel gebeurd door een drone.
0: Het zal ongetwijfeld, ja.
1: En het is heel dystopisch. Ja. Je ziet echt een oorlog van robots tegen robots die gebruik maken van mensen. Soms meer dan mensen tegen mensen die gebruik maken van robots.
0: Ja.
1: En dat zit er dus aan te komen. En het geweldige is dat omdat wij zoveel doen voor Oekraïne, vertrouwen de Oekraïners ons. Ze geven ons heel veel data die wij hier in de defensieindustrie kunnen gebruiken om dus zelf dingen te bouwen. Waardoor dus onze defensieindustrie op dit moment dingen kan doen die het zonder symbolisch steun aan Oekraïne.
0: Zullen we geef een voorbeeld?
1: Nou, bijvoorbeeld dus interceptor drones. Dat zijn de drones die dus zo'n Shahed naar beneden halen. Als je daar een fabriek voor bouwt in Oekraïne, ja, dan gooien ze net zoveel bommen op tot die weg is. Maar als je hem hier neerzet, is dat niet zo. Nee. En met die data, je bouwt hier dus iets. Je brengt dat naar Oekraïne, ze gebruiken het daar. Je krijgt meteen de data terug over wat werkt, wat niet werkt. Dus je hebt een hele korte feedback loop omdat dat iteratieproces. En zo kan onze defensieindustrie nu stappen zetten die echt super nodig zijn. Want de Rotterdamse haven heeft ook interceptor drones nodig. Als nu een of ander iemand een busje naar Nederland rijdt en daar de deur gaat open en er komen 500 drones uit. Ja. Wat gaan we doen?
0: Ja, ja.
1: Dus we staan echt wel achter. En het idee, we helpen Oekraïne, dat is allang niet meer zo. We hebben Oekraïne nu keihard nodig voor die technologische voorsprong die ze hebben genomen.
0: Ja,
1: wat niet wil zeggen dat zij een vervanger zijn voor Amerika. Want ze kunnen een hoop ook helemaal niet.
0: Nee, we hoorden gisteren ook Jezilkus, de minister van Defensie, die met haar Oekraïnse collega's samen was. En dan bespraken hoe enorm de samenwerking al is tussen Nederland en Oekraïne, vooral op dit gebied.
1: Nou, kijk, wij kunnen in Nederland één ding heel goed en één ding helemaal niet. Wat wij heel goed kunnen is geld verdienen. Ja. Wat wij helemaal niet kunnen is vechten. Dat kunnen we al niet sinds 1672. We verliezen altijd alle oorlogen. Dus, maar we zijn ook een soort stadstaat in een veel groter gebied. En als we nou gewoon... Oekraïne wordt een soort Sparta. Daar kunnen ze echt vechten. Daar weten ze hoe het moet. En dan hebben ze het inmiddels geleerd. En wij zijn een soort heel rijk plekje dat het gewoon het geld levert waarmee ze kunnen vechten. En ik denk dat dit wordt de Europese rolverdeling. Je kunt dit niet als land in je eentje doen. Maar wij Europeanen, als je de Oekraïners meeneemt en de Britten meeneemt en al die kleine landjes, zijn met bijna 600 miljoen, hè?
0: Ja.
1: Amerikanen zijn met 350 miljoen.
0: Ja.
1: Wij zijn echt met zoveel meer. We hebben ons alleen altijd laten overtuigen dat we het niet kunnen.
0: Nou ja, maar goed, dat komt ook omdat we er niet van houden om met één mond te spreken. Dus het ligt ook aan onszelf.
1: Ja, en we zijn ook uit elkaar gespeeld door die Amerikanen. Maar het idee dat wij Amerikanen nodig hebben met 600 miljoen om onze boontjes te doppen is eigenlijk zo raar.
0: Ja. Even naar, je bent niet aan het front geweest. Waar wel? Waar kom je dan zo?
1: Ja, dus bij de Dnipro en dan nog wat ietsjes verder. Vorige keer bij Kharkiv, Zaporizhia. Dus eigenlijk dat hele oosten. Het is een frontlinie van 1200 kilometer.
0: Nou ja.
1: Dat is echt gewoon van hier tot aan de Pyreneeën.
0: Ja.
1: De frontlijn is bijna zo lang als van hier tot aan de Oekraïns-Poolse grens.
0: Ja.
1: Het is zo geld. Je kan daar de nachttrein nemen. En dan kom je in Kiev, uit de Dnipro, neem je een nachttrein. Ben je in Kiev, een leuke dag, neem je weer de nachttrein. Stap je uit, ben je nog steeds in Oekraïne.
0: Ja, ja. Het is het grootste land van Europa. Dus dat zie je ook als je er bent natuurlijk.
1: Het is echt zo, en het is heel saai. Het heet het hetzelfde. In Nederland is het iedere 30 kilometer iets anders.
0: Ja. Even één dingetje over die G7. Die heeft dan gezegd, ja, toch maar hulp aan Oekraïne. Ook Trump, die... die hield zich een beetje in, of deed een beetje mee, volgens mij, omdat Macron tegen al die anderen had gezegd, ga nou niet tegenspartelen, doe nou gewoon de Mark Rutte-methode, zeg wat aardigs tegen,
1: bend over.
0: Dan komt hij wel over de brug. En dat lukte.
1: Ja, inderdaad, voor zolang als het duurt. Hè? Want we hebben gewoon te maken met iemand die iedere paar minuten iets anders vindt. Maar dus dat zo'n uitspraak er komt, is natuurlijk ook heel goed voor de mensen aan het front. Die krijgen dit natuurlijk ook wel door.
0: Ja. Dit is BNR De Wereld. De gast is Joris Luijendijk, voormalig journalist, maar nog altijd schrijver.
2: I can announce today that the Netherlands will provide 250 million for the procurement of drones from the Dutch defense industry for Ukraine. Air defense is more important than ever. The Netherlands will therefore make an additional contribution of 250 million to the Pearl Initiative, which includes advanced US-made air defense systems.
0: Ja, dat was minister van Defensie Jezilkus. Die maakte dus bekend dat Nederland nog eens een extra half miljard in die Oekraïnse wapenindustrie steekt.
1: Is in de Nederlands ook, hè? Want ze kopen het hier. Dat is natuurlijk wel even de truc. Ja,
0: dat
1: we subsidiëren hier keihard onze eigen defensieindustrie, zodat wij onszelf kunnen gaan verdedigen. En daarna brengen we het daarheen, zodat we het kunnen testen.
0: Ja.
1: Het is heel cynisch, maar dit is echt een goede deal. Want wat heb je aan wapens als je ze niet kan testen?
0: Nee, ik weet, er was destijds in de Vietnamperiode een hele theorie dat die oorlog langer is volgehouden omdat de Amerikanen nog een aantal wapens wilden testen. En ik heb dat altijd geloofd.
1: Nou ja, het is ook, de Britten konden altijd testen in Noord-Ierland, de Israëli's en de Palestijnse gebieden. Ja. Een goede defensieindustrie, het is echt verschrikkelijk, ik krijg mijn mond bijna niet uit, maar heeft een plekje nodig om te oefenen.
0: Ja, en dat gebeurt dus hier.
1: Ja, al is het hier natuurlijk wel zo dat we hier gewoon echt wel vechten voor onze eigen vrijheid. Want als Oekraïne valt, dan staan die Russen opeens bij Polen.
0: Dat geloof jij ook echt? Omdat de Russen steeds zeggen, joh, waar haal je die onzin toch vandaan? Ja, weet je wat, wij willen Oekraïne, maar niet de rest.
1: Ja, maar als ze Oekraïne hebben, dan hebben ze er 35 miljoen mensen bij. Al dat graan, al die tech, al die drones. Ze gaan het hele land leegplunderen. Dat doen ze nu al in de bezette gebieden. Denk je dan dat die entourage die schatrijk wordt met het leegplunderen van Oekraïne, daarna zegt, nou, nu is het wel genoeg.
0: Ja.
1: Nu is het wel genoeg. Ja, want we hebben in het verleden ook.
0: Poetin zegt, dan is het wel genoeg.
1: Ja, en Poetin is ook iemand die je kunt vertrouwen. Want een dag voor de invasie van Oekraïne zei hij, al die mensen die zeggen dat wij Oekraïne gaan binnenvallen, het zijn oorlogshitsers.
0: Ja.
1: Niet geloven mensen, nee. Dat zouden wij nooit doen. Nee. Oekraïne binnenvallen? Nee, maar onze Slavische broeders? Nee, zo zijn wij Russen niet.
0: Maar Zelensky zei dat ook, gaat niet gebeuren.
1: Precies.
0: Sterker nog, ik zei het zelf ook de dag voor.
1: Heel veel mensen maar hebben de fout gemaakt om Poetin te geloven.
0: Ja, ja. Nou, ik zal het nooit meer doen. Vertel eens hoe, een jaar geleden hadden we het idee dat je dat praten met Rusland bijvoorbeeld, dat was een absolute zonde. Dat is ondenkbaar, tenzij we kunnen meepraten op een gelijkwaardige manier over de afloop van dit conflict. Nu zegt Antonio Costa van de Europese Raad dat hij contact heeft gelegd met het Kremlin. Vind jij het verstandig dat Europa praat met de Russen?
1: Nou, je moet altijd praten. Dus je had in het eerste jaar van de oorlog, waar op een gegeven moment een groot aantal Russische soldaten zaten helemaal vast. En de Oekraïners stonden op het punt hen helemaal in de pan te hakken. En toen heeft Poetin serieus overwogen een tactisch kernwapen in te zetten. En dan belt hij met de Europese hoofdsteden en met Amerika. Wat zou jij doen als ik dat doe? En toen hebben de Amerikanen gezegd, als je dat doet, dan vernietigen wij alles wat je hebt in Oekraïne. Er blijft niets over van je leger in Oekraïne als je dat doet. En toen heeft hij ervan afgezien.
0: Ja.
1: Dus dat soort kanalen, dat iemand even vraagt, wat doe jij als ik een kernbom gooi?
0: Ja.
1: Is echt, je moet altijd praten. Maar dat gaat hier denk ik meer over onderhandelen. Ja. Het is wel echt raar dat wij op dit moment alles betalen en de Amerikanen nog steeds namens ons aan het onderhandelen zijn, terwijl ze ons ook nog eens een keer omver willen gooien en van die crypto-fascistische partijen als de AfD in Duitsland steunen. Ja. Hoe hebben we dit laten gebeuren?
0: Ja, en dus is het beter dat we zelf dan maar gaan praten en desnoods zelf maar gaan onderhandelen. Is dat wat je zegt?
1: Maar het centrale probleem van de Europeanen is dat ze geen theorie van overwinning hebben. Een theory of victory. Van wat is voor ons een overwinning? Is dat Rusland zich helemaal moet terugtrekken?
0: Ja.
1: Hoe realistisch is dat? Wat betekent dat voor Poetin? Valt dan Rusland uit elkaar? Willen we dat het wordt bevroren? Waar dan? Wat zijn dan onze veiligheidsgaranties? En daar komen we niet uit. En dat is het probleem van Europa. Dat we op dit moment eigenlijk geen forum hebben waar we ook als Europeanen, niet alleen de leiders, maar bij elkaar komen om te bespreken wat we nou eigenlijk willen.
0: Ja.
1: Maar we zitten allemaal vast in onze eigen landjes.
0: Henry Kissinger, die toen nog leefde, een paar maanden nadat die oorlog begon, die zei, de afloop is voorspelbaar. Er komt een soort twee-staten-oplossing, of er komt een split tussen het Oost en West. En waar dat precies loopt, weten we niet. Maar dat wordt de afloop.
1: Uiteraard.
0: Had hij gelijk?
1: Nou ja, ik denk inderdaad de kans dat Rusland zich helemaal gaat terugtrekken. Maar je weet ook niet wat er technologisch gebeurt. Maar wat nu lijkt te gebeuren is dat West-Oekraïne zich Europeeser voelt dan ooit tevoren.
0: Ja.
1: Terwijl ze denk ik daarvoor zich of Slavisch voelden of een soort mix en geloofden dat ze er tussenin konden blijven. En daarmee, dat is natuurlijk op een bepaalde zieke manier ontzettend goed nieuws voor Europa. Omdat onze eigen invloedssfeer dan gewoon 1500 kilometer die kant op gaat en we krijgen er 30, 35 miljoen mensen bij.
0: Ja, maar er komt dus Oost-Oekraïne wordt Russisch dan. Althans een stuk van.
1: Ik denk dat ze dat formeel niet gaan erkennen, maar dat wordt het de facto wel. En dat is natuurlijk afschuwelijk voor die mensen daar. Want wat daar door Rusland op dit moment wordt gedaan in die bezette gebieden is, als je die rapporten leest, het is bijna niet vol te houden om dat te lezen. Het is zo erg wat Rusland daar doet in die bezette gebieden.
0: Ja. Ten slotte, één dingetje, dat we waar we het vaak over praten hier. Poetin zei al tamelijk snel na het uitbreken van die oorlog en daarna nog een aantal keren, ik heb twee dingen die jullie niet hebben. Eén is tijd en twee is mensen.
1: Ja.
0: Heeft hij daar een punt?
1: Hij heeft een punt, maar wat hij ook heeft, was altijd het idee dat je kunt Rusland niet veroveren omdat ze groot is. En nu met die deep strike raketten kun je Rusland niet meer verdedigen omdat ze groot is. Ja. Zij krijgen dat land niet dicht. En die Oekraïners schieten het gewoon helemaal aan puin met die long range raketten. Dus hij heeft die mensen wel. Hij heeft er inmiddels al 500.000 dood in gejaagd. Mannelijk privilege, anyone. Dat zijn allemaal mannen.
0: Ja.
1: Dit is waar. Hij heeft ook gas en olie. En het is een resource war. Tegelijkertijd, weet je, Israël houdt het ook al die jaren vol. Een land dat echt voor zijn bestaan vecht, daar komt iets boven waar honderden miljoenen anderen niet tegenop kunnen. Voor Rusland blijft het een optie. Voor Oekraïne, als Rusland stopt met vechten, is de oorlog voorbij. Als Oekraïne stopt met vechten, is Oekraïne voorbij.
0: Ja.
1: En oorlogen worden ook altijd bepaald door moraal. Ja. Door het moreel van de troepen.
0: Ja, en dat is aan Oekraïnse kant.
1: En dat is bij de Vietnamezen.
0: Ja.
1: Weet je, als je gewoon echt vecht voor je eigen huis en haard, als je ziet wat er gebeurt met mensen in de bezette gebieden, als Oekraïner, dan weet je van, we hebben geen keus. En dat zeggen mensen ook, we hebben geen keus.
0: Nee. Dank Joris Luijendijk, voormalig journalist.
1: Je zegt dat graag, Bernard.
0: Jawel, maar...
1: Je vindt het een beetje aanstellerij.
0: Ja, nou ja, maar het is opmerkelijk, dat kunnen we zeggen. Als, ja, maar... als je zo nadrukkelijk afscheid neemt van de journalistiek zoals jij hebt gedaan...
1: Ja, want dan kan ik nu gewoon echt zeggen wat ik denk dat er moet gebeuren. En journalisten die dat
0: maar
1: doen...
0: Er komt een boek, hè? Daar kunnen we wel over.
1: Dat beloof ik je bij deze. Okay. Ik draag het aan jou op, Bernard.
0: Oké, okay. Ja.
1: Voor Bernard.
0: Tot zover BNR De Wereld. Redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
4: BNR Business Beats.
3: Met de beste pop, funk en soul.
4: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
5: I like soul with a capital S.
4: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
6: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
7: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
8: Een legendarisch bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Boel vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boel, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooieboel.nl/BNR of kom langs.
7: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
9: Op zoek naar tompoes. Netcongestie is het zand in de raderen van onze economie. Wie verzint er een list? Dat was de hoofdvraag op de Energeia Energy Lunch. Er zijn al veel plannen en maatregelen, maar het is nog niet genoeg. Bij de Energeia Energy Lunch kwam een selecte groep energieprofessionals bijeen om te zoeken naar onorthodoxe oplossingen. Waar zitten de onverkende paden? Welke slimme ingrepen kunnen nu helpen? En wat vraagt dat van bedrijven, overheid en netgebruikers? Kijk voor de learnings uit de discussie op energeia.nl/energylunch. Energeia Energy Lunch wordt mede mogelijk gemaakt door Tennet. Connecting everyone to a brighter energy future.
10: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
11: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
12: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
10: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
13: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
11: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
10: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
14: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
3: Nu in de BNR-app.
15: Amerika geeft tientallen miljarden aan bevroren Iraanse tegoeden vrij. Vattenfall komt met datacenters op zee, gevoed met duurzame energie. En burn-out-klachten blijven de arbeidsmarkt domineren. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
16: Dennis Mooij bij de ANWB. Ja, je zult nog niet veel bijzonderheden hebben, denk ik.
17: Nee, er zijn nog weinig bijzonderheden nieuws inderdaad. Er staat dan wel 300 kilometer file en wat dat betreft zitten we op schema. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. A20 naar Hoek van Holland is zojuist een ongeluk gebeurd. Voor het Terbrechtseplein heb je 10 minuten vertraging, maar dat kan oplopen, want de linkerrijstrook is daar dicht. En de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo tussen Malden en Boksmeer een half uur extra. En dat komt door het slechte wegdek daar, 9 kilometer aansluiten. Dan wordt er geflitst op de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij 88,4. En op de A28 in de richting van Groningen bij 192,3.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
18: Goedemiddag, ik ben René Postma. 12 Nederlanders mogen uit quarantaine na de virusbesmetting op het cruiseschip Hondius. Ze hebben 6 weken thuis gezeten en niemand is ziek geworden. Eentje moet voor de zekerheid nog wel binnenblijven. Hij had contact met iemand die wel ernstig ziek werd. Een man uit Horren moet 2 jaar de cel in voor een fataal ongeluk op de A7 bij Noord-Beemster. Hij zat in februari zonder rijbewijs, dronken achter het stuur en ging met bijna 200 km per uur over de kop. De auto vloog in brand. 2 vrienden kwamen om. Hij moet de nabestaanden ook een schadevergoeding betalen. Door de hitte gaat op sommige plekken de avondvierdaagse niet door. In Hardenberg bijvoorbeeld, meldt het AD. Op andere plekken wordt hij ingekort. Ook zijn evenementen aangepast die juist aandacht vragen voor de opwarming van de aarde. De klimaatmarathon in Hilversum en Driebergen. En fietstocht de Climate Classic. Ziggo stopt als hoofdsponsor van Ajax. Het heeft nog even de tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe sponsor, want Ziggo stopt er volgend jaar juli mee. Ze hebben dan 12,5 jaar samengewerkt en zo lang was ook afgesproken. Het mosselseizoen is weer begonnen en ze zijn mooi gevuld, zeggen de kwekers, die de eerste mosselen aan land hebben gebracht. Normaal gesproken is de start pas begin juli, maar net als vorig jaar kunnen ze nu al in de verkoop. Ze hebben veel zon gehad en dat doet ze goed. De laatste jaren waren de mosselen wat minder. Het weer van Weer Online. In de loop van de middag meer bewolking en vanavond kans op onweer met heftige buien. Het blijft wel warm, vannacht nog steeds 20 graden. Morgen is het zonnig en overal boven de 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
16: De AEX staat 0,6% in de min, 1076 punten. Grootste daler is IMCD, 4,8% verliest dat aandeel. De grootste stijger is ABN AMRO, 1,3% krijgt ABN AMRO erbij. De Dow Jones zojuist geopend 0,5% hoger.
15: En zometeen beginnen we met de avondspits hier. En dan Amerika gaat kijken welke troepen en bases ze willen houden in Europa. En om waardevolle grondstoffen in Europa te houden, moeten auto's aan veel strengere eisen gaan voldoen. Dat en meer de komende 2,5 uur hier op BNR.
19: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
20: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
21: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
22: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
21: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
22: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
23: Tijd voor gesponsorde vacatures.
24: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
19: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
25: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
26: Als duurzaamheidscertificaten opvragen dagen tijd kost en fouten leiden tot verkeerde claims, terwijl wetgeving steeds meer van je vraagt, dan is het tijd voor GS1. GS1. Samen neutraal wereldwijd.
25: Realiseer uw ambities zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
27: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
28: In de BNR-app
27: heb je ook altijd en overal breaking news.
28: Download de BNR-app
27: en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
16: Fijn dat je luistert. Hier is het nieuws om mee thuis te komen. Het investeringsvehikel van de overheid, InvestNL, vindt dat tech-startups in Nederland ook goede banden moeten onderhouden met Amerikaanse geldschieters. De kans dat startups uit Nederland vertrekken is overigens helemaal niet zo groot, in tegenstelling tot eerdere berichten, zullen we maar zeggen. De regio Moskou kreeg de grootste droneaanval in 2 jaar om de oren. Het vliegverkeer naar Moskouse luchthavens werd enige tijd stilgelegd. En we beginnen bij de NAVO.
15: Want de Amerikaanse bijdrage aan de veiligheid van Europa is voortaan afhankelijk van de defensieuitgaven van de Europese landen zelf. Dat zegt de minister van Defensie Pete Hegseth op een bijeenkomst van de NAVO-ministers in Brussel. Hij noemt die herziening de NAVO 3.0 review.
29: President Trump has been very clear on this point for many years and over 2 administrations. And for too long NATO has been a paper tiger and a one-way street. No more.
15: In de studio Europa-verslaggever Michal van der Toorn. Ha, Michal.
30: Goedemiddag, Lisbeth.
15: Ja, de NAVO 3.0 review, ja. Of NATO 3.0. Wat bedoelt hij daarmee?
30: Nou, de NAVO 3.0 is de nieuwe realiteit van de NAVO. Tenminste, zoals de Amerikanen die zien. Waarin Europa meer moet doen aan de eigen defensie en veiligheid.
15: Ja, maar deden we al, toch?
30: Dat zijn we aan het doen.
0: 5%.
30: Hij is daar dus nog niet tevreden mee, zegt hij vandaag. Dus aan het begin van de vergadering van de NAVO-leden. Hij zegt, we gaan dat nu evalueren. Dus er komt een review van 6 maanden... waarin Amerika dus gaat kijken en gaat heroverwegen welke troepen en bases ze in Europa houden. En hij zegt daarbij, het is een evaluatie waarvoor sommige landen zullen zakken, terwijl anderen met vlag en wimpel zullen slagen. En hij was ook kritisch, scherpe kritiek, zoals we dat van hem gewend zijn, op sommige NAVO-landen. Hij zei, you know who you are, die nog niet genoeg doen aan hun defensieuitgaven. Heel kort, dus eigenlijk dit hele verhaal, als jij niet betaalt als Europa, dan doen wij minder. En daar leidt dus de hele klas onder. En niet alleen het stoute jongetje.
0: Precies. Dus als jij te weinig betaalt als Europees land, naar de mening van Hexit, dan betekent het niet dat in jouw land troepen weggehaald worden, maar dat kan dan in andere landen ook gebeuren.
30: Zij gaan dus kijken van wat we er terugtrekken. En dat past natuurlijk wel in wat we de afgelopen tijd ook uit Amerika horen. We weten, de Amerikanen, die zetten hun mes in hun bijdrage aan het NATO Force Model. Dat is eigenlijk een plan om militaire materiaal van lidstaten in verschillende paraatheidsniveaus beschikbaar te houden. Dus dat de NAVO snel kan reageren op crisis of aanvallen of een artikel 5 situatie. Nou, Amerika heeft al aangekondigd dat ze in crisissituaties minder schepen, gevechtsvliegtuigen beschikbaar hebben. En daarbij komt toch dit toch wel dreigement van Hexet. Rutte, die ziet het, je verwacht het niet. Wat zonniger in?
1: It is immediate. However, why I'm a little bit reluctant to say this is because it is a planning tool. So what would happen in reality if war would break out? Let's assume that an Article 5 situation would emerge. Then all allies, including the US, will max out what they can do to make sure we can fight the war. So as a planning tool, we have to consider the fact that the US is lowering its contribution, still considerable, but somewhat lower than it was in the past. What you dare see is that the Europeans are now backfilling it. Some of this is already done. Some of this in the progress. We are working on that. And of course, we still have work to do on other issues. But we are really in a good place there.
30: Ja, hij zegt dus, dit is een planning tool. Dat heeft hij waarschijnlijk bedacht dat hij dat graag wil zeggen. Daarmee bedoelt hij dus dat het om paraatheid gaat. Dus dat het niet de redenering is, Amerika die heeft verschillende theaters waar zij in moeten opereren. We weten, ze hechten veel belang aan de veiligheid ook in de Indo-Pacific bij China. Dus hij zegt, in het hypothetische geval dat er dan oorlog wordt gevoerd op 2 fronten, dan, nou ja, goed. Dus dan komen we misschien in het probleem, maar dat is niet aan de orde, want het gaat om paraatheid. Dus
16: het kost hem wel veel moeite om te zeggen, Europa moet voortaan voor zijn eigen verdediging zorgen.
30: Dat zegt hij ook. Dat heeft hij ook weer meerdere malen gezegd. Oh. Alleen, dit is weer een extra dingetje.
0: En heeft dit dan ook nog iets te maken als een soort wisselgeld of zo? Of als een soort, wraak wil ik het niet noemen. Maar in ieder geval met het gebrek aan Europese hulp in Iran.
30: Ja, dat werd natuurlijk wel gevraagd. En daar zinspeelde Hexet in ieder geval wel een beetje op. Het antwoord van Rutte toen hij daarnaar werd gevraagd in de persconferentie was natuurlijk niet, heeft dat niet met elkaar te maken. Hij zegt wel, de NAVO is beschikbaar, mocht dat nodig zijn daar in het Midden-Oosten.
1: For NATO to play a role there is not yet foreseen. It is, of course, out of NATO area. But if NATO can be helpful in any way, as I said yesterday, of course, we are always available.
0: Kijk, always available. Dat zal Trump fijn vinden.
30: Ja.
0: Iets anders dan. De Nuclear Planning Group kwam ook bij elkaar tijdens deze NAVO-bijeenkomst. En daaruit kwam, de NAVO moet haar kernwapens bij de tijd brengen. Wat betekent dat? Een goede update geven?
30: Ja, een update. Dat zijn die Nuclear Planning Group. Dat zijn alle NAVO-lidstaten behalve Frankrijk. Want die hebben hun kernwapens in eigen beheer buiten de NAVO. Dit is de eerste keer dat die groep een verklaring geeft in bijna 20 jaar. Dus dat is al nieuws, zou ik zeggen. Ze hebben afgesproken, we moeten ze dus meer gaan vernieuwen. Daar is Amerika zelf al mee bezig. De planning en coördinatie moet worden versterkt. Staat ook in die verklaring. En daarin staat, de nucleaire strijdkrachten van de NAVO blijven de ultieme garantie van de veiligheid van de bondgenoten. we weten, we leunen ook daarbij vooral op Amerikaanse kernwapens. Die staan onder andere in Nederland, maar ook nog in andere Europese landen. En ja, dat moet gemoderniseerd worden. En of hier dan ook meer onafhankelijkheid van Amerika onder zit, dat is een beetje gissen. Wat kernwapens betreft horen we ook nog dat Finland gisteren het totaalverbod op kernwapens heeft afgeschaft. Nou, daar werd Rutte natuurlijk ook nog eventjes naar gevraagd in de perszaal. En hij zei dat is echt een historische keuze. Hij kon daar niet al te veel over uitweiden waarom hij dat dan historisch vond. Maar, zei hij, het feit dat ik de term historisch gebruik, dat is veelzeggend over die stap.
0: Dankjewel, Europa-verslaggever Michal van den Toorn.
16: Autos.
27: BNR Nieuwsradio.
16: Ja. Gaat over auto's hebben. In auto's in Europa moet in de toekomst een strengere eisen voldoen als het om hergebruikte grondstoffen gaat en onderdelen die hergebruikt kunnen worden. Dat heeft het Europees Parlement vanmiddag besloten. Zo moeten fabrikanten verplicht hoeveelheid gerecycled plastic gebruiken in nieuwe voertuigen en dus ook componenten hebben die weer opnieuw gebruikt kunnen worden. Recycling. Ook moeten die eisen ervoor zorgen dat waardevolle grondstoffen voortaan in de EU blijven. We praten erover met de algemeen directeur van Autorecycling Nederland, Paul Dietz. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
16: Ja, wat gaat er concreet veranderen?
2: Nou, we hebben altijd in deze sector met Europese regelgeving te maken. De vorige richtlijn was uit 2002. Toen ging het vooral over afval. En je ziet dat deze nieuwe verordening die vandaag is aangenomen vooral gaat over grondstoffen. Dus van afval naar grondstoffen.
16: En wat voor grondstoffen moet ik dan aan denken? Want het gaat niet alleen om plastic dus?
2: In een auto zit bijna het hele periodiek stelsel aan grondstoffen. Dus er zit heel veel in een auto. Allerlei spullen die ook niet zomaar in Europa te krijgen zijn. Wij noemen dat wel de urban mine. Hè. Er rijden heel veel auto's rond. 200.000 per jaar worden in Nederland afgedankt. En daar komt bijvoorbeeld heel veel koper uit of aluminium. Maar ook allerlei dingen rond bijzondere magneetgrondstoffen bijvoorbeeld.
16: En is de auto-industrie en uw sector daarop voorbereid op die verandering?
2: Ja, wij zijn hier al een jaar of vijf mee bezig. We hebben ook een Europese vereniging opgericht om gezamenlijk met vergelijkbare organisaties als ARN te zorgen dat die regelgeving ook goed uitvoerbaar is. Mm-hmm. En wat er nu ligt, daar kunnen wij mee uit de voeten. Er moet nog best wel veel gebeuren en daarvoor staan in deze regels ook allerlei ingangsdata. Dus de eerste dingen gaan over 2 jaar in, maar sommige dingen gaan pas over 6 jaar in bijvoorbeeld.
16: Ja, en wat ik ook zag is dat het zogeheten ontbrekende voertuigen, dat die worden aangepakt. En dat is bedoeld om te voorkomen dat afgedankte auto's Europa uitgaan, hè?
2: Ja, dat klopt. Dus wat je nu ziet is dat, overigens maar een klein deel, hè, in Nederland wordt, denken wij, tussen de 5% en 10% naar buiten de EU geëxporteerd. Mm-hmm. Maar daar zitten soms wrakken tussen die waarvan de nieuwe verordening zegt, ja, die zijn zo slecht, die moeten gewoon in Nederland of in de lidstaat zelf gedemonteerd worden. En dan hou je de grondstoffen ook hier. En wat je nu ziet is dat deze verordening dan voorschrijft dat je bij die exporthandelingen ook een bepaalde mate van een soort APK zeg maar op de auto moet hebben om aan te tonen dat het geen wrak is. Oh, overigens is missende voertuigen echt iets van heel veel andere landen. Maar in Nederland hebben wij zo'n goed kentekenregister gelukkig dat wij eigenlijk altijd weten waar een auto is.
16: Dus nee, maar het komt voor dat als je inderdaad die 5% tot 10% die gaat dan bijvoorbeeld naar Afrikaanse landen, maar daar kunnen ze er ook niet meer in rijden. En dan worden ze dus eigenlijk liggen ze daar te roesten en te lekken.
2: Ja, dat kan. Of ze zijn gewoon heel slecht en ze gaan daar toch rijden. Dat is nog erger. Ja. En je weet al helemaal niet wat er daarna mee gebeurt. Terwijl we nu in Europa juist met deze verordening met alle lidstaten op één goed niveau gaan zitten.
16: Ik zei net, bent u er klaar voor? Kijk, u bent er klaar voor, maar van de auto-industrie weten we dat ze zich nogal eens verzetten tegen dit soort nieuwe eisen en regelgeving. Hè? Vooral ook omdat dat natuurlijk investeringen met zich meebrengt. En de concurrentie hevig is, bijvoorbeeld uit China. Hoe moet ik het in dat licht zien?
2: Nou, voor auto's geldt gewoon een toelatingsregime. Hè. Dus je moet goedgekeurd zijn door bijvoorbeeld de RDW in Nederland om hem op de weg te mogen zetten. En die eisen die zijn voor alle auto's hetzelfde. Dus geldt niet alleen voor Europese eisen. Dit geldt gewoon voor alle auto's die in de EU op de markt komen. En daar is geen verschil in. Ook die Chinese of Aziatische autofabrikant die moet straks zoveel procent van van zijn plastic, uit gerecycled plastic, uit auto's halen. Dat vinden wij een goede zaak, want daarmee geef je ook een fundament aan de recyclingindustrie dat, dat er een markt voor is, die misschien wel ook zijn eigen waarde kan gaan bepalen, omdat je niet concurreert met nieuw plastic.
16: En ik kan me ook voorstellen dat auto's langer meegaan, omdat je dus vervangbare onderdelen hebt die makkelijker ook weer door een gerecycled product vervangen kunnen worden.
2: Ja, dit is altijd een beetje een wankel evenwicht. Want je kunt zeggen, auto's gaan langer mee. Dat vinden wij goed vanuit duurzaamheid. Aan de andere kant zijn nieuwe auto's ook wel weer een stuk duurzamer op zichzelf. Dus dat is altijd een lastige afweging. Maar je ziet wel dat de manier van demonteren van onderdelen moeten demontabel zijn. Je moet ze ook makkelijker kunnen verhandelen. Je moet daar dan kwaliteitseisen aan stellen. Dus je ziet wel dat hier ook een gedachte achter zit van, houd die onderdelen zo lang mogelijk ook in beweging.
16: Dan zijn we langzaam op weg naar een fair car. Net als de Fairphone.
2: Ja,
16: we
2: recyclen al 99% van een auto nu. Het is echt wel gewoon een mooie standaard, vind ik, als je het vergelijkt met wasmachines of andere producten. Zijn auto's is het best goed geregeld al.
16: Dank, Paul Dietz, algemeen directeur van Auto Recycling Nederland.
27: Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
0: Oekraïne heeft vannacht de grootste droneaanval in jaren op Moskou uitgevoerd. Volgens de burgemeester kreeg Moskou te maken met massale aanvallen. In en rond de stad zijn branden ontstaan en op alle luchthavens in de stad zijn vluchten stilgelegd. Er werd ook nog een olieraffinaderij voor de derde keer in 2 dagen geraakt. Daar gaan we over praten met Joost Bosman, onze Rusland-correspondent. Hi Joost.
4: Goedemiddag.
0: Ja, hoe is er in Rusland gereageerd op die aanvallen? Wat is er naar buiten gebracht?
4: Nou ja, zoals het heel gebruikelijk wordt eigenlijk alleen het goede nieuws vermeld. Hè, dat de meeste drones uit de lucht zijn geschoten. Dat bijvoorbeeld Moskou meldde vandaag dat de benzinestations allemaal normaal functioneren. Dat de beperkingen voor de luchthavens zijn opgeheven. En dat een winkelcentrum dat in brand was gevlogen door die Oekraïnse aanval is geblust. Maar dat daarbij ook daarnaast ook gigantische toch wel schade is aangebracht. En apocalyptische beelden te zien zijn van gigantische grote rookkolommen die opstijgen in het zuidoosten van Moskou. Ja, daar wordt met geen woord over gerept. En ook president Poetin heeft helemaal nog niks gezegd.
0: Nee. En ik las 550 drones die dan uit de lucht zouden zijn gehaald door Moskou. Klopt dat getal? Weet je daar iets over?
4: Nee, er zijn er 555 op Rusland afgeschoten afgelopen nacht, hebben de autoriteiten verklaard. Daarvan zouden er een kleine 200 uit de lucht zijn geschoten. In ieder geval rond Moskou. En dat waren er ook ongeveer 200 die werden afgeschoten. Maar zoals ik al zei, er zijn er toch een dikke 15 zijn wel doorgedrongen. Ja. En die hebben schade en behoorlijke schade veroorzaakt.
0: En hoe zie jij deze aanval? Is dat een kwestie van een goede aanval van Oekraïne of een slechte verdediging van Rusland?
4: Ja, van beide een beetje. De Oekraïners zijn natuurlijk steeds slimmer in het bouwen van die drones. En Moskou, ja, Rusland kan gewoon niet overal luchtafweer neerzetten. Ik zag vandaag een expert op televisie die zei, Moskou zou eigenlijk gewoon dronevrij moeten zijn. Het zou niet mogelijk moeten zijn dat er drones in Moskou neerkomen, omdat daar alle luchtafweer op geconcentreerd is. Hè. Perm en Tsuapse, daar is laatst ook hetzelfde gebeurt. Ja, dat het daar gebeurt is logisch, want daar staat misschien te weinig luchtafweer. Maar goed, Rusland is een te groot land om te verdedigen. Je hebt maar een beperkt aantal stukken luchtafweer. En daar moet je het mee doen. En dan zullen er toch altijd drones en raketten door blijven komen.
0: En Oekraïne heeft dus nu diep in Rusland aangevallen. Wordt Oekraïne steeds beter in die aanvallen? Kun je dat zeggen?
4: Ja, zeker. Hè. Het gaat maar door. We hebben de laatste weken, maanden achter elkaar aanvallen gezien. Er worden overal olieinstallaties getroffen. Net eergisteren is er zelfs een Gazprom-installatie in Mishkin, in het Yaroslav-district. Dat ligt op zo'n 300 kilometer boven Moskou getroffen. Daarvan hebben we helemaal niks in het nieuws gezien. Ik weet toevallig, omdat ik daar iemand ken die daar over vertelde, ook zo'n grote dikke zwarte rookkolom. En dat is 1100 kilometer van Oekraïne af. Ja. Dus die drones komen ook steeds verder en verder.
0: Dankjewel, Rusland-correspondent Joost Bosman.
16: Amerikaans kapitaal is niet alleen maar een risico en een bedreiging voor Nederlandse deep tech bedrijven. Het is ook een kans om start-ups een volgende stap te laten maken. Dat stelt InvestNL, het overheidsinvesteringsvehikel, op basis van eigen onderzoek. Grote voorwaarde is dat we onze deep tech bedrijven wel heel goed voorbereiden voordat ze de stap over de grootplas gaan maken. Dat is samengevat de boodschap van Liz Duivers van InvestNL. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
16: Wel een opvallende boodschap, want we horen veel over strategische autonomie. Kunnen de Amerikanen niet meer op alle fronten vertrouwen? Het is misschien zelfs onze bondgenoot niet meer. En nu zegt u, ja, maar je kunt daar best geld op halen. Maar met geld gaat natuurlijk ook invloed gepaard.
5: Ja, klopt. Dus ik ben 4 maanden geleden naar Amerika gegaan om daar een aantal maanden door te brengen en hier een onderzoek naar te verrichten. En toen ging ik eigenlijk ook met het idee er naartoe dat Nederlandse innovatie weglekt. Maar terwijl ik daar was, kwam ik er eigenlijk al vrij snel achter dat dat heel erg meevalt. En dat eigenlijk alle start-ups en scale-ups die, en dan hebben we het wel over deep tech specifiek, die de stap zetten naar de Amerikaanse investeerders, dat ze eigenlijk kiezen voor een gelaagd expansiemodel. Dus dat ze wel hun hoofdkantoor en innovatie in Europa behouden, maar dat ze een commerciële vestiging openen in de VS om daar ook juist gebruik te maken en te profiteren van de interessante markt die de Amerikaan.
16: Ja, dat zijn twee verschillende dingen. Hè? Dus aan de ene kant dat je de vraag hebt, blijven die start-ups eigenlijk wel in Nederland? Hè? Of is Nederland te klein of heeft te veel regels voor start-ups? Daar gaat uw antwoord eigenlijk over. En tegelijkertijd heb je dat pleidooi voor strategische autonomie. Of houdt dat verband met elkaar?
5: Jazeker, dus het rapport wat we hebben uitgebracht, dat benadrukt juist ook heel sterk dat we zeker dat de Amerikaanse markt geen vervanging moet zijn van strategische autonomie. Dus de Amerikaanse betrokkenheid van investeerders is juist complementair aan hetgene wat we moeten doen. Mm-hmm. En tegelijkertijd zetten we zeker in dat we de Nederlandse en Europese kapitaalmarkten moeten verstevigen en versterken. We zien alleen
16: zodat
5: dat
16: kapitaal beter beschikbaar komt binnen Europa voor Europese start-ups.
5: Precies, ja. Je moet zowel een kapitaalkrachtige markt hebben in Europa en Nederland als bedrijven de kans geven om te kunnen profiteren van de Amerikaanse aantrekkelijke markt.
16: Maar het is
0: Nou ja, kijk, Amerika is natuurlijk sowieso altijd een grotere markt. Dus als je een product hebt in de zorg, iets voor diabetes, ik noem maar even wat. Ja, er zijn gewoon per saldo meer diabetespatiënten in Amerika. Dus dat ga je natuurlijk nooit winnen, die strijd.
5: Nee, dus dat is precies wat het rapport probeert te beargumenteren. Je wil juist bedrijven helpen om toegang te krijgen tot die markt. Zodat ze ook daar tractie kunnen genereren. Omdat, zoals je al zegt, de markt is veel groter. Hij is ook relatief homogener vergeleken met Europa. Dus wat ik ook vaak terughoorde in de interviews die ik heb afgenomen is dat Amerika zelfs voor sommige segmenten binnen deep tech wordt gezien als de meest cruciale markt om zaken te doen.
16: Ja, en dat is dus wel opmerkelijk dat u ook zegt, zo snel zullen die start-ups niet helemaal uit Europa verdwijnen. Want in de praktijk, hoeveel zijn er nou echt vertrokken omdat ze Nederland geen goed vestigingsklimaat vonden hebben?
5: Nou, wat eigenlijk onderzoek laat zien van de Europese Commissie recent, wat is uitgekomen, laat zien dat maar 3% van de bedrijven daadwerkelijk hun kantoor verplaatsen, hun parent entity, naar de Amerikaanse markt.
0: 3%? Dat is niet zoveel.
16: Maar wij horen hier de hele tijd, ook op dit station natuurlijk, worden de tranen geplengd over hoe benauwd het investeringsklimaat is en hoeveel regels er zijn en die het ondernemen voor startende ondernemers onmogelijk maken. Maar dat klopt dus niet helemaal.
5: Ja, ik denk dat er, doordat er zoveel focus op is gelegd nu de laatste tijd op strategische autonomie, dat veel mensen ook dat de indruk is gewekt dat we het allemaal zelf moeten doen en dat we het allemaal binnen onze eigen markt moeten doen. En dat is natuurlijk, als dat kan, is dat heel mooi. Maar tegelijkertijd zie je juist ook dat er daardoor een indruk is gewekt dat heel veel bedrijven wegtrekken naar Amerika. Doordat we hier een financieringstekort hebben. Maar in de praktijk zie je dus dat eigenlijk veel genuanceerder beeld is.
16: Je kunt best de Amerikaanse markt opgaan en daar ook investeringsgeld ophalen en tegelijkertijd in Europa gevestigd blijven.
5: Precies. Ja. En dat is ook, dat economisch is dat ook, is dat ook logisch. Want wat veel Amerikaanse investeerders benadrukt is dat ze helemaal geen intentie hebben om bijvoorbeeld het R&D en engineering team naar Amerika te trekken.
16: Nee.
5: Aangezien de salarissen in Nederland een stuk lager liggen dan in Amerika. Dus wat je vaak ziet, is als zij investeren vanuit Amerika in een Nederlands bedrijf, dat ze juist inzetten op het opschalen van de engineering en R&D activiteiten in Nederland. Om dat te verstevigen. Dus dat is natuurlijk een heel mooi model wat we graag vaker willen zien.
16: Vriendelijk dank voor uw inzichten, Liz Duivens van InvestNL.
0: Groningen zegt duidelijk nee tegen de bouw van twee nieuwe kerncentrales daar. En dat terwijl de Groningse Eemshaven de enige plek in Nederland is waar ze gebouwd zouden kunnen worden. Wat betekent die keiharde nee voor de kernenergieambities? Dat gaan we zo bespreken.
3: Hoge energieprijzen,
6: oplopende kosten,
3: voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
6: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
3: We stellen korte gerichte vragen
6: over wat er speelt
3: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
6: Ben jij die beslisser?
3: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
7: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
8: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
9: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
8: Ja, flexibel ticket, hè?
9: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
8: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
10: Remt energie de vooruitgang van je onderneming? Samen met Fudura ben je klaar voor de energietoekomst. Fudura, de verandering voor in energie.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
12: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
17: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
31: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
32: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
17: Koop nu het extra dikke Quest zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
33: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
34: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
35: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
34: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
35: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
36: Thomas van Zijl.
37: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over vegetarische lunchen op je werk en een gesprek met Eveline Ruinaert, directeur van het Kifit. Het klachtenloket wordt overspoeld door klachten geschreven door AI. Hoe moet je daarmee omgaan? Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. BNR
2: Verkeer. Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu ruim 400 kilometer file. Wat dat betreft zitten we op schema. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. Door de werkzaamheden op de A12 bij Utrecht in de richting van Arnhem heb je nu 25 minuten extra nodig tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette. A27, Utrecht-Gorkum, tussen Hagestein en Noorderloos, 20 minuten extra. En op de A73 van Nijmegen naar Venlo doe je er ruim een half uur langer over. Tussen Kuik en Boksmeer staat 8 kilometer. Vanwege het slechte wegdek is daar een rijstrook dicht. Flitsmeister meldt een camera op de A4 naar Amsterdam bij 18,1. A12 naar Den Haag bij 22,8. En de A44 naar Amsterdam bij 19,7.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
15: Goedemiddag, ik ben René Postma. 12 Nederlanders mogen uit quarantaine na de virusbesmetting op het cruiseschip Hondius. Ze hebben 6 weken thuis gezeten en niemand is ziek geworden. Eentje moet voor de zekerheid nog wel binnenblijven. Hij had contact met iemand die wel ernstig ziek werd. Een man uit Horren moet 2 jaar de cel in voor een fataal ongeluk op de A7 bij Noord-Beemster. Hij zat in februari zonder rijbewijs, dronken achter het stuur en ging met bijna 200 km per uur over de kop. De auto vloog in brand. 2 vrienden kwamen om. Hij moet de nabestaanden ook een schadevergoeding betalen. Door de hitte gaat op sommige plekken de avondvierdaagse niet door. In Hardenberg bijvoorbeeld, meldt het AD. Op andere plekken wordt hij ingekort. Ook zijn evenementen aangepast die juist aandacht vragen voor de opwarming van de aarde. De klimaatmarathon in Hilversum en Driebergen. En fietstocht de Climate Classic. Ziggo stopt als hoofdsponsor van Ajax. Het heeft nog even de tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe sponsor, want Ziggo stopt er volgend jaar juli mee. Ze hebben dan 12,5 jaar samengewerkt en zo lang was ook afgesproken. Het mosselseizoen is weer begonnen en ze zijn mooi gevuld, zeggen de kwekers, die de eerste mosselen aan land hebben gebracht. Normaal gesproken is de start pas begin juli, maar net als vorig jaar kunnen ze nu al in de verkoop. Ze hebben veel zon gehad en dat doet ze goed. De laatste jaren waren de mosselen wat minder. Het weer van Weer Online. In de loop van de middag meer bewolking en vanavond kans op onweer met heftige buien. Het blijft wel warm, vannacht nog steeds 20 graden. Morgen is het zonnig en overal boven de 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
16: Een paar jaar geleden was het dé plek voor singles die op zoek zijn naar een partner. Dating-apps. Maar de grote spelers op die markt hebben steeds meer moeite om het hoofd boven water te houden. Hoe ziet de toekomst van daten eruit? Leuk onderwerp, hè? Gaan we over een paar minuten behandelen. BNR.
18: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
19: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
20: Ondernemers die toekomstbestendig groeien. Hoe doen ze dat? Hallo, ik ben Eva en ik sta hier in Eindhoven met Inge van Lien, eigenaar van Inge Naaimachines. Inge, jouw winkel groeide in 7 jaar tijd van eenmanszaak naar bruisend creatief centrum. Met wereldwijde community en 2 miljoen euro omzet. Dat klinkt niet als een standaard winkel.
21: Dat klopt. We zijn een winkel met beleving. Hier kun je producten uitproberen, deelnemen aan een workshop of gelijkgestemden ontmoeten. Technologie speelt daarbij een belangrijke rol, zowel in de winkel als online. We brengen mensen met dezelfde passie samen en dat merk je in de cijfers.
20: Meer weten hoe beleving en technologie je bedrijf vooruit helpen? Kijk op partner.bnr.nl/exact.
22: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
23: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
24: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
0: Goedemiddag.
16: Goedemiddag.
0: Niels en ik zijn late to the party, maar online daten nam de afgelopen jaren natuurlijk een enorme vlucht. Bumble, Tinder, Happn, nou nog veel meer apps die je kunt gebruiken om een nieuwe liefde te vinden. Maar de piek lijkt te zijn geweest. De populariteit neemt af van die dating apps. Moeten jonge mensen weer gaan oefenen op de vraag, zeg, kom jij hier vaker? Straks een gesprek.
3: Ja, is dat een methode?
0: Ik denk niet dat het heel succesvol is. Nee, dat is een beetje een
16: cliché. Het zou heel verbaasd zijn als iemand dat zei, maar...
0: Ja, nou, een strakse gesprek. Niels, dan hoor je daar alles over. Eerst gaan we het hebben over kerncentrales.
16: Groningen is falikant tegen de bouw van 2 kerncentrales daar. Dat zegt de provincie. Nu blijkt dat de Eemshaven de enige plek in Nederland is waar ze zouden kunnen komen. En dat blijkt dan uit een vertrouwelijk advies van Tennet. En dat advies is ingezien door de Volkskrant. Eerder is door het vorige kabinet gezegd dat er mogelijke locaties waren. Borselen, Terneuzen. Maar die brengen volgens Tennet te veel technische complicaties en ook extra kosten met zich mee. Martien Visser is lector energietransitie aan de Hanze Hogeschool in Groningen. Goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag.
16: Ja, mag ik u vanuit Groningen dan vragen of u de visie van Tennet deelt, dat eigenlijk Eemshaven de enige overgebleven plek is waar nieuwe kerncentrales goed en wel zouden kunnen komen?
5: Nou ja, ik ken het rapport natuurlijk niet en de filiehoorselen van Tennet ook niet. Maar ik ben wel een beetje verbaasd, omdat tegelijkertijd met de inpassing van de kernenergie is de overheid bezig om nieuwe windenergie op zee van boven de Waddeneilanden in te passen. En daar zijn er juist wel voorstellen gedaan om die aan te landen in Zuidwest-Nederland. En juist niet in de Eemshaven.
16: Mm-hmm.
5: En nu zien we voor kernenergie eigenlijk het tegenovergestelde. Dat zou wel in de Eemshaven kunnen en niet in Zeeland.
16: Ja, maar ik begrijp dat zeggen, dat samenhangt.
5: Dat samen.
16: Dat omdat er al veel...
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Ja, en in de toekomst zou zelfs de situatie kunnen ontstaan dat misschien die wind dan toch aan land komt in Groningen. En dan heb je dus daar hetzelfde probleem als in Zuidwest-Nederland.
2: Ja, klopt. En ja, Zeeland is eigenlijk voor kernenergie, laat ik het maar samenvatten. En Groningen is grotendeels tegen.
1: Ja, waarom eigenlijk?
2: Het is logischer lijkt om dat maar om te draaien.
1: Maar waarom is Groningen er tegen? Want dat is veroorzaakt geen aardbevingen in principe.
2: Nee, dat mag ik rekenen van niet. Ja, ik denk dat het ook kwestie van gewenning is. De Zeeuwen weten wat kernenergie is en die hebben daar geen problemen mee. En in Groningen is het nieuw.
1: Ja. Is dat de verklaring waarom veel mensen er toch tegen zijn? Is er draagvlak volgens u in de regio?
2: Ja, het zal niet veel anders zijn dan in de rest van Nederland. Maar je ziet in ieder geval dat bestuurlijk Groningen is tegen.
1: Ja.
2: En bestuurlijk Zeeland wil meewerken.
1: Ja, dus wat dat betreft is het logisch om het daar te plaatsen. Maar er is wel veel voor nodig, toch? Dan om op het stroomnet van Zuidwest-Nederland mogelijk te maken?
2: Ja, er is veel nodig. Maar ja, die kerncentrales staan er ook nog niet. Ik denk dat je sneller een netwerk kunt versterken dan een kerncentrale kunt bouwen. Dus ook wat dat betreft denk ik van,
1: vreemde afweging.
2: Het zal misschien wat ingewikkelder zijn, maar het klinkt een beetje onlogisch allemaal.
1: Ja. Want hoe lang duurt het ook weer voordat er een kerncentrale staat? Even afgezien van de planologische procedure.
2: Nou ja, het zijn met name de planologische procedures.
1: Oh.
2: Maar uiteindelijk gaat het om, maar dat geldt ook voor kabels natuurlijk, hè, dat het heel lang duurt voordat je aan de gang kunt. Maar men praat vaak over 15 jaar, dus je hebt het over 2040 nu.
1: Ja, precies. Ja, dan heb je in de tussentijd ook tijd om dat stroomnet te verbeteren. Dus wat dat betreft vindt u de redenering die TenneT dan zou hebben, volgens dit artikel, niet zo logisch. Vriendelijk dank voor uw inzichten. Martien Visser, lector energietransitie, Hanze Hogeschool in Groningen.
3: Dennis Mooij bij de ANWB. Er zijn problemen rond Utrecht.
4: Ja, op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem heb je nu een half uur vertraging tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten. Dat komt door werkzaamheden en dat levert 5 kilometer aansluiten op en dus 30 minuten extra reistijd. Flitsmeister meldt dan een camera op de A7 van Heerenveen naar Groningen bij 182,1 en de A8 Amsterdam-Zaanstad bij 3,8.
5: Luister vandaag, begrijp morgen.
6: Wij vinden sowieso dat we natuurlijk te hoog zitten op vaccins in ons land, op de benzine.
7: The US and Iran say they have reached an agreement to halt the war and reopen the Strait of Hormuz.
8: Ik denk niet per se dat dit hele grote gevolgen gaat hebben voor Tesla, omdat toezichthouder RDW is echt heel streng geweest bij de goedkeuring.
5: BNR. Blijf scherp, scherp, scherp, scherp.
3: Ja.
1: Een nieuw bericht?
3: Nou ja, als je dit geluid herkent, ben je in ieder geval jonger dan Niels en ik. Want dit is wat je hoort als je een match op Tinder hebt. En nou, Tinder is natuurlijk een grote dating-app, succesvol, Bumble ook. Maar die grote apps die hebben steeds grotere moeite, of meer moeite, om het hoofd boven water te houden en vooral jonge gebruikers vast te houden. Zit er nog toekomst in die markt voor dating-apps? En wat kunnen ze doen om relevant te blijven? Dat gaan we bespreken met Tila Pronk, universitair hoofddocent sociale psychologie, onderzoeker op het gebied van de liefde, welkom. En Quinten Schevernels, tech-investeerder en CEO van Impala Studios, welkom.
9: Ja, leuk.
3: Eerst maar even aan jullie zelf. Hebben jullie de liefde via een app ontmoet?
10: Of? Ik heb mijn partner toch ouderwets in de kroeg ontmoet.
3: In de kroeg,
10: ja, precies.
1: Gewoon met de zin.
10: Zeg, kom jij hier vaak? En ik kende hem daadwerkelijk ergens van. Dus
3: oké. Okay. Ja. Wauw.
1: Nee, echt. Ja.
9: Ik op het werk.
3: En jij op het werk.
9: Heel ouderwets.
3: Ja, dat is ook al.
1: Kom je ook veel mensen tegen.
3: Precies. Ja. Die dating apps die worden dus minder gebruikt door jonge mensen. Wat is daar aan de hand?
10: Ja, nou, we hebben gezien in 2012 ontstond Tinder, werd Tinder opgericht en was meteen een enorm succes. Heeft eigenlijk de hele datingmarkt overgenomen. En het is nog steeds zo dat vandaag de dag 61% van alle nieuwe relaties ontstaan online.
3: Wauw.
10: Dus het is wel degelijk een gigantisch succes nog steeds. Mm-hmm. Maar we zien sinds een aantal jaren dat er geen verdere groei is. En inderdaad nu ook na de stabilisatie een afname in de populariteit van die traditionele swipe-apps.
3: En hoe komt dat? Zijn we gewoon moe van al die schermen die ons leven bepalen? Dus ook in de liefde. En willen we weer echte ervaringen, offline ervaringen?
10: Nou, ik denk dat dat zeker een rol speelt. Dat we echt een hunkering hebben naar dat daadwerkelijke contact. Ik denk ook.

0: ook dat het een beetje die apps zijn een beetje ten onder aan het gaan van hun eigen succes. Er kwamen steeds meer opties bij. Zijn ook steeds duurder geworden in het gebruik. Daar zijn gebruikers natuurlijk ook niet blij mee. En daarbij, ik heb zelf onderzoek gedaan wat er psychologisch met de consument gebeurt als jij gaat swipen.
1: Oh, en?
0: Ja, dat is ook niet fijn. Dus we merken eigenlijk dat mensen als ze zich blootstellen aan die online swipe-omgeving, dat ze heel snel veel kritischer worden. Vooral vrouwen worden steeds kritischer.
2: Op wat ze zien.
0: Op wat ze zien. Dus ze gaan de kans om iemand te accepteren wordt steeds kleiner. En daarbij hebben ze ook echt psychologische nadelen. Ze worden pessimistischer, ze worden ontevredener. Het is gewoon geen fijne ervaring.
1: Oh, okay.
2: Weet je. Okay.
1: En zie jij dat, Quinten, zie jij dat als tech-investeerder dan ook als een minder interessante markt?
3: Ja. Hoe ik daar eigenlijk naar kijk is een beetje, dat klinkt natuurlijk raar als het om dating gaat, maar dit zijn eigenlijk marktplaatsen. Hè, dus waar vraag en aanbod elkaar zouden moeten ontmoeten.
1: Ja.
3: En wanneer is dat succesvol? Als ze elkaar ontmoeten. En als bijvoorbeeld vrouwen steeds kritischer worden, ja, dan zit aan de andere kant van die marktplaats zitten mannen en die ontmoeten geen vrouwen. Ja, dan heb je eigenlijk een beetje de top van je marktplaats bereikt. Dat is ook bij huizen zo, bij auto's zo, bij banen zo. En zo, ja, daar kijk ik eigenlijk zo als investeerder naar. En dat zie je denk ik ook aan de beurskoersen van dit soort bedrijven.
1: Ja,
3: dat wordt helemaal niet meer gezien als groeibedrijven. Dus die waarderingen gaan allemaal naar beneden.
2: Maar die dat effect bij vrouwen, dat die dus kritischer worden, die wordt het eigenlijk een beetje zat, die app. Is dat een gevolg van die app zelf? Of is dat een culturele ontwikkeling in de maatschappij momenteel?
0: Ja, het is moeilijk te zeggen. Oh. We kunnen altijd heel moeilijk oorzaak en gevolg scheiden. Het is natuurlijk een sociologische trend. Het heeft ook zeker te maken, als we het hebben over heteroseksuele mensen, dat die mannen en vrouwen eigenlijk op een soort verkeerde manier op elkaar reageren. Want we zien bij mannen, die zijn vaak heel erg gefrustreerd dat ze dus heel weinig geaccepteerd worden. Die hebben dan als strategie dat ze iedereen accepteren. En dan denk je, dat is slim, want dan kan je zien van wat blijft er hangen. Maar in de eerste plaats is het helemaal niet slim. Want dat betekent, als je dus geen match hebt, dan weet je zeker dat echt niemand jou heeft geaccepteerd. Dus het is psychologisch heel pijnlijk.
2: Dat is helemaal erg, ja.
0: En het effect is ook op vrouwen. Die worden dus overspoeld door matches. Op het moment dat zij iemand accepteren. En dat is eigenlijk ook niet zo prettig. Die vrouwen voelen zich vaak heel erg overweldigd op die dating apps. Ja. En worden alleen maar kritischer. Want die denken, ik moet het een beetje in de hand houden. Ja, dus ik denk dat het inderdaad een soort marktplaatsprobleem is.
3: En daar zie je dus ook die varianten ontstaan. Dat bijvoorbeeld bij bepaalde sites, apps, dan eerst de vrouw moet reageren.
1: Ja,
3: dat de man
1: Bumble
3: helemaal niet kan reageren. Ja. Overigens ook in de waardering helemaal naar beneden gegaan.
0: Ja.
3: Maar je ziet wel een klein beetje dat de meer niche-specifieke apps, een beetje meer high-end, die doen het nog wel wat beter. Daar zit nog wel de groei.
1: En wat zijn dat dan voor apps?
3: Hinge is bijvoorbeeld zo'n app waar dat zit. Je ziet ook, vind ik heel interessant, de
2: wat gebeurt daar dan op Hinge?
3: Ja, dat zijn net wat andere profielen. Dat is wat selectiever. Dat is dat hele vluchtige swipen.
2: Mm-hmm. En events, zeg je.
3: Ja.
2: Wat is dat dan?
3: Thursday Events, dat is eigenlijk een dating-app. Maar het doel is eigenlijk om jou naar het event te laten komen, waar je dan rond bepaalde thema's, dat kan zijn hardlopen, fitness, food, waar je dan zeg maar in geïnteresseerd bent, dat je daar andere singles kan ontmoeten. Dus niet per se voor romantisch seks, maar eerst rond een onderwerp wat je met elkaar gemeen hebt. En het lijkt erop, maar ik ben zeker geen wetenschapper, dat dat ook wel iets is waar jongeren eigenlijk wat meer behoefte aan hebben.
1: Maar dat lijkt echt precies op zoals het vroeger was. Als je van voetbal hield, ging je bij de voetbalclub en daar ontmoette je dan bij het vrouwenteam of het mannenteam aan de bar iemand die je leuk vond.
3: Ja. Dus je ziet ook op Eventbrite dat het aantal single events dat daar wordt aangemaakt explodeert.
1: Dus dat is een markt.
0: Ja, tof hè?
3: Ja.
0: Ja, ik ben hier echt heel erg fan van. Want dit is echt weer een beweging naar die echte ontmoetingen. Ik denk ook het proces, als je een ervaren Tindergebruiker of online dategebruiker bent, dan zal je dat herkennen. Het is zo'n tergend sloom proces. Weet je, van dat swipen naar een uiteindelijke ontmoeting.
1: Ja, want dan ga je eerst toch heel veel chatten en zo.
0: Precies. Ja. En het is dus echt, het duurt lang. En als je dan uiteindelijk een ontmoeting hebt, dan heb je vaak hele hoge verwachtingen. Want dit is dan die ene match die tot een ontmoeting heeft geleid.
3: Dan valt dat ook nog tegen.
0: En dat valt altijd tegen. Want
1: ik heb ook een vriendin die heeft gewoon haar man daar ontmoet en is 3 kinderen verder. Dus het kan wel.
0: Zeker. Ja. En dus de meerderheid van de mensen ontmoet elkaar online. Dus het is niet zo dat het niet werkt. Maar tegelijkertijd is het ook goed om je te realiseren, er zijn meer singles dan ooit.
2: Met dat aspect van iets gaan doen wat je allebei leuk vindt, dat is natuurlijk ook een recept voor en iets samen gaan doen. is misschien nog wel beter, of niet?
0: Ja, dat is een uitstekende opmerking. Ja, zeker. Iets gaan doen. Want dat is dus ook heel vaak bij dat daten. Wat er gebeurt is dat je koffie gaat drinken en dan een soort vragenlijstje afwerkt als een soort klein sollicitatiegesprek waar niemand op zit te wachten. Dat is gewoon verschrikkelijk saai en stom. Dus je kan veel beter iets gaan doen, inderdaad. Dus
3: een meer ontspannen manier ook. Gewoon iets doen samen en elkaar daar misschien een beetje door leren kennen.
1: Ja. Ik moet dit weekend verhuizen. Help je mee?
0: Goed. Goud.
1: Leer elkaar
2: Of ga meteen of neem een hond samen. Ja.
1: AI wilde ik nog even weten.
2: Ja, en die singles moeten
0: er
2: nog even op terugkomen.
0: Ja, want
2: dat
0: er zijn meer singles dan ooit. Ja, in de hele westerse maatschappij zien we dat. De verwachting is ook dat percentage singles blijft groeien. Toch de meerderheid van die singles zou het liefst wel een relatie willen. Dus,
2: Maar dat komt niet door die apps waarschijnlijk. Zeg ik dan maar even inschattend. Maar dat is dus wel meer cultuur.
0: Precies. Ik verwacht wel dat die apps daar een rol in hebben gespeeld, maar er is natuurlijk veel meer aan de hand, zeker.
2: Wat kunnen vrouwen doen om minder kritisch te worden?
0: Ja, dat is
1: de vraag. Kunnen mannen doen om leuker te worden?
0: Ja, dankjewel.
2: Hoe heet het ook weer? Quote era demonstranten.
1: Ja, ja. Maar een AI wilde ik nog even, want soms, Quinten, hoor je dan, AI in de dating app gaat ook een grotere rol spelen. Mm-hmm. En dat gaat dingen oplossen.
3: Ja, ik denk dat het twee kanten heeft. Dus aan de ene kant kan AI wel helpen om de matching beter en relevanter te maken.
0: Oh, mag ik daar even inbreken? Dat kan AI helemaal niet.
3: Dat weet ik niet. Ik denk dat de keerzijde ervan is dat je natuurlijk, als je bijvoorbeeld profielen met AI gaat verrijken, dan is dat op een gegeven moment niet meer jouw profiel. Dan wordt dat een grappig profiel, terwijl jij misschien helemaal niet grappig bent.
1: Nee.
3: Dus dan heb je volop geswiped, dan heb je eindelijk die ontmoeting. Dan denk je, moet je eens kijken, dat is een halve bodybuilder en die is heel grappig. Ja. En dan zit je tegenover iemand en denkt hij, is dit
2: grappig,
3: nou helemaal?
2: Ook weer niet.
3: Dus nee. Dat vind ik een beetje, dat vind ik de negatieve keerzijde ervan.
1: Ja.
3: Maar ik ben benieuwd waarom je denkt dat AI die matching niet kan verbeteren.
0: Nou, omdat we uit heel uitgebreid wetenschappelijk onderzoek inmiddels weten dat we mensen niet succesvol kunnen matchen. Dat is echt de holy grail in de relatiewetenschap. Ik heb het zelf ook geprobeerd en heel veel andere wetenschappers met mij. We kunnen niet betrouwbaar voorspellen welke twee mensen verliefd op elkaar gaan worden.
1: Married at First Sight.
0: Ja, ik heb het 3 seizoenen ook geprobeerd bij Married at First Sight. Is me ook niet gelukt. Dus ik denk, we kunnen de kans vergroten met vergelijken van profielen. Maar het is een beetje als het weerbericht. We weten wel een beetje of het misschien gaat regenen. Ja. Maar waar de bliksem in slaat, dat kunnen we nooit met zekerheid voorspellen.
1: Dat is een mooie metafoor. Ja, wat moeten we al die liefdezoekenden, alle singles dan adviseren? Ga vooral naar zo'n event. Of probeer het gewoon en schiet met een schot hagel en misschien blijft er iets kleven.
0: Ja, ik zou sowieso, als je op de online apps wil blijven zitten, zet jezelf echt op een swipe dieet. Dus echt niet meer dan 5 of 10 profielen per keer bekijken. Want anders verdwijn je gewoon in een soort depressieve staat. Dus minder swipen en ga er lekker op uit. Ga elkaar weer ontmoeten en elkaar aankijken. En misschien ook in de trein eens een keer. Niet op je telefoon kijken, maar een beetje elkaar om je heen.
1: Vroeger had je dat blad, hoe heette dat ook weer, in de trein?
0: Mm-hmm.
1: De rails? Nee?
2: Ja, soms blad.
1: En daar stonden, vond ik heerlijk, contactadvertenties. Ik zag jou op de lijn Utrecht-Amsterdam. Mm-hmm. Misschien moet dat terugkomen. En Quinten, wat is het advies voor de appmakers, de dating-appmakers?
3: Nou, ik denk wel online-offline combineren. En ook wel, ik denk toch, de niches in, dus relevanter worden. En dat betekent misschien meer schermen invullen, meer drempels inbouwen. Hè. Dus dat kan het dieet zijn voor de gebruiker. Maar daar kan natuurlijk ook degene die de app maakt, kan er ook een rol in spelen.
1: Ja.
3: En ik denk inderdaad ook gewoon wel de offline events en zo. Dat is gewoon echt wel, ik denk dat gewoon steeds belangrijker gaat worden.
1: Hier waren we offline. We zijn wel digitaal te zien, maar we hadden een echt gesprek. Dank jullie wel, Quinten Schevernels en Tila Pronk.
4: Tech Update.
2: Amazon en Microsoft liggen op ramkoers met de Europese Unie, want hun marktmacht over de cloud gaat hard worden aangepakt. Daarover praten we met Jo van Buurik van de tech-redactie.
5: Hi,
2: Jo,
5: Niels en Lisbeth.
2: Wat staat die twee cloudreuzen in Europa te wachten?
5: Snoeiharde, maar voorlopige onderzoeksresultaten. In een publicatie die we volgende week kunnen verwachten, zo meldt Bloomberg. We weten namelijk dat de Europese Commissie al even onderzoek doet naar die marktmacht van de cloudtak van Amazon en van Microsoft. Die heten respectievelijk AWS en Azure. En En daaruit gaat blijken dat ze te maken krijgen met de Digital Markets Act, oftewel DMA, vaak gehoord. Hè? Het pakket regelgeving vanuit Brussel dat digitale marktmacht eerlijker moet maken. En nou, dat gaat dus ook om regulering van zulke gatekeepers, dus de grootheden. Ja. Dan moet je interoperabel zijn en het vooral niet te moeilijk maken voor je klanten als ze bijvoorbeeld willen overstappen. Dat noemen we lock-in.
2: Dan maak ik even een voorbeeldje van hoe Microsoft en Amazon dat dan zouden
5: doen. Nou, dan heb jij bijvoorbeeld je hele website-ecosysteem gebouwd op de servers van een van die twee. En dan wil je overstappen. En dan is dat heel ingewikkeld. Want dat systeem werkt niet. En dat kan niet mee. Je hebt niet met die AI geprobeerd. Wat alleen via een van die twee kan. Dus ja, dat noemen we lock-in. Ja. Laat dat nou iets zijn. Waar die cloud-aanbieders zich volgens menig klant en onafhankelijk expert echt wel schuldig gaan maken. En dat is dus in het nadeel van alternatieve aanbieders. Vooral ook kleinere Europese spelers. Die daar extra moeilijk aan klanten kunnen komen.
2: Dus het is momenteel om die reden. Dus ook heel moeilijk om onafhankelijk van Amerika
5: te worden. Een van de redenen inderdaad. Nou, afgelopen november werd het onderzoek ingesteld. Ruim een half jaar later gaan we dus het voorlopige oordeel horen vanuit Brussel. Volgde trouwens dat onderzoek op enkele grote storingen vorig jaar, ook veelvuldig besproken in de tech-update. Amazon, wiens cloud er 15 uur lang uit lag. Dat benadrukte weer eens die afhankelijkheid van die Amerikaanse techbedrijven. Keerzijde is dat dit onderzoek wederom munitie zal worden voor Kamp Amerika onder leiding van president Trump. Want die was al luidkeels aan het klagen toen Apple en Meta boetes van honderden miljoenen opgelegd kregen met de DMA in de hand vanuit Brussel.
2: Ja, en je hebt ook groot nieuws uit de game-industrie. Want?
5: Nou, vertel het maar.
2: Want ik heb het hier staan, wou je zeggen.
5: Jazeker.
2: Gamemaker Rockstar heeft een aankondiging gedaan over het lang verwachte Grand Theft Auto-spel GTA 6.
5: Tom Petty. Fijn, hè? Ja. Soundtrack bij de allereerste trailer.
2: Retro.
5: Jazeker, want dan zijn de oren gespitst. GTA is een fenomeen van tientallen miljarden. Volkstammen kijken uit naar deze game. Nou, daar hoorde je net een beetje van de eerste trailer, die trouwens al 281 miljoen keer bekeken is. De trailer, hè, nog niet eens de game zelf. En we weten, 19 november 2026 moet die uitkomen. En nu voelen sommige luisteraars hem al aankomen. Oh jee, alweer uitgesteld. Wel, dat is strikt genomen nog maar twee keer gebeurd. Maar omdat hij al 10 jaar in ontwikkeling is, voelt het veel langer. Nee, wees gerust als je GTA wilt. Je kan het al kopen, tenminste bijna. Nou ja, kopen en nog niet krijgen en spelen, maar vooruit bestellen over precies een week. Pre-orderen noemen we dat. Zo vaker bij liefhebberij dingen gebruikelijk. 25 juni kun je al wel geld betalen, maar het spel nog niet spelen. En dat is dan ook gelijk wereldnieuws. Dus dat duurt dan nog 5 maanden voordat je gelijk aan de slag kan. Maar alles
2: kunnen iedereen... we nog 5 maanden over praten.
5: Precies, ja. En maar ik moet wel zeggen, het voedt dus het vertrouwen dat hij ook echt uitkomt op 19 november. Want alle onzekerheid daarover moet dan weggenomen worden. We zien ook al de cover onthuld met een helikopter, sportauto, vuurwapens, krokodil. Kortom, alle elementen van Florida.
2: Ik zie liever daar kijken. Dit vinden vrouwen in die dating-apps dus niet echt aantrekkelijk.
5: Nou, het zou je verbazen van vrouwen GTA spelen, hoor, Niels.
1: Maar heel even, 10 jaar. Waarom duurt dat zo godschuwelijk lang?
5: Omdat ze heel veel geld verdienden nog steeds en nog steeds doen met GTA 5.
1: Oh, dus dat hoeft helemaal geen.
5: Dat hoeft inderdaad niet. Nee, klopt.
2: Ja, wat is eigenlijk de economische betekenis van GTA?
5: Nou ja, ook daarover boeiend nieuws. Marktonderzoeker Newzoo, Nederlands bedrijf, kwam met cijfers over de mondiale game-industrie. Ook dus de verwachting dat GTA 6 voor omzet gaat bewerkstelligen. $47 miljard over 2026. Dat is dan niet alleen verkopen van het spel, maar ook allemaal mensen die nog even een PlayStation 5 of nieuwe Xbox gaan kopen, want dat moet. Alleen daarop kun je hem spelen. Uh-huh. Tegelijkertijd maken spelcomputers maar amper een kwart uit van de mondiale omzet. Afgelopen jaar $201,6 miljard omgegaan in de volledige game-industrie wereldwijd. Stijging van 9% en voor het eerst meer dan 200 miljard als het gaat om verkopen van games. Ja, en ja, het cliché dat is meer dan films en muziek bij elkaar is wederom waar, maar dat is al 20 jaar het geval.
2: Nou, het zou wel mooi zijn, maar misschien werken ze er ook al aan dat er dan wel veel recyclebare componenten in die nieuwe machines komen. Hè? Want we hadden net over de auto-industrie, die krijgt daar hogere normen voor.
5: Ja.
2: Maar ja, als je elke keer een nieuwe...
5: Ja, maar Niels, die apparaten zijn eigenlijk al bijna 6 jaar oud. Ze zijn stokoud naar
2: game
5: industrie.
2: Dat begrijp ik wel, maar dan moeten we toch recyclen?
5: Koop een tweedehands PlayStation 5. Die zijn ook nog steeds duur, want dat ding wordt nieuw ook alleen maar duurder, maar dan kun je wel in november GTA 6 spelen.
2: Juist, dankjewel Jo.
6: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Amerika reserveert minder versterkingen voor de verdediging van Europa, horen we. Maar dat maakt ons continent nog niet onveiliger. Dat zegt tenminste defensieminister Dylan Jezelgus. Heeft ze daar gelijk in? Dat gaan we bespreken met Sabine Mengelberg van de Nederlandse Defensieacademie.
7: Vertrouwen is goed, Hofman is beter. Zeker bij fraude, want juist dat ondermijnt het vertrouwen. En dan helemaal als je het onderzoek verkeerd aanpakt. Bel dus vandaag nog met Hofman als je fraude vermoedt. We staan direct voor je klaar, ontmaskeren daders en zorgen voor bewijs. Zo brengen we het vertrouwen weer terug. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
10: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
10: Voor precies die company info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
12: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
13: Klopt, minstens 2 dagen per week.
12: En jij?
14: Ik meestal maar 1 keer per maand.
12: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
14: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
12: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
15: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
16: Yes!
17: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
18: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
17: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
18: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
17: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
18: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
19: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
15: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
16: Yes!
20: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
21: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
20: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
22: In de BNR-app.
2: Duizenden Tesla-rijders bereiden een claim voor om het verbreken van de full self-driving-belofte. Gastland Zwitserland bevestigt: vrijdag onderhandelen de VS en Iran over de toepassing van hun akkoord. Commodore is terug met een peperdure klaptelefoon. Ik zie je kijken van een telefoon die een klap geeft. Nee toch? Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
0: Dennis Mooij bij de ANWB. Het is nu ook druk op de A27 geworden.
23: Ja, de A27 van Utrecht naar Gorkum is normaal gesproken al een hele drukke route. Er heeft nu een pechgeval gestaan en dat heeft ervoor gezorgd dat je nu 3 kwartier vertraging hebt tussen knooppunt Lunetten en Noorderloos. 14 kilometer file staat er. De weg is wel zojuist weer vrijgegeven. Dan een vrachtwagen met pech op de A58 Breda-Tilburg. Tussen de knooppunten Galder en Sint-Annebos kost je dat 1/2 uur extra. De rechterrijstrook is hier nog dicht. Dan de A73 van Nijmegen naar Venlo. Tussen Kuik en Boxmeer, 25 minuten extra. Dat komt door het slechte wegdek daar. En een ongeluk op de A325 Nijmegen-Arnhem zorgt ervoor dat je dan 1/2 uur langer onderweg bent tussen Elst en Westervoort. Flitsmeister meldt dan een camera op de A7 Heerenveen-Groningen bij 182,1. En de A15 naar Nijmegen bij 124,4.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
24: Goedemiddag, ik ben René Postma. Na de dood van een echtpaar in het Groningse Meerstad organiseren scholen daar morgenochtend een inloopmoment, meldt de regionale omroep. De tienerdochter van het echtpaar is opgepakt en daar is de buurt flink van geschrokken. Het gezin stond goed bekend en stond op het punt te gaan verhuizen omdat het huis was verkocht. De quarantaine voor bijna alle passagiers van cruiseschip Hondius is voorbij. Op het schip brak het Hanta-virus uit. Twee Nederlanders en een Duitse overleden. Daarna gingen een aantal passagiers in ons land 6 weken in quarantaine. Ook 13 Nederlanders. Niemand is ziek geworden. Eentje moet nog binnenblijven voor de zekerheid. 3 mannen uit Gelderland zijn veroordeeld voor een moord vorig jaar in het drugscircuit. Ze schoten eerst op een huis in Zevenaar en schoten daarna een man dood in een auto in Pannerden. Een van de 3 krijgt 20 jaar cel, de jongste 2 jaar omdat hij toen minderjarig was. Een record aantal mensen loopt komend weekend mee met de Nacht van de Vluchteling. 10.000, bijna een kwart meer dan vorig jaar. In de nacht van zaterdag op zondag zijn meerdere routes in verschillende steden, zoals Amsterdam, Groningen en Den Bosch. Er wordt geld mee opgehaald voor vluchtelingenhulp wereldwijd. Festivals en loopevenementen nemen maatregelen tegen de hitte, maar vragen bezoekers zelf om ook goed op te letten. Ze krijgen het advies om genoeg te drinken en iets mee te nemen tegen de zon. Blijf zoveel mogelijk uit de zon, want die is erg krachtig komende dagen, zegt het KNMI. En smeer je in elk geval goed in. Het weer van Weer Online. Iets meer bewolking en vanavond kans op onweer met hevige buien. Het blijft warm, vannacht nog steeds 20 graden. Morgen is het zonnig en overal boven de 30. En dat was het ANP-nieuws.
1: De beurs, de AEX, staat 0,2% in het rood op 1081 punten. RELX is de grootste daler, 3,9% in de min. De grootste stijger, Adyen, 2,3% omhoog. En de Dow Jones staat 0,5% in de plus.
2: Stikstof is terug op de agenda in Den Haag. Mogelijke plannen van landbouwminister Van Essen zijn gelekt. En vandaag kwamen er allerlei partijen langs om te praten over het onderwerp. Een van die partijen is Natuurmonumenten. Kwam langs, meer erover een paar minuten op BNR.
3: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
5: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Van Manen in Barneveld. Door het vuur. Kijk op vanmanenkachels.nl.
6: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
16: 52 min 40.
25: 12 natuurlijk.
16: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
25: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
16: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
26: Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, op ons kan je rekenen. Forvis Mazar.
16: In 12 weken leren rekenen?
25: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
27: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
1: Goedemiddag.
2: Ja.
1: Stikstof is weer terug van even weg geweest in Den Haag. Delen van de plannen voor nieuw stikstofbeleid lekte eergisteren al uit. Vandaag werden clubs als LTO, Bouwen Nederland en Natuurmonumenten uitgenodigd om erover te komen praten. Nou, wij spreken een van de gasten bij dat gesprek. Wat staat er nou echt in die plannen? Maar eerst naar de NAVO.
2: Europa wordt niet onveiliger als de VS meer troepen terugtrekt uit Europa. Dat zegt minister van Defensie Dylan Jesselgus. Ze reageert ermee op haar Amerikaanse ambtsgenoot Peter Hegseth. Hij zei dat de Verenigde Staten de komende maanden gaan kijken welke troepen en bases ze in Europa willen houden. Er komt een totale heroverweging. Sabine Mengelberg, universitair docent internationale veiligheidssamenwerking aan de Nederlandse Defensieacademie. Goedemiddag.
28: En goedemiddag.
2: Deelt u de analyse van Dylan Jesselgus? Wordt Europa hier niet onveiliger door?
28: Nou, de vraag is wat er precies gaat gebeuren ten aanzien van de terugtrekking van Amerika. En als dat de conventionele troepen zijn, zoals we dat vaker noemen, dan kan Nederland dat wel opvangen. En de Amerikanen beloven dat bijvoorbeeld de nucleaire capaciteiten of de inlichtingencapaciteiten, dat die wel voor Europa beschikbaar blijven. Maar die dreiging, die horen we nu al weken, zo niet maanden. De vraag is natuurlijk, hoe gaan de Amerikanen dat uiteindelijk invullen?
2: Ja, een van die details die Bloomberg meldde, is dat er sprake zou zijn van 30% reductie van strategische bommenwerpers. Ja, die heeft Europa niet.
28: Nee, dus dat, ik denk dat, want nogmaals, dat blijft de vraag. Is dit vanuit Amerika nu een soort natuurlijk proces, zodat Europa zich ook kan versterken binnen de NAVO? Of is dit een soort van dwang, een soort van dreiging, in respons bijvoorbeeld op dat wij nog geen bijdrage hebben geleverd aan de situatie in de Straat van Hormuz?
2: Ja.
28: Dus ik denk, kan me ook voorstellen de komende weken tot die top in Ankara, jullie, dat de Amerikanen verwachten dat we op een aantal punten ook op een andere manier over de brug komen.
2: Met wat dan?
28: Nou, bijvoorbeeld een bijdrage in de Straat van Hormuz.
2: Ja, precies. Dat lijkt toch wel sterk verbonden, hè, met deze een beetje vraagzuchtige manier van reageren, zal ik even populair zeggen. Als daar inderdaad een verband is, dan is het wel opvallend dat ze dan nu een beetje neurig.
0: Daarvan hebben we Mark Rutte vandaag ook al horen zeggen. Op die NAVO-bijeenkomst. Als we nodig zijn, dan zijn we natuurlijk altijd bereid te helpen. Ook al is het geen NAVO-gebied. Maar nou ja, dat zou dan de gemoederen een beetje moeten sussen.
28: Ja, maar dat horen we natuurlijk van Mark Rutte ook al langer. En die probeert links of rechtsom de Amerikanen aan boord te houden. Maar feit is natuurlijk dat die transatlantische relatie onder hoogspanning staat. We kunnen het appreciëren als een dreiging vanuit de Verenigde Staten, maar we kunnen ook natuurlijk kijken van oké, wat kunnen we wel? En laat ik het ook zo even plat Holland zeggen, wie betaalt, bepaalt. We krijgen daardoor ook een grotere stem binnen de NAVO.
2: Ja.
28: Dus laten we dat ook niet altijd negatief zien.
2: Maar kan Europa dit opvangen, hè?
28: Nee, een aantal capaciteiten kunnen we zeker niet opvangen. Maar als we andere capaciteiten gaan versterken, dan kunnen we, wat ik ook net al zei, misschien daar iets tegenover zetten. Ik vind het ook altijd een bijzondere, want dit gebeurt natuurlijk uit een soort van dreiging. Of kijken, wanneer komen de Europeanen over de brug? Wanneer gaan ze bijdragen aan het conflict in het Midden-Oosten? Maar er is ook altijd sprake van die pivot to Asia, zoals we dat noemen.
2: Ja.
28: He, dat de belangen van Amerika in de Indo-Pacific beter gewaarborgd blijven op het moment dat de Europeanen voor hun eigen veiligheid zorgen. Maar daar wil ik wel aan vastkoppelen dat Europa ook belang heeft in de Indo-Pacific. Dus daar zouden we ook met de Amerikanen meer moeten optrekken. Dan een soort van division of labor, een taakverdeling van wat we nu zien. Europa voor de Europeanen en de rest van de wereld voor de Amerikanen. Ik denk dat dat een hele belangrijke is, dat Europa ook gaat inzien dat de rest van de wereld voor ons ook belangrijk is. Bescherming van handelsroutes, grondstoffen, noem het allemaal maar op.
2: Universitair docent internationale veiligheidssamenwerking Sabine Mengelberg, dank.
7: Studio Den Haag.
0: En toen was stikstof, moet ik zeggen, ineens weer terug in Den Haag. Eergisteren was bij de NOS te lezen dat landbouwminister Jamie van Essen volgende week met een plan zou komen waarin zones van 1 kilometer van grote natuurgebieden komen, waar de stikstofuitstoot dan drastisch beperkt moet worden. Maar blijkt nu, dat plan is nog verre van definitief, want de ministerraad moet er bijvoorbeeld nog over praten. En vandaag kwamen alle betrokken partijen nog langs op het kabinet om hun mening te geven. LTO, VNO-NCW, Natuurmonumenten en Bouwend Nederland bijvoorbeeld. Voor natuurmonumenten zijn die voorgestelde zones de ruggengraat van een effectief stikstofbeleid. Tom Kunstler van Natuurmonumenten is bij ons. En ook politiek verslaggever Leonard Beekman is in Den Haag. Goedemiddag allebei.
8: Goedemiddag.
0: Tom Kunstler, ja, u komt dus uit dat gesprek net. Heeft u alle plannen van het kabinet kunnen inzien?
8: Nee, natuurlijk niet, want die komen pas volgende week vrijdag. En dan moet ook de Kamer erover beslissen. Dus we kunnen pas een pakket beoordelen als het helemaal naar buiten is. Want dan moet het kloppen en dan moet het optellen voor natuurherstel. En dan gaat het ook werken voor onze economie.
0: Maar wat kwam u dan vandaag bespreken met het kabinet?
8: Ja, de minister praat ons 3 keer bij. Dus we hebben 3 keer een maatschappelijk overleg gehad. En uit dat overleg mogen wij helaas niet citeren. En dat heeft ook niet zoveel zin. Want wij kunnen pas beoordelen of het een goed pakket is als het hele pakket bij elkaar optelt. Mm. En dat kunnen we nog niet, want we hebben alleen maar flarden gezien of gehoord.
1: En kunt u wel zeggen in welke sfeer dat gesprek verlopen is met al die partijen om tafel?
8: Nou, ik loop nu wat langer op dit dossier mee. Dus ik denk dat 5 jaar dat ik hier bij betrokken ben bij dit onderwerp. En ik ben voor het eerst ben ik echt optimistisch dat we een goed pakket kunnen gaan presenteren om de natuur te herstellen en de economie van het slot te kunnen krijgen. Dus volgens mij is iedereen sinds 2019 helemaal klaar met dit probleem. Er moet nu echt een oplossing komen. Het zal niet ieders perfecte plan zijn, want iedereen heeft wel zijn eigen plannen gemaakt en eigen visies. Maar iedereen wil graag dit probleem oplossen. Wij voor onze
2: op basis miljoen... waarvan bent u dan optimistisch?
8: Nou, dat alle partijen die aan tafel zitten allemaal aangeven dit probleem moet echt nu opgelost worden.
2: Ja, maar dat horen we dus inderdaad ook al 5 jaar. Dus er is iets gebeurd waardoor u denkt, nee, ze gaan het nu echt doen.
8: Nou, de problemen zijn natuurlijk steeds erger geworden voor de natuur, maar ook voor de bouw, voor de economie. Dus het is steeds moeilijker geworden om vergunning te krijgen, om een stal te verduurzamen, om een bedrijf uit te breiden. De economische schade is inmiddels gigantisch. En het besef is bij iedereen echt doordrongen, we moeten nu met een oplossing komen. Dat was een paar jaar geleden echt een stuk minder.
1: Ja, Leendert, want als je kijkt naar wie er allemaal dan op gesprek kwamen, daar zijn de belangen ook nogal verschillend.
7: Ja, en het is een bonte verzameling, natuurmonumenten, want daar zitten we nu mee. Maar ook VNO-NCW Bouw Nederland, LTO, de Jonge Boeren, dat zijn de NAJK, Landschap.nl, de Rabobank, Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie, de pluimveesector, de dierenbescherming. Nou, dat is een deel daarvan. Dus ja, ze zitten allemaal vanuit verschillende hoeken zitten ze aan die maatschappelijke overlegtafel, zal ik het maar eventjes noemen.
1: Ja.
7: En ja, dat uiteindelijk toch, want ze zijn bij de formatie ook allemaal langsgekomen, hè. Uiteindelijk nu toch als een soort klankbordgroep waarbij het kabinet plannen, die houden die plannen tegen ze aan om toch te horen hoe valt dit?
1: Ja, in Vlaarden dus.
7: Om volgende week tot een brief te komen, zoals het dan heet. Maar ja, echt de plannen op te schrijven en aan Nederland te presenteren.
1: Over die plannen, Leendert, ja, ik zei al eergisteren, toen kwam er al wat naar buiten bij de NOS. Wat weten we nu?
7: Ja, je noemde zelf de zonering al, rondom 20 grote natuurgebieden. Onder andere bij de Peel en bij de Veluwe. Een zone van 1 kilometer, waarin echt... Het is de vraag hoe dat ingevuld gaat worden, maar strenge maatregelen komen. Zeker op het gebied van de emissie, de uitstoot van stikstof. Maar we moeten ook kijken naar een algeheel uitstootplafond. En dat gaat per sector gebeuren, maar dan gaan ze beginnen bij de veeteelt. Er komt een koeiennorm, zo noem ik hem maar eventjes. Maar hoeveel dieren mag je nou houden per vierkante per hectare? En ze gaan nog aan de slag met de rekenkundige ondergrens. Maar dat is ongeveer wat we nu al weten. Die rekenkundige ondergrens, dat is van belang. Dat gaat dan...
1: Wat was dat ook alweer?
7: Ja, dat is de mol, ja. In principe, dat is nu 0,005. De uitstoot dat nog toegestaan is zonder vergunning.
1: Ja.
7: Dat willen ze verhogen naar 0,5 mol. Waardoor dat toch meer mogelijk is. En dan moet je denken aan aanleg van wegen of de kleine woningbouwprojecten. De energietransitie. Maar om ervoor te zorgen dat er toch die economie van het slot gaat komen, dan heb je geborgde, zoals ze dat noemen, maatregelen nodig.
2: En in wat we nu weten, Tom Kunze van Natuurmonumenten, wat mist u daar dan nog in voor een effectief stikstofpakket?
8: Nou, twee dingen eigenlijk die heel belangrijk zijn. Dus de zonering is de motor van een effectief pakket. Want alles wat je rondom een natuurgebied doet, dat is het meest effectief. En het gaat niet alleen om stikstof. Het gaat ook om het verbinden van natuurgebieden met elkaar. Meer ruimte voor natuur op het boerenerf. Aanpakken van verdroging en de waterkwaliteit. Want onze natuur heeft niet alleen last van stikstof, maar ook van veel meer andere, zoals wij dat noemen, drukfactoren. Dus die kun je het beste aanpakken rondom die natuurgebieden. Dus als je daar een goede, effectieve zone pakt en die dingen tegelijkertijd aanpakt, dan geef je ruimte voor natuurherstel. Ja. En daarmee geef je ook weer ruimte voor de economie.
1: En zo'n 1 kilometer brede zone om zo'n natuurgebied, is dat dan voldoende?
8: Dat ligt heel erg aan het natuurgebied. Voor sommige natuurgebieden heb je echt die 1 kilometer nodig. Want om stikstof aan te pakken, maar ook om die waterkwaliteit te verbeteren. Dus je moet per natuurgebied kijken hoeveel er nodig is. Maar een soort grens zeggen, we doen niet meer dan 500 meter. Dat is half werk. Dus zo gaan we de natuur niet vooruit helpen.
1: Kleine, dat is toch voor kleinere natuurgebieden, dat daar dan een zone van 500 meter voor ingetekend wordt?
8: Nee, wat ik zeg, dus je moet per natuurgebied kijken wat dat natuurgebied nodig heeft. Alles wat je daar doet is het meest effectief. Dus het kan zijn dat een klein natuurgebied heel erg last heeft van een beek die daar doorheen loopt met vervuild water. Dan moet je rondom die beek wat gaan doen. Dan moet je die beek gaan opschonen, dat er geschone water door het natuurgebied gaat. Ja. Want we moeten kijken naar wat is er mis in dat natuurgebied. Dat is vaak stikstof in combinatie met heel veel andere problemen.
1: En bent u dan
8: tegelijkertijd aanpakken dus.
7: De kritiek is natuurlijk wel, de kritiek ook hier in Den Haag, waar elke keer die discussie over gaat, is stikstof. We hebben het over stikstof, maar dat kan niet de enige drukfactor zijn. Dus laten we stoppen met over stikstof praten. En je merkt nu wel dat dat gaat het kabinet ook doen. Dat is ook op aanraden van het PBL. Of in ieder geval, PBL heeft er al vaker rapporten over geschreven. Kijk naar alle drukfactoren. En daar is water bijvoorbeeld ook een belangrijk punt bij. En ook als je nu naar Politiek Den Haag kijkt, naar hoe is de wind gaan waaien. Mm. Waar je bijvoorbeeld 4 jaar geleden bij Rutte 4 zag dat partijen nog echt met de hakken in het zand stonden. En dan moet je zeker bijvoorbeeld naar het CDA kijken, hè, toen coalitiepartner, waarbij Wopke Hoekstra op een gegeven moment zei van de doelen zijn niet heilig en wij moeten dit wel, we moeten dit als partij ook trekken. De wind is echt vanuit een andere hoek gaan waaien, omdat er zoveel op slot zit en Nederland voor zoveel grote opgaven staat. Zeker rondom woningbouw, rondom bedrijvigheid, de energietransitie, dat elke partij wel beseft, de pasmelders die gelegaliseerd moeten worden, maar elke partij beseft zich nu, zo kan het niet langer. Nee. En ik verwacht ook, want ze willen ook brede steun vanuit de Kamer, 100 zetels. Mijn verwachting is, we weten nog niet hoe dat pakket eruit ziet, maar dat er voor iedereen wel wat wils in zit en dat die 100 zetels misschien wel in zicht zullen gaan komen.
1: Dat is dan een behoorlijke breuk met het verleden, met het vorige kabinet bijvoorbeeld. Want Tom Kunstler, ik neem aan dat u toen ook aan die maatschappelijke tafel zat.
8: Ja, toen mochten wij meermaals naar het Katshuis om met het toenmalige kabinet in gesprek te gaan. En dat waren een stuk minder constructieve gesprekken, waar zelfs een gesprek een keer afgebroken is. Omdat er de stukken waar we zouden spreken met elkaar, die lagen niet op tafel. Dus er was eigenlijk niks om te bespreken met elkaar toen.
1: En wat zegt dat dan?
8: Dat het kabinet niet serieus aan het werk was om dit probleem aan te pakken. En niet serieus aan het werk was om het probleem op te lossen. En dat gevoel hebben we nu wel.
1: Ah, en ook als u dus aan tafel zit met clubs die nog niet zo lang geleden lijnrecht tegenover u stonden. Bijvoorbeeld de boeren, of in welke vertegenwoordiging dan ook. Maar die
8: wij staan niet lijnrecht tegenover boeren.
1: Nee, maar
8: ik bedoel
1: de discussie en de polarisatie, die was wel zo dat er aan de ene kant van het spectrum mensen waren zeggen, er is helemaal geen stikstofprobleem, dus waarom zouden we een plan maken? En aan de andere
8: LTO heeft nooit ontkend dat er een stikstofprobleem is. Nee, en NIEK ook niet.
1: Nee, maar
7: Agraxie was wel altijd wel wat kritischer. Ja. En hebben we nog de Farmers Defence Force.
1: Agraxie, Kamerleden uit de PVV bijvoorbeeld.
8: Mm-hmm, klopt. Ja, dat was in het vorige kabinet een stuk lastiger. Dat er inderdaad partijen in zaten die ofwel het probleem ontkenden, of dachten we kunnen met wederom heel veel geitenpaadjes kunnen we dit probleem oplossen of voor ons uitschuiven. En we hebben in 7 jaar stikstofkiezers hebben we elk geitenpaadje geprobeerd. Proberen te bewandelen. Heel veel gesneuveld bij de rechter. En gelukkig hebben we ons heel vaak gestoten aan de steen. En dat gaan we nu niet nog een keer doen.
1: En denkt u dan dat er, omdat het vandaag dan zo'n positief en constructief gesprek was, dat iedereen maar één ding wil, namelijk Nederland van het slot, en daar nu ook bereid voor is offers voor te brengen?
8: Ja, iedereen is bereid om daar offers voor te brengen. Maar ja,
1: u ook?
8: Ja, natuurlijk, want wij willen dit probleem oplossen. Het gaat ons erom dat er een pakket moet liggen wat de natuur herstelt. Dus als dat is onze maatstaaf.
7: Maar er gaat nog wel een discussie komen. Ook met de partijen waarmee jullie nu aan tafel hebben gezeten. Want LTO maakt er bijvoorbeeld geen geheim van dat voor hen zo'n zone van 1 kilometer veel te breed is. Zij willen naar 250 meter toe. Dat hebben ze ook in hun eigen plannen geschreven.
8: Dat is volstrekt onvoldoende.
7: Ja, volgens natuurmonumenten.
1: Dus, dat voel ik toch een discussie.
7: Ga je wel krijgen.
8: Ja. Maar ook volgens het planbureau voor de leefomgeving. Ook volgens de Wageningen Universiteit, die daar heel erg nauwgezet onderzoek naar hebben gedaan. Dus zij zeggen echt, Je hebt soms zones van 200 meter of 2000 meter nodig.
7: We hebben de vraag is een beetje, staan alle bij alle partijen de neuzen dezelfde kant op? En dat verwacht ik niet. Dat als volgende week die brief uitkomt, dat LTO dan, en mocht dat een zone zijn van een kilometer, dat zij klappend hier op het Malieveld gaan staan met z'n allen. Dat denk ik niet. Ja. Eerder toeterend.
8: Maar dan zou ik tegen die partijen willen zeggen, als je een zonering goed aanpakt, Dan je hebt nog steeds een toekomst als boerenbedrijf in die zones. Dus je moet inderdaad verduurzamen als je in die zones zit. Maar daar blijft zeker ruimte voor landbouw. Mm. Maar als je in die zones het goed aanpakt, dan geef je de boeren in de rest van het land volop ruimte. En wat de landbouw continu wil, als je de politieke debatten volgt, ze willen allemaal doelsturing. Geef het boer een eigen doel, geef een boerenbedrijf een eigen doel, dan voldoen ze daaraan. Maar als we de zonering niet goed aanpakken, krijg je een onhaalbaar doel voor doelsturing. En gaat doelsturing nooit werken.
0: We zijn ietsje wijzer geworden. Want we weten nu dat de partijen in ieder geval beter met elkaar spreken dan tijdens het vorige kabinet. Dank voor nu, Tom Kunstler van Natuurmonumenten en Leendert Beekman.
22: De Avondspits, Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
2: De iPhone 17 Pro die kost al meer dan €1200, maar het volgende model wordt nog duurder. Dat zei de topman Tim Cook tegen de Wall Street Journal. En dat komt door het tekort aan geheugenchips. Jean-Paul van Uithuizen is marktanalist bij eToro. Dag Jean-Paul.
9: Hallo Niels.
2: Nog meer geld voor een nieuwe iPhone. Is Apple niet bang dat mensen een keer af gaan haken en een andere telefoon gaan kopen?
9: Nou, bang denk ik niet. Kijk, ze zitten toch al in een premium segment. Die toestellen die zijn al schreeuwend duur. En mensen zijn zo ongelooflijk fan van hun iPhone en ook van hun andere Apple devices. Dat ja, als daar €100 of €200 bij komt, dat er toch nog heel veel mensen zullen zijn die hem nog steeds zullen kopen.
2: Hoe is de marge op die iPhone eigenlijk? Weet jij dat? Want je zou zeggen, een klein beetje prijsverhoging van de kosten. Of zeg maar, die chips worden natuurlijk duurder, omdat er ook tekorten aan zijn. Maar moet je dat dan meteen in een prijsverhoging verdisconteren?
9: Nou, dat is het grote nieuws eigenlijk. Hè? Apple normaal gesproken zegt, nee, dat doen we niet. Wij vangen dat wel op, want wij zorgen dat we wel goed onderhandelen met toeleveranciers. Mm. Maar die geheugenchips die zijn nu in korte tijd zoveel duurder geworden dat Apple zegt, ja, weet je, het is, we moeten wel een deel gaan doorbelasten. Die marges die zijn goed. Ja, daar staan ook flinke investeringen tegenover. Dus die willen ze natuurlijk ook goed houden.
2: Ja, zeg maar, ik kan me wel voorstellen, goed, de Apple-fan die haakt misschien niet af, maar ik neem aan dat een bedrijf als Apple ook wil dat mensen van andere merken overstappen naar hun merk. Neemt dat misschien dan wel af, of zijn ze daar eigenlijk niet meer zo in geïnteresseerd?
9: Daar zijn ze heel erg in geïnteresseerd. En ze zijn ook de laatste jaren bezig met een veel actievere prijsstrategie. Wat je ziet is dat er heel veel mensen, kijk, wat mensen natuurlijk kunnen doen als ze zeggen ik vind die nieuwe te duur, dat ze dan gewoon een ander model kopen wat al iets ouder is. Je ziet vaak dat als er een nieuwe uitkomt dat de prijzen van die eerdere modellen iets wordt verlaagd. Ja, en ze zijn toch ook wel, maar dat is een heel ander segment, aan het experimenteren met wat een heel stuk goedkopere telefoons.
2: Ja,
9: daar krijg je natuurlijk ook wel minder functionaliteit voor.
2: Ja, dat heb ik ook. Ja, dat precies, precies. Daar staat een E'tje bij, hè? Of nee, een I van Economy.
9: Ja,
2: van
9: de 16E, eerst was het de SE en nu is het de E, ja.
2: Ja, precies. Ja. Dat richt zich ook wel op overstappers en mensen die zeggen, ja, het wordt me te duur, maar ik wil wel gewoon een Mac of een Apple.
9: Precies, ja. En als we naar de toekomst kijken, ja, dan wordt het natuurlijk het meest interessante, want er is natuurlijk heel veel te doen. Bijna elke dag hebben we het over dat AI. Nou, er komt volgend jaar ook een nieuwe versie aan van Siri. Ja. Moeten we allemaal maar even zien of dat nu eens een keertje wel goed werkt en wel toevoegt. Maar op een gegeven moment, als je erin meegaat dat mensen meer gebruik maken van allerlei AI-toepassingen, ja, dan hoort daar op een gegeven moment toch waarschijnlijk ook wel een steviger model bij. Omdat anders die oudere modellen die rekencapaciteit niet aan kunnen.
2: Nee, precies. Ja, maar die rekencapaciteit, ja, dat doomscrollen, daar, als je daar nou mee, niet op hoge snelheid mee gaat, dan, hè, maar gewoon langzaam doomscrollen, dan kan je ook met een ouder toestel natuurlijk toe.
9: Dat kan ook met die van jou, Niels.
2: Ja, precies. Dankjewel, Jean-Paul. Jean-Paul van Uithuizen, marktanalist bij eToro.
0: De rust op Wall Street is een beetje wedergekeerd na die angstaanjagende berichten van de nieuwe Fed-baas, Kevin Warsh. Je hoort er zo meteen meer over. En dan hoor je ook wat de overeenkomst is tussen Tata Steel en Starbucks.
10: We zitten inmiddels op 500 afleveringen van de Technoloog. Honderden fascinerende, boeiende gasten. Duizenden bijzondere inzichten over technologie, innovatie en verandering. Als een van de eerste podcasts van Nederland kijkt de Technoloog al jaren vooruit. Voor de volgende 500 afleveringen zoeken we een partner die dezelfde blik op de toekomst deelt. Zodat we samen de toekomst vorm kunnen geven. Neem contact op via technoloog@bnr.nl.
11: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
12: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
13: Nog steeds aan het twijfelen over jullie bedrijfsfeest? Zet Eventships regelt het op het water.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
13: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Zet eventships.nl.
15: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
17: Onlineveilingmeester.nl. Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
18: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
19: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
29: Rook?
19: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
29: Nee, rook. Uit de meterkast.
18: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
19: Zo, koffie?
18: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
17: ICM. De duurzame opleider met een B-Corp certificering.
30: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan? Terwijl de zaken gewoon doorgaan. Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
31: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar één kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
30: Ontdek onze aanpak op rma.nl.
32: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
33: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
34: Klopt, minstens 2 dagen per week.
33: En jij?
34: Ik meestal maar 1 keer per maand.
33: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
34: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
33: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
35: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
36: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
37: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Puls voor All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
38: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
39: BNR Verkeer.
23: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 445 kilometer file. Dat is iets minder dan gemiddeld. Maar op een aantal wegen loopt het toch goed vast. Zoals de A12 richting Arnhem. Tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten bij Utrecht doe je er een half uur langer over door werkzaamheden. Diezelfde A12, maar dan richting Den Haag. Tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn 40 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht door een pechgeval. In Drenthe staat het goed vast op de A28 Zwolle-Assen. In beide richtingen tussen Westerbork en Assen-Zuid... is de linker rijstrook dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Richting het noorden kost je dat 25 minuten extra. En richting Zwolle ben je 3 kwartier extra kwijt. Beide richtingen rij je om via Heerenveen over de A32 en de A7. Dan de A29 naar Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en Numansdorp een half uur extra door een ongeluk. En ook een ongeval op de A256 van Goes naar Zierikzee. Tussen Goes en Kortgene een half uur extra reistijd. Flitsmeister meldt aan de camera op de A20 naar Gouda bij 11,3.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. Na de dood van een echtpaar in het Groningse Meerstad organiseren scholen daar morgenochtend een inloopmoment, meldt de regionale omroep. De tienerdochter van het echtpaar is opgepakt en daar is de buurt flink van geschrokken. Het gezin stond goed bekend en stond op het punt te gaan verhuizen omdat het huis was verkocht. De quarantaine voor bijna alle passagiers van cruiseschip Hondius is voorbij. Op het schip brak het Hantavirus uit, 2 Nederlanders en een Duitse overleden. Daarna gingen een aantal passagiers in ons land 6 weken in quarantaine, ook 13 Nederlanders. Niemand is ziek geworden. Eentje moet nog binnen blijven voor de zekerheid. 3 mannen uit Gelderland zijn veroordeeld voor een moord vorig jaar in het drugscircuit. Ze schoten eerst op een huis in Zevenaar en schoten daarna een man dood in een auto in Pannerden. 1 van de 3 krijgt 20 jaar cel, de jongste 2 jaar omdat hij toen minderjarig was. Een record aantal mensen loopt komend weekend mee met de Nacht van de Vluchteling. 10.000, bijna een kwart meer dan vorig jaar. In de nacht van zaterdag op zondag zijn meerdere routes in verschillende steden, zoals Amsterdam, Groningen en Den Bosch. Er wordt geld mee opgehaald voor vluchtelingenhulp wereldwijd. Festivals en loopevenementen nemen maatregelen tegen de hitte, maar vragen bezoekers zelf om ook goed op te letten. Ze krijgen het advies om genoeg te drinken en iets mee te nemen tegen de zon. Blijf zoveel mogelijk uit de zon, want die is erg krachtig komende dagen, zegt het KNMI. En smeer je in elk geval goed in. Het weer van Weer Online. Iets meer bewolking en vanavond kans op onweer met hevige buien. Het blijft warm, vannacht nog steeds 20 graden. Morgen is het zonnig en overal boven de 30. En dat was het ANP-nieuws.
2: Zometeen in de avondspits. Chinese bedrijven weten onze bedrijven op de Europese markt steeds weg te concurreren. Op de EU-top in Brussel proberen regeringsleiders met antwoorden te komen op dat fenomeen. Is zo'n antwoord voldoende? Dat gaan we zo bespreken.
3: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
4: Van Copilot tot ChatGPT. Van prompten tot agents bouwen. Keuze uit meer dan 60 AI-cursussen. Bij Fiverr leer het allemaal. Ga naar Fiverr.ai.
36: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
37: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Puls for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
4: 5Hart, dat klopt voor jou.
5: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness, om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, op ons kan je rekenen. Forvis Mazar.
6: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
7: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
6: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
7: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
9: Vattenfall wil nieuwe datacenters gaan bouwen op zee. Samen met een start-up verwachten de initiatiefnemers daar minder verzet. Verder op de Eurotop in Brussel staan handelsmaatregelen tegen China op het menu. Regeringsleiders willen barrières opwerpen tegen gesubsidieerde Chinese import. Maar anticiperen ze ook op de mogelijkheid dat dat een handelsoorlog met de Chinezen zou kunnen uitlokken? Of zitten we daar zelfs al in, zoals een hoogleraar eerder zei? Daarover praten we zo meteen uitgebreid. We krijgen het laatste nieuws van onze Europa-verslaggever, die bij de top is. Eerst de bus.
2: We gaan naar Wall Street, want daar is de rust weer gekeerd na vrees voor een renteverhoging door de nieuwe Fed-baas Kevin Warsh. Aangeschoven Jorik Simonides van BNR Beurs. Hi Jorik.
10: Goedemiddag.
2: Ja, hoe onrustig was het dan, om mee te beginnen?
10: Nou, er was toch wel even wat voorzichtig schrik bij beleggers. Alle fondsen in Amerika sloten voorbij de procent in de min gisteravond door die boodschap van Kevin Warsh. Hij laat de rente ongewijzigd. Dat was eigenlijk de enige meevaller van de avond en ook het enige wat we eigenlijk wel aanzagen komen. Dat was wel verwacht. Maar op de persconferentie in aanloop naar die rentepauze dus nog steeds, hoorde je tussen de regels wel door dat er dingen gaan veranderen.
11: We recognize that inflation has been running well ahead of the Fed's long-stated inflation goal of 2%. That's been going on for more than 5 years. Persistently high prices are a burden for the American people. But the recent past need not be prologue. I am pleased to report that members of the FOMC are unambiguous and unanimous. This committee will deliver price stability.
10: Ja, Kevin Warsh benadrukte dat de inflatie in de VS echt een probleem is en dus bij beleggers vrees voor renteverhogingen. Dat is niet waar hij voor is aangenomen natuurlijk. President Trump die hem aangesteld had, die lag regelmatig overhoop met zijn voorganger Jerome Powell, want Trump wil het liefst dat die rente lekker laag blijft. Dus hij had er iemand neergezet die rente vooral zoveel mogelijk moest verlagen. Nou, dat heeft hij gisteravond dus niet gedaan en je hoort tussen de regels door dus ook wel dat dat waarschijnlijk de komende tijd ook niet gaat gebeuren. Dus gisteren wat verlies op Wall Street, wordt vandaag een beetje ingelopen. Fondsen staan in het groen vandaag, maar het verlies van gisteren is nog niet terugverdiend.
2: Dan.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Voor, daar houden ze aan vast. En daar werd verder niet inhoudelijk op ingegaan.
2: Ja, voorlopig nog geen nieuws dus. Richard Blikman, de CEO van BC, heeft er destijds wel bij BNR wat over gezegd. Ook hij kon natuurlijk nergens op ingaan. Maar hij heeft toen wel gezegd dat een van die twee bedrijven een logische partner zou zijn.
3: Okay.
2: Het is ook niet helemaal uit de lucht gegrepen. Richard Blikman is 72, dus je zou op een gegeven moment denken, nou, dan wil je misschien ook wel een keer met pensioen. Nou, dan zou dit een mooie way out zijn. Ik ben wel benieuwd wanneer we daar wat over gaan horen. Maar vandaag dus nog niet.
3: Okay, dan. We gaan praten over koffie. Starbucks wil uitbreiden in India. Daar drinken ze toch chai?
2: Ja, vooral wel ja, maar ja. Toch zien ze daar kansen. Het is natuurlijk het grootste land van de wereld. Dus alleen al in aantallen zit je daar misschien wel goed. Ze zitten daar nu ook al wel met een joint venture van Starbucks, het Amerikaanse bedrijf, en Tata Group.
3: Echt?
2: Dat is het bedrijf achter Tata Steel onder andere. Maar ook allerlei andere bedrijven, het Indiaas bedrijf, een heel groot bedrijf. En die hebben dus ook een deel van de Starbucks in India in bezit. En de CEO van die joint venture die zat bij Bloomberg en daar vertelde hij over de ambitieuze plannen die hij heeft met Starbucks in India.
4: We will grow at around 50 to 100 stores a year. That's what we think in the short term is what we will look at. You know, we need to grow at the right place at the right time. And it depends in terms of where the consumer are. As you would well know, coffee is still an underpenetrated category. It's a growing category. We're seeing double-digit growth.
2: Ja, het is een groeimarkt India.
3: Gaan langzaam aan de koffie daar.
2: Hij hoopt van wel. En de plannen zijn ook echt ambitieus. Dus 50 tot 100 nieuwe winkels per jaar wil hij er bouwen. Maar ik ben wel benieuwd hoe dat uitpakt. Ja, je zegt zelf al, het is niet echt een koffieland. En daar is Starbucks vaker het schip mee ingegaan.
3: In Europa zijn wij ook aan die Starbucks gegaan. Ja. Terwijl wij gewoon koffie zwart of espresso op de Italiaanse manier dronken.
2: Ja.
3: Ze hebben die Amerikaanse manier van koffie drinken wel succesvol toch uiteindelijk.
2: Ja, in Europese en Amerikaanse landen. Maar in niet-westerse landen gaan ze dus toch vaak de mist in. In Zuid-Korea zijn ze laatst helemaal teruggetrokken recent. In het Midden-Oosten slaat het niet aan. En China, ook een gigantisch land natuurlijk, hebben ze ook een gigantische handel. Een beetje op dezelfde soort constructie. Dus ook met een soort joint venture waar ze dan zelf nog een belang in hebben. Oh. Nou, ze hebben nu 60% van hun eigen belang weer verkocht, omdat het allemaal niet genoeg verdient daar. Dus het is moeilijk, dat soort markten. Of het in India wel gaat lukken, dat blijft dus afwachten.
3: En heb je nog de slotstand van de Amsterdamse beurs?
2: De Amsterdamse beurs is toch wel in het rood gesloten. Dus niet het geluk wat we in Amerika zagen. Het is een heel klein minnetje, 0,12%. De grootste stijger is DSM Firmenich met een plus van 2,8%. Relax is de grootste daler met een min van 4%.
3: Dankjewel, Jorik.
5: Dat is mooi, goedemiddag. Hele dikke rode streep op de ANWB-kaart in Drenthe.
6: Ja, klopt, want er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Die is daar door de middenberm gegaan. Dan heb ik het over de A28. Van Groningen naar Zwolle levert dat tussen Assen en Westerbork 3 kwartier vertraging op. En de andere kant op tussen Bijlen en Assen-Zuid 25 minuten vertraging. In beide richtingen is de linkerrijstrook dicht. En in beide richtingen rijden de beste om via Heerenveen. Flitsmeister meldt aan een camera op de A15 van Nijmegen naar Gorkum bij 160,3. En op de A20 naar Hoek van Holland bij 30,9.
7: Luister vandaag, begrijp morgen.
8: Wij vinden sowieso dat we natuurlijk te hoog zitten op vaccins in ons land, op de benzine.
9: The US and Iran say they have reached an agreement to halt the war and reopen the Strait of Hormuz.
10: Ik denk niet per se dat dit hele grote gevolgen gaat hebben voor Tesla, omdat toezichthouder RDW is echt heel streng geweest bij de goedkeuring.
5: Ja, we hoorden al een tijdje natuurlijk, Europa wil minder afhankelijk worden van China. En China moet de Europese markten niet overspoelen met goedkope producten of gesubsidieerde producten vanuit China. Ook vandaag zegt Caspar Veldkamp, oud-minister van Buitenlandse Zaken en nu beoogd ambassadeur voor Europa in China, dat maatregelen nodig zijn.
11: Dus China exporteert naar de EU 1 miljard per dag meer dan het van ons importeert. Een aantal industrieën leidt daaronder. Verliest ook banen. Denk bijvoorbeeld aan de auto-industrie in Duitsland. Denk aan de toeleveringsketen daarvan in Centraal-Europa. Denk aan machinefabrieken in Noord-Italië. En je ziet dat er onder veel regeringsleiders ook echt wel de sfeer is dat daar naar gekeken niet alleen moet worden, maar dat er ook maatregelen moeten op volgen.
5: Ja, en die relatie met China is op dit moment een van de belangrijkste onderwerpen op de EU-top in Brussel. En die begint nu zo'n beetje. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan, die ziet het allemaal gebeuren. Rob Jetten, de premier van Nederland, die arriveert zojuist. Geert-Jan, jij ziet dat gebeuren?
12: Ja, goedemiddag Niels. Ik zie dat gebeuren op een scherm. Ik zit in

0: een andere zaal dan waar mijn collega Stefan de Vries is. Die staat aan een rode loper met een touwtje bij Rob Jetten. Maar om in de termen van China te blijven, willen Jetten niet overspoelen met BNR-verslaggevers. Dus ik zit even op een andere plek om jullie te woord te staan.
1: Ron Stoop is ook bij ons, strategisch analist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Ook welkom. Je hoort in de wandelgangen natuurlijk al dat Europa bezig is met het optuigen van instrumenten om de overcapaciteit van China te beteugelen. Wopke Hoekstra, hier maandelijks de gast, die refereerde daar ook al aan. Over wat voor maatregelen wordt er concreet gesproken, Geert-Jan?
0: Ja, er wordt gekeken naar instrumenten, mechanismes. Dat is Brusselse taal voor minder afhankelijk van China worden. En het ene instrument waarover wordt gesproken is om overcapaciteit van China tegen te gaan. Het is een idee, zo zei een diplomaat gisteren. Als je kijkt naar het handelstekort, dat loopt gigantisch op met China. Dan heb je het over per dag, over €1 miljard, wat wij eigenlijk tekort schieten. En een diplomaat zei ook tegen mij, ja, China is het weefsel, het industriële weefsel van Europa, onherstelbaar aan het beschadigen. Nou, daarom moet er iets worden opgericht. En een tweede mechanisme waar men over nadenkt, is meer een weerbaarheidsmechanisme, dat je vanuit Europa dus inderdaad nadenkt over dat je niet van één land afhankelijk bent en met dat dure woord diversifieert. Mm-hmm. Het idee is wel, moet ik er gelijk bij zeggen, we doen dit niet om China te bashen. Dat willen alle diplomaten mij duidelijk maken. Tegelijkertijd twijfel ik daar wel een beetje aan.
1: Ron Stoop, strategisch analist dus bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Ja, een handelstekort van 1 miljard per dag. Wat zegt ons dat? Een handelsbalans is nooit helemaal nul, toch?
2: Nee, het kan dat. Idealiter is een handelsbalans nul. Hè. Dus je koopt en verkoopt evenveel met een ander land. En dan heb je daar beide profijt van. Soms lopen die nogal scheef door uiteenlopende redenen. Maar bij China is het nu zo enorm scheef. Zoals Geert-Jan zei, hè. 1 miljard per dag. Het zijn enorme bedragen. Die ook echt enorm pijn aan het doen zijn voor de industrieën in Europa. Hè. Dus ik heb de handelsdata er eens op nageslagen. En dan zie je niet alleen maar als het gaat om zonnepanelen of om staal. Maar het gaat ook echt om farmaceutische producten, het gaat echt om chemische producten, het gaat echt om auto's nu, dus echt het hart van de Duitse en eigenlijk de bredere Europese industrie wordt enorm geraakt met massa ontslagen als gevolg.
1: Ja, dat is natuurlijk niet helemaal nieuw. We weten al heel lang dat China goedkope producten maakt. Dat vonden we ook heel lang heel prettig. Hè? Wat is er toch veranderd?
2: Ja. Nou, in het begin was het dus zo dat China vooral componenten en misschien wat basisproducten aanleverde die wij dan zelf konden gebruiken in onze eindsystemen en in onze, zeg maar, onze premium producten, om het maar zo te zeggen. Maar zij zijn eigenlijk die waardeketen opgeklommen en zijn steeds beter geworden in het maken van die complexe producten. En nu eigenlijk op een aantal gebieden beter geworden dan ons. Of in ieder geval goedkoper kunnen produceren dan ons door eigenlijk een set aan maatregelen en gewoon de manier waarop de Chinese economie werkt, waar heel erg de kosten van productie gedrukt worden.
3: Ja, dus China levert nu het hele product. Hebben wij dan in Europa zitten slapen? Dat we akkoord gingen met de onderdelen voor producten, maar niet in de gaten hebben gehad hoe snel zij doorontwikkelden?
2: Ja, nou, dit had je natuurlijk kunnen zien aankomen. Uiteindelijk, China heeft hier ook heel bewust op ingezet. Hè. Dus die plannen die liggen er al decennia om ook voor dit soort complexe producten een grootmacht te worden. Maar voor heel veel bedrijven was China heel interessant, omdat het een grote afzetmarkt is. Dus je kunt er veel geld verdienen. Ja. En anderzijds, wil je dat dus niet, je wilt jezelf daar niet voor aansluiten. Ja. En tegelijkertijd zijn veel van deze bedrijven dus ook hun productielocaties naar China gaan verplaatsen, omdat het daar veel goedkoper was. Dus je kunt dan meer winst draaien. Maar ja, zij zitten natuurlijk nu met hun productielocaties daar. Dus zij hebben ook een soort van, sommigen hebben bijna een gedeelde loyaliteit eigenlijk naar China, omdat zij ook willen blijven produceren en blijven exporteren vanuit China.
1: Ja, dus je kunt je voorstellen dat de analyse wel gedeeld wordt, Geert-Jan. We moeten iets met China, met die handelsonbalans. Ja. Maar niet alle lidstaten zullen op één lijn zitten over welke maatregelen dan genomen moeten worden.
0: Klopt, en vooral hangt het er denk ik vanaf hoe scherp de maatregelen dan zijn. Want er wordt dus tijdens het diner straks hier gesproken over die instrumenten, die mechanismes die ik net noemde. Maar goed, je kunt natuurlijk het hebben over overcapaciteit tegengaan of je weerbaarder opstellen. Maar om welke percentages hebben we het? Hoe hard willen we tegen China optreden? Dus de Oostenrijkse bondskanselier kwam net binnen, die zegt China is een systeemrivaal van ons. Rob Jetten zegt ook, we moeten echt hier iets aan doen. Er is een aantal landen, waaronder Nederland, dat heeft een paar weken geleden een non-paper geschreven. Dat is Brussels jargon voor een soort essaystuk, waaruit blijkt dat ze willen dat er dus maatregelen tegen China komen. Maar er zijn ook landen met een grote bilaterale relatie met China, die toch denken, ja, die offensieve belangen, die willen we koesteren. En wat Ron denk ik nog beter kan benadrukken dan ik, is natuurlijk een land als Duitsland, dat eigenlijk gewoon met zichzelf in de knoop zit, dat ziet dat China aan alle kanten hun industrie aan het slopen is, maar tegelijkertijd zijn er industrieën die wel profiteren van China, en ze hebben al die jaren niks anders gedaan. Dus nee, we hebben het misschien wel kunnen zien aankomen, maar we vonden het ook wel makkelijk.
1: Maar we komen dan ook een beetje rondstopen in het leerstuk van de creatieve destructie. Ja, als China iets beter kan dan Duitsland, dan kan dat ook heel gezond zijn. Dat vinden we ook wel weer moeilijk om te accepteren. Kun je aanvullen op Geert-Jan?
2: Ja, nou ja, kijk, het punt is natuurlijk, wij gaan uit van een economisch systeem waarin eerlijk handel wordt gedreven en waarbij die wereldmarktplaats op een eerlijke manier is ingericht. En het punt is dat China in haar hele systeem, dus de manier waarop ze met haar munt omgaat, de manier waarop ze met lonen omgaat, de manier waarop ze met kapitaal omgaat, met investeringen, is ingericht op echt hele goedkope productie. En productie die ook op of onder de kostprijs langer kan volhouden. He, dus dat is gewoon natuurlijk een strategie. Dan kun je als bedrijf in Europa kun je daar eigenlijk niet tegen op concurreren. Want je vecht eigenlijk gewoon tegen een megastaat die alles in het werk zet om hun eigen bedrijven zo goedkoop mogelijk te laten produceren.
1: Maar goed, als je maatregelen neemt, dan, en sommigen zeggen, we zitten eigenlijk al in een soort handelsstrijd, handelsoorlog, dan kun je wel tegenmaatregelen verwachten. Dat is in elk geval wel wat Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy van D66 zegt.
4: Maar tegelijkertijd zien we ook dat de Chinezen daarop reageren door nog meer te dumpen op de Europese markt. En dat kunnen we niet laten gebeuren. Dus ik denk dat we ook bepaalde represailles van China maar voor lief moeten nemen. Omdat op het moment dat je niks doet, kunnen de Chinezen er gewoon mee doorgaan. En raak je helemaal je concurrentiepositie kwijt. Dus dat wordt een hard spel.
1: Ja, dus er komen ongetwijfeld represailles. Maar goed, dat moeten we dan maar voor lief nemen, zegt hij. Hoe hoog kan dat conflict oplopen rond Stoop?
2: Nou, dat kan heel, heel hoog oplopen. We zien natuurlijk, als we kijken naar China en de VS, hè, dat is natuurlijk een recent voorbeeld van hoe zo'n oorlog kan escaleren, of zo'n handelsoorlog, om het maar zo te zeggen. Dus dat kan echt op restricties op grondstoffen of bepaalde technologieën komen. Nou, dan kan het heel snel heel veel pijn gaan doen in de industrie. Dus wat ik hier ook aan zou willen meegeven is, in Europa, doe het dus niet met de botte bijl. Niet zoals Trump, hè? Want Trump, het lijkt misschien heel cool om hele harde maatregelen te nemen. Maar ja, de schade die je doet diplomatiek kan heel groot zijn. Dus ik ben niet voor kosten wat het kost zo hard mogelijk, maar effectief. Hè? Dus beschermen van je industrie. En inderdaad toch ook accepteren dat er misschien tegenmaatregelen komen. En dan toch ook je poot stijf kunnen houden.
1: Anticiperen de Europese leiders daar ook op, Geert-Jan?
0: Jazeker, hoewel je natuurlijk heel veel verschillende kleuren hebt. Maar ik vond het wel interessant om daarom vanochtend met Casper Veldkamp te ontbijten, die je zojuist al liet horen. Die is hier in Brussel omdat hij over een paar weken naar China gaat om ambassadeur namens de EU te worden. En hij gaf eigenlijk al een inkijkje in de hoofden van hoe Europeanen naar China volgens hem zouden moeten kijken. We moeten China niet te hard bashen. We moeten met ze on speaking terms blijven. En we moeten ze ook niet verrassen. Dus je mag wel aangeven, hey, dit is een rode lijn voor mij, dit gaat te ver wat we nu doen, maar verrassen dan niet. Dus wat heel apart is voor mensen thuis, denk ik, is dat op de agenda de naam China niet staat van de Europese top. China wordt ook niet genoemd in de conclusies, maar iedereen weet dat het over China gaat, inclusief China zelf. Om te voorkomen dat je, zoals met Nexperia, wat wij in Nederland hebben ervaren, China op een bepaalde manier overvalt en dan kun je nog hardere maken. Ja, maar ja, het is een handelsbalanceeract.
3: Ja, en moeten wij gewoon, als ik jullie zo hoor praten en alle afwegingen hoor voorspiegelen, moeten wij ook niet dan gewoon een beetje afkicken van al die Chinese producten? We kunnen niet dan in dit verband, als we ook minder afhankelijk willen worden, voor een dubbeltje op de eerste rij blijven zitten.
1: Ons top.
2: Nou, zeker. Nou ja, je moet denk ik in brede zin kijken welke producten die je importeert kunnen een geopolitiek risico vormen. Hè? Dus welke zijn echt strategisch en welke niet. We kunnen natuurlijk niet alles gaan terughalen wat in China geproduceerd wordt. Dus je moet daar een selectie in maken. Maar daarbinnen moeten we inderdaad wel accepteren dat we bepaalde delen van de productie moeten gaan binnenhalen. En dat dat ook op de korte termijn meer geld gaat kosten. Dat is zo.
3: Ook voor consumenten.
2: Maar we moeten ons ook Ook voor consumenten, maar we moeten ook niet vergeten dat elke consument is ook een producent van een bepaald dienst of goed. Dus juist ook het terugbrengen van dat soort banen en industrieën kan ook de productiviteitsgroei van Europa natuurlijk weer sterker maken. En kan ons gewoon sterker in de wereld laten staan. Dus ja, we moeten denk ik inderdaad een klein beetje de pijn nemen. We hebben natuurlijk eigenlijk, we zijn een beetje verslaafd aan die goedkope Chinese producten. Maar dat tijdperk komt nu ten einde, omdat de politieke kosten zijn gewoon te hoog.
1: Goede voorbeschouwing op de Eurotop. Hartelijk dank, strategisch analist Ron Stoop bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En in Brussel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
5: BNR Nieuwsradio. De avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
3: Vattenfall, de energieleverancier, en een Amsterdamse start-up onderzoeken samen of ze nieuwe datacenters kunnen bouwen op de Noordzee. En daarmee hopen ze iets te doen aan de toenemende weerstand tegen die datacenters. En die centers zouden zo stroom kunnen trekken van windparken in plaats van het overbelaste stroomnet op het land. Bij ons is Paul Kunneman, directeur van die Amsterdamse start-up, project Enki. Goedemiddag.
6: Goedemiddag, je vertelt het uitstekend, Lisbeth. Kom erbij.
1: Nou, een open uitnodiging.
3: Nee, ik blijf lekker in de studio. Ik vind het leuker om u dan nu te vragen over deze plannen. Want hoe realistisch is dat eigenlijk, dat er binnenkort echt datacenters op zee verschijnen?
6: Ja, het kan heel goed. Er zijn zelfs collega's in het buitenland die doen het onder water en in boeien en in de windmolens. We vinden het een beter plan om bestaande platforms te hergebruiken en het daar op te bouwen. En dan kunnen we het goed onderhouden en een mooi datacenter runnen.
3: En bestaande platforms, zijn dat dan oude boorplatforms bijvoorbeeld?
6: Ja, bijvoorbeeld. Hè, er zijn verschillende soorten infrastructuur al aanwezig op de Noordzee. En we gaan niet bouwen wat we kunnen hergebruiken.
1: Ah. Dus daar komt er niks bij. Want ja, de zee is in principe natuur natuurlijk.
6: Ja, absoluut, dat klopt. En daar moeten we zorgvuldig mee omspringen. Daarom doen we dit ook.
3: Want als ik aan datacenters denk, dan denk ik aan die hele grote blokkendozen in het landschap. Ja. Hoe ziet een datacenter op zee eruit? Dat kan dus in heel verschillende vormen. In een boei zelfs, hoor ik u zeggen.
6: Dat kan inderdaad. Wij doen alsnog een blokkendoos. Het lijkt een beetje op een offshore substation. Hè, dus het platform dat nu stroom van windmolens omzet om naar het land te brengen. En een normaal datacenter dat ook je e-mail doet en dat soort dingen gebruikt vrij veel vierkante meters per megawatt. En een AI-datacenter is een stuk compacter. En dan kun je ook dit soort dingen gaan doen.
3: Nederland heeft 3 datacenters van Amerikaanse techreuzen. Stel dit plan op zee lukt, kunnen die dan verhuizen van het landschap naar het zeelandschap?
6: Dat kan zeker. Het is niet waar wij ons op richten. Wij richten ons juist op de AI-capaciteiten van Europa. Die willen we helpen versterken.
3: Ah, dus er moet nieuw. Dus die datacenters die komen dan ten goede aan AI-projecten in Europa.
6: Correct.
3: Is daar een soort kwantificering van te maken? Hoeveel hebben we nodig?
6: Nou, voorlopig is elke inschatting groter dan de vorige. Daar is nog geen pijl op te trekken. Maar de markt die heeft er zin in.
3: Nou, hebben we vaak in de windmolendiscussie weerstand gezien. Hè? Want windmolens zouden niet alleen het uitzicht belemmeren op zee, maar er zouden ook consequenties voor de natuur zijn. Wat denkt u, is er draagvlak voor datacenters op zee?
6: Dat gaan we merken. Elk voordeel heeft zijn nadeel. En het is een afweging. Wij denken dat wind op zee belangrijk is voor Nederland en Europa, want het is schone stroom. En met ons lokale verbruik van die stroom kunnen we eraan bijdragen dat het de moeite waard is en blijft om dit soort oplossingen te bouwen, om renewable energy te bouwen, ook op zee.
3: En ja, u zei net, ja, wij willen dan graag stroom trekken van die windmolenparken. Nou, bespreken wij hier best vaak dat die windmolenparken ook heel lastig nog steeds te financieren zijn. Dat de investeerders daar nog erg over twijfelen.
6: Ja, als wij daar lokaal meteen een stukje van die capaciteit kopen en gebruiken, dan ziet dat plaatje er in ieder geval al een stukje beter uit.
3: Ik ben heel benieuwd. En ik ben ook benieuwd naar de snelheid waarmee dat gebouwd kan worden. Is daar iets over te zeggen? Hebben jullie een model ontwikkeld dat binnen 5 jaar er kan zijn bijvoorbeeld?
6: Ja, de datacenters bouwen kan heel snel. Waar je secuur op moet zijn, is dat de vergunningen kloppen. En dat je weet wie er gebruik van gaat maken. En dus het kan in 1 jaar of 2.
3: Okay.
6: Maar dan moeten we met z'n allen stevig aan het werk.
3: Dank, Paul Kunneman, directeur van de Amsterdamse start-up Project Enki.
1: En van de windmolens naar twee nieuwe kerncentrales. Die zouden eigenlijk alleen maar in de Eemshaven kunnen komen, blijkt uit een nieuw nog geheim rapport. Maar Groningen zegt daar nee tegen. Wat dat nee betekent voor de energieambities van het kabinet, dat hoor je over een paar minuten.
7: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
8: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
9: Als je informatie over je product wilt delen met je klanten, maar je productdata staan in meerdere systemen en je wilt je verpakkingen niet volzetten met verschillende QR-codes, dan is het tijd voor de QR-code Powered by GS1. Vanaf eind 2027 ook scanbaar aan de kassa. GS1. Samen neutraal. Wereldwijd.
8: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
10: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
11: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
10: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
12: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
13: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
12: Vision Planner, voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
14: En, hoe ging je leestoets?
15: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
14: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
15: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
14: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
16: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
14: In 14 weken begrijpend leren lezen?
15: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
17: Geopolitieke en technologische ontwikkelingen veranderen hoe organisaties omgaan met digitale veiligheid. Vertrouwen op checklist cybersecurity is niet meer voldoende. Northwave helpt al 20 jaar om uw digitale risico's te verkleinen met toekomstbestendige cybersecurity.
18: Ontwikkelen of beleggen in vastgoed is uw expertise. De financiering ervan, die van ons. PREF, of Paris Proof Real Estate Finance, weet welke thema's voor financiers het verschil maken en levert u de best mogelijke vastgoedfinanciering. Debt Advisory. PREF. PPREF.
17: Northwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
5: In de BNR-app.
19: Opnieuw meer buitenlandse topbestuurders bij AEX-bedrijven. Schiphol zou stiller zijn geworden door de komst van nieuwe vliegtuigmodellen. En Dubai ziet de vastgoedmarkt instorten door de oorlog in het Midden-Oosten. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
1: Dennis Mooij bij de ANWB. Er waren problemen in Drenthe. Hoe is het nu?
20: Ja, in Drenthe is een ongeluk gebeurd op de A28. Groningen-Zwolle levert dat een half uur vertraging op tussen Assen en Westerbork. En de andere kant op tussen Bijlen en Assen-Zuid een kwartier vertraging. In beide richtingen is daar de komende uren de linkerrijstrook dicht. In beide richtingen rijden dan ook het beste om via Heerenveen. Dan naar de A12 richting Arnhem bij Utrecht voor het knooppunt Lunetten een half uur vertraging door werkzaamheden. En op de A12 richting Den Haag tussen Bunnik en de Meren een half uur extra door een auto met pech. Maar de weg is hier weer vrij. Flitsmeister meldt aan een camera op de A7, Heerenveen-Groningen bij 181,9. En de A20 naar Hoek van Holland bij 30,9.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
21: Goedenavond, ik ben René Postma. Een Belgische stichting tegen kanker roept op om de zonnebank te verbieden. En dat vindt ook hier gehoor. Onder andere het RIVM, KWF Kankerbestrijding en het Huidfonds komen binnenkort met een gezamenlijke oproep, meldt RTL. Ze raden de zonnebank sterk af en willen het liefst een verbod, maar twijfelen of dat haalbaar is. De gijzelnemer van het café in Ede is eindelijk opgenomen in een TBS-kliniek in Groningen. Hij is daar blij mee, zegt zijn advocaat tegen Omroep Brabant. Het was lastig om hem in de TBS te krijgen, omdat er ook nog een zaak tegen hem loopt van een gijzeling in de gevangenis in Vught. Er is een enorme wachtlijst voor TBS-klinieken. Ondernemers met een WordPress-website moeten hun beveiliging even controleren, omdat ze misschien gevaar lopen, zeggen werkgeversclubs VNO-NCW en MKB Nederland. Tienduizenden kleinere ondernemers hebben zo'n site. Hackers hebben geprobeerd in te breken en daar is de politie achtergekomen. Een Duitse voetbalfan heeft aangifte gedaan omdat beelden van hem zo zijn bewerkt met AI dat hij op Adolf Hitler lijkt. Het zou zijn gedaan door een Amerikaan die de beelden vervolgens deelde op de socials. En daarom heeft de man ook aangifte gedaan in Amerika. Er gingen ook AI-beelden rond van andere Duitse fans die een Hitlergroet zouden brengen. Door de hitte worden steeds meer sportevenementen afgelast. Nu ook de TT City Run overmorgen in Assen. Die was al ingekort, maar is nu helemaal geschrapt. Ook wordt op allerlei plekken de avondvierdaagse ingekort. Bijvoorbeeld in Bergsenhoek en Berkel en Roderijs. Het weer van Weer Online. Kans op onweer met hevige buien en het blijft ook vannacht rond 20 graden. Morgen is het zonnig en nogal vochtig, daardoor kan het benauwd aanvoelen en het wordt overal boven de 30 graden. En dat was het ANP nieuws.
1: Heerlijk.
3: Hij sloot in het rood, de AEX. Nou ja, niet heel erg. Het was maar 0,1% in de min. Op 1081 punten kwam die uit. Grootste daler was Relax, 4% naar beneden. Grootste stijger DSM, 4 minuutje. Een plus van 2,8%. En de Dow Jones op dit moment 0,3% in het groen.
1: We stonden net al even stil bij de EU-top in Brussel. Die staat nu echt op het punt van beginnen. Zojuist sprak premier Jette de pers toe bij de inloop. En daar was onze verslaggever bij. We horen zo meteen meer van hem. Een paar minuten.
22: Remt energie de vooruitgang van je onderneming? Samen met Fudura ben je klaar voor de energietoekomst. Fudura, de verandering voor in energie.
23: Inkomsten die verdwijnen naar onderhoud. Wetgeving die continu verandert. Tja, vastgoed. Je moet er maar zin in hebben.
24: Ontdek Obli en laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7%. Maandelijks uitgekeerd.
23: Obli. Meer rust, meer rendement.
25: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
26: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
25: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
26: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
23: Meer rust, meer rendement? Obli.nl. Met AU en EY.
27: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
28: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
29: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
28: Ja, flexibel ticket, hè?
30: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
28: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
27: ICM, de duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
0: Ik hou van wonen in het groen en ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
2: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
3: Goedenavond. Hallo. Dit laatste half uurtje van de Avondspits gaan we praten over kerncentrales in de Eemshaven. Nou ja, Groningen ziet ze liever niet verrijzen. Maar het kabinet heeft natuurlijk wel kerncentrale ambities. Wat betekent die weigering daarvoor? Ajax moet op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Ziggo stopt ermee na 12,5 jaar. En onze Europa-verslaggever Stefan de Vries is in Brussel. Sprak zojuist premier Rob Jetten. Je hoort ze allebei. En in de tech-update hebben we het over weer een land dat een minimumleeftijd voor social media heeft ingesteld. En in Nederland is een onderzoek uitgebracht dat meer duidelijkheid moet geven of dat zin heeft. Nou, genoeg te bespreken dus.
1: Groningen is falikant tegen de bouw van twee kerncentrales daar. Dat zegt de provincie. Nu blijkt dat Eemshaven de enige plek in Nederland is waar ze kunnen komen. Althans, dat blijkt uit een vertrouwelijk advies van Tennet dat ze alleen daar zouden kunnen komen, ingezien door de Volkskrant. De eerder door het kabinet geselecteerde locaties Borselen en Terneuzen brengen volgens Tennet te veel technische complicaties en extra kosten met zich mee. Een opmerkelijk advies vindt Martin Visser, lector energietransitie aan de Hanze Hogeschool in Groningen.
6: Ik ben wel een beetje verbaasd, omdat tegelijkertijd met de inpassing van de kernenergie is de overheid bezig om nieuwe windenergie op zee van boven de Waddeneilanden in te passen. En daar zijn er juist wel voorstellen gedaan om die aan te landen in Zuidwest-Nederland. En juist niet in de Eemshaven.
1: Mm-hmm.
6: En nu zien we voor kernenergie eigenlijk het tegenovergestelde. Dat zou wel in de Eemshaven kunnen en niet in Zeeland.
1: Ja, maar ik begrijp dat samenhangt.
6: Dat samen.
1: Dat omdat er al veel wind van zee aan land komt in Zeeland, en er staat ook al een kerncentrale, is het moeilijk om dat stroomnet in Zeeland nog verder te belasten met extra kerncentrales die natuurlijk heel veel power op het net zetten.
6: Ja, zeker, want die doen samen net zoveel als 10 gigawatt wind op zee bijna. Maar behalve dat er al veel wind op zee in Zeeland en in Zuid-Holland aan land komt, aan de Maasvlakte, is de overheid dus nog bezig om nieuwe windparken te ontwikkelen boven de Waddeneilanden. En er loopt momenteel een consultatie met Nederland, zeg maar, om te kijken van waar dat moet. En het voorstel van de overheid is nu juist om dat vooral in West-Nederland aan te landen, waarbij Groningen, wat graag windenergie zou zien, gepasseerd is.
1: Ja, en in de toekomst zou zelfs de situatie kunnen ontstaan dat misschien die wind dan toch aan land komt in Groningen, en dan heb je dus daar hetzelfde probleem als in Zuidwest-Nederland.
6: Ja, klopt. En ja, Zeeland is eigenlijk voor kernenergie, laat ik het maar samenvatten. En Groningen is grotendeels tegen.
1: Ja, waarom eigenlijk?
6: Het is logischer lijkt om dat maar om te draaien.
1: Maar waarom is Groningen er tegen? Want dat is veroorzaakt geen aardbevingen in principe.
6: Nee, dat mag ik rekenen van niet. Ja, ik denk dat het ook een kwestie van gewenning is. De Zeeuwen weten wat kernenergie is en die hebben daar geen problemen mee. En in Groningen is het nieuw.
1: Ja, is dat de verklaring waarom veel mensen er toch tegen zijn? Is er draagvlak volgens u in de regio?
6: Ja, het zal niet veel anders zijn dan in de rest van Nederland. Maar je ziet in ieder geval dat bestuurlijk Groningen is tegen.
1: Ja.
6: En bestuurlijk Zeeland wil meewerken.
1: Ja, dus wat dat betreft is het logisch om het daar te plaatsen. Maar er is wel veel voor nodig, toch? Dan om op het stroomnet van Zuidwest-Nederland mogelijk te maken?
6: Ja, er is veel nodig. Maar ja, die kerncentrales staan er ook nog niet. Dus ja, ik denk dat je sneller een netwerk kunt versterken dan een kerncentrale kunt bouwen. Dus ook wat dat betreft denk ik van,
1: vreemde afweging.
6: Het zal misschien wat ingewikkelder zijn, maar het klinkt een beetje onlogisch allemaal.
1: Ja. Want hoe lang duurt het ook weer voordat er een kerncentrale staat? Even afgezien van de planologische procedure.
6: Nou ja, het zijn met name de planologische procedures.
1: Oh.
6: Maar uiteindelijk gaat het om, maar dat geldt ook voor de kabels natuurlijk, hè, dat het heel lang duurt voordat je aan de gang kunt. Maar men praat vaak over 15 jaar, dus je hebt het over 2040 nu.
1: Zei Martin Visser, lector energietransitie aan de Hanze Hogeschool in Groningen.
4: BNR Nieuwsradio, de Avondspits.
3: Ziggo stopt over een jaar als hoofdsponsor van Ajax. Dat betekent dat de voetbalclub na 12,5 jaar op zoek moet naar een nieuw bedrijf dat wil sponsoren. Ziggo heeft de beslissing expres vroeg kenbaar gemaakt, zodat Ajax nog een beetje tijd heeft om een vervanger te vinden. Ja, en hoe lastig of hoe makkelijk is dat dan? Sportmarketeer Bob van Oosterhout, goedenavond.
7: Goedenavond.
3: Ja, 12,5 jaar, dat is een koperen huwelijk, hè, geloof ik. Dus het is wel een symbolische datum om ermee te stoppen. Weten we waarom Ziggo niet verder wil?
7: Ja, Ziggo wil niet verder omdat ze na 12,5 jaar eigenlijk hun portfolio, hun marketinginspanningen, hun partnerships een beetje willen verbreden en niet meer alles willen ophangen aan voetbal. En het gaat natuurlijk om heel veel geld. En ik moet daarbij zeggen, 12,5 jaar is in ons vak, in sportsponsoring, ook een hele tijd. Je moet het niet voor 2 jaar doen, 3 jaar op zijn minst. Maar als je 12 jaar hebt gedaan, ook in slechte tijden, dan verdient het als sponsor toch wel een dikke pluim, hoor.
3: Ja, dus Ajax had dit ook wel een beetje kunnen zien aankomen.
7: Ja, ik denk dat Ajax het ook heeft zien aankomen, dat het een keer zou kunnen gaan gebeuren. Dus het is eigenlijk na al die jaren niet eens raar, hoor. Het is misschien voor beide partijen wel goed dat er een keer iets anders gebeurt.
3: Maar goed, iedereen die aan Ajax denkt en aan de sponsoring zal ook denken aan de prestaties van Ajax de afgelopen tijd, of het gebrek daaraan. Het lijkt me dan heel moeilijk om een nieuwe klant te vinden in dit tijdsgewricht.
7: Nou, dat valt gelukkig wel mee, schat ik zo in. Ajax is natuurlijk een van de allersterkste merken in de sport in de Benelux. Een van de allerbeste proposities op de markt. En dan is het over het algemeen zo dat sportsponsors niet instappen puur op basis van sentiment van een goed of een slecht seizoen of een paar mindere seizoenen.
3: Okay.
7: Het merk Ajax is berensterk. Het is ook gekoppeld aan de stad Amsterdam natuurlijk, waar heel veel internationaal bedrijfsleven zit.
3: Dat is geen zorg.
7: Dat biedt wel kansen, hoor.
1: Er zijn, okay, ik denk om die reden wel mensen in 010 die geen Ziggo hebben genomen.
7: Nou, het is grappig dat je dat zegt, want ik heb nadat Ziggo hoofdsponsor werd van Ajax, heb ik een week later ook vanuit mijn expertise contact gehad met Ziggo en letterlijk gevraagd van hoeveel mensen in 010 hebben uiteindelijk de stekker getrokken. Dat waren er uit mijn hoofd 18.
1: Oh.
7: Dus nogmaals,
1: 18 principiële Rotterdammers. Oké.
3: Okay. Maar wat hebben Ziggo en Ajax aan elkaar gehad? Nou, Ziggo heb je net een beetje verteld, hè? In Amsterdam, een breed internationaal bedrijfsleven om de stad heen. En wat heeft Ajax eraan gehad, behalve sponsorgeld?
7: Nou ja, dat sponsorgeld, ik zeg even met de natte vinger 100 miljoen plus. Dat mag je niet zomaar uitgummen natuurlijk. Dat gaat om echt substantiële bedragen die Ajax enorm hebben geholpen natuurlijk in de verdere professionalisering. En daarnaast aan de andere kant, het merk Ziggo staat op de kaart. En de groei van het merk Ziggo de afgelopen 10 jaar... kan natuurlijk niet losgezien worden van dit hele intensieve partnership met Ajax. Dus ik denk dat het voor alle partijen top is geweest. Anders gaat zo'n partij als Ziggo ook niet 12,5 jaar door. En dat gold ook voor ABN AMRO daarvoor. Of een partij als Aegon.
1: Ja.
7: Dus dat zegt wel iets over de kracht van sportsponsoring.
1: En dat moeten ook grote merken, grote bedrijven zijn, hè, die hier nu instappen. In welke richting zou Ajax moeten denken?
7: Nou, als je bedoelt in financiële zin, dan verwacht ik dat Ajax zeker gaat mikken op 10 miljoen plus aan sponsorbijdragen jaarlijks. Al dan niet opgebouwd met bonussen, et cetera, et cetera. En dat betekent dat je, nogmaals, in een stad als Amsterdam is een heel groot internationaal bedrijfsleven. Er zitten veel grote merken met hun hoofdkantoren. Ik denk dat je daar moet gaan zoeken. Ook in de AI-hoek wellicht, in de data, de technology-hoek. Ja. Daar gaan de kansen komen.
3: Dank. Sportmarketeer Bob van Oosterhout.
1: Ja, dan nog even een bericht van de politie over de vondst van 2 explosieven in een AZC in aanbouw in Nuenen. Dat wordt nu bevestigd ook door de politie dat die daar zijn gevonden. Bouwvakkers die aan het werk waren bij het pand in Nuenen troffen rond 7:30 een kapot raam aan. Ze zagen verdachte objecten liggen, schakelden de politie in. En agenten dachten meteen inderdaad, ja, dit zijn explosieven, die hebben de omgeving afgezet. De gemeente is bezig met het afhandelen van het incident, zegt de woordvoerder.
3: Ja, het was een AZC in aanbouw, hè? Dus er waren nog geen mensen die daar opgevangen werden. Maar dit heeft toch niets met demonstreren te maken?
1: Nee, dat zegt COA ook. Hè. Mensen tegen de komst van de AZC zijn of vragen hebben, daar hebben we gesprekken over. Maar dat daar op wat voor manier dan ook dit soort acties bij horen, dat betreuren we niet alleen, maar daar spreken we ook onze afschuw over.
3: Ja, want die bouwvakkers die dat kapotte raam ontdekten, hadden heel ernstig gewond kunnen raken.
1: Ja, dit is natuurlijk een gewelddaad. Dus ja, ik weet niet wat de politie gaat doen. Dat staat vermeld het bericht van het ANP niet. Maar je kunt je voorstellen dat er een onderzoek komt.
3: Dennis Mooi bij de ANWB. Er is nu ook een ongeluk op de A28 gebeurd.
20: Ja, nog steeds op de A28 van Assen naar Zwolle loopt het vast. Tussen Assen-Zuid en Westerbork. Je bent 25 minuten extra kwijt. In beide richtingen is daar voorlopig de linkerrijstrook dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. De andere kant op levert dat 10 minuten vertraging op. In beide richtingen rij je het beste om via Heerenveen. Flitsmeister meldt aan de camera op de A16 Rotterdam-Breda bij 38,9. En de A20 naar Hoek van Holland bij 30,9.
8: Make Europe great again.
1: De leiders van de EU-landen zijn bijeen in Brussel. Premier Jette kwam daar net aan, heeft gesproken met de pers. En daar hing ook de microfoon van Europa-verslaggever Stefan de Vries tussen in die bundel microfoons. Stel ik me zo voor, Stefan?
9: Dat klopt helemaal, ja. Niels.
1: We hebben het over China en de Europese leiders gaan nu aan tafel. Ze willen China met huid en haar verslinden. In elk geval komen de maatregelen, handelsmaatregelen.
9: Ja, dat zou je denken. Het is het gonst hier boven de dinertafel. Inderdaad, de positie van China. De relatie natuurlijk ook met China. Omdat China enorm groot handelsoverschot heeft met Europa. Dat willen we verminderen. Ook minder afhankelijk van de zware de grondstoffen van China. Je zou dus ook denken dat premier Rob Jetten China harder wil aanpakken. Als je kijkt naar Nederland, hoe Nederland in de wedstrijd staat. Onze industrie en bedrijven staan ook onder druk door de Chinese manier van concurreren. Maar om de een of andere reden heeft Jetten niet zo heel erg voor de retoriek.
1: Geen zin in harde retoriek, we gaan luisteren.
10: We moeten dat gewoon op een verstandige manier doen. Want uiteindelijk hebben Europa en China elkaar ook nodig op heel veel vlakken. En dat vraagt ook een samenwerking die we de komende jaren met elkaar kunnen volhouden.
9: Ja, wat voorzichtige woorden van premier Jetten. Dan draaien we de vraag maar om. Meneer Jetten, als we China dan harder aanpakken, dan gaat dat ons ook geld kosten. Want producten uit China zijn niet zo duur. En mogelijk pakken ze ons terug met tegenmaatregelen. En daar zei de premier dit op.
10: Kijk, je moet niet alleen maar op de korte termijn nadenken. Vooral, wat zijn manieren om de komende 10 jaar... als Europa en China op een eerlijke manier met elkaar zaken te kunnen doen?
1: Ja,
9: en de lidstaten zijn behoorlijk verdeeld. Hè, want de Chinezen zijn een existentiële bedreiging, zei de Luxemburgse premier. Terwijl Sanchez van Spanje zei dat China een potentiële bondgenoot is. Dus er zal flink wat gesteggeld worden vanavond aan tafel.
3: En dan gaat het ook nog om de meerjarenbegroting van de EU. Daar gaan ze ook over praten?
9: Ja, dat staat op het menu. Zou ook morgenochtend kunnen zijn. Maar dit is wat Rob Jetten net zei bij zijn aankomst in Brussel.
10: Maar ik zal morgen echt klip en klaar zijn dat het voorstel dat nu voor ligt voor Nederland echt niet goed genoeg is. En daarom zullen we de komende maanden stevig moeten onderhandelen.
1: Dat gaat dus nog wel even duren. Even naar Oekraïne. Zeker. Nog. Mogelijke vredesbesprekingen die Antonio Costa met Rusland wil aangaan. Hij heeft contact gehad met Moskou. Hè? Wat is de reactie van Jetten daarop?
9: Ja, vooral dat het eigenlijk nu nog te vroeg is om te gaan onderhandelen. En helemaal te vroeg om te zeggen wie die onderhandelingen dan kan gaan doen. Rob Jetten herhaalde het nog eens dat we alles in het werk moeten stellen om ervoor te zorgen dat Oekraïne deze oorlog wint. En dat Oekraïne de laatste weken behoorlijke vooruitgang boekt. Behoorlijk optimisme dus. Maar onderhandelen met Moskou, ja, daar lijkt het nog veel te vroeg voor. En al helemaal om daar een naam bij te noemen die dat eventueel zou gaan doen. Dus de steun voor Oekraïne blijft onverminderd. Zelensky is ook aanwezig hier, dus die zal ongetwijfeld weer van veel landen nieuwe toezeggingen krijgen. Maar dat weten we allemaal vanavond later of morgenochtend vroeg.
1: Dankjewel, Europa-verslaggever Stefan de Vries in Brussel.
3: Tech Update. En het laatste technieuws op deze donderdag bespreken we met Jo van Buurik van BNR's Tech-redactie. Ha, Jo.
11: Dag, Liesbeth de Niels.
3: Steeds meer landen introduceren een minimumleeftijd voor social media. Of je kunt ook zeggen een verbod op social media voor kinderen. Nou, het is vandaag donderdag. Waar in de wereld is zo'n beperking vandaag aangekondigd?
5: Verenigde Arabische Emiraten.
3: Oh?
5: Eerste land in het Midden-Oosten dat dit doorvoert. Binnen 12 maanden, moet ik zeggen, gaat dit al in. Dan mag je daar alleen nog maar op Facebook, Instagram, TikTok, et cetera. Vanaf de leeftijd van 15. En als je dan 15 of zelfs 16 bent, heb je nog steeds te maken met allerlei beperkingen, waaronder ouderlijk toezicht. En de platforms zelf moeten dat gaan garanderen. Dus dat kinderen geweerd worden als ze niet oud genoeg zijn. En we weten, traditioneel zijn dat soort bedrijven daar niet heel erg goed in. Horen ze zelf althans heel vaak zeggen.
3: Ja, leeftijdsverificatie.
5: Elke keer als het daarover gaat, inderdaad. Ja, dat kan helemaal niet. Nou, dat is ook een beetje afhankelijk van wie je het vraagt. Maar goed, daarmee volgen de Emiraten het voorbeeld van Australië. Zoals we allemaal weten, geldt daar sinds afgelopen december zo'n verbod. Komen we zo nog wel even op, want de effectiviteit wordt betwist. Leeftijdsverificatie die te omzeilen is via de gezichtscans. En tal van kleine platforms die niet gereguleerd zijn. En ja, recentelijk Griekenland en ook het Verenigd Koninkrijk deze week, die dat hebben aangekondigd. Flinke taak dus, als ze vanaf 2027 ook zo'n verbod voor social media voor jongeren willen gaan handhaven. Want dat lijkt nog altijd de bottleneck, de handhaving.
3: Ja, precies. En waar staat Nederland in deze discussie of in deze besluitvorming?
5: Ja, dat is aardig, want ook vandaag is een rapport gepresenteerd door onderzoekers verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. En het is interessant, want in het regeerakkoord zagen notabene dat er, ik citeer, een Europese minimumleeftijd van 15 jaar zou komen.
3: Ja.
5: Maar nadruk op Europese, waarmee duidelijk is dat Den Haag wil wachten op Brussel, terwijl Athene en Londen, hoewel niet EU, daar niet op wachten. Maar goed, dat is interessant. In het adviesrapport van de UvA lezen we: Nederland hoeft helemaal niet te wachten op Brussel. Je kan gewoon de regels die daar al gelden overnemen. Dat heet immers de Digital Services Act. En by the way, dat zijn bijvoorbeeld ook Frankrijk, Spanje en Denemarken al aan het doen. Aan het kijken hoe ze met die DSA aan de hand een social media verbod in eigen land kunnen introduceren. Mm. Het rapport schrijft wel dat om die handhaving, dat blijft de bottleneck, goed te kunnen doen, je wel naar de Europese Commissie mag kijken. Want alleen die kan die platforms aanpakken als zij zich niet aan de regels houden. En, zeggen de onderzoekers, een wetswijziging op EU-niveau zou toch wel handig kunnen zijn om de boel nog iets te vernauwen, zeg maar, dat er ook daadwerkelijk opgetreden kan worden. Probleem is ook, zeggen de onderzoekers, ja, die vermaledijde leeftijdscontrole, dat staat eigenlijk haaks op privacy, want om dat goed te doen moet je nog meer data van je gebruikers hebben en dat creëert weer nieuwe risico's. Want dan
3: ga je
5: dus dingen weten van mensen die je niet zou moeten mogen weten als bedrijf.
3: Nee.
5: Dus ja, dat blijft een beetje lastig. Betrouwbare verificatie blijft een probleem. Bovendien, jongeren kunnen een VPN-verbinding gebruiken om te doen alsof ze in een heel ander land actief zijn.
3: Ja, of je broer even voor de camera zetten.
5: Exact. Ik weet niet hoe dat bij jou thuis gaat. Ja, wij hebben nog geen gezichtsverificatie in Nederland.
3: Nee, dus dat is nog niet gebeurd.
5: Nee,
3: maar daar zouden ze vast gebruik van maken.
5: Interessant overigens wel, want de onderzoekers halen ook cijfers aan in Australië en die zeggen, ja, het is mooi dat verbod daar, maar ongeveer 63% van de jongeren onder de 15 is gewoon nog steeds actief op social media.
3: Ja, maar dat was natuurlijk ook een beetje het argument met een verbod op alcohol op 16 jaar.
5: Ja.
3: Dat je het mag kopen tot pas als je 18 bent. Dat is nu. Maar toen dat ingevoerd werd, zeiden mensen ook, ja, maar dan ga je je broer vragen en zo.
5: Ja.
3: Maar goed, je wil ook daarmee aangeven dat het niet goed voor je is.
11: Dat is ook normering.
5: Klopt, ja. Precies, ook dat zegden inderdaad de onderzoekers. Van de jongeren die wel gestopt zijn, die houden zich aan de sociale normstelling. Dat speelt dan ook een rol. Nou, dan kom je toch op een soort hoop of verwachting dat dat een sneeuwbaleffect heeft en met der tijd meer mensen er niet op zullen gaan.
3: Ja.
5: Maar zolang het nog steeds kan,
3: ja, heel interessant,
5: en maar niet mag, is het spannend. En dat ga je dus wel doen.
3: Maar het heeft ook te maken met gedrags. Psychologie, volgens mij.
5: Zeker.
3: Want ik weet nog dat toen dat rookverbod ingevoerd werd, dacht ik, nou, Nederland gaat zich nooit houden. Iedereen gaat doorpaffen in de trein en
5: maar
3: in het restaurant.
5: Heb je ooit gerookt?
3: Ja.
5: Rook je nog steeds?
3: Nee.
5: Zit je op social media?
3: Ja.
5: Nou, zie wat een oplossing zou kunnen zijn.
3: Een verbod voor mijn verslaving.
5: Je bent ooit gestopt met roken, dan zou je ook kunnen stoppen met social media.
3: Ja, maar ik was al lang gestopt met roken toen dat rookverbod kwam. Maar goed, andere discussie.
5: Je zit nog steeds op social media.
3: Praat ik je later over bij. Dankjewel, Joe van Buurik.
12: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
13: Nou, laten we beginnen met geen social media meer te gebruiken op het terras. He, wel zo fris. Zometeen
3: de
13: beurs.
3: Of in de trein. We hadden net een gesprek over daten. Dat je dat toch beter offline kan doen.
13: Kijk elkaar een keer weer aan. Zometeen BNR Beurs met Jelle Maasbach en Jorik Simonides.
3: Fijne avond.
14: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
15: Het is ongekend wat hier gebeurt.
14: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
16: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
14: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
12: Supermarkten betalen elke maand huur voor hun pand.
11: Je kunt er je boodschappen doen, maar je kunt ook mede-eigenaar zijn van het vastgoed en zo profiteren van huurinkomsten en waardestijging. Dat doe je via Annexum, de grootste fondsbeheerder in supermarktvastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
17: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
18: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn core business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
17: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
19: Toen chipmaker Nexperia in Chinese handen kwam, leek dat goed nieuws.
21: China was geen probleem, China was geen gevaar.
19: Maar 10 jaar later grepen de minister en de ondernemerskamer hard in. Hoe het zover kwam, hoor je in De Strijd om Nexperia. Te vinden op fd.nl en in je podcast-app.
22: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, op ons kan je rekenen. Forvis Mazar.
19: Luister De Strijd om Nexperia op fd.nl of in je podcast-app.
11: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
23: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
11: kozijnen. Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
24: 52 min 40.
25: 12 natuurlijk.
24: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
25: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
24: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
26: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
24: In 12 weken leren rekenen?
25: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
29: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
31: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
32: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Pulse for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
33: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
34: BNR Verkeer.
35: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden snel korter. Bij elkaar staat er nog 100 kilometer. Nog wel veel vertraging op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette. Houd daar rekening met 20 minuten extra reistijd. Op de A28 Zwolle Assen tussen Westerbork en Assen-Zuid 10 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De linkerrijstrook is dicht. De andere kant op van Assen naar Zwolle bij Westerbork is ook de linkerrijstrook dicht, want er is een vrachtwagen door de middenberm geschoten. Vanaf Assen-Zuid kost je dat ook 25 minuten. In beide richtingen is het beter om te rijden via Heerenveen. Op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle tussen Heerde en Hattem moet je ook nog rekening houden met een kwartier vertraging. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer is de extra reistijd 20 minuten door slecht wegdek.
36: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
37: Goedenavond, ik ben René Postma. Een Belgische stichting tegen kanker roept op om de zonnebank te verbieden en dat vindt ook hier gehoor. Onder andere het RIVM, KWF Kankerbestrijding en het Huidfonds komen binnenkort met een gezamenlijke oproep, meldt RTL. Ze raden de zonnebank sterk af en willen het liefst een verbod, maar twijfelen of dat haalbaar is. De gijzelnemer van het café in Ede is eindelijk opgenomen in een tbs-kliniek in Groningen. Hij is daar blij mee, zegt zijn advocaat tegen Omroep Brabant. Het was lastig om hem in de tbs te krijgen, omdat er ook nog een zaak tegen hem loopt van een gijzeling in de gevangenis in Vught. Er is een enorme wachtlijst voor tbs-klinieken. Ondernemers met een WordPress-website moeten hun beveiliging even controleren, omdat ze misschien gevaar lopen, zeggen werkgeversclubs VNO-NCW en MKB Nederland. Tienduizenden kleinere ondernemers hebben zo'n site. Hackers hebben geprobeerd in te breken en daar is de politie achtergekomen. Een Duitse voetbalfan heeft aangifte gedaan omdat beelden van hem zo zijn bewerkt met AI dat hij op Adolf Hitler lijkt. Het zou zijn gedaan door een Amerikaan die de beelden vervolgens deelde op de socials. En daarom heeft de man ook aangifte gedaan in Amerika. Er gingen ook AI-beelden rond van andere Duitse fans die een Hitlergroet zouden brengen. Door de hitte worden steeds meer sportevenementen afgelast. Nu ook de TT City Run overmorgen in Assen. Die was al ingekort, maar is nu helemaal geschrapt. Ook wordt op allerlei plekken de avondvierdaagse ingekort. Bijvoorbeeld in Bergsenhoek en Berkel en Roderijs. Het weer van Weer Online? Kans op onweer met hevige buien en het blijft ook vannacht rond 20 graden. Morgen is het zonnig en nogal vochtig, daardoor kan het benauwd aanvoelen en het wordt overal boven de 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Zometeen BNR Beurs. Je hoort over de vuurdoop van Kevin Wars. Hij gaat alles anders doen, maar wat hij niet verandert is de rente. Gaan we het zo over hebben, hoor je ook over Apple, want dat krijgt nu toch last van het chiptekort. Dus blijf luisteren.
1: Benieuwd hoe jij AI in jouw werk kan toepassen? Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Vijvert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Vijvert.ai, dat klopt voor jou.
2: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
1: Vijvert, dat klopt voor jou.
2: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
3: Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen.
4: Yes!
5: Even kijken.
6: Banky. B-E-N-K-E-Y. Banky.
7: Banky, dat is toch geen woord?
6: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
8: Banky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
3: Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
4: Yes!
8: B-E-N-K-E-Y. Banky. Steengoed in vermogen.
9: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
10: Luxe lodges op eigen grond, direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
9: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
13: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen? Doe je bij Saxo.
36: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jorik Simonides.
15: Donderdag 18 juni, goed dat je luistert op de dag dat president Trump even moet bijkomen. Kevin Wars, de man die hij vetbaas maakte, houdt zich namelijk niet aan zijn verkiezingsbelofte.
16: The committee decided to maintain the target range for the Fed funds rate at 3.5 to 3.75% in support of the Fed's dual mandate.
15: De rente wordt niet verlaagd. Sterker nog, hij gaat zo goed als zeker later omhoog. Wat dat met je aandelen doet, dat hoor je zo meteen.
0: We hebben het ook over Apple. Dat verlaagde eerder nog de prijzen, maar nu gaan ze omhoog.
20: Tim Cook said price increases on products are unavoidable due to surging memory and storage costs. Now the same report says skyrocketing demand from AI companies for memory and storage chips have quadrupled their prices since last year.
15: En we vertellen je alles over de beleggersdag van Basie.
0: De Amsterdamse beurs sloot 0,1% in de min op 1081 punten. En een beetje, grootste daler is Relax met een verlies van 4%. We gaan de beursdag doornemen met, en dat vinden wij heel leuk, want hij is er lang niet geweest, Hans Oudshoorn van Saxo. Wat goed dat je er bent.
4: Ja, leuk om er weer te zijn, jongens.
15: Goed dat je er bent. Ja, ik moest je net een hand geven, zo'n tijd geleden was
4: het. Ja, nou, ik herkende je nog wel, hoor.
15: Mooi. Ja. Goed dat je er bent, man.
4: Andersom ook, geloof ik.
15: Ja. En we beginnen met Besi, een van de aandelen die het goed deden vandaag op de beurs. Chipmachinefabrikant is een stuk positiever geworden over omzet en winst. Bleek allemaal tijdens de beleggersdag. Omzet en winstdoelstellingen gingen omhoog. Net als de operationele marge. Ze hadden vorig jaar een marge van 35%. Maar op de lange termijn, 2030 om precies te zijn, moet dat volgens Besi naar 40-55%. Nou, vriend van de show Jordi Beuving van de aandeelhouder, die was daarbij en deed als een razende reporter verslag voor ons.
5: Ja, de sfeer is zeker goed. Besi zelf is enthousiast, zelfverzekerd. Dat is natuurlijk ook wel begrijpelijk met alles wat er gebeurt in met name de AI-hoeken van de markt. En daar profiteert de onderneming van.
15: Er was ook nog een vraag over die overnamegeruchten. Volgens Jordi haalde de directie van Besi dat ze toch echt zelfstandig willen blijven. En het ging ook over hybrid bonding. Dat is hun nieuwe geavanceerde manier van chips maken en waar ze heel veel van verwachten.
5: We zien dat Besi namelijk de verwachtingen voor hybrid bonding opnieuw opwaarts bijstelt. Hebben ze vorig jaar ook al gedaan, nu nog een keer. En dat heeft eigenlijk mee te maken dat concreet betere visibility is ontstaan voor de toepassing van hybrid bonding technologie. En dat kun je onder meer denk aan bijvoorbeeld Nvidia, dat eigenlijk nu met de nieuwste Feynman-chip ook waarschijnlijk gebruik gaat maken van hybrid bonding. Ofwel, dus in een jaar tijd een heleboel gebeurd en dat wijst in de goede richting voor nog meer hybrid bonding machines.
15: Ja, er werd ook gezongen, gedanst, gedronken op de achtergrond. Ik weet alleen niet of Jordi dat ook heeft gedaan.
0: Misschien nog even de moeite om na te vragen. En Hans is er, dus we moeten het over box 3 hebben. Jouw favoriete onderwerp volgens mij.
4: Ja, nou ja, niet alleen van mij, denk ik.
0: Nee, dat is zo.
4: Dat leeft wel natuurlijk enorm onder beleggers. En ook een beetje de angst met wat er gaat gebeuren.
0: Ja. Het is niet contractueel afgesproken met je, maar wel een prettig toeval dat je er staat. Want de Europese Commissie legt een behoorlijke bom onder de nieuwe Box 3-plannen van het kabinet. Volgende week komt Brussel met een voorstel dat beleggen in de BV nog voordeliger maakt. Dat meldt de Telegraaf op basis van een conceptvoorstel dat zij al gezien hebben. En volgens fiscalisten gaat dat zonder meer tot lagere

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: De deal, maar hij valt niet bepaald lekker in de Verenigde Staten. Hij krijgt zelfs felle kritiek uit zijn eigen partij, zoals van de Republikeinse senator Bill Cassidy.
2: This will go down as a tremendous foreign policy blunder. I think it's a deep mistake. Iran ends up stronger. Iran has learned that if they're willing to grab that Strait of Hormuz and choke it off, they can get the Western world to dance to their tune.
1: Er is dus veel kritiek, maar gelukkig weet Trump al wie hij de schuld kan geven, namelijk J.D. Vance, zijn vice president.
3: This way, if it works out, I'm going to take the credit. If it doesn't work out, I'm blaming J.D. You better be careful, J.D. He's going to turn his plane around and get the hell out of here. Yeah, I like that idea. I think it's a good idea.
1: Het is wel makkelijk, hè, om dan gewoon je collega de schuld te geven.
4: Gaan we naar Stellantis. De autobouwer is zoekende wat het moet met zijn Italiaanse luxemerk Maserati. En dat dit een Italiaanse erekwestie is, blijkt wel uit de plek waar de CEO van Stellantis zich moest verantwoorden. Het Italiaanse parlement was dat. De Italiaanse overheid is ook een belangrijk aandeelhouder. En daar zei hij iets opvallends. Stellantis kijkt of het de bouw van Maseratis ergens anders onder kan brengen. Ze zijn daarvoor met twee partijen in gesprek. En sowieso is Stellantis druk op zoek naar allerlei nieuwe partijen om samen aan de nieuwe Maseratis te bouwen, vertelt Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow.
5: Stellantis heeft een apart strategisch plan voor Maserati in gedachten en wil gaan samenwerken met partners. Daar worden binnenkort beslissingen over genomen, maar wat al uitgelekt is, is dat er mogelijk met de Chinese Huawei wordt samengewerkt. Dus toch opvallend dat het roemruchte Italiaanse sportwagenmerk met Chinese technologie een wederopstanding gaat maken.
4: De CEO probeerde het Italiaanse parlement nog wel gerust te stellen. Het is niet de bedoeling dat er ook fabrieken in Italië gaan sluiten. En het luxemerk staat ook, quote, zeker niet te koop.
1: Hans gaat je zo meteen vertellen hoe je kan verdienen aan de file. Aan de file op het elektriciteitsnet, om precies te zijn.
4: Hoor je ook wat er overeenkomst is tussen Starbucks en Tata Steel?
1: Eerst naar Kevin Warsh, de kersverse baas van de Fed, de Amerikaanse centrale bank, die op zijn eerste persconferentie duidelijk maakte dat het anders moet.
6: We recognize that inflation has been running well ahead of the Fed's long-stated inflation goal of 2%. That's been going on for more than 5 years. Persistently high prices are a burden for the American people. But the recent past need not be prologue. I am pleased to report that members of the FOMC are unambiguous and unanimous. This committee will deliver price stability.
1: Al jarenlang haalt de Fed zijn doelen niet, sneert Warsh. Hij wil het daarom anders doen. En dat begint al met de schriftelijke verklaring die drastisch is ingekort.
6: You might have already noticed something. A difference in today's policy statement. It's a bit shorter, a bit simpler, and it dispenses with some older language. That statement just gives you the facts, as best we can judge it.
1: Ook komen er meerdere werkgroepen die dan weer onderzoek doen naar het beleid en de gewoontes bij de Fed. Veel verandering dus, maar één ding deed hij niet en dat is de rente verlagen. Ja, en dat had die Trump toch beloofd, Hans. Hij houdt zich dus gewoon niet aan zijn belofte.
7: Ja, ik denk dat Trump in Versailles wel even in het Frans heeft gevloekt dat hij die rente niet heeft verlaagd. Maar ik denk dat dat heel erg verstandig is sowieso. Hè. We kennen de FedWatch tool inmiddels wel. Dan kun je een beetje zien wat marktforces denken over de rente. Gaan we die verhogen, verlagen of blijft die gelijk? Nou, bijna 100% zei hij blijft gelijk. Dus als hij wel een stap had gezet, zeg even een renteverhoging. Nou, dan hadden we de pop aan dansen gehad, want dan zouden de markten echt negatief reageren. En andersom, als hij die rente eigenlijk had verlaagd, dan denk ik ook, want dan hadden ze misschien in eerste instantie opgelucht gereageerd. Oh, een renteverlaging. Maar heel snel, denk ik, de conclusie getrokken. Trump zit nu op mijn stoel.
1: Ja.
7: En ik denk dat dat een goed signaal is geweest richting de markten, dat hij de rente ongewijzigd heeft gelaten. Ook in het kader van zijn eigen geloofwaardigheid. Want als je direct al gaat afwijken van wat de markt een beetje inschat op je eerste werkdag. En overigens, als je teruggaat in de historie, volgens mij zelfs tot 1994... als er een nieuwe centrale bankier komt, heeft hij eigenlijk nooit een rentewijziging doorgevoerd tijdens zijn eerste dag dat hij voorzitter was bij het nemen van een besluit.
1: Ja, het WK is makkelijker voorspellen dan dit. En sterker nog, de Fed verwacht wel dit jaar een renteverhoging. Ja. Begrijp je die wel?
7: Ja, die begrijp ik. Want als je nu kijkt ook naar de inflatie, dat kwam net ook al even voorbij. De CPI die ligt op 4,2. Dat is een stuk hoger dan wat we daarvoor hadden. Wat je ook ziet is dat die hogere energieprijzen die beginnen nu langzamerhand door te sijpelen in de economie. En daar willen ze nog wel even wat

0: ja, wat meer data overzien met hoe zich dat gaat ontwikkelen. Dus ik verwacht dat die rente uiteindelijk wel wat hoger gezet gaat worden. Dat zal niet in juli gebeuren, want dat is net even te kort dag. Maar waarschijnlijk oktober is wel een moment om te kijken wat gaan we doen met die bandbreedte van de rente. Die ligt nu tussen de 3,5 en 3,75%. Die inflatie ligt daar ruim boven. En dat zal die waarschijnlijk, ondanks het feit dat we nu de olieprijzen wat hebben zien afkomen, crude oil, zal dat nog wel eventjes op niveau blijven. En vooral ook als je kijkt naar de economie, die draait nog steeds redelijk. De arbeidsmarkt misschien even wat minder. Maar ja, als je nu kijkt naar en de inflatie en hoe de economie draait, ja, past een wat hogere rente ook gewoon daarbij. Dus dat is niet vreemd. En ook goed eigenlijk, denk ik, dat hij dat heeft laten doorschemeren. Ja, hij was niet alleen. Hij heeft één stem, zeg maar, in het hele comité en de rest van zijn kompanen.
1: Jerome Powell.
0: Ja, waaronder Jerome Powell zeggen, ja, exact hetzelfde.
1: Hoe gaat het uitpakken voor de beurs, zo'n renteverhoging?
0: Nou, dat is eigenlijk een lastige inschatting. Dan moet je eigenlijk twee dingen gaan bekijken. Allereerst de economie en hoe krachtig is die? Hè? Op het moment dat ze de rente gaan verhogen en ze doen dat eventueel in oktober en de economie ligt er nog heel erg goed bij, ja, dan wordt er vaak wel geredeneerd, Oké, dan is de economie krachtig genoeg om deze renteverhoging te dragen. Dat is vaak dan ook wel goed voor financials, voor banken, want de rentemarge neemt toe. Dat kan dan eventueel wel een dip betekenen voor techbedrijven. Dan hebben we het over het terugrekenen van toekomstige kaststromen of winsten na vandaag. Dat kan wat onder druk komen te staan, maar dat hoeft nog niet zo'n ramp te zijn. Pas als we zien dat die inflatie, en dat hebben we natuurlijk ook wel eens eerder gezien, sticky is, plakkerig, maar echt voor een langere periode op een hoog niveau blijft en misschien wel gaat ontsporen. En als ze dan de rente moeten gaan verhogen, ja, dan is het natuurlijk wel een klein beetje foute bingo. Want dan betekent het op het moment dat die inflatie zo erg hoog blijft en ze krijgen hem niet onder controle, dat de koopkracht van Jelle, van Jorik en van Hans, maar dan in Amerika, enorm onder druk gaat zetten. Dat is niet goed voor de economie, dat is niet goed voor banken, dat is niet goed voor techbedrijven. Als die rente dan omhoog gaat, ook weer vanwege die disconteringsvoet. Dus de stand van de economie op dat moment is ook heel erg belangrijk om mee te nemen. En dat zal die, het is een dataman, dat gaf hij gisteren ook aan, zal die absoluut meenemen.
1: Ja, ook een kordatenman, want hij gaat de boel aanpakken. Om te beginnen dus met die schriftelijke verklaring. Die is nu heel kort en bondig. CNBC had ook mooi de vorige verklaring naast de nieuwe gelegd. En dan zag je heel veel rood. En dan bleven nog maar een paar woordjes staan. Dus het was echt heel kort en bondig. Ben je daar blij mee dat het kort en bondiger is?
0: Nou, eigenlijk wel. Het is wat minder ruis en wat meer gericht op de kernboodschap. Als je dan even teruggaat naar hoe Jerome Powell dat altijd deed, dat waren hele lange stukken inderdaad. Uh-huh. En die was altijd de meester in een beetje de markten inmarseren met wat wordt mijn volgende stap. Hou daar rekening mee. Met andere woorden, wat kun je inprijzen? Nou, dat is prettig, daar houden markten van, die zekerheid. Aan de andere kant betekende dat voor een Jerome Powell ook altijd, ja, ik heb ze eigenlijk al een beetje een bepaalde kant op gestuurd. Met het inprijzen van aandelenkoersen en obligatieprijzen. Ik kan daar niet echt van afwijken. En dat werd steeds vaker een soort van scheidsrechter die meevoetbalde met de financiële markten. Nou, als je nu kijkt naar Kevin Warsh, ja, die zegt gewoon, Oké, ik laat me leiden door de data, op basis daarvan neem ik een beslissing en jullie zullen het wat meer moeten uitzoeken zelf, beste belegger, en eigenlijk in de breedte de financiële markten.
1: Is dat ook een risico?
0: Dat is op korte termijn een risico, want misschien moeten ze een beetje afkicken van Jerome Powell, misschien wat afkikverschijnselen. Op korte termijn kan het misschien wat meer beweging betekenen op de beurs, maar op langere termijn, ja, dwingt het beleggers en financiële markten dus ook gewoon echt weer om naar die data te kijken. In plaats van dat ze elk woord van de Fed-voorzitter gaan wegen, wikken, hints op de toekomst. Wat gaat hij doen? Dus ja, ze worden ook weer een beetje teruggeworpen misschien naar, ja, immanuel, zoals die Duitsers zeggen, fakten. Dus het draait om de feiten.
1: Best wel
0: harde
1: goed.
0: Data.
1: Nog even heel kort die werkgroepen. Dus er worden weer allemaal werkgroepen opgetuigd die dan weer onderzoek gaan doen. Moeten we ons daar nog zorgen over maken?
0: Nou, kijk, zo'n werkgroep, het wordt in het leven geroepen en dan gaat natuurlijk kijken, communiceren wij effectief? Hoe werkt de Fed eigenlijk? En daar kun je die werkgroepen prima natuurlijk voor in het leven stellen. Betekent echter ook dat je natuurlijk weer meer overleg gaat krijgen. Daardoor kunnen besluiten misschien ook weer langer gaan duren. Komt er misschien weer wat meer bureaucratie.
1: De Fed wordt Europees.
0: Misschien wel een beetje Europeeser. Aan de andere kant, als hij uiteindelijk ziet wat is het beste voor de besluitvorming, ja, dan zal hij die keuze ook wel gaan maken. Want zo komt hij wel ook over, zo staat hij ook wel bekend, kordaat. Dus ik denk ook niet dat hij dat bureaucratische stuk heel lang laat lopen als hij, zeg maar, vanuit die werkgroepen het antwoord heeft gekregen.
2: BNR Beurs. Door naar Apple. Dat was een van de laatste technologiebedrijven die het tekort aan geheugenchips de baas kon blijven. Maar ook Apple gaat last krijgen van die tekorten. En dus moeten de prijzen omhoog, zegt CEO Tim Cook tegen de Wall Street Journal.
3: Cook told me in a phone interview that the company's planned price increases are unavoidable. And while Apple has tried to mitigate increased costs, the situation, he said, has become unsustainable. What Cook told me on our call is that Apple has already been absorbing higher costs, but now it is swinging over to option 2, price increases.
2: Ik zie jou verward kijken. Dit is niet Tim Cook.
1: Nee, dit was de journalist.
2: Dit is de journalist.
1: Maar lekker dat het muziekje ook eronder.
2: Ja, hij vond het ook heel vet dat hij Tim Cook gesproken had, volgens mij. Als je dat filmpje kijkt. Maar hij vatte het gesprek even samen, waar het dus op neerkomt. Die tekorten aan geheugenchips zijn ook voor Apple een probleem en dus moeten de prijzen omhoog. Nadat ze eerst een prijsverlaging hadden doorgevoerd. Dus hoe kijk jij hiernaar, Hans? Hoe opmerkelijk is dit?
0: Nou, als je kijkt naar een bedrijf als Apple is het wel enigszins opvallend. Want die kunnen soms wel eens de prijzen verhogen zonder dat jij dat helemaal doorhebt. Dat zullen ze dan niet van de daken schreeuwen. Ze staan ook wel eens bekend om, we houden prijzen gelijk, maar halen gewoon wat specificaties eraf. Een beetje Toblerone effect. Je betaalt hetzelfde, maar je krijgt wat minder chocola, krimflatie. Dus dat is wel bijzonder, maar het tekent wel dat er op dit moment gewoon serieuze tekorten zijn. En dat geldt voor Apple. Maar ja, zij roepen het nu. En ik denk dat dat wel gaat spelen ook bij meer bedrijven.
2: Ja, want wat zegt het dat ze dit zo op de kaart stellen nu? Dat ze het zo van de daken schreeuwen?
0: Nou, dat het water ze echt aan de lippen staat. En dat betekent ook dat zij, en dat is ook wel weer het voordeel van een Apple. Het is een heel groot bedrijf, het heeft schaalgrootte. Dus ze kunnen leveranciers voor nieuwe contracten ook misschien wel een beetje gaan uitspelen. Dat is dan wel weer in hun voordeel ten opzichte van de wat kleinere partijen. Maar dit is wel een serieus issue. Niet alleen voor Apple, maar voor meerdere bedrijven. Ja.
2: Ja, Apple hield de problemen van die geheugentekorten lang buiten de deur. Kon er omheen werken, had allerlei creatieve oplossingen ervoor. Zijn we nu op het punt gekomen dat zelfs Apple dat niet meer kan volhouden?
0: Nou kijk, ze hebben geluk. Als je kijkt naar de omzet van een Apple, dan realiseren ze in de Amerika's zo'n 40-45%. Kijk je naar Europa, dat is nog eens een keertje 25%. Dus zeg maar 2/3 van de omzet halen ze in de markten waar ze sterk vertegenwoordigd zijn. Waar fans zitten, hè, dus loyale klanten. Die ook fan zijn van de MacBooks, die fan zijn van de iPads. Die ook in dat zeg maar ecosysteem zitten van Apple. Als je er eenmaal in zit, kun je er niet zomaar uit. Dus voor die groep kunnen ze zeg maar de prijzen wel wat makkelijker verhogen. Aan de andere kant halen ze tegenwoordig ook al zo'n 1/6 van de omzet uit China. Daar wordt het wat lastiger, hè? Want daar heb je nu een aantal concurrenten. Nou, een van de namen die net ook al in de uitzending voorbij kwam was een Huawei. Die hebben een dochter, Honor. Ze hebben andere spelers, Xiaomi, die toch een beetje aan de poten zagen ook van Apple. Dus daar zullen ze die prijsstijgingen wel doorvoeren, maar dat zullen ze wel wat eerder gaan voelen. Dus zitten ze in een spagaat? Nee, uiteindelijk gaat het erom. De pijn van de verhoging, kan die worden gedragen door de VS en Europa? Nou, ik denk dat het antwoord ja is. Maar gaan ze dat merken misschien een beetje aan Japanse of Chinese kant? Dan zou het antwoord wel eens ja kunnen zijn.
2: Ja, we hebben niet gehoord op welke producten dan de prijs omhoog gaat. Nee. Valt daar iets over te zeggen? Waar zit de ruimte nog voor Apple?
0: Nou, ik denk in de producten die ik zo net noemde, die zeg maar bij de fans ook in de huiskamer staan. Hè? Ja. Dus de iPhones, de MacBooks. Dat zijn wel een beetje de producten. Ja. Waar jij als eindklant uiteindelijk ook in het DNA komt te zitten van Apple.
2: Ja, maar dat zijn misschien ook juist de producten, zeker die iPhone, die mensen dat Apple-ecosysteem in moeten trekken, toch?
0: Ja, nee, dat is ook zo. Maar als je er eenmaal in zit, ga je er niet snel uit, want dan moet je switchen. Het zijn eigenlijk altijd twee kampen. Ik ben een Samsung-man, maar dan heb je de Apple-mensen. En dat communiceert dan niet met elkaar.
1: Nee, je kijkt mij aan, dat klopt. Ja. Ik ben echt niet de poro van Android telefoon.
2: Maakt niet uit wat ze gaan vragen.
1: Nee. Nou ja, er zit wel een max op een gegeven moment aan. Maar ik heb een half jaar geleden gekocht, dus ik ben voorlopig even safe.
2: Ja, maar je denkt dus niet dat het ook heel erg aan de verkopen zal raken, zeker in Europa niet.
0: Nou, wat ik net zei, dat zullen ze wel kunnen gaan voelen. Maar die prijszetting bij de loyale klantenkring die in dat ecosysteem zit, ik denk dat die dat nog wel kunnen dragen.
2: Ja, die geheugentekorten, hoe kon Apple daar steeds zo vakkundig omheen werken?
0: Door wat ik net ook zei, ze kunnen toch de leveranciers een beetje onder druk zetten en een beetje uitspelen door hun schaalgrootte. En dat hebben ze lange tijd volgehouden. Alleen nu zijn ze op een punt beland, gegeven zeg maar ook de AI-race. En het feit dat veel van die chips ook nodig zijn, voor andere bedrijven, ja, gaat dat niet meer.
2: Ja, denk je dat Apple dan nog een soort joker achter in de zak heeft? Er zijn een deel van die chips natuurlijk geen geheugenchips, maar die andere chips zijn ze zelf gaan maken. Nou, dat zijn ze voor die geheugenchips niet van plan, horen we vandaag. Nee. Maar is er misschien iets waarmee ze nog met een verrassing uit de hoek kunnen komen?
0: Dat zie ik ze niet zo snel doen, want ze zijn sterk als het gaat om de eigen processors. Dat is waar ze sterk in zijn. En chips maken, dat laten ze over het algemeen over aan de specialisten. Dus dat zie ik niet zo snel gebeuren.
4: BNR Beurs.
1: Van de specialisten gaan we naar de handelaren op Wall Street. Dow Jones staat in de plus. 0,3% krijgt het erbij. De S&P 500 plus met 1%. De Nasdaq krijgt er zelfs 1,5% bij. En ik wil het graag over Intel hebben. Dat is met afstand de grote opvaller. Krijgt er 11% bij. En dat komt door president Trump. Daar is hij weer. Opnieuw redt hij het aandeel Intel. Dit keer omdat hij zegt dat Apple heeft ingestemd om samen met Intel zijn chips te ontwerpen en te produceren in de Verenigde Staten. Dat claimt hij natuurlijk als een grote overwinning, want het is allemaal made in America, wat hij zo graag wil.
2: Wil ik Starbucks nog even noemen. Die zien een nieuwe groeimarkt in India. Hun business is daar nu in handen van een joint venture tussen Starbucks, het Amerikaanse Starbucks, en de Tata Group, dat enorme Indiaanse bedrijf wat ook bijvoorbeeld achter Tata Steel in Nederland zit. En de CEO van die joint venture zat bij Bloomberg en vertelt over de ambitieuze plannen die hij heeft met het bedrijf.
5: We will grow at around 50 to 100 stores a year. That's what we think in the short term is what we will look at. You know, we need to grow at the right place at the right time. And it depends in terms of where the consumer are. As you would well know, coffee is still an underpenetrated category. It's a growing category. We're seeing double-digit growth.
2: Het is niet echt een koffieland India, dus ik ben wel benieuwd hoe het gaat uitpakken voor ze. Want Starbucks heeft de laatste tijd weinig succes in niet-westerse landen. In Zuid-Korea en in het Midden-Oosten valt het allemaal tegen en hoeven ze hun koffie niet. En ook in China zit de handel tegen, waardoor ze een belang van 60% van hun activiteiten daar moesten verkopen.
1: Nou, ik snap sowieso ook niet wie zin heeft om Starbucks vrijwillig te drinken. Al krijg ik er geld voor, zou ik het nog niet doen. Maar goed.
2: Het kost al zoveel geld.
1: Ja, dat is niet te zuipen. En dan naar die file op het elektriciteitsnet, oftewel netcongestie. Want daar wilde jij het nog even over hebben, Hans.
0: Ja, kijk, vorige week een bericht ook op NOS. Het wordt echt een serieus probleem vanaf 2028. En als beleggen we focus op AI, big data, chips. Het komt elke keer voorbij. Maar een van die dingen, als ik jullie zou vragen, als je een rondje om de wereld maakt, van pool naar pool, echt een heel rondje. Hoeveel kilometer is dat?
1: 40.000.
0: Ja, dat is 40.000. Klopt. Triviantje is voor jou. Het Internationaal Energieagentschap heeft becijferd dat ze tot 2040 iets van 80 miljoen kilometer aan kabels moeten vervangen om in ieder geval het stroomnet op peil te houden. Nou, de redenen zijn denk ik ook wel een beetje duidelijk. Het is niet alleen klimaatverandering, het is natuurlijk ook AI. Piekbelasting, je ziet nu wel dat bedrijven niet kunnen aansluiten. Dat ook, ja, soms mensen die een huis hebben gekocht, jammer voor je, maar je kan nog niet aansluiten. Dat is echt een serieus probleem. En dat kan op termijn natuurlijk ook de economische groei afremmen. Die vervang is alleen al 80 miljoen kilometer. Maar als je dan ook nog eens kijkt naar, nou, wat moet er eigenlijk bovenop om al die vraag te gaan voldoen. Nou, dan zeggen ze, dan hebben we tot 2030 al zo'n 6, 7 miljoen extra nodig. En tot 2050 nog een keer 13 miljoen. Nou, dan heb je het eventjes over pak een beet 90 miljoen kilometer die we nodig hebben. Of vervangen of nieuw. Om, ja, in ieder geval iedereen aangesloten te kunnen laten zijn. Ook alle bedrijven aangesloten te kunnen laten zijn.
1: En daar liggen dus kansen.
0: 2300 keer rond de wereld.
1: En daar liggen dus kansen, zeg jij?
0: Daar denk ik dat je als belegger een keertje naar kunt gaan kijken. Je weet, ik ben altijd van het spreiden. Is ook best wel wat vraag vanuit beleggers ook. Hoe kun je dat doen? Nou, je hebt nu een aantal partijen. Eén is van Eck. Je hebt X-Trackers van Deutsche Bank. En die hebben nu een ETF op het schap liggen. En daarmee beleg jij breed gespreid in deze hele sector. Die er dus voor zorgt. Niet alleen dat die kuilen worden gegraven. Dat die kabels er worden gelegd. Maar je hebt ook koper nodig. Transformatorhuisjes, et cetera. Ja, dat gaat worden opgepakt. Dus dat is iets waarvan ik zeg, joh, we kruipen richting de zomer. Dat is ook vaak een beetje het moment om, ja, de portefeuille misschien nog eens een keer af te stoffen. Moet ik nog eens een keer wat nuances toevoegen. Hè? Zeker ook als je, nou, al lang hebt meegedaan, ook in die AI, misschien wel race naar boven toe. Nou ja, kijk er eens naar, zou ik zeggen.
1: Nou, geen AI, maar een keer over het stroomnet. Wel origineel.
2: Ja, kun je dat misschien morgen lekker in de zon doen? Want je hebt er niet zoveel te doen morgen. Dus laten we even kijken wat er wel te doen is. Je kunt weer eens rustig de week uit. Er gebeurt niet zoveel. Bovendien zijn de beurzen in de VS gesloten. De Amerikanen vieren de afschaffing van de slavernij. Op Wall Street hoef je dus niet te letten. En die extra tijd kun je dan mooi gebruiken om eens een blik te werpen op de cijfers van Hornbach. De Duitse bouwmarkt natuurlijk. Ze hebben daar moeite om de kosten onder controle te houden. En dat schrikt ook steeds meer beleggers af. Dus ik ben benieuwd of er goed nieuws te melden valt. Inflatiecijfers, die zijn er ook nog. Canada en Japan zijn een beetje laat met hun cijfers over mei. Maar die komen er nu dus ook nog aan.
1: Dit was de BNR Beurs van donderdag 18 juni. The Summer is Magic is zo'n bekend nummer, maar BNR Beurs is pas echt magisch als Hans is geweest. Dank, Hans Oudshoorn van Saxo.
0: Het was weer ontzettend leuk om er te zijn. Jullie ook gewoon weer bedankt. Ja, ja.
2: En jij bedankt voor het luisteren. Wij zijn er morgen weer. En wij is jij en ik, Jelle. Want Maxime die heeft weleens betere dingen te doen, geloof ik.
1: Ja, die moeten invallen bij de ochtendshow.
2: Ja, nou,
1: weten die we belangrijker dan het leukste team van BNR. Nou, nou, succes daar.
2: Moeten wij er maar wat van maken. En wil je dat nou meemaken? Ga dan lekker meeluisteren. Of kijk mee op YouTube, want ook daar zijn we te vinden.
1: Tot morgen.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
7: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
8: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
8: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
10: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Koop nu het extra dikke Quest zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
13: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
14: Ontwikkelen of beleggen in vastgoed is uw expertise. De financiering ervan, die van ons. Pref of Paris Proof Real Estate Finance weet welke thema's voor financiers het verschil maken en levert u de best mogelijke vastgoedfinanciering. Debt Advisory. Pref. PPREF.
13: Nextview Consulting. De Salesforce partner voor corporates en private equity.
15: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
16: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
17: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
18: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
19: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
20: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Pulse for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
21: BNR Verkeer.
22: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De laatste files van de avondspits. De meeste vertraging zien we nog op de A12. Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontrole staat een kwartier oponthoud. A27, Gorkum Breda. Daar ligt rommel op het wegdek. De rechterrijstok is dicht. Vertraging een kwartier. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Boksmeer 3 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging.
23: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
24: Goedenavond, ik ben René Postma.
0: De vondst van explosieven in een AZC in het Brabantse Nuenen verandert niks aan de komst van asielzoekers over 2 maanden, zegt de opvangorganisatie. Die vindt het afschuwelijk dat mensen dit doen. En ook de burgemeester vindt het onacceptabel. Er komt extra camerabewaking en beveiliging. 2 mannen in Utrecht zijn veroordeeld omdat ze vorig jaar rondreden met een auto vol explosieven, meldt RTV Utrecht. Ze reden door rood en tegen het verkeer in. Een klein ongelukje had al kunnen zorgen voor een enorme explosie, zegt de rechter. Ze moeten 2 jaar de cel in. Organisaties tegen kanker willen het liefst de zonnebank verbieden, zeggen ze bij RTL Nieuws. Ze zijn het helemaal eens met een oproep in België van een stichting tegen kanker die helemaal af wil van zonnebanken. Alleen twijfelen ze of dat haalbaar is. Premier Jette vindt dat we veel te afhankelijk zijn geworden van China. Bedrijven in Europa moeten dan ook beter hun best doen om met China te concurreren, anders krijgt dat land veel te veel macht. Jette gaat daar dit weekend over praten op een EU-top in Brussel en daar lijken ze het met hem eens. De politie heeft met veel machtsvertoon vanochtend een streekbus in Dordrecht stilgezet na een melding over een vuurwapen, meldt Rijnmond. Alle passagiers moesten eruit en een politiehond doorzocht de bus, maar vond geen wapen. Agenten zagen wel een waterpistool in de sporttas van een kind. Het weer van Weer Online. Kans op onweer met hevige buien. Het blijft ook vannacht rond 20 graden. Morgen zonnig en nogal vochtig en daardoor kan het benauwd aanvoelen. Het wordt boven de 30 graden en er is weer kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.
23: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
3: Donderdag 18 juni. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl. Vandaag over Trump en Israël, Trump en Duitsland, luchtverdediging. Maar er waren ook nog vragen over, dat hadden we eigenlijk gisteren moeten doen, de nieuwe Nederlandse nationale veiligheidsstrategie.
4: Internationale veiligheidsstrategie zelfs, Hugo. Dus die is door de minister van Buitenlandse Zaken, Beersen, is die gepresenteerd gisteren. Dat is voor Nederland altijd wel een hoogtepunt, moet ik zeggen. Het is echt een verandering van toon van de afgelopen jaren. Als ik gewoon kijk wat er de afgelopen tijd is gepubliceerd, dan is dit echt anders. Dus eigenlijk alles waar wij ons de afgelopen maanden, jaren druk om hebben gemaakt en wat zou moeten gebeuren, dat staat er ongeveer in. Dus de dreiging wordt keurig beschreven, Rusland. Er wordt melding gemaakt van een assertief China. De veranderende opstelling van Amerika wordt genoemd als een belangrijke reden voor deze nieuwe veiligheidsstrategie. De inzet van dwanginstrumenten, economische dwanginstrumenten tegen Nederland staat erin. Er wordt gesproken over hybride dreigingen waar we tegen moeten worden gedaan. Dus op zich is dat prima. En dan staat er ook in dat dus de defensieindustrie die moet veel meer één worden. Daar moet veel meer Europese samenwerking komen. Oekraïne is onderdeel van de veiligheidsarchitectuur. Europa. En zij gaan dus uit van een of ander 360 graden visie op veiligheidsrisico's. Dus ze kijken echt naar alles. Ja, dat betekent dus wel dat een aantal dingen wat minder worden beschreven. En bijvoorbeeld een interessante vraag is, wil je nou ook nog extra militaire middelen hebben om buiten nou verdragsgebied je belangen te kunnen verdedigen? Nou, daar staat wel iets over in, maar daar is nog redelijk vaag in. Dat zou je dan echt moeten gaan vertalen in een nieuwe defensienota. Het meest interessante is eigenlijk wat er niet en wat er wel wordt gezegd over de Verenigde Staten. Ik hoorde de minister op de radio gisteren zeggen van Amerika blijft toch onze belangrijkste bondgenoot. Maar tegelijkertijd wordt gewoon erkend dat de opstelling van Amerika totaal anders is. En dus ook een totaal nieuw beleid moet hebben van of moet opleveren voor Nederland. Nou, om Amerika wordt een beetje heen gezeild in dat stuk. Het doet me heel sterk denken aan de benadering die we ook hebben gezien en hebben gisteren besproken met betrekking tot de verklaringen van Evian van de G7. Daar zie je dus ook dat om Amerika heen zwabberen. Dus het gevoel wat ik hier iedere keer heb is dat men echt weet, je moet helemaal onafhankelijk worden van de Verenigde Staten op defensiegebied en zo snel mogelijk. En tegelijkertijd heb je ze nog even nodig. Dus je moet wel een beetje aardig zijn tegen Trump. Dus je moet hem niet al te hard schofferen. Dat is denk ik wat ook uit dit stuk blijkt. Ja, op zich is dat natuurlijk wel een verstandige aanpak. Dus ik ben niet onblij met dit verhaal.
3: En dat is, zeg maar, een beetje een soort richtinggevend document, ja. Moet ik het zo zien?
4: Ja, kijk, het blinkt niet uit in details. En ik heb er wel 100 vragen over. En ik kan ook dingen op 100 manieren interpreteren. Maar goed, de richting is op zich oké. En dat denk ik dat heel erg goed is.
3: Vragen specifiek. Hier had ik nog staan van Pieter Oranje. Eigenlijk heel simpel. Ik zag ook die beelden van vooral die FP1 lange afstands drones van Oekraïne die zo heel rustig op. Nou, het lijkt soms nog wel 100 meter hoogte. En het zijn flinke joekels richting Moskou vliegen. En ja. Hij vraagt, hoe is het toch mogelijk dat ze dat niet naar beneden halen? In Oekraïne heb je zelfs commerciële partijen die met vliegtuigjes drones uit de lucht schieten. Oh, en overigens, hoe ver is Europa hier nu mee? Oekraïne kan heel veel op dit punt. Maar de Russen en wij lijken dat helemaal te laten liggen.
4: Nou ja, kijk, hier Rusland, geografie is altijd het grote voordeel geweest van Rusland. Het is nu een enorm nadeel. Ze hebben hier nooit rekening mee gehouden. Dus dat land is zo ongelooflijk groot dat er een absoluut tekort is aan luchtverdedigingsmiddelen. Dat kunnen ze dus gewoon niet. Oekraïne is een veel kleiner land. Wordt al sinds jaren dag inmiddels aangevallen. En kan ook dus overal met hulp van de Amerikanen, met hulp van de Europeanen, de systemen opzetten. Dus de geografie speelt hier een hele belangrijke rol, die in dit geval in het voordeel is van Oekraïne. Maar dat betekent niet dat er niks doorheen komt. Aan het front is het een ander verhaal. Daar zijn de Russen wel degelijk in staat om om een heel groot deel van de first-person view drones bijvoorbeeld neer te halen. Ik denk dat er door de bank genomen maar 20% van die drones doeltreft. Ik heb ook wel getallen gehoord van 10%. Sommige mensen zeggen van, nou ja, als je een hele effectieve en hele geroutineerde, goed opgeleide drone operator hebt, een piloot, dan heb je misschien een scoringskant van 40%. Laten we zeggen dat 80% wordt gewoon neergehaald door elektronische oorlogsvoering, door gewoon erop te schieten met een machinegeweer, met luchtdoel geschud. Ga zo maar door. Dus daar lukt dat wel. Elektronische oorlogsvoering trouwens. Dat leidt dan weer tot de tegenmaatregelen, zoals die glasvezelkabels voor first-person view drones. Dus het is maar net even waar je het over hebt. Dus de kwetsbaarheid is denk ik het grootste naarmate je dieper in Rusland zit. En als het gaat om het front zelf, dan wordt het merendeel wordt door de Russen uit de lucht gehaald. Maar omdat de Oekraïners zoveel drones produceren, komen er altijd wel een behoorlijk aantal doorheen. Ja. Dat is denk ik in het kort wat hier aan de hand is.
3: Ik wil eventjes naar Trump en Israël. Vraag van Bart Lanser. Die zegt, wat let Trump om Netanyahu en Israël te laten vallen om zijn eigen hachje te redden? Of in elk geval hiermee te dreigen, zodat Netanyahu doet wat Trump wil. Als Trump tegen Netanyahu zegt dat hij Israël niet meer steunt met wapens en backup, dan staat Israël toch enorm zwak tussen alle vijanden in.
1: Ja, in zekere zin heeft Trump dat al gedaan. Hè? Israël is in rep en roer nu vanwege dat uitgelekte deal. En je weet dus ook de linkse oppositie van Netanyahu vindt, we moeten het karwei afmaken in Iran, alsof dat militair zou kunnen. Hè? Dus het is eigenlijk zo dat Israël nu denkt van, nou, het is afgelopen tussen Trump en Netanyahu. Er zat ook een heel stuk in de FT daarover, waarbij de relatie nu echt kapot is.
4: Ja. Nou ja, het interessante is dat, denk ik, dat als je dus naar dat uitgelekte plan kijkt, waar we het gisteren over hadden, en toen hebben wij nogal wat vraagtekens gezegd bij de enorme bedragen die Amerika wil gaan op een of andere manier ziet te mobiliseren voor de wederopbouw van Iran. Ik heb het gevoel dat een van de strategieën die Amerika, CQ Trump, op dit ogenblik aan het volgen, is het eigenlijk gewoon het afkopen van de ellende voor Israël. Dus hij koopt het gewoon af met miljarden steun. En dat lijkt mij dat hij dat op dit ogenblik probeert te doen. Dus als die hele deal niet doorgaat met met die enorme hoeveelheden geld en het ontdooien van de tegoeden en het weer mogelijk maken van de export van olie door Iran, ja, dan zou de hele boel wel eens een keer in duigen kunnen vallen. En dan gaat de oorlog ook weer in Libanon van voren af aan beginnen.
3: Dat zo die al is gestopt, toch? Ja. Want er wordt nog steeds geschoten. En Netanyahu heeft al gezegd, ik ga de troepen niet terugtrekken. Ik kan me daar ook in die zin wel wat bij voorstellen, dat Hezbollah natuurlijk altijd nog doorging met het bestoken van het noorden van Israël. Er zitten gewoon heel veel mensen daar die slapen bij familie zuidelijker in het land. Dus Netanyahu zal ook iets moeten hiermee, toch?
4: Ja, nou ja, hij kan dus de status quo bewaren. Hij zit dus nu met zijn troepen in het zuidelijk deel van Libanon. Dan zal hij waarschijnlijk niet uitgaan. En nee. Ik heb niet gehoord en gezien en gelezen en wat of wat dan ook. Het vertrek van Israël uit het zuiden van Libanon onderdeel is van welk akkoord dan ook.
1: Netanyahu heeft ook expliciet gezegd, hè, van dat ga ik dus gewoon niet doen. Overigens, over al die economische wederopbouwplannen van Trump, die heeft daar natuurlijk een hele geschiedenis van. Hè? Weet je nog met de Gaza-strook, wat hij allemaal zou gaan doen?
4: Maar ja, daar zat ik ook aan te denken.
1: Niets van terechtgekomen. Weet je nog die board, daar zat Kaag ook in, die is één keer bijeengekomen. Het zal me niets verbazen als dat met Iran ook allemaal verdampt.
4: 300 miljard vind ik een vrij groot bedrag, zelfs voor Amerika. Om erbij
3: maar je zegt, kijk, een eind aan de oorlog ook in Libanon, dat staat volgens mij gewoon in dat 14-puntenplan.
4: Ja, dat klopt.
3: Ik neem aan dat een eind aan de oorlog moet betekenen dat je je terugtrekt uit dat andere land.
4: Nee, dat hoeft niet.
3: Heb je toch nog steeds een oorlogssituatie?
4: Nee, dat hoeft niet. Dan kun je zeggen dat is een staakt het vuren. Nee, dat hoeft niet per se. Dat zou wel fijn zijn als het gebeurt natuurlijk voor Libanon zelf. Maar dat hoeft niet.
1: En Trump zei vorige week ook, Israël heeft natuurlijk wel het recht om zich te verdedigen. Weet je wel, dat soort, soort opmerkingen.
4: Nee, maar ik denk dat Amerika via geld druk uitoefent op Iran. Zodat Iran druk uit kan oefenen op zijn proxies, dus de strijdgroepen. Dat geldt voor Hamas, dat geldt voor de Houthis, dat geldt voor Hezbollah. En het is dermate veel geld. En er is dermate veel aangelegen voor het regime om te overleven. En dat kan met de financiële afspraken waarvan we denken dat die waar zijn. Maar we het bijna niet kunnen geloven. Als dat zo is, als daar zoveel geld mee is gemoeid... en het regime kan daardoor overleven... dan is dat wel een belangrijke prikkel om je te gedragen. En ook op de vraag aan je proxies of ze zich gaan gedragen.
3: Anton Zonnig heeft een vraag over de militaire relatie tussen de VS en Duitsland. Ramstein, zegt hij, was ooit een wederzijdse dienst tussen Duitsland en de VS, Amerikaanse basis daar. De Amerikanen hebben veel baat bij Ramstein als uitvalsbasis richting Afrika en het Midden-Oosten. Tegelijkertijd lijkt Europa militair steeds zelfstandiger te worden met een eigen droneproductie, Oekraïense ervaring met betrekking tot oorlog met Rusland, nucleaire afschrikking natuurlijk van Frankrijk en het VK. Als we, zegt Anton, de hypothetische worst case derde wereldoorlog doorlopen, heb je ook rekening te houden met de onzekerheid over de Amerikaanse industriële slagkracht en bereidheid? Okay. Dus, vraagt hij, moet Duitsland niet stoppen met Ramstein te zien als wederzijds, maar als hun dienst aan Amerika waar iets tegenover moet staan? Dit klinkt wel heel Trumpistisch. Of is de theorie dat bij echte oorlog de Amerikanen korting geven op olie, gas, andere industrie en grondstoffen. Dat lijkt me precies het nostalgische wensdenken waar we van af moeten.
1: Ja, het grote probleem is hier, we hebben nog even die afhankelijkheid. Hè? Dus om nu gelijk een rekening te sturen voor Ramstein lijkt me nog een beetje vroeg. Maar Anton heeft natuurlijk wel gelijk dat als Europa over een paar jaar veel sterker in zijn militaire schoenen staat, ja, dan zit het natuurlijk wel anders. Want het is wel inderdaad waar dat Ramstein voor de Amerikanen cruciaal is voor machtprojectie naar het Midden-Oosten.
3: Het is een luchtmachtbasis, hè? Dus dat, dat heb je inderdaad nodig om bijvoorbeeld Midden-Oosten te bevoorraden of operaties in Afrika te ondersteunen.
4: Ja, het is een cruciale basis voor de Amerikanen. Nou ja, ik heb wel eens een keer eerder gezegd van, toen de hele Groenland-affaire speelde, die mogen we echt niet vergeten dat gespeeld heeft. Toen is de NAVO bijna opgeblazen. Dat je de Amerikanen een ultimatum moet kunnen stellen. En dat ultimatum zou kunnen zijn van, je houdt op met zeuren en je gedraagt je een beetje. Of je vertrekt uit Ramstein met de hele bliksemse boel erbij. Ik vind eerlijk gezegd dat wij dat spel veel harder hadden moeten spelen. En ik zie dat wat dat betreft te weinig is geleerd. En wat men nu probeert te doen, dat hebben we natuurlijk ook in Evian Le Bain gezien tijdens de G7. Ja, is door middel van pappen en dat houden Amerika bij de les proberen te houden. Dat is op zich, valt daar heel veel voor te zeggen. Maar ik vind wel dat je dit soort reglementen wel in je achterzak moet houden. En je moet eigenlijk ook Amerika duidelijk maken dat je dit soort reglementen ook daadwerkelijk in je achterzak hebt. Misschien is dat ooit wel gedaan op de achtergrond. Dat weet ik natuurlijk niet. Er is natuurlijk wel, in het kader van die Groenland-discussie, is er toch wel gedreigd in de richting van Amerika. Als je dat gaat doen en als je doorzet, dan brengen we het anti-coercion mechanism in werking. En dat betekent dus dat de Amerikaanse toegang tot de Europese geïntegreerde markt geheel of gedeeltelijk kan worden gestopt. En dat schijnt een belangrijke rol te hebben gespeeld. Dus je moet echt bij een man als Trump moet je ook kunnen dreigen. En ik vind ook eerlijk gezegd dat je Rammstein wat dat betreft in de aanbieding moet doen als onderdeel van het dreigement. Want wat er dan gaat gebeuren is dat de Amerikaanse generaals die raken natuurlijk gewoon van de leg als dit gaat gebeuren. Want dan kunnen ze het wel vergeten met hun operaties in Afrika en het Midden-Oosten. Ja. Het congres die raakt van de leg. En dan zou het heel goed kunnen zijn dat als je dit dus doet, dat er dan tegenkrachten ontstaan in Amerika zelf tegen Trump met betrekking tot zijn buitenlandse beleid. Dus ja, je moet het in je achterzak hebben en je moet het op precies het juiste moment eruit halen om te zeggen van je vertrekt. Of we gaan gewoon daar geld voor eisen. Dat kan dus ook. Dus in die zin ga ik een heel stuk mee hoor met Anton Zonig.
1: Ja. Weet je, die kaart is belangrijk in je achterzak, omdat ik ook steeds weer snippertjes lees dat Groenland nog lang niet uit het hoofd van Trump is. Hè?
4: Nee, en we zijn nu even, denk ik, klein beetje opgelucht dat Trump zonder de glazen van het hotel waar ze zaten, of waar ze ook precies zaten, in Evian Levin in te gooien, vertrokken is in een toch redelijke sfeer. En er is ook iets van een akkoord in met Iran. Dus laten we nu even niet al te dol en te driest zijn. Maar als je hier dus uit concludeert dat er nu allemaal koekenij is met Trump, dan heb je het denk ik helemaal verkeerd.
2: Ja. Hey, een beetje kriskras door de materie heen, maar ik had hier nog een vraag liggen van Tom Rijn. Die memoreert dat Oekraïne in 1994 zijn nucleaire wapens heeft opgegeven. En dat het natuurlijk mogelijk maakte voor Rusland om daar binnen te vallen. Hij zegt, jullie zeggen wel van Iran dat het door de Amerikaanse oorlog, dat het juist een drijfveer kan zijn om nu wel nucleaire wapens te gaan ontwikkelen. Geldt dat niet ook voor Oekraïne? En ze hebben natuurlijk Firepoint, dat maakt mooie raketten. Daar zou je zo'n ding op kunnen schroeven. Zo heb je bij elkaar dan een afschrikking waar Poetin niet tegenop kan. Zou dat een scenario kunnen zijn en zou dat kunnen werken?
4: Nou, of je op een Firepoint kruisraket kan schroeven, dat is maar zeer de vraag. Maar oké, okay. Maar je vindt het altijd wel iets om zo'n kernwapen in te zetten. Wat denk je, Jan? Gaat dit lukken?
1: Kijk, Oekraïne heeft natuurlijk nucleaire kennis, hè? Dus dat hebben ze wel. Ik heb nergens gelezen dat ze hoge verrijkingscentrifuge hebben. Ze zouden het kunnen, maar je leert er helemaal niks over.
4: Nee, maar de stap die je dan moet zetten is wel heel erg groot. Ja. In theorie moeten ze dat gewoon kunnen. Die kennis is er nog steeds, dus dat kunnen ze. Dat is ook een van de verklaringen, die enorme technologische geavanceerdheid van gedeeltes van Oekraïne, waarom ze deze oorlog stand weten te houden. Nee, maar kijk, het mag niet. Ze zijn ondertekenaars van het non-proliferatieakkoord. Dat betekent dus ook dat het internationale atoomenergieagentschap kan ingrijpen als ze zien dat er wat gebeurt. Dus dat wordt dan geblokkeerd. Dan moet je uit het non-proliferatieakkoord gaan stappen. Op het moment dat je dit gaat doen tijdens een oorlog, dan moet je dus centrifuges hebben. Dan moet je inderdaad gaan verrijken. Ja, weet je, dat
2: ik
4: doe
2: zie
4: je ook.
2: Praktische problemen inderdaad.
4: Dat doe je ook niet, want dat wordt natuurlijk enorme doelwitten voor mogelijke aanvallen. En bovendien, voordat je eindelijk eens een keer klaar bent, ja, ben je gewoon bij 10, 20 jaar verder. En dan is die oorlog, mag ik hopen, voorbij. Het is een discussie die eigenlijk louter hypothetisch is.
2: Nou, en als iemand Oekraïne nou gewoon zo'n ding geeft,
4: Ja, dan kan je er nog niks mee. Want dan heb je dus een hele infrastructuur nodig. Die discussie heeft gespeeld lang geleden tijdens de hele discussie van wat gebeurt er met de kernwapens van de oude Sovjet-Unie. Zijn die kernwapens te verkopen aan terroristische organisaties, aan andere landen? Dat is lastig. Het enige wat je ermee kunt doen is niet inzetten, maar je kunt ze uit elkaar prutsen om te kijken hoe ze in elkaar zitten en dan proberen ze na te maken. Die discussies zijn er wel geweest. Ook dat bijvoorbeeld Al-Qaeda dat zou kunnen doen. Of Amashiriko, dat is een terroristische organisatie in Japan. Die zijn er wel eens van verdacht om dat te doen. Maar echt harde bewijzen heb ik er niet van gezien, hoor.
2: Right. Huishoudelijke mededelingen. November en december gaan we natuurlijk weer de theaters in. En ik heb begrepen dat de kaartjes in de verkoop zijn gegaan. Ik zeg het nu vast. Het is nog een heel eind weg. Maar het wil soms wel hard gaan met die verkoop.
4: Ja, ik heb nu al gezien dat het heel hard gaat in bepaalde theaters. Oh, ik was echt zeer verbaasd.
1: Ja, ik heb het ook gezien. Ja.
2: Ik heb hier even genoteerd waar we allemaal zijn. Achtereenvolgens Delft, Uden, Roosendaal, Sittard, Leeuwarden, Zwolle, Tiel, Doetinchem, Leiden, Wageningen, Breda, Gouda, Amsterdam, Rotterdam, Arnhem, Tilburg. Echt het hele land door. En daar gaan we onderzoeken wat er gebeurt met de wereld als je de regels afschaft. Dat is ongeveer de richting waar je op moet denken. Hè?
1: Ja. Ja, bnr.nl/theater.
2: Voor de kaartjes. Ja, heel goed. En misschien iets dichterbij nog te noemen. Dat er wordt gewerkt aan een eerste live Q&A voor de leden van Boekestein en de Wijk. Ergens binnenkort een zaterdag uitzending. Na de zomer gaan we dat meer doen. Maar dus we willen er alvast een beginnetje mee maken voor onze leden. Dat is dus een van de extra's die je krijgt als je lid wordt van Boekestein en de Wijk Plus. Daarvoor ga je naar boekesteinendewijk.nl. En daar geldt nu nog de kortingscode NAVO. Maar ik heb mij laten vertellen dat die kortingscode misschien een korter leven beschoren is dan de NAVO zelf. Die was natuurlijk nog eventjes, ja, welke van de twee overleeft langer. Maar dus het zou kunnen dat de daadwerkelijke NAVO de kortingscode overleeft en mensen eventjes snel moeten handelen.
4: Ja, wij hadden natuurlijk gedacht dat de NAVO in Evian zou worden opgeblazen. Maar dat is niet gebeurd. Ja, dan moet de korting er ook vanaf.
2: Ja. Zit niks anders op. Maar daarmee maken mensen wel dit programma mogelijk en alle extra's die wij daarbij gaan doen voor de leden. En veel mensen zijn al lid geworden, heel veel. Hartstikke mooi om te zien. Dank jullie wel daarvoor. Andere huishoudelijke mededelingen?
4: Nee, ja, tot morgen.
2: Oh ja.
1: Tot morgen.
2: Ja, tot morgen.
23: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.
5: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd alweer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 14:00 naar BNR.
6: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België en weer terug.
7: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
6: Ja, flexibel ticket, hè?
7: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
6: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
24: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
25: Toen chipmaker Nexperia in Chinese handen kwam, leek dat goed nieuws.
26: China was geen probleem, China was geen gevaar.
25: Maar 10 jaar later grepen de minister en de ondernemerskamer hard in. Hoe het zover kwam, hoor je in de strijd om Nexperia. Te vinden op fd.nl en in je podcast-app.
8: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
10: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
8: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
10: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
25: Luister De Strijd om Nexperia op fd.nl of in je podcast-app.
11: Een legendarisch bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Boel vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boel, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooieboel.nl/bnr of kom langs.
12: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
13: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
14: Circuit Zandvoort staat in het teken van klassieke raceauto's tijdens de Historic Grand Prix. En daar pakt BMW uit met de viering van 40 jaar M3. Dat en Jan Lammers hoor je morgen om 3 uur in de Nationale Autoshow.
15: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
27: BNR Verkeer.
28: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen knooppunt de Oudijk en de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij de afrit Elspeet staat een auto met pech. Daar heb je ook 10 minuten vertraging. En op de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annebos is de tijdverlies 20 minuten.
23: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
0: Goedenavond, ik ben René Postma. De vondst van explosieven in een AZC in het Brabantse Nuenen verandert niks aan de komst van asielzoekers over 2 maanden, zegt de opvangorganisatie. Die vindt het afschuwelijk dat mensen dit doen. En ook de burgemeester vindt het onacceptabel. Er komt extra camerabewaking en beveiliging. 2 mannen in Utrecht zijn veroordeeld omdat ze vorig jaar rondreden met een auto vol explosieven, meldt RTV Utrecht. Ze reden door rood en tegen het verkeer in. Een klein ongelukje had al kunnen zorgen voor een enorme explosie, zegt de rechter. Ze moeten 2 jaar de cel in. Organisaties tegen kanker willen het liefst de zonnebank verbieden, zeggen ze bij RTL Nieuws. Ze zijn het helemaal eens met een oproep in België van een stichting tegen kanker die helemaal af wil van zonnebanken. Alleen twijfelen ze of dat haalbaar is. Premier Jette vindt dat we veel te afhankelijk zijn geworden van China. Bedrijven in Europa moeten dan ook beter hun best doen om met China te concurreren, anders krijgt dat land veel te veel macht. Jette gaat daar dit weekend over praten op een EU-top in Brussel en daar lijken ze het met hem eens. De politie heeft met veel machtsvertoon vanochtend een streekbus in Dordrecht stilgezet na een melding over een vuurwapen, meldt Rijnmond. Alle passagiers moesten eruit en een politiehond doorzocht de bus, maar vond geen wapen. Agenten zagen wel een waterpistool in de sporttas van een kind. Het weer van Weer Online. Kans op onweer met hevige buien. Het blijft ook vannacht rond 20 graden. Morgen zonnig en nogal vochtig en daardoor kan het benauwd aanvoelen. Het wordt boven de 30 graden en er is weer kans op onweer. En dat was het ANP Nieuws.
29: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
23: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
30: We hebben echt meegemaakt van bedrijf dat er binnen 6 maanden Google met een nieuw product uitkwam. En toen was eigenlijk onze investering, we gingen eigenlijk kapot.
31: Dus je tekent van we gaan samen die letter of intent opstellen. Maar dat betekent ook dat ik 3, 4, 5, 6 maanden ervoor teken om niet met andere kopers verder dit proces te verkennen.
30: Dan heb je 2 minuten is het eerste gedeelte van de pitch. Nou, dan moet die ook al lekker lopen. En na 20 minuten weet ik, ga ik de deal doen of niet.
32: Hij begon zijn carrière als corporate finance adviseur. Toen kwam Endemol en vervolgens bouwde hij 20 jaar mee en een van de meest vooraanstaande tech-investeerders van Europa. Met honderden miljoenen onder beheer loodsen zij scale-ups naar internationale groei. Dit is De Deal van Je Leven, Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Martijn Haman van Endite Capital. Die vertelt over de deal van zijn leven.
30: Wat massive betekent ook nog steeds dagelijks impact heeft, is de exit van Endemol in maart 2000. Dat was een 5,5 miljard exit van Endemol, wat toen 4-5 jaar daarvoor naar de beurs was gegaan. En ik ben ook in die eerste fase daar werkzaam geworden. Vlak na de fusie en vlak voor de IPO. En 4-5 jaar later doen we die exit op 5,5 miljard.
32: Aan het Spaanse Telefonica.
30: Ja, dat was extreem. Het ging gewoon dat je met z'n allen werkt aan zo'n grote deal als team. En dat je van een Nederlandse speler een wereldspeler maakt in 22 landen. Leidende club worden. En vervolgens hadden we nog wel een 5 jaar earn-out. Dus daar kunnen we nog wel over hebben. Maar dat was daar zat veel meer incentive in. Het
32: is tamelijk lang, toch?
30: Ja, dat is tamelijk lang. Maar voor ons niet raar, want we deden zelf ook die deals met bedrijven die we overnamen. Dat was mijn job bij Endemol, om overnames te doen met name. En dat wij deden ook dat soort earn-outs en afspraken met de founders waar we instapten.
1: Maar soms zit er wel een zwaartepunt in wat je in het eerste jaar dan kan verdienen ten opzichte van het vijfde jaar. Of zat daar niet een soort schaal in?
30: Nee, het was gewoon een formule van een gemiddelde van x keer EBITDA of marge. En dan met een voorafgesproken formule. En we kochten meestal het minderheidsbelang van 30-40%. En dan over die 5 jaar periode kochten we zo richting de 80-100%. Dus het was een hele fair gebalanceerde deal voor beide partijen. Op voorafgesproken terms. Voorwaarden moet ik zeggen. En dat werkt heel
32: Engelse
30: goed.
32: Engelse termen, dat ja, vinden dat wij niet erg. Vinden wij niet erg. Dat komt regelmatig voor. Ja. Maar misschien ook even schetsen. Bij Endemol was jij hoofd M&A.
30: Ja.
32: Dan tellen wij daar ook nog even 20 jaar Endite Capital bij op. Bij hoeveel deals ben jij nou de afgelopen 30 jaar betrokken geweest?
30: Ja, nu voel ik me heel oud. Maar ik heb ze laatst eens zitten tellen. En dan ga je richting de 100.
32: Wow.
30: Dus 900 deals. En daar zitten ook natuurlijk kleinere dingen bij. En ook joint ventures en start-up-achtige concepten. Maar we waren in die Endemol-tijd waren we eigenlijk een soort van corporate venturing-achtige tak. Wij kochten minderheidsbelangen in allerlei productiebedrijven. En die lijfden we dan langzaam in. Maar het waren allemaal ondernemers waarin we investeerden. En die bleven ook ondernemers. En bleven ook heel entrepreneurial onafhankelijk. Om je een voorbeeld te geven. Vaak kocht een bedrijf, die heette bijvoorbeeld GMG. En dan noemden we het in het eerste jaar lieten we het gewoon GMG heten. Het tweede jaar noemden we het GMG Endemol. In het derde jaar noemden we het Endemol GMG. En in het vierde jaar werd het gewoon Endemol.
32: Ja, ander proefje.
30: Maar dat soort simpele dingen, die vonden die founders, die oprichters, vinden dat geweldig. Want ze bleven gewoon koning in hun eigen kasteel.
1: Ja, dat zit ook opgesloten, denk ik, in dat minderheidsbelang. Kun je daar iets over vertellen? Dat was de strategie, toch?
30: Ja, dat was uniek, want de grote concurrenten van ons, de Time Warners en de Disney's, noem maar op, die kochten natuurlijk altijd traditioneel 100% en inlijven. En dat is niet de spirit in het DNA van Endemol. Zeker met John de Mol en Joop van den Ende als top founder, als top oprichters. We hadden datzelfde cultuur hadden we ook in onze overnamestrategie. Dus wij kochten eigenlijk ondernemers over de wereld. In totaal hebben we zo'n 40 transacties gedaan. En ja, die waren allemaal baas in eigen huis. Maar wel heel langzaamaan werd het onderdeel van de groep.
1: En waarom dat minderheidsbelang? Om dat ondernemerschap te borgen?
30: Ja, totaal. En we hadden ook een mooie constructie dat we altijd de eerste 40% kochten. En dan zeiden we altijd, als het nou na 1 of 2 jaar niet werkt, dan kun je ons gewoon weer terug uitkopen.
1: Ja.
30: Dan koop je gewoon die 40% van ons weer terug.
1: En misschien een beetje een technische vraag. Wat voor dingen spreek je daarin af bij dat soort deals om je als minderheidsaandeelhouder te beschermen?
30: Ja, je hebt natuurlijk wel een soort spoorboekje van regeltjes die je met elkaar afspreekt. Dus over de financiële rapportages, de juridische besluitvorming van belangrijke besluiten. Wat je eigenlijk als venture capitalist ook doet. Maar het was allemaal niet zo heel spannend, want die constructie gebruikte je eigenlijk nauwelijks. Want we wilden gewoon vooral dat ze nieuwe televisieconcepten bedachten en zoveel mogelijk samenwerkten met onze andere collega's in de wereld.
32: En vooral internationaal gingen schalen, ja. Dat was jullie inzet.
30: Ja, we gingen naar de beurs in Amsterdam in 1996. En toen was dat in 5-6 landen. En we zijn uiteindelijk in 22 landen geëindigd. En ook in heel veel landen ook weer door overnames ook gedaan in die landen. Dus
32: 22 landen?
30: Ja.
32: Dan heb jij in die periode behoorlijk wat airmiles verzameld.
30: Ja, mijn vrouw die was heel blij dat ik vaak weg was, denk ik. Maar Nee, we hebben wel zitten tellen bijna 250 dagen van het jaar weg.
32: Zo.
30: Maar zij kwam ook vaak met mij mee. Als ik dan ergens 1 of 2 weken zat, dan kwam ze soms ook wel weekend over. Maar dat was gewoon de spirit van Endemol.
32: Toen we gingen overal in de wereld Endemolletjes overnemen.
30: Ja, we keken naar de top 3 producenten per land. En dan werkte ik veel samen met de salesafdeling die concepten al vaak vooraf verkocht aan zenders. En dan hadden we producenten nodig om dat te produceren. Dus ik had al een lijstje van top 10, top 5 producenten. En dan ging je naar Argentinië of naar Australië. En gingen ze allemaal bezoeken. En je ging gewoon niet naar huis zonder een termsheet.
31: En is er eigenlijk iets veranderd in die afgelopen 25 jaar ten aanzien van dealmaking?
30: Nou, kijk, nee. Ik vind het nog steeds superleuk. En eigenlijk is er niet heel veel veranderd. Want je werkt nog steeds met ondernemers. En je probeert minderheidsbelangen te nemen. En samen te bouwen aan groei. Wat wel anders is, in een strategische club zoals een Endemol. Daar heb je natuurlijk. Je koopt alleen maar dezelfde soort bedrijven. Televisie. En je hebt natuurlijk een heleboel mensen achter je. Die dan post-closing, dus na de overname, echt heel erg gaan professionaliseren. En gaan integreren gedurende de jaren. Bij venture capital is het natuurlijk ietsje anders. Want je is dit van verschillende segmenten met verschillende andere investeerders, andere venture capitalists. Dus, maar dat is gewoon heel anders, maar ook weer zeer extreem boeiend.
31: Eén ding wat ook anders is, is misschien ook de aanvliegroute bij een termsheet. Hè? Als je als visie instapt, kijk je daar misschien anders naar dan als je een volledige exit maakt van het bedrijf waarin je in hebt geïnvesteerd. Kun je daar iets over zeggen?
30: Ja, dat is heel, heel erg anders. Want als VC investeer je in een bedrijf en dan begint eigenlijk pas het trouwe traject, zeg maar. Ja. Je gaat dan. Daarom zijn die deals ook relatief fair als je begint. Want je kunt elkaar wel het mes op de keel zetten bij de onderhandelingen, maar je gaat nog 5 jaar met elkaar verder, minimaal. Ja. En dus het is echt een overeenkomst.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Hoe kijken jullie dan naar zo'n termsheet?
2: Ja, dan wordt het een ander verhaal. Want dan wil je de allerbeste deal voor de shareholders en ook het management. Maar dan is er natuurlijk gewoon een knip. En dan probeer je de garanties te minimaliseren. Je probeert de hoogste prijs en de beste deal ook voor de founder, als hij nog moet blijven, daarop samen te werken. Dus je hebt wel een aligned, je hebt een gelijk belang met elkaar. Maar dan ga je voor de maximale output.
3: Kijk, een stokpaardje voor mij is, als ik exits begeleid, is dat ik wel hou van dikke term sheets, van dikke letter of intent. En de reden is dat we dan al de mogelijkheid hebben om een aantal zaken echt de onderhandelingen op te zoeken. Bijvoorbeeld ten aanzien van garanties. Hopelijk koop je daar een soepeler proces daarna mee. Maar wat ik ook wel relevant vind is, als dat dan even spannend wordt, en het is vaak zo, leer je elkaar ook al wat beter kennen in die dealdynamiek. En als dat meteen vlam in de pan is, nou, dan weet ik dat liever nu dan zeg maar 2 maanden later, op het moment dat we met de SPA bezig zijn. Ja, dat is de Share Purchase Agreement. Dat is de koopovereenkomst.
2: Ja, maar in een volledig exportproces, want daar doe je op, denk ik, dan heb je toch een soort van veiling gecreëerd van meerdere partijen die dan een termsheet gaat neerleggen.
3: Ja.
2: En als er dan hele hoge snelheid is, nodig is, dan zijn die kunnen die termsheets niet heel extreem groot zijn natuurlijk. Maar ik ben het wel met je eens, als je dan die exit doet, kan je beter wel veel punten uit onderhandelen in het begin. Want dan kunnen koper daar ook niet meer zo makkelijk weglopen.
1: Martijn, ik heb jou in het verleden ook wel eens geïnterviewd. Jij bent hier ook vaker geweest bij BNR. Jij komt altijd heel vriendelijk en relaxed over.
4: Vind je?
1: Ja, dat is de indruk die ik heb. Is dat tijdens die onderhandelingen ook zo? Of kun jij af en toe ook wel behoorlijk hard zijn?
2: Hoe kun je dat over jezelf zeggen? Nou, ik vind eigenlijk dat een deal altijd een fair deal moet zijn voor beide partijen. En dat geldt bij Endemol, god, dat als minderheidsbelangen. Maar dat geldt bij in VC, waar we zijn nu 20 jaar, doen we dit met Endite Capital. Het werkt alleen als je een fair deal hebt voor beide partijen, want het echte werk moet nog beginnen. Ik wil niet zeggen dat ik niet onaardig kan zijn, maar het gaat om de punten. Ik wil mijn punten gewoon binnenhalen die ik wil binnenhalen.
1: Maar schreeuw je wel eens?
2: Nee, dat is me nooit gebeurd.
1: Nee, maar zeg je wel eens van, je bent hartstikke gek geworden wat je nu voor je bedrijf vraagt?
2: Ja, ik loop gewoon weg. Dan zeg je, dit wordt hem niet. We hebben nog andere deals. Kijk, het mooie van ons is natuurlijk dat je gewoon kan zeggen, ik ben niet afhankelijk van deze deal. Dan loop je gewoon weg.
1: Nee, maar ik kan me voorstellen of het nou vroeger met Endemol was, of nu met Endai, dat er ook wel ondernemers zijn, bedrijven, waarvan je toch wel denkt, dat zou toch wel heel mooi zijn als we die in onze stal kunnen toevoegen.
2: Ja, en zo gaat het dus meestal, want wij hebben natuurlijk ook heel veel concurrentie van andere investeerders. Dus de machtsverhoudingen zijn eigenlijk best wel gelijk. Want ik moet heel erg mijn best doen om te overtuigen van waarom zijn wij de beste partner voor jou in de toekomst. Los van geld wil je natuurlijk operationele dingen toevoegen. Dus ik moet ook mijn pitch doen bij een oprichter. En tegelijkertijd moet die oprichter natuurlijk ook aan mij overtuigen. En ik moet weer intern, want dat vergeten mensen wel eens, ik heb intern ook nog een gevecht. Want ik moet met mijn medepartners ook uitleggen waarom dit de beste deal is.
3: Kun je iets vertellen over die dynamiek? Want ik kan me ook voorstellen dat je heel goed weet hoe jouw partners in de wedstrijd zitten. Maar het is denk ik wel echt meer dan een formaliteit, hè?
2: Ja, en dat is heel goed, want als je zelf betrokken bent bij een transactie, dan ben je natuurlijk eigenlijk al een beetje biased. En biased, wat is een Nederlands woord voor biased? Dan ben je al een beetje
1: bevooroordeeld.
2: En al een beetje verliefd op die deal en op die founder en op dat team. En je wil gelijk krijgen dat de juiste investment case is. Ja. En hoe wij dat dan intern bij ons hebben georganiseerd, en het werkt echt heel goed, is dat er een relatief onafhankelijke beoordeling is van die deal. Onze financieel directeur bijvoorbeeld zit in de investment committee, de oorlingscomité, zeg maar. En 2 andere partners zitten erbij die eigenlijk relatief ver weg staan van deze transactie. Dus dan ga je er eigenlijk weer heel clean in.
3: Komt het vaak voor dat zij geen groen licht geven?
2: Ja, dat komt voor. Ja. En dan wil niet zeggen dat die deal gelijk off is, maar dan ga je zeg maar even weer terug naar af om dingen aan te scherpen of terms te veranderen.
3: Kun jij je richting zo'n ondernemer misschien ook achter verschuilen? Dat je zegt van ik wilde het wel, maar mijn IC is er niet mee akkoord.
2: Ja, maar dat schaadt wel heel erg mijn reputatie en schaadt heel erg het vertrouwen. Want die ondernemer denkt ook van,
1: met wie zit ik dan
2: aan de tafel? Dus het is een fijnmaas, hoe noem je het? Het is een delicaat proces.
1: Ja, wat moet een ondernemer weten zodra hij met

0: jou in gesprek gaat?
1: Hij moet weten dat... Hij moet ook ingelezen hebben in wie ik ben, wat Endite doet, wat voor soort deals we gaan hebben. Dus ik vind het wel fijn als iemand ook weet van... Oké, jullie doen dit en dit en dit. En dat vind ik mooi. En jullie passen bij ons. En je bent eigenlijk al bezig met een soort van persoonlijkheidstest naar elkaar toe.
0: Hij of zij stelt de juiste vragen.
1: Ja, en ik doe het. Want ik besteed ook echt veel tijd voor... En daar een ondernemer echt fysiek ontmoet. En je wil het wine and dine is nog steeds heel belangrijk. Ondanks.
0: Ja, dat heb ik inmiddels wel geleerd van David. Dat doen jullie veelvuldig in deze business. Hè?
2: Altijd er net nog over.
1: Ja. Ja. Nou, het heeft
0: altijd
1: een functie
0: als ik
1: op een bepaald moment.
0: Zegt hij, ik bel je later terug, want ik ben nu aan het eten.
2: Ja, dan bel ik meestal de volgende dag terug.
0: Ja, zegt hij, ik heb een kater, jongen, ongelooflijk.
1: Ja, het klinkt heel romantisch, dat wine and dine. Maar uiteindelijk heeft het een doel om natuurlijk af te
0: Ja, je moet elkaar een beetje elkaar snuffelen.
1: Ja. Ja, want er gaan ongetwijfeld goede tijden en slechte tijden komen. Ja. In iedere deal gebeurt.
0: Nu heb jij in jouw jaren voor Endemol ook nog... was jij een poosje actief in corporate finance. Toen hielp jij ondernemers ook tijdens die onderhandelingen met investeerders. Ik kan me voorstellen, die ervaring, met name ook in die beginperiode als investeerder, heeft jou wel geholpen.
1: Ja, dat is wel heel lang geleden, maar... ik heb toen onder andere met Rob Thiele gewerkt, die nu Waterland heeft, de oprichter van Waterland. En dat was een hele mooie leermeester. We hebben toen veel dingen gedaan. En dus daar leerde ik bedrijven verkopen. En daarna bij Endemol schoof ik aan tafel om bedrijven te kopen of te investeren. Dus dat was het voor eigenlijk een briljante combinatie. En dat doen wij als venture capital natuurlijk nog steeds. We stappen in bedrijven, dus dan zit je te investeren en dan 4-5 jaar later ga je weer verkopen. Dus je zit non-stop aan twee kanten van de tafel te draaien.
2: Kun je iets vertellen over dat verschil in dynamiek? Ter voorbeeld, hadden we het erover dat de pitch decks die jij krijgt, daar staan vaak mooie hockeysticks in.
1: Ja.
2: Met prachtige waarderingen en vergezichten. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Zonder uitzondering. Staan daar mooi op.
2: Zonder uitzondering.
0: Ja, waar, zo gaat dat.
1: Maar dat is natuurlijk een spel. Die ondernemer weet ook wel dat niemand dat gelooft. Dus daar gaat gewoon al een forse afslag op. En we maken onze eigen analyse, onze eigen modellen. En met AI kun je tegenwoordig 100 miljoen variabelen erin gooien om een eigen forecast te maken. Dus dat doen wij zelf. We maken onze eigen beoordelingen op de input van de gesprekken die je hebt in de markt. Maar... bij een verkoop van een onderneming moet je natuurlijk... Ja, ik ben zelf niet zo'n voorstander van ook die hokjes presenteren in een exit scenario, want je krijgt het vroeg of laat krijg je de boemerang terug in je nek.

0: En zo probeert Martijn Haman met Endite Capital de Europese techkampioenen van de toekomst te bouwen. Dat gaat gepaard met miljoenen exits en internationale successen. Maar in de wereld van venture capital verloopt de rit naar de top zelden in een rechte lijn.
1: Nou, kijk, je doet het als team. Het is niet dat ik in mijn eentje die transactie heb gedaan. Je doet het als team. Je hebt natuurlijk een bepaalde thesis, een bepaalde vanuit de venture capital gedachte. Dat je denkt, nou, daar gaat de markt naartoe. Dat is een interessante richting. Ja, dan ga je natuurlijk heel vaak ook de mist in. Dus dat is nou eenmaal zo. Maar ondernemers, dat is het mooie, is natuurlijk van, als je investeert in een hele sterke ondernemer, maakt dat niet eens zo heel veel uit.
2: Want, die kan die pivot mogelijk wel.
1: Ja, we hebben echt meegemaakt van bedrijven, ik zal geen namen noemen, maar dat er binnen 6 maanden Google met een nieuw product uitkwam en toen was eigenlijk onze investering, we gingen eigenlijk kapot.
2: Ja.
1: Dus die oprichter met zijn CTO, met zijn tech-directeur, hebben toen het product gepivot en ja, ongelooflijk. In 12 maanden later was het weer ijzersterk product. En dat hebben we later...
0: Dus dit is ook weer het bewijs dat het team voor jullie waarschijnlijk belangrijker is dan het product.
1: Ja, absoluut.
2: En hoe doe je daar een DD op het founders team of het senior team?
1: Dat doen we onder andere door psychologen en ook echt experts daarvoor in te schakelen in
0: echt
1: de due diligence. Ja, ja, ja, ja. Maar dat doe je pas als je exclusief in de due diligence bent. Dus want dan kan je ook die kosten maken en die tijd. En niet iedere founder gaat zomaar met een psycholoog praten zonder dat hij eerst een termsheet
0: heeft. Als ik founder ben en ik ga met jullie in gesprek, dan weet ik dat ik dus ook met een psycholoog, die krijg ik vroeg of laat een keer op bezoek.
1: Nou ja, psycholoog klinkt wat zwaar, maar je hebt HR-experts en speciale bureaus die daarop helpen. Ook team dynamics testen. Van jij bent een groen persoon, jij bent een rood persoon. En dat is, wij vinden dat cruciaal. Want als je naar ons 20 jaar bedrijf kijkt, dan zie je dat de rode lijn is leadership. Maar vooraf, voordat je het term ziet, moet je natuurlijk zelf de inschatting maken. Ik als persoon van, is die vrouw, man, vrouw, CEO, founder, is dat degene waar die door de muur heen breekt om een succes te worden met ons. Ja, dat is natuurlijk een stukje ervaring, maar ook toch ook veel praten. En daarom hou ik wel van fysieke meetings. Want de hele COVID-fase en Zoom en Teams calls, dat is echt niet mijn ding. Ik vind dat ik probeer dat zoveel mogelijk te filteren naar echt de belangrijkste calls. En daarna wil ik gewoon mensen fysiek zien.
0: Ja, en weet je dat dan ook al na ongeveer een minuut of 5?
1: Ja, je hebt altijd, ik zeg altijd, je hebt de 20 seconden, 2 minuten en 20 minuten. In de eerste 20 seconden, als iemand binnenkomt, of als je, ja, dan heb je al direct een mening. Dat is helemaal menselijk. Dan heb je 2 minuten is het eerste gedeelte van de pitch. Nou, dan moet hij ook al lekker lopen. En na 20 minuten weet ik, ga ik de deal doen of niet?
0: Ja. Dat weet je na 20 minuten?
1: Eigenlijk weet je na 20 minuten dit. Ja, dan moet je vaak nog 45, nog 30 minuten doorpraten, omdat je natuurlijk beleefd het gesprek wel afrond.
0: Maar zie ik dat probeer, dan ook
1: ik probeer
0: jou,
1: zo eerlijk mogelijk te vertellen hoe het in de werkelijkheid gaat.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. en zie ik dat ook ergens aan jou? Dat ik denk van
1: Nee, dat zie je niet. En ik probeer het ook gewoon door te vragen. En je kan natuurlijk je mening bijstellen. Als iemand weet je, wat langzaam warm wordt zeg maar in het gesprek, dan is dat natuurlijk gewoon, of mensen zijn zenuwachtig.
2: Ja, heb je wel eens dat na 20 minuten je dacht, nee, dit wordt hem niet, en dat het hem wel werd?
1: Nou, ik heb wel zo'n lijstje in mijn bureau ergens hangen waarvan de deals die ik afgewezen had, maar dat waren wel successen. Die heb ik. Dat is zeg maar de
0: blacklist. Investeerde toch?
1: Ja, maar ik heb ook een lijstje van, godzijdank dat we die niet hebben gedaan. Ja, ja. Die anderen wel hebben gedaan. Dus dan probeer je natuurlijk jezelf wel scherp te houden.
0: Ja. Jij vertelde mij eerder deze week dat jij ook ons gesprek met Janneke Niessen van seizoen 1 hebt geluisterd. Met veel plezier, zei je daarbij. Ja. Want jij was als investeerder betrokken bij de deal van haar leven.
1: Ja, want Janneke was echt een fantastische onderneemster en een hele mooi traject wat ze heeft gedaan met Improve Digital. Wij zijn aan boord gekomen nog in een relatief vroege fase bij haar. En om meer haar tech-platform te financieren, op te bouwen. En dat is heel bijzonder ook omdat Janneke en Joël ook als vrouwen in tech...
0: Joël Vrijters.
1: Ja, heel succesvolle combi. En toen... op een gegeven moment was het natuurlijk meer geld nodig. Dus dan doen wij weer mee, maar dan zoeken we externe financiering. Maar toen kwam er al vrij snel ook strategische interesse in dat bedrijf. En dat zijn we steeds samen opgegroeid. Want we hebben toen niet 100% verkocht, maar een forse meerderheid. En toen bleven we nog even met die strategische partij aan boord. En daarna is de exit naar Swisscom gedaan. Maar het leuke van het verhaal van Janneke vond ik dat ik heb met haar dat eigenlijk heel intensief beleefd. En nu hoorde ik een beetje hoe zij dat precies ervaren had. Alleen ik was natuurlijk niet meer bij die earn-out die jaren dat ze moest aanblijven.
0: Ja,
1: dat... Wij waren toen daar inmiddels uit.
0: Ja, dat en, heeft ze niet als heel plezierig ervaren, hè?
1: Nee, dat maar ze had ook wel een extreem complex situatie dat ze twee keer verkocht eigenlijk. Eerst aan Publicroep en daarna aan Swisscom. Ja, dat was ook voor mij voor het eerst dat ik zoiets had gezien. Dat je twee keer doorflipt in dezelfde koper. Dat de koper wordt opgekocht door een andere koper.
0: Endite Capital is natuurlijk een van de spelers in deze markt. Maar je gaf het net al aan, jullie moeten ook competen tegen andere visies. Wat maakt jullie nou, wat zeg jij tegen ondernemers die misschien ook nog wel andere investeerders achter zich aan hebben zitten? En voor wie jij hen of haar toch moet overtuigen om met jou in zee te gaan?
1: Ja, het boeiende is dat je dus allemaal ongeveer hetzelfde doet. Hè? Je geeft geld aan ondernemers. Dus iedereen probeert zichzelf te onderscheiden. Nou, wat wij altijd ervaren als ik met ondernemers praat, wat ons uniek maakt, want je probeert ook te testen, is het ook echt waar wat zij denken, is dat we in een klein land met een klein bedrijf en zo'n wereldspeler hebben gemaakt. Dat spreekt heel erg aan. Dat is één. Dat ondernemende spirit die wij toen hadden en nog steeds hebben, en ook onze fonds aanhouders die bij ons investeren, zijn ook allemaal voor 90% ondernemers. En de DNA die wij hebben om iets echt operationeel groot te maken, we willen ook helpen problemen op te lossen. Want er zijn altijd problemen in een onderneming. Dus wij helpen ook mee om het te fixen. Dus daar is een ding waar we veel op worden geprezen. Maar ook in boardmeetings. We nemen een hele operationele leidende rol. We willen ook het bedrijf naar de exit brengen. Dat doet ook niet iedere visie. Wij zeggen ook dat wij zijn niet de laatste stop. Wij zijn de laatste stop. Wij brengen je naar die exit.
2: Ja.
1: Daar hebben we ook gewoon van ervaring mee. Last but not least, de internationaal opschalen. Wij hebben echt een track record op het gebied van opschalen van ondernemingen binnen Europese landen, maar ook naar de US en andere landen. Dus dat is.
2: En kun je ook iets zeggen over jullie investeringscriteria?
1: Nou, we zijn een Series B investor, zoals het heet. We zitten in de opschalingsfase. Dus wij doen niet het seed capital en de hele early Series A. We kijken naar bedrijven die zeg maar 3 tot 5 miljoen recurring omzet doen. En wij investeren dan zeg maar tussen de 8 à 16 miljoen in zo'n onderneming.
2: Met een minderheid.
1: Met een minderheid, ja. Ja. Vaak met andere visies samen. Dus je kunt best wel grote transacties doen tot 30, 40 miljoen met andere visies samen. En soms zijn ook wel onze investeerders in ons fonds zijn ook wel bereid om weer om wat extra bij te leggen. Dus je kunt best wel grote transacties doen. Maar in Europa zijn er heel weinig fondsen van onze omvang die dat soort investeringen doen. Ja. Daarom ben ik ook een grote aanjager van laten we zoveel mogelijk Europese groeivisies met elkaar samenwerken om die syndicaten te creëren van groot geld. Zo kun je de European Resilience of de Europese onafhankelijkheid echt gaan creëren.
0: En dat zei Martijn Hamann over de wetten van venture capital. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen zaken.

0: We kunnen niet alles beloven, Siem, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
1: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye, elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
7: Wil je naast je van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
8: Voetnoten is een podcast van Energeia.
9: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
12: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
13: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
14: Thomas van Zijl.
15: Morgen in BNR Zaken doen, onder andere het bedrijvenpanel over vegetarisch lunchen op je werk en een gesprek met Eveline Ruinaert, directeur van het Kifit. Het klachtenloket wordt overspoeld door klachten geschreven door AI. Hoe moet je daarmee omgaan? Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
16: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
17: BNR Verkeer.
18: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is iets minder dan 10 minuten. En op de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annebos een kwartier vertraging.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
20: Goedenavond, ik ben René Postma. Het meisje dat vastzit voor de dood van haar ouders in Meerstad heeft beelden van het misdrijf gedeeld met leerlingen van haar school, meldt Dagblad van het Noorden. De ouders zijn te zien met bloed, ze zouden in hun slaap zijn aangevallen. Ook de hond had steekwonden. Het meisje zou worstelen met wie ze is en zou het liefst een dier zijn. Organisaties tegen discriminatie willen proberen alsnog Geert Wilders voor de rechter te krijgen voor een tweet vorig jaar met 2 foto's, een jonge blonde vrouw met eronder PVV en een oudere vrouw met hoofddoek en PVDA. Justitie vond het niet erg genoeg voor een rechtszaak. De organisaties gaan nu in beroep. Hongarije heeft op de EU-top in Brussel een ander gezicht laten zien. De nieuwe leider Magyar zei dat hij niet van plan is om de hele tijd met veto's te strooien, alleen om dwars te liggen, zoals zijn voorganger Orbán. Ook is hij blij dat de gesprekken met Oekraïne zijn begonnen om lid te worden. Orbán hield dat jarenlang tegen. De Amerikanen blokkeren de straat van Hormuz niet meer en het betekent dat alle schepen weer kunnen gaan varen. Het opheffen van de blokkade is onderdeel van de vredesdeal die dit weekend moet worden getekend in Zwitserland. Amerika heeft ook beloofd om niet meer te vechten met Iran als de gesprekken zijn. De staking bij de NS volgende week woensdag is iets korter dan eerst werd gemeld. Tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends legt het treinpersoneel het werk neer, zegt vakbond FNV. Ook bussen, trams en metro's rijden dan niet. Het weer van Weer Online. Kans op onweer met hevige buien. Het blijft ook vannacht rond 20 graden. Morgen is het zonnig en nogal vochtig, daardoor kan het benauwd aanvoelen. Het wordt boven de 30 graden en er is weer kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.
16: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
14: Wil je weten wat er speelt en ook waarom?
21: In de BNR-app
14: heb je ook altijd en overal breaking news.
21: Download de BNR-app.
14: En blijf scherp.
19: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
22: Boardroom panel.
15: Bestuurders van de Duitse Commerzbank en de Italiaanse Unicreditbank verwijten elkaar over en weer wanbestuur. En hoe gaan 's lands beursgenoteerde bedrijven om met bonussen voor de top? Ik bespreek het met onze eigen top in het boardroompanel. AG Telleman is oprichter van het gelijknamige bestuurs- en organisatieadviesbureau. Voorzitter van de Raad van Toezicht van Topsport Amsterdam. En voorzitter van de Raad van Toezicht van ICK Dans Amsterdam. En Tisha van Lammeren is er ook. CCO van Odido, welkom leden van het panel.
23: Dankjewel, Thomas.
15: Tisha, ik begin bij jou, want de vorige keer dat jij op de planning stond, had je het druk met andere dingen. Odido is veel in het nieuws geweest. Als we daar een keer uitgebreid over willen praten, is dit misschien niet de plek. Maar hoe is het met jou? Hoe is het met Odido?
23: Ja, nee, ik heb inderdaad een paar keer overgeslagen, want ik was druk met andere zaken. Het gaat wat beter. Het is denk ik wel een van de meest intense periodes geweest tot dusver. In mijn zakelijke carrière, maar het heeft ook wel privé wel gevolgen gehad. Dus ik kan weer een beetje ademen. We kunnen weer een beetje ademen. Maar het was heel intens voor onze klanten, voor onze medewerkers.
15: En hoe heb je dat als bestuurder ervaren?
23: Ja, heel intens. Want je bent zo betrokken bij dat bedrijf. En dan word je aangevallen, gebeurt zoiets. Iedereen is boos op je, klanten zijn boos op je. En daar doe je het niet voor. Dus het raakt je persoonlijk heel diep. Slapeloze nachten, heel hard werken, onder dreiging staan.
15: Hoe ver gaat dat dan?
23: Het zijn criminelen, dus wordt gewoon gedreigd. Als je niet doet wat ze willen, word je gewoon bedreigd.
15: Maar heb je dat persoonlijk ook ervaren?
23: De bestuurders hebben dat ervaren. En verder zal ik daar niet zo heel veel over zeggen. Maar dat is iets niet waar ik dagelijks gewend aan ben. En we zijn nu vooral heel erg bezig met vooruit. En aan klanten bewijzen dat wij hebben een aantal beloften gedaan. Beterschap beloften aan klanten die beloften inlossen. Daar gaat het nu om.
15: Want tot slot de woede van die klanten die er was. Zeker in de eerste paar dagen, weken en misschien toch ook nog wel in het verdere verloop van het proces. Begrijp je die wel?
23: Ik begrijp woede zeker. Zeker, want en op meerdere fronten van waarom betaal je niet en het is mijn data, heb je dat niet beter kunnen beschermen? Allemaal gewoon logische vragen. Het is alleen een stuk genuanceerder en complexer. Maar waar mij om gaat is dat we dat vertrouwen en dat die woede zakt en die is aan het zakken. Vertrouwen terugwinnen. En gewoon weer doorgaan met waar we als bedrijf voor staan.
15: We gaan het over andere dingen hebben. Commissarissen van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven kunnen steeds flexibeler sturen op doelen die bepalen of ze een bonus krijgen of niet. En dan gaat het over de bestuurders van die bedrijven. Blijkt uit het jaarlijkse bonusonderzoek van het FD en PwC. Stond in de krant afgelopen week. Wat is hier nu precies aan de orde, Ageet? Hoe werkt dit?
24: Ja, nou, wat er in het interessant onderzoek vindt ook jaarlijks plaats. Daardoor zien we trends. En wat er eigenlijk uit blijkt is dat er gedurende het jaar afgeweken wordt van de KPI's die aan het begin van het jaar worden vastgesteld, op basis waarvan aan het eind van het jaar een prestatiebeloning wordt uitgekeerd. En dat heet dan de discretionaire ruimte die de RVC heeft om gaande het jaar te kijken, zijn dit nog de goede doelen waarop we sturen met deze bestuurder? Daar heb ik best begrip voor. Want zeker in deze tijd kunnen er ontwikkelingen zijn. Kijk naar de energieprijzen, geopolitieke ontwikkelingen. Dat je het ook verstandig vindt dat een bestuurder op andere doelen gaat sturen en daar dus ook op afgerekend wordt dan dat je aan het begin van het jaar nog dacht.
15: Want je hebt een variërend mandje. Het gaat om financiële doelstellingen, het gaat om strategische doelstellingen. Ja. Je kunt ESG belangrijk vinden of juist niet.
24: Precies. Maar waar het om gaat is dat dit, als je discretionaire bevoegdheid wil, als RVC, wat ik denk, waar ik zelf heel erg achter sta, dat daar ruimte voor is. Maar dan gaat het ook over vertrouwen, dat je daar goed mee omgaat. En op de achtergrond, en dat blijkt tegelijkertijd uit het onderzoek, is dat de bonussen elke keer weer toenemen. En die zijn natuurlijk al hoog. En dan gaat het in de governance eigenlijk over, doen we dit nou rule-based of judgment-based? Gaat het over de regelhandhaven of mag er ruimte zijn voor een oordeel? Maar op het moment dat er weinig vertrouwen is, worden die regels ingevoerd. Nou, de kredietcrisis is daar een hele belangrijke aanleiding voor geweest. En ja, op het moment dat je ziet dat er altijd een bonus is en nooit een malus, als het niet goed gaat.
15: Want dat is het verwijt, je kunt het nu zo ontwerpen dat het bijna onmogelijk is om die bonus niet binnen te slepen.
24: Ja, als we zien dat eigenlijk elke keer die bonussen toenemen en het dus eigenlijk altijd goed gaat, dan ga je natuurlijk twijfelen als aandeelhouder, maar misschien ook wel als samenleving, van wordt dat kader nou verruimd om die bonusregels op te rekken? Of is daar echt gegronde reden voor?
15: Het ging in dat artikel vooral over de achtergestelde positie van de aandeelhouder. Ja, maar jij zegt, je moet het eigenlijk nog breder trekken. Je moet kijken hoe de samenleving hierop zou kunnen reageren.
24: Nou, ik vind dat beide. Het is natuurlijk het interne toezicht. En wij als samenleving moeten we erop vertrouwen dat zij die regels die er zijn, ook vanuit Brussel, en die, dus de aandeelhouder stelt één keer in de zoveel jaar het kader voor beloningen vast, dat dat goed gehandhaafd wordt. Maar natuurlijk heeft de aandeelhouder ook een belang in. Maar we willen als samenleving juist dat evenwicht. Ik vind het heel goed dat het aandeelhouderbelang niet altijd dominant is. Dat is namelijk niet per se altijd goed voor de onderneming. Het moet juist om checks en balances gaan.
15: Maar, net even Brussel aangehaald. Er is een Europese richtlijn die voorschrijft dat je van tevoren heel duidelijk aangeeft wat de criteria zijn, hoe je die weegt, en dat aandeelhouders daar van tevoren over kunnen stemmen. Moet je dat niet gewoon ook als richtlijn proberen te hanteren, in plaats van er dan dus toch vrij gemakkelijk van afwijken?
23: Nou, niet als een corset. Hè. Dus niet als een strak mechanisme waar je niet meer vanaf kan wijken. Dat werkt niet in de huidige markt, dat werkt niet in de huidige wereld. Sorry, maar als ik 4 jaar lang mijn KPI's al zou weten, dat gaat gewoon niet, weet je. En dan ga je ook niet meer concurreren op de wereldmarkt. Je krijgt niet meer topbestuurders naar Nederland. Dus je zal dat niet als een strak corset moeten gaan hanteren.
15: Dit argument wordt regelmatig natuurlijk naar voren gebracht, dat je anders niet meer de top krijgt.
23: Ik denk wel dat je wat anders kunt doen. Kijk, ik kom zelf uit een andere wereld. Hè. Ik ben natuurlijk een bestuurder van een private equity bedrijf. Dus dat betekent dat je skin in the game moet hebben.
15: Binnenkort ook beursgenoteerd, geloof ik, als het een beetje mee zit.
23: Daar doe ik geen uitspraak over, maar ik ben nu private equity. En dat betekent dat je investeert in het bedrijf en dat je investeert in lange termijn waardecreatie. Verhalen die er nu rondgaan over bestuurders bij beursgenoteerde bedrijven, dat de doelen te makkelijk gehaald worden, dat de bonus alleen maar omhoog gaat.
15: Je kunt het toch vaststellen? Ja, het is gestaafd in dit onderzoek, toch? De beloning is
23: cijfermatig wel, ja. Maar als je kijkt naar de beloning in Nederland versus de rest van de wereld, ligt die op topbestuur nog steeds relatief laag.
15: Maar het gaat over AIX-bestuurders die gemiddeld, en dan hebben ze de exotische bedrijven, dus niet-Nederlandse bedrijven, nog buiten beschouwing gelaten op meer dan 5 miljoen?
23: Ja, vergelijk dat dus met een wereldtoneel. Als jij zeg maar, je weet gewoon dat landen in Azië of in Amerika op AI bijvoorbeeld veel verder vooruit zijn en je wil een hele grote transformatie met een heel groot bedrijf in Nederland doen en je hebt zo'n topbestuurder nodig, dan kan je als Nederland gewoon niet eens meespelen. Dus ik vind dat je nog, voor mij is belangrijk dat die flexibiliteit er is, geen corset, en tegelijkertijd alles wat je doet discretionair moet wel in de krant kunnen staan.
15: Geet.
24: Ja, nou, Thomas, jij kent mij over het algemeen denk ik wel als een genuanceerd persoon, maar dit is nou een punt waar ik echt volstrekt niet van overtuigd ben dat dit tot de beste bestuurders leidt. Ik denk dat de RVC's zoeken gewoon naar grip waarop je kan verantwoorden dat je de beste bestuurder uit de markt haalt. En dan kijken we ook naar wat zijn de beloningen en met welke bedrijven concurreren wij. Maar ik denk dat het juist de geschiedenis uitwijst dat het ook slechte bestuurders heeft voortgebracht. Dus ik ben helemaal niet van overtuigd dat we om goede bestuurders te werven, dat we die salarissen nodig hebben.
15: Ik ben blij dat je mij aankijkt, maar het is ook gericht aan de andere kant van de tafel, Tisha. Hier wordt gezegd, die betere bestuurders die lok je niet met hogere beloningen. Jij denkt toch dat dat een belangrijk element is?
23: Voor specifieke taken en als je internationaal talent naar binnen wil halen op een domein waar je in Nederland eigenlijk niet op voorloopt, speelt dat wel degelijk een rol. Maar voor mij gaat het erom dat wat je doet, wat je afspreekt, dat de krant gewoon in kan staan. Dat je daar niet hoeft over te schamen.
15: En wat er nu in de krant staat, daar hoeft geen enkel bedrijf zich voor te schamen.
23: Ik vind het als je het in binnenskamers houdt en discretionair, maar niet durft naar buiten toe te treden, dat niet. Maar de bedragen zelf vind ik niet dat je voor hoeft te schamen. Nee.
24: Nee, ik denk dat het wel een vraag stelt bij hoe scherp kunnen RVC's, en dat gaat over competenties, maar ook over onafhankelijkheid, het gesprek voeren met de bestuurder over wel of niet halen van doelen en rechtvaardigheid voor het verhogen van bonussen of het volledig uitkeren van een bonus. Ik denk dat dat al start bij hoe iemand wordt binnengehaald. En dat zie je niet alleen op topposities bij bestuursgenoteerde ondernemingen, dat zie je ook op andere plekken. Dat soms zit je gewoon klem en wil je iemand hebben. En dan wordt er juist met het variabele deel uitgeweken om iemand toch te verleiden voor jouw bedrijf te kiezen. En daar begint al dat de verwachting is, nou, als alles een beetje gaat zoals ik normaal, als ik een goede bestuurder ben, krijg ik dat. Dan is er heel weinig ruimte om nog terug te gaan over... nou, een deel daarvan heb je verdiend, maar een deel niet.
15: Maar dit illustreert overigens wel wat Tisha zegt... dat je met een flinke zak geld ervoor kunt zorgen... dat je iemand toch wel binnenboord weet te slepen... Ja. Met blijkbaar talenten die je ergens anders niet zomaar...
24: Zeker. En in een enkel geval zal het zo zijn... ik stel alleen de vraag wat beoordeeld, wat gezien wordt als de beste bestuurder... of dat ook echt zo is. Ik betwijfel dat. Ik denk dat de geschiedenis en zeker de kredietcrisis heeft laten zien... dat het werken met prestatiebeloning en mensen die die drijfveren hebben... om echt voor het maximale salaris te gaan... dat dat ook heel veel slecht bestuur heeft opgeleverd. En ik denk dat er ook, als je breder kijkt naar de markt met talent... dat er en ook daar goede successieplanning bij hebt... dat je niet altijd zo hoeft te kiezen.
23: Iets andere blik, denk ik, Dob. Voor mij is het van belang dat bestuurders investeren in het bedrijf. Want dan ga je voor de lange termijn, dus niet alleen korte termijn.
15: Zit er ook in, hè? Je moet aandelen vasthouden tot het einde van je termijn.
23: Ja, maar dat mag best meer zijn. Want als je dat doet, ben je niet bezig met een korte termijn doel. Ben je bezig met waar ga je 4 of 5 jaar uitkomen. Tweede is, alles wat je discretionair afspreekt... moet in de krant kunnen staan. En derde is, wij zullen die topbeloning voor topbestuurders nodig blijven hebben... om als Nederland competitief te blijven.
15: We gaan de liftenbranche in.
19: BNR Nieuwsradio.
23: Over zaken doen.
19: Thomas van Zeil.
15: Er is een goede reden voor om die lift eens te bespreken... met de leden van het boardroompanel, AG Telleman, Tisha van Lammeren. De overname van TK Elevator door het liftbedrijf Konen... zorgt voor machtsconcentratie in de branche. Staat gewoon in de krant. Mag ook in de krant. Woningbouwcorporaties vrezen opnieuw kartelvorming van de sector. En ondertussen moedigt Brussel met nieuwe regels voor fusies en overnames... juist de creatie van Europese kampioenen aan. Dit is een langer lopende zaak, want er is al een kartel blootgelegd... jaren terug, toen Nelly Kroes daar vanuit Europa nog over ging. En het is de stichting De Glazen Lift die opkomt voor woningcorporaties... na al die jaren nog altijd niet gelukt om te schikken met bepaalde liftfabrikanten. Dus, Tisha, zou je kunnen zeggen, als er dan weer een speler verdwijnt... en een andere liftfabrikant alleen maar groter wordt, dan is de huiver terecht?
23: Denk het wel. Ik heb eerst even zelf gekeken welke lift hebben wij in ons pand. Nou, dat was dus TK Elevator, die dus nu overgenomen wordt door Koon. En ik moet zeggen, het is een van de grootste klachten die wij als medewerkers in het pand hebben, want die lift doet het nooit.
15: Ook dat nog. Ook dat
23: dus
15: nog.
23: Dat geeft wel iets aan over dat je vastzit aan zo'n lift en het onderhoud is slecht en dan heb je als medewerker ben je daar de dupe van. Dus ik begrijp de problematiek. Ik geloof niet in dat het echt gaat over dat je maar 3 spelers overhoudt. Het gaat erom, want in telecom heb je eigenlijk ook maar 3 grote spelers. Het gaat erom, is er voldoende regulering? Zijn er voldoende mogelijkheden dat andere mensen toegang of andere bedrijven toegang tot die markt kunnen hebben? Zodat er meer druk komt te staan op prijs, maar ook op betere dienstverlening.
15: Ja, maar goed, dat is een ander punt. Want als je dan die lift hebt die het ook nog eens niet doet, dan heb je te maken met gesloten systemen, met techniek waar anderen dan weer geen kaas van hebben gegeten, of die specifiek gemaakt is voor die ene liftfabrikant. Dus word je voor de jaren dat die lift in operatie is zo goed als buitengesloten. Je hebt niet eens meer een kartel nodig.
23: Nee, dus ik geloof dus ook niet in gesloten systemen. Kijk, het kan best zijn voor een infrastructuur. Herken ik natuurlijk ook vanuit telecom. Dat je degene bent die de infrastructuur aanlegt. Maar dan kan door regulering kan je verplicht worden gesteld dat anderen toegang tot die systemen krijgen.
15: Is gebeurd.
23: Ja, maar onvoldoende. Want er zijn uiteindelijk nog steeds maar 3 partijen dadelijk over die dienstverlening kunnen verlenen. Dus in mijn ogen mist hier een stukje regulering, mist hier concurrentiedruk. En ja, dan krijg je wat je nu bestelt.
15: Vergeet.
24: Ja, ik vond het ook interessant om te lezen dat hier een exorbitante boete ooit is uitgedeeld door Eurocommissaris Kroes in 2012. Juist omdat zij ook zei, je zit zo vast aan deze partijen. Niet alleen voor de lift zelf die meerjarig meegaat, maar ook voor de monteurs die je nodig hebt. Want ze werken al met hun eigen technologie, dat wel 50 jaar pijn moet doen. Want
15: ja,
24: je zit er als,
15: het elke dag voelen.
24: Vond ik interessant. En dat is natuurlijk hele mooie beeldspraak. En daar zitten we, ja, je zou zeggen 2012 is al heel lang geleden. Maar dat is dus eigenlijk nog lang niet zo lang geleden. Of niet zo lang geleden als je het op die 50 jaar beschouwt. Maar ik denk dat het interessant is dat we in Europa dus nu voorbereiden dat we het soepeler maken om binnen Europa fusies toe te staan. Zodat we Europese kampioenen kunnen creëren. Wat ook in de waarde heeft dat je competitief bent op een wereldwijde schaal en minder afhankelijk wordt van andere machtsblokken.
15: Kortom, groter worden.
24: En dat tegelijkertijd dat de interne markt verstoort. En ik denk, dat het hier, als je specifiek naar de liftensector kijkt, waar ik ook niet verwacht had dat ik het daar een keer over zou hebben. Maar heel interessant dat je dus ziet dat daar geen vertrouwen is. En tot op de dag van vandaag nog uitspraken worden gedaan over dat dat ook echt. Dus er waren echt wanpraktijken. Er werd echt bewust werden er kartelafspraken gemaakt met bonnetjes en lunches. En, dus er is geen voldoende vertrouwen. En ik denk dan dat je heel erg kritisch moet kijken naar zo'n fusie. Want het maakt het gewoon veel moeilijker voor kleine toetreders, nieuwe toetreders, om daarin te komen. En het maakt dus de bouwers in Nederland afhankelijk van die ene speler. Nog meer van die ene speler.
15: Patricia, laten we voor het gedachte-experiment ervan uitgaan dat jij niet bestuurder bent bij Odido, maar bij een woningcorporatie.
0: Ja.
15: Wat nu te doen?
0: Ja, ik denk wel echt een aantal dingen die ze aan het doen zijn. Dus heel veel druk zetten op dat er meer regulering moet komen. Heel veel druk zetten dat er dus eigenlijk ten nadele van de klant, en dat uit zich in hogere prijzen, dat uit zich in slecht onderhoud, weinig innovatie, dat je echt dat pleidooi voeren dat dit anders moet. Want en er zijn genoeg markten in de wereld die bestaan uit een oligopolie. Ja? Dat hoeft helemaal niet verkeerd te zijn. Dus daarom zeg ik, het gaat niet om het aantal spelers. Het gaat erom, is er voldoende omheen dat er toegang is tot dat gesloten systeem. En daar zou ik wel op blijven drukken. Want uiteindelijk ben je als woningcorporatie gewoon de dupe.
15: Maar die stichting, de Glazen Lift, mooi gevonden, zegt, het is David tegen Goliath.
0: Ja,
15: we kunnen dit eigenlijk niet winnen.
0: Ik herken dat spel. Ik bedoel, ik weet nog dat wij als Odido toegang probeerden te krijgen tot het vaste netwerk van KPN. Dat was ook David en Goliath. Dat is een spel van een lange adem. Moet je door in blijven gaan, want je hebt gewoon een inhoudelijk valide argument.
24: Ik zou daaraan toe willen voegen dat je het ook politiek moet maken. Want ik vind als de markt niet werkt, dan is de overheid aan zet als marktmeester. En hier faalt de markt. Daar is de samenleving de dupe van. Hè? De woningcorporatie, maar dat vertaalt zich ook door in de prijzen. Dus ik vind dat dit op de politieke agenda hoort. Van hoe gaan we deze dit machtsblok doorbreken, zodat er geen prijsafspraken kunnen worden gemaakt en we niet juist meehelpen met fusies om dat nog eens te verergeren.
15: Bankenfusies over de grens heen, daar gaat het ook al heel lang over. We zijn inmiddels toe aan de zoveelste aflevering in de soap, overnamesoap van UniCredit en de Commerzbank. UniCredit zet nu de Commerzbank publiek onder druk. De Italiaanse bank bouwt via de aankoop van derivaten invloed op, dreigt publiekelijk om het bestuur en de commissarissen eruit te knikkeren en stapt naar de Duitse toezichthouder, de BaFin. Ondertussen is in een eerdere aflevering van die soap het omgekeerde zo goed als gebeurd. Wat ligt hij nu aan ten grondslag, Tisha? Hoe komt het toch dat dit ontaart in iets wat publiekelijk nu zo stevig wordt uitgevochten?
0: Ik heb eerst proberen de zakelijke deal te ontleden. Daar kwam ik niet helemaal uit. Dus het gaat ook wel heel lang niet meer over de zakelijke deal. Toen heb ik gekeken naar het governance-vraagstuk. Ik denk dat het daar ook nog niet eens meer om gaat. Het gaat hier dus eigenlijk over macht, over politiek, over nationaal belang versus Europees belang.
15: De Duitse staat zit in de Commerzbank.
0: Ja, ja.
15: Dus het gaat over macht, het gaat over politiek.
0: Ja.
15: Het gaat over wat je nationaal of internationaal wil aanpakken.
0: Ja.
15: En wat maak jij daar dan van als je al die dimensies bent nagegaan?
0: Uiteindelijk, ik kijk er even vanuit een bestuurder. Stel, ik zou daar werken als bestuurder, dan is dit...
15: Je bent nu al bij een woningcorporatie gaan werken.
0: Ja, ik ben druk, joh.
15: Je bent bij Odido volgens mij best wel druk bezig. Maar
0: ik heb genoeg te doen, maar stel je zou daar werken, dan is dat natuurlijk wel gewoon ontzettend vervelend. Want als in the end uiteindelijk er toch een vorm van integratie plaatsvindt, met een politiek moddergooi festival, zou ik maar zeggen, wordt het wel erg lastig om dadelijk twee bedrijven, twee bloedgroepen bij elkaar te
15: brengen. De OR van de Commerzbank stelt zich toch achter de Commerzbank zelf op. Hè?
0: Ze kunnen niet anders.
15: Ze kunnen niet anders. Nee. Ageet?
24: Oh, ze kunnen wel anders. Het gebeurt ook wel eens anders. Maar in dit geval ben ik het er helemaal mee eens dat het heel verklaarbaar is. Ik denk dat het onderdeel is van het zakelijk spel en een stuk stakeholder management is dat het zo via de media wordt gespeeld. Met ongekende proporties. Dus niet dat ik het daarmee normaal vind. Maar ik denk wel dat dit er helemaal op het doel ervan is om de andere aandeelhouders, te beïnvloeden. Van beide kanten. En dit gebeurt vaker. Dat op het moment de aandeelhouders moeten eigenlijk voor kiezen, goh, gaan wij het verkopen?
15: Ja, het eerste bod van UniCredit op de Commerzbank is afgewezen. En nu ligt er een vrijwillige bieding.
24: Ja.
15: Kunnen aandeelhouders dus zeggen, wij sluiten aan. Overigens is de termijn bijna afgelopen. Dus
24: en daar worden dus via de band worden aandeelhouders beïnvloed. En dat is en daar zijn twee verschillende belangen. Dus enerzijds, wij zijn een legitieme partij. De Italianen willen dat vooral uitstralen. en verkoop je aandeel aan ons. Want daar word je beter van. En de andere partij zegt nee, hoor eens even, ze verdraaien de werkelijkheid. En natuurlijk is er ook een belang, een Duits belang. De staat is ook aandeelhouder in deze bank.
15: Dus dit moet zeggen, in Duitse handen blijven, dat is goed voor de financiering.
24: Dat zullen ze heel graag willen. Ja. En nu is er nog heel veel discussie over wie heeft nou de juiste onderbouwing en wordt het spel hard gespeeld.
15: Maar is het,
23: ik weet niet of het strategie is. Volgens mij is dit niet strategie. Dit is een compleet uit de hand gelopen proces. Ik geloof niet dat dit uiteindelijk goed is voor beide partijen. Ik geloof niet dat het goed is voor de grotere discussie. Nationaal belang versus op Europees belang. Als je op dit niveau gaat uitvechten met elkaar, is het proces uit de hand gelopen.
15: Want het ligt nu dus al bij toezichthouders. Er wordt onderzoek gedaan. Exact. Hoe breng je het dan weer tot bedaren?
23: Nou ja, weet je, net zoals iedere ruzie, op een gegeven moment moet je weer met elkaar gaan praten en moet er weer rust komen. Want nogmaals, uiteindelijk als die bedrijven samenkomen, moet dat gaan samenwerken. En dit helpt niet.
15: Nou, of je moet niet meer gaan samenwerken, omdat je na al die jaren ruzie maakt tot de conclusie bent gekomen.
23: Ik denk dat het uiteindelijk wel iets gaat worden.
15: Oh, het gaat hem wel worden?
23: Ik denk het wel, als ik gewoon naar de feiten kijk.
24: Ja, het gaat natuurlijk eigenlijk nog niet eens over een overname. Het gaat over een machtsverschuiving. Als ze over die 30% komen, dan zeggen we,
15: ze
24: hebben een zo groot belang dat de macht verschuift binnen Commerzbank. Dat is ook waarom ze dat eigenlijk nu al proberen voor te zijn met een vrijwillige bot eigenlijk. Dus ik denk dat die endgame is misschien wel een overname. Maar nu gaat het echt over, krijgen zij die 30% en komen ze dan in controle? En daar zien spelen ze al op. Doordat ze ook zeggen, wij gaan de volgende aandeelhoudersvergadering pleiten voor een vervanging van de raad van bestuur.
15: Er moet van alles gebeuren, want dan moet eerst de raad van commissarissen van kleur verschieten. Ja. En dan misschien heb je zoveel invloed dat je ook de raad van bestuur kunt vervangen.
24: En ik denk, kijk, je zou kunnen zeggen, welk belang is hier nou? Wie wil het? Ik weet niet of je van tevoren dit als strategie uitstippelt. Maar je kan natuurlijk, het is toch schaken. Op een gegeven moment denken, oké, nu is de volgende stap dat we dit doen.
15: Het is wel geëscaleerd. Het liefst hadden ze denk ik na 2 weken een handtekening gezet.
24: Maar ik denk ook dat als je dan hier staat, dat het wel degelijk ook in het Duitse belang is om dit nu ook publiekelijk hard te spelen. Omdat dan mensen wakker worden. Wacht eens even, het gaat hier niet alleen over aandeelhouderswaarde. Het gaat ook echt over een machtsverschuiving. En het gaat ook over het belang voor Duitse ondernemers. Dus ja, als je zegt van, er zitten heel veel bedrijven, belangrijke bedrijven, familiebedrijven, hidden champions bij deze bank. Dus ja, dat spel wordt ook gespeeld. Van wacht eens even, willen wij, en dan is het leuk haakje naar het vorige onderwerp, willen we een Europese kampioen of willen wij een Duitse systeembank?
15: Ik denk dat ik jullie allebei alweer uitgebreid heb besproken voordat ze echt samen gaan. Maar ik dank jullie voor vandaag. Tiesje van Lammeren, de CCO van Odido. AG Telleman was er ook van het gelijknamige bestuurs- en organisatieadviesbureau. Ook verbonden aan de Raad van Toezicht van Topsport Amsterdam en ICK Dans Amsterdam. Tot snel weer. Dit panel is terug te luisteren als podcast.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken.

0: Naast nieuwsradio kun je nu ook naar muziekradio luisteren.
1: Geen beurs,
0: maar beats. Geen politiek, maar popmuziek.
1: Geen nieuws,
0: maar non-stop muziek.
1: Muziek die helpt
0: focussen en de energie erin houdt op kantoor.
1: Luister
0: via de BNR-app, bnr.nl
1: en DAB+.
2: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
3: Klopt, minstens 2 dagen per week.
2: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
2: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
2: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
6: Remt energie de vooruitgang van je onderneming? Samen met Fudura ben je klaar voor de energietoekomst. Fudura, de verandering voor in energie.
5: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
0: Dit is BNR Nieuwsradio,
1: de nieuwszender van Nederland.
0: Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
7: Goedenavond, ik ben René Postma. Het meisje dat vastzit voor de dood van haar ouders in Meerstad heeft beelden van het misdrijf gedeeld met leerlingen van haar school, meldt Dagblad van het Noorden. De ouders zijn te zien met bloed, ze zouden in hun slaap zijn aangevallen. Ook de hond had steekwonden. Het meisje zou worstelen met wie ze is en zou het liefst een dier zijn. Organisaties tegen discriminatie willen proberen alsnog Geert Wilders voor de rechter te krijgen voor een tweet vorig jaar met 2 foto's, een jonge blonde vrouw met eronder PVV en een oudere vrouw met hoofddoek en PVDA. Justitie vond het niet erg genoeg voor een rechtszaak. De organisaties gaan nu in beroep. Hongarije heeft op de EU-top in Brussel een ander gezicht laten zien. De nieuwe leider Magyar zei dat hij niet van plan is om de hele tijd met veto's te strooien alleen om dwars te liggen, zoals zijn voorganger Orbán. Ook is hij blij dat de gesprekken met Oekraïne zijn begonnen om lid te worden. Orbán hield dat jarenlang tegen. De Amerikanen blokkeren de straat van Hormuz niet meer en het betekent dat alle schepen weer kunnen gaan varen. Het opheffen van de blokkade is onderdeel van de vredesdeal die dit weekend moet worden getekend in Zwitserland. Amerika heeft ook beloofd om niet meer te vechten met Iran als de gesprekken zijn. De staking bij de NS volgende week woensdag is iets korter dan eerst werd gemeld. Tussen 4:00 s'nachts en 8:00 ochtends legt het treinpersoneel het werk neer, zegt vakbond FNV. Ook bussen, trams en metro's rijden dan niet. Het weer van Weer Online? Kans op onweer met hevige buien. Het blijft ook vannacht rond 20 graden. Morgen is het zonnig en nogal vochtig, daardoor kan het benauwd aanvoelen. Het wordt boven de 30 graden en er is weer kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
1: Blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
8: Nederland wil verduurzamen, elektrificeren en economisch blijven groeien. Ondertussen staan duizenden bedrijven op een wachtlijst voor stroom en loopt het elektriciteitsnet op veel plekken tegen zijn grenzen aan. Energiedienstverlener Fudura probeert ondernemers te helpen door middel van batterijen, slimme energiesturing. Is het voldoende zolang de vraag naar stroom sneller groeit dan het net kan worden verzwaard? Ik vraag het aan mijn gast Bert Bakker, de topman van Fudura. Welkom.
9: Dankjewel, Thomas. Heel leuk om hier weer te zijn.
8: Wanneer is het eigenlijk een keertje opgelost, dat volle stroomnet?
9: Voorlopig niet. Voorlopig niet. Ik denk dat we hier nog wel 8 tot 10 jaar mee te maken hebben. En ik denk dat is iets wat we weten en moeten accepteren.
8: Je zegt voorlopig niet. Je hebt ook kennis van zaken. Maar de vorige keer dat je hier was, hebben wij het nog gehad over smaakversterkers op basis van kruiden. Werkt je voor aroma? Ja. Ik ga het allemaal van je aannemen, hoor. Dat je ook veel kijk hebt op de energie. Maar het is wel een heel andere tak van sport.
9: Totaal anders. Totaal anders. Dus vorige keer, dus ik heb, wat ik je net ook zei, 30 jaar lang voor bedrijven gewerkt die ontwikkelen en produceren. En energie interesseerde me niet heel overdreven. Tot 2 momenten. 2022, Rusland valt Oekraïne binnen. Prijzen alle kanten op.
8: Oh. En dus toen het duur werd, kreeg je er wel oog voor?
9: Absoluut, ja. Nou, weet je wat het is? Kijk, onze maatschappij, en het is, we hadden het net over Kees de Kort, maar die zei ook altijd hier in de uitzending, onze maatschappij is gebouwd op betrouwbare en betaalbare energie. En dat was ook heel lang zo. Je hoefde er niet naar om te kijken. Dus als jij wilde uitbreiden of je wilde meer, was één belletje genoeg. Nou, en exact dat punt is eigenlijk voorbij. En dat heeft mij zo enorm gefascineerd en ben ik in deze sector terechtgekomen.
8: Want Roma wilde uitbreiden, was er ook al verregaand mee bezig, kavel gekocht. En toen?
9: Dus wij zaten op de Hessepoort in Zwolle. Met een fantastisch pand. En het kavel naast ons was vrij. Dat hebben wij aangekocht. En ik zat het te tekenen bij de gemeente. En die zei, joh Bert, in 23. En die vertelde mij, joh, weet je wel dat je pas in 2030 een energieaansluiting krijgt? En die had ik eerlijk gezegd even over het hoofd gezien. Meer ook omdat ik gewoon altijd gewend was, daar hoeft hij niet over na te denken.
8: En toen koos jij het hazenpad. Je hebt 2030 niet afgewacht. Of even met andere dingen te maken. Nou, ik moet het toch even vragen, nee. Want ik had het idee, we hebben toen een leuk gesprek gehad. Je had het naar je zin.
9: Ja.
8: Ik geloof dat er in de eigendomstructuur van Europa ook het nodige veranderd is.
9: Ja, dat klopt. Misschien twee dingen. Dus het kavel hadden we aangekocht omdat het land van de buren was. En het land van de buren kan je maar één keer benutten. Volgens mij is het nu nog steeds niet bebouwd. Veel belangrijker is, wij hebben met Roma een fantastische rit doorgemaakt. En we hebben dat verkocht in 24 aan het mooie Japanse bedrijf Marubeni. Heel groot Japans bedrijf, 80 miljard omzet of zo. Nou is het niet helemaal mijn ambitie, Thomas, om binnen een heel groot corporate bedrijf te werken.
8: Dus jij bent afhankelijk van private equity.
9: Nou,
8: Futura natuurlijk flink mee in zee is gegaan.
9: Ja, ik werk heel erg graag samen met private equity. En de reden daarvan is hele snelle besluitvorming. Een heel duidelijk doel wat je met elkaar wil bereiken. Je werkt samen met echt hele slimme mensen. En daarnaast, weet je, er is ruimte om dingen te proberen. En als het een keer fout gaat, dan gaat het fout. Dan proberen we iets anders. Niet te vaak dezelfde fout maken, maar ik vind dat een hele verfrissende cultuur.
8: Ja, waarom ik het vraag is, je hebt het heel duidelijk over lange termijn problemen. Ja. In 2030, 2035 hebben we misschien zicht op iets wat lijkt op een oplossing. Private equity is toch niet echt van het uithoudingsvermogen, of wel?
9: Ja, kijk, private equity is geen private equity. Daar zitten zoveel verschillende smaken. Toch even om het heel duidelijk uit te leggen. Fudura is in 22 overgenomen van Enexis door PGGM, pensioenfonds en DIF. Het is vandaag CVC DIF, dat is een infrastructuurfonds.
8: Een mega grote speler, CVC in ieder geval. En DIF is daar dan een onderdeel van?
9: Ja, absoluut. En
8: als je toch niet voor een groot bedrijf wil werken, waarom?
9: maar er zijn dus twee aandeelhouders. PGGM, dus pensioenfonds, sowieso lange termijn. Maar ook de infrastructuurtakken van private equity, die hebben per definitie een veel langere horizon dan de standaard private equity.
8: Jij wist dat het een probleem was. Dat heb je aan de lijve ondervonden bij je vorige werkgever. Nu is er Fudura, dat is er overigens al een tijdje, losgeknipt van de netbeheerder Enexis, gaf je het al aan. Wat doet Fudura?
9: Nou, Fudura is een fantastisch bedrijf. Fudura is de nummer 1 energie-infrastructuur-dienstverlener van zakelijk Nederland. We hebben meer dan 25.000 klanten. Energie-infrastructuur, dat een beetje vaag hoort, maar waar moet je nou aan denken? Dan moet je denken aan transformatoren, meters, batterijen, zonnepanelen, laadpalen, generatoren, power quality. Die meters die wij hebben, die genereren allemaal data. En op basis van die data, samen met onze klanten, ontwerpen wij hele mooie specifieke oplossingen voor de behoeften, voor de energiebehoeften van onze klanten. Dus we ontwerpen die, we installeren die en daarna onderhouden we die met een servicecontract. En als laatste daarbovenop, als de klant het niet wil, in één keer wil afrekenen, hebben we ook een hele mooie financiële dienstverlening in de vorm van een lease.
8: Dus het is slechts mijn waarneming hoor, maar wel gebaseerd op het gastenbestand van de afgelopen jaren. Ik heb het idee dat het best wel druk is in deze markt. Dat er veel partijen zijn, en misschien niet even groot als Fudura, die zeggen, wij kunnen bedrijven helpen bij het beter managen van hun energieverbruik. En daar hebben we apparatuur voor, dat meten we dan. En dan stellen we samen een plan op en dan kun je de toekomst aan.
9: Ja, dat is
8: hoe
9: waar.
8: Hoe druk is het?
9: Nee, het is erg druk. Het is erg druk. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat klanten, maar hetzelfde geldt, dus zakelijk Nederland, maar ook voor particulieren, door de boom het bos niet meer zien. Ik zal je een klein voorbeeldje geven. Ik heb net een thuisbatterij proberen te kopen. En dan weet ik er net iets meer vanaf. Maar het was een zoektocht, want je gaat kijken op internet en je struikelt over de aanbieders en het is heel moeilijk om het kaf van het koren te scheiden.

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Nou, voor de context.
2: Ja, nee, dat is helemaal waar. Dus dat is niet goed gegaan en daar ging deze zaak over. Ik moet er wel bij vertellen, en dat is heel belangrijk, dat die meters, die zijn een hele tijd geleden geïnstalleerd. Daar hebben we van geleerd, dus we hebben de meters aangepast. We hebben onze controle op die data-uitlezing aangepast. We hebben onze software aangepast. Dus vandaag de dag gebeurt dat niet meer.
1: Als bedrijven door Fudura in te schakelen, of ja, ze zijn er toch, een van jullie concurrenten, nu hun energieverbruik aanpassen en flexibeler gaan werken, wat betekent dat dan voor die enorme wachtrij van 15.000 bedrijven op dit moment? Hoeveel kun je daarmee reduceren?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Dus heel even toch om het heel duidelijk te schetsen, die 15.000 bedrijven vandaag de dag, en daar per jaar groeit dat met ongeveer 2.000, die wachten op een zwaardere aansluiting of een nieuwe aansluiting. En wij noemen dat voor de meter. Dus dat betekent dat zij energie onttrekken aan het net. Dus het moet over het distributienetwerk. Ons verhaal is, ga daar nou niet op wachten. De ruimte zit achter de meter, dus wat je allemaal zelf kan doen. En dat is dus met een bepaalde combinatie van energie-infrastructuur, batterijen, zonnepanelen, transformatoren. Wij denken, kijk, het zal heus niet een oplossing zijn voor 100% van die 15.000 bedrijven. Maar nou, laat ik eens voorzichtig zijn, 50-60%.
1: Zo, dat is voorzichtig.
2: Ja, ja.
1: En van die 15.000, nu we toch dat aantal genoemd hebben, hoeveel daarvan staan er ook daadwerkelijk in de rij? Of zijn er bedrijven die, omdat ze weten dat ze als ze het nu aanvragen pas in 2032 aan de beurt zijn, denken, nou, ik heb nog niet heel concrete plannen, maar ik ben beter voorbereid, ik meld me maar vast.
2: En dan bedoel je bij ons?
1: Nou, niet zozeer bij ons, maar in die wachtrij. Hoeveel van die bedrijven hebben nu acute nood, willen echt nu uitbreiden? Ik heb wel eens begrepen dat die wachtrij ook voor een deel bestaat uit bedrijven die het zekere voor het onzekere willen nemen en zich alvast hebben aangemeld.
2: Ja, dat is helemaal waar. Kijk, Thomas, er zal wat overdrijving in zitten in die lijst. En het is heel moeilijk in te schatten hoeveel dat is. Ik heb eigenlijk eerlijk gezegd geen flauw idee.
1: Maar jij stelt wel voor dat er veel aan gebeurt. Dat kan via jullie. Maar het is ook goed als er iemand het overzicht houdt. Want het is een hele keten die in beweging moet komen. En daarom klom jij in de pen en richtte je tot de Volkskrant en daarmee tot het grote publiek, omdat zij kennis moesten maken met de nationale energiechef. Wat moet zo iemand gaan doen?
2: Ja, waar ik specifiek voor heb gepleit, is dat bedrijven een chief of energy aanstellen. En eigenlijk gaat het niet zozeer om een persoon, maar meer dat energie en infrastructuur een strategisch onderwerp wordt aan de directietafel.
1: Oh, maar dat is in ieder bedrijf een aparte energiechef en niet nationaal iemand die dat overkoepelend in de gaten houdt. Daar hebben we namelijk een minister voor.
2: Per bedrijf.
1: Heb je dan het idee, ja, misschien ben ik eenzijdig georiënteerd, dat bedrijven hier nog niet mee bezig zijn?
2: Ik denk dat sommige bedrijven, kijk, als je bedrijven hebt waarvan een heel groot deel van de kosten aan energie opgaat, kassen, staalbedrijven, aluminiumbedrijven, die hoef je niks te vertellen. Maar er zijn ook zat bedrijven, ik denk dat het echt het merendeel is, die daar helemaal niet mee bezig zijn. En eigenlijk altijd, als zich een probleem voordoet, niet precies weten, ja, maar wat moet ik nou doen? Wat is nou mijn handelingsperspectief? En juist daarom zeggen wij, ga het nou echt als strategisch onderdeel benoemen. Kijk naar je groeiplannen, maar kijk ook hoe je dat gaat managen qua energie.
1: Maar jij denkt natuurlijk ook, als er zo'n energiechef wordt aangesteld, dan heeft hij ons snel onder de knop. Dan gaat hij kijken naar mogelijkheden om dit probleem te verhelpen. En simsalabim, dan is daar in één keer Fudura.
2: Dan is daar Fudura of een van onze concurrenten. Maar uiteindelijk gaat het erom, weet je, het gaat niet zozeer om ons, maar het gaat er veel meer om zakelijk Nederland vooruit te helpen.
1: Ja, maar zakelijk Nederland kan natuurlijk ook rekenen op de overheid. Dat gaat nog even duren, maar er gaat voor de komende jaren, decennia, honderden miljarden gaan er in de verzwaring en de uitbreiding van het net, transformatorhuisjes, nieuwe kabels.
2: Ja.
1: Heeft Den Haag dit probleem dan nog niet scherp of pas te laat scherp gekregen? Wat is jouw analyse?
2: Ja, ik denk dat ze het scherp hebben. Ik denk dat de uitvoering en de executie wat laat is. Die had best wat eerder mogen beginnen. En ik denk daardoor dat we ook de komende jaren

0: jaren met dit probleem van netcongestie blijven zitten.
1: Nou, er is wel al het nodige gepresenteerd, ook een nieuwe aanpak. En dan gaat het over, als je dan vindt dat er toch zoveel mogelijk moet blijven opereren, hoe dan? Kun je iets inleveren, bijvoorbeeld op het gebied van betrouwbaarheid? En de conclusie van onder andere minister, maar ook VNO-NCW, is dat kan best. We hebben een heel betrouwbaar net. Als je daar iets meer risico in durft te nemen, heb je ook al een hoop gewonnen. Begrijp jij die afweging?
0: Ja, nou ja, ja, ik begrijp die afweging best een beetje. Ik denk niet dat het de eindoplossing is of een heel grote impact gaat maken. Maar bedoel, het zal ongetwijfeld wat helpen.
1: Gaat er ook veel veranderen met het nieuwe prioriteringskader? We spreken elkaar net voordat het 1 juli wordt. Ja. Dat is denk ik in jouw wereld een belangrijke datum.
0: Ja.
1: Wat verandert er op dat moment?
0: Nou ja, kijk, per 1 juli hebben we inderdaad de nieuwe wetgeving. Prioriteringskader heet dat. En tot nog toe hielden de netbeheerders altijd ruimte vrij voor kleingebruikers, particuliere MKB. Dat is per 1 juli is dat voorbij en komt iedereen op dezelfde grote wachtlijst. Met uitzondering van en daarom heet het prioriteringskader, 3 sectoren die benoemd zijn, die krijgen prioriteit.
1: De congestieverzachters.
0: Congestieverzachters, dat zijn bijvoorbeeld clubs die hele grote batterijparken aanleggen. Dan heb je nationale veiligheid, ziekenhuizen, defensie krijgen voorrang en essentiële basisbehoeften. Woningbouw, scholen, dat soort dingen.
1: Betekent dit nu heel wrang wellicht, en ik weet dat het jou meer te doen is dan alleen maar de nering van Fudura, dat het voor jullie ergens goed zou kunnen uitpakken? Want ook die bedrijven die op zoek zijn naar een kleinere aansluiting komen dus op die wachtrij. Die zouden dan ook kunnen kiezen voor ander energiemanagement. Dus jullie oplossing.
0: Ja, absoluut. Nou, ik denk dat het sowieso ook voor die bedrijven belangrijk is om zich te realiseren, er is een oplossing die niet per se over het net hoeft te gaan, maar veel meer achter die meter zit. Dus dat je het allemaal zelf regelt met de juiste infrastructuur om zo te zorgen dat je toch door kan blijven gaan en kan blijven groeien, kan blijven produceren.
1: En je kunt dan doorgaan op dezelfde voet. Of moet je toch nog eens kritisch kijken naar hoe je je productie hebt ingericht. Het gaat veel over spitsmijden.
0: Ja.
1: Dus niet allemaal op hetzelfde moment energie gebruiken. Maar als je een bedrijf bent, kan ik me voorstellen dat je bepaalde routines hebt die dan toch echt wel tegen het licht gehouden moeten worden.
0: Ja, helemaal waar. Nou, dat is ook dus wat ik je net zei. Dus doordat die meters die we hebben, hebben we een heel specifiek idee over wat is nou jouw energieverbruik door de dag heen. En gebaseerd daarop ontwerpen de juiste oplossing. Maar bijna geen enkel bedrijf, zijn bedrijf, maar geen enkel bedrijf heeft een heel vlakmatig energieverbruik gedurende de dag door. Dus daar zit heel veel mogelijkheid.
1: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten.
2: Het dilemma.
1: Wij moeten zo snel mogelijk af van Chinese batterijen of de herkomst van batterijen. Dat is mij volstrekt om het even.
0: Volstrekt om het even.
1: Bert Bakker van Fudura, energiedienstverlener. Chinese batterijen, dat kan toch niet meer?
0: Nou, ik denk dat we een heel groot onderscheid moeten maken tussen de fysieke batterij, dus de asset. En laten we eerlijk zijn, die komen voor het overgrote deel uit China.
1: Daarom dacht ik vraag het ook even.
0: Maar het tweede punt is, hoe sturen we die nou aan? Dus daar zit een software.
1: Waar zit de kill switch? Wie zet hem uit?
0: Exact dat.
1: En wie zet hem uit?
0: Exact. Nou ja, dus en dat gebeurt heel veel. Daar maken wij ook gebruik van. Er zit gewoon Europese software omheen. Dus er zit een Europees energiemanagement systeem omheen dat die batterij aanstuurt. Dus daar is een heel duidelijk onderscheid aan. Dus daarom mijn antwoord. Die fysieke asset, dus het product zelf, mag prima uit China komen. De manier hoe je de rest eromheen ontwerpt, dat moeten wij zelf doen.
1: Ben ik de eerste die het vraagt? Waar
0: nee,
1: de batterij vandaan
0: nee,
1: komt?
0: Nee hoor.
1: Dus het leeft onder klanten?
0: Ja, tot op zekere hoogte. Tot op zekere hoogte. Want de vraag is er heel vaak. En mijn antwoord, zoals ik net gaf, is er ook heel vaak. En dan, daar is eigenlijk best wel iedereen heel tevreden mee.
1: Ze zeggen, die software die is Europees.
0: Ja.
1: Die is dus niet Chinees, die is niet Amerikaans, maar die komt van het eigen continent. Zou het wat jou betreft ook Amerikaans kunnen zijn? Want we moeten onze vrienden tegenwoordig wat zorgvuldiger kiezen.
0: Ja, kijk, je hebt drie dingen. Dus je hebt de fysieke asset, daar zit een software-schil omheen... en dan heb je de cloud. Het liefste zou ik hebben dat geheel Europees is.
1: Maar als dat niet zo is...
0: Nou ja, dus laten we zo zeggen. Dus als we nu kijken, die schil eromheen, Europees. Cloud voor een heel groot deel Amerikaans. Ja, ik denk dat er best wel wat voor
1: is. En kom je dan gegevens tegen in die Amerikaanse cloud die gevoelig zouden kunnen zijn? Want daar is natuurlijk heel veel maatschappelijk debat over geweest. Wat je dan toch, als Amerika dat zou willen inzien, moet afgeven?
0: Nou, ik denk dat het heel erg gaat, Thomas, over autonomie. En op het moment dat... En ik moet je toch eerlijk zeggen... maar dan gaat het gesprek een hele andere kant op... dat de laatste periode van het weekend hadden we Anthropic natuurlijk nog... maar dat de US government nogal best wel wat aan het... dit soort dingen aan het weaponizen zijn... ben ik niet heel erg van. Dus daarom pleit ik heel erg voor Europese autonomie.
1: Ja, maar op dit moment ben je dus nog, dat kan bijna niet anders... voor een deel afhankelijk van de Amerikaanse cloud.
0: Zeker, zeker.
1: En als je het Europees zou willen maken, is dat er nog niet of betaal je dan meer?
0: Nou, dat is er nog niet goed genoeg.
1: Ja. Ja. Je zegt die Chinese batterij, daar hoeven we geen geheim van te maken... heel veel batterijen komen uit China. Maar dan kom je ook terecht in een debat over de grondstoffen die je nodig hebt... de kritieke mineralen, misschien zelfs wel de arbeidsomstandigheden... van de mensen die ervoor zorgen dat die batterij uiteindelijk een batterij wordt. Is dat een ver van je bedshow? Mag dat zo blijven of niet? Of hoe diep moet jij de keten in om dat ook nog enigszins te kunnen verantwoorden?
0: Nee, ik vind wel dat wij dat goed moeten kunnen verantwoorden. En dat doen we ook. En dat is ook de reden dat wij met hele bepaalde leveranciers werken... waar wij dit gesprek ook gevoerd hebben. En dus ook een heel fijn bevestigend antwoord hebben gekregen... dat goed geregeld is.
1: En die batterijen aan zich, zie jij dat als een structurele oplossing?
0: Ja. Ja.
1: Of is dat iets om de tijd door te komen tot over... waar begonnen we dit gesprek bij, 10 jaar... dit hele probleem verleden tijd is?
0: Ja, dus ik denk, dus nee, ik zie het als een structureel probleem. Ik denk ook niet dat de tijden terug gaan komen... dat er zoveel koper in de grond ligt... dat we het op de oude manier kunnen managen. En batterijen zijn een key... product om gewoon elektronen te bufferen... en daarmee op een ander moment in de dag te kunnen
1: dat
0: gebruiken.
1: Dat blijft zo?
0: Dat blijft zo, ja. Ja.
1: Heb jij nu, want je loopt nu een tijdje rond in deze branche... dat probleem nog weer onderschat, nu je er dichter op zit? Want je hebt het in je vorige baan dus al ondervonden.
0: Nou ja, kijk... Er zit natuurlijk een stukje voortschrijdend inzicht in. En je ziet die wachtrijen de hele tijd oplopen. Het tweede is dat ik ook vind dat wat ik heb onderschat... is de ingewikkeldheid van deze sector. Dus we hebben ministerie, KGG, dan heb je de ACM.
1: KGG, dat is het ministerie. Klimaat en Groene Groei.
0: Klimaat, Groene Groei, sorry. Energiebedrijven, dan heb je Tennet, dan heb je de netwerkbedrijven... En iedereen doet zijn deel daarin, hartstikke goed. Maar ik vind dat er te weinig integraal naar het probleem wordt gekeken. Ik vind ook dat te weinig partijen zoals Fudura bij de oplossing worden betrokken. Daar zijn we heel hard mee bezig om dat wel zo te krijgen. Dus ik denk dat na deze uitzending helemaal is opgelost.
1: Je noemt een hele trit ketenpartners.
0: Ja.
1: Wees nou eens eerlijk, van wie vind jij dat we nog meer mogen verwachten?
0: Ja, ik denk dat het heel erg de vraag is van...
1: Nou, dit was mijn vraag.
0: Ja, maar nee. wie heeft er nou precies regie in deze sector? En dus daarnaast, iemand moet dit centraal gaan benaderen.
1: Maar iemand is niet de minister van Klimaat en Groene Groei.
0: Nou ja, dat...
1: Wil je een speciaal gezant?
0: Nou, ik hoef daar geen speciaal gezant in. Ik zou zeggen, kijk, er is een instituut dat heet Netbeheer Nederland. Daar zit een voorzitter op, dus Maarten Otter van Aliander. Fantastische kerel. Die zou daar een hele grote rol in kunnen spelen.
1: Bert Bakker speelt zelf ook een grote rol als de topman van Fudura. Dank voor dit gesprek.
0: Dankjewel, Thomas.
1: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Jacques Buit. Hij is de topman van accountant Flint over private equity in die branche. Abonneer je dan op de Top van Nederland om geen aflevering te missen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen De Wereld.

0: Een bedrijfsfeest dat niemand zag aankomen? Organiseer het op een schip van Z-Event Ships.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
0: Je evenement echt duurzaam organiseren? Zeventships.nl.
3: Circuit Zandvoort staat in het teken van klassieke raceauto's tijdens de Historic Grand Prix. En daar pakt BMW uit met de viering van 40 jaar M3. Dat en Jan Lammers hoor je morgen om 3 uur in de Nationale Autoshow.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
6: Goedenavond, ik ben René Postma. Het Groningse meisje van wie de ouders zijn vermoord zou hen zelf hebben aangevallen in hun slaap en heeft daar beelden van gedeeld. Dat zeggen medeleerlingen van haar school tegen Dagblad van het Noorden. Het zou dinsdagnacht al zijn gebeurd. Pas vandaag werd de politie gewaarschuwd. Het is niet bekend door wie. In Middelburg is gisteravond midden op straat een zwaargewonde man gevonden en die is vandaag overleden. De politie doet al de hele dag onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Er is al een oproep gedaan aan getuigen om zich te melden. Buurtbewoners zeggen dat er gisteravond een schietpartij was. Bijna een kwart van de aangifte van een ernstig misdrijf wordt niet behandeld, zegt de Rekenkamer, die onderzocht het jaar 2024. Het komt door te weinig medewerkers bij de politie. Minder erge misdrijven worden vaker onderzocht. En die prioriteit zou anders moeten, zegt de Rekenkamer. Bij onder meer Ethos, Kruidvat en Trekpleister wordt zondag gestaakt, zegt vakbond FNV. Die is boos dat werkgevers de zondagstoeslag willen halveren. Het is niet duidelijk hoeveel medewerkers aan de staking meedoen, maar de verwachting is dat een aantal winkels op Vaderdag dan dicht blijft. Quinten Timber heeft bij de training van Oranje een lichte hersenschudding opgelopen en mist daardoor overmorgen het WK-duel tegen Zweden. Hij botste tijdens de training met een ploeggenoot. Timber viel zondag in toen Oranje de eerste wedstrijd speelde tegen Japan. Het weer van Weer Online? Kans op onweer met hevige buien. Het blijft ook vannacht rond 20 graden. Morgen zonnig en nogal vochtig, daardoor kan het benauwd aanvoelen. Het wordt boven de 30 graden en er is weer kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
7: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Oekraïne krijgt nieuwe steun van Nederland en de G7, ook van president Trump. Daarover praat ik met schrijver Joris Luijendijk, tegenwoordig actievoerder voor Oekraïne. Maar nu eerst, Trump en zijn Iraanse collega Pezeshkian hebben het memorandum ondertekend waarmee de onderhandelingen over het einde van de oorlog nu echt kunnen beginnen.
8: On Sunday we reached an agreement with Iran that achieves everything we set out to accomplish, everything and much more. Ending the current conflict, reopening the Strait of Hormuz and preventing Iran from ever obtaining a nuclear weapon. That's what it was all about.
7: Ik praat erover met Sander Terphuis, jurist en mensenrechtenverdediger, afkomstig uit Iran. Goedemiddag, Sander.
9: Goedemiddag, Bernard.
7: Het memorandum bestaat uit 14 punten. Ik wou er, als je het goed vindt, een paar eens even onder de loep nemen. En je mag me aanvullen als je zelf ook denkt, maar daar wil ik het nog over hebben. Maar laten we beginnen bij punt 2. Dat vind ik een hele spannende. Daar staat namelijk in dat Amerika en Iran elkaars territoriale integriteit en soevereiniteit zullen respecteren. Dat is oké. Maar zich niet zullen bemoeien met elkaars interne aangelegenheden. Dat betekent, als ik het goed lees, dat het westerse voornemen om op te komen voor het Iraanse volk daarmee verdwijnt, toch?
9: Nou, Bernard, je raakt gelijk het misschien wel een zeer gevoelige, meest gevoelige snaar in het alle 14 punten akkoord. Inderdaad, dit punt, punt 2 is dat. Daarmee kun je ook zien dat eigenlijk Iraanse onderhandelaars behoorlijk goed hun huiswerk hebben gedaan door zodanig stevig te onderhandelen dat het hiermee althans op papier is uitgesloten dat een regime change nog mogelijk zal worden gemaakt. En dat dus Iran op enige wijze kan worden nog aangevallen. Dus de conclusie is helaas ook voor sommige Iraniërs die ik afgelopen dagen sprak, het regime zit nog alleen maar steviger in het zadel.
7: Ja, ja. In januari zei Trump nog dit.
8: And I've canceled all meetings with the Iranian officials until the senseless killing of protesters stops. And all I say to them is help is on its way. You saw that I put tariffs on anybody doing business with Iran. And I say make Iran great again. You know, it was a great country until these monsters came in and took it over.
7: Ja, voelen jij, Sander, en de Iraniërs je nou in de steek gelaten?
9: Ja, helaas. Ik kan het ook niet anders verwoorden. En het is ook misschien wel het meest gehoorde geluid uit Teheran en andere steden met wie ik in contact kreeg afgelopen dagen. Want het doel, het hoogste doel was natuurlijk het verdwijnen van dit misdadige regime. Een regime, dat weet je, je kent Iran heel goed. Een regime dat al 47 jaar onderdrukking pleegt, ellende aanricht, van martelingen tot executies. Tot afgelopen maand hebben we weer gezien met die protesten in Iran dat duizenden of misschien zelfs tienduizenden mensen werden doodgeschoten. Dus eigenlijk, ja, het Iraanse regime, vooral de jonge mensen die ik spreek, Bernard, die zeggen nu hadden we zo ongelooflijk gehoopt dat het nu het afgelopen zou zijn met dit moorddadig regime. En wat zien we? Trump, die als dealmaker, als businessman, nu gewoon ook wat voordelen inziet. Hè? Onder andere vanwege midterms die gaan aankomen. Maar ook onder andere om, straks spreken we misschien weer meer over, om Iraanse olie en grondstoffen en alles toch wel voor zich binnen te halen. En dan, als het ware, China ook een blok een hak te zetten. Om op die manier gewoon op een heel andere toon gooit. En dat is hoe dat went of keert, is en blijft pijnlijk. Ja.
7: Ja, en dat is, je vertelt ook, je hebt veel contact met mensen in Iran. Is dat ook het verhaal in het algemeen? Of zijn er ook mensen die er, nou ja, wat milder over denken?
9: Tweeledig. Goed dat u dit vraagt. Kijk, de mensen, ik heb bijvoorbeeld mijn neef Reza van 22 gesproken, ook mijn nichtje Magnus, 23, die gaan naar de universiteit, die hebben het internet ontdekt, die zien de vrijheid in het Westen, die zien al dat welvaart. Die willen vooruitgang, hè? Die willen echt wel omwenteling. Dus die had ook alles, was wat hun betreft erop gericht om inderdaad van Iran een vrij land te maken zonder dit afschuwelijke regime. Maar ik spreek ook bijvoorbeeld mijn broer, die nog altijd de kruidenierszaak van mijn vader heeft overgenomen, die ook nog gewoon kinderen thuis heeft en al die woonlasten die we ook in Nederland kennen, dure boodschappen, hele dure boodschappen, die zegt, ach weet je, dat regime, dat is verachtelijk, dat is zoals het is, maar laten we nu hopen dat die sancties verdwijnen, dat er dan weer dollars naar Iran stromen en dat wij ook gewoon, zoals hij dat letterlijk zegt, weer een kilo vlees kan kopen, kip kan kopen, eieren kan kopen voor mijn kinderen, voor mijn gezin, zodat we hier wat weer rust vinden en wat lucht krijgen. Dus op twee manieren hoor je dat in geluid.
7: Ja, ja. Ja, dat is ook logisch, als je, dat is het eerste waar je aan denkt. Je zei al, Trump heeft zo zijn eigen motieven, daar komen we misschien wel even op, maar de vraag die wij ons stellen is, waarom liet hij bijna van de een op de andere seconde, eerst zei hij, ik kom jullie te hulp, en dat liet hij dan onmiddellijk weer vallen. Hoe verklaar jij dat?
9: Nou ja, hij heeft het misschien niet onmiddellijk laten vallen, maar hij is wel gaandeweg wel tot het besef gekomen dat, en misschien heb je het ook gelezen, er was een uitgebreide beschrijving, ik meen in de New York Times, die beschreven de situatie waarbij eind februari Netanyahu naar Washington was gevlogen, daar in het Witte Huis overleg gehad met Trump, en dan liet hij een PowerPoint-presentatie zien van, joh, kijk maar hoe snel je Teheran kunt inlijven, en een beetje à la Venezuela. Ja. Hè? Ja. Binnen 3 dagen ben jij daar ook weer de king of the king, en dan kun je als overwinnaar uitkomen. Maar gaandeweg kwam hij toch tot het besef van, bijvoorbeeld het afsluiten van de straat van Hormuz, dat er toch een dingetje is. En dat hun basis in de Golfstaten, dat die gewoon wel kunnen worden geraakt door de ballistische raketten van Iran. Ik denk dat hij toen veel meer tot het besef is gekomen, oh god, waar ben ik nou aan begonnen? En natuurlijk, Bernard, zijn eigen politieke agenda. Hè? De midterms straks in november, in het najaar. Maar ook de Amerikanen, hè, die beginnen nou te morren onder de hoge energieprijzen en dergelijke. Dan dacht hij van, ja, waar ben je eigenlijk aan begonnen?
7: Ja.
9: Ik denk dat die scenario is.
7: Nee, maar wat ik me dan afvraag, Sander, als Netanyahu tegen hem zegt, we kunnen nu aanvallen en binnen de kortste keren ben je daar hier een meester. Dat zijn eigen diensten, die moeten toch, de CIA, de MIA, noem ze allemaal maar op, die wisten toch wel beter.
9: Nou, ik denk dat hij betoverd werd. Het is echt dat minutieuze beschrijving van die bespreking in de Situation Room.
7: Ja, ik heb het. Ja. Dat is wel goed.
9: Anyway. Ja, en daar wordt gezegd dan. En Netanyahu had ook wat mensen van het Mossad meegenomen, voor extra overtuiging. Gewoon zeggen: kijk maar, die zijn zo verzwakt en die hebben we al zo geraakt en dit en dat. Ja. En dat had ook gezegd: nou, het hoeft maar een paar van de kopstukken uit te schakelen, dan is het hele machtsstructuur stort in elkaar. Dat was de belofte.
7: Ja.
9: En ik denk dat daar gewoon die man is een beetje betoverd. En nogmaals, ook als gevolg van wat hij in Venezuela had, kort daarvoor aangericht. Hè.
7: Ja.
9: Dat hij dacht: oh, dat kunstje. Kan ik nog een keer verlikken, om het zo te zeggen.
7: Ja. Oké, we kijken even verder naar dat memorandum van 14 punten. Ik kijk even naar punt 6. Daar staat dat Iran een enorme hoeveelheid geld krijgt. 300 miljard voor de wederopbouw en economische ontwikkeling. En ze mogen gewoon uranium blijven verrijken. Die 300 miljard die moet dan worden betaald door het bedrijfsleven. En volgens Trump niet door de belastingbetaler, dat zullen we dan nog zien. Maar bewijst dit bij elkaar dat Trump uiteindelijk ook niks heeft bereikt?
9: Ja of nee? Kijk, laat ervan uitgaan dat daar echt een idee achter zit, dat er een doordacht plan achter zit. Ik heb wel eens ook een soort Marshallplan genoemd, anno 2026. Als dat tenminste nogmaals de doordachtheid zal zijn, hè, maar met Trump weet je natuurlijk maar nooit. Die kan de ene uur dit zeggen en de andere uur even later iets anders zeggen. Maar als dat idee zou achter zitten, ik noemde al China. Zoals je weet, Bernard, China is de grootste afnemer van olie uit Iran. Net zo goed als grondstof, als lithium en alle andere waardevolle dingen. Ik denk dat hiermee de VS ook tot agenda heeft om China hier een hak te zetten. Door te zeggen van, joh, we gaan wij nu dat enorm land, 40 keer Nederland, dat weet je, groot land met rijk aan grondstoffen en olie en alles, om dat eigenlijk meer van ons te maken. Om daar ook als het ware die kanalen met China af te sluiten. Want de grootste uitdaging van de VS, dat weten we, dat is uiteindelijk de Big Brother China. Om daarmee de krachtmeting aan te gaan. Dus dat is denk ik één argument. En ten tweede denkt hij, kijk, Iran is ook een destabiliserende factor in de Golfregio. Hè? Elke keer als Saudi-Arabië, Emiraten, die willen naar nog groter rijkdom, komt Iran dan weer met hun milities, met Hezbollah, Hamas of Houthis in Jemen, weer wat zorgen voor destabilisatie, onveiligheid enzovoort. Ik denk dat ook daar ook een agenda achter zit vanuit Golfregio, door te zeggen, joh, doe wat je wilt, maar breng maar dat monsterlijk regime tot rust. Doe zaken met ze. Want Saudi-Arabië en Emiraten en Qatar hebben gezien, wat voor schade die hebben geleden afgelopen dagen met een paar raketten die werden afgeschoten op die landen. Dus ik zie het in die meer geopolitieke context, Bernard.
7: Ja, maar ik denk dan, hij zegt in deze overeenkomst 300 miljard toe. Dat doen niet de landen die worden geacht te betalen, maar dat doet hij. Hij zegt in een van de andere artikelen, ik geloof 10 en 11... Yeah. Ook toe dat de sancties worden opgeheven. Daar gaat hij zelf ook niet helemaal over. En dat de internationale tegoeden worden ontdooid. Dat Iran die weer kan krijgen, daar gaat hij ook niet alleen over. Maar goed, als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan denk je, hij koopt een vredesbestand of een bestand met Iran. Hij koopt het gewoon met heel veel miljarden.
9: Dat heb je heel denk ik treffend gezegd. Hij koopt een bestand inderdaad, waarbij nou komt. En je kent de Iraniërs ook inmiddels, denk ik. Je bent er ook een paar keer heen daar geweest. Je kent die mensen. Zeker. Dat zijn de rasdiplomaten. Dat zijn rasonderhandelaars. We weten hun minister van Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld, Araghchian. En ik vraag me echt af, en dat moeten we misschien ook wel nu daarop ons richten, die 60 dagen nu, wat wordt uitgetrokken om in details te treden en nog alles te goed te bespreken en zo. Ik vraag me af, mijn voorspelling is als volgt. Kijk, er zitten drie elementen, wat ik noem, die het bestaansrecht van het Iraanse regime garanderen. Dat is één, toch het verkrijgen van nucleaire wapens. Dat is hun machtsfactor. Dan kunnen ze daar ook echt tegenover machtige landen als Israël en Saudi-Arabië kunnen ze een partij zijn. Twee, dat is hun ballistische raketten, tot en met intercontinentale raketten die ze hebben. Daar kunnen ze ook echt wel indruk maken. En drie, dat is hun milities. Hè, die landen hebben, zoals Hezbollah, Hamas en de Houthis, die ze ook aan het werk kunnen zetten om hun macht te bevestigen. Wat nou Trump nou juist wil, is dat die alle drie komen te verdwijnen. En ik moet het nog zien. Ik hoorde echt een ander neef van mij die politicologie studeert die zeggen, ja, maar als die dit soort fundamentele elementen bij het regime weggehaald, dan is eigenlijk hun bestaansrecht verloren gegaan. Ja. Dan zullen ze pas echt moeten vrezen voor Israël en Saudi-Arabië. Ja. Dus ik vraag me af hoe dat gaat aflopen.
7: Dat is waar, maar je kunt ook zeggen, als de economische situatie verbetert, dus als dat miljardenplan wordt uitgevoerd of gedeeltelijk uitgevoerd, dan komt er misschien ook wel iets terecht bij bijvoorbeeld jouw broer. Uiteindelijk, misschien krijgt hij dan toch iets van verlichting. En dan, dat kan ook best zijn dat dan het terreur van de revolutionaire garde of andere organisaties wat vermindert. Omdat er simpelweg minder behoefte aan is om mensen te onderdrukken als ze het wat beter hebben. Met andere woorden, is het niet zo dat er ook misschien wel een positieve kant zit aan die aanpak van Trump. Hè? Laten we ze maar heel veel geld geven. We krijgen in ruil daarvoor wat concessies. Maar in elk geval is de stoorzender valt dan uit. Hè, die Iran toch erg is.
9: Ik zou daar een beetje mee kunnen gaan voor wat betreft, laten we zeggen, de binnenlandse rust / onrust. Hè. Inderdaad, dat denk ik echt wel. Als het onderwijs wat betaalbaar wordt, boodschappen betaalbaar worden, dat mensen zich ook meer richten op hun dagelijks leven. Ja. Het feit is wel, Bernard, dat dit regime heeft al decennia lang internationaal, vooral in de Golfregio, maar ook bijvoorbeeld met Palestijnse, met Hamas en zo, veel ellende aangericht. Veel boosheid teweeg gebracht. Ik moet nog zien hoe Saudi-Arabië hier dan straks gaat reageren. Of helemaal de regering van Israël. En je ziet dat, we hebben het nog niet over gehad, maar ik zie echt wel een groot gevaar aan de kant van de regering van Israël. Want die zullen het niet accepteren. Nee. Die willen het liefst nog doorstoten. Hè?
7: Ja, die willen doorstoten, dat klopt. En er is ook ruzie over, dat is duidelijk, tussen Trump en Netanyahu. Dus we moeten nog maar zien hoe dat loopt. Ik wil even een ding aan je vragen. We maakten op 1 maart een extra nieuwsuitzending. Daar was jij ook, daar zit jij ook in. We wisten dat Khamenei was gedood. En jij was toen ook heel hoopvol dat er verandering zou komen. Hoe kijk je daar nu zelf op terug?
9: Ja, met alle analyses die ik zelf maak, alle bladen die ik lees, ik denk dat ik toch, mag ik het woord zeggen, lichtelijk naïef was op dat moment. Ja. Want ik dacht, kijk, feit is wel, daar hoor je ook wel mensen in Iran zeggen, hoe je dat wendt of keert, maar we moeten Trump toch ook wel dankbaar zijn. Dat wil zeggen, na decennia lang is er een macht ontstaan die dit regime toch even de oren heeft gewassen. Hè? Die heeft het een kopstuk uitgeschakeld. Hè? Die heeft het aangericht. Er is geen ander regime geweest. Hè? Geen andere leider geweest in de afgelopen 47 jaar. Dus in zoverre dacht ik ook, dit kan zo zijn. En dan zeker in combinatie met de opstelling van de regering van Israël. Want Netanyahu heeft meerdere malen gezegd, hè, dat gevaarlijke regime moet verdwijnen en zo. Ik dacht, dit kan een soort moment zijn om door te pakken, om echt schoon schip te maken. Dat was mijn idee. Ja. Alleen, wat ik zelf ook niet voorzag, Bernard, is hoe zij nogmaals, ik heb al eerder gezegd, het Iraanse regime heeft laten zien met een paar raketten naar Jordanië, Qatar, Saudi-Arabië en de straat van Hormuz, hoe ze eigenlijk het Westen toch wel op de knie kunnen krijgen.
7: Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Sander Terphuis, jurist en mensenrechtenverdediger, afkomstig uit Iran. Sander, Iran komt er eigenlijk best goed uit, hè, als je zo kijkt. Hoe is Iran veranderd, als het al is veranderd, door deze oorlog?
9: Kijk, interessante is, daar had ik ook. Ik luister ook veel naar Iraniërs die vooral nu studeren, hè, die echt wel zich verdiepen in de materie. De ene vriend van mij die had het over, kijk, het is weliswaar geen revolutie mogelijk gemaakt of geen revolutie tot stand gekomen, maar mogelijk leidt dit tot een evolutie. En met evolutie bedoelde eigenlijk ook een beetje in lijn met wat jij dat hiervoor aangaf, Bernard. Die zei, stel dat al die sancties worden opgeheven en stel dat die miljarden echt wel naar Iran doorstromen en dat de waarde van ons geld weer toeneemt en dat we ons weer van alles kunnen permitteren en ook naar het buitenland kunnen reizen enzovoort, dan kan het best wel zijn dat het Iraanse regime Maar dan moeten die echte extremisten, islamitische, moeten verdwijnen uit dat toneel. Hè. Dat zijn van die hele enge ayatollahs die in de Heilige Stad zijn opgeleid. Niet de rekkelijken, maar de precieze, om het maar eens in Nederlandse termen te zeggen.
7: Ja.
9: Als die verdwijnen, dan heb je een kans dat Allah Saudi-Arabië wordt. Dat op een gegeven moment zeggen, joh, wij zetten nu onze economische belangen en rust en stabiliteit voorop. En dan gaan we die islamitische regels wat ruimer opvatten. En dan hoeft dat misschien de sluiers van de vrouwen ook al niet meer. Dit en dat. Maar dat is wel een mooi perspectief wat die jonge mensen wel voor mij wel schetsten. Ik dacht, oh, als dat zou kunnen, dan hoeft het ook. Dat heeft wel als groot voordeel, Bernard, dat niet meer bloed hoeft te vloeien in Iran. Je weet, duizenden jonge mensen werden doodgeschoten in de afgelopen maanden tijdens hun protesten. Dat wil je toch niet? Of dat ons land werd kapot gebombardeerd met mooie culturele panden, hè, historische panden. Dat deed mij ook zeer eerlijk gezegd toen ik dat las.
7: Ja,
9: ja.
7: Is het zo, nu je dat zegt, hè, dat bombarderen en het vernielen van dingen, ik denk dat heel veel Iraniërs daar niet op hadden gerekend toen die oorlog begon, dat ze dachten dat worden strategische doelen en dat is het.
9: Ja,
7: is het zo dat de sympathie die bij het uitbreken van deze crisis, oorlog, hoe je het maar ook noemt, die toen even bestond, ook bij jou, voor Amerika en Israël, dat die nu is afgenomen onder het Iraanse volk? En dat het Iraanse volk zegt, nou, als het zo is, dan hoeft het voor ons niet. En dat het anti-Amerikanisme vooral gewoon blijft of terugkeert.
9: Er is, hoe gek het ook klinkt, ondanks al die aversie van het regime, er is wel een vorm, of niet een vorm, er is wel een mate van nationalisme aan het groeien in Iran, ja. En dat heeft te maken, met name op basis van die bombardementen, vernietigingen, hè, ook kinderen die werden, school voor kinderen die werd gebombardeerd, dat kwam hard binnen, en bij mij net zo goed. En ten aanzien van mijzelf kan ik zeggen, Bernard, dat ik vind, maar dat had ik daarvoor ook al gezegd, de schending van het internationaal recht, de schending van humanitair oorlogsrecht en al die andere vermeende misdadigen die gepleegd zijn door het regime van Israël, dit heeft mij sterker doen geloven daarin, noem dan nationalisme of misschien realisme, dat Israël hier eigenlijk een heel foute spel heeft gespeeld. En dat is bij mij wel afgelopen maanden wel gegroeid. Nadat we ook wat ze allemaal in Palestijnse gebieden hebben aangericht. Dat ik in ieder gesprek ook zei van ja, ik hoop wel echt een dag komt dat Netanyahu en zijn entourage hier in Den Haag berecht worden. Ook voor misdaden die ze in mijn vaderland hebben gepleegd.
7: De eerste test die hij krijgt zijn verkiezingen in eigen land in oktober. En hij staat er niet zo goed voor. Dus daarmee moet het beginnen dan, lijkt mij.
9: Ja.
7: Wat kunnen wij doen, Sander, om Iran te steunen en de Iraniërs te steunen?
9: En met wij bedoel je in algemeen
7: dat Westen? Ik bedoel wij Nederlanders, wij Europeanen. Mm-hmm. Wat zouden wij moeten doen? Want wij komen eigenlijk in het verhaal niet voor. Het is Amerika, het is Israël, het is Libanon, het is Iran. Ja. En dat is het. Wij komen in het verhaal niet voor.
9: Maar je zegt, wij komen in het verhaal niet voor. Maar wij claimen ook geen bijvoorbeeld plek aan die tafel. Wij claimen ook geen plek aan die internationale fora. Hè? Laat me eerlijk zijn. Ja. Kijk, Trump vroeg toen, hè, van steun mij om die straat van Hormuz open te krijgen of Iran te bombarderen. En ik vond dat toen was wel terecht dat de Europese Unie en de NAVO-landen zeiden, joh, dat is jouw oorlog, dat is jouw feestje, hè? Dan gaan we dan niet mengen. Maar, één voorbeeld. We hebben met Iraanse dissidenten afgelopen jaren Europa bereid voor gelobbyd, alles opgedaan, druk op politici. Zet die vreselijke IRGC op de terreurlijst. Hè? Op de lijst van terroristische organisaties als Europese Unie.
7: Ja.
9: Dat hebben ze keer op keer geweigerd. En dat zei ik toen. Jongens, als jij de pretentie hebt als EU een waardengemeenschap te zijn, hè, die staat voor mensenrechten, die staat voor vrijheid en voor democratie, rechtsstaat, laat nu iets echter van je zien. Daden alsjeblieft. Hè?
7: Ja.
9: En in dat opzicht moet ik bijna zeggen, echt, Europa heeft dat wel van lelijke kant van zichzelf laten zien. En ik vind het ook pijnlijk als mijn nichtje mij elke keer vraagt, maar jullie in het Westen dan, Sander? Ja. Weet je, dat voelt niet oké. Okay. Dus ik hoop dat dit ook een boodschap is aan de Europese leiders, aan Macron, die nu zo stoer loopt te doen met Trump in zijn Elysée hand te schudden. Kom op, sta op voor het Iraanse volk. Dat dappere volk levert hun zelfs een leven voor op, hè, voor die vrijheid en mensenrechten.
7: Ja.
9: Doe alsjeblieft. Geen woorden, maar daden.
7: Ja. Ten slotte, Sander, er staan 2 maanden voor Amerika en Iran om nu verder te gaan onderhandelen over de details. Hè. Bijvoorbeeld geen atoombom, maar wel uraniumverrijking voor elektriciteit. En het woord raketten heb ik trouwens helemaal niet gelezen in die 14 punten. Maar enfin, er wordt 60 dagen onderhandeld. Misschien langer, zeggen ze allebei. Mm-hmm. Denk jij dat als ze echt willen, of dat ze, als ze hun best doen, dat er wel een deal uit kan komen? Of is dit toch weer een slag in de lucht?
9: Kijk, uiteindelijk hebben ze er beide belang bij. Trump heeft belang bij vanwege midterms, vanwege de rust onder Amerikaanse kiezers, noem ze maar op. Hè? Maar ook onder zijn eigen Republikeinen. Hè? Republikeinse partijgenoten beginnen onder te groeien. Dus die heeft er echt wel persoonlijke belang bij tot de partijbelang. Iraniërs, Iraanse top bedoel ik dan, die hebben er belang bij één ding wat voor hun telt: machtsbehoud. Machtsbehoud en nog eens machtsbehoud. En dan hiermee weten ze, als ze dit akkoord sluiten, dan blijven ze ook in ieder geval beschermd voor Israëlische aanvallen. Dus van beide kanten is er zeker belang bij. Zo bezien denk ik, ja, dat leidt wel ergens toe. Alleen wat ik zei, als die onderhandelingen zo voorkomen dat Iran hun bestaansrecht moet inleveren en dan zodanig verzwakt worden en beangstigd worden dat ze zeggen, nou, dat is één brug te ver. Ik denk dat we over 60 dagen dit gesprek nog eens over doen. Dan denk ik van, nou, het is toch niet helemaal gelukt. En dat heeft ook te maken, nogmaals, met die diehards in Iran die heel goed kunnen onderhandelen. Ja. Dus ik hoop dat daar wel weer het tegenwicht komt.
7: Ja, laten we vast afspreken dat we over een maand of twee weer verder praten. Dankjewel. Sander Terphuis, jurist en mensenrechtenverdediger, afkomstig uit Iran.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de

0: We zitten inmiddels op 500 afleveringen van de Technoloog. Honderden fascinerende, boeiende gasten. Duizenden bijzondere inzichten over technologie, innovatie en verandering. Als een van de eerste podcasts van Nederland kijkt de Technoloog al jaren vooruit. Voor de volgende 500 afleveringen zoeken we een partner die dezelfde blik op de toekomst deelt. Zodat we samen de toekomst vorm kunnen geven. Neem contact op via technoloog@bnr.nl.
1: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
2: Als duurzaamheidscertificaten opvragen dagen tijd kost en fouten leiden tot verkeerde claims, terwijl wetgeving steeds meer van je vraagt, dan is het tijd voor GS1. GS1, samen neutraal, wereldwijd.
1: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
3: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Toen chipmaker Nexperia in Chinese handen kwam, leek dat goed nieuws.
5: China was geen probleem, China was geen gevaar.
4: Maar 10 jaar later grepen de minister en de ondernemingskamer hard in. Hoe het zover kwam, hoor je in De Strijd om Nexperia. Te vinden op fd.nl en in je podcast-app.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Luister De Strijd om Nexperia op fd.nl of in je podcast-app.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
9: Goedenavond, ik ben René Postma. Het Groningse meisje van wie de ouders zijn vermoord zou hen zelf hebben aangevallen in hun slaap en heeft daar beelden van gedeeld. Dat zeggen medeleerlingen van haar school tegen Dagblad van het Noorden. Het zou dinsdagnacht al zijn gebeurd. Pas vandaag werd de politie gewaarschuwd. Het is niet bekend door wie. In Middelburg is gisteravond midden op straat een zwaargewonde man gevonden en die is vandaag overleden. De politie doet al de hele dag onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Er is al een oproep gedaan aan getuigen om zich te melden. Buurtbewoners zeggen dat er gisteravond een schietpartij was. Bijna een kwart van de aangifte van een ernstig misdrijf wordt niet behandeld, zegt de Rekenkamer, die onderzocht het jaar 2024. Het komt door te weinig medewerkers bij de politie. Minder erge misdrijven worden vaker onderzocht. En die prioriteit zou anders moeten, zegt de Rekenkamer. Bij onder meer Ethos, Kruidvat en Trekpleister wordt zondag gestaakt, zegt vakbond FNV. Die is boos dat werkgevers de zondagstoeslag willen halveren. Het is niet duidelijk hoeveel medewerkers aan de staking meedoen, maar de verwachting is dat een aantal winkels op Vaderdag dan dicht blijft. Quinten Timber heeft bij de training van Oranje een lichte hersenschudding opgelopen en mist daardoor overmorgen het WK-duel tegen Zweden. Hij botste tijdens de training met een ploeggenoot. Timber viel zondag in toen Oranje de eerste wedstrijd speelde tegen Japan. Het weer van Weer Online? Kans op onweer met hevige buien. Het blijft ook vannacht rond 20 graden. Morgen zonnig en nogal vochtig, daardoor kan het benauwd aanvoelen. Het wordt boven de 30 graden en er is weer kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
10: Tijdens een diner van de Europese top in Brussel staat China op het menu. Het handelstekort van de EU met China loopt namelijk al maar op. Zo blijkt uit de laatste cijfers van Eurostat. Het bedraagt inmiddels ongeveer 1 miljard euro per dag. Contact nu met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan vanaf de top in Brussel. Geert-Jan, wat gaan de Europese leiders aan dit handelstekort doen?
11: Ja, ze gaan nog één keer goed met elkaar praten. Met een lekker hapje en drankje erbij. Over de oorzaken en de gevolgen wat betreft het handelstekort. En dan wordt er gekeken naar de commissie die na deze Europese Raad dan met een plan van aanpak gaat komen. En er wordt dan met name ook naar de Duitsers gekeken over hoe scherp dat plan van aanpak moet worden. Wat dat plan precies is, vertel ik je zo. Eerst nog even het probleem schetsen. Dat enorme handelstekort. Wat houdt het nou precies in? Ik vroeg dat vandaag aan Casper Veldkamp, onze oud-minister van Buitenlandse Buitenlandse Zaken. Hij is ook in Brussel, want hij is hier in opleiding omdat hij over een paar weken ambassadeur namens de EU in China wordt. En hij legt uit waar voor de EU de pijn zit bij zo'n handelstekort van 1 miljard euro per dag.
12: Dus China exporteert naar de EU 1 miljard per dag meer dan het van ons importeert. Een aantal industrieën leidt daaronder. Verliest ook banen. Denk bijvoorbeeld aan de auto-industrie in Duitsland. Denk aan de toeleveringsketen daarvan in Centraal-Europa. Denk aan machinefabrieken in Noord-Italië. En je ziet dat er onder veel regeringsleiders ook echt wel de sfeer is dat daar naar gekeken niet alleen moet worden, maar dat er ook maatregelen moeten opvolgen. Maatregelen die daarbij niet per se tegen China gericht zijn, want dat China zich ontwikkelt en rijker wordt, dat is op zich geen probleem, maar het is wel zaak om onze eigen industrie te beschermen. Dus dat is een thema wat hier heel erg in gesprek is. Hoe dat te doen, wanneer dat te doen, hoe tegelijkertijd wel contact te houden, hoe je voor te bereiden op eventuele Chinese reacties, dat is hier een groot thema van gesprek.
10: Tijd voor maatregelen dus, Geert-Jan. Welke maatregelen?
11: Ja, daar wordt gewerkt aan twee instrumenten die in de wandelgangen ook wel handelswapens worden genoemd. Dan krijg je een mechanisme om iets aan de Chinese overcapaciteit te doen en een mechanisme om de Europese weerbaarheid te vergroten. Waarbij trouwens ook naar de invloed van China wordt gekeken. Casper Veldkamp die zegt wel, deze maatregelen zijn niet per se tegen China bedoeld, maar er is geen land dat zoveel onze markt in de weg zit met overproductie of dumping als China. Dus wel degelijk dat de olifant in de kamer is. Even simpel gezegd, de commissie gaat over handel en wil dat China niet meer die delen van de markt domineert. Er was een senior EU-diplomaat die hier in Brussel tegen mij zegt, ja, China is het industriële weefsel van Europa onherstelbaar aan het beschadigen. En je merkt dat Duitsland dan het hardst geraakt wordt, echt de ziekste man van Europa. En daarover zei een diplomaat dan weer dat de Duitsers wel weten dat ze een aantal belangen hebben in China, lees veel geld verdienen, maar dat ze ook zien dat hun industrie steeds meer lijdt onder die concurrentie. En de chemie sector onder aanvoering van de CEO van BASF, ja, die slaat nu flink op de trom. Die wil dat er dus mechanismes nu worden ingesteld om China aan te pakken en onszelf te beschermen. De vraag is nu hoe ver Friedrich Merz bereid is om in zijn handelsbalanceeract met China te gaan en welk mandaat hij aan commissievoorzitter van der Leyen dan geeft.
10: Ja, maar dat lijkt dan toch op het beginnen van een handelsoorlog. Ik kan het niet zo snel anders zien.
11: Nee, en tegelijkertijd is dat wat Europa zegt dat ze ten stelligste willen vermijden. Dus Europa wil iets doen aan die problemen die China veroorzaakt. Maar Europa wil China niet onze markt helemaal ontzeggen. Ze willen geen handelsconflict met China. Ze willen in gesprek blijven. Maar daarom gebeurt dit allemaal ook zo vreemd. Het gaat over China, terwijl het niet eens als China op de agenda staat. Dan staat er dat het wereldwijde macro-economische ongelijkheden zijn. Nou ja, het is allemaal diplomatie. Het gebeurt op een manier dat iedereen ook in Beijing wel weet dat het over hen gaat. Daarom is het ook interessant om dit aan Casper Veld kan voor te leggen, want je krijgt toch een beeld bij het EU-China-beleid over de toon, de retoriek, de rode lijnen. Het gaat wat ver om Veldkamp nu een China-fluisteraar te noemen, maar na ons gesprek eerder vandaag heb ik wel een beter beeld van waar de Europese leiders en ook de commissie naar deze top op willen voortborduren. En ook van de toon heb ik een beter beeld gekregen, de manier waarop je met elkaar zaken doet en problemen bespreekt.
12: Qua toon zal ik niet altijd publiekelijk hoorbaar zijn, denk ik, omdat je met China ook heel veel gewoon het gesprek binnen de kamers wil voeren en wil voorkomen dat onnodig met verrassingen worden geconfronteerd. In die toon zal natuurlijk zekere mate van respect voor dat enorme land bestaan en voor zijn duizenden jaren oude cultuur. En tegelijkertijd moeten wij gewoon ook wel harde noten kraken over waar we verschil van inzicht hebben, omdat we verschillend tegen de wereld aankijken.
11: Ja, en we hebben de Nexperia-zaak nog in ons achterhoofd, Bernard, toen Nederland dacht dat het wel de strijd kon aangaan met China. En ja, soms moet je wel op je strepen staan, maar de Chinezen zijn zo machtig dat ze je dan gelijk afstraffen. Dus Veldkamp als nieuwe EU-ambassadeur in China hamert daarom ook op coördinatie en samenwerking. Zijn boodschap ook aan de leiders vandaag om dit soort conflicten te voorkomen.
12: Ook als je op sommige thema's niet de indruk hebt dat je hen meteen hun koers kunt beïnvloeden, want het is natuurlijk een heel groot land met 1,4 miljard inwoners en wij staan er hebben we als Europa met 450 miljoen tegenover. Maar wat zijn zo'n plan? Daar het gesprek in ieder geval over aangaan. Wat mij, voor mij als een paal boven water staat. Ja, landen als Nederland of België kunnen dat niet alleen. Menig Chinese stad heeft al meer inwoners dan wij thuis in ons hele land hebben. Dus je zult zeker op dat handelsterrein, maar ook op een aantal andere terreinen toenemend samen willen staan, samen willen optrekken om te kijken hoe je daarmee omgaat. Zeker nu de VS met het laatste bezoek van Trump aan China ook in ieder geval voorlopig een vorm van accommodatie, een vorm van samenwerking met China aan het zoeken is.
11: Ja, werk aan de winkel dus voor Casper Veldkamp. Binnenkort te bewonderen in China als nieuwe EU-ambassadeur in dat land.
10: We gaan hem opzoeken. Dankjewel, Geert-Jan Haan. In de nieuwsuitzendingen en op bnr.nl horen we de Europese leiders en ook de reactie van onze premier Rob Jetten.
8: De wereld.
10: G7-landen hebben hun steun uitgesproken voor Oekraïne. In een gezamenlijke verklaring met president Trump staat dat de partijen meer gaan bijdragen aan de Oekraïnse luchtafweer en sancties tegen Rusland moeten worden aangescherpt.
13: En pourquoi nous sommes tous convenus d'accroître la fourniture.
14: In de Friday Move gaat het over tv.
15: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Nou, hoe het werkt, je hebt Protect Ukraine, je hebt Hope for Ukraine, je hebt de vrienden van Oekraïne. En die hebben eigenlijk rechtstreeks contact met commandanten. Het is een hele gedecentraliseerde oorlog. Dus het gaat niet via het ministerie van Defensie, maar het gaat rechtstreeks met die commandanten. Die gewoon, ja, je hoort bij wijze van spreken achter ze de knallen. En die geven aan wat ze tekortkomen, waar het ministerie van Defensie tekortschiet. Als dat dingen zijn die dus niet offensief dodelijk zijn, militair, dan kunnen wij dat leveren. Dus wij leveren geen wapens in die zin. Dat zou ook meteen onze belastingvrije staat ondermijnen van die stichtingen. Ja. Maar je kan bijvoorbeeld ook, als je bijvoorbeeld generatoren voor zo'n eenheid koopt, dan valt er daardoor fondsen vrij waar zij wel weer wapens van kunnen kopen. Ik denk dat het heel ongewenst zou zijn als ik met een busje vol met wapens naar Oekraïne reed, want dan gaan andere mensen dat ook doen. Ik ben natuurlijk een keurige jongen, maar wie weet waar die andere wapens terechtkomen. Ja. Je wil het geweldsmonopolie van de staat wel even intact houden.
5: Ja, dat begrijp ik. Maar er is een hele discussie altijd over wanneer wordt een defensief wapen een offensief wapen. En je kunt ook zeggen dat een kogelvrij vest een wapen is of een helm. Dus ja, waar ligt de grens precies?
4: Nou ja, inderdaad. Bijvoorbeeld, je hebt de zogenaamde verkenningsdrones, die dus heel goed in kaart brengen waar de Russische raketten vandaan komen en zo. Maar die verzamelen nog veel meer informatie. En die informatie kan je weer aan soldaten geven, en die soldaten weten dan waar ze moeten schieten. Ja. En dus eigenlijk, het woord dual use is eigenlijk een van de belangrijkste termen nu. Dat bijna alles is dual use geworden. Ja. En je kan een drone gebruiken om een windmolen mee te inspecteren of je alles nog goed doet, maar je kan er ook een bom onder hangen en dan kan je de hele Rotterdamse haven mee platleggen.
5: Ja. Goed, je rijdt dan met je busje heen. Wat zat er voor lading in het laatste busje dat je reed?
4: Nou, het laatste busje was in eerste instantie leeg. Want dat zou het bij de grens ook makkelijker maken. En het was al moeilijk genoeg, want het was een heel groot busje. En toen hebben we het in Lviv volgeladen met Starlinks, met ook een paar generatoren en met honderden pakken afgekeurde aardappelpuree van een grote Europese supermarkt. Er is heel veel spul in West-Europa dat wordt afgekeurd, maar eigenlijk nog goed is. Bijvoorbeeld onze brandweer. Ja, je wil natuurlijk, je stuurt die mensen in principe levensgevaarlijke situaties in. Dus je wil dat ze het allerbeste spul hebben. Na 3 jaar schrijf je dat af, maar het is eigenlijk nog ontzettend goed. Nou, dat soort spul wordt heel veel naar Oekraïne gebracht. Dan iedereen wint, want anders moet je het hier gaan weggooien. En we hebben daar dus dat busje over geleverd. Dat was een geweldig moment, want die mannen waren er heel blij mee. Dat was zo leuk, omdat als kleine jongetjes in dat busje, heb je dit gezien? Er zitten airconditioningen. En dan gingen we daarna al die aardappelpuree brengen. Ja. En dat zegt dus ook iets over de staat van de oorlog. Dat ze dus blij zijn met aardappelpuree.
5: Ja, en als wij aardappelpuree kopen en het is over de datum heen, dan ik krijg dat thuis niet in een pan. Dan krijg ik de grootste ruzie.
4: Ja, en dat is een item bij een talkshow. Want we zitten hier in een soort kinderboerderij waar dat soort dingen heel belangrijk worden gevonden. Terwijl daar zijn ze dolblij dat ze iets hebben wat ze in die posities.
5: Maar wie stelt nou vast dat je toch kunt eten? Het is een stomme vraag. Maar toch, als je zegt ik neem spul mee dat eigenlijk is afgekeurd.
4: Nou, afgekeurd, het is over de datum heen. Zoals ook mijn karnemelk in de ijskast is ook afgekeurd. Maar ik kan over de datum heen. En ze zijn er echt heel blij mee. Ze kunnen zelf ook wel even zien of het nog goed is. Maar kijk, het is vaak weer verpakt. Je gooit er kokend water bij. Je zit in die posities. Ja. En die mensen zitten daar in die posities wekenlang. En die worden bevoorraad met gronddrones. En je moet het zo simpel mogelijk eten kunnen maken. En dat is dit. Ja. Ja, dan spreek je dus af bij een tankstation. Ja. En zo'n militair komt daar aan. En die loopt meteen door. Want waar gaat hij naartoe?
5: Nou, waar gaat hij naartoe?
4: Naar de wc.
5: Ja.
4: Hij kan eindelijk een keer, hij zegt porselen.
5: Porselen, porselein.
4: Eindelijk mijn billen tegen het porselein aan.
5: Ja, in plaats van...
4: Daarom zijn die tankstations, die wc's allemaal brandschoon. Omdat de Oekraïners weten, onze soldaten komen hier scheiden.
5: Ja. je reist door het land heen. Leg eens uit zo ongeveer je route. Ben je aan het front?
4: Nee, echt helemaal aan het front. Dat zou levensgevaarlijk zijn. Want het front nu is zo'n 60, 80 kilometer breed. Dat heet de killzone. En alles wat beweegt op een heldere dag is dood.
5: Ja.
4: Je kan er ook niet meer een tank neerzetten, want die is meteen kapot. Een auto is meteen kapot. Dus het zit daar heel raar in elkaar. Ik ken het dus ook alleen van verhalen. En daarachter heb je dan een zone. En dat is de risk zone, de grijze zone. Waar ook drones om de zoveel tijd zijn. Maar dan heb je iets van tijd om ze te spotten. En mensen hebben ook allemaal detectoren bij zich. En dan kan je dus nog op tijd weg. Maar dat geeft enorm veel stress. Dus daar ben je zo kort mogelijk als je wil. En ik probeer daar ook helemaal niet te zijn. Maar daar rijden ze ook regelmatig langs een uitgebrande vrachtauto of zo. Dan denk je, ja, daar die mensen in die vrachtwagen dachten niet van kom, we zetten hem in de fik. Dat is echt wel gebeurd door een drone.
5: Het zal ongetwijfeld, ja.
4: En je

0: Het is heel dystopisch. Je ziet echt een oorlog van robots tegen robots die gebruik maken van mensen. Soms meer dan mensen tegen mensen die gebruik maken van robots.
1: Ja.
0: En dat zit er dus aan te komen. En het geweldige is dat omdat wij zoveel doen voor Oekraïne, vertrouwen de Oekraïners ons. Ze geven ons heel veel data die wij hier in de defensieindustrie kunnen gebruiken om dus zelf dingen te bouwen. Waardoor dus onze defensieindustrie op dit moment dingen kan doen die het zonder die steun aan Oekraïne
1: verschrikken. Geef een voorbeeld.
0: Nou, bijvoorbeeld dus interceptor drones. Dat zijn de drones die dus zo'n Shahed naar beneden halen. Als je daar een fabriek voor bouwt in Oekraïne, ja, dan gooien ze net zoveel bommen op tot die weg is. Maar als je hem hier neerzet, is dat niet zo.
1: Nee.
0: En met die data, je bouwt hier dus iets, je brengt dat naar Oekraïne, ze gebruiken het daar. Je krijgt meteen de data terug over wat werkt, wat niet werkt. Dus je hebt een hele korte feedback loop om dat iteratieproces. En zo kan onze defensieindustrie nu stappen zetten die echt super nodig zijn. Want de Rotterdamse haven heeft ook interceptor drones nodig. Als nu een of ander iemand een busje naar Nederland rijdt en daar de deur gaat open en er komen 500 drones uit.
1: Ja.
0: Wat gaan we doen?
1: Ja, ja.
0: Dus we staan echt wel achter. En het idee, we helpen Oekraïne, dat is allang niet meer zo. We hebben Oekraïne nu keihard nodig voor die technologische voorsprong die ze hebben genomen.
1: Ja,
0: wat niet wil zeggen dat zij een vervanger zijn voor Amerika. Want ze kunnen een hoop ook helemaal niet.
1: Nee, we hoorden gisteren ook Jezilkus, de minister van Defensie, die met haar Oekraïnse collega's samen was. En dan bespraken hoe enorm de samenwerking al is tussen Nederland en Oekraïne, vooral op dit gebied.
0: Nou, kijk, wij kunnen in Nederland één ding heel goed en één ding helemaal niet. Wat wij heel goed kunnen is geld verdienen.
1: Ja.
0: Wat wij helemaal niet kunnen is vechten. Dat kunnen we al niet sinds 1672. We verliezen altijd alle oorlogen. Dus, maar we zijn ook een soort stadstaat in een veel groter gebied. En als we nou gewoon... Oekraïne wordt een soort Sparta. Daar kunnen ze echt vechten. Daar weten ze hoe het moet. En dat hebben ze inmiddels geleerd. En wij zijn een soort heel rijk plekje dat het gewoon het geld levert waarmee ze kunnen vechten. En ik denk dat dit wordt de Europese rolverdeling. Je kunt dit niet als land in je eentje doen. Maar wij Europeanen, als je de Oekraïners meeneemt en de Britten meeneemt en al die kleine landjes, zijn met bijna 600 miljoen, hè?
1: Ja.
0: Amerikanen zijn met 350 miljoen.
1: Ja.
0: Wij zijn echt met zoveel meer. We hebben ons alleen altijd laten overtuigen dat we het niet kunnen.
1: Ja, maar goed, dat komt ook omdat we er niet van houden om met één mond te spreken. Dus het ligt ook aan onszelf.
0: Ja, en we zijn ook uit elkaar gespeeld door die Amerikanen. Maar het idee dat wij Amerikanen nodig hebben met 600 miljoen om onze boontjes te doppen is eigenlijk zo raar.
1: Ja. Even naar, je bent niet aan het front geweest. Waar wel? Waar kom je dan zo?
0: Ja, dus bij de Dnipro en dan nog wat ietsjes verder. Vorige keer bij Kharkiv, Zaporizhia. Dus eigenlijk dat hele oosten. Het is een frontlinie van 1200 kilometer.
1: Ja, ja.
0: Dat is echt gewoon van hier tot aan de Pyreneeën.
1: Ja.
0: De frontlijn is bijna zo lang als van hier tot aan de Oekraïns-Poolse grens.
1: Ja.
0: Het is zo geld. Je kan daar de nachttrein nemen. En dan kom je in Kiev, uit de Dnipro, neem je nachttrein. Ben je in Kiev, een leuke dag, neem je weer de nachttrein. Stap je uit, ben je nog steeds in Oekraïne.
1: Ja, ja. Het is het grootste land van Europa. Dus dat zie je ook als je er bent natuurlijk.
0: Het is echt zo, en het is heel saai. Het heet het hetzelfde. In Nederland is het iedere 30 kilometer iets anders.
1: Ja. Even één dingetje over die G7. Die heeft dan gezegd, ja, toch maar hulp aan Oekraïne. Ook Trump, die... die hield zich een beetje in, of deed een beetje mee, volgens mij, omdat Macron tegen al die anderen had gezegd: ga nou niet tegenspartelen. Doe nou gewoon de Mark Rutte-methode. Ja. Zeg wat aardigs tegen.
0: Bend over.
1: Dan komt hij wel over de brug. En dat lukte.
0: Ja, inderdaad, voor zolang als het duurt. Hè? Want we hebben gewoon te maken met iemand die iedere paar minuten iets anders vindt. Maar dus dat zo'n uitspraak er komt, is natuurlijk ook heel goed voor de mensen aan het front. Die krijgen dit natuurlijk ook wel door.
1: Ja. Dit is BNR De Wereld. De gast is Joris Luijendijk, voormalig journalist, maar nog altijd schrijver.
2: I can announce today that the Netherlands will provide 250 million for the procurement of drones from the Dutch defense industry for Ukraine. Air defense is more important than ever. The Netherlands will therefore make an additional contribution of 250 million to the Pearl Initiative, which includes advanced US-made air defense systems.
1: Ja, dat was minister van Defensie Jezilkus. Die maakte dus bekend dat Nederland nog eens een extra half miljard in die Oekraïnse wapenindustrie steekt.
0: Is in de Nederlands ook, hè? Want ze kopen het hier. Dat is natuurlijk wel even de truc. Ja.
1: Dat is
0: subsidiëren hier keihard onze eigen defensieindustrie, zodat wij onszelf kunnen gaan verdedigen. En daarna brengen we het daarheen, zodat we het kunnen testen.
1: Ja.
0: Het is heel cynisch, maar dit is echt een goede deal. Want wat heb je aan wapens als je ze niet kan testen?
1: Nee, ik weet, er was destijds in de Vietnamperiode een hele theorie dat die oorlog langer is volgehouden omdat de Amerikanen nog een aantal wapens wilden testen. En ik heb dat altijd geloofd.
0: Nou ja, het is ook. Ja. De Britten konden altijd testen in Noord-Ierland, de Israëli's en de Palestijnse gebieden. Ja. Een goede defensieindustrie, het is echt verschrikkelijk. Ik krijg mijn mond bijna niet uit, maar heeft een plekje nodig om te oefenen.
1: Ja, en dat gebeurt dus hier.
0: Ja, al is het hier natuurlijk wel zo dat we hier gewoon echt wel vechten voor onze eigen vrijheid. Want als Oekraïne valt, dan is die grens, dan staan die Russen opeens bij Polen.
1: Dat geloof jij ook echt? Omdat de Russen steeds zeggen, joh, waar haal je die onzin toch vandaan?
0: Ja, weet je wat,
1: wij willen Oekraïne, maar niet de rest.
0: Ja, maar als ze Oekraïne hebben, dan hebben ze er 35 miljoen mensen bij. Al dat graan, al die tech, al die drones. Ze gaan dat hele land leegplunderen. Dat doen ze nu al in de bezette gebieden. Denk je dan dat die entourage die schatrijk wordt met het leegplunderen van Oekraïne daarna zegt, nou, nu is het wel genoeg.
1: Ja.
0: Nu is het wel genoeg. Ja, want we hebben in het verleden ook.
1: Poetin zegt, dan is het wel genoeg.
0: Ja, en Poetin is ook iemand die je kunt vertrouwen. Want een dag voor de invasie van Oekraïne zei hij, al die mensen die zeggen dat wij Oekraïne gaan binnenvallen, het zijn oorlogshitsers.
1: Ja.
0: Niet geloven mensen, nee. Dat zouden wij nooit doen. Nee. Oekraïne binnenvallen? Nee, maar onze Slavische broeders? Nee, zo zijn wij Russen.
1: Maar Zelensky zei dat ook, gaat niet gebeuren.
0: Precies.
1: Sterker nog, ik zei het zelf ook de dag voor.
0: Heel veel mensen maar hebben de fout gemaakt om Poetin te geloven.
1: Ja, ja. Nou, ik zal het nooit meer doen. Vertel eens hoe, een jaar geleden hadden we het idee dat je dat praten met Rusland bijvoorbeeld, dat was een absolute zonde. Dat is ondenkbaar, tenzij we kunnen meepraten op een gelijkwaardige manier over de afloop van dit conflict. Nu zegt Antonio Costa van de Europese Raad dat hij contact heeft gelegd met het Kremlin. Vind jij het verstandig dat Europa praat met de Russen?
0: Nou, je moet altijd praten. Dus je had in het eerste jaar van de oorlog, waar op een gegeven moment een groot aantal Russische soldaten zaten helemaal vast. En de Oekraïners stonden op het punt hen helemaal in de pan te hakken. En toen heeft Poetin serieus overwogen een tactisch kernwapen in te zetten. En dan belt hij met de Europese hoofdsteden en met Amerika. Wat zou jij doen als ik dat doe? En toen hebben de Amerikanen gezegd, als je dat doet, dan vernietigen wij alles wat je hebt in Oekraïne. Er blijft niets over van je leger in Oekraïne als je dat doet. En toen heeft hij ervan afgezien.
1: Ja.
0: Dus dat soort kanalen, dat iemand even vraagt, wat doe jij als ik een kernbom gooi?
1: Ja.
0: Is echt, je moet altijd praten. Maar dat gaat hier denk ik meer over onderhandelen. Ja. Het is wel echt raar dat wij op dit moment alles betalen en de Amerikanen nog steeds namens ons aan het onderhandelen zijn, terwijl ze ons ook nog eens een keer omver willen gooien en van die crypto-fascistische partijen als de AfD in Duitsland steunen. Ja. Hoe hebben we dit laten gebeuren?
1: Ja, en dus is het beter dat we zelf dan maar gaan praten en desnoods zelf maar gaan onderhandelen. Is dat wat je zegt?
0: Maar het centrale probleem van de Europeanen is dat ze geen theorie van overwinning hebben. Een theory of victory. Van wat is voor ons een overwinning? Is dat Rusland zich helemaal moet terugtrekken?
1: Ja.
0: Hoe realistisch is dat? Wat betekent dat voor Poetin? Valt aan Rusland uit elkaar? Willen we dat het wordt bevroren? Waar dan? Wat zijn dan onze veiligheidsgaranties? En daar komen we niet uit. En dat is het probleem van Europa. Dat we op dit moment eigenlijk geen forum hebben waar we ook als Europeanen, niet alleen de leiders, maar bij elkaar komen om te bespreken wat we nou eigenlijk willen.
1: Ja,
0: maar we zitten allemaal vast in onze eigen landjes.
1: Henry Kissinger, die toen nog leefde, een paar maanden nadat die oorlog begon, die zei, de afloop is voorspelbaar. Er komt een soort twee-staten-oplossing, of er komt een split tussen het Oost en West. En waar dat precies loopt, weten we niet. Maar dat wordt de afloop.
0: Uiteraard.
1: Had hij gelijk?
0: Nou ja, ik denk inderdaad de kans dat Rusland zich helemaal gaat terugtrekken. Maar je weet ook niet wat er technologisch gebeurt. Maar wat nu lijkt te gebeuren, is dat West-Oekraïne zich Europeeser voelt dan ooit tevoren.
1: Ja.
0: Terwijl ze denk ik daarvoor zich of Slavisch voelden of een soort mix en geloofden dat ze er tussenin konden blijven. En daarmee, dat is natuurlijk op een bepaalde zieke manier ontzettend goed nieuws voor Europa. Omdat onze eigen invloedssfeer dan gewoon 1500 kilometer die kant op gaat en we krijgen er 30, 35 miljoen mensen bij.
1: Ja, maar er komt dus Oost-Oekraïne wordt Russisch dan. Althans een stuk van.
0: Ik denk dat ze dat formeel niet gaan erkennen, maar dat wordt het de facto wel. En dat is natuurlijk afschuwelijk voor die mensen daar. Want wat daar door Rusland op dit moment wordt gedaan in die bezette gebieden is, als je die rapporten leest, het is bijna niet vol te houden om dat te lezen. Het is zo erg wat Rusland daar doet in die bezette gebieden.
1: Ja. Tenslotte, één dingetje, dat we waar we het vaak over praten hier. Poetin zei al tamelijk snel na het uitbreken van die oorlog en daarna nog een aantal keren, ik heb twee dingen die jullie niet hebben. Eén is tijd en twee is mensen.
0: Ja.
1: Heeft hij daar een punt?
0: Hij heeft een punt, maar wat hij ook heeft, was altijd het idee dat je kunt Rusland niet veroveren omdat ze groot is. En nu met die deep strike raketten kun je Rusland niet meer verdedigen omdat ze groot is. Ja. Zij krijgen dat land niet dicht. En die Oekraïners schieten het gewoon helemaal aan puin met die long range raketten. Dus hij heeft die mensen wel. Hij heeft er inmiddels al 500.000 dood in gejaagd. Mannelijk privilege, anyone. Dat zijn allemaal mannen.
1: Ja.
0: Dit is waar. Hij heeft ook gas en olie. En het is een resource war. Tegelijkertijd, weet je, Israël houdt het ook al die jaren vol. Een land dat echt voor zijn bestaan vecht. Daar komt iets boven waar honderden miljoenen anderen niet tegenop kunnen. Voor Rusland blijft het een optie. Voor Oekraïne, als Rusland stopt met vechten, is de oorlog voorbij. Als Oekraïne stopt met vechten, is Oekraïne voorbij. En oorlogen worden ook altijd bepaald door moraal. Ja. Door het moreel van de troepen.
1: Ja. En dat is aan de Oekraïnse kant.
0: En dat is bij de Vietnamezen. Ja. Weet je, als je gewoon echt vecht voor je eigen huis en haard, als je ziet wat er gebeurt met mensen in de bezette gebieden, als Oekraïner, dan weet je van, we hebben geen keus. En dat zeggen mensen ook, we hebben geen keus.
1: Nee. Dank, Joris Luijendijk, voormalig journalist.
0: Je zegt dat graag, Bernard.
1: Jawel, maar...
0: Je vindt het een beetje aanstellerij.
1: Ja, nou ja, maar het is opmerkelijk, dat kunnen we zeggen. Als, ja, maar... als je zo nadrukkelijk afscheid neemt van de journalistiek zoals jij hebt gedaan...
0: Ja, want dan kan ik nu gewoon echt zeggen wat ik denk dat er moet gebeuren. En journalisten die dat doen...
1: Er komt een boek, hè? Daar kunnen we wel over.
0: Dat beloof ik je bij deze. Okay. Ik draag het aan jou op, Bernard.
1: Oké. Okay. Ja.
0: Voor Bernard.
1: Tot zover BNR De Wereld. Redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Op zoek naar Tompoes. Netcongestie is het zand in de raderen van onze economie. Wie verzint er een list? Dat was de hoofdvraag op de Energeia Energy Lunch. Er zijn al veel plannen en maatregelen, maar het is nog niet genoeg. Bij de Energeia Energy Lunch kwam een selecte groep energieprofessionals bijeen om te zoeken naar onorthodoxe oplossingen. Waar zitten de onverkende paden? Welke slimme ingrepen kunnen nu helpen? En wat vraagt dat van bedrijven, overheid en netgebruikers? Kijk voor de learnings uit de discussie op energeia.nl/energylunch. Energeia Energy Lunch wordt mede mogelijk gemaakt door Tennet. Connecting everyone to a brighter energy future.
3: Albert Verlinde is vrijdag de co-host in de Friday Move met Wilfred Gené. We zenden live uit vanuit het Amstelpark bij het culinaire foodfestival Bite of Amsterdam. Ook schuiven Joël Borelli en Mischa Blok aan.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
5: BNR Verkeer.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files, onder andere op de A12 Den Haag-Arnhem tussen Houten en Bunnik, 6 kilometer en 10 minuten oponthoud door werkzaamheden. Wegwerkzaamheden zijn ook de oorzaak van de file op de A15 Rotterdam-Europoort bij Brielen, ook 10 minuten vertraging daar. En op de N3 Papendrecht-Dordrecht bij Dordrecht Centrum ook bijna 10 minuten oponthoud. De linkerrijstrook is daar dicht.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
8: Goedenavond, ik ben René Postma. Een schokkende wending in de zaak van het vermoorde echtpaar in Groningen. Er zijn beelden naar buiten gekomen van het misdrijf, meldt Dagblad van het Noorden. Hun dochter van 13 zou ze hebben aangevallen in hun slaap en de beelden hebben gedeeld met medeleerlingen van haar school. Ook de hond was toegetakeld. Meerdere winkels zijn zondag dicht door een staking van de FNV. Die is boos dat werkgevers de zondagstoeslag willen halveren, zoals bij andere winkels al is gedaan. Voor onder meer Ethos, Gal en Gal en Trekpleister geldt het nog niet. Het is nog onduidelijk welke winkels precies dicht zijn. Het is dan Vaderdag. In Engeland heeft een man in een dierentuin een jongetje van 3 in een krokodillenverblijf gegooid, meldt het AD. Het jongetje is gewond, maar niet in levensgevaar. Het lijkt erop dat de man een willekeurig slachtoffer koos. Hij is gearresteerd en wordt verdacht van poging tot moord. Het krokodillenverblijf blijft voorlopig dicht. Bijna een kwart van de aangifte van een ernstig misdrijf wordt niet behandeld, zegt de Rekenkamer. Die onderzocht het jaar 2024. Het komt door te weinig medewerkers bij de politie. Minder erge misdrijven worden vaker onderzocht en die prioriteit zou anders moeten, zegt de Rekenkamer. In Schiedam werd vorige week het circus afgelast omdat het niet aan de veiligheidseisen voldeed. Maar nu is alles in orde en kan het circus komend weekend wel doorgaan. Vandaag zijn de laatste controles geweest. Het circus wilde ook met dieren komen, maar dat mocht niet. Het weer van Weer Online? Kans op onweer met hevige buien. Het blijft ook vannacht rond 20 graden. Morgen zonnig en nogal vochtig, daardoor kan het benauwd aanvoelen. Het wordt boven de 30 graden en er is weer kans op onweer. En dat was het ANP Nieuws.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
9: Winkelen was nog nooit zo makkelijk. Van achteraf betalen met Klarna tot oneindig scrollen op TikTok Shop. En spotgoedkope producten van Temu en Shein. Ja, met een paar klikken is een aankoop gedaan. Hoe verandert dat ons koopgedrag? Hoe ziet het winkelen van de toekomst eruit? En hoe duurzaam is het dat kopen zo makkelijk wordt gemaakt? Vandaag bespreek ik dat met Kitty Koelemeijer. Ze is hoogleraar marketing aan de Nijrode Business Universiteit. En ze is ook directeur van het Nijrode Faculty Expertise Center Marketing en Supply Chain Management. Klopt toch of niet?
10: Dat klopt.
9: Ja, fijn dat je er bent. Welkom. Ja. We gaan het hebben over de effecten van die social commerce, dat online winkelen en de komst van TikTok Shop sinds deze maandag in Nederland op de winkelstraat. Ik wil graag eerst twee dingen van je weten. Koop je zelf wel iets met sociale media?
10: Nou,
9: via sociale media?
10: Niet zoveel, moet ik zeggen. Ik koop wel veel online. Maar sociale media, Instagram is natuurlijk ook veel make-up. Mm-hmm. En het is een beetje een generatieding, moet ik wel toegeven. Oh ja? Maar nog niet.
9: Nee, maar online shoppen wel.
10: Ja, online, absoluut. Ja.
9: De tweede vraag waarmee ik wil beginnen is: je bent naast hoogleraar marketing dus ook ondernemer. Hoe kun je die twee combineren?
10: Nou, ik heb een aantal commissariaten. Ja? Dat combineert fantastisch. Ja. Omdat ik dan in de praktijk allerlei dingen meemaak die ik in mijn colleges kan gebruiken. Studenten waarderen dat en andersom.
9: Oké, okay, ja. We gaan het hebben over die TikTok-shop. Heb je al een kijkje genomen eigenlijk of niet?
10: Ja, en ik heb ook al met ondernemers gesproken daarover. En het is natuurlijk een fenomeen. In Azië is het al veel groter. In de Verenigde Staten en Groot-Brittannië bestaat het ook al langer, zoals je weet.
9: Ja.
10: En het is groot.
9: Ja. Hoe kijk je naar de komst van die winkelfunctie naar Nederland?
10: Ik zie het toch als een nieuw kanaal wat twee elementen combineert. Ik leg al heel lang vaak heel veel aandacht voor twee trends. Hyperconvenience en hyperpersonalisatie. Mm-hmm. En jullie hebben het daar ook al over gehad, maar hyperconvenience, gemak, gedragskosten minimaliseren, frictie, wachttijden, maar ook irritatie.
9: Mm-hmm.
10: En aan de andere kant personaliseren, en in dit geval door algoritmes. TikTok Shop combineert die twee en combineert dat ook nog met die functie van social media. Menselijke interactie, het lijkt daarop. Hè? En het zijn niet alleen influencers, maar ook echt content creators die daar je producten laten zien, waardoor mensen ook het gevoel hebben dat ze met herkenbare anderen te maken hebben.
9: Ja, het verschil tussen influencers en content creators, wat is dat in jouw ogen?
10: Ja, influencers, dat zijn mensen die hebben vaak een groot aantal volgelingen, die worden betaald om een bepaald product te promoten.
9: Yeah.
10: En content creators, zeker op TikTok Shop, die krijgen een product opgestuurd en kunnen dan beslissen daar filmpjes over te maken, video's en te zeggen wat hun ervaringen zijn met het product.
9: Ja. Biedt het kansen voor Nederlandse ondernemers, denk je, die komst van TikTok Shop?
10: Zeker. Ik heb bijvoorbeeld het zit een beetje tussen start-up en scale-up, Super Ninja. Die hebben een biologisch middel tegen fruitvliegjes. Die zitten sinds een jaar, denk ik, in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië al op TikTok Shop.
9: Mm-hmm.
10: En zij zeggen, daar zijn ontzettend veel mensen met niks glamorous, die video's maken. En dan zie je bijvoorbeeld, die heeft ook rommel in de keuken. En die heeft ook dat probleem met fruitvliegjes, dat helemaal geen Instagrammable onderwerp is. Nee. Er zit niks glamorous aan. En zij zien hun omzet echt enorm toenemen. En zij zien ook heel duidelijk de effecten op de marketplaces, zoals Amazon en Bol.
9: Oh, op wat manier dan?
10: Dan je hebt natuurlijk die mogelijkheid om in TikTok Shop direct te kopen.
9: Ja.
10: Maar het doet ook wat voor je merkbekendheid en de informatie die je geeft over het merk.
9: Dus het zorgt eigenlijk voor dat je ook op andere platforms meer zou kunnen gaan verkopen.
10: Ja.
9: Dat merk je in die andere landen meer.
10: Ja, en TikTok Shop is vooral ongepland. Het kan hedonistisch zijn en heel erg leuk. Maar het kan ook heel utilitair zijn. En dan heb je de geplande aankopen. Daarvoor ga je meer naar de andere platforms en de marketplaces. En dan denk je, ik heb een probleem en ik kan het oplossen met misschien wel dit product.
9: Maar het hele idee is volgens mij dat het zo, hè, wat je net ook al zegt, het is frictieloos, het is zo makkelijk mogelijk. Je hoeft eigenlijk maar één keer te klikken en je hebt ongeveer al gekocht.
10: Ja.
9: Je gaat ook niet weg van het platform, je blijft op TikTok terwijl je dus iets koopt. Nou, dan kun je ook weer gewoon doorscrollen. Maar jij zegt nee, toch komen mensen uiteindelijk ook bij Amazon of Bol terecht.
10: Ja, omdat je koopt het misschien één keer en dan ga je misschien voor de herhalingsaankoop naar Amazon of Bol. Of je hebt op dat moment geen zin of geen tijd om te kopen. En je onthoudt het. Of je krijgt een herkenning op het moment dat je op Bol of Amazon zoekt naar zo'n soort product.
9: Ja, ja, ja. En jij zei net, want je zei het is ook een generatieding. Voor winkels, is het vooral voor een jonger publiek? Als je producten hebt die bij een jonger publiek populair zijn, is dat vooral interessant dan?
10: Ja, het is natuurlijk een gevaarlijke opmerking van mij. Want er is natuurlijk helemaal niet waar dat alleen jonge mensen op TikTok Shop kopen.
9: Nee, maar dat weet ik niet, misschien wel.
10: Nou, maar er zit ook een gewoontegedrag in. Hè? Kijk, je bent, heel veel mensen hebben een manier om dingen te kopen waar ze eerst van af moeten. Mm-hmm. Dus je ziet dan dat die adoptie vaak op een bepaalde manier gaat.
9: Mm-hmm.
10: En mensen die nu al heel veel op Instagram kopen, die zullen makkelijker naar TikTok Shop overgaan. Of mensen die al heel veel naar TikTok kijken en luisteren.
9: Ja. Is het zo dat wat in Azië werkt, dus in China met name dan werkt, die social commerce, dat automatisch dan ook bij ons gaat werken?
10: Nou, niet per se. Want we hebben ook, Kijk, China loopt voor, dat is duidelijk. Kijk bijvoorbeeld naar de QR-code, hè, die wij al afgeschreven hadden, die ineens weer een revival kreeg, doordat die in China zo belangrijk werd.
9: Ik weet niet, is dat zo gegaan?
10: Ja, dat was een jaar geleden op Schiphol, zag je QR-codes. Dat was Heineken die een promotie deed, toen wij allemaal nog Nokia'tjes hadden. En ja, op een gegeven moment is dat weer teruggekomen via die Chinese apps, zoals WeChat, waar alles op QR-codes draait. Maar,
9: ik snap het verhaal niet helemaal, sorry. Dus hoezo draait het allemaal op QR-codes?
10: Nou, je kunt in China kun je betalen met QR-codes. QR-codes scannen is daar heel gewoon.
9: Ja, en je ziet dat nu dus terugkeert?
10: Al terug hier bij ons.
9: Ja. Oké. Okay. Dus op die manier, dat nemen we dan wel over. Maar je was bezig aan uitleggen dat het niet automatisch zo is.
10: Nou, omdat China natuurlijk een hele andere markt is. Je hebt daar steden die bijna zo groot zijn als heel Nederland. Mm-hmm. En bijvoorbeeld het ontzettend snel leveren. He, die instant delivery. Mm-hmm. Dat kan in hele dichte bevolkte gebieden waar mensen, miljoenen mensen bij elkaar wonen. Mm-hmm. En in Nederland op het platteland werkt dat niet. Dus die markt is anders. Het koopgedrag is ook wat anders. Chinezen hebben bijvoorbeeld zijn gewend bij fabrieken te kopen. Fabriekswinkels, een soort grey market. Mm-hmm. Daar zitten toch echt verschillen. Dus natuurlijk nemen we innovaties over, maar niet automatisch en niet alles.
9: Nee. Wat gaan we wel hiervan overnemen als je een beetje in de toekomst kijkt?
10: Nou ja, wat ik zeg, zo snel mogelijk, zo makkelijk mogelijk. We vragen er niet om, een snelle levering binnen een uur. Maar als het eenmaal gebeurt, dan bent het snel.
9: Ja,
10: dan vind je dat al heel snel gewoon en leuk. En word je een beetje narrig als dat niet gebeurt. Dus dat soort dingen nemen we wel over.
9: En tegelijkertijd hadden we, dat kwam met COVID, liep dat een beetje parallel, die ontwikkeling van in grote steden de flitsbezorging. Ging dan vooral over boodschappen. Dat is ook weer uitgedoofd, die trend.
10: Ja, dat klopt. En dat heeft dus mee te maken dat die noodzaak voor flitsbezorging niet zo groot was. Het was wel makkelijk. En daar moet ook toch een prijs voor betaald worden. Mm. En in Nederland heb je over zoveel 100 meter, elke zoveel 100 meter heb je een supermarkt. Mm-hmm. Dus wij wonen ook heel dicht bij de supermarkten.
9: Ja, dus dan was dat minder nodig.
10: Ja, dan
9: het
10: is dat
9: niet
10: gemak.
9: Een probleem op dat we dat. Dat we
10: nee, het echt mag niet te veel kosten ook.
9: Nee. Dat is ook wel heel Nederlands natuurlijk.
10: Ja, absoluut.
9: Ja. Als je kijkt naar die TikTok-shop, dat dan sinds deze week er is, die social commerce, als we het wat breder trekken. Is dit iets waar we rekening mee moeten gaan houden, ook ondernemers? Of zeg je nou, dit zou wel eens net zoals die flitsbezorging kunnen gaan. Een hype, en dat verdwijnt ook alweer.
10: Nee, ik denk dat dit blijft wel. En vooral die ongeplande aankopen, die je heel makkelijk via social commerce kan doen. Mm-hmm. En het staat of valt er ook mee hoe efficiënt het toch is. Niet iedereen heeft tijd om heel lang op TikTok te scrollen, tijd door te brengen. We horen overal dat mensen uren gemiddeld op die app doorbrengen. Maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Mm-hmm. Dus ja, het is vergelijk het met naar de action gaan. He, waar mensen heen gaan om nieuwe dingen te ontdekken. Dat zit dan in een prijsklasse die lager is dan wat op TikTok Shop kan worden aangeboden, omdat daar allerlei commissies tussen zitten, is toch weer een intermediair. Je gaat ook niet elke dag voor alles bij de action kijken of ze het hebben. En soms hebben ze het niet. En dan denk je, ik ben voor niks gegaan. Of je koopt dan nog wat andere dingetjes. Dus je kunt het een beetje. Het is een beetje de action van het online, waarbij er dan natuurlijk nog meer die sociale component en wat minder het nuttige, wat meer het plezierige zit. Maar het blijft wel. En het concurreert met andere online platforms en met de winkels, in de zin dat het om ongeplande verrassingsaankopen gaat. En dat, ik zie daar natuurlijk wel de toekomst voor.
11: Art Rooijakkers.
9: Vandaag de gast Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan de Nijrode Business Universiteit. Goed, we hebben het over die social commerce gehad, over die komst van TikTok Shop. En je zegt, ik zie daar wel een toekomst in, vergelijkt met de action. Wat een mooie vergelijking is. Dan gaan we eens kijken naar wat voor gevolgen dat heeft voor het winkelaanbod zoals we dat nu kennen. Ook het fysieke winkelaanbod. Eerst maar eens die winkelstraat in Nederland in kaart brengen. Hoe gaat het er eigenlijk mee?
10: Nou, het gaat fysieke winkels hebben en houden bestaansrecht. Hè? Dus dat is absoluut zo en dat blijft zo. Mm-hmm. In het ver verleden hadden we de fysieke winkels, we hadden de postorder, we hadden de deur-tot-deurbezorging. En de fysieke winkelstraat was de zoekmachine, was het kanaal waar je eigenlijk wel naartoe moest. Mm-hmm. Nou, online heeft daar natuurlijk wat van weggehaald. Niet eens zoveel, maar genoeg om die hele winkelnetwerken die zijn opgebouwd met langdurige huurcontracten, vierkante meters, personeel, Om dat onder druk te zetten en die winstgevendheid van die fysieke retail moeilijker te maken. Mm-hmm. Ja, en dat zien we natuurlijk ook. 20% minder winkels.
9: Ja, dat werd deze week bekendgemaakt. Het aantal winkels de afgelopen 3 jaar met 20% gedaald. Dat is onderzoek van ING. Omzet van online winkels bijna 3 keer zo groot als die van fysieke winkels in ons land. Zijn dat cijfers waar jij dan verrast op bent?
10: Nee, en er zit bij online ook heel veel dienstverlening in. Hè? Verzekeringen, reizen. Mm-hmm. Dus die zou je er eigenlijk uit moeten halen. Maar mm-hmm. dan nog is dat duidelijk. En die verschillende kanalen concurreren met elkaar. Maar voor de consument zijn die kanalen ook complementair. He, want je kan naar de fysieke winkelstraat gaan. Als je echt iets nu moet hebben, je denkt dat de winkel het in voorraad heeft. Mm-hmm. Dan heb je wel wat ongemak. Je moet reistijd maken, misschien wat parkeerkosten maken. Je moet daar misschien wachten voor de kassa. Maar als het er is, kun je het wel meenemen.
9: Ja.
10: Als je het online bestelt, heb je veel meer keuze. Je kunt makkelijker prijs vergelijken. Maar ja, je moet wel even wachten voor je het in huis krijgt. Mm. En dan hebben we ook nog iets als beleving. Is het leuk? Heb je het gevoel dat je iets kan aanraken, sensorisch? Dus ook daar heeft de winkel ook het voordeel. En zo concurreren die kanalen met elkaar. En dan zie je nu dat voor de ongeplande aankopen daar veel meer social media kanalen bij komen. Mm.
9: Die impuls aankopen?
10: Impuls.
9: Ongepland, of is dat iets anders?
10: Ja, ongepland, maar dat kan dus utilitair zijn. Dan is het eigenlijk bijna een achterloze aankoop. Hè? Ja. Ik denk dat ik dat nodig heb.
9: Die hergeschaak kan ik wel eens gebruiken.
10: Ja, of ik vind het heel erg leuk om dit, hè, denk aan make-up. Hm. En dat voegt op die manier iets toe.
9: Ja. Ja.
10: Ja, en dat, ja.
9: Maar als ik dan kijk naar in 3 jaar tijd, daalt het aantal winkels met 20% de afgelopen 3 jaar. Ja, als je die lijn doortrekt, dan hebben we over niet al te lange tijd totale leegstand in de Nederlandse winkelstraten.
10: Ja, ik denk niet dat het zo'n vaart loopt. We hebben natuurlijk al leegstandproblematiek gehad.
9: Ja.
10: Dat is best creatief opgelost. Mm-hmm. Heel veel horeca, moet ik zeggen. Ja. Winkels ombouwen tot woningen. Wonen, werken, leven, winkelen dichter bij elkaar brengen. Mm-hmm. Dus ik denk echt wel dat we daar wat mee kunnen. Je ziet natuurlijk dat er grote warenhuizen zijn omgevallen.
9: Mm-hmm.
10: En dat heeft echt tot leegstand geleid. Want dat soort panden.
9: In de V&D bijvoorbeeld.
10: Ja, daar kun je wat moeilijker mee. Hudson's Bay natuurlijk ook. Maar goed, dat is ook opgelost. En die winkels, die fysieke winkels, zal nog steeds moeilijker krijgen met die opkomst van online kanalen.
9: Ja.
10: Omdat mensen natuurlijk niet 2 keer zoveel gaan uitgeven. Maar voor de consument, als het goed is, zijn die kanalen die verrijken elkaar.
9: Ja. Want is dan die komst van TikTok Shop, waar we het over hebben, is dat dan voor winkeliers, ook die een fysieke winkel hebben, iets wat een kans kan bieden om juist hun aanbod te versterken? Of is dat weer een nieuwe bedreiging?
10: Allebei eigenlijk. Het is een nieuwe bedreiging in de zin dat het een kanaal is waar mensen aankopen kunnen doen die je ook in de winkel kan doen.
9: Ja.
10: En het is een kans omdat TikTok Shop, maar ook TikTok, natuurlijk een kanaal is waarop je jezelf kan laten zien, kan adverteren. Maar als je kijkt naar lokale winkeliers die een lokale binding hebben, die hebben natuurlijk veel minder baat bij TikTok Shop.
9: Uh-huh.
10: En als jij als winkelier producten verkoopt van een ander merk, hè, als je een tussenpersoon bent, een reseller, dan komt er dus nog een intermediair tussen als TikTok. En die vraagt ook weer commissie. En de content creators vragen wat. Dus dan wordt je businessmodel wel heel moeilijk.
9: Ja, wordt je marge steeds kleiner.
10: Ja.
9: Ja. Want die winkelstraat, de functie van de winkelstraat in Nederland is de afgelopen jaren dus, zeg jij, veranderd. Dat was de plek waar je heen moest als je wilde oriënteren. Dat is al niet meer zo. Dat doe je tegenwoordig online dan.
10: Ja, dat doe je grotendeels online.
9: Ja.
10: En je gaat winkelen voor het sociale, gezelligheid, maar ook vanwege sensorische rijkdom. Als je kleding koopt, je kan het meteen voelen, aanpassen. Je ruikt de sfeer.
9: Mm-hmm.
10: Je krijgt een veel betere indruk. Kijk, online is natuurlijk sensorisch best arm. Het is geluid en beeld.
9: Ja.
10: Heel belangrijk, maar een deel van wat wij kunnen waarnemen.
9: Mm-hmm. Ja. Maar toch werkt het met kleding bijvoorbeeld. Hè?
10: Ja.
9: Je ziet de pakketjes om je oren vliegen als je door de stad rijdt.
10: Ja, huiskamer als paskamer.
9: Ja, dat is het. En dat wordt dan ook weer teruggestuurd. Dat is niet, dus je ziet daar wel een enorme verandering in. Als je die lijn doortrekt, is daar iets over te zeggen hoe we dan de komende 3 jaar gaan beleven met elkaar bijvoorbeeld?
10: Ja, nou, fysieke winkels zullen hun aanbod moeten aanpassen. Bijvoorbeeld dienstverlening combineren. Denk in het geval van kleding aan vermaakservices, reparatie, dat is ook een trend die al een tijd aan de gang is.
9: Mm-hmm.
10: En gewoon producten verkopen en heel oneerbiedig dozen schuiven. Dat
9: kan niet meer.
10: Nou ja, het kan wel, maar dat gaat je niet ver brengen als winkelier.
9: Nee.
10: Dus je moet je of lokaal heel goed inleven in je klant. Dat je echt die lokale functie hebt. Die functie in het dorp of in de stad. Mensen naar jou toe komen omdat je hun kent. En omdat je allerlei services biedt. Of je moet een uniek aanbod hebben met je eigen merk. Of een product dat anderen niet hebben. En dan kun je ook weer op TikTok shop gaan.
9: Ja. Maar gewoon, ik noem maar een gewone schoenenzaak die een sportschoenencollectie heeft, die je overal kan krijgen, daar red je het niet meer mee.
10: Ja, dat ligt dus aan je binding en het ligt aan je service. En je zult wel een klantenkring houden. Maar dat komt wel onder druk te staan.
9: Ja.
10: Ik wil niet zeggen, je redt het niet. Want sommige ondernemers zijn gewoon heel goed, heel inventief. En die weten toch hun klant heel goed te binden. Maar makkelijker wordt het niet.
9: Nee. Maak je zorgen eigenlijk over wat je ziet gebeuren? Of denk je, dit is nou eenmaal hoe het loopt?
10: Ja, het is eigenlijk alle twee. Ik maak me natuurlijk zorgen over ondernemers. Aan de andere kant, dit is een ontwikkeling die niet te stoppen is.
9: Nee.
10: Dus je moet daar als ondernemer, dat is ook het hele kern van het ondernemer zijn. Je moet daar wat mee. Dus je moet die trend omarmen en daar iets op vinden.
9: Ja. Straks gaan we het wel hebben over hoor, wat je dan kan doen en wat je erop moet vinden. Maar ik wil eerst nog met je in kaart brengen. Zie je bijvoorbeeld verschillen tussen grote winkelketens? Wordt daar de toekomst moeilijker voor? Of is het juist voor kleine ondernemers ingewikkeld? Waar zie je de kansen, waar zie je de gevaren?
10: Ja, grote winkelketens hebben het voordeel van schaal. Dat ze ook investeringen kunnen doen in nieuwe technologieën, in AI, in RFID, in beter voorraadbeheer, in camera's die hun eigen AI hebben.
9: Mm-hmm.
10: Dus dat soort investeringen waardoor je operatie efficiënter wordt en ook je contact met je klanten verbetert. Wat eigenlijk vaak technologie-investeringen zijn, die kunnen grote ketens doen. Terwijl zij tegelijkertijd margedruk ervaren, omdat hun product overal te koop wordt. Mm. En ook leveranciers rechtstreeks naar de consument gaan, direct to consumer. Dat is de problematiek van de grote ketens. En de kleintjes, die hebben het probleem dat zij die investeringen niet kunnen doen. Of in ieder geval niet alleen. Het is veel moeilijker voor ze en zij hebben de kans van de binding lokaal. En misschien het unieke product wat zij hebben.
9: Yeah.
10: Maar een kleine winkelier die merken van een ander verkoopt, die moet wel een hele goede propositie hebben.
9: Ja, die moet dus zorgen dat hij bijvoorbeeld die lokale binding heeft.
10: Ja, maar ook dat is niet altijd genoeg.
9: Niet genoeg?
10: Nee. Alle heel lang niet.
9: Nee. Je had het over eigen camera's met AI in grote winkelketens?
10: Ja, je hebt camera's waar je lokaal AI op hebt.
9: En
10: ja.
9: Dan? Wat doen die dan? In
10: nou, die kunnen analyses doen, die kunnen
9: hoe
10: signaleringen doen.
9: Bewegen door het pand?
10: Ja, maar je hebt bijvoorbeeld ook robotjes die rijden langs schappen in supermarkten en die scannen die schappen en die zeggen, dit schap moet bijgevuld en geven een signaal af.
9: En voor jou is dit volstrekt normaal, maar ik zit een
10: al
9: beetje met mijn oren te klapperen. Ik heb het nog nooit gezien, zo'n robot. Ik zie dan toch gewoon van die 15-jarigen die vooral met elkaar staan te kletsen. Toch, als bijbaantje.
10: Dit is zo'n het is ook niet overal nog. In de Verenigde Staten best wel gemeen goed al.
9: Oh ja?
10: Ja.
9: Dus robots die dan in de gaten houden of de schappen wel goed gevuld zijn?
10: Ja, het is geen mannetje. Hè. Het is een apparaat wat langs de schappen rijdt, scant de schappen en ziet dan of er gaten zijn.
9: Gaat mijn bijbaantje. Ik heb nog moeten spiegelen, Kitty. Weet je nog wat het is of niet? Dat je het allemaal zo precies op een rijtje moet zetten.
10: Dat gebeurt nog.
9: Ja? Ja. Maar dat gaat dus ook verdwijnen dan?
10: Ja, wordt steeds minder. Ja. Ja.
9: Maar dat is eigenlijk wel interessant. Want wat je dan zegt is dat dus in die winkel, die winkel groeit eigenlijk toe naar een soort ook meer digitale omgeving. Want het gaat dus met AI op camera's, zoals je zegt, of met robots die de schappen in de gaten houden. Dus daarmee gaat die fysieke winkel eigenlijk iets meer op een online winkel lijken bijna.
10: Ja, in dat opzicht wel. En je ziet bijvoorbeeld in heel veel innovaties, dan gaat het om kassaloze winkels of winkels zonder personeel. Bijvoorbeeld Amazon Go, die winkels zijn nu weer gesloten, omdat dat in de praktijk toch veel moeilijker bleek en ook veel duurder.
9: Mm-hmm.
10: Maar je hebt dat soort initiatieven wel.
9: Ja. Ja, het zijn interessante tijden voor winkeliers, maar ook voor ons als klanten. Want het aanbod is natuurlijk steeds groter, ruimer. Je kan het op allerlei kanalen kun je slag slaan. Er zijn ook al risico's die kleven aan het gebruik van social commerce. En Kitty Koelemeijer gaat daar straks over vertellen. Dus ik zou vooral blijven luisteren. Tot zo.
11: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: Naast nieuwsradio kun je nu ook naar muziekradio luisteren.
1: Geen beurs,
0: maar beats. Geen politiek, maar popmuziek.
1: Geen nieuws,
0: maar non-stop muziek.
1: Muziek die helpt
0: focussen en de energie erin houdt op kantoor.
1: Luister
0: via de BNR-app, bnr.nl
1: en DAB+.
2: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
3: De 100 rijkste Nederlandse self-made ondernemers onder de 40 bezitten gezamenlijk bijna 6,4 miljard. Ze verdienen hun geld met slimme innovaties, AI, crypto of ouderwetse handel. Benieuwd naar de complete quotelijst? Bestel nu jouw editie op quotenet.nl/actie.
2: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
3: Bestel nu jouw editie van de top 100 jonge self-made miljonairs op quotenet.nl/actie.
4: Het AI-Delta-plan, het rapportwedding, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
5: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
4: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
5: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
4: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
5: Op BNR en ons podcast.
6: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
7: Goedenavond, ik ben René Postma. Een schokkende wending in de zaak van het vermoorde echtpaar in Groningen. Er zijn beelden naar buiten gekomen van het misdrijf, meldt Dagblad van het Noorden. Hun dochter van 13 zou ze hebben aangevallen in hun slaap en de beelden hebben gedeeld met medeleerlingen van haar school. Ook de hond was toegetakeld. Meerdere winkels zijn zondag dicht door een staking van de FNV. Die is boos dat werkgevers de zondagstoeslag willen halveren, zoals bij andere winkels al is gedaan. Voor onder meer Ethos, Gal en Gal en Trekpleister geldt het nog niet. Het is nog onduidelijk welke winkels precies dicht zijn. Het is dan Vaderdag. In Engeland heeft een man in een dierentuin een jongetje van 3 in een krokodillenverblijf gegooid, meldt het AD. Het jongetje is gewond, maar niet in levensgevaar. Het lijkt erop dat de man een willekeurig slachtoffer koos. Hij is gearresteerd en wordt verdacht van poging tot moord. Het krokodillenverblijf blijft voorlopig dicht. Bijna een kwart van de aangifte van een ernstig misdrijf wordt niet behandeld, zegt de Rekenkamer. Die onderzocht het jaar 2024. Het komt door te weinig medewerkers bij de politie. Minder erge misdrijven worden vaker onderzocht en die prioriteit zou anders moeten, zegt de Rekenkamer. In Schiedam werd vorige week het circus afgelast omdat het niet aan de veiligheidseisen voldeed. Maar nu is alles in orde en kan het circus komend weekend wel doorgaan. Vandaag zijn de laatste controles geweest. Het circus wilde ook met dieren komen, maar dat mocht niet. Het weer van Weer Online? Kans op onweer met hevige buien. Het blijft ook vannacht rond 20 graden. Morgen zonnig en nogal vochtig, daardoor kan het benauwd aanvoelen. Het wordt boven de 30 graden en er is weer kans op onweer. En dat was het ANP Nieuws.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
8: Tweede half uur alweer. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van het nieuwe winkelen. Gisteren sprak ik met neuropsycholoog Margriet Sitkoorn over het effect van online winkelen op ons brein. Is terug te luisteren als podcast via onze eigen app of de bekende podcastkanalen. En vandaag de gast Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan de Nyenrode Business Universiteit. Twee onderwerpen die ik graag nog met je wil bespreken, sowieso het komende half uur. De risico's van social commerce voor ondernemers. En welke invloed het heeft op de marketingstrategie van bedrijven. Maar voordat we, dan gaan we naar de ondernemers, naar de bedrijven. Ik wil eigenlijk nog heel even bij ons als klanten blijven. Want net liet je al in een zin AI vallen. Maar daar zit ook een revolutie aan te komen voor ons als klant, toch? Want AI gaat voor ons shoppen straks.
9: Ja, je hebt natuurlijk agentic AI. Ja. Hebben we al ontzettend veel over kunnen lezen. Echt razendsnel. He, dat zijn large language modellen. Die zich ontwikkelen tot large reasoning modellen. Ja. En daar zitten agents, kun je daar maken, heel makkelijk. En die kunnen dingen voor je doen.
8: Ja, en die kunnen dan die kunnen bijhouden wanneer mijn spijkerbroek aan vervanging toe is.
9: Ja, en die kunnen voor mij de goedkoopste optie kiezen. Kunnen met name herhaal aankopen. De boodschappen waar je liever niet te veel tijd aan besteedt gaan doen voor je. Binnenkort gaat dat gebeuren. En het grappige is, ze concurreerden eigenlijk met wat Amazon met Alexa probeerde. En Google Home, eigenlijk dat voice commerce, wat nooit goed is doorgebroken. En agentic AI maakt dat, is eigenlijk een tweede kans, een tweede ronde om dat te doen. Maar ook daarvoor geldt natuurlijk, vertrouwen consumenten die agents genoeg? Ik denk dat het iets wordt zo van suggesties door de agents, en dat je dan met een druk op de knop of met een ja gaat zeggen, koop dit maar. Mm-hmm. Dat volledig autonoom opereren van die agents, dat zie ik voor de korte termijn nog echt niet.
8: Nee, want het doet ook wat denken aan, zouden ooit zo'n koelkast krijgen die dan zelf bijhoudt wanneer die bijgevuld moet worden. Ja. Zo. Dat is dit idee ook een beetje.
9: Ja, maar dan heb je elke overal een apparaat voor nodig, een koelkast of een apparaatje om thuis te zetten of iets om met je mee te nemen. En die komen er ook in de toekomst nog wel aan, maar dit is gewoon een app die je bij je draagt. Ja. Hè, of een agent die je bij je draagt. Ja. En op elk gewenst moment wat voor je kan doen. En ook kan samenwerken met andere agents.
8: Ja. Je houdt je al een hele poos bezig met het onderwerp, met marketing, toch? Wat voor tijden zijn dit? Als je dit zou moeten typeren, vergelijken met waar je de afgelopen tijd mee bezig hebt gehouden?
9: Ja, voor mezelf zeg ik altijd niet saai. Nee. Nooit saai. Nee, ja, zeer dynamisch. Heel interessante tijden. En verg ook het uiterste van ondernemers en ook van ondernemingen. Mm-hmm. En je ziet natuurlijk nu ook de beweging ontstaan naar de productiviteitsverbetering als gevolg van AI. Die toont zich nog niet helemaal. Maar heel veel functies kunnen natuurlijk straks in ondernemingen wel door AI worden overgenomen. Mm-hmm. Wat dat voor gevolgen gaat krijgen voor de organisatie van de ondernemingen. En dat gaat gigantisch groot worden.
8: Ja, ja.
9: Ook in de retail.
8: Ja, ook in de retail, dus tuurlijk. In de fysieke winkels.
9: Ja, maar ook de hele back-office, hè?
8: Ja.
9: Klantenservice, maar ook de voorraden, alles.
8: Ja. Ja, maar toch, joh. Ik word soms helemaal gek van die AI-chatbots bijvoorbeeld. Jij niet? Ik had laatst met de energieleverancier, en dan zit je eindeloos met zo'n bot te ouwe hoeren. En uiteindelijk zie ik mezelf alleen maar tikken. Ik wil contact met een mens.
9: Ja, dan werken ze gewoon niet goed, hè?
8: Nou ja. Of ik ben gewoon een chagrijnige man dan. Kan
9: nou,
8: ook.
9: Nou, ik stoor me ook aan de al te vriendelijke toon van ChatGPT, maar je kunt dat instellen. Ja. Dat hij wat anders.
8: Hij is onaardig tegen jou.
9: Nee, te aardig.
8: Hij is maar je hebt hem nu onaardiger gemaakt, bedoel ik.
9: Ja, wat neutraler. Ja.
8: Ja. We hadden het over dat online shoppen. En jij zei al van dat zijn aankopen die je eigenlijk. Het zijn ontdekkingen eigenlijk. Het wordt ook wel discovery commerce genoemd volgens mij, toch of niet? Wat je bijvoorbeeld op TikTok doet. Dus het zijn spullen waarvan je niet weet dat je ze wil hebben eigenlijk.
9: Klopt.
8: Ja.
9: Ja. En ik vergelijk toch weer met de action, want daar is dat ook zo.
8: Ja, maar dat is natuurlijk helemaal niet toevallig. Want er zit een hele algoritme en machinerie achter om dat bij mij in mijn tijdlijn te laten landen.
9: Ja, en dat klopt. En die algoritmes die zijn echt niet feilloos en die weten echt niet alles van je. Maar die zijn wel ontworpen om jou te verleiden te blijven kijken. Hè? Dat is natuurlijk al tientallen jaren aan de gang. Mm-hmm. Je hebt het ook gehad over verslaving aan apps. Mm-hmm. En dat is eigenlijk vanaf het eerste moment dat apps zoals Facebook kwamen, is dat daarop ontwikkeld. En nu is dus dat gecombineerd met die conversie naar aankoop.
8: Ja. Maar dat zorgt dus voor dat jij als bedrijf, je hebt een product waarvan je denkt, hiermee wil ik bij die doelgroep in de tijdlijn belanden. Dan komt het dus bij het vak waar jij je ook mee bezig had met marketing. Want je wil dus invloed op dat algoritme. Je wil duidelijkheid hebben over hoe je daar terechtkomt. Hoe kun je dat doen?
9: Ja, dat is voor een deel toch nog trial and error. Want je wil een boodschap hebben naar de consument. En bij TikTok gebeurt dat dan, bij TikTok Shop, door een heel groot aantal influencers je product te sturen en hen te laten experimenteren en video's maken met je product. En dan hoop je dat er een aantal viral gaan. Mm-hmm. Dat die beklijven, dat veel mensen daarbij blijven hangen, dat die daar kopen. En voor een deel is het trial error. Heel veel AB-testen en heel veel kijken, moet ik wat meer de functionele aspecten van mijn product benadrukken? Of moet ik wat meer op de emotionele kant gaan zitten? Moet ik het mooier in beeld brengen, wat minder mooi in beeld brengen? Ja. Dus daar zijn ongelooflijk veel aspecten aan. Ja,
8: en daar komt AI ook wel om de hoek. Want wat je doet, is je maakt met AI gewoon een eindeloos aantal variaties van dat ene filmpje.
9: Ja.
8: En dan kijk je welke het beste scoort.
9: Ja.
8: En dat gaat echt over microseconden, toch?
9: Ja, dat klopt. Dat klopt.
8: Dus mensen scrollen binnen een seconde alweer door. Dus het moet meteen gebeuren.
9: Ja, en die concurrentie is natuurlijk enorm. Hè? Want nu is TikTok Shop relatief klein, zeker in Nederland. En is het nog te doen om op te vallen? Maar op een gegeven moment wordt dat natuurlijk heel lastig. Hè? En dat bedrijf Super Ninja, waar ik al over sprak, die zeggen het is bij ons gigantisch succesvol. Maar hoe lang blijft dat nog zo?
8: Omdat de concurrentie eraan zit te komen.
9: Ja.
8: Ja,
9: het is vrij lage toetredingsdrempel om dat medium te gebruiken.
8: Ja. Dus je bent eigenlijk, als ik het samenvat wat je net zegt, die strategie van, je wil als ondernemer op de juiste pagina belanden of bij de juiste doelgroep in de tijdlijn verschijnen. Eigenlijk is dat een hagelschieten, zoals je het omschrijft.
9: Ja en nee, maar ja. Je hebt natuurlijk ook je eigen algoritmes. Je leert het algoritme van TikTok Shop kennen. Dus je kunt dat wel. Je kunt heel goed micro-targeten op bepaalde doelgroepen. Maar ja, daarbinnen is het toch met hagelschieten.
8: Wat me zo ingewikkeld lijkt als ondernemer is, dan heb je een product of je verkoopt een product waarvan je denkt, nou, dit voegt iets toe. Bijvoorbeeld die tegen de fruitvliegjes. Maar dat je in zekere zin afhankelijk bent van een algoritme waar jij geen invloed op hebt. Dat is dus van anderen. Je bent afhankelijk van content creators, mensen die dat willen. Hè. Je stuurt het op, maak er een filmpje van, of van influencers. Dus de verkoop doe je eigenlijk niet zelf.
9: Nee, dat is ook de rol van de tussenpersoon. En daar betaal je commissie voor.
8: Ja. Ja, maar dat is, lijkt mij, kijk, als je een fysieke winkel hebt, dan kun je gewoon, je kun jezelf je etalage inrichten. Kan je zelf zeggen, moet je kijken wat voor mooie spullen ik heb. Nu staat iemand anders voor jou te vertellen, kijk eens wat voor mooie spullen zij heeft.
9: Ja, en je etalage is dan voor een deel op de marketplaces, op Bol en Amazon. Je kunt natuurlijk zelf ook content maken en dat aanbieden, dus je hebt daar wel invloed op. Maar het is maar net wat het beste werkt. En content creators zijn er soms gewoon heel erg goed in.
8: Ja. Ja, is dat eigenlijk zo? Zit daar nog een verschil in? Want je ziet op Instagram zie je dan influencers, mensen met een enorm aantal volgers die een schitterend, vlekkeloos leven leiden en dat allemaal vastleggen met foto's en video's. Op TikTok zie je soms ook wat meer mensen met pukkels, zou ik maar zeggen, wat meer gewone mensen.
9: Ja, Instagram, dat is het aspiratieniveau. Dat is eigenlijk de lat die je zou willen halen.
8: Ja.
9: De mooi, glamorous, succesvol. En TikTok is meer de gewone mens waar je.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Twee hele grote platformen. Je hebt Alibaba en je hebt Tencent.
2: Ja.
1: En je kunt betalen eigenlijk in winkels maar met één van twee apps. Alipay of WeChat.
2: Mm-hmm.
1: En dat zijn eigenlijk enorme ecosystemen waar niet alleen handel, winkels zitten, maar daar zitten en reisbureaus, maar daar zitten ook data management platforms. Daar zitten cloud services. Daar zitten allerlei, het is gewoon hele grote
2: bedrijven. Ja, super app wordt het genoemd, hè?
1: Ja, ja. Nee, maar dat zijn dan de platforms.
2: Ja.
1: En die apps, die geven je dan toegang tot heel veel van die diensten. Okay. Maar er zitten ook veel business-to-business diensten bij. Hè?
2: Ja.
1: Ik bedoel, je kunt je data opslaan in de cloud van Alibaba. Je kunt het opslaan in WeChat. Dus daar zit logistieke dienstverlening. Die ecosystemen zijn gigantisch groot. Voor de consument kan zo'n app heel veel betalen. Daten, recepten, afspraken met dokters, keuze van ziekenhuizen, van alles zit daarin. Maar die ecosystemen zijn vrij gescheiden. En key opinion leaders zijn influencers die contracten hebben, overeenkomsten met beide platforms of één van beide. En die bereiken eigenlijk het publiek wat zowel op Alibaba als op Tencent zich begeeft.
2: Die gaan over
1: in welke
2: platformen
1: apps
2: heen
1: dan ook. Die gaan daar overheen, hebben vaak hun eigen collecties.
2: Ja.
1: En zijn daarmee een hele belangrijke factor.
2: Ja, en er zijn mensen met de expertise dan op een bepaald vakgebied of zo?
1: Ja, dat zijn influencers die bekend staan om, ik noem maar wat, make-up, kleding.
2: Ja, en die volgen we dan allemaal?
1: Ja, die Chinese consumenten die volgen hen. Een groot aantal volgers hebben ze. En die laveren tussen die systemen.
2: Ja, dus dat gaat nog verder dan influencer, gaat nog verder dan content creator. Dat, is,
1: ja.
2: dat zijn mensen met een enorm bereik. Dus dan
1: ja, dat zijn tussenpersonen op zichzelf.
2: Ja, ja. Wat is die toegevoegde waarde dan voor een bedrijf?
1: Ja, curation. Hè? Dus een keuze maken uit het assortiment. Je eigen product op de markt brengen.
2: Ja.
1: De keuze vermakkelijken en beter maken.
2: En die worden vertrouwd omdat ze een expertise hebben.
1: Ja, en omdat mensen volgen ze, en omdat ze volgen, vertrouwen ze ook. En andersom.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
2: Ja, je luistert naar BNR's Big Five van het nieuwe winkelen. Eerder deze week sprak ik met John Lin, China retail deskundige. Het ging over Chinese bedrijven als TikTok, Alibaba, Shein, die onze manier van winkelen fundamenteel veranderen. Het is terug te luisteren als podcast. En vandaag de gast Kitty Koedermeijer. Ze is hoogleraar marketing aan de Nijrode Business Universiteit. We gaan de kettingvraag eens nalopen als je het goed vindt, Kitty. Want gisteren dus de gast Margriet Sitkoor, neuropsycholoog, had deze vraag voor jou.
4: Hoe verweven zij ethiek en sociale zorg in wat zij doen? Dus neuromarketing, je wil op de hersenen inspelen om dingen te verkopen.
2: Mm-hmm.
4: Gaat dat dan ook uitsluitend voor dingen die ongezond zijn voor mensen? Maar of gaat het ook, want diezelfde mechanismen werken ook om ons te sturen naar gedrag wat goed voor ons is. Dus dat vroeg ik me af. Hoe zit ethiek daarin en hoe worden de keuzes gemaakt?
1: Ja, ik ben blij met die vraag.
2: Ja.
1: Want die vraag geeft mij ook de kans om uit te leggen wat marketing wel en niet is.
2: Mm-hmm.
1: En marketing gaat over het creëren van waarde, het leveren van waarde, het communiceren van waarde. En marketing is niet sales. En marketing is ook niet hetzelfde als advertising. Veel mensen denken dat zo. Hè? Dat er een push zit, het duwen, het maximaliseren van opbrengsten ten koste van alles en iedereen. Dat is marketing niet. Marketing gaat echt over waardecreatie. En daar heb je ethische vragen bij. Net zo goed, ethici zijn erg normatief. Ik zal een voorbeeld geven. Ik heb een collega die doet dan onderzoek naar zuinigheid.
2: Ja.
1: Vanuit ethisch perspectief is dat goed, want het is eigenlijk goed om zuinig te zijn. En vanuit marketingperspectief is zuinigheid, dat is een kenmerk, een toestand of een gedragsaspect wat oorzaken heeft en wat gevolgen heeft. En wij dan zeggen dan niet per se dat is goed of slecht. Maar je hebt natuurlijk wel ook ethische vragen in marketing. En er is zoiets dat heet responsible marketing. En eigenlijk vind ik dat lastig, omdat ik vind dat alle marketing responsible zou moeten zijn. Maar dat houdt onder andere in dat je transparant bent. Dat je rekenschap aflegt. Dat je, dat je probeert dingen te doen die goed zijn voor mensen. Hè, wat je met waardecreatie ook kan. En dat in dat kader is beïnvloeding. Beïnvloedingstechnieken zijn van alle tijd. Hè. We kennen allemaal het verhaal van de autoverkoper. En we kennen het verhaal van de adviseur die je iets wil brengen. Alleen nu is die beïnvloeding algoritmisch. En we waren er vroeger al nauwelijks

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Kans op een paar felle onweersbuien met misschien ook hagel. Vannacht wordt een plaknacht. Morgen de warmste dag van de week met 30 tot 35 graden. En voor het gevoel nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
4: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En toen het bedrijf van de gast van vandaag een miljoenencontract binnensleepte met een landelijke energieleverancier, kon hij zijn geluk niet op. Na jarenlang hard werken was dit de deal van zijn leven. Totdat bleek dat zijn grootste klant een vijandige overname aan het voorbereiden was en zijn medewerkers ook nog eens een keertje vertrouwelijke informatie hadden doorgespeeld. Welkom Ralf.
5: Dankjewel.
4: Wie ben je en wat doe je?
5: Mijn naam is Ralf van Dam en ik sta ondernemers bij in goede tijden, maar ook in slechte tijden.
4: En waar heb jij het goed gedaan?
5: Wat ik goed heb gedaan is dat ik in slechte tijden ben opgestaan en door ben gegaan.
4: En waar heb jij het ook zo fout gedaan?
5: Nou, ik heb in mijn ondernemerschap mezelf ook aardig verloren als persoon.
4: Ja. Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Ralf, leuk je te zien.
5: Ja, wederzijds.
4: Jij klinkt al als een man die heel veel bedrijven heeft gehad.
5: Ja, dat klopt. Ja.
4: Welke heb je nu? Ik heb hier staan ondernemersreizen.nl.
5: Ja.
4: Vertel.
5: Ja, ondernemersreizen.nl is ontstaan eigenlijk uit de behoefte dat, heb ik zelf ook ervaren als ondernemer, dat het afstand nemen van je bedrijf soms wel goed is. Hè? Om eventjes een helikopterview te hebben. Dus nemen wij ondernemers mee naar het buitenland. Uit hun huidige context. En daar hebben we een vijfdaags programma waarbij ze aan de slag gaan met zichzelf als ondernemer. En ze reflecteren met elkaar ook op het ondernemerschap. En dat is heel waardevol.
4: Ja, en hoe vaak per jaar ga je?
5: Ja, in het verleden gingen we een paar keer per jaar naar verschillende bestemmingen. Maar we hebben recent besloten om ons te focussen op het Caribisch gebied. Dus we gaan nu alleen nog maar naar Curaçao. Eén keer per jaar met een groep Nederlandse ondernemers daarheen. En dan mengen we het ook met ondernemers daar in Curaçao.
4: Oh ja.
5: En met name die combinatie is erg aantrekkelijk.
4: Ja, dit lijkt me niet een fulltime bedrijf.
5: Nee, is het niet.
4: Nee.
5: Het is een side business. Het is planbaar, het is meer projectmatig. Ik doe het ook niet alleen. Ik doe het samen met een compagnon en met Christel, mijn vrouw. En een flexibele verschil van trainers. En zo af en toe doen we het.
4: En wat doe je nog meer?
5: Ja, daarnaast heb ik Geldfit Zakelijk mee helpen oprichten in coronatijd. Dat is een stichting die ondernemers bijstaat in financieel zwaar weer. Daar besteed ik ook af en toe natuurlijk mijn tijd aan. En dan probeer ik dat verder te brengen. En ik ben Head of Startups en Scale-ups bij Achmea Impact Ventures. En daar ben ik eigenlijk in de rol van investeerder. Het scouten van startups en scale-ups. Daarin investeren, maar ook het team vooral begeleiden.
4: Laten we eens even kijken naar jouw geschiedenis. Want ik zei al, dit is niet je eerste onderneming. Nee. Jij begon in 2005 met een bedrijf dat hypotheekverstrekkers koppelt aan potentiële klanten.
5: Ja, een beetje platform avant la lettre, hè?
4: Ja.
5: Dus en het was in Nederland toen de tijd lastig om een hypotheek online te kunnen sluiten al helemaal. Maar ook het vergelijken van rentes met tarieven bijvoorbeeld. Het was niet transparant en openbaar. En daar sprongen mijn broer en ik toen de tijd op in.
4: Met je broer?
5: Ja. Dat was een familiebedrijf.
4: Oh, en waarom met je broer?
5: Nou, hij kwam uit de bank- en verzekeringswereld. Had een hypotheekketen hier in Amsterdam. Ik kwam toen de tijd terug eigenlijk. Ik had net mijn IT-bedrijf verkocht. En ik vroeg aan hem van ja, waarom kan ik niet online vergelijken? Hypotheek, het is lastig, moet je naar me toe komen? Ik zei, nou, dat geloof ik niet. Dat kan wel. En daar is het eigenlijk uit ontstaan.
4: Oh, ja.
5: En toen hebben we eigenlijk die renteoverzichtjes, die nu vrij normaal zijn overal, bij Independer en bij allerlei andere partijen, die hebben we naar het internet gebracht. En dat liep meteen als een dolle.
4: Ja?
5: Ja.
4: Hoe zag je dat? Ja, gewoon views of...
5: Ja, views, kliks, leads die er direct uit voortkwamen. Dus het overspoelde ons al redelijk snel. En eigenlijk was het meteen al in een 2-3 maanden tijd groter dan het hele adviespraktijk van mijn broer. Dus toen besloten we om die platformbusiness mee in te gaan.
4: Ja, want je had ook wel meteen een businessmodel bedacht van als er dan op die knop geklikt wordt en de hypotheek wordt aangevraagd, dan pakken wij een stukje op.
5: Precies, ja. Lead generation eigenlijk. Je moet je bedenken dat toen de hypotheekverstrekkers nog helemaal niet zo actief waren op online. Het online kanaal nog niet ontdekt hadden. En daar lag mijn expertise natuurlijk wel vanuit mijn achtergrond. Dus we adverteerden op alle grote portalen in Nederland. Hè. Dan moet je denken aan Telegraaf.nl.

0: Nelnu.nl. Nou,
1: hoe heette het bedrijf?
0: Toentertijd Hypotheek Lead. Dat was zeg maar aan de B2B kant.
1: Ja.
0: En alles over hypotheken was aan de consumentenkant.
1: Ja. Gaaf. Hoe is het om met je broer te ondernemen?
0: Ja, bijzonder. Een extra dimensie natuurlijk. Familiedimensie
1: positief
0: erbij.
1: Positief of negatief?
0: Allebei.
1: Oké.
0: Okay. Ja, positief ervaren natuurlijk. Je kan lezen en schrijven met elkaar. Negatief is natuurlijk als het spannend wordt. Als je een bedrijf in een vaarwater komt waarin je elkaar in de ogen moet blijven kijken, dan kan het ook natuurlijk heel spannend zijn om met je familie te ondernemen.
1: Ja, dat snap ik helemaal. Is je broer er altijd nog hier gebleven?
0: Ja, tot 2011 eigenlijk. Dus toen scheiden onze wegen. Dat hebben we ook in goed overleg gedaan, zoals dat zo heet. En daar waren we ook wel op voorbereid. Toen we het bedrijf startten, hadden we ook al afspraken gemaakt over oké, als ons pad ergens anders zeg maar scheidt, dan moeten we daar op een goede manier afwikkelen en verder gaan. Dat hebben we ook gedaan.
1: Ja. Ja. Het klinkt als een grote hit.
0: Ja, was het ook.
1: Hoeveel omzet draaide je in die eerste jaren?
0: Het is 3 miljoen euro, 3,5 miljoen euro, zeg maar.
1: Wow.
0: We waren echt een van de grootste adverteerders ook in Nederland online. We hadden eigenlijk alle banken als klant. We hadden iets van 400 intermediairs als klant.
1: En hoeveel mensen had je?
0: Ik denk dat we als team zijnde toen 20 mensen hadden, denk ik.
1: Okay.
0: Dus een callcenter, zeg maar, met variabelen, zeg maar, die je kon opschalen. Eigen contactcenter, externe contactcenters. Dus op een goede dag konden er wel zo'n 40, 50 mensen actief zijn.
1: Dat liep lekker.
0: Ja, dat liep lekker, ja.
1: Ja. Ja. Toen kwam 2008.
0: Ja,
1: voor de mensen die wat niet zo oud zijn als wij, potverdorie, dat was een jaar.
0: Ja, dat vergeet je nooit meer, hè. Oktober 2008, Lehman Brothers crisis. Ja, ik zat in het oog van de storm natuurlijk. Toen dat gebeurde, dat raakte ons in de kern natuurlijk.
1: Want de huizenmarkten stortten totaal in. Er werd geen huis meer verkocht.
0: Nee, dat. Maar het was ook zo dat, ik weet nog goed dat ik hier naar ING in Amsterdam ging, wat een van mijn grootste klanten was. En daar stond gewoon een rij voor een hokje, zeg maar, met allemaal leveranciers die allemaal ter plekke moesten gaan onderhandelen met ING over het contract wat ze hadden, om het wel of niet te ontbinden, zeg maar, met bepaalde voorwaarden.
1: Maar wat voor bedrijven waren
0: allerlei
1: dat?
0: Allerlei soorten bedrijven. Hmm. Er werd direct ingegrepen door.
1: Ja.
0: En dan was het een kwestie van, oké, wil je het contract aangaan? Dan moet je het juridische gevecht aangaan. Of we kopen het nu af voor 2-3 ton, ik zeg maar even wat. En dan kun je verder.
1: Ja.
0: Dus het was echt, ik weet nog wel goed hoor, ik verloor in 2-3 maanden tijd bijna, ik denk bijna 1,5 miljoen euro.
1: Zo. Ja. En heb je wel 20 mensen nog ontlopen?
0: Ja, dat is meteen shit hits the fan meteen.
1: Ja, dan heb je wel een slagaderlijke bloeding.
0: Dus zeker. En dus ingrijpen meteen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus wat heb je gedaan?
0: Ja, meteen met de stof kwam door alles heen. Dus meteen kijken van waar kun je saneren. Contracten natuurlijk niet meer verlengen. Nou ja, waar je kan, grijp je meteen in.
1: Ja.
0: En gelukkig had ik die ervaring al wel. Want ik had ook de dotcom-crisis meegemaakt met mijn IT-bedrijf. Dus het ingrijpen, het kunnen, flexibel kunnen zijn met je bedrijf op het moment dat er zo'n crisis is, dat had ik al wel geleerd.
1: Mm-hmm.
0: Dus het differentiëren, en dat is misschien ook het haakje naar het volgende avontuur, het differentiëren naar een andere markt, met hetzelfde model bijvoorbeeld, dat had ik al wel voor de bril.
1: Dus je zat dat snel te bedenken, maar ondertussen moest je nog reorganiseren. Hoe snel heb je dat kunnen doen?
0: Ja, dat heeft al bijna een jaar geduurd.
1: Zo?
0: Ja. Ja. Dus
1: dat
0: was echt op een houtje bijten. En goed om uiteindelijk gewoon alles netjes af te wikkelen met alle mensen. En met al je leveranciers nieuwe afspraken te maken. Ja, dat was wel echt het ontbinden van al die contracten, zeg maar, met hypotheekverstrekkers. Ja, daar was wel wat te doen.
1: Ja. Dan ga je inderdaad kijken van oké, kunnen we dit trucje ergens anders toepassen?
0: Ja. Klopt.
1: Dat bleek de energiemarkt te zijn.
0: Ja.
1: Leg eens uit.
0: Nou, die liberaliseerde natuurlijk in 2004. Dus mensen gingen voor het eerst ook kijken naar het oversluiten van hun energiecontract. Toentertijd had je natuurlijk ook NL Energie, zeg maar, eventjes die opkwam. En wij hadden een hele sterke positie online, wat ik vertelde. Hè. Wij konden online adverteren op vaste posities. En ik bedacht van, ja, waarom kan ik diezelfde positie niet gebruiken ook voor de energiemarkt? En zo heb ik eigenlijk ook de vraag gekregen vanuit de energiemaatschappij toentertijd. Kun je dat wat je in de financiële sector hebt gedaan met hypotheken, kun je dat voor energie doen? Dacht ik, ja, dat kunnen we. We hebben het hele apparaat staan. Dus toen hebben we het eigenlijk gedifferentieerd naar de energiemarkt.
1: Ja.
0: En dat was eigenlijk nog succesvoller dan de hypothecaire markt.
1: Dat ben je niet.
0: Ja, want je sloot ook daadwerkelijk contracten. Dus dat was een stap verder dan in de hypothecaire markt.
1: Dus, want hier bij de hypothecaire kreeg je leads.
0: Precies.
1: En daar sluit je contracten.
0: Ja.
1: Is dat levert meer geld op, neem ik aan.
0: Ja, exact. De prijs per afspraak uiteindelijk, of per contract, was veel hoger. Marges waren voor ons beter. En we konden ook nog, dat was ook het mooie, natuurlijk differentiëren, zeg maar, in de zin van, als je een lead binnenhaalt voor het energiebusiness, kun je hem ook cross-sellen naar hypotheken. Of andersom.
1: Oh, omdat mensen natuurlijk, op het moment dat ze een nieuw afsluiten, precies, zijn ze misschien ook wel aan het zoeken.
0: Zeker.
1: Naar.
0: Oh. Zeker. Dus dat was een dubbele, dat was dubbel bingo, zeg maar.
1: Ja.
0: En dat ging ook zeer, zeer voortvarend, mag ik wel zeggen.
1: Maar even, je had één heel groot contract.
0: Ja.
1: Ja. Kun je zeggen hoeveel procent van de omzet dat ongeveer was?
0: Ja, dat was groot. Dat was 20 miljoen euro. Voor 3 jaar.
1: Een soort gegarandeerde omzet dan?
0: Ja,
1: of?
0: Dat was echt als wij de prestatie leverden, dan was het een gegarandeerde omzet, inderdaad. Ja. Dus, maar goed, de cijfers waren zo goed ook bij het aangaan. Ja. Dat wij wel voorzagen van, nou, dat gaan we gewoon...
1: Dat gaan we wel halen.
0: Ja. Ja.
1: En die 20 miljoen was hoeveel procent van je omzet?
0: Ja, veel. 80%.
1: Ja. Heb je ergens toen al gedacht, oeh, dat is wel heel...
0: Ja? Tuurlijk. Maar je komt vanuit een kwetsbare positie. Dus je hypothecaire markt had ik dan net op het niveau gekregen dat het doorliep. Maar het onvoldoende was met de ambities die ik had. Dus ik dacht, oké, ik differentieer naar energie. Ik cross-sell naar hypotheken dan ook. Dan heb ik daar ook nog wat effect daarvan. Maar we gaan vol voor die energiebusiness. En ja, het was een mooi contract. Ik weet nog goed dat we hem tekenden. En ik dacht van, nou, dit zit goed in elkaar en we gaan gas geven.
1: Wil je zeggen welke energiebedrijf dit was?
0: Nou nee, laten we dat maar niet doen. Het is lang geleden hoor, maar ik wil geen naming and shaming doen.
1: Nee. Bestaan ze nog wel?
0: Ja, zeker.
1: Oké. Want er is wel wat gebeurd.
0: Zeker, ja.
1: Wat gebeurde er?
0: Nou, ik denk, als je het kort samen wil vatten, is het een soort vijandige overnamesituatie geweest. Dus wij deden het zo goed dat we het grootste verkoopkanaal van die energiemaatschappij in 1 jaar tijd werden, of 1,5 jaar tijd. En dan ontstaat er een bepaalde afhankelijkheid. Die misschien op termijn niet wenselijk was. Er was ook een CEO-wissel. Dus het contract met de CEO die ik gesloten had. En de nieuwe CEO heeft denk ik ook een belangrijke rol gespeeld. En die nieuwe CEO die dacht gewoon van ja, maar dat gaan we niet doen. Die afhankelijkheid wil ik niet. Ik trek het naar me toe. Ik ontbind het contract halverwege. Dus ik bespaar daar. En ik ga proberen het toch naar me toe te trekken door het bedrijf zeg maar vijandig over te nemen.
1: Begrijp ik het goed dat jij zegt dat de strategie was, als ik het contract nou ontbind, dan gaat het opeens wankelen, dat bedrijf. En dan zou ik het bij de curator kunnen kopen.
0: Check. Ja.
1: Weten we dit zeker? Of is dit een vermoeden van jou?
0: Nee, dit is al inmiddels 100% zeker.
1: Hoezo weten we dit zeker?
0: Nou ja, dat bleek uit de handelen, zeg maar, op het moment dat ik bij de curator zat. Of tenminste het hele proces met de curator opstarten. Toen was de eerste partij die zich natuurlijk aanmeldde en bereid was ook de curator te financieren, was die energiemaatschappij.
1: Ja.
0: Dus ze hebben daar heel bewust wel op aangestuurd. Ik heb in het moment dat zij het contract opzeggen, want dat was een cruciale, toen heb ik nog wel in die maanden natuurlijk geprobeerd het bedrijf overeind te houden. We waren natuurlijk financieel afhankelijk van hun geworden. Geprobeerd het op een prettige en goede manier over te dragen. Maar daar waren ze niet voor in.
1: Nee. Even voor mij... Terug naar dat moment dat ze dat opzeggen. Want je hebt een contract voor 3 jaar.
0: Ja.
1: En dan zou je zeggen, ja, dat contract is voor 3 jaar.
0: Ja. Nou ja, dat is David tegen Goliath. Die vraag krijg ik altijd heel vaak natuurlijk. Maar het is natuurlijk zo, als je bent natuurlijk relatief klein ten opzichte van zo'n reus. Daar hebben juristen €25.000 aan verspijkerd aan zo'n contract. En dan dus een jaar later blijkt dat maar heel weinig waard te zijn.
1: Dit was €25.000 van jou, begrijp ik.
0: Ja, zeker. Ja, het is niet zomaar. Dat is echt wel goed over na. Maar dan zie je gewoon dat als je David tegen Goliath hebt. Hè, dus zij hebben een bataljon aan juristen. Ik huur natuurlijk mijn juristen in, maar... Uiteindelijk hun belangrijkste instrument om mij klem te zetten was natuurlijk mijn uitroken. Ja. Op het moment dat zij stoppen met betalen, dan is het niet overeind te houden. Ja, een paar maanden, maar niet langer.
1: Kun je dan niet ook terug naar de rechter gaan van ja, kijk eens wat er hier aan gebeurt?
0: Nee.
1: Nee, of nee, heb je niet geprobeerd?
0: Ja, natuurlijk wel. We hebben alles uit de kast getrokken natuurlijk. Maar daar heeft zo'n rechter echt geen oren naar. Nee, die kijkt gewoon naar. Nee, het is. Je gaat dan het visumensproces in, curator wordt aangesteld. Nou, je denkt dat je weet hoe dat gaat. Het gaat volledig uit je handen. Curator gaat een dossier opbouwen. Nou, dat liep bij mij ook flink mis. Daar was wantrouwen meteen. Dus die trok alle middelen uit de kast om mij klem te zetten. Met maar één doel. Dat was de overdracht van de database. Hè, van de contractwaarde van de database die in het bedrijf zat. Mm-hmm. Daar waren ze natuurlijk op uit.
1: Ja.
0: En dat zijn 30.000 contracten maal een jaaropbrengst per consument.
1: Dus dat contract wordt opgezegd?
0: Ja.
1: Je probeert het bedrijf omhoog te houden.
0: Ja.
1: En je gaat nog advocaten inzetten.
0: Zeker.
1: Maar je weet al, mijn portemonnee begint leger en leger te raken. Ja. Dus dat is ook een beetje het uitrookprocedure. Elke keer betaal je, wat is het, €300 per uur?
0: Ja, als je loopt helemaal leeg.
1: Je loopt helemaal leeg.
0: Ja.
1: Hoe lang heb je die strijd nog weten vol te houden totdat je de handdoek in de ring gooit?
0: Nou, dat allereerste gesprek van het ontbinden van het contract, dat was denk ik in, dat was toen begin eind januari. En ik heb in mei.
1: Welk jaar was dat?
0: 2011.
1: Oké. Okay.
0: En in mei heb ik het faillissement aangevraagd.
1: Dus 3-4 maanden.
0: Ja, en dan ben je gewoon dus een miljoenenbedrijf is uit je handen.
1: Hoe voel je je dan?
0: Ja, dat sowieso het aanvragen vanzelf van een faillissement, dat is al heel, dat is al wat. Dat is echt wel heel pittig. Maar ik dacht oprecht, toen nog, dat recht zou zegevieren en dat het oké was. Ik had mijn administratie op orde. Ik had geen enkele reden om achterdochtig te zijn nog op dat moment. Ik had er niet verder naast kunnen zitten dan dat, want toen moest het nog beginnen.
1: Ja, want je zegt, ik had geen reden om achterdochtig te zijn. Dat had je wel moeten zijn. Leg eens uit.
0: Ja, kijk, achteraf kun je afvragen van als dan zo'n stap gezet wordt, hè, om zo'n contract te ontbinden en daar vol voor te gaan om het bij de curator op te halen. Het wordt zelfs al uitgesproken bij het allereerste gesprek. Dan moet je je eigenlijk wel achter je oren krabben van hey, wat is het doel van deze hele exercitie? En dat was natuurlijk uiteindelijk wat ik zei, die database ophalen die een enorme waarde vertegenwoordigde. En er was inmiddels ook wel contact gelegd met wat collega's van mij, waardoor ook niet alleen maar die database, maar ook de kennis van het concept en van alles wat nodig was om het te kunnen draaien, zeg maar. Mm-hmm. Om dat ook zeg maar beschikbaar te krijgen.
1: Hey, ja, sorry, heel even. Dus de energiemaatschappij,
0: ja,
1: neemt contact op met jouw collega's.
0: Ja.
1: Zonder dat jij dat weet.
0: Ja.
1: En wat is hun vraag dan aan jouw collega's?
0: Nou ja, ik ben er niet bij geweest. Maar ik heb wel papieren gezien waaruit bleek dat ze open kaart speelden over wat mijn businessmodel was. Hoe het functioneerde, wat er nodig was. Heb ik echt letterlijk op een bureau zien liggen terwijl ik onderhandelingsgesprekken voerde met een van die energiemaatschappijen die het over kon nemen. En dat blijkt achteraf. Dat is natuurlijk wel lastig. Maar het momenten geweest zijn ook waarop ze gewoon de handen in elkaar hebben geslaan om te zeggen, oké, als het overgenomen wordt door ons, dan kunnen we het ook overeind houden en dan kunnen we het voortzetten.
1: Dus zij zijn achter jouw rug om van als het overgenomen wordt, kunnen wij de baas worden.
0: Ja.
1: Is dit een vermoeden of?
0: Nee, het is gebeurd. En dat is vanaf tot de dag van vandaag het geval.
1: Ja. Heb je daar iets aan kunnen doen? Dat je zegt, ja, dit is zo'n... ik kan het Nederlands woord even niet vinden, maar malpractice. Het is gewoon... dit. Ergens zal er toch ergens in het arbeidscontract staan. Je mag niet...
0: Die twee personen waren ZZP'ers. Dus ik huurde ze in als ZZP'er.
1: Ah, ja.
0: Ze hadden wel sleutelposities. Eén was IT en de ander was commercieel directeur van die energie BV, zeg maar eventjes. Natuurlijk allemaal geprobeerd, ook daar contractueel nagejaagd. Maar als ik iets heb geleerd is dat recht hebben en recht krijgen twee verschillende, totaal verschillende dingen zijn. En je zit natuurlijk ook in een vacuüm van tijd, zeg maar, waarin het heel spannend wordt. Ja, uiteindelijk was het heel zuur natuurlijk dat uiteindelijk bij de afwikkeling van het faillissement uiteindelijk die database wel degelijk naar die energiemaatschappij is gegaan.
1: De coup is gelukt.
0: Ja, exact. Dat is de conclusie. Ja. En ik bleef met de ellende achter zitten natuurlijk. En die was groot, hè. Ja. Je praat echt over serieuze bedragen die achterbleven.
1: Dus het hele bedrijf is failliet gegaan. Ja. Maar hoezo zeg je dan dat je met een andere financiële ellende achterblijft?
0: Ja. Nou, het is zo dat wat ik uiteindelijk heb gedaan met de curator, dus ik heb een finale kwijting afgesproken. Dat betekent zoveel als dat de database en de assets gingen over naar die energiemaatschappij. En het concept kon door. En ik was bereid om al mijn vermogen wat ik had in te leveren bij de curator. Dus na 15 jaar ondernemen en wat vermogen opgebouwd te hebben, zowel zaken als privé, was uiteindelijk mijn besluit. En dat heb ik echt gedaan om mezelf ook overeind te houden. Want ik dacht, dit ga ik niet lang voortzetten. Heb ik gezegd, oké, ik lever het in, maar op één voorwaarde, finale kwijting. En dan wil ik ook nergens meer mee van doen hebben. Dan begin ik gewoon opnieuw.
1: En waarom zou je dat doen? Want daar heb je toch een BV voor, zodat je de holding weer beschermd wordt?
0: Nou, word maar wakker. Hè? Zo'n BV en holding en bestuurlijke aansprakelijkheid. En als je zo tegen de muur gezet wordt... En er wordt zoveel druk op je gezet, financieel, psychologisch. Er werd zelfs met vastzetting gedreigd. Je kan maar bedenken. De curator trok werkelijk alles uit de kast. Om maar de deal te krijgen. Ik heb dan gekozen, maar dat is een persoonlijke keuze. Om te zeggen, ja, die strijd ga ik echt niet aan. Want ik voelde wel aan alles dat ik dat mij geen goed zou doen. En dat het ook ten koste zou gaan van mij als persoon, maar ook privé, mijn gezin, alles wat eraan vasthangt.
1: Ja.
0: Dus ik heb in die zin ervoor gekozen om zo'n deal te sluiten.
1: Je zit dan aan de grond, financieel gezien?
0: Nogal, ja. Ja.
1: Wat doe je dan?
0: Ja, je wonderlikken, maar ook wel... Ik heb wel ook wel echt lang de tijd ervoor genomen van wat is mijn rol hierin geweest. Hè? Je kan zakelijk kijken, rationeel naar de deal en naar allerlei zakelijke dingen. Maar ook wel gekeken naar van wat heb ik gedaan? Wat was mijn handelen? Waar had ik het anders en beter kunnen doen? Dus dat heb ik echt wel de tijd ook voor genomen. En tegelijkertijd heb ik ook...
1: En waar had je het anders kunnen doen?
0: Ja, ik had in die fase dichter op mijn bedrijf moeten zitten. Dus ik stond er denk ik in die fase te ver vanaf. Letterlijk en figuurlijk ook. Dus ik had dichter op de werkvloer nog moeten zitten om echt te voelen wat speelt hier. Dat vind ik achteraf wel eentje.
1: Omdat je dan doorhad van volgens mij
0: het schuift. Ja. Ik denk dat dat wel een van de...
1: En waarom was je er niet?
0: Ja, heel praktisch. Ik had privé een bepaalde situatie waar ik in zat. Die ook mijn aandacht vroeg, laat ik het zo formuleren. En ik dacht dat het kon dat ik iets meer afstand zou nemen van dit bedrijf. En nou, dat het wel doordraaide, ja. Dat het wel oké was.
1: Kun je er iets meer over zeggen, over waarom je dan weg moest zijn?
0: Nee, die hou ik voor privé.
1: Oké. Okay. Ja. Maar het was zo ernstig dat jij dus te weinig op het werk kon zijn eigenlijk.
0: Ja, letterlijk en figuurlijk. Dus ik denk dat heel erg belangrijk is geweest. In feeling houden met van... Ja. Hey,
1: maar kunt je jezelf dan kwalijk nemen?
0: Ja.
1: Vandaar mijn vraag.
0: Nou ja. Kijk, achteraf is altijd makkelijk, hè. Maar ik neem het mezelf wel kwalijk. Ik denk dat ik naar beste kunnen heb gehandeld en heb gedaan wat ik kon. Maar ik denk wel dat ik zelf ook te veel zoekende was in die fase... Als persoon, als mens, dat het misschien al een beetje wrong in van... Hey, is dit nog wel het bedrijf van mij? Is dit wat ik wil? Mm-hmm. Dus dat lag er wel achter, waardoor die afstand ook ontstond.
1: Ja.
0: En dat is toch heeft zich dat uiteindelijk ook gewringd naar de onderneming toe. Ja. Ik denk dat dat wel ook een deel van de conclusie is.
1: Ja, dus je was al eigenlijk een beetje weg aan het gaan, omdat je aan het zoeken was.
0: Ja.
1: En dan wordt dat opeens op de werkvloer gemerkt. En, dan zit je opeens in een kwetsbare positie.
0: Ja.
1: En dan bam, is het gebeurd.
0: Exact.
1: Je bent daarna, je zei het net al, onder andere ook een stichting begonnen. Geldfit Zakelijk.
0: Ja.
1: Dat is denk ik vanwege de pijn van dit verhaal.
0: Ja, dat is precies... Kijk, corona brak uit in 2020. En ik zag zoveel ondernemers in financieel zwaar weer. Met zoveel ellende. Dat ik dacht, ik kan op mijn handen blijven zitten of ik kan wat doen. En toen heb ik het initiatief genomen samen met een hoop andere mensen... hoor, om Geldfit Zakelijk op te richten. Een landelijk loket waar ondernemers zich kunnen melden in financieel zwaar weer. Waarbij er een luisterend oor is. Waarbij er gewoon onafhankelijk wordt gekeken naar jouw situatie. Mm-hmm. Een soort huisartsfunctie zou je kunnen zeggen voor ondernemers. En om te kijken van wat voor ingrepen zijn er nodig om jouw hoofd boven water te houden.
1: Ralf, we gaan deze aflevering afronden.
0: Ja.
1: Maar wij ronden altijd af met een Amsterdamse tegeltjeswijsheid.
0: Ja.
1: Heb jij er eentje voor mij?
0: Ja, de persoon die je bent is onlosmakelijk verbonden met de ondernemer die je kunt zijn.
1: Leg eens uit.
0: Nou ja, de mens achter de ondernemer is doorslaggevend ook voor de manier waarop je leiding geeft aan je onderneming. En of de onderneming ook bij je blijft passen. En dat moet je wel regelmatig toetsen.
1: Ja, want anders loopt het vanzelf bij je weg.
0: Kan het verkeerd aflopen, ja.
1: Ralf, dankjewel voor je openheid.
0: Graag gedaan.
1: Dit was Bloed, Zweet en Zaken. Volgende week Remco Beekman. Die zag zijn toekomst als ondernemer verdampen... toen zijn lunchroomketen in één klap failliet ging. Maar hij zat thuis met de handen in zijn haar. En als afleiding begon hij, jawel, Brabantse worstenbroodjes te bakken. En dat werd, totaal onverwacht, een eclatant groot succes. Je hoort het allemaal in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast in de podcast-app. Tot de volgende keer. Dag.
2: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: We zitten inmiddels op 500 afleveringen van de Technoloog. Honderden fascinerende, boeiende gasten. Duizenden bijzondere inzichten over technologie, innovatie en verandering. Als een van de eerste podcasts van Nederland kijkt de Technoloog al jaren vooruit. Voor de volgende 500 afleveringen zoeken we een partner die dezelfde blik op de toekomst deelt. Zodat we samen de toekomst vorm kunnen geven. Neem contact op via technoloog@bnr.nl.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren. Van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye, elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
6: Wil je naadje van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
7: Voetnoten is een podcast van Energeia.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Nieuwsupdate van 11:30.
9: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is weer een kindje uit een raam gevallen voor de 2e keer in een week tijd. Het kind viel in Dordrecht van 3 hoog uit een raam. De verwondingen leken mee te vallen, toch is het kind naar het ziekenhuis gebracht. Een kind dat eerder deze week van een 2e verdieping viel in Rotterdam, overleefde dat niet. Er zijn beelden naar buiten gekomen van het misdrijf waarbij een echtpaar is vermoord in Groningen. Volgens Dagblad van het Noorden heeft een dochter van 13 het aanvallen van haar ouders gefilmd en de beelden gedeeld met medeleerlingen van haar school. Ook de hond was toegetakeld. Meisje zit vast. De Amerikanen blokkeren de straat van Hormuz niet meer en dat betekent dat alle schepen weer kunnen gaan varen. Ook Iran zegt dat schepen snel een vergunning krijgen om erdoor te kunnen. Het opheffen van de blokkades is onderdeel van de vredesdeal tussen de VS en Iran, die dit weekend moet worden getekend in Zwitserland. Meerdere winkels zijn zondag dicht door een staking van FNV. Die is boos dat werkgevers de zondagstoeslag willen halveren, zoals bij andere winkels al is gedaan. Voor onder meer Ethos, Gal en Gal en Trekpleister geldt dat nog niet. Het is nog onduidelijk welke winkels precies dicht zijn. Het is dan Vaderdag. En grote opluchting bij een oplettende examenkandidaat uit Hoge Zwaluwe. Volgens Omroep Brabant kreeg de jongen vorige week te horen dat hij was gezakt. Hij baalde enorm en besloot zijn examens te gaan checken. Dat bleek een gouden zet, want een antwoord dat fout was gerekend bleek goed. Daardoor kan hij straks toch zijn diploma ophalen. Het weer van Weer Online. Kans op een paar felle onweersbuien met misschien ook hagel. Vannacht wordt een plaknacht. Morgen de warmste dag van de week met 30 tot 35 graden. En voor het gevoel nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
10: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jorik Simonides.
11: Donderdag 18 juni, goed dat je luistert op de dag dat president Trump even moet bijkomen. Kevin Warsh, de man die hij vetbaas maakte, houdt zich namelijk niet aan zijn verkiezingsbelofte.
12: The committee decided to maintain the target range for the Fed funds rate at 3.5 to 3.75% in support of the Fed's dual mandate.
11: De rente wordt niet verlaagd. Sterker nog, hij gaat zo goed als zeker later omhoog. Wat dat met je aandelen doet, dat hoor je zo meteen.
13: We hebben het ook over Apple. Dat verlaagde eerder nog de prijzen, maar nu gaan ze omhoog.
14: Tim Cook said price increases on products are unavoidable due to surging memory and storage costs. Now the same report says skyrocketing demand from AI companies for memory and storage chips have quadrupled their prices since last year.
11: En we vertellen je alles over de beleggersdag van Bezi.
13: De Amsterdamse beurs sloot 0,1% in de min op 1081 punten. En een beetje. Grootste daler is Relax met een verlies van 4%. We gaan de beursdag doornemen met, en dat vinden wij heel leuk, want hij is er lang niet geweest, Hans Oudshoorn van Saxo. Wat goed dat je er bent.
15: Ja, leuk om er weer te zijn, jongens.
11: Goed dat je er bent. Ja, ik moest je net een hand geven, zo'n tijd geleden was
15: het. Ja, nou, ik herkende je nog wel, hoor.
11: Mooi.
15: Ja.
11: Goed dat je er bent, man.
15: Andersom ook, geloof ik.
11: Ja. En, we beginnen met Besi, een van de aandelen die het goed deden vandaag op de beurs. Chipmachinefabrikant is een stuk positiever geworden over omzet en winst. Bleek allemaal tijdens de beleggersdag. Omzet en winstdoelstellingen gingen omhoog. Net als de operationele marge. Ze hadden vorig jaar een marge van 35%. Maar op de lange termijn, 2030 om precies te zijn, moet dat volgens Besi naar 40-55%. Nou, vriend van de show Jordi Beuving van de aandeelhouder, die was daarbij en deed als een razende reporter verslag voor ons.
16: Ja, de sfeer is zeker goed. Besi zelf is enthousiast, zelfverzekerd. Dat is natuurlijk ook wel begrijpelijk met alles wat er gebeurt in met name de AI-hoeken van de markt. En daar profiteert de onderneming van.
11: Er was ook nog een vraag over die overnamegeruchten. Volgens Jordi haalde de directie van Besi dat ze toch echt zelfstandig willen blijven. En het ging ook over hybrid bonding. Dat is hun nieuwe geavanceerde manier van chips maken en waar ze heel veel van verwachten.
16: We zien dat Besi namelijk de verwachtingen voor hybrid bonding opnieuw opwaarts bijstelt. Hebben ze vorig jaar ook al gedaan, nu nog een keer. En dat heeft eigenlijk mee te maken dat concreet betere visibility is ontstaan voor de toepassing van hybrid bonding technologie. En dat kun je onder meer denk aan bijvoorbeeld Nvidia, dat eigenlijk nu met de nieuwste Feynman-chip ook waarschijnlijk gebruik gaat maken van hybrid bonding. Ofwel, dus in een jaar tijd een heleboel gebeurd en dat wijst in de goede richting voor nog meer hybrid bonding machines.
11: Ja, er werd ook gezongen, gedanst, gedronken op de achtergrond. Ik weet alleen niet of Jordi dat ook heeft gedaan.
13: Misschien nog even de moeite om na te vragen. En Hans is er, dus we moeten het over box 3 hebben. Jouw favoriete onderwerp volgens mij.
15: Ja, nou ja, niet alleen van mij, denk ik.
13: Nee, dat is zo.
15: Dat leeft wel natuurlijk enorm onder beleggers. Ja. En ook een beetje de angst met wat er gaat gebeuren.
13: Ja. Het is niet contractueel afgesproken met je, maar wel een prettig toeval dat je er staat. Want de Europese Commissie legt een behoorlijke bom onder de nieuwe Box 3-plannen van het kabinet. Volgende week komt Brussel met een voorstel dat beleggen in de BV nog voordeliger maakt. Dat meldt de Telegraaf op basis van een conceptvoorstel dat zij al gezien hebben. En volgens fiscalisten gaat dat zonder meer tot lagere Box 3-inkomsten leiden voor de staatskas van Nederland.
17: Elke belegging, hoe klein ook, in aandelen, zal een belastingvrij dividend opleveren. Daar in box 3 is dat niet zo. Dus dat betekent dat mensen nog lucratiever is om je aandelenbeleggingen voortaan via een BV te structureren. Hoe je het ook bent of keert, de belastingopbrengst in box 3 gaat natuurlijk verder dalen.
13: Dat zei Edwin Heithuis, hoogleraar fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam. Want onder de nieuwe regels wordt de dividendbelasting tussen bedrijven onderling geschrapt. En is het dus nog voordeliger om te beleggen met een BV. En nog goedkoper dan het nu al is. Want ten opzichte van belegger als particulier in box 3 zit je al in een lager tarief met je BV. En bovendien worden winsten uit box 2 ook pas belast als je ze gaat uitcashen. En dat kun je in theorie eeuwig uitstellen.
11: Tot zover de belasting. Heb ik ook nog de deal tussen Iran en de VS voor je. We hadden het er gisteren al over. Op basis van de persbureau. Nou, nu is dit deal openbaar. Het bevestigt wat we al wisten, maar laat vooral zien dat Iran zijn zin krijgt en veel geld en in ruil daarvoor niet veel terug hoeft te doen. Nou, Trump die verdedigt dit deal, maar hij valt niet bepaald lekker in de Verenigde Staten. Hij krijgt zelfs felle kritiek uit zijn eigen partij, zoals van de Republikeinse senator Bill Cassidy.
18: This will go down as a tremendous foreign policy blunder. I think it's a deep mistake. Iran ends up stronger. Iran has learned that if they are willing to grab that Strait of Hormuz and choke it off, they can get the Western world to dance to their tune.
11: Er is dus veel kritiek, maar gelukkig weet Trump al wie die de schuld kan geven, namelijk J.D. Vance, zijn vice president.
19: This way, if it works out, I'm going to take the credit. If it doesn't work out, I'm blaming J.D. You better be careful, J.D. He's going to turn his plane around and get the hell out of here. Yeah, I like that idea. I think it's a good idea.
11: Het is wel makkelijk, hè? Om dan gewoon je collega de schuld te geven.
13: Gaan we naar Stellantis. De autobouwer is zoekende wat het moet met zijn Italiaanse luxemerk Maserati. En dat dit een Italiaanse erekwestie is, blijkt wel uit de plek waar de CEO van Stellantis zich moest verantwoorden. Het Italiaanse parlement was dat. De Italiaanse overheid is ook een belangrijk aandeelhouder. En daar zei hij iets opvallends. Stellantis kijkt of het de bouw van Maseratis ergens anders onder kan brengen. Ze zijn daarvoor met twee partijen in gesprek. En sowieso is Stellantis druk op zoek naar allerlei nieuwe partijen om samen aan de nieuwe Maseratis te bouwen, vertelt Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow.
20: Stellantis heeft een apart strategisch plan voor Maserati in gedachten en wil gaan samenwerken met partners. Daar worden binnenkort beslissingen over genomen, maar wat al uitgelekt is, is dat er mogelijk met de Chinese Huawei wordt samengewerkt. Dat is toch opvallend dat het roemruchte Italiaanse sportwagenmerk met Chinese technologie een wederopstanding gaat maken.
13: De CEO probeerde het Italiaanse parlement nog wel gerust te stellen. Het is niet de bedoeling dat er ook fabrieken in Italië gaan sluiten. En het luxemerk staat ook, quote, zeker niet te koop.
11: Hans gaat je zo meteen vertellen hoe je kan verdienen aan de file. Aan de file op het elektriciteitsnet, om precies te zijn.
13: Hoor je ook wat er overeenkomst is tussen Starbucks en Tata Steel?
11: Eerst naar Kevin Warsh, de kersverse baas van de Fed, de Amerikaanse centrale bank, die op zijn eerste persconferentie duidelijk maakte dat het anders moet.
0: We recognize that inflation has been running well ahead of the Fed's long-stated inflation goal of 2%. That's been going on for more than 5 years. Persistently high prices are a burden for the American people. But the recent past need not be prologue. I am pleased to report that members of the FOMC are unambiguous and unanimous. This committee will deliver price stability.
11: Al jarenlang haalt de Fed zijn doelen niet, sneert Warsh. Hij wil het daarom anders doen. En dat begint al met de schriftelijke verklaring die drastisch is ingekort.
0: You might have already noticed something. A difference in today's policy statement. It's a bit shorter, a bit simpler, and it dispenses with some older language. That statement just gives you the facts, as best we can judge it.
11: Ook komen er meerdere werkgroepen die dan weer onderzoek doen naar het beleid en de gewoontes bij de Fed. Veel verandering dus, maar één ding deed hij niet en dat is de rente verlagen. Ja, en dat had hij Trump toch beloofd, Hans. Hij houdt zich dus gewoon niet aan zijn belofte.
15: Ja, ik denk dat Trump in Versailles wel even in het Frans heeft gevloekt dat hij die rente niet heeft verlaagd. Maar ik denk dat dat heel erg verstandig is sowieso. Hè. We kennen de FedWatch tool inmiddels wel. Dan kun je een beetje zien wat marktforces denken over de rente. Gaan we die verhogen, verlagen of blijft die gelijk? Nou, bijna 100% zei hij blijft gelijk. Dus als hij wel een stap had gezet, zeg even een renteverhoging. Nou, dan hadden we de pop aan dansen gehad. Want dan zouden de markten echt negatief reageren. En andersom, als hij die rente eigenlijk had verlaagd, dan denk ik ook, want dan hadden ze misschien in eerste instantie opgelucht gereageerd. Oh, een renteverlaging. Maar heel snel, denk ik, de conclusie getrokken. Trump zit nu op mijn stoel.
11: Ja.
15: En ik denk dat dat een goed signaal is geweest richting de markten, dat hij de rente ongewijzigd heeft gelaten. Ook in het kader van zijn eigen geloofwaardigheid. Want als je direct al gaat afwijken van wat de markt een beetje inschat op je eerste werkdag. En overigens, als je teruggaat in de historie, volgens mij zelfs tot 1994... als er een nieuwe centrale bankier komt, heeft hij eigenlijk nooit een rentewijziging doorgevoerd tijdens zijn eerste dag dat hij voorzitter was bij het nemen van een besluit.
11: Ja, een 2K is makkelijker voorspellen dan dit. En sterker nog, de Fed verwacht wel dit jaar een renteverhoging. Ja. Begrijp je die wel?
15: Ja, die begrijp ik. Want als je nu kijkt ook naar de inflatie, dat kwam net ook al even voorbij. De CPI die ligt op 4,2. Dat is een stuk hoger dan wat we daarvoor hadden. Wat je ook ziet is dat die hogere energieprijzen die beginnen nu langzamerhand door te sijpelen in de economie. En daar willen ze nog wel even wat meer data over zien met hoe zich dat gaat ontwikkelen. Dus ik verwacht dat die rente uiteindelijk wel wat hoger gezet gaat worden. Dat zal niet in juli gebeuren, want dat is net even te kort dag. Maar waarschijnlijk oktober is wel een moment om te kijken wat gaan we doen met die bandbreedte van de rente. Die ligt nu tussen de 3,5 en 3,75%. Die inflatie ligt daar ruim boven. En dat zal die waarschijnlijk, ondanks het feit dat we nu de olieprijzen wat hebben zien afkomen, crude oil, zal dat nog wel eventjes op niveau blijven. En vooral ook als je kijkt naar de economie, die draait nog steeds redelijk. De arbeidsmarkt misschien even wat minder. Maar ja, als je nu kijkt naar en de inflatie en hoe de economie draait, ja, past een wat hogere rente ook gewoon daarbij. Dus dat is niet vreemd. En ook goed eigenlijk, denk ik, dat hij dat heeft laten doorschemeren. Ja, hij was niet alleen. Hij heeft één stem, zeg maar, in het hele comité en de rest van zijn kompanen.
11: Waaronder Jerome Powell.
15: Ja, waaronder Jerome Powell zeggen, ja, exact hetzelfde.
11: Hoe gaat het uitpakken voor de beurs, zo'n renteverhoging?
15: Nou, dat is eigenlijk een lastige inschatting. Dan moet je eigenlijk twee dingen gaan bekijken. Allereerst de economie en hoe krachtig is die? Hè? Op het moment dat ze de rente gaan verhogen en ze doen dat eventueel in oktober en de economie ligt er nog heel erg goed bij, ja, dan wordt er vaak wel geredeneerd, oké, dan is de economie krachtig genoeg om deze renteverhoging te dragen. Dat is vaak dan ook wel goed voor financials, voor banken, want de rentemarge neemt toe. Dat kan dan eventueel wel een dip betekenen voor techbedrijven. Dan hebben we het over terugrekenen van toekomstige kaststromen of winsten na vandaag. Dat kan wat onder druk komen te staan, maar dat hoeft nog niet zo'n ramp te zijn. Pas als we zien dat die inflatie, en dat hebben we natuurlijk ook wel eens eerder gezien, sticky is, plakkerig, maar echt voor een langere periode op een hoog niveau blijft en misschien wel gaat ontsporen. Mm-hmm. En als ze dan de rente moeten gaan verhogen, ja, dan is het natuurlijk wel een klein beetje foute bingo. Want dan betekent het op het moment dat die inflatie zo erg hoog blijft en ze krijgen niet onder controle, dat de koopkracht van Jelle, van Jorik en van Hans, maar dan in Amerika, enorm onder druk gaat zetten. Dat is niet goed voor de economie, dat is niet goed voor banken, dat is niet goed voor techbedrijven. Als die rente dan omhoog gaat, ook weer vanwege die disconteringsvoet. Dus de stand van de economie op dat moment is ook heel erg belangrijk om mee te nemen. En dat zal die, het is een dataman, dat gaf hij gisteren ook aan, zal hij absoluut meenemen.
2: Ja, ook een kordatenman, want hij gaat de boel aanpakken. Om te beginnen dus met die schriftelijke verklaring. Die is nu heel kort en bondig. CNBC had ook mooi de vorige verklaring naast de nieuwe gelegd. En dan zag je heel veel rood. En dan bleven nog maar een paar woordjes staan. Dus het was echt heel kort en bondig. Ben je daar blij mee dat het kort en bondiger is?
15: Nou, eigenlijk wel. Het is wat minder ruis en wat meer gericht op de kernboodschap. Als je dan even teruggaat naar hoe Jerome Powell dat altijd deed, dat waren hele lange stukken inderdaad. Uh-huh. En die was altijd de meester in een beetje de markten inmarseren met wat wordt mijn volgende stap. Hou daar rekening mee. Met andere woorden, wat kun je inprijzen? Nou, dat is prettiger, daar houden markten van, die zekerheid. Aan de andere kant betekende dat voor een Jerome Powell ook altijd, ja, ik heb ze eigenlijk al een beetje een bepaalde kant op gestuurd. Hè, met het inprijzen van aandelenkoersen en obligatieprijzen. Ik kan daar niet echt van afwijken. Hè, en dat werd steeds vaker een soort van scheidsrechter die meevoetbalde met de financiële markten. Nou, als je nu kijkt naar Kevin Warsh, ja, die zegt gewoon, oké, ik laat me leiden door de data, op basis daarvan neem ik een beslissing en jullie zullen het wat meer moeten uitzoeken, zelf, hè, beste belegger, en eigenlijk in de breedte de financiële markten.
2: Is dat ook een risico?
15: Dat is op korte termijn een risico, hè, want misschien moeten ze een beetje afkicken van Jerome Powell, hè, misschien wat afkikverschijnselen. Op korte termijn kan het misschien wat meer beweging betekenen op de beurs, maar op langere termijn, ja, dwingt het beleggers en financiële markten dus ook gewoon echt weer om naar die data te kijken. In plaats van dat ze elk woord van de Fed-voorzitter gaan wegen, wikken, hints op de toekomst. Wat gaat hij doen? Dus ja, ze worden ook weer een beetje teruggeworpen misschien naar, ja, immanuel, zoals die Duitsers zeggen, fakten. Dus het draait om de feiten.
2: Best wel
15: harde
2: goed.
15: Data.
2: Nog even heel kort die werkgroepen. Dus er worden weer allemaal werkgroepen opgetuigd die dan weer onderzoek gaan doen. Moeten we ons daar nog zorgen over maken?
15: Nou, kijk, zo'n werkgroep, het wordt in het leven geroepen en dan gaat natuurlijk kijken, communiceren wij effectief? Hoe werkt de Fed eigenlijk? En daar kun je die werkgroepen prima natuurlijk voor in het leven stellen. Betekent echter ook dat je natuurlijk weer meer overleg gaat krijgen. Daardoor kunnen besluiten misschien ook weer langer gaan duren. Komt er misschien weer wat meer bureaucratie.
2: De Fed wordt Europees.
15: Misschien wel een beetje Europeeser. Aan de andere kant, als hij uiteindelijk ziet wat is het beste voor de besluitvorming, ja, dan zal hij die keuze ook wel gaan maken. Want zo komt hij wel ook over, zo staat hij ook wel bekend, kordaat. Dus ik denk ook niet dat hij dat bureaucratische stuk heel lang laat lopen als hij zeg maar vanuit die werkgroepen het antwoord heeft gekregen.
21: BNR Beurs.
22: Door naar Apple, dat was een van de laatste technologiebedrijven die het tekort aan geheugenchips de baas kon blijven. Maar ook Apple gaat last krijgen van die tekorten. En dus moeten de prijzen omhoog, zegt CEO Tim Cook tegen de Wall Street Journal.
23: Cook told me in a phone interview that the company's planned price increases are unavoidable. And while Apple has tried to mitigate increased costs, the situation, he said, has become unsustainable. What Cook told me on our call is that Apple has already been absorbing higher costs, but now it is swinging over to option 2, price increases.
22: Ik zie jou verward kijken. Dit is niet Tim Cook.
2: Nee, dit was de journalist.
22: Dit is de journalist.
2: Maar lekker dat muziekje ook eronder.
22: Ja, hij vond het ook heel vet dat hij Tim Cook gesproken had, volgens mij, als je dat filmpje kijkt. Maar hij vatte het gesprek even samen, waar het dus op neerkomt. Die tekorten aan geheugenchips zijn ook voor Apple een probleem en dus moeten de prijzen omhoog. Nadat ze eerst een prijsverlaging hadden doorgevoerd. Dus hoe kijk jij hiernaar, Hans? Hoe opmerkelijk is dit?
15: Nou, als je kijkt naar een bedrijf als Apple is het wel enigszins opvallend. Want die kunnen soms wel eens de prijzen verhogen zonder dat jij dat helemaal doorhebt. Dat zullen ze dan niet van de daken schreeuwen. Ze staan ook wel eens bekend om, we houden de prijzen gelijk, maar halen gewoon wat specificaties eraf. Een beetje Toblerone effect. Je betaalt hetzelfde, maar je krijgt wat minder chocola, krimflatie. Dus dat is wel bijzonder, maar het tekent wel dat er op dit moment gewoon serieuze tekorten zijn. En dat geldt voor Apple. Maar ja, zij roepen het nu. En ik denk dat dat wel gaat spelen ook bij meer bedrijven.
22: Ja, want wat zegt het dat ze dit zo op de kaart stellen nu? Dat ze het zo van de daken schreeuwen?
15: Nou, dat het water ze echt aan de lippen staat. En dat betekent ook dat zij, en dat is ook wel weer het voordeel van een Apple, het is een heel groot bedrijf, het heeft schaalgrootte. Dus ze kunnen leveranciers voor nieuwe contracten ook misschien wel een beetje gaan uitspelen. Dat is dan wel weer in hun voordeel ten opzichte van de wat kleinere partijen. Maar dit is wel een serieus issue. Niet alleen voor Apple, maar voor meerdere bedrijven. Ja.
22: Ja, Apple hield de problemen van die geheugentekorten lang buiten de deur. Kon er omheen werken, had allerlei creatieve oplossingen ervoor. Zijn we nu op het punt gekomen dat zelfs Apple dat niet meer kan volhouden?
15: Nou kijk, ze hebben geluk. Als je kijkt naar de omzet van een Apple, dan realiseren ze in de Amerika's zo'n 40-45%. Kijk naar Europa, dat is nog eens een keertje 25%. Dus zeg maar 2/3 van de omzet halen ze in de markten waar ze sterk vertegenwoordigd zijn. Waar fans zitten, hè, dus loyale klanten. Die ook fan zijn van de MacBooks, die fan zijn van de iPads. Die ook in dat zeg maar ecosysteem zitten van Apple. Als je er eenmaal in zit, kun je er niet zomaar uit. Dus voor die groep kunnen ze zeg maar de prijzen wel wat makkelijker verhogen. Aan de andere kant halen ze tegenwoordig ook al zo'n 1/6 van de omzet uit China. Daar wordt het wat lastiger, hè, want daar heb je nu een aantal concurrenten. Nou, een van de namen die net ook al in de uitzending voorbij kwam was een Huawei. Die hebben een dochter, Honor. Ze hebben andere spelers, Xiaomi, die toch een beetje aan de poten zagen ook van Apple. Dus daar zullen ze die prijsstijgingen ja, wel doorvoeren, maar dat zullen ze wel wat eerder gaan voelen. Dus zitten ze in een spagaat? Nee, uiteindelijk gaat het erom. De pijn van de verhoging, kan die worden gedragen door de VS en Europa? Nou, ik denk dat het antwoord ja is. Maar gaan ze dat merken misschien een beetje aan de Japanse of Chinese kant? Dan zou het antwoord wel eens ja kunnen zijn.
22: Ja, we hebben niet gehoord op welke producten dan de prijs omhoog gaat. Nee. Valt daar iets over te zeggen? Waar zit de ruimte nog voor Apple?
15: Nou, ik denk in de producten die ik zo net noemde, die ja, zeg maar bij de fans ook in de huiskamer staan. Ja. Dus de iPhones, de MacBooks. Dat zijn wel een beetje de producten. Ja. Waar jij als eindklant uiteindelijk ook in het DNA komt te zitten van Apple.
22: Ja, maar dat zijn misschien ook juist de producten, zeker die iPhone, die mensen dat Apple-ecosysteem in moeten trekken, toch?
15: Ja, nee, dat is ook zo. Maar als je er eenmaal in zit, ga je er niet snel uit, want dan moet je switchen. Het zijn eigenlijk altijd twee kampen. Ik ben een Samsung-man, maar dan heb je de Apple-mensen. En dat communiceert dan niet met elkaar.
2: Nee, je kijkt mij aan, dat klopt. Ja. Ik ben echt niet de porro van Android telefoon.
22: Maakt niet uit wat ze gaan vragen.
2: Nee. Nou ja, er zit wel een max op een gegeven moment aan. Maar ik heb een half jaar geleden gekocht, dus ik ben voorlopig even safe.
22: Ja, maar jij denkt dus niet dat het ook heel erg aan de verkopen zal raken, zeker in Europa niet.
15: Nou, wat ik net zei, dat zullen ze wel kunnen gaan voelen. Maar die prijszetting bij de loyale klantenkring die in dat ecosysteem zit, ik denk dat die dat nog wel kunnen dragen.
22: Ja, die geheugentekorten, hoe kon Apple daar steeds zo vakkundig omheen werken?
15: Door wat ik net ook zei, ze kunnen toch de leveranciers een beetje onder druk zetten en een beetje uitspelen door hun schaalgrootte. En dat hebben ze lange tijd volgehouden. Alleen nu zijn ze op een punt beland, gegeven zeg maar ook de AI-race. En het feit dat veel van die chips ook nodig zijn voor andere bedrijven, ja, gaat dat niet meer.
22: Ja, denk je dat Apple daar nog een soort joker achter in de zak heeft? Er zijn een deel van die chips natuurlijk geen geheugenchips, maar die andere chips zijn ze zelf gaan maken. Nou, dat zijn ze voor die geheugenchips niet van plan, horen we vandaag. Nee. Maar is er misschien iets waarmee ze nog met een verrassing uit de hoek kunnen komen?
15: Dat zie ik ze niet zo snel doen, want ze zijn sterk als het gaat om de eigen processors. Dat is waar ze sterk in zijn. En chips maken, dat laten ze over het algemeen over aan de specialisten. Dus dat zie ik niet zo snel gebeuren.
21: BNR Beurs.
2: Van de specialisten gaan we naar de handelaren op Wall Street. Dow Jones staat in de plus. 0,3% krijgt het erbij. De S&P 500 plus met 1%. De Nasdaq krijgt er zelfs 1,5% bij. En ik wil het graag over Intel hebben. Dat is met afstand de grote opvaller. Krijgt er 11% bij. En dat komt door president Trump. Daar is hij weer. Opnieuw redt hij het aandeel Intel. Dit keer omdat hij zegt dat Apple heeft ingestemd om samen met Intel zijn chips te ontwerpen en te produceren in de Verenigde Staten. Dat claimt hij natuurlijk als een grote overwinning, want het is allemaal made in America, wat hij zo graag wil.
22: Wil ik Starbucks nog even noemen. Die zien een nieuwe groeimarkt in India. Hun business is daar nu in handen van een joint venture tussen Starbucks, het Amerikaanse Starbucks, en de Tata Group, dat enorme Indiaanse bedrijf wat ook bijvoorbeeld achter Tata Steel in Nederland zit. En de CEO van die joint venture zat bij Bloomberg en vertelt over de ambitieuze plannen die hij heeft met het bedrijf.
1: We will grow at around 50 to 100 stores a year. That's what we think in the short term is what we will look at. You know, we need to grow at the right place at the right time. And it depends in terms of where the consumer are. As you would well know, coffee is still an underpenetrated category. It's a growing category. We're seeing double-digit growth.
22: Het is niet echt een koffieland India, dus ik ben wel benieuwd hoe het gaat uitpakken voor ze. Want Starbucks heeft de laatste tijd weinig succes in niet-westerse landen. In Zuid-Korea en in het Midden-Oosten valt het allemaal tegen en hoeven ze hun koffie niet. En ook in China zit de handel tegen, waardoor ze een belang van 60% van hun activiteiten daar moesten verkopen.
2: Nee, ik snap sowieso ook niet wie zin heeft om Starbucks vrijwillig te drinken. Al krijg ik er geld voor, zou ik het nog niet doen. Maar goed.
22: Het kost al zoveel geld.
2: Ja, dat is niet te zuipen. En dan naar die file op het elektriciteitsnet, oftewel netcongestie. Want daar wilde jij het nog even over hebben, Hans.
15: Ja, kijk, vorige week een bericht ook op NOS. Het wordt echt een serieus probleem vanaf 2028. En als beleggen we focus op AI, big data, chips. Het komt elke keer voorbij. Maar een van die dingen, als ik jullie zou vragen, als je een rondje om de wereld maakt, hè, van pool naar pool, echt een heel rondje. Hoeveel kilometer is dat?
2: 40.000.
15: Ja, dat is 40.000. Klopt. Triviantje is voor jou. Het Internationaal Energieagentschap heeft becijferd dat ze tot 2040 iets van 80 miljoen kilometer aan kabels moeten vervangen om in ieder geval het stroomnet op peil te houden. Nou, de redenen zijn denk ik ook wel een beetje duidelijk. Het is niet alleen klimaatverandering, het is natuurlijk ook AI. Piekbelasting, je ziet nu wel dat bedrijven niet kunnen aansluiten. Dat ook, ja, soms mensen die een huis hebben gekocht. Jammer voor je, maar je kan nog niet aansluiten. Dat is echt een serieus probleem. En dat kan op termijn natuurlijk ook de economische groei afremmen. Die vervang is alleen al 80 miljoen kilometer. Maar als je dan ook nog eens kijkt naar, nou, wat moet er eigenlijk bovenop om al die vraag te gaan voldoen. Nou, dan zeggen ze, dan hebben we tot 2030 al zo'n 6, 7 miljoen extra nodig. En tot 2050 nog een keer 13 miljoen. Nou, dan heb je het eventjes over pak een beet 90 miljoen kilometer die we nodig hebben. Of vervangen of nieuw. Om, ja, in ieder geval iedereen aangesloten te kunnen laten zijn. Ook alle bedrijven aangesloten te kunnen laten zijn.
2: En daar liggen dus kansen.
15: 2300 keer rond de wereld.
2: En daar liggen dus kansen, zeg jij?
15: Daar denk ik dat je als belegger een keertje naar kunt gaan kijken. Je weet, ik ben altijd van het spreiden. Is ook best wel wat vraag vanuit beleggers ook. Hoe kun je dat doen? Nou, je hebt nu een aantal partijen. Eén is Van Eck. Je hebt X-Trackers van Deutsche Bank. En die hebben nu een ETF op het schap liggen. En daarmee beleg je breed gespreid in deze hele sector. Die er dus voor zorgt. Niet alleen dat die kuilen worden gegraven. Dat die kabels er worden gelegd. Maar je hebt ook koper nodig. Transformatorhuisjes, et cetera. Ja, dat gaat worden opgepakt. Dus dat is iets waarvan ik zeg, joh, we kruipen richting de zomer. Dat is ook vaak een beetje moment om, ja, de portefeuille misschien nog eens een keer af te stoffen. Moet ik nog eens een keer wat nuances toevoegen. Hè? Zeker ook als je, nou, al lang hebt meegedaan, ook in die AI, misschien wel race naar boven toe. Nou ja, kijk er eens naar, zou ik zeggen.
2: Nou, geen AI, maar een keer over het stroomnet. Wel origineel.
22: Ja, kun je dat misschien morgen lekker in de zon doen? Want je hebt er niet zoveel te doen morgen. Dus laten we even kijken wat er wel te doen is.
3: Je kunt weer eens rustig de week uit. Er gebeurt niet zoveel. Bovendien zijn de beurzen in de VS gesloten. De Amerikanen vieren de afschaffing van de slavernij. Op Wall Street hoef je dus niet te letten. En die extra tijd kun je dan mooi gebruiken om eens een blik te werpen op de cijfers van Hornbach, de Duitse bouwmarkt natuurlijk. Ze hebben daar moeite om de kosten onder controle te houden. En dat schrikt ook steeds meer beleggers af. Dus ik ben benieuwd of er goed nieuws te melden valt. Inflatiecijfers, die zijn er ook nog. Canada en Japan zijn een beetje laat met hun cijfers over mei, maar die komen er nu dus ook nog aan.
2: Dit was de BNR Beurs van donderdag 18 juni. The Summer is Magic is zo'n bekend nummer, maar BNR Beurs is pas echt magisch als Hans is geweest. Dank, Hans Oudshoorn van Saxo.
15: Het was weer ontzettend leuk om er te zijn. Jullie ook gewoon weer bedankt.
22: Ja, ja. En jij bedankt voor het luisteren. Wij zijn er morgen weer. En wij is jij en ik, Jelle. Want Maxime die heeft weer eens betere dingen te doen, geloof ik.
2: Ja, die moeten invallen bij de ochtendshow.
22: Ja, nou, weten
2: die
22: we
2: belangrijker dan het leukste team van BNR. Nou, nou, succes daar.
22: Moeten wij er maar wat van maken. En wil je dat nou meemaken? Ga dan lekker meeluisteren. Of kijk mee op YouTube, want ook daar zijn we te vinden.
2: Tot morgen.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het grote plaatje.

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
6: Goeienacht, ik ben Ronald Remmelswaan. Volgens Iran komen er snel vergunningen voor schepen om weer door de straat van Hormuz te kunnen. Ze krijgen een tijdslot en een route en Iran adviseert schepen om zich daaraan te houden. Ook de VS hebben bevestigd dat zij hun blokkade hebben opgeheven. Onderhandelingen over een definitief vredesplan beginnen dit weekend in Zwitserland. Oekraïne krijgt nog eens 1 miljard dollar aan Amerikaanse wapens, dat zegt de Oekraïnse defensieminister. De wapens worden gekocht door meerdere Europese landen en ook Australië. Het gaat om bijvoorbeeld Patriots voor de luchtafweer. Volgens president Zelensky zijn ook lange afstandsgranaten en onbemande voertuigen nodig. Een zwaargewonde man die woensdagavond in Middelburg midden op straat werd gevonden, is overleden. De politie deed de hele dag onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Er is dan een oproep gedaan aan getuigen om zich te melden. Buurtbewoners zeggen dat er woensdagavond een schietpartij was. Er zijn vanavond 2 wedstrijden gespeeld bij het WK voetbal. Tsjechië tegen Zuid-Afrika werd 1-1. Beide ploegen pakten hun eerste punt nadat ze hun openingswedstrijd hadden verloren. Zwitserland versloeg Bosnië en Herzegovina met een ruime 4-1. De komende nacht zijn er 2 wedstrijden. Canada-Qatar begint nu. En om 3 uur is Mexico-Zuid-Korea. Het weer van Weer Online.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Maar de kosten zijn gesocialiseerd.
2: En als we in 2010 het bid zoals het er lag hadden toegewezen gekregen, dan was dat, denk ik, voor Nederland een verbetering geweest.
1: Investeren in sport in plaats van in sportevenementen.
3: Welk land kan die 0,5% BBP bijschrijven aan het einde van dit toernooi, Han?
4: Nou, Curaçao niet, lijkt mij.
3: Nee, dat gaat niet gebeuren.
4: Nee.
3: De 90ste minuut is al lang voorbij. En tussen Nederland en Spanje staat het nog steeds 0-0. We hebben het over de finale van het WK voetbal van Zuid-Afrika 2010. Het is de derde keer dat Nederland kans maakt om wereldkampioen te worden. Maar dan.
5: Fabregas, is dit geen buitenspel? Dan is het voorbij. Als dit geen buitenspel is, is het voorbij. Iniesta.
3: Ja, u hoort het. Andres Iniesta scoort in de 116e minuut. En nee, het was geen buitenspel. Nederland liep daardoor niet alleen het wereldkampioenschap mis, maar ook flink wat economische groei. Want door dat ene doelpunt van Iniesta, en omdat Spanje dus wereldkampioen werd, werd er gemiddeld 0,5% bovenop het BBP van Spanje geplakt. Het land begon meer te exporteren, toeristen wisten Mallorca beter te vinden. En dit fenomeen zien we niet alleen terug bij Spanje, maar bij alle winnaars van het WK voetbal. Als je wint, heb je vrienden. En dus bloeit je economie op. Tenminste, tijdelijk. Ronald Koeman zou dus zomaar een recessie kunnen voorkomen. Simpelweg met voldoende doelpunten en alsjeblieft een paar goede wissels. Maar als dit al bestaat, welke invloed heeft koning voetbal sowieso op een economie? Je luistert naar het grote plaatje waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom in de studio macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
4: Dag Rens.
3: En omdat Edin deze week op het WK is, de hoofdeconoom van PwC, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam, Barbara Baarsma. Dag Barbara.
1: Hoi Rens.
3: Mijn naam is Rens de Jong en we gaan het dus hebben over het WK. Want het blijkt dus onlosmakelijk verbonden te zijn met de macro-economie. Ik weet, Barbara, van Han en Edin dat ze fervente voetbalfans zijn. Ben jij dat ook of niet?
1: Nou, eerlijk gezegd niet. Onze zonen waren betaald voetbalspelers. Dus ik heb wel veel langs het voetbalveld gestaan. Maar ik ben niet zo'n voetbalfan uiteindelijk. En dat heeft ook, zeker als het om het WK gaat, te maken met het feit dat er toch nu de sfeer van corruptie omhangt. Hoe dat is gegaan met die toewijzingen, mensenrechten, dingen in Qatar. En ja, dit is toch meer een Trumpfeest dan dat ik het een WK-feest vind.
3: Oké. Maar wel gelukkig voldoende economisch besef om hier wel naar te kunnen kijken.
1: Economisch gezien vind ik het interessant.
3: Goed zo. Han, ik weet, jij bent een grote voetbalfan.
4: Zeker.
3: Ik zie jou af en toe rondom de arena rondlopen na de wedstrijd.
4: Ik zie jou.
3: Ja, precies. Maar het is altijd wel een ding als je een enorme fan bent van een club, of je Oranje ook leuk vindt om te kijken.
4: Ja, wel. Maar ik moet wel
3: zeggen, schoorvoetend dit.
4: Nou, het is schoorvoetend omdat ik ben geloof ik één keertje bij een wedstrijd van het Nederlands elftal geweest. En ik vind het publiek eigenlijk niet zo leuk. Het ziet er wel leuk uit. Maar als je bij, mijn club is Ajax. En ja, ik zit daar altijd al jaren op dezelfde plek. En met de mensen om me heen, die ook allemaal op dezelfde plek zitten elk jaar. Ja, hebben wij een zekere deskundigheid ontwikkeld. En dat mis je compleet bij supporters voor het Nederlands elftal.
3: Dat is een van de grote onderschatte factoren van de leukheid van clubvoetbal. Dat je al die mensen om je heen.
4: En dan, ja, is heel gezellig.
3: Is heel gezellig, ja. Toch eventjes, jullie zijn allemaal economen hier in de studio. Han, heb jij favoriete onderzoeken als het gaat om voetbal en economie?
4: Nou ja, een beetje mijn. Jazeker, eigenlijk een heel stel. Ik ben in 1992 in Ierland gaan werken voor een effectenmakelaar daar. En toen ontdekte ik dat het toerisme vanuit Italië was na 1990 opeens heel sterk toegenomen.
3: Vanuit Ierland? Of sowieso?
4: Het toerisme vanuit Italië naar Ierland toe. Ah. Opeens kreeg Ierland veel meer Italiaanse bezoekers. En er was eigenlijk maar één verklaring voor. En dat was het WK in 1990. Dat was in Italië. Ierland reikte tot in de kwartfinale. Die ploeg had een hoop sympathie. En die hele ploeg ging, Ierland is een katholiek land, dus die gingen met z'n allen op bezoek bij de paus. Dat kwam breed in de Italiaanse media. En vervolgens

0: ja, kwamen er dus heel veel Italiaanse toeristen naar Ierland. Dat is later weer afgevlakt. Dus dat was mijn eerste kennismaking met die effecten.
1: Ja.
0: En toen ik weer terug was in Nederland bij ABN AMRO werkte, hebben we in 1998, toen was het WK in Frankrijk, toen hebben we daar ik noem dat maar research met een knipoog. Toen hebben we gezegd, ja, het land dat wereldkampioen wordt, hè, eigenlijk wat je net in je inleiding zei, dat geeft toch een kleine impuls aan de economie. En toen hadden we een rapportje geschreven dat het beste zou zijn als Duitsland wereldkampioen zou worden.
2: Dan krijg je wel de media mee.
0: Ja, nou ja, precies. Ik heb nog nooit zoveel media-aandacht voor een research-rapport gehad. En het idee was, Duitsland is een groot land, dus als je het consumentenvertrouwen wordt beïnvloed, dan moet je dat op zoveel mogelijk mensen van toepassing laten. En de Duitse economie had het toen moeilijk. En omdat wij een Nederlandse bank waren en zijn, ABN AMRO, ja, dat viel op. Dus we kregen heel veel media-aandacht.
2: Barbara, heb jij nog favoriet onderzoek als het gaat om voetbal?
3: Nou, eigenlijk twee. Eén is, er is onderzoek gedaan, en ik weet even niet meer de auteur, en dat vind ik heel jammer, maar naar heeft het nou effect als een club niet lekker draait, dan wordt vaak de trainer ontslagen. Leidt dat nou tot betere resultaten? Nou, ik herinner me de conclusie nog, dat maakt helemaal niets uit. En een tweede onderzoek, dat vond ik econometrisch gezien mooi. Dat ging over niet het WK, maar het EK in 2024. En dat was enige econometrie hier, een difference in difference analyse. Wat deze speelsteden vergelijken met steden waar niet werd gevoetbald. Mm-hmm. En gekeken, wat had dat nou voor effect op de bestedingen in de horeca en hotels en dergelijke. En daar kwam dus wel uit dat het op speeldagen wat extra oplevert.
0: Ja, precies.
3: Dus als je het maar een beetje goed doet, dan kan je wel een effect vinden. En misschien een derde, maar die leen ik even van iets anders en projecteer ik dan op voetbal. Afgelopen weken hadden wij hier 10 keer dat concert van Harry Styles in de arena. Mm-hmm. Dat dan weer wel. En dat heeft, liet de DNB weten, effect op de inflatie gehad. Het feit dat er 10 van die concerten achter elkaar waren leidde tot, geloof ik, iets meer dan 20% hogere hotelprijs. En dat leidde ertoe dat de inflatie in mei 0,4% punt hoger was. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd. In de VS is de inflatie nu al te hoog.
0: Ja, precies.
3: Boven de 4%. Gaat dit WK daar leiden tot nog meer inflatie? Ik weet het niet.
2: Ik vind het een hele goede vraag om te gaan beantwoorden door onze gast. Onze gast is zelfstandig econoom, Michiel de Nooy. Michiel, en jij bent, vertel iets over je achtergrond.
4: Ik ben goedemorgen, ik ben zelfstandig econoom. Ik doe heel veel maatschappelijke kostenbatenanalyses. Ik heb lang geleden, en dat blijft steeds terugkomen, een kostenbatenanalyse gemaakt van het Nederlandse bid voor het WK voetbal in 2010. Toen Nederland zei, wij willen dit samen met België organiseren.
2: Oh ja.
4: En toen zei ministerie van Economische Zaken, maar we willen eigenlijk weten, wat kost dat en wat levert dat ons als samenleving op?
2: En dat heb jij uitgezocht?
4: Samen met 2 collega's, ik was daar op geen projectleider. Ik heb dat uitgezocht en dat kostte iets meer dan het opleveren, 150 miljoen. Met een bandbreedte die heel ruim is, waar ik als econoom dan weer niet heel erg van schrik. En het enige wat we niet hadden was, en hoeveel gelukkiger word je daarvan?
2: Ah.
3: Maar
4: en
3: ik weet nog wat we toen.
4: En daar kwam uit. En 155 miljoen, dat is 9 euro per Nederlander. En toen heb ik aan een aantal collega's gevraagd: ben je bereid 100 euro te betalen?
2: Voor het WK?
4: Om het hier te kunnen organiseren. Nou, daarvan zeiden zoveel collega's: ja, dat wil ik wel betalen. Dat ik denk, nou, dat komt gemiddeld wel op een tientje uit. De kans is serieus groot. Dus met die boodschap van: dit kan heel goed welvaartsverhogend zijn.
2: Ja.
4: Ook al ga je er in geld niet op vooruit.
2: Ah.
3: Maar ik weet nog dat jij toen zei, dit was volgens mij ook nog bij SEO Economisch Onderzoek waar we toen samenwerkten, dat ja, als het oranje gevoel per Nederlander ongeveer een tientje per persoon waard is, dan moeten we het doen en anders niet. Dat vond ik een hele mooie headline toen.
2: Maar dat is gebaseerd op het feit dat jij een paar collega's had gevraagd, wil je 100 euro betalen? Die zeiden, dat wil ik wel.
4: Een heel niet select, heel niet random.
3: Niet aan mij gevraagd.
4: En het was niet dat 1 op de 10, nee, dat was gewoon echt serieus. Dus in die zin heb ik ook niet gezegd, daar komt wel een tientje uit. Nee, dat zou heel goed kunnen. Op een gegeven moment heb je soms tijd te gebrek gezien de deadline om het goed te doen.
1: Ja.
4: En dan kun je een gevoel krijgen voor, kan dit uit?
1: Ja,
4: kijk, ik heb het later voor de Olympische Spelen gedaan. En dan moet je op €235 per persoon uitkomen.
2: Voor gelukcreatie wil dat uit kunnen.
4: Ben je bereid om 235?
2: Een beetje veel.
4: Dan moet je vragen, wilt u €1000? En dan moet 1 op de 4 dat willen betalen.
1: Ja.
4: Nou, daar begin ik niet eens aan die vraag.
2: Goed, laten we eens even gaan kijken naar alles. Heb jij een favoriet economisch onderzoek als het gaat om voetbal en economie of niet?
4: Ja, hij is een randgevalletje. Eigenlijk, ik heb heel veel verschillende dingen gedaan. En een van de dingen die ik vaak gedaan heb, is kosten van stroomonderbrekingen. Wat kost dat nou en hoe erg is dat nou? En daar zit vrije tijd in. En ik heb een keer in een groep directeuren van netwerkbedrijven van elektriciteit gestaan en die vonden die vrije tijd van huishoudens niet zo belangrijk. Ik zeg, het WK wordt gespeeld. Nederland speelt tegen Duitsland in de finale. De 80ste minuut. We staan 1-0 voor. We kennen Gary Lineker. Die zegt, en eindelijk winnen de Duitsers. De stroom valt uit. Wat doe jij als directeur van een elektriciteitsbedrijf? Ze gingen allemaal naar het buitenland en zouden nooit meer terugkomen. Zo belangrijk is vrije tijd.
2: Ja, dus het is een beetje het gevoel van hoeveel mag iets opleveren of hoeveel...
4: Hoeveel mag zoiets soms kosten? Ja, nou, op precies. Dat moment willen ze echt geen onderbreking. Zo belangrijk is het.
2: Nou, je zei het al, je hebt onderzocht van moesten wij dat bid nou doen of niet. Heel even voor mij, moeten we daar nou achteraf spijt van hebben dat we dat WK niet hebben georganiseerd?
0: Tuurlijk.
2: Ja? Had jij het wel willen zien, Han?
0: Nou ja, weet je, ik ben een groot sportliefhebber en ik vind dat soort evenementen geweldig. En naar mijn idee levert dat ook een soort saamhorigheidsgevoel op. Ik heb wel eens een artikel in The Economist gelezen. En daar werd gezegd dat als er een land dat niet democratisch geleid wordt, als dat hoog sportprestaties produceert, dat de positie van degene die daar de baas is, dat die positie dan wordt bestendigd daardoor. Dus dat in dat soort landen...
2: Ah ja, dus een succesvol voetbalteam kan de democratie... heeft een omgekeerd effect op de democratie.
0: Nou, het bestendigt gewoon de positie van een niet-democratisch leider.
3: Ja, ik ging even kijken. En als je kijkt, sinds 1930 doen we dit WK. Er is maar één land dat het 3 keer heeft georganiseerd, dat is Mexico. Als je kijkt naar de komende jaar, of de afgelopen jaar 2022 in Qatar. Nou ja, daar speelt dit wel een beetje, eerlijk gezegd. Maar in 2034 wordt het Saoedi-Arabië. En Saoedi-Arabië, daar is niet eens een competitie geweest over aan welk land het zou moeten worden toegewezen. Dat was gewoon een onderrondje tussen de FIFA, die Infantino, en de kroonprins in Saoedi-Arabië. En ik vind dat wel problematisch. Dat er die zweem van corruptie, van vriendjespolitiek omheen zit. En ik vrees dat Han zeer gelijk heeft dat zo'n WK in Saoedi-Arabië de positie van deze kroonprins alleen maar kan bestendigen.
2: Ja, wel Han wel zei, het voetbalteam moet het goed doen. Hè? Het gaat niet over of je het WK organiseert, maar het voetbalteam moet het goed doen.
0: Ja, in principe, maar het organiseren zal denk ik ook wel helpen. Ja,
2: daartoe bijdragen.
0: En laten we ook 78 niet vergeten.
2: Argentinië,
0: ja. Fidela.
2: Ja. Ja. Ja.
4: En bij WK's hebben thuisteams gewoon voordeel. Dus,
2: ja. Dus een bestendiging van de bestaande leider.
4: Je kans om te winnen maak je groter. Dus als je zegt van, dat vinden we leuk. Ja, dan moet je proberen dat soort evenementen binnen te halen.
2: Wow, interessant.
4: En als we in 2010 het bid zoals het er lag hadden toegewezen gekregen, dan was dat, denk ik, voor Nederland een verbetering geweest. Hadden we een mooi feest mogen organiseren, had ons geld gekost per saldo. Daar hoeven we... die economie is wel duidelijk. Maar dat feest hadden we kunnen betalen.
0: Ja, ja. Het WK van 2006 in Duitsland heeft ook... Toen krabbelde Duitsland eigenlijk net weer een beetje op en zo. En dat WK, dat was toch eigenlijk een feest. En dat heeft naar mijn idee echt een positieve invloed gehad op de ontwikkeling ook van de Duitse samenleving.
2: Ik kan me ook herinneren dat we toen ook hebben gezegd van Duitsland gooit de oorlog een beetje van zich af. Het oorlogsverleden van zich af. Het is een nieuwe brand geworden, et cetera. Kan ik me in 2006 herinneren, maar goed.
3: Maar ik merk dat jullie wel erg van voetbal houden. Ik zit hier toch een stuk rationeler in, jongens. Ik denk, ik ben best wel blij dat Nederland niet,
0: dat niet heeft, georganiseerd.
3: Want wat doe je? Je bouwt stadions, je legt infrastructuur aan die je daarna vervolgens wel moet onderhouden, maar veel minder gebruikt. Dus ik denk, hoezo? En de vraag is natuurlijk, hadden we dan in 2010 wel gewonnen met dat thuisvoordeel waar Michiel het over had? Dat weet ik natuurlijk niet. En ik wil niemand zijn feestje ontzeggen, maar ik denk wel dat we moeten blijven, gewoon rustig moeten blijven nadenken.
2: Het is mooi dat jij de rationaliteit in deze discussie erin brengt.
0: Een beetje als de Olympische Spelen van 1992, die Nederland wilde organiseren, en toen ging, hoe heet ze, zo'n mevrouw Sarah nog iets, een bewoonster van Amsterdam, die ging naar Lausanne, en die ging naar die leden van dat IOC die erover moesten beslissen, die ging ze bekogelen met ballonnetjes met verf erin. En we hebben dat die Olympische Spelen natuurlijk ook helemaal niet gekregen, want dat ging naar Barcelona.
3: Ik zou ze heus niet bekogelen met verf, maar wel met cijfers.
2: Oké. Cijfers gesproken. Even naar het huidige WK. Canada, Mexico, Verenigde Staten. Michiel, weten we hoeveel zoiets kost?
4: Nee, want over het algemeen doen we daar een beetje schimmig over. Het huidige WK heeft niet zo heel veel gekost. In de zin dat Amerika, Canada en Mexico al een aantal flinke stadions hebben en daar amper voor hebben hoeven investeren. En dat scheelt.
2: Ja. Want dat is altijd wat Barbara zegt, de duurste, de grootste kosten, zeg maar.
4: Ook voor het Nederlandse WK-bid was dat veruit de grootste kostenpost. Ja. Veruit de grootste kostenpost zou het nieuwe stadion in Rotterdam zijn, waar we toen een onrendabele top op hebben meegenomen van 50%. Wat klopt in de zin dat Feyenoord nog steeds niet in staat is geweest om bij de bank te zeggen, wij willen een nieuw stadion, niet voor 80.000 die je moet hebben voor een FIFA-finale, maar voor 60. En ook dat krijgen ze niet gefinancierd. Ja. Dus daar zit een behoorlijke onrendabele top bij die je als land gewoon bij te plussen hebt. Ja. Nou, heeft Amerika het voordeel, de wedstrijd tegen Japan ging in het stadion in Dallas, waar 80.000 man in staan. Dat is geen nieuw stadion, dat is gewoon bestaande bouw. Ja, als je dat soort stadions hebt, heb je natuurlijk een enorm voordeel.
2: Ja. Ja, ze noemen het geloof ik witte olifanten, toch? De stadions die één keer gebouwd worden en daarna nooit meer gebruikt worden.
4: Het is gewoon beton die buiten zonlicht staat te op te vangen. Ja, dat gebeurt. Dat heb je vaak.
2: De FIFA zegt, er gaat bijna 41 miljard dollar aan het BBP worden toegevoegd aan deze drie landen met het WK. Hoe weten we dat?
4: Nou, de FIFA heeft het opgeschreven. Dat is wat anders dan dat het gebeurt. Het is, ik heb het gisteren nog een keer goed zitten lezen. Het is hilarisch. Wat er gebeurt is bij zo'n groot evenement, een belangrijke baat is hoeveel extra toeristen komen er naar je land en hoeveel geven ze uit. En hoe werkt die bestedingsimpuls door in je economie? Nou, die trietrapsraket is bij al die evenementen, hoe schat je dat in? Nou, de FIFA heeft gekeken hoeveel kaartjes verkopen aan buitenlanders die naar het evenement toe komen. Hoe lang denken we dat ze gemiddeld blijven en wat geven ze per dag uit? En dat klinkt heel logisch, maar dan blijven natuurlijk heel veel mensen weg.
2: Ja.
4: Omdat er een WK is.
2: Het omgekeerde effect, zeg maar.
4: Je gaat nu niet naar Dallas, want daar zijn nu WK-wedstrijden. Dus het zal wel druk zijn. Het zal wel duur zijn. Weet je, dat zal wel voor meer steden gelden in Amerika. Ik weet niet waar. Weet je, ik ga dit jaar wel naar China op vakantie,
2: Europa,
4: bij wijze van spreken.
2: Ja,
4: of Europa, maar niet naar Amerika.
2: Ja.
4: Dus wat je ziet in dit soort organiserende steden is dat er deels meer voetbalfans komen, maar heel veel anderen wegblijven. En afhankelijk van hoe groot je als toeristenbestemming bent, kan het per saldo zijn dat er meer mensen wegblijven dan er komen.
2: Maar is het dus ook een beetje dus allemaal verhaaltjes vertellen in plaats van echte cijfers? Dat hoor ik. Barbara, dat hoor ik jou dan ook.
3: Nou, wat de FIFA heeft natuurlijk ontzettend boter op zijn hoofd. Want wat de baten zijn, privaat, voor een groot deel voor de FIFA, heus ook voor cafés en hotels enzovoort. Maar de kosten zijn gesocialiseerd. En ik vind bij dit EK, of WK, sorry, heeft de FIFA nog eens extra boter op zijn hoofd. Want normaal gesproken was het verboden om tickets door te verkopen. Hè? Dat deed je niet. En nu is dat door de FIFA toegestaan. Ze hebben zelfs een platform gebouwd. En dat noemen ze dan dynamisch prijzen. En op dat platform pakt de FIFA aan twee kanten geld. Dus stel je hebt een ticket voor €1.000. En iemand wil dat dan verkopen. En dan kan aan beide kanten kan de FIFA 15% pakken. Dus in totaal 300 euro. Dus de verkoper krijgt dan maar 850 euro van die 1000. En de koper moet 1150 euro, of dollar natuurlijk betalen. Ik vind dat echt... in Mexico en Canada hebben ze een cap op deze doorverkoopprijzen gezet. Maar in de VS niet. En ik vind dat de FIFA dan dus zegt dat het zoveel miljard oplevert. Ja, als je je eigen platform bouwt en je geldmachine aanzet... dan ga je daar wel naartoe komen. Maar dat is vooral de private baat van de FIFA. En niet goed, denk ik, voor de Amerikaanse economie.
2: Ik hoor Barbara zeggen... de opbrengsten zijn privaat, heel veel voor de FIFA... en kosten voor het land. Ik vraag me af, waarom doen we dat dan eigenlijk allemaal nog? Hoe laten we ons zo in het hoekje schilderen?
0: Omdat het toch zo geweldig is.
2: Ja, Michiel?
4: Deels omdat het geweldig is, deels omdat... Dus in die zin is er een rationele van we willen graag zo'n feest organiseren. Deels omdat saaie economen met degelijke cijfertjes toch echt minder goed toegang hebben tot beleidsmakers en politici.
2: En jullie worden gewoon een beetje opgesloten op het moment dat er. Jullie worden een beetje opgesloten op het moment dat er dit soort beslissingen genomen worden, toch? Of jij wordt.
0: Opgesloten, uitgesloten.
4: Nou ja. Toen het WK-bid bijna klaar was, zat de KNVB in de stuurgroep informatie aan te leveren. En die waren niet blij. Nou, voordat ons rapport af was, zaten ze al bij premier Balkenende. Ja, zo snel kom ik niet het torentje binnen als de KNVB. Dus dat is die lijntjes zijn daar veel korter. Ja. Dat helpt Poel. En dat heeft te maken met, voor heel veel mensen is voetbal dat feestje. En feestjes mogen op zich ook wel iets kosten.
3: Ja. Maar voor mij geldt wel, is het feestje groot omdat je het organiseert... of is het feestje groot omdat je het wint? Ja. En ik zou zeggen, probeer te winnen in plaats van het te organiseren.
2: Ja, dat is dan het hele idee.
3: Volgens mij het winnen ook een veel groter effect op je BBP.
2: Want inderdaad, laten we daar even naar kijken. Het land dat het host, ik zag in de Economist een staartje... het enige land dat er echt geld aan verdiend heeft van de afgelopen 14 WK's...
0: Is Rusland.
3: Ja, dat moet je dan wel geloven.
2: Ja, dat is waar. Ja. Maar goed, er was een enorme televisiedeal hadden ze gesloten. Daardoor hebben ze de geld ervan in de rest helemaal niet.
3: En ze hadden al vrij veel stadions. Want volgens mij had het ook iets met de Olympische Spelen vlak. Ik weet het niet meer precies.
2: Sochi zat er in de buurt van.
3: Ja, en ze hadden best wel lage loonkosten en zo. Dus, maar ik weet niet of het waar is. Want controleer
4: jij dat
3: maar.
4: De statistieken zijn niet overdreven betrouwbaar.
2: Nee. Put it mildly. Goed, de eerste helft van het grote plaatje zit erop. De tweede helft hebben we op de radio geen tijd meer voor. Maar wel natuurlijk in de podcast. Je kunt de rest van deze podcast beluisteren via de BNR-app. Andere podcast-apps natuurlijk. Voor nu, veel dank aan zelfstandige econoom Michiel de Nooy. Ook namens Han en Barbara, mijn naam is Rens de Jong. En tot volgende week. Dag.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
0: Nigaio Wijnen
1: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
4: Goeienacht, ik ben Ronald Remmelswaan. Volgens Iran komen er snel vergunningen voor schepen om weer door de straat van Hormuz te kunnen. Ze krijgen een tijdslot en een route en Iran adviseert schepen om zich daaraan te houden. Ook de VS hebben bevestigd dat zij hun blokkade hebben opgeheven. Onderhandelingen over een definitief vredesplan beginnen dit weekend in Zwitserland. Oekraïne krijgt nog eens $1 miljard aan Amerikaanse wapens, dat zegt de Oekraïnse defensieminister. De wapens worden gekocht door meerdere Europese landen en ook Australië. Het gaat om bijvoorbeeld Patriots voor de luchtafweer. Volgens president Zelensky zijn ook lange afstandsgranaten en onbemande voertuigen nodig. Een zwaargewonde man die woensdagavond in Middelburg midden op straat werd gevonden, is overleden. Politie deed de hele dag onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Er is al een oproep gedaan aan getuigen om zich te melden. Buurtbewoners zeggen dat er woensdagavond een schietpartij was. En er zijn vanavond twee wedstrijden gespeeld bij het WK voetbal. Tsjechië tegen Zuid-Afrika werd 1-1. Beide ploegen pakten hun eerste punt nadat ze hun openingswedstrijd hadden verloren. Zwitserland versloeg Bosnië en Herzegovina met een ruime 4-1. En komende nacht zijn er twee wedstrijden. Canada-Qatar begint nu. En om 3:00 is Mexico-Zuid-Korea. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op een paar onweersbuien. Verder is het een plaknacht en koelt het niet verder af dan 20 graden. Morgen vrij zonnig en 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
5: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
6: Een hele goede dag. Een groot tweede laag netwerk op Bitcoin dat lenen en handelen mogelijk maakt, heeft zichzelf ineens opgeheven. Want daar zitten mensen helemaal niet op te wachten, zeggen ze. En de Amerikaanse crypto-wetgeving lijkt alweer op de lange baan geschoven te worden. En dus roepen 200 cryptobedrijven op: kom alsjeblieft met die strengere regels. Waarom? Dat hoor je zo meteen. Goed dat je luistert naar CryptoCast 434. Met, zoals je hoort, niet het vertrouwde geluid van Daniel Mol. Ja, hij is eventjes aan de bear market aan het ontsnappen op vakantie. Even 2 weken rust. Dus de komende 2 weken mag ik de honneurs waarnemen. En als je dan naar de prijsanalyse kijkt trouwens, dan zie je ook wel dat die bear market misschien een beetje aan het herstellen is. Maar daar straks meer over. En over vertrouwd geluid gesproken, mijn co-host is dan wel heel erg vertrouwd in de podcast. Bert Slachter, ik ben heel blij dat wij de show samen mogen doen. Analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha, welkom.
7: Dankjewel.
6: Laten we direct naar Botanix Labs. Dat kondigde vorige week aan dat het na 4 jaar ontwikkeling zijn Bitcoin Layer 2 netwerk afsluit. Gebruikers moeten hun Bitcoin en andere assets voor 9 juli terughalen, anders zijn ze het kwijt. Want volgens het team was er gewoon geen interesse in. Nou, ja, dat hoor je toch niet zo vaak in de crypto-community. Er is geen interesse in, dus we stoppen er maar mee. Het is toch altijd, wij zijn fantastisch.
7: Nou, dit is niet vaak voorpagina nieuws, maar het gebeurt wel heel erg vaak. De crypto is eigenlijk 1 grote proeftuin met duizenden projecten, duizenden experimenten. En daar komen af en toe dingen uit die geweldig nuttig blijken, zoals bijvoorbeeld stablecoins. Mm-hmm. Inmiddels 300 miljard van in omloop wordt door honderden miljoenen mensen gebruikt. Of Polymarket, of Hyperliquid, waar 24/7 in olie wordt gehandeld en in de aandelen van bedrijven die nog niet naar de beurs zijn. Heel nuttig. Maar merendeel van de projecten faalt.
6: Ja, maar dan toch, waarom is dit dan in 1 keer voorpagina nieuws?
7: Ja, misschien wel om 2 redenen. Omdat ze het zo proactief en zo snel doen. Want er zijn ook allerlei projecten die dat nog jaren laten sudderen.
6: Sudderen een beetje
7: dan
6: door.
7: Dan denk je van, joh, trek die stekker er nou uit, het is wel tijd. En omdat het een project was die decentrale financiële diensten wilde bouwen op Bitcoin. En dat is nog niet vaak geprobeerd.
6: Nee, inderdaad. Want kan je even uitleggen, Botanix, wat deden ze dan precies?
7: Ja, Botanix is bedoeld als programmeerbare financiële laag bovenop het Bitcoin-netwerk. Dus Bitcoin kun je
8: binnen het Bitcoin-netwerk vasthouden en versturen. Dus je kunt er transacties mee doen, maar meer ook niet. En als je meer wil, bijvoorbeeld lenen en uitlenen, handelen, derivaten, stablecoins, dat soort dingen, dan zul je het iets bovenop moeten bouwen.
6: Ja.
8: En dat was Botanix aan het doen. Die had dat gebouwd, het werkte ook, maar kwamen geen gebruikers.
6: En hoe werkt dat dan? Want dat is dan niet heel simpel van ik zet mijn Bitcoin nu in voor dit, of om te lenen of te steken of whatever. Het wordt dan gewrapt, toch? Of niet?
8: Nou, dat is eigenlijk de manier waarop het altijd ging. Als je het wrapt, dan kun je het naar een ander blockchain-netwerk toebrengen. Maar dat is eigenlijk net jammer. Waarom moet het nou weer naar een ander blockchain-netwerk? Dat kan niet binnen het Bitcoin-ecosysteem zelf.
6: Precies.
8: En wat zij dus bouwden is dat je die Bitcoin eigenlijk op een of andere manier vastzet. En waardoor het dan beschikbaar komt op een laag erboven. Dat is ook hoe het Lightning-netwerk werkt. Waarmee je kleine Bitcoin-betaling kunt doen. Dus het concept van tweede laags oplossingen, dat is er al jaren. En dat werkt ook wel. En zij willen dat dan gebruiken om die financiële diensten op te bouwen.
6: Maar het werkt, maar eigenlijk is er geen interesse voor.
8: Ja, technisch werkte het best aardig, maar er waren geen gebruikers. En dat is het lastige, hè? Als je zo'n soort ecosysteem op stoom wil krijgen, dan heb je aanbod nodig van spelers die liquiditeit verschaffen, die met arbitrage voor efficiënte markten zorgen, die apps gaan bouwen. En die spelers komen alleen maar als er ook vraag is van gebruikers. Maar die komen niet als er geen aanbod is.
6: Nee.
8: Goed, dat is een beetje dat kip-ei-probleem. Want altijd multi-sided markets hebben en alles met netwerkeffecten speelt dit. En dat werd vaak opgelost in het verleden door met een token te werken, waarmee je al die spelers een beetje beloont door er naartoe te komen.
6: Precies, dat is dan het opvallende ook. Botanix had geen token, dat verbaasde mij ook.
8: Nee, dat wilden ze niet. Ze wilden dat pertinent niet, omdat er natuurlijk ook in het verleden heel veel is misgegaan met tokens. Allerlei onregelmatigheden en fraude en misbruik. En zij zei, dat zit een beetje ook in de Bitcoin filosofie, dat je zegt, die tokens zouden helemaal niet nodig moeten zijn. We moeten gewoon iets goeds bouwen en dan komen de gebruikers vanzelf.
6: Maar zo werkt dat dus niet.
8: Nee,
6: dat is
8: klopt.
6: Is dit het bewijs dat je toch altijd wel even een token moet hebben?
8: Nou, het is het bewijs dat je, en dat is ook hun conclusie, want ze hebben ook teruggekeken en van wat is er nou misgegaan, zeg je eigenlijk, je hebt altijd minimaal één van deze drie dingen nodig. Of de grootste liquiditeit, dan komen de mensen daar vanzelf naartoe. Of een killer app, iets wat alleen maar daar kan en verder nergens.
6: Ja.
8: Of hele sterk incentives, dus prikkels in de vorm van zo'n token. En als je alleen maar de beste technologie hebt of de beste infrastructuur, daar red je het niet mee. Nou, zij hadden geen van die drie. En dan red je dus niet.
6: Nee, nu zeggen zij, mensen zijn er niet in geïnteresseerd. Is het dan toch ook het teken, mensen die willen investeren in Bitcoin om daar rendementen uit te halen? En dat is het. En wil je dit doen, dan heb je ook andere platformen daarvoor.
8: Ja, dat zou best wel, als je alles plat slaat, misschien wel de conclusie kunnen zijn. En dat zit ook een beetje in de Bitcoin, misschien wel mindset. Hè. Mensen zien Bitcoin als schaars, neutraal, robuust geld. Wat ook eigenlijk niks anders moet doen dan dat. Moet niks anders doen dan waarde vasthouden, waarde de toekomst in transporteren. Hè. Dus de schaarste, de beperkte hoeveelheid ervan is dan een belangrijke factor. Daarom heet het ook digitaal goud. En mensen stoppen een beetje digitaal goud in een portefeuille. En that's it. En niemand moet daar verder aan rommelen.
6: Zekerheid, lange termijn.
8: Exact. En als je iets spannends wil, dan ga je maar naar een van die andere ecosystemen waar dat kan. En dan kun je, zoals jij net eigenlijk al zei, die Bitcoin wrappen, zo noem je dat dan. Dan herverpak je het en dan kan je het bijvoorbeeld op het Ethereum-ecosysteem of Solana-ecosysteem, dan kun je het daar in allerlei financiële diensten gebruiken.
6: Ja.
8: Of op een centraal platform, zoals Coinbase of Robinhood, doe je het lekker daar. En dit is allemaal niet nodig. Dat is eigenlijk een beetje, toch.
6: Maar is dat dit dan toch weer een beetje bewijs van de initiële gedachte achter de Bitcoin, decentralized finance, dat geldt eigenlijk niet meer voor de Bitcoin?
8: Nou, decentralized finance is ook je Bitcoin vasthouden, bewaren, dus de waarde ervan de toekomst in verplaatsen en naar een ander kunnen versturen zonder dat je aan iemand toestemming hoeft te vragen, zonder dat iemand het kan tegenhouden. Dat is ook decentralized finance. Alleen zijn bepaalde delen. Ja, dat gebeurt. Dat gebeurt zeker. Ja, En alleen er zijn delen van decentralized finance, dus het lenen, het uitlenen, het handelen en de derivaten.
6: Waar Botanix op inzetten. Ja.
8: Ja, precies. Waarvan de Bitcoiners zeggen, dat is prima, maar dat mag je lekker ergens anders gaan doen.
6: Ja, oké, maar dan als je dan kijkt naar de gedachte erachter. Ze wilden een decentralized finance laag bovenop de Bitcoin bouwen. Kan dat nog wel, denk je? Is dat nog haalbaar of bewijst dit ook dat eigenlijk niet meer nodig is?
8: Nou, in ieder geval dus niet op een manier zonder een killer app of zonder die financiële prikkels. Hè, of dat er iemand besluit om daar hele diepe liquiditeit te organiseren. En ik denk ook dat dit wel een signaal is aan anderen die dit misschien zouden willen proberen, van denk hier nog even twee keer over na. En want vanuit de Bitcoin-gemeenschap is er blijkbaar niet heel veel steun van mensen die erachter gaan staan en zeggen, kom, dit gaan we met z'n allen even doen.
6: Nee, wat zijn nou de platformen als je DeFi wil, waar je dan wel goed terecht kan?
8: Nou, je ziet een aantal grote ecosystemen, zoals het Ethereum-ecosysteem, dat is met afstand de grootste, Solana-ecosysteem. En je ziet een aantal heel specifieke platformen die zich op één ding richten, zoals Polymarket, bijvoorbeeld voor de weddenschappenmarkt, en Hyperliquid, dat zijn dan decentralized perps, dat is een bepaald derivaat wat op een bepaalde manier interessant ingezet kan worden om waardes te volgen.
6: Heel leuk trouwens, als je straks ook naar deel 2 van de podcast gaat, gaan we daar uitgebreid verder over praten. Dus een hele goede tease.
8: Dus er zijn allerlei plekken waarop soms een heel ecosysteem wordt gebouwd, soms één bepaalde toepassing. Ja, die zijn er buiten Bitcoin.
6: En wat betekent het stoppen van Botanix nou nu voor de Bitcoin?
8: Ja, ik denk eigenlijk niet zoveel. Nee. Die blijft gewoon doen wat hij al 18 jaar doet. Hè? Ja.
6: Ja, precies. Nou, helaas. Kunnen we nog wat van ze verwachten trouwens? Want hier zitten toch wel creatieve geesten achter. Die wel iets werkends hebben neergezet. Hebben ze al gezegd wat ze misschien nu anders willen gaan doen binnen het blockchain-netwerk?
8: Dat weet ik niet. Maar wat je wel vaak ziet inderdaad, er zitten dan een beetje founder-achtige types met een idee, met plannen. Maar er zitten ook bouwers. En die hebben binnen de kortste keren weer ergens iets leuks gevonden.
6: Toch? Ja, die hoeven alleen maar op LinkedIn available for job te zetten. En die worden wel gekaapt, denk ik.
8: Ja, of door grote banken of fintechs. Of misschien door een nieuw crypto-project.
6: Oké. Gaan we naar de prijsanalyse. Want het is eigenlijk al weken helemaal bak, eigenlijk. we zitten al maanden in de bear market. Ik luister ook graag naar de podcast. En daar heb ik ook wel eens met Daniel van, zijn we er al uit? Zijn we er al uit? Dat is dan telkens wachten. We hebben eigenlijk deze week wel voor het eerst tekenen gezien van, nou, het gaat weer een beetje omhoog.
8: Zit er een beetje leven in?
6: Ja.
8: Ja, kijk. Je zit inderdaad sinds oktober in een bearmarkt. En als je zo'n bearmarkt bekijkt op de grafiek van een afstandje, dan zie je altijd een aantal hele duidelijke, snelle, krachtige koersdalingen met dan een lokale bodem.
6: Ja.
8: En die komen in een bearmarkt steeds lager te liggen. Dat is eigenlijk het eigenschap van de bearmarkt, dat je een reeks van telkens lagere bodems ziet.
6: Iedereen kent de twee lijntjes die je kan tekenen wel. En dan de highs en de lows. Maar uiteindelijk gaan die twee lijntjes
8: omlaag.
6: Ja, precies.
8: En we zagen in november een low. En we zagen in februari een low, $60.000. En we zagen op 5 juni weer zo'n hele typische krachtige koersdaling naar $59.000.
6: Mm-hmm.
8: En wat je vaak ziet is na zo'n snelle koersdaling dat de koers wat herstelt. Want die koersdaling was even wat overdreven. Dat ging naar $62,000-$63,000. Daar bleef het een beetje hangen. Tot ineens er een vredesdeal leek te zijn.
6: Ja, want laten we even eerlijk zijn. Dat is het toch? Het is het Trump-effect, het Midden-Oosten-effect.
8: Klopt. Dus jij zegt, deze week ziet er aardig uit. Nou, dat is voornamelijk gewoon het brede optimisme in de financiële markten. Ja. Dat er misschien wel echt een einde gaat komen aan die oorlog. En dus de olie weer gaat stromen. En dus de inflatie misschien niet zo oploopt.
6: Je ziet toch dat de markten wel samen gelijk op gaan. En vaak samen naar beneden. Alleen, we weten dat qua aandelenmarkt op dit moment niet het geval is. Maar, want die doen het juist heel erg goed als je dan naar de AI-aandelen kijkt.
8: Ja, die hadden ook een dip de afgelopen weken. En zo zie je dat op heel korte termijn, dat markten vaak met elkaar meebewegen. De schokken doen ze met elkaar. Ja. Maar los van de schokken heeft elke markt zijn eigen trend en zijn eigen ritme.
6: Ja, precies. Hoe staat de Bitcoin er nu bij? Wat is ongeveer de koers waar we op zitten? Dat is altijd wel leuk om te zeggen.
8: 66.000, 67.000, een beetje dollar hebben we het over.
6: Precies, hebben we het dan over. Maar kan dit een voorzichtig stapje uit de bear market zijn? Want als je dan kijkt, de ECB waarschuwt wel voor hogere inflatie dan verwacht. Verhoogde afgelopen week ook de rente. Dat is niet fijn voor het sentiment, toch?
8: Nee, klopt. Dus op zichzelf, wat de ECB doet, dat maakt voor Bitcoin niet zo vreselijk veel uit. Dan kijken we toch altijd meer naar de Amerikaanse centrale bank. Maar inflatie is nu een wereldwijd verschijnsel, omdat het komt door de hogere energie- en grondstoffenprijzen.
6: Ja.
8: En dat maakt markten wel onzeker en zenuwachtig. Hè? Want wat doet dit met de economische groei? Wat doet het met de consumentenvertrouwen? Moeten centrale banken misschien verder ingrijpen. Kijk, een kwartje omhoog door het ECB, prima. Ja. Maar goed, we weten ook nog uit 2022... als
6: dan kan het hard gaan.
8: Ja, als de Amerikaanse centrale bank 5 keer met 50 basispunten gaat verhogen... Ja, hou je dan maar vast. En dan is er al een bepaalde zorg dat misschien al die AI-aandelen... wat overgewaardeerd zijn, weet je wel. Ja, ja. En dan merk je dat markten toch snel van hun stuk gebracht zijn.
6: Maar er zit nu een beetje positiviteit in. De hoop van gaan we nu langzaam een beetje uit die bear market. We zitten nog niet eens op een jaar natuurlijk.
8: Klopt.
6: Dat zeg je ook regelmatig.
8: Kort, ja.
6: Dat is kort. Maar of is dat onzekere sentiment, is dat er al uit? Dat is een beetje de vraag.
8: Nou, laat het positief afsluiten. Ik denk voor het eerst sinds 5 juni... dus die daling naar $59.000... dat we voor het eerst plausibele aanwijzingen hebben dat het misschien wel de bodem van de bearmarkt geweest. Nou,
6: wat zeg je dat politiek correct?
8: Ja, daarvoor.
6: Voor het eerst misschien wel aanwijzingen plausibel.
8: Nou, kijk, in maart waren de hele groepen analisten die zeiden de bearmarkt is voorbij, we zitten in een nieuwe bullmarkt, gaan een nieuwe all-time highs. En toen, toen zei ik heb daar gewoon geen enkele aanleiding om dat te denken. Er is gewoon geen data die dat ondersteunt.
6: Het kan zijn dat we de bodem nu gezien hebben.
8: Ja, en nu denk ik, nu zijn er wel daadwerkelijk een aantal datapunten die zeggen, die kloppen bij het hebben gehad van een bodem.
6: Ja.
8: Alleen ik vind het te vroeg om te zeggen, dit was hem, nu zitten we in de bullmarkt.
6: Ja.
8: Maar we komen wel in het gedeelte van de bearmarkt waar de bodem gevormd wordt.
6: Dat we misschien een plateau te pakken hebben
8: dat
6: voor
8: zou
6: de komende
8: kunnen.
6: Tijd.
8: En dan kan het misschien ietsjes lager gaan, dat zie je wel vaker. Hè, dat je dan een bodem hebt en dan 2 maanden later nog iets wat ongeveer gelijk is en dan gaat het weer omhoog.
6: En dat hij dan even gas geeft. Maar als we dan naar de rest van het jaar kijken, Bert, dat is pas op de helft. We hebben net de lancering van SpaceX op de beurs gezien. We krijgen er nog een van een beursgang van Anthropic en van OpenAI. Ja, daar heb je ook geld voor nodig. En wat er dan vaak gebeurt, is dat er op tech-aandelen of op crypto's even geld genomen wordt om aandelen in die bedrijven te kunnen kopen. Dus is dat niet hartstikke slecht eigenlijk, deze beursgangen, juist voor de koersen?
8: Ja, dat zuigt alle zuurstof uit de ruimte, zeggen ze dat. Hè? Ja, nee, maar dat gebeurt echt, dat zie je ook gebeuren. Kijk, wat dat betreft, er is gewoon een gedeelte van de markt, van de handelaars, van de beleggers, die lopen gewoon van het ene feestje naar het andere feestje. Ja. Het feestje was eerst bij crypto, bij Bitcoin. Bitcoin was keer 8 gegaan tussen 2023 en 2024, die periode, naar de top in 25. Daarna was het feestje bij goud en zilver, dat ontplofte. En nu is het feestje bij AI. En die beursgangen van die AI-bedrijven. Ja, dat is gewoon de realiteit. Ja, dus dat zal tegenwind zijn voor crypto.
6: Want heeft de beursgang van SpaceX ook echt nog wel invloed gehad op de cryptomarkt? Dat daar toch wel wat geld uit verdwenen is?
8: Ik bedoel, even, je ziet het wel in de data. En je hoort het ook anekdotisch van mensen die zeggen, nou, ik heb een gedeelte van mijn bitcoin verkocht omdat ik wilde deelnemen aan de SpaceX IPO. Ja, dat gebeurt gewoon.
6: Oké, SpaceX gaat omhoog. Wij nog even een beetje in een plateau.
8: Klopt,
6: dat is op zich redelijk
8: maar goed, positief. Zoals altijd, die dingen roteren. Op een gegeven moment vinden mensen hun AI-aandelen wel erg duur worden. Verkopen ze wat van. Waar ga je dan naartoe? Ja, iets wat misschien in een bearmarkt zit.
6: Ja, en wat lager staat, inderdaad. Naar de Amerikaanse cryptosector dan. Want die voert de druk op de Senaat om nou eindelijk eens over die Clarity Act te stemmen. De Amerikaanse cryptoregels zijn dat. Hè. Er is nog steeds geen stemmingsdatum gepland. En dus sturen 200 cryptobedrijven en organisaties nu een brief aan de senatoren. Kom alsjeblieft met strengere regels.
8: Ja.
6: Zijn ze in paniek?
8: Nou, paniek is het niet, maar ze beginnen wel wat ongemakkelijk op de stoel te schuiven, zou je kunnen zeggen. Kijk, dit dossier loopt al een jaar. Vorige zomer nam het Huis van Afgevaardigden het wetsvoorstel aan en sindsdien ligt het bij de Senaat. En daar is steun nodig van de Democraten. Je moet namelijk 60 van de 100 stemmen hebben, anders kom je in zo'n filibuster terecht, waarbij men eindeloos het uit weet te stellen.
6: Blijft vergaderen.
8: Dus veel mogelijkheden tot tegengeluid en onderhandelen en het inbrengen van allerlei andere stemmen. Nou, 14 mei stemde na heel veel gedoe het bankcomité van de Senaat in.
6: Mm-hmm.
8: Met steun van 2 democraten. En sinds 1 juni staat hij op de wetgevingskalender. Maar er is nog geen stemmingsdatum geplaatst.
6: Nee, dus dat kan ook betekenen, want er komen ook nog verkiezingen aan, dat die heel laat gezet kan worden.
8: Nou ja, dat is dus de angst. Hè, want als het niet voor de zomer geregeld wordt, na de zomer zijn er ook allerlei andere grote dossiers. En dan kom je heel snel bij die midterms. En na de midterms wordt het misschien nog lastiger. Dus de crypto-industrie, die wil gewoon iets van regels, want de situatie nu is dat er gewoon geen duidelijkheid is. En bij het ontbreken van duidelijkheid, wat er dan gebeurt, is dat de toezichthouders, de SEC en de CFTC, Ja, die dus ook geen regels meekrijgen.
6: Die hebben ook geen duidelijkheid.
8: Nee,
6: dus die gaan regels creëren.
8: Ja, die gaan ergens op handhaven wat ze denken dat ze moeten. En dat is heel willekeurig en heel onzeker en helemaal achteraf. En ja, dat is voor een industrie is dat killing. Ja.
6: Zijn die bedrijven nou gewoon bang dat je een XRP-scenario krijgt? Dus dat de SEC je dan te pakken heeft en dan dat het bedrijf waar jij dan net tokens in hebt of in investeert, dat die weer jarenlang voor de rechter staat?
8: Ja, en dat dan een volgende president komt en dat dan ineens weer van de rechter weggaat omdat er weer een politieke donatie gedaan is. Dat is natuurlijk allemaal totaal willekeurig en onvoorspelbaar. En wat men heel graag wil, is duidelijkheid. Ja. De Amerikaanse financiële markten zijn het grootste van de wereld, voornamelijk vanwege de duidelijkheid en de rechtszekerheid die je hebt. En dat ontbreekt dus voor de cryptosector.
6: Want wat komt er nou uit die Clarity Act op het moment dat die wordt aangenomen? Wat staat er dan in qua duidelijkheid?
8: Ja, je zou het een beetje kunnen vergelijken met wat wij in Europa hebben met MiCA. De Markets in Crypto Assets Regulation. Mm-hmm. Dus het gaat om
6: eigenlijk
8: de crypto-markt.
6: Ons regelpakket.
8: Ja, klopt. En bij ons zit de stablecoin-wet erin. Dat is bij hun losgetrokken. De stablecoin-wet is bundel aangenomen. Ja. En nu moet dan de marktwet
6: dat
8: er nog
6: de Genius gaan. Act is dat, hè?
8: Klopt. Ja. En in de Clarity Act gaat het om wat voor soort digitale assets zijn er dan? En onder welke toezichthouder vallen ze? En er zijn regels voor handelsplatforms, voor bewaardiensten, voor stablecoins, saldo's die je aanhoudt, voor consumentenbescherming, voorkomen van witwassen. Maar ook de bescherming van ontwikkelaars bijvoorbeeld. Want die werden in het verleden gewoon ook aangeklaagd. Soms voor dingen die ze gebouwd hadden. Ja, dat zit allemaal in dat grote pakket.
6: Het is toch ook wel opvallend. Want juist de cryptosector is groot geworden door het ontbreken van regels. En nu zeggen eigenlijk de belangrijke bedrijven, kom alsjeblieft met regels.
8: Ja, dus wat je bij crypto eigenlijk hebt is technologie die open source is en decentraal. Dat is allemaal prima. Dat kun je ook goed bekijken van buitenaf. En daar zit transparantie in gebakken. Mm-hmm. En je hebt bedrijven die iets met die technologie doen. En bedrijven zijn per definitie een black box. Daar gebeurt iets van binnen. Je moet maar hopen dat het goed gaat.
6: Ja.
8: En met name die bedrijven, die moeten gereguleerd worden. Dat zie je ook in Europa. In de MiCA worden de crypto-dienstverleners heel streng gereguleerd. Ja. Maar de cryptotechnologie, die mag gewoon zijn.
6: Wat moet er nu nog gebeuren? Zie jij een kans dat het binnen een paar maanden echt op de agenda komt?
8: Ja, er zijn eigenlijk drie scenario's. Of we gaan lekker stemmen voor de zomervakantie en dan weten we het.
6: Nou, dan moet het binnen nu en drie weken op de agenda
8: ja,
6: komen,
8: klopt.
6: Toch?
8: Ja, klopt. Want Donald Trump wil het op Independence Day op zijn bureau wil die het tekenen.
6: 4th of July. Dan moet het echt heel snel.
8: Ja. Of er komt wel een compromis over de onderwerpen waar nu nog over gedebatteerd wordt. Maar het gaat naar september. Dat zou kunnen. Dan is het ook nog voor de midterms. Of het loopt vast. En dan blijft de VS hangen in.
6: Want in de Senaat, als ik een beetje zo reken, heb je dan niet 6 democraten nog nodig, volgens mij, om er doorheen te krijgen?
8: 7, geloof ik.
6: Ja.
8: 7.
6: Ja, ja. Toch verkeerd gerekend.
8: Ja, 53 plus 7 is het, geloof ik dan. Ja,
6: ja. Maar dat is. Maar die willen dan ook nog wat, denk ik.
8: Ja, ongetwijfeld. Ze zal wel gewield en gedeeld worden.
6: Ja.
8: Nou, en een van de dingen die zij er per se in willen is een ethiekparagraaf. Waarbij het gaat over regels van overheidsfunctionarissen die.
6: Ja. Op zich een best logische paragraaf, toch?
8: Trump die zijn eigen munt uitbreekt.
6: Is best rijk geworden met zijn eigen regels.
8: Terecht, maar het is wel iets wat zij dus als.
6: Ja, betekent dat dan ook dat mensen, dat leden van het congres, de senaat, andere mensen binnen de Amerikaanse overheid niet meer zelf crypto's kunnen lanceren of daarin beleggen? Of?
8: Nou, wat heel logisch zou zijn, is dat ze een deel van de crypto-assets gewoon mogen bezitten en erin mogen handelen. En waarschijnlijk het gedeelte wat wordt aangemerkt als digital commodity en door de CFTC wordt bekeken.
6: Ja.
8: En dat voor de rest wordt gezegd, dat mag niet. Net als bij aandelen, dat je ook bepaalde dingen wel mag, bepaalde dingen niet.
6: Ja. Ja. Stel, hij wordt uiteindelijk aangenomen. Kan dat dan ook weer een boost zijn uit de bear market? Omdat dat zekerheid geeft voor institutionele partijen om dus weer stevig te investeren.
8: Ja, het kan een boost zijn in de komende bullmarkt. Maar dat soort dingen zijn vaak niet de kantelpunten. Want uiteindelijk geldt toch, narrative follows price. De koers gaat stijgen en dan zien we ineens allerlei verhalen die de koersstijging ondersteunen. En in een bear market, ja, dan zijn er allerlei positieve ontwikkelingen, maar de koers reageert er niet op. Dus moeten we afwachten.
6: Nou, we blijven afwachten. En op het moment dat hij er doorheen komt, hoor je het als eerst in de CryptoCast.
7: Zeker.
6: Uiteraard spreken we af en dan hoor je het gewoon weer van Daniel. Tot zover dan deze CryptoCast 434 op BNR. Dankjewel Bert Slachter, analist bij Bitcoin Alpha. Jij gaat uiteraard ook mee naar deel B, want wie meegaat naar het podcastgedeelte, heel graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
5: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen De Wereld.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
3: Goeienacht, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is een vijfde verdachte aangehouden voor een zware mishandeling op een kermis in Katwijk tijdens Koningsdag. Het is iemand van 16. De andere vier verdachten zijn ook minderjarig. Bij de mishandeling raakt een jongen van 14 gewond. De nieuwe verdachte zit vast, de anderen zijn vrijgelaten, maar blijven wel verdachten. Kijk wat leerlingen die schoolverzuimen nodig hebben en stap niet gelijk naar de rechter. Dat adviseert de Raad voor Strafrecht, Toepassing en Jeugdbescherming in een rapport. Meestal is meer passend onderwijs een goed alternatief en meer ondersteuning. En betrek ook de ouders er actief bij, zegt de Raad. Iran gaat schepen snel vergunningen geven om door de Straat van Hormuz te kunnen. Ze krijgen een tijdslot en een route en Iran adviseert schepen om zich daaraan te houden. Ook de VS hebben bevestigd dat zij hun blokkade hebben opgeheven. Onderhandelingen over een definitief vredesplan beginnen dit weekend in Zwitserland. En bondscoaches kunnen vanaf nu hun spelers weer zien als het volkslied op het WK wordt gezongen. Dat heeft de FIFA beloofd na kritiek van de Duitse bondscoach. Die vond het niet kunnen dat een heel leger fotografen zijn spelers afschermde. De oplossing is nu dat ze dichter bij elkaar gaan staan, zodat de bondscoaches er langs kunnen kijken. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op een paar onweersbuien. Verder is het een plaknacht en koelt het niet verder af dan 20 graden. Overdag vrij zonnig en 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
4: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Oekraïne krijgt nieuwe steun van Nederland en de G7.
5: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen.

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: Maar aanvullen als je zelf ook denkt, maar daar wil ik het nog over hebben. Maar laten we beginnen bij punt 2. Dat vind ik een hele spannende. Daar staat namelijk in dat Amerika en Iran elkaars territoriale integriteit en soevereiniteit zullen respecteren. Dat is oké. Maar zich niet zullen bemoeien met elkaars interne aangelegenheden. Dat betekent, als ik het goed lees, dat het westerse voornemen om op te komen voor het Iraanse volk daarmee verdwijnt, toch?
2: Nou, Bernard, je raakt gelijk het misschien wel zeer gevoelige, meest gevoelige snaar in het alle 14 punten akkoord. Inderdaad, dit punt, punt 2 zet. Daarmee kun je ook zien dat eigenlijk Iraanse onderhandelaars behoorlijk goed hun huiswerk hebben gedaan door zodanig stevig te onderhandelen dat het hiermee, althans op papier, is uitgesloten dat een regime change nog mogelijk zal worden gemaakt. En dat dus Iran op enige wijze kan worden nog aangevallen. Dus de conclusie is helaas ook voor sommige Iraniërs die ik afgelopen dagen sprak, het regime zit nog alleen maar steviger in het zadel.
1: Ja, ja. In januari zei Trump nog dit.
3: And I've canceled all meetings with the Iranian officials until the senseless killing of protesters stops. And all I say to them is help is on its way. You saw that I put tariffs on anybody doing business with Iran. And I say make Iran great again. You know, it was a great country until these monsters came in and took it over.
1: Ja, voelen jij, Sander, en de Iraniërs je nou in de steek gelaten?
2: Ja, helaas. Ik kan het ook niet anders verwoorden. En het is ook misschien wel het meest gehoorde geluid uit Teheran en andere steden met wie ik in contact kreeg afgelopen dagen. Want het doel, het hoogste doel was natuurlijk het verdwijnen van dit misdadige regime. Een regime, dat weet je, je kent Iran heel goed. Een regime dat al 47 jaar onderdrukking pleegt, ellende aanricht, van martelingen tot executies. Tot afgelopen maand hebben we weer gezien met die protesten in Iran dat duizenden of misschien zelfs tienduizenden mensen werden doodgeschoten. Dus eigenlijk, ja, het Iraanse regime, vooral de jonge mensen die ik spreek, Bernard, die zeggen, nu hadden we zo ongelooflijk gehoopt dat het nu het afgelopen zou zijn met dit moorddadig regime. En wat zien we? Trump, die als dealmaker, als businessman, nu gewoon ook wat voordelen inziet. Hè? Onder andere vanwege midterms die gaan aankomen. Maar ook onder andere om, straks spreken we misschien weer meer over, om Iraanse olie en grondstoffen en alles toch wel voor zich binnen te halen. En dan als het ware China ook een blok, een hak te zetten. Om op die manier gewoon op een heel andere toon gooit. En dat is hoe dat went of keert is en blijft pijnlijk.
1: Ja. Ja. Ja, en dat is, je vertelt ook, je hebt veel contact met mensen in Iran. Is dat ook het verhaal in het algemeen? Of zijn er ook mensen die er, nou ja, wat milder over denken?
2: Tweeledig. Goed dat u dit vraagt. Kijk, de mensen, ik heb bijvoorbeeld mijn neef Reza van 22 gesproken, ook mijn nichtje Mahnaz, 23, die gaan naar de universiteit, die hebben het internet ontdekt, die zien de vrijheid in het Westen, die zien al dat welvaart. Die willen vooruitgang, hè? Die willen echt wel omwenteling. Dus die hadden ook alles, was wat hun betreft erop gericht om inderdaad van Iran een vrij land te maken zonder dit afschuwelijk regime. Maar ik spreek ook bijvoorbeeld mijn broer, die nog altijd de kruidenierszaak van mijn vader heeft overgenomen, die ook nog gewoon kinderen thuis heeft en al die woonlasten die we ook in Nederland kennen, dure boodschappen, hele dure boodschappen, die zegt, ach weet je, dat regime, dat is verachtelijk, dat is zoals het is, maar laten we nu hopen dat die sancties verdwijnen, dat er dan weer dollars naar Iran stromen en dat wij ook gewoon, zoals hij dat letterlijk zegt, weer een kilo vlees kan kopen, kip kan kopen, eieren kan kopen voor mijn kinderen, voor mijn gezin, zodat we hier wat weer rust vinden en wat lucht krijgen. Dus op twee manieren hoor je dat in geluid.
1: Ja, dat is ook logisch, als je, dat is het eerste waar je aan denkt. Nou, je zei al, Trump heeft zo zijn eigen motieven, daar komen we misschien wel even op, maar de vraag die wij ons stellen is, waarom liet hij bijna van de een op de andere seconde, eerst zei hij, ik kom jullie te hulp, en dat liet hij dan onmiddellijk weer vallen. Hoe verklaar jij dat?
2: Nou, hij heeft het misschien niet onmiddellijk laten vallen, maar hij is wel gaandeweg wel tot het besef gekomen dat, en misschien

0: En heb je het ook gelezen? Er was een uitgebreide beschrijving, ik meen in de New York Times. Die beschreven de situatie waarbij eind februari Netanyahu naar Washington was gevlogen. Daar in het Witte Huis overleg gehad met Trump. En dan liet hij een PowerPoint-presentatie zien van... joh, kijk maar hoe snel je Teheran kunt inlijven. En een beetje à la Venezuela. Ja. Hè? Binnen 3 dagen ben jij daar ook weer de king of the king. En dan kun je als een overwinnaar uitkomen. Maar gaandeweg kwam hij toch tot het besef van... bijvoorbeeld het afsluiten van de straat van Hormuz... dat er toch een dingetje is. En dat hun basis in de Golfstaten... dat die gewoon wel kunnen worden geraakt door de ballistische raketten van Iran. Ik denk dat hij toen veel meer tot het besef is gekomen... oh god, waar ben ik nou aan begonnen? En natuurlijk... Bernard, zijn eigen politieke agenda. Hè? De midterms straks in november, in het najaar. Maar ook de Amerikanen, hè, die beginnen nou te morren... onder de hoge energieprijzen en dergelijke. Dan dacht hij van, ja, waar ben je eigenlijk aan begonnen?
1: Ja.
0: Ik denk dat die scenario is.
1: Nee, maar wat ik me dan afvraag, Sander... als Netanyahu tegen hem zegt... we kunnen nu aanvallen en binnen de kortste keren ben je daar hier een meester... dat zijn eigen diensten, die moeten toch... de CIA, de MIA, noem ze allemaal maar op... die wisten toch wel beter.
0: Nou, ik denk dat hij betoverd werd. Het is echt dat minutieuze beschrijving van die bespreking... in de Situation Room.
1: Ja, ik heb het gezegd. Ja. Dat is wel goed.
0: Anyway. Ja, en daar wordt gezegd dan... En Netanyahu had ook wat mensen van Mossad meegenomen... Hè, voor extra overtuiging. Hij zei, kijk maar, die zijn zo verzwakt... en die hebben we al zo geraakt en dit en dat. Ja. En dat had ook gezegd... nou, het hoeft maar een paar van de kopstukken uit te schakelen... dan is het hele machtsstructuur stort in elkaar. Dat was de belofte.
1: Ja.
0: En ik denk dat daar gewoon die man is een beetje betoverd. En nogmaals, ook als gevolg van wat hij in Venezuela had... kort daarvoor aangericht. Hè,
1: ja.
0: Dat hij dacht, oh, dat kunstje... kan ik nog een keer flikken, om het zo te zeggen.
1: Ja, oké, we kijken even verder naar dat memorandum van 14 punten. Ik kijk even naar punt 6. Daar staat dat Iran een enorme hoeveelheid geld krijgt. 300 miljard voor de wederopbouw en economische ontwikkeling. En ze mogen gewoon uranium blijven verrijken. Die 300 miljard die moet dan worden betaald door het bedrijfsleven... en volgens Trump niet door de belastingbetaler, dat zullen we dan nog zien. Maar bewijst dit bij elkaar dat Trump uiteindelijk ook niks heeft bereikt?
0: Ja of nee? Kijk, laat ervan uitgaande dat daar echt een idee achter zit, dat er een doordacht plan achter zit. Ik heb wel eens ook een soort Marshallplan genoemd, anno 2026. Als dat tenminste nogmaals de doordachtheid zal zijn. Hè? Maar met Trump weet je dat natuurlijk maar nooit. Die kan de ene uur dit zeggen en de andere uur even later iets anders zeggen. Maar als dat idee zou achter zitten, ik noemde al China. Zoals je weet, Bernard, China is de grootste afnemer van olie uit Iran. Net zo goed als grondstof, als lithium en alle andere waardevolle dingen. Ik denk dat hiermee de VS ook tot agenda heeft om China hier een hak te zetten. Door te zeggen van, joh, we gaan wij nu dat enorm land, 40 keer Nederland, hè, dat weet je, groot land met rijk aan grondstoffen en olie en alles. Om dat eigenlijk meer van ons te maken. Om daar ook als het ware die kanalen met China af te sluiten. Want de grootste uitdaging van de VS, dat weten we, dat is uiteindelijk de Big Brother China. Om daarmee de krachtmeting aan te gaan. Dus dat is denk ik één argument. En ten tweede denkt hij, kijk, Iran is ook een destabiliserende factor in de Golfregio. Hè? Elke keer als Saudi-Arabië, Emiraten, die willen naar een groter rijkdom... komt Iran dan weer met hun milities, met Hezbollah, Hamas of Houthis in Jemen... weer wat zorgen voor destabilisatie, onveiligheid enzovoort. Ik denk dat ook daar ook een agenda achter zit vanuit Golfregio... door te zeggen, joh, doe wat je wilt, maar breng maar dat monsterlijk regime tot rust. Doe zaken met ze. Want Saudi-Arabië en Emiraten en Qatar hebben gezien... wat voor schade die hebben geleden afgelopen dagen... met een paar raketten die werden afgeschoten op die landen. Dus ik zie het in die meer geopolitieke context, Bernard.
1: Ja, maar ik denk dan... Nou, hij zegt in deze overeenkomst 300 miljard toe. Dat doen niet de landen die worden geacht te betalen, maar dat doet hij... Hij zegt in een van de andere artikelen, ik geloof 10 en 11... ook toe dat de sancties worden opgeheven. Daar gaat hij zelf ook niet helemaal over. En dat de internationale tegoeden worden ontdooid. Dat Iran die weer kan krijgen, daar gaat hij ook niet alleen over. Maar goed, als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan denk je, hij koopt een vredesbestand of een bestand met Iran. Hij koopt het gewoon met heel veel miljarden.
0: Dat heb je heel, denk ik, treffend gezegd. Hij koopt een bestand, inderdaad, waarbij nou komt. En je kent de Iraniërs ook inmiddels, denk ik. Je bent er ook een paar keer heen, daar geweest. Je kent die mensen. Lekker. Dat zijn de RAS-diplomaten. Dat zijn RAS-onderhandelaars. We weten hun minister van Buitenlandse Zaken, bijvoorbeeld Araghchian. En ik vraag me echt af, en dat moeten we misschien ook wel nu daarop ons richten, die 60 dagen nu, wat wordt uitgetrokken, om in details te treden en nog alles te goed te bespreken en zo. Ik vraag me af, mijn voorspelling is als volgt. Kijk, er zitten drie elementen, wat ik noem, die het bestaansrecht van het Iraanse regime garanderen. Dat is één, toch het verkrijgen van nucleaire wapens. Dat is hun machtsfactor. Dan kunnen ze daar ook echt tegenover machtige landen als Israël en Saudi-Arabië kunnen ze een partij zijn. Twee, dat is hun ballistische raketten, tot en met intercontinentale raketten die ze hebben. Daar kunnen ze ook echt wel indruk maken. En drie, dat is hun milities, die landen hebben, zoals Hezbollah, Hamas en de Houthis, die ze ook aan het werk kunnen zetten om hun macht te bevestigen. Wat nou Trump nou juist wil, is dat die alle drie komen te verdwijnen. En ik moet het nog zien. Ik hoorde echt een ander neef van mij die politicologie studeert die zeggen, ja, maar als je dit soort fundamentele elementen bij het regime weghaalt, dan is eigenlijk hun bestaansrecht verloren gegaan. Ja. Dan zullen ze pas echt moeten vrezen voor Israël en Saudi-Arabië. Ja. Dus ik vraag me af hoe dat gaat aflopen.
1: Dat is waar, maar je kunt ook zeggen, als de economische situatie verbetert, dus als dat miljardenplan wordt uitgevoerd of gedeeltelijk uitgevoerd, dan komt er misschien ook wel iets terecht bij bijvoorbeeld jouw broer. Uiteindelijk. Misschien krijgt hij dan toch iets van verlichting. En dan, dat kan ook best zijn dat dat dan het terreur van de revolutionaire garde of andere organisaties wat vermindert. Omdat er simpelweg minder behoefte aan is om mensen te onderdrukken als ze het wat beter hebben. Met andere woorden, is het niet zo dat er ook misschien wel een positieve kant zit aan die aanpak van Trump. Hè? Laten we ze maar heel veel geld geven. We krijgen in ruil daarvoor wat concessies. Maar in elk geval is de stoorzender valt dan uit. Hè, die Iran toch erg is.
0: Ik zou daar een beetje mee kunnen gaan voor wat betreft, laten we zeggen, de binnenlandse rust / onrust. Hè. Inderdaad, dat denk ik echt wel. Als het onderwijs wat betaalbaar wordt, boodschap betaalbaar worden, dat mensen zich ook meer richten op hun dagelijks leven. Ja. Het feit is wel, Bernard, dat dit regime heeft al decennia lang internationaal, vooral in de Golfregio, maar ook bijvoorbeeld met Palestijnse, met Hamas en zo, ja, veel ellende aangericht. Veel boosheid teweeg gebracht. Ik moet nog zien hoe Saudi-Arabië hier dan straks gaat reageren. Of helemaal de regering van Israël. En je ziet dat, we hebben het nog niet over gehad, maar ik zie echt wel een groot gevaar aan de kant van de regering van Israël. Want die zullen het niet accepteren. Nee. Die willen het liefst nog doorstoten. Hè?
1: Ja, die willen doorstoten, dat klopt. En er is ook ruzie over, dat is duidelijk, tussen Trump en Netanyahu. Dus we moeten nog maar zien hoe dat loopt. Ik wil even een ding aan je vragen. We maakten op 1 maart een extra nieuwsuitzending. Daar was jij ook, daar zit jij ook in. We wisten dat Khamenei was gedood. En jij was toen ook heel hoopvol dat er verandering zou komen. Hoe kijk je daar nu zelf op terug?
0: Ja, met alle analyses die ik zelf maak, alle bladen die ik lees, ik denk dat ik toch, mag ik het woord zeggen, lichtelijk naïef was op dat moment. Ja. Want ik dacht, kijk, feit is wel, daar hoor je ook wel mensen in Iran zeggen, hoe je dat wendt of keert, maar we moeten Trump toch ook wel dankbaar zijn. Dat wil zeggen, na decennia lang is er een macht ontstaan die dit regime toch even de oren heeft gewassen. Die heeft het de kopstuk uitgeschakeld. Die heeft het aangericht. Er is geen ander regime geweest. Geen andere leider geweest in de afgelopen 47 jaar. Dus in zoverre dacht ik ook, dit kan zo zijn. En dan zeker in combinatie met de opstelling van de regering van Israël. Want Netanyahu heeft meerdere malen gezegd, dat gevaarlijke regime moet verdwijnen en zo. Ik dacht, dit kan een soort moment zijn om door te pakken, om echt schoon schip te maken. Dat was mijn idee. Ja. Alleen, wat ik zelf ook niet voorzag, Bernard, is hoe zij, nogmaals, ik heb al eerder gezegd, het Iraanse regime heeft laten zien met een paar raketten naar Jordanië, Qatar, Saudi-Arabië en de straat van Hormuz, hoe ze eigenlijk het Westen toch wel op de knie kunnen krijgen.
1: Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Sander Terphuis, jurist en mensenrechtenverdediger, afkomstig uit Iran. Sander, Iran komt er eigenlijk best goed uit, hè, als je zo kijkt. Hoe is Iran veranderd, als het al is veranderd, door deze oorlog?
0: Kijk, interessante is, daar had ik ook. Ik luister ook veel naar Iraniërs die vooral nu studeren, hè, die echt wel zich verdiepen in die materie. De ene vriend van mij die had het over. Kijk, het is weliswaar geen revolutie mogelijk gemaakt of geen revolutie tot stand gekomen, maar mogelijk leidt dit tot een evolutie. En met evolutie bedoelde eigenlijk ook een beetje in lijn met wat jij dat hiervoor aangaf, Bernhard. Die zei, stel dat al die sancties worden opgeheven en stel dat die miljarden echt wel naar Iran doorstromen en dat de waarde van ons geld weer toeneemt en dat we ons weer van alles kunnen permitteren en ook naar het buitenland kunnen reizen enzovoort, dan kan het best wel zijn dat het Iraanse regime, maar dan moeten die echte extremisten, islamitische, moeten verdwijnen uit dat toneel. Hè? Dat zijn van die hele enge ayatollahs die in de Heilige Stad zijn opgeleid. Niet de rekkelijken, maar de preciezen, om het maar eens in Nederlands termen te zeggen.
1: Ja.
0: Als die verdwijnen, dan heb je een kans dat Allah Saudi-Arabië wordt. Dat op een gegeven moment zeggen, joh, wij zetten nu onze economische belangen en rust en stabiliteit voorop. En dan gaan we die islamitische regels wat ruimer opvatten. En dan hoeft dat misschien de sluiers van de vrouwen ook al niet meer. Dit en dat. Maar dat is wel een mooi perspectief wat die jonge mensen wel voor mij wel schetsten. Ik dacht, oh, als dat zou kunnen, dan hoeft het ook. Dat heeft wel als groot voordeel, Bernhard, dat niet meer bloed hoeft te vloeien in Iran. Je weet, duizenden jonge mensen werden doodgeschoten in de afgelopen maanden tijdens hun protesten. Dat wil je toch niet? Of dat ons land werd kapot gebombardeerd met mooie culturele panden, hè, historische panden. Dat deed mij ook zeer eerlijk gezegd toen ik dat las.
1: Ja,
0: hopelijk hoeft. Ja.
1: Is het zo, nu je dat zegt, hè, dat bombarderen en het vernielen van dingen, ik denk dat heel veel Iraniërs daar niet op hadden gerekend toen die oorlog begon, dat ze dachten dat worden strategische doelen en dat is het.
0: Ja.
1: Is het zo dat de sympathie die bij het uitbreken van deze crisis, oorlog, hoe je het maar ook noemt, die toen even bestond, ook bij jou, voor Amerika en Israël, dat die nu is afgenomen onder het Iraanse volk? En dat het Iraanse volk zegt, nou, als het zo is, dan hoeft het voor ons niet. En dat het anti-Amerikanisme vooral gewoon blijft of terugkeert.
0: Er is, hoe gek het ook klinkt, ondanks al die aversie van het regime, er is wel een vorm, of niet een vorm, er is wel een mate van nationalisme aan het groeien in Iran, ja. En dat heeft te maken, met name op basis van die bombardementen, vernietigingen, hè, ook kinderen die werden, school voor kinderen die werd gebombardeerd, dat kwam hard binnen, en bij mij net zo goed. En ten aanzien van mijzelf kan ik zeggen, Bernhard, dat ik vind, maar dat had ik daarvoor ook al gezegd, de schending van het internationaal recht, de schending van humanitair oorlogsrecht en al die andere vermeende misdadigen die gepleegd zijn door het regime van Israël, dit heeft mij sterker doen geloven daarin, ik noem dan nationalisme of misschien realisme, dat Israël hier eigenlijk een heel foute spel heeft gespeeld. En dat is bij mij wel afgelopen maanden wel gegroeid, nadat we ook wat ze allemaal in Palestijnse gebieden hebben aangericht, dat ik in een gesprek ook zei van ja, ik hoop wel echt een dag komt dat Netanyahu en zijn entourage hier in Den Haag berecht worden. Ook voor misdaden die ze in mijn vaderland hebben gepleegd.
1: De eerste test die hij krijgt zijn verkiezingen in eigen land in oktober. En hij staat er niet zo goed voor. Dus daarmee moet het beginnen dan, lijkt mij.
0: Ja.
1: Wat kunnen wij doen, Sander, om Iran te steunen en de Iraniërs te steunen?
0: En met wij bedoel je in algemeen
1: het Westen? Ik bedoel nou wij Nederlanders, wij Europeanen. Mm-hmm. Wat zouden wij moeten doen? Want wij komen eigenlijk in het verhaal niet voor. Het is Amerika, het is Israël, het is Libanon, het is Iran. Ja. En dat is het. Wij komen in het verhaal niet voor.
0: Maar je zegt, wij komen in het verhaal niet voor, maar wij claimen ook geen bijvoorbeeld plek aan die tafel. Wij claimen ook geen plek aan de internationale fora. Hè? Laat me eerlijk zijn. Ja. Kijk, Trump vroeg toen, hè, van steun mij om die straat van Hormuz open te krijgen of Iran te bombarderen. En ik vond dat toen was wel terecht dat de Europese Unie en de NAVO-landen zeiden, joh, dat is jouw oorlog, dat is jouw feestje, hè, dan gaan we dan die niet mengen. Maar, één voorbeeld. We hebben met Iraanse dissidenten afgelopen jaren Europa bereid voor gelobbyd, alles opgedaan, druk op politici. Zet die vreselijke IRGC op de terreurlijst. Hè? Op de lijst van terroristische organisaties als Europese Unie. Ja. Dat hebben ze keer op keer geweigerd. En dat zei ik toen. Jongens, als jij de pretentie hebt als EU een waardengemeenschap te zijn. Hè, die staat voor mensenrechten, die staat voor vrijheid en voor democratie en rechtsstaat. Laat nu iets echt van je zien. Daden alsjeblieft. Hè? Ja. En in dat opzicht moet ik bijna zeggen. Echt, Europa heeft dat wel van lelijke kant van zichzelf laten zien. En ik vind het ook pijnlijk als mijn nichtje mij elke keer vraagt... maar jullie in het Westen dan, Sander? Ja. Weet je, dat voelt niet oké. Dus ik hoop dat dit ook een boodschap is aan de Europese leiders... aan Macron, die nu zo stoer loopt te doen met Trump... in zijn Elysée hand te schudden. Kom op, sta op voor het Iraanse volk. Dat dappere volk levert hun zelf hun leven voor op... Hè, voor die vrijheid en mensenrechten. Ja. Doe alsjeblieft. Geen woorden, maar daden.
1: Ja. Ten slotte, Sander, er staan 2 maanden voor Amerika en Iran... om nu verder te gaan onderhandelen over de details. Hè. Bijvoorbeeld geen atoombom, maar wel uraniumverrijking voor elektriciteit. En het woord raketten heb ik trouwens helemaal niet gelezen in die 14 punten. Maar enfin, er wordt 60 dagen onderhandeld. Misschien langer, zeggen ze allebei. Mm-hmm. Denk jij dat als ze... echt willen, of dat ze, als ze hun best doen, dat er wel een deal uit kan komen? Of is dit toch weer een slag in de lucht?
0: Kijk, uiteindelijk hebben ze er beide belang bij. Trump heeft belang bij vanwege midterms, vanwege de rust onder Amerikaanse kiezers, noem ze maar op. Hè? Maar ook onder de eigen Republikeinen. Hè? Republikeinse partijgenoten willen onrust te groeien. Dus die heeft er echt wel persoonlijke belang bij tot de partijbelang. Iraniërs, Iraanse top bedoel ik dan, die hebben er belang bij 1 ding wat voor hun telt: machtsbehoud. Machtsbehoud en nog eens machtsbehoud. En dan hiermee weten ze, als ze dit akkoord sluiten, dan blijven ze ook in ieder geval beschermd voor de Israëlische aanvallen. Dus van beide kanten is er zeker belang bij. Zo bezien denk ik, ja, dat leidt wel ergens toe. Alleen wat ik zei, als die onderhandelingen zo voorkomen dat Iran hun bestaansrecht moeten inleveren en dan zodanig verzwakt worden en beangstigd worden, dat ze zeggen, nou, dat is 1 brug te ver. Ik denk dat we over 60 dagen dit gesprek nog eens over doen, denk ik van, nou, het is toch niet helemaal gelukt. En dat heeft ook te maken, nogmaals, met die diehards in Iran die heel goed kunnen onderhandelen. Ja. Dus ik hoop dat daar wel weer het tegenwicht komt.
1: Ja, laten we vast afspreken dat we over een maand of 2 weer verder praten. Dankjewel. Sander Terphuis, jurist en mensenrechtenverdediger, afkomstig uit Iran.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goeienacht, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is een vijfde verdachte aangehouden voor een zware mishandeling op een kermis in Katwijk tijdens Koningsdag. Het is iemand van 16, de andere vier verdachten zijn ook minderjarig. Bij de mishandeling raakt een jongen van 14 gewond. Een nieuwe verdachte zit vast, de anderen zijn vrijgelaten, maar blijven wel verdachten. Kijk wat leerlingen die schoolverzuimen nodig hebben en stap niet gelijk naar de rechter. Dat adviseert de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming in een rapport. Meestal is meer passend onderwijs een goed alternatief en meer ondersteuning. En betrek ook de ouders er actief bij, zegt de Raad. Iran gaat schepen snel vergunningen geven om door de Straat van Hormuz te kunnen. Ze krijgen een tijdslot en een route en Iran adviseert schepen om zich daaraan te houden. Ook de VS hebben bevestigd dat zij hun blokkade hebben opgeheven. Onderhandelingen over een definitief vredesplan beginnen dit weekend in Zwitserland. En bondscoaches kunnen vanaf nu hun spelers weer zien als het volkslied op het WK wordt gezongen. Dat heeft de FIFA beloofd na kritiek van de Duitse bondscoach. Die vond het niet kunnen dat een heel leger fotografen zijn spelers afschermde. De oplossing is nu dat ze dichter bij elkaar gaan staan, zodat de bondscoaches er langs kunnen kijken. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op een paar onweersbuien. Verder is het een plaknacht en koelt het niet verder af dan 20 graden. Overdag vrij zonnig en 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel nog warmer. En tot zover het ANP Nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
6: Tijdens een diner van de Europese top in Brussel staat China op het menu. Het handelstekort van de EU met China loopt namelijk al maar op. Zo blijkt uit de laatste cijfers van Eurostat. Het bedraagt inmiddels ongeveer 1 miljard euro per dag. Contact nu met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan vanaf de top in Brussel. Geert-Jan, wat gaan de Europese leiders aan dit handelstekort doen?
7: Ja, ze gaan nog één keer goed met elkaar praten. Met een lekker hapje en drankje erbij. Over de oorzaken en de gevolgen wat betreft het handelstekort. En dan wordt er gekeken naar de commissie die na deze Europese Raad dan met een plan van aanpak gaat komen. En er wordt dan met name ook naar de Duitsers gekeken over hoe scherp dat plan van aanpak moet worden. Wat dat plan precies is, vertel ik je zo. Eerst nog even het probleem schetsen. Dat enorme handelstekort. Wat houdt het nou precies in? Ik vroeg dat vandaag aan Casper Veldkamp, onze oud-minister van Buitenland. Zaken. Hij is ook in Brussel, want hij is hier in opleiding omdat hij over een paar weken ambassadeur namens de EU in China wordt. En hij legt uit waar voor de EU de pijn zit bij zo'n handelstekort van 1 miljard euro per dag.
8: Dus China exporteert naar de EU 1 miljard per dag meer dan het van ons importeert. Een aantal industrieën leidt daaronder, verliest ook banen. Denk bijvoorbeeld aan de auto-industrie in Duitsland, denk aan de toeleveringsketen daarvan in Centraal-Europa, denk aan machinefabrieken in Noord-Italië. Je ziet dat er onder veel regeringsleiders ook echt wel de sfeer is dat daar naar gekeken niet alleen moet worden, maar dat er ook maatregelen moeten op volgen. Maatregelen die daarbij niet per se tegen China gericht zijn, want dat China zich ontwikkelt en rijker wordt, dat is op zich geen probleem, maar het is wel een zaak om onze eigen industrie te beschermen. Dus dat is een thema wat hier heel erg in gesprek is. Hoe dat te doen, wanneer dat te doen, hoe tegelijkertijd wel contact te houden, hoe je voor te bereiden op eventuele Chinese reacties. Dat is hier een groot thema van gesprek.
6: Tijd voor maatregelen dus, Geert-Jan. Welke maatregelen?
7: Ja, daar wordt gewerkt aan twee instrumenten die in de wandelgangen ook wel handelswapens worden genoemd. Dan krijg je een mechanisme om iets aan de Chinese overcapaciteit te doen en een mechanisme om de Europese weerbaarheid te vergroten. Waarbij trouwens ook naar de invloed van China wordt gekeken. Casper Veldkamp die zegt wel, ja, deze maatregelen zijn niet per se tegen China bedoeld, maar er is geen land dat zoveel onze markt in de weg zit met overproductie of dumping als China. Dus wel degelijk dat de olifant in de kamer is. Even simpel gezegd, de commissie gaat over handel en wil dat China niet meer die delen van de markt domineert. Er was een senior EU-diplomaat die hier in Brussel tegen mij zegt: ja, China is het industriële weefsel van Europa onherstelbaar aan het beschadigen. En je merkt dat Duitsland dan het hardst geraakt wordt, echt de ziekste man van Europa. En daarover zei een diplomaat dan weer dat de Duitsers wel weten dat ze een aantal belangen hebben in China, lees veel geld verdienen, maar dat ze ook zien dat hun industrie steeds meer leidt onder die concurrentie. En de chemiesector onder aanvoering van de CEO van BASF, ja, die slaat nu flink op de trom. Die wil dat er dus mechanismes nu worden ingesteld om China aan te pakken en onszelf te beschermen. De vraag is nu hoe ver Friedrich Merz bereid is om in zijn handelsbalanceeract met China te gaan en welk mandaat hij aan commissievoorzitter van der Leyen dan geeft.
6: Ja, maar dat lijkt dan toch op het beginnen van een handelsoorlog. Ik kan het niet zo snel anders zien.
7: Nee, en tegelijkertijd is dat wat Europa zegt dat ze ten stelligste willen vermijden. Dus Europa wil iets doen aan die problemen die China veroorzaakt. Maar Europa wil China niet onze markt helemaal ontzeggen. Ze willen geen handelsconflict met China. Ze willen in gesprek blijven. Maar daarom gebeurt dit allemaal ook zo vreemd. Het gaat over China, terwijl het niet eens als China op de agenda staat. Dan staat er dat het wereldwijde macro-economische ongelijkheden zijn. Nou ja, het is allemaal diplomatie. Het gebeurt op een manier dat iedereen ook in Beijing wel weet dat het over hen gaat. Daarom is het ook interessant om dit aan Casper Veld kan voor te leggen, want je krijgt toch een beeld bij het EU-China-beleid over de toon, de retoriek, de rode lijnen. Het gaat wat ver om Veldkamp nu een China-fluisteraar te noemen, maar na ons gesprek eerder vandaag heb ik wel een beter beeld van waar de Europese leiders en ook de commissie naar deze top op willen voortborduren. En ook van de toon heb ik een beter beeld gekregen, de manier waarop je met elkaar zaken doet en problemen bespreekt.
8: Qua toon zal ik niet altijd publiekelijk hoorbaar zijn, denk ik, omdat je met China ook heel veel gewoon het gesprek binnen de kamers wil voeren en wil voorkomen dat ze onnodig met verrassingen worden geconfronteerd. In die toon zal natuurlijk zekere mate van respect voor dat enorme land bestaan en voor zijn duizenden jaren oude cultuur. En tegelijkertijd moeten wij gewoon ook wel harde noten kraken over waar we verschil van inzicht hebben, omdat we verschillend tegen de wereld aankijken.
7: Ja, en we hebben de Nexperia-zaak nog in ons achterhoofd, Bernard, toen Nederland dacht dat het wel de strijd kon aangaan met China. En ja, soms moet je wel op je strepen staan, maar de Chinezen zijn zo machtig dat ze je dan gelijk afstraffen. Dus Veldkamp als nieuwe EU-ambassadeur in China hamert daarom ook op coördinatie en samenwerking. Zijn boodschap ook aan de leiders vandaag om dit soort conflicten te voorkomen.
8: Ook als je op sommige thema's niet de indruk hebt dat je hen meteen hun koers kunt beïnvloeden, want het is natuurlijk een heel groot land met 1,4 miljard inwoners en wij staan als Europa met 450 miljoen tegenover. Maar wat zijn zo'n plan? Daar het gesprek in ieder geval over aangaan. Wat voor mij als een paal boven water staat. Ja, landen als Nederland of België kunnen dat niet alleen. Menig Chinese stad heeft al meer inwoners dan wij thuis in ons hele land hebben. Dus je zult zeker op dat handelsterrein, maar ook op een aantal andere terreinen toenemend samen willen staan, samen willen optrekken om te kijken hoe je daarmee omgaat. Zeker nu de VS met het laatste bezoek van Trump aan China ook in ieder geval voorlopig een vorm van accommodatie voor een samenwerking met China aan het zoeken is.
7: Ja, werk aan de winkel dus voor Casper Veldkamp. Binnenkort te bewonderen in China als nieuwe EU-ambassadeur in dat land.
6: We gaan hem opzoeken. Dankjewel, Geert-Jan Haan. In de nieuwsuitzendingen en op bnr.nl horen we de Europese leiders en ook de reactie van onze premier Rob Jetten.
4: De wereld.
6: G7-landen hebben hun steun uitgesproken voor Oekraïne. In een gezamenlijke verklaring met president Trump staat dat de partijen meer gaan bijdragen aan de Oekraïnse luchtafweer en sancties tegen Rusland moeten worden aangescherpt.
9: C'est pourquoi nous sommes tous convenus d'accroître la fourniture de capacités de défense aérienne, de systèmes et d'intercepteurs supplémentaires, ainsi que de capacités de longue portée.
6: Dat was de Franse president Macron. Ik praat erover met Joris Luijendijk, voormalig journalist, mag ik dat zo zeggen?
10: Dat mag jij, Bernard.
6: Ja, maar nog wel schrijver.
10: Volledig, en praatjesmaker.
6: Ja, een praatje. Wat ben je nu? Hoe moet ik je
10: Ja, dus aanspreken? Een geëngageerd schrijver, om het ouderwets te zeggen.
6: Ja, je bent net terug uit Oekraïne, want je helpt nu een aantal organisaties daar. Wat doe je?
10: Nou, ik haal hier bij alle bijeenkomsten geld op. En daar kopen organisaties die al 4 jaar bezig zijn spullen van. En dan om de zoveel tijd rijd ik zelf een busje of iets anders daar naartoe. En dan ga ik dus langs die troepen en dan lever ik dat af.
6: En je bent dus niet verbonden aan één organisatie?
10: Nee, ik ben heel promiscu.
6: Ja. En geef eens een indruk van die organisaties dan. Ja, ja, en, wat voor materiaal er vooral wordt gebracht. Want we horen van alles. Gewoon hulpmateriaal. We horen vaak praten over de behoefte aan wapens of militair spul. Dus wat zit er in jouw busje?
10: Nou, hoe het werkt, je hebt Protect Ukraine, je hebt Hope for Ukraine, je hebt de Vrienden van Oekraïne. Die hebben eigenlijk rechtstreeks contact met commandanten. Het is een hele gedecentraliseerde oorlog. Dus het gaat niet via het ministerie van Defensie, maar het gaat rechtstreeks met die commandanten. Die gewoon, ja, je hoort bij wijze van spreken achter ze de knallen. En die geven aan wat ze tekortkomen, waar het ministerie van Defensie tekortschiet. Als dat dingen zijn die dus niet, zeg maar, offensief dodelijk zijn, militair, dan kunnen wij dat leveren. Dus wij leveren geen wapens in die zin. Dat zou ook meteen onze belastingvrije status ondermijnen van die stichtingen. Ja. Maar je kan bijvoorbeeld ook, als je bijvoorbeeld generatoren voor zo'n eenheid koopt, zodat, dan valt er daardoor fondsen vrij waar zij wel weer wapens van kunnen kopen. Ik denk dat het heel ongewenst zou zijn als ik met een busje vol met wapens naar Oekraïne reed, want dan gaan andere mensen dat ook doen. Ik ben natuurlijk een keurige jongen, maar wie weet waar die andere wapens terechtkomen. Ja. Je wil het geweldsmonopolie van de staat wel even intact houden.
6: Ja, dat begrijp ik. Maar er is een hele discussie altijd over wanneer wordt een defensief wapen een offensief wapen. En je kunt ook zeggen dat een kogelvrij vest een wapen is of een helm. Dus ja, waar ligt een grens precies?
10: Nou ja, inderdaad. Bijvoorbeeld, je hebt de zogenaamde verkenningsdrones, die dus heel goed in kaart brengen waar de Russische raketten van aankomen en zo. Maar die verzamelen nog veel meer informatie. En die informatie kan je weer aan soldaten geven, en die soldaten weten dan waar ze moeten schieten. Ja. En dus eigenlijk, het woord dual use is eigenlijk een van de belangrijkste termen nu. Dat bijna alles is dual use geworden. Ja. En je kan een drone gebruiken om een windmolen mee te inspecteren of alles nog goed doet. Maar je kan er ook een bom onder hangen en dan kan je de hele Rotterdamse haven mee platleggen.
6: Ja. Goed, je rijdt dan met je busje heen. Wat zat er voor lading in het laatste busje dat je reed?
10: Nou, dat laatste busje was in eerste instantie leeg. Want dat zou het bij de grens ook makkelijker maken. En het was al moeilijk genoeg, want het was een heel groot busje. En toen hebben we het in Lviv volgeladen met Starlinks. Met ook een paar generatoren. En met honderden pakken afgekeurde aardappelpuree van een grote Europese supermarkt. Er is heel veel spul in West-Europa dat wordt afgekeurd, maar eigenlijk nog goed is. Bijvoorbeeld onze brandweer. Ja, je wil natuurlijk, je stuurt die mensen in principe levensgevaarlijke situaties in. Dus je wil dat ze het allerbeste spul hebben. Na 3 jaar schrijf je dat af, maar het is eigenlijk nog ontzettend goed. Nou, dat soort spul wordt heel veel naar Oekraïne gebracht. Dan iedereen wint, want anders moet je het hier gaan weggooien. En wij hebben dus, ja, we hebben daar dus dat busje over geleverd. Dat was een geweldig moment, want die mannen waren er heel blij mee. Dat was zo leuk, omdat als kleine jongetjes in dat busje, heb je dit gezien? Er zitten airconditioningen. En dan gingen we daarna al die aardappelpuree brengen. Ja. En dat zegt dus ook iets over de staat van de oorlog. Dat ze dus blij zijn met aardappelpuree.
6: Ja, en als wij aardappelpuree kopen en het is over de datum heen, dan ik krijg dat thuis niet in een pan. Dan krijg ik de grootste ruzie.
10: Ja, ja, en dat is een item bij een talkshow. Want we zitten hier in een soort kinderboerderij waar dat soort dingen heel belangrijk worden gevonden. Terwijl daar zijn ze dolblij dat ze iets hebben wat in die positie.
6: Maar wie stelt nou vast dat je toch kunt eten? Het is een stomme vraag. Maar toch, als je zegt ik neem spul mee dat eigenlijk is afgekeurd.
10: Nou, afgekeurd, het is over de datum heen. Zoals ook mijn karnemelk in de ijskast is ook afgekeurd. Maar ik kan over de datum heen. En ze zijn er echt heel blij mee. Ze kunnen zelf ook wel even zien of het nog goed is. Maar kijk, het is vacuüm verpakt, je gooit er kokend water bij. Je zit in die posities. Ja. En die mensen zitten daar in die posities wekenlang. En die worden bevoorraad met gronddrones. En je moet het zo simpel mogelijk eten kunnen maken. En dat is dit. Ja. Ja, dan spreek je dus af bij een tankstation. Ja. En zo'n militair komt daar aan en die loopt meteen door. Want waar gaat hij naartoe?
6: Nou, waar gaat hij naartoe?
10: Naar de wc.
6: Ja.
10: Hij kan eindelijk een keer, hij zegt porselen.
6: Porselen, porselein.
10: Eindelijk mijn billen tegen het porselein aan.
6: Ja, ja. In plaats van.
10: Daarom zijn die tankstations, die wc's allemaal brandschoon. Omdat de Oekraïners weten, onze soldaten komen hier scheiden.
6: Ja. je reist door het land heen. Leg eens uit zo ongeveer je route. Ben je aan het front?
10: Nee, echt helemaal aan het front. Dat zou levensgevaarlijk zijn. Want het front nu is zo'n 60, 80 kilometer breed. Dat heet de killzone. En alles wat beweegt op een heldere dag is dood.
6: Ja.
10: Je kan er ook niet meer een tank neerzetten, want die is meteen kapot. Een auto is meteen kapot. Dus het, is daar, het zit daar heel raar in elkaar. Je hoort het, ik ken het dus ook alleen van verhalen. En daarachter heb je dan een zone. En dat is de risk zone, de grijze zone. Waar ook drones om de zoveel tijd zijn. Maar dan heb je iets van tijd om ze te spotten. En mensen hebben ook allemaal detectoren bij zich. En dan kan je dus nog op tijd weg. Maar dat geeft enorm veel stress. Dus daar ben je zo kort mogelijk als je wil. En ik probeer daar ook helemaal niet te zijn. Maar dan zie je, daar rijden ze ook regelmatig langs een uitgebrande vrachtauto of zo. Dan denk je, ja, daar, die mensen in die vrachtwagen dachten niet van kom, we zetten hem in de fik. Dat is echt wel gebeurd door een drone.
6: Het zal ongetwijfeld, ja.
10: En het is heel dystopisch. Ja. Je ziet echt een oorlog van robots tegen robots die gebruik maken van mensen. Soms meer dan mensen tegen mensen die gebruik maken van robots.
6: Ja.
10: En dat zit er dus aan te komen. En het geweldige is dat omdat wij zoveel doen voor Oekraïne, vertrouwen de Oekraïners ons. Ze geven ons heel veel data die wij hier in de defensieindustrie kunnen gebruiken om dus zelf dingen te bouwen. Waardoor dus onze defensieindustrie op dit moment dingen kan doen die het zonder die steun aan Oekraïne...
6: Zullen we geven een voorbeeld?
10: Nou, bijvoorbeeld dus interceptor drones. Dat zijn de drones die dus zo'n Shahed naar beneden halen. Als je daar een fabriek voor bouwt in Oekraïne, ja, dan gooien ze net zoveel bommen op tot die weg is. Maar als je hem hier neerzet, is dat niet zo.
6: Nee.
10: En met die data, je bouwt hier dus iets. Je brengt dat naar Oekraïne, ze gebruiken het daar. Je krijgt meteen de data terug over wat werkt, wat niet werkt. Dus je hebt een hele korte feedback loop omdat dat iteratieproces. En zo kan onze defensieindustrie nu stappen zetten die echt super nodig zijn. Want de Rotterdamse haven heeft ook interceptor drones nodig. Als nu een of ander iemand een busje naar Nederland rijdt en daar de deur gaat open en er komen 500 drones uit.
6: Ja.
10: Wat gaan we doen?
6: Ja, ja.
10: Dus we staan echt wel achter. En het idee, we helpen Oekraïne, dat is allang niet meer zo. We hebben Oekraïne nu keihard nodig voor die technologische voorsprong die ze hebben genomen.
6: Ja,
10: wat niet wil zeggen dat zij een vervanger zijn voor Amerika. Want ze kunnen een hoop ook helemaal niet.
6: Nee, we hoorden gisteren ook Jezilkus, de minister van Defensie, die met haar Oekraïnse collega's samen was. En dan bespraken hoe enorm de samenwerking al is tussen Nederland en Oekraïne, vooral op dit gebied.
10: Nou, wij kunnen in Nederland één ding heel goed en één ding helemaal niet. Wat wij heel goed kunnen is geld verdienen. Ja. Wat wij helemaal niet kunnen is vechten. Dat kunnen we al niet sinds 1672. We verliezen altijd alle oorlogen. Dus, maar we zijn ook een soort stadstaat in een veel groter gebied. En als we nou gewoon... Oekraïne wordt een soort Sparta. Daar kunnen ze echt vechten. Daar weten ze hoe het moet. En dan hebben ze het inmiddels geleerd. En wij zijn een soort heel rijk plekje dat het gewoon het geld levert waarmee ze kunnen vechten. En ik denk dat dit wordt de Europese rolverdeling. Je kunt dit niet als land in je eentje doen. Maar wij Europeanen, als je de Oekraïners meeneemt en de Britten meeneemt en al die kleine landjes, zijn met bijna 600 miljoen. Hè?
6: Ja.
10: Amerikanen zijn met 350 miljoen.
6: Ja.
10: Wij zijn echt met zoveel meer. We hebben ons alleen altijd laten overtuigen dat we het niet kunnen.
6: Nou, maar goed, dat komt ook omdat we er niet van houden om met één mond te spreken. Dus dat ligt ook aan onszelf.
10: Ja, en we zijn ook uit elkaar gespeeld door die Amerikanen. Maar het idee dat wij Amerikanen nodig hebben met 600 miljoen om onze boontjes te doppen is eigenlijk zo raar.
6: Ja. Even naar, je bent niet aan het front geweest. Waar wel? Waar kom je dan zo?
10: Ja, dus bij de Dnipro en dan nog wat ietsjes verder. Vorige keer bij Kharkiv, Zaporizhia. Dus eigenlijk dat hele oosten. Het is een frontlinie van 1200 kilometer.
6: Nou ja.
10: Dat is echt gewoon van hier tot aan de Pyreneeën.
6: Ja.
10: Het frontlijn is bijna zo lang als van hier tot aan de Oekraïns-Poolse grens.
6: Ja.
10: Het is zo geld. Je kan daar de nachttrein nemen. En dan kom je in Kiev, uit de Dnipro, neem je nachttrein. Ben je in Kiev, een leuke dag, neem je weer de nachttrein. Stap je uit, ben je nog steeds in Oekraïne.
6: Ja, ja. Het is het grootste land van Europa. Dus dat zie je ook als je er bent natuurlijk.
10: Het is echt zo, en het is heel saai. Het heet hetzelfde. In Nederland is het iedere 30 kilometer iets anders.
6: Ja. Even één dingetje over die G7. Die heeft dan gezegd, ja, toch maar hulp aan Oekraïne. Ook Trump, die... die hield zich een beetje in, of deed een beetje mee, volgens mij, omdat Macron tegen al die anderen had gezegd, ga nou niet tegenspartelen, doe nou gewoon de Mark Rutte-methode, zeg wat aardigs tegen,
10: bend over.
6: Dan komt hij wel over de brug. En dat lukte.
10: Ja, inderdaad, voor zolang als het duurt. Hè? Want we hebben gewoon te maken met iemand die iedere paar minuten iets anders vindt. Maar dus dat zo'n uitspraak er komt, is natuurlijk ook heel goed voor de mensen aan het front. Die dus die krijgen dit natuurlijk ook wel door.
6: Ja. Dit is BNR De Wereld. De gast is Joris Luijendijk, voormalig journalist, maar nog altijd schrijver.
11: I can announce today that the Netherlands will provide 250 million for the procurement of drones from the Dutch defense industry for Ukraine. Air defense is more important than ever. The Netherlands will therefore make an additional contribution of 250 million to the Pearl Initiative, which includes advanced US-made air defense systems.
6: Ja, dat was minister van Defensie Jezilkus. Die maakte dus bekend dat Nederland nog eens een extra half miljard in die Oekraïnse wapenindustrie steekt.
10: Ah, in de Nederlands ook, hè? Want ze kopen het hier. Dat is natuurlijk wel even de truc. Ja,
6: dat
10: we subsidiëren hier keihard onze eigen defensieindustrie, zodat wij onszelf kunnen gaan verdedigen. En daarna brengen we het daarheen, zodat we het kunnen testen.
6: Ja.
10: Het is heel cynisch, maar dit is echt een goede deal. Want wat heb je aan wapens als je ze niet kan testen?
6: Nee, ik weet, er was destijds in de Vietnamperiode een hele theorie dat die oorlog langer is volgehouden omdat de Amerikanen nog een aantal wapens wilden testen. En ik heb dat altijd geloofd.
10: Nou ja, het is ook ja. De Britten konden altijd testen in Noord-Ierland, de Israëli's en de Palestijnse gebieden. Ja. Een goede defensieindustrie, het is echt verschrikkelijk, ik krijg mijn mond bijna niet uit, maar heeft een plekje nodig om te oefenen.
6: Ja, en dat gebeurt dus hier.
10: Ja, al is het hier natuurlijk wel zo dat we hier gewoon echt wel vechten voor onze eigen vrijheid. Want als Oekraïne valt, dan is die grens, dan staan die Russen opeens bij Polen.
6: Dat geloof jij ook echt? Omdat de Russen steeds zeggen, joh, waar haal je die onzin toch vandaan?
10: Ja, weet je wat,
6: wij willen Oekraïne, maar niet de rest.
10: Ja, maar als ze Oekraïne hebben, dan hebben ze er 35 miljoen mensen bij. Al dat gaan, al die tech, al die drones. Ze gaan dat hele land leegplunderen. Dat doen ze nu al in de bezette gebieden. Denk je dan dat die entourage die schatrijk wordt met het leegplunderen van Oekraïne, daarna zegt, nou, nu is het wel genoeg.
6: Ja.
10: Nu is het wel genoeg. Ja, want we hebben in het verleden ook.
6: Poetin zegt, dan is het wel genoeg.
10: Ja, en Poetin is ook iemand die je kunt vertrouwen. Want een dag voor de invasie van Oekraïne zei hij, al die mensen die zeggen dat wij Oekraïne gaan binnenvallen, het zijn oorlogshitsers.
6: Ja.
10: Niet geloven mensen, nee. Dat zouden wij nooit doen. Nee. Oekraïne binnenvallen? Nee, maar onze Slavische broeders? Nee, zo zijn wij Russen niet.
6: Maar Zelensky zei dat ook, gaat niet gebeuren.
10: Precies.
6: Sterker nog, ik zei het zelf ook de dag voor.
10: Heel veel mensen maar hebben de fout gemaakt om Poetin te geloven.
6: Ja, ja. Nou, ik zal het nooit meer doen. Vertel eens hoe, een jaar geleden hadden we het idee dat je dat praten met Rusland bijvoorbeeld, dat was een absolute zonde. Dat is ondenkbaar, tenzij we kunnen meepraten op een gelijkwaardige manier over de afloop van dit conflict. Nu zegt Antonio Costa van de Europese Raad dat hij contact heeft gelegd met het Kremlin. Vind jij het verstandig dat Europa praat met de Russen?
10: Nou, je moet altijd praten. Dus je had in het eerste jaar van de oorlog, waar op een gegeven moment een groot aantal Russische soldaten zaten helemaal vast. En de Oekraïners stonden op het punt hen helemaal in de pan te hakken. En toen heeft Poetin serieus overwogen een tactisch kernwapen in te zetten. En dan belt hij met de Europese hoofdsteden en met Amerika. Wat zou jij doen als ik dat doe? En toen hebben de Amerikanen gezegd, als je dat doet, dan vernietigen wij alles wat je hebt in Oekraïne. Er blijft niets over van je leger in Oekraïne als je dat doet. En toen heeft hij ervan afgezien.
6: Ja.
10: Dus dat soort kanalen, dat iemand even vraagt, wat doe jij als ik een kernbom gooi?
6: Ja.
10: Is echt, je moet altijd praten. Maar dat gaat hier denk ik meer over onderhandelen. Ja. Het is wel echt raar dat wij op dit moment alles betalen en de Amerikanen nog steeds namens ons aan het onderhandelen zijn, terwijl ze ons ook nog eens een keer omver willen gooien en van die crypto-fascistische partijen als de AfD in Duitsland steunen. Ja. Hoe hebben we dit laten gebeuren?
6: Ja, en dus is het beter dat we zelf dan maar gaan praten en desnoods zelf maar gaan onderhandelen? Is dat wat je zegt?
10: Maar het centrale probleem van de Europeanen is dat ze geen theorie van overwinning hebben. Een theory of victory. Van wat is voor ons een overwinning? Is dat Rusland zich helemaal moet terugtrekken?
6: Ja.
10: Hoe realistisch is dat? Wat betekent dat voor Poetin? Valt aan Rusland uit elkaar? Willen we dat het wordt bevroren? Waar dan? Wat zijn dan onze veiligheidsgaranties? En daar komen we niet uit. En dat is het probleem van Europa. Dat we op dit moment eigenlijk geen forum hebben waar we ook als Europeanen, niet alleen de leiders, maar bij elkaar komen om te bespreken wat we nou eigenlijk willen.
6: Ja,
10: maar we zitten allemaal vast in onze eigen landjes.
6: Henry Kissinger, die toen nog leefde, een paar maanden nadat die oorlog begon, die zei, de afloop is voorspelbaar. Er komt een soort twee-staten-oplossing, of er komt een split tussen het Oost en West. En waar dat precies loopt, weten we niet. Maar dat wordt de afloop.
10: Uiteraard.
6: Had hij gelijk?
10: Nou ja, ik denk inderdaad de kans dat Rusland zich helemaal gaat terugtrekken. Maar je weet ook niet wat er technologisch gebeurt. Maar wat nu lijkt te gebeuren is dat West-Oekraïne zich Europeeser voelt dan ooit tevoren.
6: Ja.
10: Terwijl ze denk ik daarvoor zich of Slavisch voelden of een soort mix en geloofden dat ze er tussenin konden blijven. En daarmee, dat is natuurlijk op een bepaalde zieke manier ontzettend goed nieuws voor Europa. Omdat onze eigen invloedssfeer dan gewoon 1500 kilometer die kant op gaat en we krijgen er 30, 35 miljoen mensen bij.
6: Ja, maar er komt dus wel, Oost-Oekraïne wordt Russisch dan. Althans een stuk van
10: Ik denk dat we dat formeel niet gaan erkennen, maar dat wordt het de facto wel. En dat is natuurlijk afschuwelijk voor die mensen daar. Want wat daar door Rusland op dit moment wordt gedaan in die bezette gebieden is, als je die rapporten leest, het is bijna niet vol te houden om dat te lezen. Het is zo erg wat Rusland daar doet in die bezette gebieden.
6: Ja. Ten slotte, één dingetje, dat we waar we het vaak over praten hier. Poetin zei al tamelijk snel na het uitbreken van die oorlog en daarna nog een aantal keren, ik heb twee dingen die jullie niet hebben. Eén is tijd en twee is mensen.
10: Ja.
6: Heeft hij daar een punt?
10: Hij heeft een punt, maar wat hij ook heeft, was altijd het idee dat je kunt Rusland niet veroveren omdat ze groot is. En nu met die deep strike raketten kun je Rusland niet meer verdedigen omdat ze groot is. Ja. Zij krijgen dat land niet dicht. En die Oekraïners schieten het gewoon helemaal aan puin met die long range raketten. Dus hij heeft die mensen wel. Hij heeft er inmiddels al 500.000 dood in gejaagd. Mannelijk privilege, anyone. Dat zijn allemaal mannen.
6: Ja.
10: Dit is waar. Hij heeft ook gas en olie. En het is een resource war. Tegelijkertijd, weet je, Israël had het ook al die jaren vol. Een land dat echt voor zijn bestaan vecht, daar komt iets boven waar honderden miljoenen anderen niet tegen op kunnen. Voor Rusland blijft het een optie, voor Oekraïne. Als Rusland stopt met vechten, is de oorlog voorbij. Als Oekraïne stopt met vechten, is Oekraïne voorbij. En oorlogen worden ook altijd bepaald door moraal. Ja. Door het moreel van de troepen.
6: Ja. En dat is aan Oekraïnse kant.
10: En dat is bij de Vietnamezen. Ja. Weet je, als je gewoon echt vecht voor je eigen huis en haard, als je ziet wat er gebeurt met mensen in de bezette gebieden, als Oekraïner, dan weet je van, we hebben geen keus. En dat zeggen mensen ook, we hebben geen keus.
6: Nee. Dank, Joris Luijendijk, voormalig journalist.
10: Je zegt dat graag, Bernard.
6: Jawel, maar...
10: Je vindt het een beetje aanstellerij.
6: Ja, nou ja, maar het is opmerkelijk, dat kunnen we zeggen. Als, ja, maar... als je zo nadrukkelijk afscheid neemt van de journalistiek zoals jij hebt gedaan...
10: Ja, want dan kan ik nu gewoon echt zeggen wat ik denk dat er moet gebeuren. En journalisten die dat
6: maar
10: doen...
6: Er komt een boek, hè? Daar kunnen we wel over.
10: Dat beloof ik je bij deze. Okay. Ik draag het aan jou op, Bernard.
6: Oké. Okay. Ja.
10: Voor Bernard.
6: Tot zover BNR De Wereld. Redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
5: Goeienacht, ik ben Ronald Remmelswaan. Het kabinet Jetten krijgt een zware onvoldoende van ondernemers. Dat heeft het FD laten peilen. Bijna 3/4 ziet weinig daadkracht, te veel regels en te hoge belastingen. En dat terwijl het kabinet juist had beloofd zich in te zetten voor ondernemers. In het coalitieakkoord zijn miljarden uitgetrokken voor stikstof, aanpak en woningbouw. Oekraïne wil de oorlog met Rusland voor de winter beëindigen door druk op Rusland uit te oefenen en via diplomatie. Dat zegt president Zelensky op Telegram. Gebeurt dat niet, dan wil hij een winterhulppakket met onder meer gas, energieapparatuur en honderden raketten. Zelensky was gisteren bij de EU-top in Brussel. In Engeland heeft een man in een dierentuin een jongetje van 3 in een krokodillenverblijf gegooid, meldt het AD. Het jongetje is gewond, maar niet in levensgevaar. Blijkt erop dat de man een willekeurig slachtoffer koos. Hij is gearresteerd en wordt verdacht van poging tot moord. Krokodillenverblijf blijft voorlopig dicht. En een speler van Oezbekistan die tijdens de WK-wedstrijd tegen Colombia woensdag tegen een cameraman botste, heeft zijn excuses aangeboden. De cameraman raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De speler stuurde hem een gesigneerd t-shirt met het spijt me erop en wenste hem ook een snel herstel toe. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op een paar onweersbuien. Verder is het plakkerig en koelt het niet verder af dan 20 graden. Overdag vrij zonnig en 30 tot 35 graden, maar voor het gevoel nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
7: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Boardroom Panel.
8: Bestuurders van de Duitse Commerzbank en de Italiaanse Unicreditbank verwijten elkaar over en weer wanbestuur. En hoe gaan 's lands beursgenoteerde bedrijven om met bonussen voor de top? Ik bespreek het met onze eigen top in het boardroompanel. AG Telleman is oprichter van het gelijknamige bestuurs- en organisatieadviesbureau. Voorzitter van de Raad van Toezicht van Topsport Amsterdam. En voorzitter van de Raad van Toezicht van ICK Dans Amsterdam. En Tisha van Lammeren is er ook, CCO van OTC.